0: Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1.

0: Nikki de Visser.
1: Een hele goede nacht. Welkom terug bij de wereld van Bien en Farah van zondag 4 september. Mijn naam is Bamsie de Visser en ik neem jou vannacht mee op wereldreis. Dit uur staat in het teken van de film. Makers van films, documentaire, series en digitale cultuurproducties in 25 categorieën konden weer wachten op een gouden kalf. Want het was de 46e editie van het Nederlands Filmfestival. Dus de perfecte aanleiding om het over de filmindustrie en bijzondere films in het buitenland te hebben. Dat doe ik samen met mijn correspondenten uit de Verenigde Staten en Dominica. En laat mij nou nog even weten waar vandaan jij aan het luisteren bent. Dat wordt gelukkig al volop gedaan in de NPO Luister-app. Zo luistert Karima uit Brooklyn, New York. Larry en Kika uit Heemstede. Doreen uit Amsterdam. Hartstikke gezellig om jullie erbij te hebben op deze mooie nacht. Martijn luistert ook mee vanuit Veenendaal. Hartstikke leuk om dit te horen en laat mij dat weten. En ik ga je eerst even voorstellen aan mijn correspondenten van het tweede uur. En dat doe ik altijd aan de hand van het actuele nieuws daar. Ik vlieg weer terug naar de Verenigde Staten, naar Californië om precies te zijn. Want daar heb ik Raymond Kranenburg wonen. Raymond, goed dat je er nog bent.
2: Hallo.
1: En inderdaad, ik spreek je gewoon een half uurtje later weer. jij hebt nog een nieuwtje voor ons. Eventjes wat anders dan het zwaardere wat we het vorige uur hebben besproken.
2: Ja, precies. Dan ben ik even...
1: Het is natuurlijk niemand minder dan Sean Combs natuurlijk.
2: Ja, we moesten nog wat showbiz nieuws doen. We hebben al een hele tijd geen showbiz nieuws gedaan. En wat beter dan een showbizman die in de gevangenis zit. Nee, altijd leuk.
1: Perfect.
2: Maar goed, we hebben dus... Sean Combs, hij zit dus al een tijdje vast. En nou zit hij natuurlijk in een wat lagere veiligheidsdingen. Weet je, hij zit niet tussen alle moordenaars en de terroristen en zo. Mm-hmm. Maar dat blijkt dus ook, want hij heeft een gezellig leven daar zo. Hij heeft namelijk een persoonlijke kok. Hij heeft een toiletschoonmaker. Dus als Diddy een poepje moet doen, dan komt er eerst even iemand het toiletschoonmaker voor hem. Ook de douche trouwens.
1: Oh, mijn god.
2: En hij heeft iemand die hem Japanse massages geeft. Wel allemaal mannen. Dus er zit geen happy ending aan, heb ik het idee.
1: Ofwel?
2: Het is een Amerikaanse gevangenis, hè?
1: Ja,
2: wie weet.
1: Daarom.
2: Hij heeft ook toegang tot een telefoon. Ze hebben een gejailbreaked tablet waar hij gewoon dus porno op kan kijken. Hij kan drank en medicijnen kan hij krijgen daar zo. Het is echt een feestje daar zo.
1: Ja, maar dit is toch belachelijk. Dit is ook op het Nederlandse nieuws geweest afgelopen week. Maar hoe kan dit nou zo in stand blijven? Want we weten dit dus nu allemaal dat hij daar een koningsbestaan leeft. Wordt daar niet iets aan gedaan? Wordt er geen... moet toch iets gebeuren nu?
2: Nou ja, kijk, weet je wat het punt is? In Amerika, hier hebben ze allemaal, alle mensen die in de gevangenis zitten, hebben een commissary account, heet dat geloof ik. En dat betekent dat daar kunnen mensen van buitenaf storten geld op en dan kan jij dingetjes kopen in de winkel in de gevangenis.
1: Ja.
2: En wat Diddy dus doet, is hij betaalt al die mensen gewoon, hij laat de mensen aan de buitenkant, laat hij heel veel geld betalen aan al die mensen waar hij wat van nodig heeft. En ja, als er dan een kok is en die krijgt gratis, ik weet niet hoeveel geld op zijn gevangenisrekening is gestort, waarom zou die niet doen? Dus er is in principe niet echt iets illegaals aan. Het hoort niet. Maar ze willen het ook niet. En ze zijn dus ook opgetreden in ieder geval tegen de telefoon en de tablet en de drank en zo. Dus hij is in solitary confinement is hij geplaatst. Dus alleen eenzame opsluiting. Maar dat was ook niet de eerste keer. Want hij had ook al een keer gevochten. Toen moest hij ook 2 weken moest hij in de hol. En toen kwam hij eruit en toen hadden ze een feestje. Want hij was 2 weken in de hol geweest.
1: Het zet toch wel vraagtekens achter hoe serieus het ook wordt genomen dat hij vast moet zitten. Of de dingen die hij dan heeft gedaan. Weet je, als er voor hem eigenlijk dat het gewoon een... hij zit natuurlijk wel binnen, maar op wat voor manier? Terwijl er gewoon heel veel slachtoffers zijn die hadden gehoopt dat hij... Een echte straf zou worden, weet je, binnen de muren van het Amerikaanse rechtssysteem. Dat is toch, ik kan me voorstellen dat het voor de slachtoffers wel een soort mes in je rug is.
2: Ja, zo zou ik het ook voelen. Zijn advocaten vinden dat niet, want die zeggen van nee, hij gaat door alle zware dingen heen die iemand ondergaat als ze in de gevangenis zitten. Het is vreselijk waar dit nu zit. Dus ja, nee, zijn slachtoffers die zijn hier niet echt blij mee. Ik heb er eigenlijk niks gelezen over hun specifieke of wat hun reacties waren, maar ja, dit kan natuurlijk niet. Maar kijk, een groot probleem is natuurlijk ook dat je bewakers hebt die daaraan meewerken.
1: Ja.
2: Die dingen naar binnen smokkelen, want anders krijg je niet dingen. En ze proberen wel meer op te treden. Ze hebben op een gegeven moment, een paar maanden geleden, hebben ze een drone, iemand opgepakt die een drone had gelanceerd van buiten de gevangenis met iets van 47 kilo. Een tas met 47 kilo aan contraband erin.
1: Ja, bizar.
2: Ja, het kan dus allemaal maar. Maar goed, ze proberen er tegen op te treden, maar het is blijkbaar moeilijk. En zeker met iemand die zoveel geld heeft.
1: Ja.
2: Want ja, als jij maar, ik weet niet hoeveel verdient als gevangenisbewaarder, telefoon, whatever.
1: Ja, nee, ja, inderdaad. Dan, zo zie je maar weer dat toch, ook zelfs als je in de gevangenis zit, dat als je genoeg geld hebt, dat je daar prima onder oké omstandigheden kan leven.
2: Ja, precies. Harvey Weinstein had hetzelfde. Die had ook een eigen kamer en een eigen douche en alles.
1: Ja, ja.
2: In Rikers, dus ja. Dus als je maar genoeg geld hebt, dan is het niet slecht om in Amerika in de gevangenis te zitten.
1: Nee, dat blijkt maar weer. Nou, dankjewel Raymond dat je dit even met ons wilde delen. Ik spreek je zo.
2: Oké, tot zo.
1: Tot zo. We vliegen door naar Dominica, want daar woont mijn correspondent Marieke van Asten. Marieke, een hele mooie avond voor jou.
0: Ja, avond. Goeienacht, Bemsje.
1: Dankjewel, Marieke. Jullie zitten midden in het orkaanseizoen. Dat hebben we elk jaar, vind ik het toch altijd spannend, die 6 maanden bij jullie. Dat het altijd, dat elke keer als wij elkaar spreken is van ja, voor nu ik zeg maar niks. Maar tot nu toe gaat het oké. Maar hoe gaat het nu, dit jaar?
0: Ja, het gaat heel erg goed. En dat klop ik af.
1: Ja.
0: Met ingang van vandaag, zondag 4 oktober voor jullie, hebben we een record. In 112 jaar zijn er niet zo weinig stormen geweest tot nu toe.
1: Wow.
0: Het seizoen begint 1 juni. En dan 6 maanden tot en met eind november.
1: Mm-hmm.
0: En er zijn in totaal 5 of 6 stormen geweest, maar geen enkele orkaan. En die stormen hebben ook geen land geraakt. Dus we hebben een record te pakken. 112 jaar is dit niet voorgekomen.
1: Ja, het
0: en het kan
1: ongekend.
0: Nog steeds, want het seizoen is nog daar. Maar ja, de piek van het seizoen is 10 september meestal. Nou, daar zijn we al bijna een maand voorbij. Dus ja.
1: Ja, wat een geweldig nieuws. En was dat eigenlijk te verwachten? Want we zitten natuurlijk midden in een El Niño-jaar. Wat ervoor zorgt dat er wel veel stormen zijn wereldwijd. Want was dat nou niet de verwachting dat er bij jullie dan ook hevige stormen zouden komen?
0: Nee, juist niet. Bij ons is het als er nu een La Niña komt, want dat wisselt elkaar af, dan is er juist heel veel activiteit op de Atlantische Oceaan. Maar bij een El Niño is het meestal wat rustiger. Maar dat wil niet zeggen dat er helemaal geen orkanen zijn. Dus dit is echt heel uitzonderlijk.
1: Ja,
0: het voelt ook een beetje gek. Alsof je een soort van zit te wachten tot er een lijk uit de kast komt.
1: Ja, ja, dus ben je nu ook echt de dagen een beetje aan het aftellen, zodat je gewoon rustig even kan ademen en denken, oké, nu is het echt voorbij?
0: Nou, ik merk dat je wel een soort van de oude bent. Ook al normaal gesproken hou ik mijn Mr. Weatherman op YouTube in de gaten. Maar nu kijk ik eigenlijk bijna niet. Want ik denk, nou ja, er is toch niks. En de overheid die post ook helemaal niks op social media. Dus so far so good. Maar goed, het is wel als het eind november is dat je denkt, oh, gelukkig even 6 maanden rust.
1: Ja,
0: dat
1: lekker.
0: Wel. Maar ja, het is nu ook al relatief rustig.
1: Ja, nou, geweldig nieuws. Het is wel heel erg warm, hè, dit orkaanseizoen bij jullie.
0: Ja, het is ongelooflijk heet.
1: Ja, nou, waar moet ik dan aan denken?
0: Nou, vandaag was de gevoelstemperatuur 37 graden. Het is nu zeg maar 3 oktober. Dus het, iedereen klaagt er ook over. En je elektriciteitsrekening loopt ook flink op.
1: Ja, want ik neem aan dat de airco of de fans overuren draaien.
0: Ja, die staan de hele dag aan als je binnen bent.
1: Ja, dus aan de ene kant geen orkanen, geen grote stormen die het land hebben geraakt, maar wel bloedhitte.
0: Ja, maar goed, liever bloedhitte dan er nog aan.
1: Ja, exact. Nou, hartstikke goed om dit van je te horen, Marieke. Ik spreek je zo meteen.
0: Is goed, tot zo.
1: Tot zo. Ja, we gaan het zo meteen natuurlijk hebben over de films. Maar eerst wil ik eventjes een nummertje voor je draaien. En dat wordt O Amanya van Simone.

0: Oh, Amaya van Simone hier bij de wereld van BNNVARA.
1: De wereld van BNNVARA.
0: 26 gouden kalveren zijn aan makers van films, documentaires, series en digitale cultuurproducties in 25 categorieën overhandigd op de 46e editie van het Nederlands Filmfestival. 8 dagen lang was het NFF dé ontmoetingsplek voor makers en publiek en werd de Nederlandse film in volle breedte gevierd. Mijn collega's van de podcast Alledaagse Vragen, jullie wellicht niet onbekend, Rosa Wierda en Philo Bos, stonden gisteren aan de loper om aan iedereen te vragen wat voor hen nou de perfecte plek is om zo'n gouden kalf neer te zetten.
2: Ik heb thuis een plekje, een hele mooie foto van mij met mijn 2 kids.
3: Ja.
2: En ik denk dat ik hem daarnaast ga zetten.
4: Oh, dat weet ik dus nog niet. We hebben serieus al gesprekken over, want er is helemaal geen ruimte. We zijn nog midden in de verbouwing, dus wij missen een kast. We moeten gewoon een goede kast waar je dan heel mooi kan pronken.
5: We hebben een inbouwkast, een hele mooie inbouwkast.
3: Ja.
5: Dus ik denk dat we daar een paar boeken verschuiven en dan een heel mooie plek daar.
3: Maar je hebt nog niet ruimte vrijgemaakt. We horen allemaal mensen, je hebt wel een plankje vrijgemaakt.
5: Ja, je moet manifesteren, hè? Ja. Ah ja, dan zal ik hem wel even verliezen, zou je net zien. Ja.
0: Nou ja, hij zal hem wel verliezen. Dat is niet gebeurd, hij heeft hem gewonnen hoor. Maar aankomende maandag komt de aflevering van Alledaagse Vragen online, waarin ze live antwoord geven op de vraag waarom de Nederlandse filmprijs nou een gouden kalf is. Maar dat eventjes, dat is pas voor morgen een tip. Maar deze afgelopen week, ja, gevuld met de beste films, leek mij nou een perfect moment om met mijn correspondent in gesprek te gaan over welke films daar nou veel indruk hebben gemaakt en hoe die filmindustrie in elkaar zit. Ik ga erover in gesprek met mijn correspondenten uit de Verenigde Staten en Dominica.
1: De wereld van BNNVARA.
0: Ik begin onze reis in de Verenigde Staten bij Raymond Kranenburg. Raymond, goeienacht.
6: Hallo.
0: Ja, we moeten het natuurlijk hebben over, als je aan films denkt, denk je ook altijd wel een beetje aan de VS. Je hebt natuurlijk de grote Hollywood-producties. Er is veel aan de hand geweest de afgelopen jaren als we het hebben over de filmindustrie bij jullie, hè?
6: Ja, precies. Ja, zeker op dit moment. Want eigenlijk in 3 dagen vanaf nu bestaan de 2 hele grote filmhuizen bestaan niet meer. Paramount Pictures en Warner Brothers houden op te... Tenminste, de namen worden nu Skydance per 6 oktober.
0: Zo, wacht even. Dus zij gaan alle 2 zij gaan fuseren onder een andere naam, of niet?
6: Ja, nou, het ligt wat gecompliceerder. Paramount was al gekocht door Skydance. En Skydance is een bedrijf van David Ellison. En David Ellison is de zoon van een van de rijkste, ik geloof 50 of 60 rijkste meneer in de wereld. Larry Ellison, de oprichter van Oracle. En David die wilde een financieringsmaatschappij oprichten, een productiemaatschappij voor films. En dat heeft hij zo groot gemaakt dat uiteindelijk kon hij Paramount kopen. En dat heeft hij toen gedaan. En toen uiteindelijk had hij zijn oog ook nog op Warner Brothers. En toen zei hij, die wil ik ook. Zo. En die heeft hij toen ook gekocht.
0: Jeetje, maar dan hebben we het echt over 2 hele grote productiebedrijven. Eigenlijk wereldwijd natuurlijk. Zullen we eventjes een beetje naar de geschiedenis gaan van deze bedrijven en dan Paramount als mee beginnen?
6: Ja, nou, Paramount is eigenlijk een van de originele Hollywood studio's. Het is eigenlijk een samenvoeging van 2 studio's. Eén was in 1912 opgericht en in 1916 fuseerde het met een ander. En daar werd Paramount Pictures uitgeboren. En dan hebben we het dus echt over 1916.
0: Zo.
6: Ze begonnen met hele grote films te maken. En uiteindelijk, we kennen er echt wel een heleboel van. The Godfather-series komt van Paramount. Titanic, Star Trek, Top Gun. Ik bedoel, het zijn echt niet de allerkleinste.
0: Nee, en grote namen.
6: Ja, precies. Ze zijn ook heel bekend. Je kent waarschijnlijk wel die witte voorkant van een movie studio die in L.A. op Melrose, de straat Melrose, staat.
0: Ja,
6: een hele grote witte voorkant.
0: Ja, zeker.
6: Ja, nee, precies. Nou, dat is de studiolot van Paramount. Dus zit echt midden in het centrum van L.A. En ze zijn echt wel toonaangevend sinds het begin van Hollywood. Hebben gewoon Hollywood helpen op te bouwen.
0: Ja, eigenlijk ook op een bepaalde manier op de kaart gezet natuurlijk.
6: Ja, ja, precies. En ja, Warner Brothers hoort daar ook een beetje bij. Begonnen pas later, een aantal jaar later. Ze zaten eerst in de bioscoophandel. Ze zijn Pools-Joodse immigranten. En vier broers, Harry, Albert, Sam en Jack, die zeiden van, weet je wat, we gaan films produceren voor onze film, voor onze bioscopen. Nou, en in 1923zetten zij dus Warner Brothers Pictures op, ook in Hollywood. En ja, toen waren Paramount, MGM en Universal waren al best groot. En daar moesten ze als klein movie studiootje, zeg maar, tegen vechten.
0: Maar, ja, lijkt me pittig.
6: Ja, precies. Maar de Warner Brothers, die waren heel tech-savvy, om dat maar eens wat Nederlands doorheen te gooien. En die begonnen, die probeerden dus heel veel nieuwe technieken uit in hun films. Waaronder in 1927 een hele film die samen gesynchroniseerde spraak had. Dus de gesproken film. Daar waren zij eigenlijk de eerste mee. Er waren al wat films die gedeeltes hadden met muziek gesynchroniseerd of wat spraak gesynchroniseerd. Maar een hele speelfilm, dat was nog nooit gedaan met dialogen. En Warner Brothers was toen in één keer eigenlijk overnight een hele grote speler in Hollywood.
0: Wauw, wat een geweldig idee dan van die broers om dit te gaan doen. Want je zet jezelf dan meteen op de kaart.
6: Ja, precies. En het was natuurlijk, het is natuurlijk ook een gok. Want als het niet werkt, ja, dan is niet alleen de film geflopt, maar dan ook de hele techniek erachter. Doet toch een paar stappen terug. Dus ja, ze waren vooruitstrevend, de Warner Brothers.
0: Ja, dus twee geweldige bedrijven, Paramount en Warner Brothers, met een rijke historie. Die worden nu overgenomen door, kan ik het zeggen, een Nepo baby, David Allison?
6: Ja, natuurlijk wel. Ja,
0: weet je iets meer over wie hij nou is?
6: Ja, nee, zoals ik zei, de zoon van Larry Ellison, dat is de baas van Oracle. En ja, dat is de vijfde of zesde rijkste man van de wereld.
0: Ja.
6: Die staat in dat top 10 lijstje. Dus de zoon die zit daar vlak achter. En hij, ja, geld zat om te gaan doen wat hij wilde. En hij wilde films gaan produceren. Dus ja, dan zegt pa, hier is wat geld. Zet een productiemaatschappij op.
0: Ja, nou ja, oké. Okay. En nu gaat hij die twee overnemen. Hoe wordt hierop gereageerd bij zowel Paramount als Warner Brothers?
6: Bij Paramount was het in eerste instantie, het grootste gedeelte van de aandelen werd door één bedrijf beheerd. Wat was het? Hoe heette dat nou, dat bedrijf? Public Media of iets in die trant. Maar daar was Allison, omdat hij heel veel films voor hun al gemaakt had, begon hij heel dik te worden met de eigenaresse van dat bedrijf. En heeft hij dus een goede deal weten te slaan, werd er gezegd. Dus de Paramount aandeelhouders, de andere 23%, die hadden zoiets van, hold on, wij willen ook geld zien, weet je wel. Dus uiteindelijk is dat gesetteld. En bij Warner, ja, wat er daar gebeurde is dat in 2025, het is echt heel snel gegaan. Het is in december had Skydance zei van, hey, we willen misschien Warner ook wel.
0: En begon afgelopen december.
6: Ja, precies. Ah, ja, okay. Echt, wat is het, 10 maanden geleden. En toen begonnen ze aanbiedingen te doen naar het hoofdbureau van Warner. Van, hey, we willen jullie kopen voor zoveel geld. Maar Warner had daar in eerste instantie geen zin in. Toen kwam in februari Netflix om de hoek kijken. En daar kwam Warner, die maakte daar ook echt een deal mee. Dus het had misschien wel Warner-Netflix geworden. Maar toen werd Skydance boos en die zei van, dan betalen wij $3 meer per aandeel. En zei Warner, dan doen we dat maar. En toen uiteindelijk is dus de deal tussen Skydance en Warner beklonken. Maar dat is dus in eerste instantie niet goed gegaan. En uiteindelijk zijn er ook 12 staten geweest die een rechtszaak hebben aangespannen.
0: Oké, waarom?
6: Nou ja, goed, ze wilden de fusie blokkeren omdat ze het idee hadden dat het concurrentiebeding in gedrang was, zeg maar. Dus dat er minder films zouden komen, dat prijzen omhoog zouden gaan. Minder concurrentie natuurlijk tussen studio's als je er minder hebt.
0: Ja.
6: En dat maakt dus de onderhandelingsmacht van, nou, niet alleen bioscopen, maar eigenlijk iedereen die werkt, alle werknemers en dergelijke, maakt dat gewoon moeilijker. En daardoor krijgen een hele hoop mensen minder kansen. Dat was eigenlijk de basis van de rechtszaak die ze aanspraken. En California die ging zover en die zei van, nou weet je wat, we zijn naar een rechter gestapt en daar hebben ze weten de fusie te blokkeren. En toen werd Allison heel boos en die zei van, nou dan ga ik toch helemaal weg uit Hollywood.
0: Oh, jeetje. Oké, okay, ja. Dus, ja, ja, god, wat een gedoe zeg. En is, gaan ze ook weg?
6: Nou, ja, het is eigenlijk tweeledig. Je hebt natuurlijk alle hoofdkantoren en dergelijke en al het management wat allemaal in Hollywood zit. En dan heb je natuurlijk de productie. En ja, wat bedoel je met, hey, ik ga weg uit Hollywood?
0: Ja,
6: heb ik mijn hoofdkantoor weg? Of is het alle productie? En ja, de productie, dat is eigenlijk al een tijdje gaande. Er wordt meer geproduceerd in Georgia, in New York, in New Jersey. Canada is heel populair om tegenwoordig films op te nemen. Dus die trend is al een beetje aan de gang om niet alles meer in die studio's op te nemen. Heel veel staten en landen geven allemaal belastingvoordeeltjes naar als je film hier komt opnemen. Dus dat zie je sowieso al. En okay. Ja, Allison had zoiets van, ja, ik ga het hoofdkantoor, verplaatsen. Maar ja, goed, dat is op dit moment dus nog niet gebeurd. En ja, het zou in principe, als hij alles weg zou trekken, dan kost dat echt Californië heel veel geld. Want ja, de film is niet alleen maar de acteurs of de mensen die op management werken, of zelfs de mensen achter de camera, want er zijn ook heel veel timmermannen die er werken. Ja. Of loodgieters of elektriciëns die een studio moeten bouwen, of iets moeten bouwen waar mensen op kunnen acteren. Je hebt hotels waar mensen moeten slapen, alle restaurants. Ik bedoel, het gaat echt heel ver. Een heel groot gedeelte van de economie is afhankelijk, in Los Angeles is afhankelijk van de filmindustrie.
0: Ja, en dan zit ik ook meteen te denken aan het personeel, dat mensen die daar dus nu werken. Maar je kan er ook niet van uitgaan dat iedereen maar mee kan gaan naar de volgende locatie waar hij het kantoor wil bouwen. Nee. Dus dat ook een hoge werkeloosheid voel je dan aankomen, toch?
6: Ja, precies. En dat is dus hetgeen ook waar. Want dat was een van die redenen waarom de staat een aanklacht indiende.
0: Ja, en hoe is dat er? Ja, ziet het er nu uit dan? Want dit zijn allemaal dreigementen van nou, dan ga ik wel weg. Maar zijn er ook concretere plannen gemaakt? Of is dit gewoon nog, we weten het allemaal nog niet?
6: Nee, er is een schikking. En die is goedgekeurd. Ja, en daardoor kan de fusie ook doorgaan. En daardoor is er, is er bekend geworden dat het allemaal Skydance gaat heten. Dus Paramount is weg, Warner Brothers is weg, het is tegenwoordig allemaal Skydance. En per 6 oktober gaat het dus door. Nou, wat die afspraak trouwens is, de schikking, is dat ze in de eerste 2 jaar moet Paramount minstens 30 bioscoopfilms produceren.
0: Okay.
6: En dan in jaar 3 tot en met 5 moeten ze 32 films produceren. En ze moeten 4 onafhankelijke films per jaar doen. En er zijn dus ook echt straffen. Ze zouden bijvoorbeeld Miramax moeten verkopen als ze zich niet houden aan de afspraken die er gemaakt zijn.
0: Miramax?
6: Miramax is een onderdeel van Pulp Fiction. Is van Miramax bijvoorbeeld.
0: Okay,
6: dus om haar film te noemen. Ja, dus dat soort toch wat meer alternatieve films komen bij Miramax vandaan. Het grappige is dat ze moeten in 5 jaar moeten ze ook $1,5 miljard meer uitgeven aan binnenlandse producties. Dat is zo'n 300 miljoen per jaar meer dan dat ze in 2025 deden. Dus dat zijn toch wel redelijke afspraken.
0: Ja.
6: En dit is ook wel belangrijk, ze mogen niet zomaar de historische studio's sluiten. Daar moeten ze echt een plan voor hebben van, hé, we gaan dit opnieuw ontwikkelen. En ja, dan moet je dus denken aan het gaan verbouwen en misschien dat er wat woningen opkomen. Misschien wat woningen met winkels en dergelijke.
0: Een museum.
6: Het zou kunnen dat, musea, een productiebedrijf. Er zouden verschillende, nog steeds producties gemaakt kunnen worden. Maar wel minder productie in het Paramount, in Hollywood, op de studio's. Want ja, dat is echt hartje Hollywood. Warner Brothers aan de andere kant, die hebben een hele gloednieuwe studio in Burbank, net buiten L.A. En dus daar zou meer naartoe moeten gaan. En ja, het grappige is ook, het lijkt allemaal heel positief. En zo klinkt het ook. Want wat eigenlijk Skydance en David Ellis aan het doen zijn, en dat zag je bij Paramount al, is dat ze zijn zeker wel aan het snijden in het personeel. En er gaan mensen weg en er worden dingen samengevoegd en zo. Maar zijn idee is, dat geld wat we besparen, dat geven we uit aan meer content. Dus er wordt meer geproduceerd. En dat zie je dus ook in wat zijn plannen zijn met Warner Brothers en Paramount in de toekomst. Om toch meer films te gaan maken hier binnen Amerika en ja, waarschijnlijk ook daarbuiten.
0: Ja, en dat moet ook, want dat staat gewoon in de schikking.
6: Ja, dat staat in deze schikking, maar dat is voor de eerste 5 jaar. Maar dat was in principe zo. Nu verplichten ze hem, zeg maar, om dat te doen. Maar zijn plannen hadden dat sowieso al. Dat is, zeg maar, zijn visie. Kosten snijden waar het kan. En ja, we hebben niet 3 van dezelfde managers nodig bij 3 van deze bedrijven. Dat kan er best 1 zijn, weet je wel. Dus ik denk dat daar meer gesneden wordt dan dat er echt daadwerkelijk gesneden wordt in... In acteurs en cameramensen en timmermannen en dat soort dingen. Maar de vraag is, waar doet hij dan die producties? En tot nu moet dat dus zijn er dingen die in Hollywood moeten gaan gebeuren. Maar dat staat niet vast. Hij wil heel veel in Georgia ook gaan doen. En daar is het ook echt wel aan het ontwikkelen. Al de afgelopen 5 tot 10 jaar.
0: Oké, dus het is echt even wachten hoe dit eruit gaat zien. Maar Raymond, de afgelopen jaren is er zoveel rumoer rondom de filmindustrie bij jullie. Weet je ook dat er afgelopen jaar dat heel erg veel scenario schrijvers zijn gestopt met films produceren, dit weer. Wat is er eigenlijk allemaal aan de hand waardoor het de hele tijd zo onrustig is?
6: Nou ja, kijk, wat het probleem is, je hebt natuurlijk streamingdiensten tegenwoordig. En daar probeert eigenlijk de klassieke media probeert daar toch een manier te vinden om zichzelf daarin te passen. Dus alle oude televisiestations, de grote 3 waar we het eerder over hadden, die hebben allemaal hun eigen streamingdienst. Je ziet dat daar wat samenvoeging in begint te komen. We hadden er echt iets van 8 of 9 of zo. En dan is eigenlijk iedereen een verliezer. En ik denk dat dat voornamelijk aan de gang is. Dat het, en nieuwe spelers zoals Netflix en dergelijke, die eigenlijk daar vanaf het begin af aan op inspringen. Terwijl oudere klassieke media toch meer denkt van oké, ik heb dit, hoe kan ik dat inpassen in de nieuwe media? Terwijl Netflix gewoon zei, hey, nieuwe media, dit gaan we doen. En dat wil Skydance ook doen. Gewoon meer nieuwe technieken gebruiken. Er zal ook meer AI gebruikt gaan worden. Voor bepaalde functies en dergelijke. Maar ze gaan ook meer sport doen bijvoorbeeld. En het is denk ik dat er toch meer een samenkomst van verschillende vormen van entertainment zijn die ik denk uiteindelijk wel beter zijn voor de consument. Want er blijven er toch nog wel een redelijk aantal over. Je hebt nog Apple en wat is het, Netflix en wat is het? NBC heeft nog zijn Universal, heeft zijn eigen hele set. Dus er blijven nog wel wat dingen over. En ja, we hebben bij fusies bij Warner. Warner is sinds de jaren 90 echt iets van 20 keer gefuseerd met alle verschillende bedrijven. En dat kan goed gaan. Of je kan met AOL samen gaan. En dan gaat het heel hard mis. Dus we zien wel wat dit uiteindelijk wordt.
0: Ja, ik ben heel erg benieuwd. Heeft eigenlijk, zijn er acteurs of mensen of personeel gewoon van de bedrijven hierop gereageerd?
6: Oeh, nou, een heel bekende, Mark Ruffalo. Wel bekend als de Hulk in alle, wat is het? In alle superhero movies. die is redelijk progressief, hoor, moet ik erbij zeggen. En die is erg boos. Die vindt, steekt ook niet onder stoelen of banken, dat hij het niet erg vindt als hij niet meer gehuurd wordt door die filmmaatschappij, door Skydance. En dat dit slecht is voor alles. Dus die is denk ik wel de meest luidruchtige.
0: En zijn er mensen die zich bij hem aansluiten hierover? Oh, zo openlijk als dat hij doet?
6: Ja, nee, niet echt veel. Er zijn wel wat protesten, maar nee, ik denk dat er zijn het afgelopen jaren zijn er ook wel afspraken gemaakt tussen de studio's en tekstschrijvers en acteurs en al het de mensen die aan de zijkant, zeg maar, buiten het licht ook werken. Dat soort afspraken die worden wel meegenomen in zo'n deal. Nee. Het is niet dat Paramount opeens kan zeggen van oh ja, de afspraken die we gemaakt hebben voor de komende 3 jaar, ja, die gelden nu niet meer.
0: Nee,
6: dat
0: precies.
6: Dat gaat niet.
0: Oké, nou, we gaan het zien, Raymond. Ik wil je ongelooflijk bedanken dat je ons deze avond zoveel informatie hebt gegeven. En een hele mooie avond alvast. En we spreken elkaar heel snel.
6: Ja, tot snel. Nog een goede uitzending.
0: Dankjewel. Doei, doei.

0: You already hear Buena Vista Social Club met De Camino a la Vereda. Hier bij de wereld van BNNVARA. Ik vlieg snel weer door naar Dominica.
1: De wereld van BNNVARA.
0: We zijn ondertussen aangekomen bij mijn laatste correspondent van deze uitzending. En dat is Marieke van Asten vanuit Dominica. Marieke, goede avond.
2: Goedenacht, we zijn misschien.
0: Ja, dankjewel. We hebben net natuurlijk gehoord van Raymond uit de VS dat we het hadden eigenlijk meer daarover de gehele filmindustrie. En wat er nu allemaal afspeelt. Ik kan me niet voorstellen dat er op Dominica hele grote productiebedrijven zijn. Of zie ik dat verkeerd?
2: Nee, volgens mij is er geen enkel productiebedrijf. Er zijn ook helemaal geen grote filmproducties of zo. Althans, ik heb niet echt iets kunnen vinden.
0: Nee. Maar
2: wat daarop lijkt.
0: Ja. Maar er worden wel mooie films gemaakt. En jij hebt er twee voor mij uitgekozen om even. Om toch weer even terug te gaan naar het NFF, naar het Nederlands Filmfestival. Als jij een gouden kalf zou mogen uitdelen, dan gaan ze volgens mij naar deze twee.
2: Zeker. Ja, die ene heb ik nog niet gezien, maar die andere wel.
0: Ja.
2: Het zijn eigenlijk meer documentaires. De eerste was nooit begonnen als een documentaire, maar is wel zo geëindigd. Het was een jonge man met Dominicaanse roots die heel lang in de VS had gewoond. En die terugkwam naar Dominica en had besloten dat hij 6 maanden in de jungle ging wonen. En had zich daar al helemaal op voorbereid en hij zou dat ook voor zichzelf vastleggen. En op dag 84 van zijn verblijf in de jungle kwam orkaan Maria. Een man met Dominicaanse roots die heel lang in de VS had gewoond. En die terugkwam naar Dominica en had besloten dat hij 6 maanden in de jungle ging wonen. En had zich daar al helemaal op voorbereid en hij zou dat ook voor zichzelf vastleggen. En op dag 84 van zijn verblijf in de jungle kwam orkaan Maria voorbij. En hij wist wel dat iets

0: Categorie vijf. Ik weet uit mijn hoofd niet precies, maar dat is heel veel wind. En het was een hele trage orkaan. Dus die heeft er 7 of 8 uur over gedaan om ons eiland weer te verlaten. En Dominica is 1/7 van Nederland, dus echt in de mini. Ja. En ja, er was totale destructie. Alles was verwoest, gebouwen. Er was van het regenwoud was niks meer over. Alles was verwoest. Dus hij zat daar midden in de jungle, in een hutje van bladeren en takken.
1: Oh, vreselijk.
0: En er was een boom naast zijn, of bijna op zijn hutje gevallen. Maar wat het meeste indruk op mij maakte, was eigenlijk, toen het allemaal voorbij was. En hij dus 's ochtends liet zien hoe het eruit zag. Ja, dat is echt zo indrukwekkend. En ook de stilte. Normaal is het in de jungle is er altijd kabaal, want er zijn altijd dieren die herrie maken.
1: Mm-hmm.
0: Maar toen was het gewoon stil, want heel veel dieren waren natuurlijk dood. Maar en anderen waren gevlucht, want heel veel vogels zijn gevlucht voordat de orkaan aan land kwam. Want die voelen dat blijkbaar heel goed aan.
1: Ja. Yeah.
0: Ja, het is ongelooflijk. Ik heb het nu een paar keer gezien. Ik vind het heel indrukwekkend.
1: En hoe werd dit ontvangen, deze docu?
0: Heel goed. Ja, mensen waren daar, zeker iedereen die het heeft meegemaakt, was natuurlijk onder de indruk van hoe die het allemaal sowieso had vast kunnen leggen. Want hoe doe je dat met dat niks nat was geworden? En
1: ja,
0: ze had natuurlijk wel dingen meegenomen om zijn telefoon en zo op te laden. Maar ja, dan komt er elkaar voorbij en dan weet je natuurlijk niet hoe het werkt. Het heeft volgens mij ook nog 3 dagen geduurd voordat hij überhaupt weg kon waar hij was. Want de rivieren waren natuurlijk allemaal helemaal stonden helemaal vol met water. En het water stroomde nog heel hard. Dus volgens mij heeft het 3 dagen geduurd voordat hij de rivier durfde over te steken naar de andere kant. En daar aankwam bij een soort lodge, een nature lodge. En dus mensen zag die nog leefden. Hij wist niet of zijn familie nog leefde. Zijn familie wist niet of hij nog leefde. Dus dat heeft hij ook allemaal vastgelegd. Maar nooit met het idee van, misschien wordt dit wel een echte documentaire. Maar nee, hij heeft er ook prijzen mee gewonnen.
1: Oké. Okay.
0: Uiteindelijk. Dus ja, het is hier ook. Toen hij net uit was gekomen, kon je het ook online bekijken. Inmiddels staat hij op YouTube, maar dat was toen nog niet. En echt. Ik vind het zo indrukwekkend.
1: Ja, dat lijkt me een bizar verhaal. Het heet Uncivilized. En ja. Waarom heet de docu zo?
0: Omdat hij, als ik het goed herinner, want ik heb hem al een tijdje niet meer gezien.
1: Ja.
0: Hoe het eiland eruit zag na de orkaan. Dat je denkt, daar kan niemand meer wonen.
1: En ik kan me voorstellen dat dit echt een soort Dominicaans trots is, deze documentaire.
0: Zeker, ja. Absoluut, ja. Ik moet ook zeggen dat als hier bezoekers komen en die vragen hoe was dat, dan zeg ik kijk maar, die film is volgens mij iets meer dan een uur.
1: Ja.
0: En dan weet je precies hoe het er ervoor, maar ook zeker hoe het er daarna uitzag.
1: Hm.
0: En absoluut, mensen zijn heel trots.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. En dan wil ik naar de volgende. Die heb je nog niet gezien, is dit jaar uitgekomen. Maar je wil hem wel al meteen eventjes hier benoemen.
0: Ja, hij heet Women of Dominica, Vrouwen van Dominica. En deze documentaire maakster heeft 10 vrouwen geïnterviewd van verschillende generaties. Ook met verschillende invalshoeken, maar bijna allemaal wel of cultuurgericht of natuurgerichte connectie met Dominica. Dus ik ben heel benieuwd hoe het. Ik heb wel stukjes gezien van interviews al.
1: Mm-hmm.
0: Maar zij wilde heel graag vastleggen hoe verschillende generaties proberen om de cultuur in stand te houden. Er wordt ook 1 vrouw geïnterviewd van de Kalinago. Dat zijn de oorspronkelijke bewoners van Dominica, de Kalinago. Maar hoe mensen ook de andere cultuurelementen van Dominica willen overbrengen op de jeugd. En ook zorgen dat het in stand gehouden wordt. Want als je het eenmaal kwijt bent, dan komt het nooit meer terug.
1: Nee, prachtig. Dus echt een beetje een wake-up call naar wat er nu nodig is op het eiland.
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Ja.
0: Ik ben heel benieuwd. Ik weet nog niet precies wanneer die hier te zien is, maar we hebben inmiddels weer een bioscoop.
1: Oké.
0: Okay.
1: Ja, die was na de orkaan, was het dak eraf, toch? Of er was iets daarmee toch aan de hand?
0: Ja.

0: Het heeft heel lang geduurd voordat die herbouwd werd. Maar inmiddels is het weer een echte bioscoop. Dus Kijk. Ik hoop dat die daar... dan ga ik natuurlijk met een groep vriendinnen daar wel kijken.
1: Ja, nee, hartstikke goed. Ja, laat me weten als je hem hebt gezien. Ik ben heel erg benieuwd ernaar.
0: Zeker,
1: nou, ontzettend bedankt voor dit inkijkje, Marieke van Asten vanuit Dominica. En ik wens je een prachtige avond en we spreken elkaar snel weer.
0: Is goed, tot snel.
1: Tot snel.
2: Hello, please leave a message after the tone.
3: Voicemails uit de wereld.
1: Ja, ik ben vandaag de hele wereld afgereisd. Ik was een paar keer was ik in de Verenigde Staten. Ik ben in Dominica geweest, Zweden. Maar mijn groep correspondenten is veel groter hoor, dan alleen de stemmen die je vandaag hebt gehoord. En ik heb aan hen gevraagd of zij het nieuws van de week uit hun land met mij wilden delen. Dus luister maar.
4: Hi Bensie, goeienacht. Hier een bericht van Frank uit Brazilië. En het gaat over online gokken, over de bets. Wie de afgelopen jaren door Brazilië reisde, kon er nauwelijks omheen, om de bets. Op voetbalshirts, langs het veld, op televisie en vooral op de mobiele telefoon. Online gokken groeide in razend tempo uit tot een miljardenindustrie. Maar nu trekt Brazilië plotseling aan de noodrem. President Lula heeft besloten de online sportweddenschappen en online casinos te verbieden. Een opvallende ommezwaai, omdat hij nog maar een paar jaar geleden koos Brazilië juist voor regulering en regulering van deze markt. Tientallen bedrijven betaalden miljoenen voor een officiële vergunning en stortten zich vervolgens massaal op de Braziliaanse consument. De bets werden in korte tijd bijna een vast onderdeel van het dagelijkse leven. Maar met de groei van de bets groeiden ook de problemen. Brazilianen verloren grote bedragen, gezinnen kwamen in financiële moeilijkheden en de zorgen over gokverslaving namen toe. Lula zegt dat de omvang van het probleem hem pas echt duidelijk werd nadat hij verhalen hoorde van mensen die door het gokken diep in de schulden waren geraakt. De gevolgen van het verbod zijn groot. Niet alleen voor de gokbedrijven zelf, maar vooral ook voor de Braziliaanse voetbal. De namen van bettingsbedrijven staan inmiddels op de shirts van veel van de grote clubs van het land. Jaarlijks gaan er meer dan 1 miljard reais aan sponsorgeld vanuit de gokindustrie richting de Braziliaanse voetbal. Als dat geld plotseling verdwijnt, zullen de clubs op zoek moeten gaan naar nieuwe sponsoren en nieuwe inkomsten. Tegenstanders van het verbod wijzen bovendien op een ander probleem. Als de legale goksites verdwijnen, verdwijnen de gokkers dan ook. Op het verplaatsen van de miljardenmarkt zich simpelweg naar illegale websites buiten Brazilië, waarop de Braziliaanse overheid veel minder controle heeft. En dan is natuurlijk de politiek. Want het besluit kwam op een wel heel opvallend moment, vlak voor de presidentsverkiezingen van deze zondag. Op papier lijkt Lula daarmee een populaire maatregel te hebben genomen. Uit de nieuwste peilingen blijkt dat maar liefst 78% van de Brazilianen voor een verbod op de bets is. Maar de grote vraag is, heeft het dat deze zondag ook werkelijk stemmen op? Want juist in de voetbalwereld groeit het verzet. De clubs verliezen natuurlijk vele inkomsten. En Palmeiras en Flamengo onder andere liepen voorop bij een boycott van een overleg met de regering, waarna de bijeenkomst uiteindelijk werd afgeblazen. Ook de oppositie probeert van de onvrede gebruik te maken. De campagne van Flavio Bolsonaro, de zoon van Jair Bolsonaro, hoopt dat de woede binnen het voetbal Lula juist stemmen gaat kosten. Of dat werkelijk gebeurt is natuurlijk pas bij de verkiezing te zien. Eén ding is duidelijk. Na jaren waarin de bets vooral in Brazilië opdoken, van het voetbalstadion tot de mobiele telefoon, probeert de overheid nu in één klap de klok terug te draaien. En daarmee is het verbod op de bets ineens niet alleen een discussie over gokken, verslaving en geld, maar ook een verkiezingsthema geworden. Lula gokt erop dat het aanpakken van het gokken hem politiek helpt. Maar of die gok zondag goed uitpakt, bepaalt uiteindelijk de Braziliaanse kiezer. Dit was even het nieuws vanuit Brazilië. We zijn heel benieuwd naar de uitslag morgen van de verkiezingen en of dit thema daar invloed op heeft gehad.
5: Goedenacht, hier Pim uit Thailand en dit was het nieuws van deze week. Nou, het zou sommige luisteraars misschien niet ontgaan zijn, maar Bangkok stond afgelopen week onder water door hevige regenval. Het nieuws meldt dat er 2,6 miljoen Thai in de problemen zijn. Behalve Bangkok kampen nog 29 andere provincies met wateroverlast. Zo heb je voor de straten in Pattaya, die veranderden in kokende rivieren. Rayongstad ervaart de ergste overstroming in 20 jaar. Ayutthaya zet zich ook schrap. En landelijk zijn er zeker 40 mensen verdronken of geëlectrocuteerd. In totaal zijn er bijna 2,6 miljoen mensen slachtoffer. 1/3 daarvan woont in Bangkok. En de autoriteiten roepen dan ook de noodtoestand uit. Zo maken ze geld mankracht en hulpvrij voor opvangcentra, drinkwater, eten en medicijnen. Nou, het grootste probleem ligt hem dus niet in de overstroming, maar eigenlijk ligt het aan de volgende drie feiten. Bangkok groeit in hoogte en breedte, maar zakt bijna 1 meter centimeter weg per jaar. Bangkok groeit dus in hoogte en breedte, maar zakt bijna 1 centimeter weg per jaar in een moeras waar het op gebouwd is. Een tweede reden is, de zeespiegel blijft stijgen, dus daardoor wordt het steeds moeilijker om water af te voeren naar de Golf van Thailand. En de derde reden is, door de grote hoeveelheid regenwater die moet worden afgevoerd, deze neemt de komende 20 jaar alleen maar toe met bijna 30%, door middel van klimaatverandering. Tot zover het nieuws van deze week. Gelukkig is alles in Bangkok weer op dit moment goed. Het water is gezakt, maar dat wil niet zeggen dat de mensen ook een hele grote evaluatie te wachten staat. Tot de volgende keer. Groeten uit Thailand.
6: Hola Bensi, Ellen hier vanuit Argentinië. Zoals je misschien wel weet is Argentijns rundvlees het beste van de wereld. En daardoor dus ook een van onze belangrijkste en grootste exportproducten. En afgelopen woensdag is er een historische overeenkomst getekend met Japan, wat opening geeft voor nieuwe mogelijkheden voor de Argentijnse productie en export. Argentinië mag namelijk weer, na ongeveer 20 jaar toen ze voor het eerst toegang probeerden te krijgen tot deze markt, beginnen met het exporteren van rundvlees uit de grootste productiegebieden, namelijk het noorden en het midden van Argentinië. De Japanse markt staat bekend als werelds meest veeleisende als het gaat om hygiëne. En hoewel we al vlees mochten exporteren vanuit Patagonië, wat erkend staat als een mond- en klauwziektevrije zone, gebeurde dat nog niet zoveel. Maar zodra de Japanse autoriteiten hun sanitaire audit hebben gedaan en het wordt goedgekeurd, zou dit dus echt geweldig nieuws zijn voor de rundvleesbedrijven uit het midden en het noorden. Niet alleen omdat dan erkend wordt dat ons rundvlees het beste is, maar ook dat we kunnen voldoen aan deze hoge eisen. En omdat we dan eindelijk toegang krijgen tot de meest lucratieve markt. Japan importeert namelijk per jaar voor 3 biljoen US dollars aan rundvlees. En aangezien de rundvleesconsumptie in Argentinië zelf is gedaald met 9,5%, is deze overeenkomst dus heel erg belangrijk voor de economie en voor de bedrijven. Nu klinkt 9,5% als best veel, maar als je ervan uitgaat dat een Argentijn nog steeds per jaar gemiddeld zo'n 46 kilo aan rundvlees eet, is dat niet zo heel veel. Nederlanders eten namelijk maar gemiddeld 15 kilo rundvlees. En 11 oktober gaat er weer wat extra rundvlees op de barbecue, want dan is het Nationaal Asado-dag in Argentinië.
7: Hoi Bemsie, met Marianne uit Engeland. In het nieuws deze week, ik dacht eerst dat ik je zou vertellen over het begin van de Celebrity Traitors. Het eerste seizoen vorig jaar was een doorslaand succes. En mensen hebben echt reikhalzend uitgekeken naar dit tweede seizoen. Maar toen realiseerde ik me wat me eigenlijk meer bezig hield. En dat was het overlijden van Dame Esther Ranson. Dat was geen verrassing, ze was 86 en iedereen wist dat ze helaas ongeneeslijke kanker had. Dus men was niet zo verbijsterd als in Nederland bij het onwerkelijke nieuws van Paulien Cornelissen, die ons deze week ontviel. Maar Esther Ranson was zeer geliefd en misschien kennen jullie haar ook wel, wel om 3 verschillende redenen. Nummer 1, ze stond aan de wieg van Childline, de kindertelefoon hier in Groot-Brittannië, dat in 1986 werd opgezet door haar. En ze zette daarna Silverline op voor mensen van boven de 55 om hulp te zoeken. Nummer 2, ze was gepassioneerd publiekelijk voorstander van het toestaan van euthanasie. En dat wetsvoorstel is recent wederom door de House of Commons verworpen, wat op dit moment nog wel erg cru voelt. En nummer 3, en dit heb je misschien wel gezien, Esther Ranson presenteerde That's Life, een tv-programma, decennia lang. En een van de afleveringen focuste op het leven van Nicholas Winton. En hij was instrumentaal in het redden van meer dan 650 meest Joodse kinderen uit de toenmalige Tsjechoslowakije, net voordat Duitsland het land annexeerde in 1939. Ranson had hem in het publiek in 1988 en om hem heen bleken allemaal mensen te zitten, die waren uitgenodigd, die hun leven aan hem te danken hadden. En dat fragment is zo ongelooflijk impactvol. Als je het niet gezien hebt, heb je misschien wel de film One Life gezien in 2024 met Anthony Hopkins die dit verhaal vertolkte. Dus dankjewel Esther voor truly making a difference voor zoveel. Oké, groetjes.

0: Je hoorde hier Eliana met Olive Branch bij de Wereld van Binnenvara. We zijn eigenlijk alweer aan het einde gekomen. En tegenover mij zit Ruben van Haften. Ruben,
1: hallo.
0: Ben je er helemaal klaar voor vannacht?
1: Zeker. We hebben een bomvolle show, maar ik denk wel een hele belangrijke. We gaan onder andere stilstaan bij de Belmenramp, 4 oktober 1992. Maar dan vooral over hoe leeft dat vandaag de dag nog. Dus we gaan ook met iemand praten wiens oom is overleden in die ramp, maar die zelf nog niet geboren was toen.
0: Ah, okay.
1: Dus heel erg van, ja, maar hoe beleef je dan die geschiedenisboeken? Maar we beginnen straks met Jurjen van den Berg, is de directeur van Stichting de Goede Zaak. En die hebben onderzoek gedaan naar zondebokpolitiek. En zij beweren daar een oplossing op te hebben gevonden.
0: Okay, nou, dat klinkt, dat belooft veel, Ruben.
1: Zeker.
0: Nou, dat is een hele mooie Nacht is Zwart staat voor de boeg.
1: Zeker, we hebben een hele mooie uitzending. Dus over vooral, waarom moet je niet steeds naar de ander wijzen? Jij geeft mij ook altijd de schuld.
0: Ja, van alles.
1: Altijd.
0: Dus ik moet gaan luisteren.
1: Jij moet gaan luisteren, schat.
0: Nou, okay, ik hoor het alweer. In de auto terug ga ik luisteren, maar dat vind ik geen straf. Want dan ga ik lekker wakker worden verder met De Nacht is Zwart. En dat betekent voor jullie ook, Ruben van Haften is er klaar voor. Ik dank jullie ontzettend dat jullie met mij op wereldreis wilden weer. Volgende week zit Rosa Wierder er weer, hoor. En dan ben jij jullie even van me af. Ik wens jullie een prachtige zondag.
2: NPO Radio 1.
3: 3 uur. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter was, is niet bekendgemaakt. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Dat moet voorkomen dat er foto's worden gemaakt waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een rad zitten dat snel draait. En daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog. En dat is online op veel foto's te zien. Dan het weer. Hier en daar een bui. Een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
4: De nacht is zwart. Ruben van Haften.
1: Fijne dierendag. Heb je al iets lekkers gekocht voor je kat? Of een extra speeltje voor je hond? Vandaag zetten we onze dieren eventjes extra in het zonnetje. Maar steeds vaker wordt er op deze dag ook stilgestaan bij dierenwelzijn. Dat kan op verschillende manieren, maar Janina van der Drift besloot het probleem net eventjes aan te pakken, namelijk in de supermarkt. Normaal worden de kalfjes direct na geboorte weggehaald bij de moederkoe, maar zij ontdekte dat er veel gezondheidsvoordelen zitten aan het niet scheiden van moeder en kind. En dat leverde het zuivelmerk Kalverliefde op. Zometeen vertelt ze er je alles over. Verder deze uitzending staan we ook stil bij de verschrikking van 4 oktober 1992, de Belmenramp. Want hoe leeft dit vliegtuigongeluk bij de inwoners die toen nog niet eens waren geboren? Dat allemaal straks, eerst iets heel anders.
2: Dit is De Nacht is Zwart.
4: Welkom bij Omroep Zwart.
5: We hadden het over een nepcrisis. De crisis die waarvan het kabinet heel Nederland wil doen geloven, veroorzaakt wordt door mensen die gevlucht zijn voor oorlog en geweld. Terwijl we allemaal weten dat de oorzaken van de problemen het gevolg zijn van slecht beleid. En dat het om te schamen is dat mensen in Ter Apel in het gras moeten slapen, terwijl er een spreidingswet is aangenomen die niet wordt ingezet. En dat er een minister van Asiel en Migratie is die niet eens de moeite neemt om andere opvangplekken te zoeken. Ja, dan creëer je problemen.
1: Je hoorde de toenmalige Partij van de Dierenlijsttrekker Esther Ouwehand tijdens een debat in 2024 over zondebokpolitiek. En nu, ruim 2 jaar later, lijkt dat probleem nog een stuk hardnekkiger. Reden voor peilingbureau Ipsos INO om samen met andere groepen onderzoek te doen naar dit fenomeen. En een van de initiatiefnemers hiervan is Stichting De Goede Zaak, directeur Jurjen van den Berg. Hele goede nacht.
6: Hele goede nacht.
1: Ja, wat verstaan jullie nou precies onder zondebokpolitiek? Wat is dat?
6: Nou, wat wij verstaan onder zondebokpolitiek is eigenlijk iets wat we de afgelopen 30 jaar in toenemende mate in het Nederlandse debat gezien hebben. En dat is dat je groepen die eigenlijk veel meer gemeen hebben dan wat ze verdeeld tegen elkaar opzet. Ja. Alle problemen in de samenleving die zouden, merk je vooral in extremistische rechtse politiek en in sowieso het populistische discours, merk je het zou aan de cultuuraanvallen van queer en transpersonen liggen, of het zou aan statushouders die je woning afpakken liggen, dat eigenlijk de hele politieke situatie onder druk staat. En dat is een verhaal wat het heel makkelijk doet, want het haalt namelijk eigenlijk het probleem uit kiezers en mensen zelf. Maar het doet natuurlijk geen recht aan de werkelijkheid.
1: Nee, en waarom doen politici dat? Waarom is zondebokpolitiek toch wel populair?
6: Nou ja, vooral omdat het werkt, Ruben, eigenlijk. Je ziet dat kennelijk zitten mensen van nature, of best een grote groep mensen, kiezers zit van nature te wachten op een verhaal dat snel op te lossen is en dat de oorzaak van het probleem uit hen zelf haalt. En het is zelfs zo aantrekkelijk dat op het moment dat je het probeert te bestrijden, dat je het risico loopt dat je eigenlijk dat verhaal bevestigt. Want dan moet je dus zeggen van nee, maar het is helemaal niet zo dat het zo komt. En dan kom je met al best een snel een vrij wollig verhaal. En wij hebben onderzocht van wat nou als je niet meer op die zondebokpolitiek, de inhoud van het verhaal van die zondebokpolitiek ingaat, maar wat nou als je probeert probeert bloot te leggen welk mechanisme het beschrijft en er iets anders tegenover zet, namelijk een analyse van het echte probleem.
1: Ja, ja. En jij zegt ook dat dit ongeveer 30 jaar gaande is. Waarom is dit begonnen ooit? Wat was de aanleiding?
6: Ja, ik vrees dat het nog veel ouder is dan dat en dat het ook niet alleen een Nederlands probleem is. Kijk, het doet het altijd heel erg goed. Een groep komt dichter bij elkaar wanneer je de vreemdeling, om welke reden ook, of degene die afwijkt van de norm, wanneer je die erbuiten plaatst. En op het moment dat je als politiek, als politieke beweging en als politicus en als politiek spreker vooral geïnteresseerd bent in het vergroten van de chaos, in het mensen als een probleem naar de politiek laten kijken, dan is zondebokpolitiek heel effectief, maar dus ook heel verwoestend.
1: Ja, maar jij zegt ook het werkt, maar ik denk dan ook wel, ja, maar een cijfer controleren of nagaan of iemand de waarheid vertelt is niet zo moeilijk.
6: Nee, dat is waar. Alleen hier zijn eigenlijk, wat zullen we zeggen, politicologen en taalkundigen zijn het hier al heel lang over eens. Politiek beleef je en hoe je tegen je samenleving aankijkt, beleef je niet alleen maar met je hoofd, maar ook met je buik. Daarom hebben we het ook altijd over de onderbuik. Kiezers willen ook wel heel erg graag in een bepaald gevoel bevestigd worden. Waarom het dus heel sterk werkt. En het werkt volgens ons dus ook heel sterk om dan dus niet alleen maar op die feiten te gaan zitten, want dan zit je, hè, dan zit je helemaal op het speelveld van degene die zeggen, hè, weer dat woningtekort, dat er te weinig huizen zijn, dat komt door die statushouders die daar recht op hebben.
1: Ja.
6: Iedereen weet diep van binnen, in meer of mindere mate echt wel, dat er te weinig woningen zijn, komt doordat we buitenlandse speculanten toelaten op de woningmarkt. Dat mensen 2, 3, 4, 20 woningen in hun bezit kunnen hebben en daar vervolgens hoekhuur voor kunnen vragen.
7: Ja, ja.
6: Dat snapt iedereen wel. Alleen op de een of andere manier wil je, wanneer rond een verkiezing wil je het gevoel krijgen van ja, maar dat vind ik veel te ingewikkeld om dat op te lossen. Mijn wereldbeeld is veel meer gediend met een veel simpeler verhaal, waardoor ik ook het gevoel krijg van als ik op deze sterke man, meestal altijd een sterke man, stem, dan wordt het wel opgelost.
7: Ja, maar dat onderzoek wat jullie gedaan hebben, dat was dus een onderzoek eigenlijk op zoek naar tegengif, zoals jullie dat noemden. Hoe doe je daar überhaupt onderzoek naar? Waar begin je?
6: Nou, wij moesten ook even zoeken. Gelukkig waren we niet de eerste die dat deden. Je ziet dat in landen als Canada en de Verenigde Staten, maar ook bijvoorbeeld in Polen, dat daar al lange tijd onderzoek gedaan is naar hoe ga je nou om met die zonnebokpolitiek. Daar vonden mensen eigenlijk altijd eenzelfde soort oplossing daarvoor. Dus we zijn daar gewoon bij begonnen. Dat tegengif bestaat eigenlijk uit drie dingen. Eén, dat je benoemt dat die zonnebok als afleiding ingezet wordt. Dus je gaat niet op die zonnebokpolitiek zelf in. Ja. Maar je benoemt dat het afleiding is. Dat je op zoek gaat naar het gedeelde belang. En want als jij het gevoel hebt dat jouw huis afgepakt wordt door statushouders, dan kun je vervolgens er ook op wijzen van ja, maar het is gewoon jouw buurman. Die op dit moment woningzoekende is. En jullie hebben samen te maken met een oneerlijke markt. Met een plek waar niet genoeg huizen beschikbaar zijn. En dat samen, dat is ook het belangrijkste onderdeel wat volgens ons onderzoek ook in dat tegengif zit. Het moet ook gaan over mensen samen actief krijgen. Dus duidelijk maken dat die zonnebok politiek afleiding is. Twee, gedeelde belang zichtbaar maken. Laten zien dat er meer is dan dat ons verbindt dan wat ons verdeelt. En dan punt drie, daar met z'n allen een oplossing voor vinden. Waarbij dus de politicus, of in ons geval de maatschappelijke beweging, die de oplossing aanbiedt, degene is die het mee helpt oplossen.
7: Ja, want jullie hameren ook op iets in het onderzoek wat ik natuurlijk heb gelezen, op het belang van kleurklassenverhalen. Wat is dat?
6: Ja, dat is het samenbrengen van de verschillende redenen die ervoor zorgen dat mensen in zo'n systeem niet krijgen wat ze willen en een oplossing bieden die voor die verschillende groepen wel een oplossing is.
7: Ja.
6: Dus je kunt geen huis kunnen vinden omdat je te weinig geld hebt. Je kunt ook gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt. Je kunt ook om allerlei redenen merken van er is allemaal aandacht voor mijn identiteit, maar het gaat nooit eens een keer over mijn economische positie. Je moet dat niet plat slaan. Je moet niet zeggen dat zijn allemaal dezelfde problemen. Maar het helpt wel als je voor mensen inzichtelijk maakt. Wij lijken veel meer op elkaar
7: dan
6: op onze vijand.
7: Is dat zo? Want ik heb best wel vaak dat ik dan mensen aanspreek op cijfers en gewoon heel eerlijk zeg, ja, maar dit klopt niet en dit zit zo en zo. En dan wordt er gezegd, ja, maar die cijfers kloppen niet of je liegt of weet ik veel. En dan denk ik, ja, willen mensen wel luisteren naar een ander beeld dan hun wereldbeeld?
6: Ja, nou, dus niet in één keer, Ruben. Dat levert ons onderzoek ook op. Hè. We hebben zeg maar één keer vaststaand hebben we die boodschap onderzocht. En dan zie je dat er echt een hele duidelijke kiem is voor een ander gesprek. En daarna zijn we ook nog eens een keer in focusgroepen, dus in kleine groepjes van 10, bij elkaar gaan zitten. En hebben we gesprekken gevoerd aan de hand van zo'n kleurklassennarratief. En dan zie je dus dat de eerste keer dat iets geïntroduceerd wordt, dat mensen in zo'n ontkenningsreflex. Dat bepaalde deelnemers in zo'n focusgroep in zo'n ontkenningsreflex.
7: Ja, maar natuurlijk, want je hele wereldbeeld stort in. Dus dat snap ik ergens ook wel.
6: Precies dat. Hè? En juist omdat dat zonderbokpolitiek verhaal, dat is ons al zo lang aangereikt. Dus dat is ook heel erg ingesleten. En in iedereen schuilt wel een soort mini-populistje. Dat dat verhaal zomaar zou kunnen reproduceren. Maar dat is dus ook het interessante. Het onderzoek wat we gedaan hebben is echt narratief onderzoek. Dus de taalwetenschappers waar wij ons op baseren, die zeggen ook: de beste boodschap is niet de boodschap die in het hier en nu het beste resoneert, maar de boodschap die de kans heeft om in de toekomst het meeste effect te hebben. En dat is dus echt wat we hiermee proberen, eigenlijk om dus heel gedisciplineerd iedereen die staat aan de kant van een eerlijker, duurzamer, rechtvaardiger en inclusievere samenleving, om die de munitie te geven om telkens weer op dezelfde manier over die samenleving te praten, waarbij het je in het begin dus ietsje moeilijker maakt, want dat zonderbokpolitieke verhaal, dat ligt heel erg makkelijk vooral, maar wij bij de Goede Zaak vinden als burgerbeweging, wij moeten iets meer vragen van onszelf en wij moeten daar een alternatief tegenover zetten.
7: Ja. Want ik wil natuurlijk ook wat voorbeelden met je bespreken, want is er dan iemand geweest waarvan je denkt, nou, die heeft dat geprobeerd aan te pakken, maar dat ging niet helemaal lekker. Wat is juist iets wat je niet moet doen?
6: Nou ja, ik denk dat wat je niet moet doen is eigenlijk hetgene wat het natuurlijkst komt. Het eerste wat je wilt is in de bres springen voor die zonnebok. En juist op het moment dat je dat doet, ben je dus aan het bekvechten met de ontvanger van die boodschap. Hè? Of je daar nou één op één mee praat of je praat daar over.
7: Maar je moet toch juist ook tegenspreken?
6: Absoluut. En daarom moet je dus wel zeggen, wel benoemen dat die zonderbokpolitiek afleiding is. Alleen je moet dus proberen om je niet te laten verleiden tot het grootste gedeelte van je spreektijd of van je schrijftijd of van je boodschap ingenomen te laten worden doordat je ontkent wat de ander zegt. Want dan heb je je eigen verhaal nog niet verteld. Nee. Dus dat is echt een van de belangrijkste kenmerken. Zo snel mogelijk, maar wel effectief, ontzenuwen wat de ander gezegd heeft en dan door naar dat gedeelde belang en dan door naar hoe je dat samen aanpakt.
7: Ja, iemand waar je wel enthousiast over bent is pro-lijsttrekker Jesse Klaver. Vind ik ook niet zo heel gek hoor, dat de Goede Zaak enthousiast over hem is. Maar hij was aanwezig
6: bij
7: hem.
6: Er is nog van alles te verbeteren.
7: Zeker. Maar hij was aanwezig bij een boerenprotest en daarin ging hij in gesprek met één van de betogers.
8: Jij was degene die zei, ja, maar meneer Klaver kan het wel vinden, maar meneer Klaver zet ook de deur wagenwijd open voor al die asielzoekers. Dat kost ook geld.
9: Ja, dat kost best wel veel geld.
10: Maar daar ben ik dus, Henk, maar hier moeten we misschien een keer over doorpraten. Hier ben ik het niet met je. Wat ik vind, ik vind dat Nederland gek wordt gemaakt en mensen tegen elkaar worden opgezet. En daardoor worden we afgeleid van wat er echt in dit land aan de hand is. Want terwijl we allemaal ruzie maken over vluchten en hoeveel dat zou kosten, zijn het de allerrijkste die profiteren. En daar verschillen we gewoon van mening. Ja. Ik ga, weet je moet me niet geloven op mijn woord. Over een paar weken weet je of ik het. Over een paar weken.
9: Jij moet ook je ding doen.
10: Over een paar weken weet je.
9: Wij staan hier ook voor ons ding.
10: Tuurlijk.
9: En als we er samen een beetje uitkomen.
10: Dank voor je openheid.
7: Waarom is dit hoe je het moet aanpakken volgens jou, Jurgen?
6: Nou ja, wat je dus Jesse Klaver hier goed ziet doen, is gelijk in het begin het mechanisme benoemen.
7: Ja.
6: Wij moeten met elkaar in discussie over aan wie dit ligt. En dan gaat hij ook naar dat gedeelde belang. En vanaf dat gedeelde belang zie je dus ook zijn gesprekspartner in die modus gaan van, oh, we gaan dit samen veranderen.
7: Ja.
6: Om gelijk maar even te zeggen, dit is nog lang niet perfect.
7: Nee.
6: Maar het is wel heel, zeg maar, zo in die dynamiek van microfoon onder je neus, één op één contact met iemand die dus sceptisch over je is, is het wel het begin van die verbinding zoeken.
7: Ja, maar hij zegt wel, wij verschillen hier van mening. En dan denk ik toch, maar het is iets meer dan een meningsverschil.
6: Nou, dat is één. En ik zou dus juist ook zou eigenlijk zeggen van, we verschillen eigenlijk helemaal niet van mening. Als we een beetje uitzoomen, zien we hetzelfde probleem.
7: Ja,
6: en
7: precies.
6: Daar zit denk ik, daar zit denk ik echt de kracht van het heel goed toepassen van zo'n kleurklasse narratief, van zo'n tegengif tegen zonnebokpolitiek. je moet je ook niet laten aanpraten dat er zoveel is wat ons verdeelt. Ik vind het soms wel eens, zeg maar, een beetje op een wrange manier een zegen dat we het vorige kabinet, dus dat kabinet met Schoof als premier en Wilders als motor, gehad hebben. We hoeven nu met z'n allen echt niet meer te bedenken wat zondebokpolitiek is. Nee. Alleen al als je kijkt naar hoe dat kabinet reageerde op bijvoorbeeld de Maccabi-rellen, daar zie je gewoon heel duidelijk, zie je wat het mechanisme is. Wat er ook gebeurt, je gaat op zoek naar naar een zondebok, naar een zwart schaap in de samenleving.
7: Ja. Maar het is ook makkelijk,
6: ik denk
7: toch?
6: Echt, klopt.
7: Maar het is ook fijn dat je niet naar jezelf hoeft te kijken.
6: Precies, en ik denk echt dat het moment aangekomen is, en dat kwam ook uit ons onderzoek. Dat vond ik echt heel erg fascinerend. Mensen weten het eigenlijk wel. Als ik bij die woningmarkt blijf, ook als je degene die nog steeds heel erg hard aanslaan op dat zondebokpolitiek verhaal, als je die vraagt van, maar wat is nou echt het probleem van die woningmarkt, dan komt er na 2, 3, 4 zinnen echt het punt dat we hier een pandjesprins hebben die vanwege de plek waar hij geboren is, zeg maar, zo ontzettend veel woningen tot zijn beschikking gekregen heeft, die voor schandalige bedragen verhuurt. Dat we een minister van Wonen gehad hebben die op een bepaald moment zei, mijn ministerie is overbodig, want ik heb onze woningmarkt in de uitverkoop gedaan. Kijk, en dan kom je dus wel tot een gesprek. Alleen het rare van hoe zo'n maatschappelijk debat gaat, is dat als ik begin met dit verhaal tegenover zo'n zondebok politiek verhaal, dan krijg je dus inderdaad dat punt waarop Jesse Klaver nu nog zegt, we zijn het niet eens. Mm-hmm. En ik wil naar dat punt, ik wil echt niet naar dat punt dat we met z'n allen kumbaya rond het kampvuur zingen, maar wel bij dat punt dat je dus met elkaar zegt van, maar als we nou echt even elkaar serieus nemen, want dat is politiek ook, hè. Het gaat wel degelijk echt om echte belangen. En het gaat om echt leed. En het gaat om echte oplossingen. Ja. Dus als we elkaar nou echt snappen, dan valt het op te lossen.
7: Maar iemand die jullie ook veel aanhalen in jullie onderzoek is Zoran Mamdani, de burgemeester van New York. Wat doet hij dan zo goed wat werkt?
6: Nou, naar Zoran Mamdani kan ik echt, dat is misschien een beetje een cliché, maar ik kan daar echt dagen naar kijken. En hij doet het overigens niet als enige. Zach Polanski van de Groenen in Groot-Brittannië bijvoorbeeld, en recent de voorvrouw van Die Linke in Berlijn doet het ook. Maar wat zij allemaal heel consequent doen, is gelijk gaan naar dat gedeelde belang en dat samen veranderen. En bij Zoran Mamdani zit er ook nog eens een keer een bepaalde lichtheid en humor. En het echt, ik ben één van jullie in. Maar dat is eigenlijk wel echt het stuk waarvan ik denk van, hier zouden politici gewoon heel goed naar moeten kijken. Want dat vind ik ook wel belangrijk om te zeggen. Het voelt nou misschien een beetje als een trucje.
7: Ja,
6: maar het gaat er eigenlijk vooral om. Het gaat mij er vooral om dat je je gewoon realiseert dat als je je verhaal op een bepaalde manier opbouwt en je bent daar jezelf in, dan ben je het overtuigend.
7: Want het valt me ook op dat Amerika wordt natuurlijk steeds rechtser, conservatiever, maar dat hij burgemeester van New York werd gekozen was daarom eigenlijk extra opvallend. En daar heeft dit verhaal mee te maken, denk je?
6: Ja, zeker. En het grappige is, uiteindelijk gaan die kiezers, die gaan echt op zoek naar iemand die van wie ze ook geloven dat die verandering erin zit. Het is al lang niet meer modieus om bijvoorbeeld ook Barack Obama aan te halen. Maar in zijn campagne zat, Yes We Can hebben we allemaal onthouden. Maar daaronder zat het Change We Can Believe In deel. En dit is wat kiezers zoeken. Op dit moment geloven ze in, met ze doe ik alle kiezers tekort, maar is een heel aantrekkelijk verhaal gewoon vertellen. Het is slecht en dat komt door hun.
7: Ja.
6: En als je daar tegenover Change We Can Believe In, dus verandering waar je in kunt geloven, kunt zetten, waarbij je zegt van, wij hebben een gezamenlijk belang. Dat kunnen we samen aanpakken. En dat doen we door het eerlijker te maken. Dan vertel je dus een veel krachtiger verhaal dan... jij mag niet vinden dat het hun schuld is en wij hebben... en dan heel veel zinnen. En vooral ook het verhaal heel opgebouwd vanuit een soort van een rechter verhaal. Wij moeten ons als, ik zeg maar, als degene die aan de... goede, de eerlijke kant van de politiek zitten.
7: Maar dat is al lastig, hè? Dat je zegt, ja, die staan aan de goede kant. Maar ja, de andere kant, die zondebokpolitiek bedrijft... die bestrijdt dat weer.
6: Ja, alleen dat bestrijden met name een verhaal... waarbij je nog steeds niet met oplossingen komt... maar wel heel nadrukkelijk aan weet te geven aan wie het ligt.
7: Ja,
6: dat is iets waarvan wij denken... Ik vind het de moeite van het vechten waard, Ruben, in ieder geval. En wij bij de Goede Zaak, dit is eigenlijk waar we voor opgericht zijn. We hebben altijd gezegd dat als je op een andere manier naar het Nederlandse debat kijkt, als je te weinig gehoorde stemmen veel luider laat klinken en mensen laat voelen dat ze bij elkaar horen, dan kun je gewoon dan kun je macht opbouwen.
7: Ja, maar bij wie ligt dan de voornaamste verantwoordelijkheid als het gaat om het bestrijden? Is dat de politiek zelf of zijn wij dat als burger?
6: Nou, ik denk dat we dit met z'n allen zijn. Over de rol die wij als Goede Zaak spelen. Ik vind heel erg dat op het moment dat je jezelf als actieve burger manifesteert, dat je ziet dat er op allerlei manieren openingen te vinden zijn bij de politiek. Dat je als je dingen effectief op de agenda zet, dan kun je echt wel een luisterend oor krijgen voor je verhaal.
7: Ja.
6: Aan de andere kant, en niet voor niks gaat het over macht. Want we hebben te maken, ik heb het nog niet één keer gezegd, maar wie zijn nou die grote tegenstanders? Dat zijn natuurlijk toch gewoon de mensen met geld en de grote bedrijven die een enorme invloed uitoefenen op onze politiek. Dus het is ook echt een beetje, het is ook een underdog verhaal, dat kleurklassennarratief. Een verhaal waarin we zeggen van de wereld is in principe niet eerlijk, maar wij zijn met meer en als wij met z'n allen gedisciplineerd op een manier praten over die politiek die laat zien waar het echte probleem ligt, schouder aan schouder in actie komen, op welke manier dan ook. De een wil daar een petitie voor tekenen, de ander is bereid om de straat op te gaan, een derde wil zijn omgeving overtuigen. En voor ons is dit een soort van, zeg maar, de lappendeken waarmee je zo'n debat kunt beïnvloeden. En dan hebben we ook politici nodig, en niet alleen maar Esther Ouwehand en Jesse Klaver, die ook bereid zijn om op dezelfde manier hierover te praten. Want het is de rechts- en de middenpartij al helemaal niet gelukt om een tegengift te vinden tegen die zondepolitiek. Die zijn alleen maar meegeschoven.
7: Ja. Maar als jij dus inderdaad zegt, het ligt bij ons allemaal, maar iemand luistert nu en die denkt nog steeds, ja, maar Jurgen, je lult echt onzin, het ligt nog steeds aan de buitenlander. Wat kan zo iemand bij zichzelf nu doen?
6: Ja, kijk, luisteren. Dan dus nog een keer over zo'n maatschappelijk debat. Sommige vastgeroeste dingen die jij en ik en die luisteraar waar je het nu over hebt vinden, die verander je niet in één gesprek.
7: Nee,
6: die
7: zeker
6: verander je niet met één tekstje. Maar het helpt wel als je je gewoon openstelt voor wat je daar hoort. En nog één dingetje, die zondebokpolitiek. Voor sommige mensen is het ook gewoon nodig om hun leven behapbaar te houden. Dus ik probeer er ook een beetje mild over te zijn. Het zijn ook politici die ons vatbaar maken voor die verdelende retoriek. Maar je kunt het ook in je eigen leven ervoor kiezen om net even een tandje dieper te graven. En als ik je nu niet overtuigd heb, lees het rapport. Als je geen zin hebt om het rapport te lezen, teken nog eens een keer een van onze petities of volg nog eens een keer een van onze campagnes. Wij denken dat als je gedisciplineerd met iedereen die bereid is om het echte probleem op tafel te leggen en daar ook de schouders onder te zetten, als je dat als je op deze manier over politiek gaat praten, dat uiteindelijk het debat daar gewoon veel mooier van wordt.
7: Jurgen van den Berg, directeur van De Goede Zaak, ontzettend bedankt voor je duiding. En ik hoop inderdaad dat mensen dat rapport gaan lezen. Dankjewel.
11: Deze is voor de zwijgers.

0: voor de dweilers. Deze is voor de kleine.
1: Karin Bloemen met...
0: Deze is voor de strijders.
1: Ja, op NPO Radio 1. Aanstaande woensdag is het 7 oktober. Een belangrijke datum als het gaat om Israël-Palestina. Maar we willen ook het huidige leed niet negeren. En daarom nu een bijdrage van de Palestijns-Nederlandse dichter Amal Karam. Zij is voormalig stadsdichter van Nijmegen en deelt het gedicht De Haatpostbode.
2: De Haatpostbode. Alle duiven zijn vertrokken toen de haatpostbode kogels en bommen bezorgde. Een schok bij het eerste lijk, tranen bij het tweede, schreeuw Zili keel uit bij een slachtpartij. Een stil gebed bij een oorlog. En je lacht als het stil wordt, als je nog leeft. Geen gedicht is een schuilplaats, geen lied is een schild. De haatpostbode is ontslagen, maar hij woont in onze wijk en als chronische pijn in onze stem en gedachten. Hij eet van ons brood, drinkt onze thee, luistert naar onszelf de lied en lacht ook omdat hij nog leeft. De kogels en de bommen zijn ontvangen, de lijken verzonden, de haatpostbode loopt op straat. Dit gedicht heb ik oorspronkelijk geschreven als bijdrage voor Al Hijra Festival in 2014. En het heeft toen de poëzieprijs gewonnen. Het idee erachter is het slecht nieuws dat bij ons binnenkomt. En die postbode die het slecht nieuws verzorgt, die vol haat en geweld is. Vandaar de naam. De postbode, die haatpostbode. Die haatpostbode kan variëren van een racist aan de macht in Nederland en andere landen, tot aan met de genocide beleger op de Palestijnen in Palestina en de Sudanezen in Sudan. Toen de tijd was ik net hersteld van 10 jaar asielprocedure en ook inclusief uitgeprocedeerd zijn, omdat ik ooit naar Nederland gekomen ben door mijn journalistieke activiteiten voor het bevrijden en vrijheid van het Palestijnse volk in Syrië, Libanon en in Palestina. Nu de genocide in Gaza 3 jaar oud is, de etnische zuivering die 78 jaar oud is in Palestina, die neemt ernstige vormen gebaseerd op praktijken als geweld, apartheid, vernietigen van de Palestijnse cultuur en identiteit, aangedreven door haat en ontmenselijking van het Palestijnse volk, is dit gedicht dringender dan ooit en op zijn plaats. Ik voel me momenteel door deze genocide en mijn eigen bestaan bedreigd. Het bedreigt mij, mijn ouders en mijn voorouders die oorspronkelijk in Palestina, in Haifa, geboren waren en door de eerste etnische zuivering eigenlijk in Palestina in 1948, de Nakba, verdreven waren naar Libanon. Daar ben ik geboren als Palestijnse vluchteling met alle gevolgen van dien. Dus meer dan heel essentiële redenen om tegen de genocide en de bezetting aan het geweld tegen het Palestijnse volk in te gaan. Dat doen wij momenteel in actie voeren en fundraising en vanuit mijn rol in het onderwijs mensen bewust maken van die misdadiger kunnen niet zomaar ongestraft doorgaan met geweldpleging en genocide plegen. Wij gaan door tot rechtvaardigheid en vrijheid van het Palestijnse volk werkelijkheid wordt. En dan ben ik trouw aan mezelf en aan mijn ouders en hun dromen op terugkeer naar hun geboorteplaats. Vandaar de haatpostbode die op straat nog loopt.
3: Papa.

0: Even. Gerson Mijn hoorde je met Alle sterke mensen, waarin die Palestina bezingt door de ogen van een Gazaans kind.
1: De nacht is zwart. Ruben van Aften.
0: Vandaag, Dierendag, zetten we al onze huisdieren eventjes extra in het zonnetje. Maar op Dierendag wordt ook steeds vaker stilgestaan bij dierenwelzijn. Iemand die daar haar missie van heeft gemaakt is Janina van der Drift. Zij is oprichter van het zuivelmerk Kalverliefde. Want normaal wordt het kalfje meteen weggehaald bij de koe. Maar na haar zuivelmerk houdt moeder en kind juist bij elkaar. En ze zit hier in de studio. Janina, welkom.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, wat fijn dat je er bent. Dierendag, vier je dat dan ook een beetje?
2: Zeker, ja, in dit geval zeker. Want kalverliefde bestaat dan vanaf nu 4 jaar.
0: Oh, ja. En hoe ga je het vieren?
2: Daar moet ik nog even voor nadenken. We hebben dit jaar vieren nog niet zo groot. Maar volgend jaar, er zijn 5 jaar. Dus dan wil ik het wel groots gaan vieren. Ja.
0: Ja, want ik mag jou echt wel een dierenliefhebber noemen, volgens mij.
2: Absoluut.
0: Waar komt die dierenliefde vandaan?
2: Goeie vraag. Ja, ik denk dat dat echt... hoe zeg je dat? Dat zit echt in mij, al vanaf kinds af aan... En ik denk dat soort van het gevoel van een dier, net als een kind eigenlijk, heeft ons echt nodig om voor te zorgen. Die kan niet voor zichzelf opkomen. Ik denk dat dat...
0: Sommige dieren wel, natuurlijk.
2: Ja, roofdieren bedoel je. Ja, maar toch, die hebben vaak ook wel te lijden van... de mens.
0: Ja, in beter zin. Zo bedoel je inderdaad. Ja. En jij zet je dus heel erg in met... kalverliefde over het lot van een koe eigenlijk. Ja. Want laten we eventjes eerst schetsen hoe het normaal aan toe gaat. Een kalf wordt geboren en dan? Wat gebeurt er dan?
2: Ja, dus in de melkveehouderij moet een koe eigenlijk elk jaar een kalfje krijgen om melk te kunnen geven. En dat kalfje wordt eigenlijk direct na de geboorte bij haar weggehaald. Ja,
0: direct?
2: Ja, vrijwel direct. Ja, soms dan mogen ze nog een paar uurtjes bij elkaar zijn. Maar over het algemeen toch wel vrijwel direct. Ja.
0: En waarom?
2: Dus het idee is eigenlijk natuurlijk dat die koe melk geeft. En dat wij die melk gebruiken voor ons eigen nut. En als het kalfje bij de koe loopt, dan drinkt dat kalfje een heel groot gedeelte van die melk op.
0: Ja.
2: De melkveehouderij is eigenlijk opgericht om dat kalfje ook om melk te of tenminste voor die koe om melk te produceren. Dus dat kalfje moet gewoon vrij snel weg. En de meeste boeren denken zo van... als we ze dus een tijdje bij de koe laten... dan ontstaat die band en dan wordt die band sterker... wordt het nog moeilijker om het weg te halen. Dus dan kunnen we het maar als we toch van plan zijn om te gaan doen...
0: direct.
2: Kunnen we het maar meteen doen.
0: Ja. En welke effecten heeft dat op het kalf? Dat het eigenlijk de moeder niet kent?
2: Ja, je kan je wel een beetje voorstellen als zoogdier, medezoogdier... Dat het echt wel heel veel nut heeft om op te groeien bij een moeder... of in ieder geval een ouder. Dus om die contacten te hebben, om die zorg te ontvangen... En om te kunnen zogen. Dus daarom heet het ook zoogdier. Dus om melk te kunnen drinken bij de koe. En dus het heeft allemaal positieve effecten eigenlijk... dat het kalfje bij de koe kan blijven. Dus het socialer, het wordt sterker... gezonder, heeft meer weerstand. Er is eigenlijk heel veel onderzoek gedaan... naar het effect van niet bij je moeder opgroeien. Ook bij mensen bijvoorbeeld. Ja, dat is met name een psychische uitwerking.
0: Ja, maar heeft het ook... misschien een gekke vraag hoor... maar heeft dat het kalf bij de koe blijft ook effect op lange termijn? Merk ik er iets van in mijn melk, in mijn zuivel?
2: Ik denk niet dat je het meteen proeft.
0: Nee.
2: Maar het is wel zo dat kalveren dus die bij de koe opgroeien... dat zijn wel vaak robuustere dieren. Dus die kunnen
0: worden sterker.
2: Sterker, ook niet alleen gezonder, maar ook denk mentaal sterker... Wat ook boeren aangeven, dat ze ook betere melkkoeien worden. Dus ze krijgen, die kalveren drinken veel meer bij hun moeder. Want ze kunnen eigenlijk, ze pakken wat je pakken kan. Ze drinken veel, 2 keer zoveel vaak. Daardoor worden ze gewoon echt gezond. En worden ze dus ook later, geven ze vaak meer melk. En blijven ze ook gezonder. Heb je bijvoorbeeld ook minder antibiotica nodig of geen antibiotica nodig. Dat proef je dan niet meteen in je melk, maar het maakt het wel gezonder.
0: Ja, maar als het dus best wel positieve effecten heeft.
2: 2 keer zoveel vaak. Daardoor worden ze gewoon echt gezond en worden ze dus ook later een ja, geven ze vaak meer melk en blijven ze ook gezonder. Heb je bijvoorbeeld ook minder antibiotica nodig of geen antibiotica nodig? Nou, dat zou je niet, dat proef je dan niet meteen in je melk, maar het is, maakt het wel gezonder.
0: Ja, maar als het dus best wel positieve effecten heeft om ze niet van elkaar te scheiden, waarom gebeurt dat dan niet?

0: per de koe loopt toch wel de helft van zijn inkomsten.
1: Maar later verdien je het weer terug, dus.
0: Ja, zo zien zij dat. Ja, zo zien die boeren die dat doen. Maar zo ziet de gemiddelde melkveehouder dat niet. Die zien dat meer van, maar ik verlies nu zoveel melk. Dus dat raakt zo'n boer direct in de portemonnee. Dan snap ik eigenlijk ook wel dat je die keuze maakt. En het is ook wel zo dat de melkveehouderij, en dat geldt denk ik voor de veehouderij in zijn geheel, die is gericht op productie. Dus melk uit die koe halen. En niet op dit moment is het nog niet zo ingericht. Dus de stallen zijn nog niet zo ingericht. En alle procedures en iedereen die eromheen werkt is er nog niet zo ingericht om het kalfje bij de koe te houden. Het is gewoon nog iets heel bijzonders, gek genoeg.
1: Ja, en een andere reden? Want je zei er zijn twee redenen.
0: Ja, dus dat. Dus die economische, maar ook het feit dat dat eigenlijk de hele veehouderij, dus met name in dit geval de stal, nog niet ingericht is om het kalfje bij de koe te houden. Dus,
1: nee, maar dat heeft de Universiteit Wageningen ook onderzocht. Hè? Dat halen jullie ook aan op jullie website. Dat het dus ook vaak niet kan, een kalf bij de koe houden.
0: Het is lastiger, ja. Dus je moet wel een beetje nadenken als boer dan. Van, je moet wat dingetjes aanpassen in je stal. Als voorbeeld, als koeien nu bijvoorbeeld op roostervloeren lopen, dan kan dat onprettig zijn voor die kleine kalveren.
1: Ja. Kan ik me voorstellen, ja.
0: Nou, als je dan een mogelijkheid creëert dat het kalfje ergens wel in de stro rustig kan rusten, waar bijvoorbeeld in een plek waar alleen de kalfjes naartoe kunnen, ja, dan heb je wel een relatief makkelijke oplossing gevonden. Dus het vergt wel wat aanpassing ook van de boer. Hij moet anders over gaan nadenken. Even als voorbeeld, als je nu een kalfje als boer direct weghaalt bij de koe, nou, dan bepaalt die boer eigenlijk hoeveel melk die binnenkrijgt en wanneer. Die heeft eigenlijk elke keer dat kalfje in zijn handen en ziet dat. Terwijl als hij bij de koe blijft, dat kalfje, dan moet hij eigenlijk die hele zorg moet hij overlaten aan de koe. Vertrouwen op moeder natuur.
1: Ook een soort risico bijna.
0: Is dus een risico, ja. Dus en het vergt dus heel ander. Dan moet je gaan kijken van, heeft hij wel gedronken? Zit zijn buikje vol? Hoe ziet hij eruit? Ja, dat is heel anders.
1: Ja. Maar is er dan ook bijvoorbeeld vanuit de overheid, zijn er stappen nodig om dit te kunnen realiseren? Of ligt het echt bij de boeren zelf?
0: Op dit moment worden er steeds meer stappen gedaan, denk ik, vanuit, of tenminste steeds meer regels gegeven vanuit de overheid voor dierwelzijn. En dat zijn met het oog om het dier in de veehouderij een dierwaardig bestaan te geven. Onderdeel van dierwaardigheid is bijvoorbeeld dat het kalfje bij de koe mag blijven.
1: Uh-huh.
0: Maar de stappen die daar naartoe gaan zijn heel klein. Dus er worden wel stappen gemaakt en de overheid stimuleert dat wel. Maar dat gaat natuurlijk heel langzaam.
1: Ja.
0: Dus, en ik denk dat het in die zin ook wel goed is dat er nu geen wetgeving is op dit gebied. Omdat dat geeft gewoon de ruimte aan die boeren die het nu doen om een beetje te experimenteren.
1: Er is nog ook werkt.
0: Precies, wat werkt. Er is ook niet een heel handboek. Dit is bijvoorbeeld een Wageningen of de faculteit diergeneeskunde weet ook niet precies nog hoe dit allemaal zou moeten werken.
1: Nee.
0: Dus dan is het mooie dat er die ruimte er is. En als er ooit over 50 jaar wellicht wetgeving komt, dat we wel weten hoe het moet.
1: Wat was wel dan het moment dat jij toch dacht, ik ga hier iets aan proberen te doen?
0: Dat was eigenlijk, ik woon in het Groene Hart. Dus ik woon echt tussen de melkveehouders. Op een gegeven moment was ik met mijn dochtertjes, die waren toen nog vrij klein, op een boerderij, een melkveehouderij. En zij wilden bij de kalfjes kijken. Nou ja, dat is op zich natuurlijk heel schattig.
1: Heel leuk.
0: Het lijkt een schattig idee. Alleen ik zat wel te denken op dat moment, maar dan zie ik al die kalfjes alleen in een hokje. En dan ga ik daar op mijn vrije zaterdag een beetje over nadenken van, moet ik nou, is dit, moeten we dit willen, zeg maar, met z'n allen om melk te drinken? En dus ik zei, ga jullie lekker naar binnen, mama blijft lekker buiten staan.
1: Ja.
0: Toen dacht ik echt, dat is wel, toen ik stond daar buiten, het is wel super hypocriet om hier buiten te blijven staan, niet die stal in te willen, maar wel melk te drinken. Dan moet je maar stoppen met melk drinken.
1: Dan klaar.
0: Ja, maar ik ben niet zo'n fan van plantaardige melk. Dus toen dacht ik, zouden er geen boeren zijn die het kalfje bij de koe houden? Is er niet een soort tussenoplossing? Ben ik gewoon gaan zoeken naar boeren die dat deden, voor gewoon puur voor eigen consumptie. Nou, die bleken er te zijn. En vanaf dat punt was eigenlijk een moment dat ik dacht van, nu ga ik kijken

0: wat ik ermee kan.
1: En hoe heb je dan uiteindelijk Kalverliefde weten te realiseren? Hoe is het geworden wat het nu is?
0: Ja, dus echt vanuit die boeren die ik bezocht. Kwam ik ook wel in gesprek met, hoeveel melk is er dan beschikbaar als het kalfje bij de koe blijft? Waar gaat die melk, hoe wordt die melk opgehaald? Kan dat bijvoorbeeld helemaal apart? Kan het apart verwerkt worden? Zo begon een beetje mijn hoofd te werken. Ook, ik werkte toen nog bij Unilever, dus ik had wel een beetje verstand van hoe de supermarkten enzovoort ze tegen de zaken aankijken. Mm-hmm. Nou, en die gesprekken met die boeren, toen dacht ik van, ja, volgens mij moet het wel kunnen. Volgens mij kan ik dit op de markt brengen. En is er ook wel een consument voor die zegt, ja, ik wil wel meer betalen voor meer dierwelzijn. Want de melk is in principe ook gewoon duurder. En zo ben ik dat eigenlijk op de markt gaan brengen.
1: En hoeveel boeren zijn inmiddels aangesloten?
0: Nu hebben we 9 melkveehouders.
1: En wat zijn de redenen voor hun om het wel te doen?
0: Ja, dit zijn wel hele bijzondere boeren. Dus ze zijn vaak wat kleinschaliger, dus rond de 50 koeien. En het zijn al boeren die hebben besloten, veel eerder al, want ze zijn ook biologisch of zelfs biologisch dynamisch, dat ze met de natuur mee willen boeren. Houden bijvoorbeeld ook de horens aan de koe. En als je die stap hebt gemaakt, denk ik, als melkveehouder, dus ook veel weidegang, weinig krachtvoer. Een ander, ook lokale rassen die ook goed kunnen omgaan met weinig krachtvoer. Als je eenmaal die stap hebt gemaakt van ik ga anders boeren, ik ga met de natuur mee boeren. Ja, dan is de stap naar kalfje bij de koe is eigenlijk
1: vrij klein.
0: Alleen is het wel zo dat hij moet economisch nog wel uit kunnen. En eigenlijk ook in die gesprekken die ik had met de boeren van waarom doe je dit? Wat haal je er eigenlijk uit? Merkte ik echt dat ze het deden uit liefde voor de dier en voor de natuur. En helemaal niet voor hun eigen portemonnee. En toen dacht ik, ja, dat is ook raar. Weet je wel, deze mensen moeten beloond worden voor het feit, voor alles wat ze extra doen.
1: Ja.
0: Dus toen dacht ik, nou, weet je wat, ik ga dat merk, dus Kalverliefde, ga ik op de markt brengen. En dan ga ik zorgen dat deze boeren meer betaald krijgen. Dus hun melk wordt dan apart opgehaald. Zij krijgen echt die erkenning voor het feit dat ze zo goed bezig zijn in die zin. En ook de financiële compensatie. En als die twee dingen bij elkaar komen, dan zie je dat er ook wel meer boeren te porren zijn voor kalfje bij de koe.
1: Ja. En waarom heeft dan ook de consument daar een rol in? Want er zullen nu ook wel mensen luisteren die denken, ja, wat maakt het mij nou uit hoe mijn glas melk ontstaan is?
0: Ja, ik denk dat er zeker mensen zijn die het niks uitmaakt.
1: Nee.
0: Ja, dat is zo. Maar er zijn ook zeker consumenten die denken van, ja, maar dat ene pak melk dat ik in de week drink, ja, voel ik me eigenlijk beter bij als ik weet dat het dier het beste heeft gehad. Mm-hmm. Wat we op dit moment kunnen aanbieden. En die zijn wel bereid om daar meer voor te betalen.
1: Maar dan moeten ze ook onderzoek doen naar wat er eigenlijk in de melk zit. Dat is ook voor veel mensen best wel een grote moeite.
0: Ja, het begint inderdaad bij het feit dat mensen moeten weten van, oh ja, dat een koe moet elk jaar een kalfje krijgen. En dan dat kalfje wordt weggehaald.
1: Mm-hmm.
0: En dan is er ook nog een melk, kalverliefde, dat niet doet. Ja, dus dat is eigenlijk het onderzoek wat ze dan moeten doen.
1: Ja, dus maar, het valt wel mee. Ja, het valt wel mee, dus zeg je.
0: In plaats van dat je dierwelzijnsorganisatie steunt, kan je in dit geval kiezen voor dat roze pak in het schap.
1: Uh-huh.
0: En daarmee direct die boeren steunen die het mogelijk maken.
1: Ja, nu vind ik het streven heel mooi en nobel. Maar ik denk ook wel, jij bent één zuivelmerk in een supermarkt vol zuivelmerken.
0: Ja.
1: Hoe groot is het effect echt?
0: Ja, inderdaad, als je kijkt naar de grootte. Weet je, wij hebben nu 9 melkveehouders. Er zijn er 14.000 in Nederland. Dus ja, waar hebben we het dan over? Dan is het echt een druppel melk op de goede op de gloeiende plaat. Maar dat is wel een beetje, denk ik, de rol van een koploper. Dat je het hele peloton meetrekt. En dat we hiermee een voorbeeld stellen van, kijk eens, kalf bij de koe, het kan. Hè, binnen de melkveehouderij. Er zijn consumenten bereid om er te voor betalen. Kom op, melkveehouders van Nederland. En eigenlijk hopelijk ook van de hele wereld.
1: Ja.
0: Maak stappen. En dat hoeft niet meteen gelijk die enorme stap naar kalf bij koe. Maar maak kleine stapjes richting dierwaardigheid. Dus richting het kalfje bij de koe houden. Dus ik vergelijk het wel eens met het scharrel-ei.
1: Ik moet het zeggen, ik moest heel erg denken aan het scharrel-ei toen ik het las. Ja. Want dat was ooit natuurlijk gewoon de legbatterij. En nu is het eigenlijk de norm.
0: Precies. Dus ik had, zeg maar, wij hadden thuis... Nou ja, ik kom uit van de jaren 80. Wij hadden thuis als eerste die scharreleieren. Dat was een beetje gek. Oh, ze hebben bruine eieren. Raar. Ja. En nu is het gewoon de norm in de supermarkt. Dus ja, het heeft gewoon tijd nodig. En ik denk dat we die tijd ook moeten gunnen.
1: Ja.
0: Maar in mijn ogen is de trein is in gang gezet.
1: Wat merk je al verschil, ja?
0: Nou, ik heb het idee dat... het feit dat ik hier al zit... Maar er is veel meer aandacht voor... het onderwerp kalf bij de koe. En het wordt ook deels aangewakkerd door verschillende dierwelzijnsorganisaties. Maar die geven niet per se de mogelijkheid om daar iets aan te doen als consument. En nu kan je met kalverliefde zijn, is er heel veel aandacht gekomen vanuit de agrarische wereld voor kalverliefde. Maar ook vanuit de overheid. En ik word ook regelmatig gevraagd. In het buitenland om erover te praten. We vinden het toch wel heel bijzonder dat er in Nederland zoiets is ontstaan.
1: Mm-hmm.
0: Dus ja, er is echt wel aandacht voor.
1: En waar ben je dan nu echt al trots op wat je hebt bereikt? Is dat bijvoorbeeld dat je in het buitenland erover mag spreken? Of wat is echt waarvan je denkt, dat heb ik toch gedaan?
0: Nou, ik ben er trots op dat we nu gegroeid zijn van 3 melkveehouders in het begin naar 9 melkveehouders. Ja. En dat langzamerhand iedereen dus het kent, begint te kennen in Nederland. Als we het kopen, dat is een tweede. Maar het begint bekend te worden en op een positieve manier. Hè? Dus je kan natuurlijk vrij negatief zijn. Je kan allemaal droevige beelden laten zien van kalfjes in iglo's en zielig en moeilijk enzovoort. Maar je kan met kalverliefde laten we echt op een positieve manier zien.
1: Hoe het ook kan.
0: Hoe het ook kan. Ja. En ik denk dat daar denk trots op ben dat we het echt zo positief en optimistisch aanpakken. En daardoor ook echt mensen naar ons toe weten te trekken.
1: Ja, wat is je einddoel?
0: Ja, mijn einddoel is eigenlijk... Voor mij is het ultieme voorbeeld het scharrel-ei, hè?
1: Ja,
0: dus dat
1: we het allemaal gaan doen.
0: Ja, dat straks een Friesland Campina zegt van... Nou ja, wij gaan ook kalfje bij de koe houden, stop maar met kalverliefde. Ja, dan ben ik toch behoorlijk geslaagd, denk ik.
1: Nou ja, dat
0: ik
1: moet wel dan...
0: geen bedrijf meer, maar goed, dat maakt er niet zoveel uit eigenlijk. Nee. Het is gelukt dan.
1: Maar dat moet dan misschien donderdag beginnen, want je bent genomineerd voor een prijs, hoorde ik.
0: Voor de...
1: Zuid-Holland.
0: Ja, precies. Ja, ja.
1: Wat is de prijs precies? Waar ben je voor genomen?
0: De waardering of de waardering.
1: Ja.
0: Dus nominatie voor een voedselinitiatief in Zuid-Holland. Ja. Dus dat is wel ook weer mooi.
1: Dat er echt wel waardering zit in wat je dus doet.
0: En dat je dan tussen de boeren staat met zo'n merk als kalverliefde. Laat toch ook zien en geeft... mensen toch te denken van, oh, wacht even, zit hier toekomst in?
1: En dat zit het.
0: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Zijn er dan nog andere dierlijke producten die je graag anders zou willen zien?
0: Heb je nog een half uur dan?
1: Nou, als je even gewoon een paar voorbeeldjes kan geven.
0: Nou, wat grappig is wat voor de hand ligt, is bijvoorbeeld geitenmelk. Waar natuurlijk, weet je wel, dan zou je denken, we eten al met z'n allen best wel wat geitenkaas, denk ik vooral. Zou je niet het lammetje bij de geit moeten houden? Ja, nou, dat is natuurlijk ook wel weer heel leuk. Maar schijnt dan ook nog wel heel lastig te zijn. Ik denk dat we binnen elke diersoort moeten blijven kijken naar verbeteringen. En wat mij bijvoorbeeld zelf heel erg aan het hart gaat, zijn varkens. Ja, je denkt er bijna niet over na, maar dat zijn zulke intelligente dieren.
1: Gebeurt heel veel mee. Hè?
0: Ja, en nou vooral heel weinig ook. Ja. Als je kijkt naar de hokken waarin ze gehouden worden, dat is oer en oer saai. Terwijl het zijn gewoon zulke slimme dieren. Dan denk ik, kunnen we daar niet even allemaal even over nadenken van kan dat niet beter en moeten we dit niet beter willen? Weet je, en zo is in elke sector van de veehouderij wel stappen te maken. Die stappen moeten we gewoon maken. En kalverliefde is daar één van. Maar als ik 10 levens had gehad, dan had ik bij wijze van spreken in elke sector iets willen opstarten.
1: Ja, nou ja, maar misschien dat het dan uiteindelijk nog volgt. Janina van der Drift, oprichter van Kalverliefde, dankjewel voor je tijd.
0: Heel graag gedaan.

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door meerdere studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector van Cornell zegt dat de zaak hem verdriet doet en hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. De Holocaust-overlevende Irene Butter is overleden in Amerika. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland en ze was 95 jaar. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van gisternacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Dan nog het weer. Hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
2: De nacht is zwart. Ruben van Haften.
3: Momentje hoor, klein momentje. Ik kom zo bij je. Heel even, ik ben nog heel even bezig. Ja, er zijn nog 156 luisteraars voor je, dus ik moet nog heel even. Ach ja, daar ben je. Ja, op de radio klinkt dit misschien wat irritant, maar veel mensen die telefoonlijnen bellen herkennen dit maar al te goed. En dat geldt jammer genoeg ook bij telefonische hulplijnen zoals de Luisterlijn en 113 Zelfmoordpreventie. Nu is de intentie achter die lijnen goed, maar wat is de echte impact van zo'n hulplijn? Die vraag wordt onderzocht in het toneelstuk Geschiedenis van een ongeluk. En uiteraard sta je ook daar voor de show begint eventjes in de wacht.
4: U belt de lijn. U belt de lijn.
5: Welkom, u heeft de lijn gebeld. Op het moment is het wat druk. Probeert u kalm te blijven. U wordt zo spoedig mogelijk te woord gestaan. Er zijn momenteel nog 95 wachtenden voor u. Bedankt voor uw geduld.
3: Makers Bita Babazadeh en Evelinde Lammers schuiven vanaf 5 uur bij mij aan om te praten over deze voorstelling. Maar eerst iets anders.
0: Dit is De Nacht is Zwart.
2: Welkom bij Omroep Zwart.
6: Goedenavond. Rond 6:45 vanavond is een vrachttoestel Boeing 747F van El Al neergestort in de Bijlmermeer in Amsterdam. Het toestel heeft zich in de flat Kruidberg geboord in de wijk Groenhoven. Onduidelijk is nog hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De flat staat gedeeltelijk in brand. Er zouden meerdere gewonden liggen in de nabijheid van het gebouw, getroffen door brandende brokstukken. Over de oorzaak van de ramp is nog weinig bekend.
3: Zo opende het NOS-journaal vandaag 34 jaar geleden. In 1992 vond het vliegtuigongeluk plaats dat de geschiedenisboeken in zou gaan als de Bijlmerramp. 43 mensen die kwamen volgens de officiële cijfers om het leven. Maar het werkelijke dodenaantal ligt waarschijnlijk hoger door het aantal niet geregistreerde mensen in de flats. Otto Roef is dominee en stond nabestaanden van de Bijlmerramp bij. En nog steeds heeft hij regelmatig contact met hen. Verslaggever Dico Bak ging met hem naar de plek van de ramp en vroeg hem of de Bijlmerramp iets is van het verleden of dat de impact nog altijd voelbaar is.
7: Otto, waar staan we nu?
8: We staan nu op, bij het Groen Monument, het monument van de Bijlmerramp. En midden in dat monument zien we de boom die alles heeft gezien 34 jaar geleden. wat er zich heeft afgespeeld. Een van de weinige bomen die niet alleen recht tegenover waar het vliegtuig zich heeft doorboord in de flats van Groeneveen en Klein Kruidberg. Een van de weinige bomen die nog er staat na zoveel jaren.
7: Ja, en als we ons omdraaien, dan zien we allerlei teksten. Wat kunt u hierover vertellen, wat we hier lezen?
8: Nou, dit geeft dan weer in korte bewoordingen wat zich daar allemaal heeft afgespeeld. Ook op, van mensen, van kinderen. Onder andere staat bijvoorbeeld, ik heb een thee gemaakt omdat mijn vriendje met een T zonder D is doodgegaan. Nou, dat soort teksten vind je dan ook van mensen, getuigenissen, hoe zij dat hebben ervaren. En ik zie bijvoorbeeld El Al Im Kol Halef. El Al, die zich daarin geboord heeft in het Hebreeuws. Dat is wel heel fijn dat zo mensen ook door middel van teksten te schrijven, hoe ze zich hebben gevoeld, een stukje van hun van de rouwverwerking kunnen laten gebeuren.
7: Ja, we zien ook dat er onlangs nog nieuwe bloemen zijn neergelegd. Welke waarde heeft deze plek voor de Bijlmer?
8: Een hele speciale plek. Het is een plek ook van ontmoeting. Het heet niet voor niets het groeiend monument. De bedoeling is, en daar wordt beetje bij beetje aan gewerkt, dat dit een monument, een ontmoetingsplek wordt voor niet alleen maar dat herinnert aan de Bijlmerramp, dood en verdriet en pijn en lijden, maar zeker ook dat je hier het leven kunt vieren, het leven kunt genieten.
7: De Bijlmerramp is nu 34 jaar geleden. Het is al een tijd terug. Is het dan iets van het verleden of is de impact nog steeds voelbaar vandaag de dag?
8: Jazeker, is de impact nog steeds voelbaar. Je ziet het ook aan de opkomst vandaag. Mensen blijven bij betrokken. En sterker nog, er komen ook steeds nieuwe mensen bij. Niet alleen familie van nabestaanden, familie die na de ramp zijn geboren, maar je ziet ook mensen van buitenaf. Ook in de gesprekken. Ik heb onlangs een verzoek gehad om een medewerker die in de tijd bij de hulpverlening zat, om die te bezoeken en bij te staan. Dat is bijvoorbeeld zo'n verzoekje dat je krijgt na 34 jaar. Ja, nou, dat is er één van, maar ook merk je dat aan de volgende generatie, laat ik het maar zo noemen, zij die geen direct die ramp hebben meegemaakt, maar het van horen zeggen hebben van kinderen nabestaanden. Dat hoor je dan. En dan vragen ze ook van, wat is er in de tijd gebeurd? Hoe kunt u daar wat meer over vertellen? Want die geschiedenis die in de tijd is geschreven, helaas, waardoor levens zijn verloren geraakt, hun familie die om zijn gekomen, dat is ook hun geschiedenis. Ik weet bijvoorbeeld van een meisje dat haar broer heeft verloren. En zij was in der tijd een jaar of 8, 9. Die is nu 34 jaar geleden, dus die is nu midden 40. Die vertelt over haar oudere broer aan haar kinderen. Ja, en vertelt gewoon, en met name rondom de 4 oktober.
7: Dus, waarom is het belangrijk dat verteld wordt?
8: Omdat het ook hun geschiedenis is, één. Het is ook de geschiedenis van de kinderen. Twee is ook dat je ervoor moet waken. Als het niet goed wordt doorverteld, niet goed wordt verwerkt, neemt een volgende generatie het over. Niet op dezelfde manier, maar dat kan zich uiten in bijvoorbeeld opstandig gedrag. In dat je bepaalde dingen gewoon niet wil doen. Autoriteit gedrag. Ja? En je weet niet exact de oorzaak. Het kan zeker ook met het trauma te maken hebben dat gerelateerd is aan de Bijlmerramp.
7: Het valt me op dat ik heel veel vliegtuigen hoor overvliegen. Ja. Dat lijkt me na de ramp ook heftig, degene die het hebben meegemaakt.
8: Ja, dat is ook zo. Ja, kijk, in de eerste jaren na de ramp hield men daar rekening mee. Maar ja, Schiphol is een van onze grootste, zo niet de pijlers van de Nederlandse economie. Dus ze kunnen moeilijk vliegtuigen hier niet over laten gaan. Maar rond de herdenking zullen er geen vliegtuigen overheen gaan. Dat was de afspraak. Maar ik weet niet hoe het nu is. Het is wel 34 jaar geleden. En ik denk dat er ook degene die zegt van, joh, het is al zo lang geleden, waarom zouden we het nog moeten doen?
7: Voor getroffenen en hun kinderen is de pijn voelbaar. De nasleep, verhalen en beelden vormen een groot onderdeel van de familiegeschiedenis. Jongere generaties in de Bijlmer die de impact niet van dichtbij hebben meegemaakt, voelen meer afstand tot de ramp. maar het blijft iets wat in hun wijk is gebeurd.
9: Op de basisschool hadden we altijd een herdenking. En dan, ik zat in het koor, dus we moesten daar altijd zingen bij de herdenking. Zo kwam ik eigenlijk achter. Ik keek ook video's erover en over hoe het is gebeurd.
10: Mijn opa had me daarover verteld, want vroeger ging ik altijd naar voetbal met de fiets. En dan reden we langs en dan zagen we dat... We zagen die bomen en zo, daar waar het is.
11: Ik hoorde het van mijn tante zelf. Ja. En zij legde mij allemaal uit en ook zelf over de Bijlmer. En mijn familie komt hier vandaan, dus daar heb ik het eigenlijk voor het eerst over gehoord.
7: Vind jij dat het iets is van vroeger of is het echt nog wel belangrijk voor jou vandaag de dag?
9: Nou, ik woon op de plek waar het is gebeurd, maar ik denk er niet echt veel aan. Misschien als er een vliegtuig boven me heen vliegt, ja, maar voor de rest denk ik er niet zoveel over.
10: Voor mij vindt het niet echt impact, gewoon... Ik heb er wel van gehoord, maar het doet me niet echt iets.
11: Ja, ik denk vandaag van de dag dat het niet heel veel impact heeft op de buurt zelf, op de nieuwe generatie. Maar het is ook weer iets niet van vroeger, want staan er nog wel, de buurt zelf zit er heel erg bij stil. Er wordt veel over gesproken nog. Ik laat elke dag mijn hond uit langs, meerdere keer per dag, en er zitten altijd mensen daar.
9: Het is op zekere hoogte wel belangrijk dat anderen het weten, want het is namelijk iets groots dat is gebeurd in Bijlmer. En ja, er zijn heel veel mensen door overleden, dus... Ja, ik vind wel dat het gewoon verteld moet worden aan andere jongeren.
10: Ik zie wel waarom het voor sommige mensen wel belangrijk kan zijn. Want het is geschiedenis, maar voor mij niet echt.
11: Ik denk dat het belangrijk is dat we ze blijven herdenken. Om te herdenken hoe erg het is geweest en hoeveel mensen zijn verloren eigenlijk.
7: Otto Roef vindt het belangrijk dat ook jongere generaties de Bijlmerramp niet vergeten. Hij moedigt ze aan om er een levensles uit te halen.
8: Er zijn zoveel gebeurtenissen in een mensenleven... En ik weet dat het leven doorgaat. Je hoort ook nu de metro daar voorbij gaan. Dat is, het metrogeluid is een vorm van leven. En het speelde in de tijd zich ook af. Want in de tijd zitten er in al die flats hier allemaal appartementen. En achter die deuren, daar gaat vreugde en verdriet gepaard. En als zo'n ramp zich afspeelt... dan... staat het leven van veel mensen stil. Kan je doen herinneren van... ja, er zijn momenten in het leven... waar je ogenschijnlijk niet doorheen kunt komen. Maar als je mensen om je heen hebt... die dat niet bij laten zitten... wat je ook de teksten kon zien straks daarnet... bij het Bijlmermonument... dan zijn het niet alleen maar woorden of teksten... maar er zit een heel verhaal achter. Er zit mensen achter. En dat je daaraan denkt...
3: Je hoorde een reportage van verslaggever Dico Bak. Ik praat met Joanne Parrott-Gentle verder over de impact van de Bijlmerramp. Haar oom die kwam om tijdens de ramp met blijvende impact op haar familie. En dat terwijl ze zelf nog niet was geboren toendertijd. Joanne, een hele goede nacht.
12: Een hele goede nacht.
3: Ja, wat fijn dat we met jou dit onderwerp mogen bespreken. Weet jij nog wanneer jij zelf voor het eerst hoorde over de Bijlmerramp?
12: Ik kan niet precies het moment weten, maar ik weet wel dat ik denk een jaar of 8 was.
3: 8, 9,
12: ja, zoiets.
3: Ja, en snapte jij op die leeftijd al waar dit over ging überhaupt?
12: Nou, ik wist wel van, er zijn mensen overleden, er is een ramp geweest, maar tot daar eigenlijk. Ik wist niet echt precies hoe en wat er eigenlijk allemaal afspeelde om me heen.
3: En wanneer begon je dan toch wel geïnteresseerd te raken? Wanneer dacht je, ik wil hier meer van weten?
12: Nou, ik ging natuurlijk wel elk jaar naar de Bijlmerherdenking met mijn oma.
3: Maar je ging mee eigenlijk, hè? Want jouw familie ging daarheen en jij ging mee, ja.
12: Ja, klopt. En ja, sowieso wanneer je wat ouder wordt... Nou, je ontwikkelt wat natuurlijk meer en... Ik werd van nature best wel nieuwsgierig. En ik ging natuurlijk mijn eigen research doen. Ik ging meer vragen. En ik ging wel steeds meer beseffen van... hé, ik ben wel echt mijn oom verloren. Het is wel echt bijvoorbeeld broertje van mijn moeder. Mm-hmm. Dus dan ga je wel echt denken van... oké, dit heeft wel echt impact gehad op mijn familie. En ja, zo besef je eigenlijk alleen maar meer. En besef je wel echt van... Het is wel echt iets gebeurd in mijn familie.
3: Ja, maar jouw oom heb je natuurlijk nooit gekend. Voel je dan toch wel een band met hem?
12: Ja, zeker. Zeker. Als ik ook vooral zie of hoor van mijn ouders... hoeveel ze voor hem betekent. Voor mijn oma, voor mijn tante. En als ik foto's zie, ik zie ook heel erg hoe hij lijkt op mijn tante... of op mijn moeder, of op mijn neefje. Dan ga je er toch wel echt een band bij voelen.
3: Dus ook de Bijlmerramp voelt inmiddels ook als onderdeel van jouzelf.
12: Zeker.
3: Want welke rol speelt die ramp in jouw leven?
12: Nou, ik heb sowieso wel... hoe zeg je dat? De impact van mijn familie heeft toch wel echt invloed op mij gehad. Mm-hmm. En het is wel echt een moment van herdenken en stilstaan. Van ik heb toch wel, ook al heb ik mijn oom nooit gekend. Het is wel een moment van toch wel hem eigenlijk willen herdenken. En aan hem denken. En nog weten dat hij in mijn hart is. Ook al heb ik nooit echt een connectie met hem gehad op dat vlak.
3: Ja, dat lijkt me ook heel belangrijk voor jouw moeder. Dat jij er dus ook een verbintenis mee voelt.
12: Ja, zeker.
3: Ja, we hoorden net in de reportage ook dat de jongere generaties die nu in de Bijlmer wonen eigenlijk soms echt wel afstand voelen tot de ramp. Er was zelfs één jongen die zei, ja, ik heb er echt niet zoveel mee. Herken je dat om je heen?
12: Ja, sowieso. Dat herken ik zelfs in mijn eigen familie. Want ik heb bijvoorbeeld ook een neef die daar eigenlijk niet echt heel veel mee heeft. Het is echt maar net ook hoe iedereen ervaart dingen op een eigen manier. En de ene ervaart het zo, de ander voelt er wel wat meer verbinding bij. Maar ik zelf, ik voel het wel.
3: Ja, maar hoe is het dan voor jou dat anderen het toch minder interesseert? Omdat het ook echt wel onderdeel van jou is.
12: Ja, ik vind het aan de ene kant wel jammer. Maar ik kan het dan ook niet echt kwalijk nemen. Want inderdaad, het leven gaat verder. En je was er niet eens in die tijd. Dus het is eigenlijk helemaal niet zo gek als je er niet echt iets bij voelt.
3: Hmm. En vandaag is natuurlijk ook weer de herdenking. Ben je daar dan ook bij?
12: Ja.
3: En wat voor gevoel heb je dan op een dag als vandaag?
12: Nou, ik vind het toch wel ergens spannend. Want ik bereid me eigenlijk alvast voor op alle emoties die ik waarschijnlijk weer ga voelen daar. Hmm. Want het is wel echt een moment van, je ziet me berouwen en het is toch wel echt heel emotioneel en dat kan best wel zwaar binnenkomen.
3: Ja, en emoties als in je denkt dan weer aan je oom of ook aan alle andere mensen. Hoe moet ik dat voor me zien als je dat wil delen?
12: Ja, letterlijk aan iedereen. Als ik ook verhalen heb gehoord van andere nabestaanden, het doet je toch wel echt wat. Want je voelt voor anderen en het doet wel ergens ook gewoon pijn eigenlijk.
3: Ja, waarom is het belangrijk voor jou, Joanne, dat ondanks dat het dus al best wel lang geleden is, dat dit verhaal wel verteld blijft worden?
12: Omdat het echt heel veel impact kan hebben op generaties. En bijvoorbeeld ikzelf, mijn tante, zij vindt het tot de dag van vandaag het er echt heel moeilijk om erover te praten. En ik zie bijvoorbeeld ook in haar gedrag dat zij heeft dit als... zij is haar broer verloren op 8-jarige leeftijd. En dat heeft echt heel veel impact op haar gehad. En tot de dag van vandaag is zij nog heel erg angstig als het bijvoorbeeld gaat om dat haar kinderen even niks van haar laten horen. Of dat ze in kleine onveilige situaties komen, dat ze direct van het ergste uitgaat. En dat wordt wel overgedragen aan de volgende generatie.
3: Ja, en door daar dus inderdaad over te blijven vertellen, begint de jongere generatie ook te begrijpen, wat doet het met onze ouders bijvoorbeeld?
12: Ja, precies. Vooral begrip inderdaad. En kijken waar het vandaan komt. Want trauma kan echt heel veel doen zonder dat je daar eigenlijk bewust van bent.
3: Ja, maar het is natuurlijk ook niet de bedoeling dat jij, die het niet hebt meegemaakt, die trauma gaat overnemen, toch?
12: Nee, klopt. Maar het is wel belangrijk om wel te weten waar het vandaan komt en het dan wel op je eigen manier kunnen verwerken zonder dat je überhaupt weet waar een trauma vandaan komt en niet doorhebt hoeveel impact het kan hebben op een persoon.
3: Dus je doet dit eigenlijk ook uit respect voor je moeder?
12: Ja, zeker.
3: Joanne, ik wil je ontzettend bedanken voor je tijd en ook dit ontzettend belangrijke gesprek. En ik wens je veel sterkte bij de herdenking vandaag.
12: Ja, top, dankjewel.

0: Boys Avenue hoorde je met Rise. In de Omroep Zwart podcast Schaduwspel onderzoeken sportjournalisten Devran Alkels en Jordi Jamali de dunne lijn tussen prestaties en misdaad. Want ja, dat ligt vaak dichter bij elkaar dan je denkt. Met speciaal voor deze dierendag een bizar verhaal over een Iers ontvoerd racepaard.
1: Dit is een podcast van Omroep Zwart voor NPO Luister.
2: Jordi, ik moet iets bekennen, man.
3: Oké.
2: Ja, kijk. Sinds vorig seizoen ben ik dus best wel obsessief geraakt met paardensport. Kan je nog die aflevering herinneren over die miljoenen witwaspraktijken in Brabant en Limburg?
3: Ja, zeker wel. Ik weet ook nog wel. Dat heeft ook wel indruk op mij gemaakt.
2: Ja, en ja, dit verhaal is ook weer legendarisch. Het gaat over een paard dat meer waard is dan de meeste topsporters. Het is een icoon dat races wint met zo'n grote voorsprong op de andere paarden. Dat is echt, het is echt wild. En dan, op een koude winteravond in 1983, verdwijnt het. Ontvoerd door gewapende mannen.
3: Wacht even. Een paard dat wordt ontvoerd? Dit verhaal ken ik sowieso niet.
2: Ja, en het wordt nog mysterieuzer. Want tot op de dag van vandaag is het paard niet teruggevonden en zijn er geen daders veroordeeld. En dit is geen gewoon paard waar ik het over heb. Hè. Dit is Shergar. En dit verhaal gaat veel verder dan alleen de hippische sport. Welkom bij Schaduwspel, de podcast waarin Jordi en ik, Devran, elkaar en jou meenemen in verhalen over sport en crime. We hebben het zoals altijd over de rafelranden van topsport. Want het is een wereld waar wordt gestreefd naar perfectie. Maar daarvoor betaal je soms een hoge prijs. Vandaag neem ik je mee in het verhaal van een van de beroemdste paarden ooit. Dat verandert in een van de grootste mysteries uit de sportgeschiedenis.
4: The hunt for the kidnapped Derby winner Shergar has moved across the Irish border to Northern Ireland. A ransom of £40,000 has been asked for, not the £2 million first reported. Three racing journalists, Lord Oaksey, Derek Thompson and Peter Campling, flew from London to Belfast today and then went, at the kidnapper's request, to a farm in County Down.
5: In 1983, Shergar the racehorse was kidnapped at gunpoint by the IRA. He was widely considered one of the best and most valuable racehorses in the world.
6: There's only one horse in it. You need a telescope to see the rest. Shergar wins the Derby.
3: We zijn nu in Ierland, denk ik, in jouw verhaal.
2: Daar wordt Shergar namelijk geboren in 1978. En hij groeit uit tot een indrukwekkende bruine hengst. Gefokt uit een uitzonderlijke bloedlijn. Zijn vader, en ja, ik ga dus ook heel lekker op die gekke stamboomnamen, is Great Nephew.
3: Great Nephew.
2: Ja, winnaar van onder meer de bekende renwedstrijd de Grand Prix van Paris. En zijn moeder, komt-ie, Charmaine, stamt af van een succesvolle familie van renpaarden. En al bij zijn geboorte hopen fokkers dat hij de snelheid van zijn pa en het uithoudingsvermogen van zijn ma heeft geërfd.
3: Mooi.
2: Ja, de eigenaar van Shergar is Aga Khan de Vierde. En hou je vast, hij is een in Zwitserland geboren prins met Perzische wortels.
3: Okay.
2: En hij is de geestelijk leider van miljoenen Ismaïlitische moslims en een van de rijkste en meest invloedrijke paardenfokkers ter wereld. En Shergar, dat is zijn absolute kroonjuweel.
3: Oké, maar wacht even voordat je compleet doordraapt.
2: Ja, het is echt een leuk verhaal.
3: Maar hoe staat het ook alweer met die Aga Khan?
2: Oh ja, oké. Okay. Nou, de Aga Khan wordt geboren als prins Karim al-Husseini. Okay. En hij is een van de opvallendste figuren van de 20e eeuw. In 1957, hij is dan pas 20, volgt hij onverwacht zijn grootvader op als 49e imam van de Nizari Ismailis, een tak van de Shiïtische islam.
3: Okay. Nou,
2: daarmee wordt hij geestelijk leider van miljoenen volgelingen verspreid over meer dan 25 landen. Naast zijn religieuze rol bouwt hij ook een internationaal imperium op. En tegelijkertijd staat hij bekend als groot liefhebber van paardenrennen. Zijn familie fokt al generaties lang volbloeden en zijn stoeterijen in Ierland en Frankrijk behoren tot de absolute wereldtop.
3: Ja, die van ons ook in Turkije, de stoeterijen van de Jamalis. Maar check, ik ben weer helemaal op de hoogte. Terug naar Shergar.
2: Seizoen 3, daar gaan we naartoe.
3: Want jij zegt dat hij een grote en sterke hengst wordt. Over hoe groot en hoe sterk hebben we het dan?
2: Nou ja, zijn bijnaam wordt de Wonder Horse.
3: Netjes.
2: Ja, die krijg je niet zomaar.
3: Nee.
2: Tijdens zijn racecarrière was Shergar al miljoenen waard, maar zijn waarde explodeerde pas echt na zijn overwinning in de Derby van 1981. Nog voor hij met pensioen ging als renpaard, werd duidelijk dat hij als toekomstige dekhengst nog veel meer waard zou zijn dan op de renbaan. Daarom werd hij niet alleen verzekerd tegen overlijden of ernstige blessures, maar werd zijn financiële waarde de hele tijd opnieuw beoordeeld. Een soort van taxatie. Na zijn grote overwinningen besloten de Aga Khan en zijn adviseurs Shergar te syndiceren.
3: Oké.
2: Ja. Wat ze deden? 40 aandelen in het paard werden verkocht aan investeerders, waarmee de totale waarde van het paard werd vastgesteld op 10 miljoen pond. En dat is, ja, dat was destijds ongekend. Een Europees record voor een dekhengst in wording.
3: Veel informatie en veel nieuwe dingen voor mij. Het is sowieso een gigantisch bedrag. Dus en aandelen in een paard kunnen nemen, dat is ook gewoon compleet nieuw voor mij. Maar je zei dat Shergar won veel races.
2: Ja, ja, en de belangrijkste in zijn carrière is de Epsom Derby in 1981 dus.
3: Ja.
2: En die wint hij met 10 lengtes voorsprong op andere paarden. En ja, ik ben hier ingedoken. Even voor jouw beeld. De meeste races worden gewonnen met een nose of een nek. Maar 10 lengtes is echt fenomenaal. Een lengte is 2,40 meter. Dus besef even hoe snel dit paard was.
3: Ja, was 24 meter eerder.
2: Is toch lijp?
3: Ja, dat is zeker lijp. Ja. Maar ja, oké. Een legendarisch paard natuurlijk. Toch? Zo.
2: Nou, veel mensen binnen de racewereld spreken na die derby over, ja, over hoe gemakkelijk hij kon winnen. En Cliff Lynes, Shergar's werkjockey.
3: Werkjockey? Vraagteken. Zal ik een belletje neerzetten? Dat ik bij al je termen die ik niet weet, ja,
2: ik dacht
3: kan
2: dat
3: ik een bel
2: slaan. Zeg maar, door vorig seizoen wel een beetje zo in je paarden zat. Maar, nou ja.
3: Ja, nee, witwassen gaat me nu goed af. Maar.
2: Nou, een werkjockey is een rijder die hem traint, maar geen wedstrijden met hem race.
3: Oh, oké. Okay. Ja, simpel. Oké. Okay. Ja, soms hoef je ook niet te ingewikkeld.
2: Ja, dus de non-playing manager, zeg maar. maar anyways, die gast die zei dus, toen Shergar 2 was, zat ik al op hem. En hij gaf je gewoon dat speciale gevoel. En na een beetje werk om de baas aanlopen. En ik zei tegen hem, hey, ik denk dat dit degene is waarop je hebt gewacht. Hij ging gewoon van kracht naar kracht.
3: Oké, dus ja, legendarisch snel paard, maar ook dus een legendarisch goede investering.
2: Ja, en kijk, jij en ik moeten doorwerken tot ons, wat is het tegenwoordig, 67ste?
3: Nee, ik misschien, jij nog langer hoor.
2: Ja, want 80 ga ik wel aanpikken. Maar, kijk, er zijn sierpaarden en werkpaarden toch? Maar Shergar mocht na dit sensationele seizoen op 3-jarige leeftijd al lekker met pensioen.
3: Oké.
2: En dat was dus niet omdat hij al in zijn prime was of zijn beste jaren achter de rug had, maar juist omdat hij dus als dekhengst veel waardevoller was dan als renpaard. Op de stoeterij Ballymannystud.
3: Zeker.
2: In Ierland.
3: Ik ken het niet.
2: Een goede naam. Begint dus een nieuw hoofdstuk voor Shergar. Fokkers uit binnen- en buitenland staan in de rij om hun merries door de kampioen te laten dekken. In de hoop dat Shergar zijn uitzonderlijke snelheid en uithoudingsvermogen doorgeeft aan een nieuwe generatie renpaarden. Maar het zaad van Shergar is niet goedkoop.
3: Nee, dat snap ik.
2: Voor iedere dekking betalen merrie-eigenaren geld. Doe ze gok.
3: 10.000?
2: Meer, hoger.
3: Hoger? 50.000?
2: Hoger.
3: 100.000?
2: Iets lager. 80.000 pond.
3: Wauw.
2: 80.000 pond. En nou, daardoor wordt dus verwacht dat het paard jaarlijks miljoenen aan inkomsten zal genereren. Hij is niet langer een sportheld, maar dus ook een van de meest waardevolle dekhengsten ter wereld.
3: Ongelooflijk. Dus zijn carrière stopt, maar eigenlijk wordt hij vanaf dat punt nog winstgevender.
2: Ja.
3: En natuurlijk ook minder risico's, want de kans op blessure, nou ja, dit kan heel wild zijn in de stal, maar het lijkt mij minder. Maar weet jij hoeveel, omdat je zo goed erin zit, hoeveel keer 80.000 Shergar heeft opgeleverd?
2: Ik vind niet heel netjes om naar de bodycount van Shergar te vragen. Maar, we hebben het uitgezocht, komt-ie. In 1982 bedekt hij 44 merries à 80.000 pond per keer.
3: The crazy summer van Shergar.
2: Lijp, hè? De hot horse summer. En dat staat gelijk aan 290.000 pond. En omgerekend is dat 340.000 euro.
3: Ja, en dat is in 1982, dus een jaar.
2: Heel lijp, ja.
3: Ja, wow.
2: Ja, en nou ja. Kijk, ik hoor je net zeggen, het gaat er in zo'n stal misschien wat minder wild aan toe, minder blessures, maar het tegendeel blijkt waar.
3: Oh?
2: Ja, want hij wordt ontvoerd. It was on a cold winter's night, schrijft BBC.
3: Alsof hij tegen Stoke City uit moest voetballen.
2: Precies. Het drama begint wanneer een gewapende bende 's nachts de eerste stoeterij van Aga Khan de Vierde binnenstormt, waar Shergar op dat moment verblijft.
3: Wat een nachtmerrie. Sorry. Wat gebeurt er die nacht precies?
2: Is dat een joke? Nachtmerrie?
3: Ja,
2: ja, leuk. Nou ja, gemaskerde indringers trekken Jim Fitzgerald uit zijn bed. Hij is de hoofdverzorger van Shergar. Ze houden zijn vrouw en kinderen onder schot in de woning. En Jim wordt gedwongen de indringers naar de stal van de hengst te brengen. Ze dreigen dat als hij niet meewerkt, ze zijn familie zullen doodschieten.
3: Oké, tot aan dit punt hebben we veel kunnen lachen om de terminologie vooral. Maar dit is wel heel serieus.
2: Ja, het is echt lijp. En nou ja,
7: je kan je voorstellen, hij loopt onder enorme spanning naar de stal, waar ja, Shergar op dat moment rustig in zijn bok staat. Totaal onbewust van wat er gaande is. En op bevel doet Jim een halster om de hengst en leidt Shergar in een trailer. Mm-hmm. Nou, zodra de klep sluit, wordt hij zelf in een bestelwagen geduwd. Hij wordt geblinddoekt en de ontvoerders rijden urenlang met hem rond, zodat hij op een gegeven moment geen idee meer heeft waar hij is. Pas in de ochtend wordt hij vrijgelaten, slechts tientallen kilometers van zijn huis. En Shergar, ja, die ziet hij nooit meer terug.
3: Wauw. En Jim, nadat hij wordt gereleased, politie meteen erbij?
7: Nee, want hij zegt later dat de ontvoerders hem heel duidelijk maakten om niemand te bellen. Ze hadden zijn gezin bedreigd, dus hij durfde dat risico gewoon niet te nemen. Wat op zich, ja, snap ik dat ook wel.
3: Zeker.
7: Pas een paar uur later wordt er alarm geslagen en dan totale chaos. Mensen van de stoeterij, familieleden en anderen beginnen overal naartoe te bellen. En wat ook heel apart is aan dit verhaal, twee Ierse ministers blijken al van de ontvoering te weten voordat de politie officieel is ingelicht.
3: Dat
7: is maf, hè?
3: Ja.
7: En tegen de tijd dat de Ierse politie in actie komt, zijn er inmiddels uren voorbij en is de voorsprong van de ontvoerders, ja, zoals je snapt, enorm.
3: En er zijn verder ook geen aanwijzingen of getuigen die misschien wat hebben gezien. Ik stel me zo voor dat de ontvoering van een paard niet helemaal onzichtbaar kan gebeuren, toch? Het is net even de inhoud van een kluisje, zeg maar.
7: Ja, in dit geval blijkbaar wel. Want na de ontvoering van het paard start de Ierse politie een onderzoek. Er wordt heel weinig bewijs gevonden op de plaats delict en het spoor loopt eigenlijk al gauw dood. Maar wel richten ze vrij snel hun aandacht op de terroristische groep, de Irish Republican Army, oftewel de IRA.
3: Oké, hoe zit dat ook alweer? Want dat is een groep die jarenlang een gewapende strijd heeft gevoerd tegen de Britten in Noord-Ierland, toch?
7: Ja, de IRA kent een lange geschiedenis sinds de onafhankelijkheidsstrijd tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk vroeg in de 20e eeuw. Ze streden voor Ierse onafhankelijkheid van het VK en voor eenwording van Ierland en Noord-Ierland tot een volledig onafhankelijk en verenigd Ierland. En ja, de strijders stonden erom bekend meerdere bankovervallen en ontvoeringen van prominente personen uitgevoerd te hebben om de aankoop van wapens te financieren.
3: Dus dan, in dit geval, laten de daders ook snel van zich horen.
7: Ja, nog geen 24 uur na de ontvoering komt het eerste telefoontje binnen. De ontvoerders eisen 2 miljoen pond voor de veilige terugkeer van Shergar. Om te bewijzen dat ze hem echt in handen hebben, sturen ze later een Polaroid-foto. Komt natuurlijk niet echt iets Apple of zo. Waarop je het hoofd van Shergar ziet naast een actuele editie van de krant Irish News. Alleen, de foto bewijst dus helemaal niet of het paard op dat moment nog leeft.
3: Waarom? Want is de ogen dicht? Maar sowieso deze hele setting dat je met een krant naast het paard gaat staan.
7: Ja, goed, je kunt natuurlijk die foto maken en hem 10 minuten later afmaken.
3: Ja, oké, zo. Ja, maar ja, in die tijd, je zegt net, je kon die foto niet appen, je moet toch iets...
7: Maar op het moment dat die foto arriveert, dan weet je toch niet wat er in de tussentijd
3: is? Nee, oké, dat is klopt. Maar het is dus duidelijk, vrij snel, dat dit gaat om geld.
7: Ja, zeker. Ze denken alleen iets te simpel. Want ze gaan ervan uit dat de Aga Khan in zijn eentje kan beslissen om die 2 miljoen te betalen. Maar Shergar is helemaal niet alleen van hem. Weet je nog?
3: Ja.
7: Hij is van allerlei aandeelhouders, zo'n 35. En daardoor ontstaat er een probleem, want iedereen heeft een financieel belang en de meningen lopen flink uiteen. Sommigen willen betalen om hem terug te krijgen. Anderen vinden dat je nooit moet onderhandelen met ontvoerders. En je had een Amerikaanse aandeelhouder, Brian Sweeney.
3: Yeah.
7: Ik weet niet of die familie is van Sydney. Maar goed, Brian Sweeney zit duidelijk in het eerste kamp. Want hij zegt later tegen de BBC: als je moeder vraagt of ze losgeld wil betalen voor haar ontvoerde kind, dan weet je het antwoord. Natuurlijk betaal je en zo snel mogelijk.
3: Ja, maar dat betekent dus dat van deze aandeelhouders ook een deel in het andere kamp zit.
7: Ja, zeker. Iemand zei ook, als er losgeld wordt betaald, dan ontstaat het gevaar dat andere paarden in de komende jaren ook worden ontvoerd. En dat kun je simpelweg niet tolereren.
3: Nee, oké. Maar ik wilde er nog wel aan toevoegen dat ik denk dat als je gezamenlijk aandeelhouder bent en je wil hem graag terug, dan je hoeft niet per se op je strepen te staan dat je meteen het totaalbedrag deelt door de aantal
7: aandeelhouders.
3: Ja, toch? Dat had gekund. Maar oké.
7: Ik voorzie daar ook enig probleem in later.
3: Ergens zit er natuurlijk wel wat in. Want het doet er natuurlijk ook een beetje denken aan bijvoorbeeld die kunstrover van die criminelen. Dat als je een Van Gogh steelt om die achter de hand te houden, dat op het moment dat je in de problemen zit, dat je dan kan ruilen met politie voor strafvermindering of zelfs vrijstelling daarvan. Ja, je moet natuurlijk ook ervoor zorgen dat op een gegeven moment als dat bekend wordt, dat het niet ervoor zorgt dat alle musea's worden leeggeroofd.
7: Ja, maar aan de andere kant is het ook wel weer een doodzonde om zo'n kunstwerk nooit meer terug te vinden. Net als bij Shergar,
3: ja,
7: eigenlijk. Anyway, de zoektocht neemt een wending aan wanneer er een dag later een oproep binnenkomt bij de BBC-redactie in Belfast, ongeveer 200 kilometer ten noorden van de plek waar Shergar ontvoerd is. Een anonieme beller zegt dat de onderhandelingen zouden worden gedaan door 3 prominente Engelse paardenracejournalisten.
3: Dus,
7: kun je je voorstellen?
3: Je moet dan als journalist gaan onderhandelen met de terreurgroep over een miljoenen paard. Ja. Vrij bizar tafereel.
7: Dus dan gebeurt iets in de voetbalwereld en dan zeggen ze: hey Jordi, kan jij niet regelen dat, dat de wereldbeker terugkomt misschien? Want Johnny is hem kwijt.
3: Ja, nou, als ze beloven dat ze de filmrechten meegeven aan mij, dan wil ik er nog best over nadenken.
7: Ja, goed, ik weet niet zo goed wat ik zou doen. Maar ondertussen krijgt de zaak nog een bizarre wending. Want de volgende avond moeten 3 bekende racejournalisten, onder wie verslaggever Derek Thompson, zich melden in het Europa Hotel in Belfast. En dat hotel staat tijdens de Troubles bekend als het meest gebombardeerde hotel van Europa.
3: Oké, dan even voor de luisteraars, want anders ga je te snel. Ik heb toevallig net een documentaire reeks hierover gekeken, maar The Troubles, dat zou ook een Ierse punkband kunnen zijn.
7: Maar dat is het niet. The Troubles is de benaming voor het gewelddadige conflict waar de IRA onderdeel van is, dat zich afspeelt in Noord-Ierland tussen ongeveer 1968 en 1998. In die 30 jaar komen meer dan 3.500 mensen om het leven en raken tienduizenden gewond. Serieus.
3: Hele heftige periode al daar. Maar ja, de scène van 3 journalisten naar een hotel, we zitten wel overwege een goede film. Ja. Wat gebeurt er daarna?
7: Nou ja, vrijwel meteen dat nadat die journalisten in het Europa Hotel zijn aangekomen, gaat de telefoon. Nou, ze krijgen de opdracht om naar de afgelegen boerderij van paardenfokker Jeremy Maxwell te rijden, zo'n 50 kilometer buiten Belfast. Onderweg worden ze klemgereden door 5 gemaskerde mannen met mitrieurs. Ja, dan schrik je zelf natuurlijk helemaal de...
3: Ja, dat denk ik ook, ja.
7: En Derek Thompson denkt ook dat hij recht in de armen van de ontvoerders is gereden. Maar dan vraagt een van de mannen: ben jij Derek Thompson? Waarop Thompson zegt: ja. Waarop de man antwoordt: wij zijn van de politie.
3: Zo, een grote hartverzakking op dat moment natuurlijk.
7: Ja, en ook Thompson zegt later in een interview: ik was nog nooit zo blij om politie te horen. Onder begeleiding op afstand van de politie zetten ze hun autorit voort. En eenmaal op de boerderij zit Thompson uren naast de telefoon te wachten. Er komen zo'n 10 tot 12 telefoontjes binnen, steeds met een ander wachtwoord. Terwijl de politie vanuit hun observatiepost probeert de gesprekken te traceren.
3: Ja.
7: Maar Thompson blijft maar om 1 ding vragen. Het bewijs dat Shergar nog leeft. Maar krijgt dat dus niet. In plaats daarvan blijft de beller hameren op een eerste betaling van 40.000 pond. Nou, na uren stilte gaat de telefoon de volgende ochtend nog een keer. En dan zegt de stem aan de andere kant, die houdt het kort en die zegt: hey, het paard heeft een ongeluk gehad, hij is dood. En dan, verbinding verbroken.
3: Ja. Wat een gekke wending van de volgende ochtend.
7: Lijp, hè?
3: Ja.
7: De BBC heeft een documentaire gemaakt, Searching for Shergar, in 2018. En daarin denken onderzoekers dat deze telefoontjes vooral een afleidingsmanoeuvre zijn. Terwijl de politie en de journalisten zich volledig op die gesprekken richten, zouden de echte onderhandelingen op een andere plek hebben plaatsgevonden. En of dat echt zo is, ja, dat is nooit bewezen. Maar het is wel een aannemelijke verklaring voor wat er die nacht gebeurt.
3: Ja, en daar kom je dus nooit meer achter. Tenminste, als er geen bewijs is en ook geen getuigen. En Shergar is dus nooit gevonden en zijn ontvoerders zijn nooit officieel geïdentificeerd.
7: Ja.
3: Een flop van een ontvoering, zou je
7: slecht
3: kunnen zeggen.
7: Ontvoering. Ja, dat is misschien wel de juiste samenvatting. Sean O'Callaghan, een voormalig IRA-lid die later informant bij de Ierse politie werd, schrijft in zijn autobiografie dat het paard kort na zijn gevangenschap door de ontvoerders al is gedood, omdat ze hem niet in toom konden houden. Ja. Maar zoals jij ook zegt, niemand is ooit veroordeeld voor een misdrijf dat verband houdt met de ontvoering van Shergar. Dus echt zeker zullen we het ook weer niet weten.
3: Ja, het is toch gek, zeg maar, van hoe kan dat nou, weet je, dat het nooit achterhaald is.
7: Ja, en ik ben nog niet klaar met dit verhaal.
3: Oh.
7: Er is een feit over dit mysterie. Er wordt meermaals jarenlang beweerd door diverse mensen dat ze het paard hebben gevonden.
3: Oh jee.
7: Ja.
3: De Tupac Shakur onder de paarden.
7: Letterlijk. Ja, misschien is dat wel de titel van de aflevering. De Volkskrant schrijft in 2000... het zou de legende van een hippische vliegende Hollander kunnen zijn. Een rempaard dat telkens dood of levend weer opduikt.
3: Ja, want wat de IRA niet lukte met dat losgeld, dat zullen anderen vast ook geprobeerd hebben.
7: Ja, en soms leek het raadsel te zijn opgelost. Zoals dus in 2000. Een ambtenaar van de gemeentereiniging vond in een greppel bij het Ierse plaatsje Tralee een paardenschedel in een plastic zak.
3: Hmm.
7: Lijp toch?
3: Ja.
7: En in die schedel zaten 2 kogelgaten.
3: Ook nog.
7: Ja, en omdat die informant 2 jaar geleden had gezegd dat het paard dus vlak na de kidnapping was doodgeschoten, moest dit wel
3: Shergar zijn.
7: Exact. Maar dat was dus niet.
3: Nee.
7: En dit is niet het eerste verhaal, want telkens duiken er verhalen op dat Shergar weer ergens gezien is. Je had op een gegeven moment een eerste patholoog, Des Leeden, die kreeg de nobele taak om al die Shergars te examineren, maar die man die werd daar ook helemaal koekoek van op een gegeven moment. Want elke keer was
3: het
7: hem
3: niet. Dit is hem niet.
7: Ja. En op een gegeven moment uit hij ook zijn twijfels wanneer die ambtenaar uit Tralee met de schedel komt opdraven. En ja, wat blijkt dus? Niet van Shergar.
3: Niet van Shergar. Maar feitelijk, nu, vandaag, zou het kunnen dat Shergar nog te vinden is?
7: Ja, nou ja, niet levend. Ik denk dat ze hem dood. Ja, je zou hem best wel kunnen vinden. Hij zou dan nu 48 zijn. Dat is denk ik wel te oud voor een paard.
3: Ja, kan niet.
7: Nee, ik denk niet.
3: Als je werkt tot je derde, dan is 48 inderdaad wel...
7: Ja, denk ik, heb een luizenleventje gehad. Ja. Arme Shergar. Maar het is wel... Het is een cold case. Want de zaak blijft tot op de dag van vandaag onopgelost. Ja, en een paar maanden na de ontvoering vernoemt Aga Khan de Vierde zijn nieuwe superjacht naar Shergar. Als eerbetoon aan zijn geliefde paard.
3: Miljardairs en... Eerbetoonde.
7: Ja, goed hè?
3: Classless act. Ja. Maar oké, ja, vanuit zijn hart zal hij het goed bedoelen. Maar ja,
7: dat denk ik.
3: 40.000 laten lopen en dan een superjacht vernoemen naar.
7: Hij had het prima kunnen ophoesten. Een paar maanden na de ontvoering vernoemt Aga Khan de Vierde zijn nieuwe superjacht naar Shergar. Als eerbetoon aan zijn geliefde paard.
3: Miljardairs en eerbetoonde.
7: Ja, goed hè?
3: Classless act. Ja. Maar oké, ja, vanuit zijn hart zal hij het goed bedoelen. Maar ja,
7: dat denk ik.
3: 40.000 laten lopen en dan een superjacht vernoemen naar.
7: Hij had het prima kunnen ophoesten, zeg je.
3: Ja, dat vind ik al

0: matchfixing-schandaaltje. Of hè, het iets waardevoller maken van een paard dan dat hij daadwerkelijk is. Maar dit is wel echt een andere koek, hè?
1: Ja, omdat Sugar is dus niet alleen een beroemd renpaard, maar dus ook een miljoeneninvestering. En juist die enorme financiële waarde maakt hem een doelwit.
0: En misschien maakt dat het ook wel juist zo fascinerend.
1: Ja, misschien wel iets dat, ja, dat dan zo groot is, zo beroemd en zo waardevol, dat dat ineens kan verdwijnen zonder spoor. En dat we dan meer dan 40 jaar later nog steeds niet precies weten wat er is gebeurd.
0: Ja, alleen dat hij er ooit was en toen niet meer.
1: Ja, precies. Sugar blijft een mysterie. En ja, ik denk niet dat wij hem gaan oplossen.
0: Benieuwd hoeveel sightseeings er nog gaan plaatsvinden. Ja.

0: Ja, Old Town Road hoorde je van Lil Nas X. Dan in onze YouTube-show Podium Zwart ervaar je de meest uiteenlopende live sets van allerlei verschillende artiesten. Met in deze aflevering Nelson Freitas, een Nederlands Caverdi zanger, songwriter en producer. Hij maakte zijn eerste stappen in de muziekwereld als lid van de boyband Quatro, een groep die ghetto, zoek en R&B wist te mengen. En in 2006 startte hij dan zijn solo-carrière met het album Magic, waarin hij moderne R&B combineert met het Creoolse ritme en soulvolle melodieën. Sindsdien heeft hij meerdere soloalbums uitgebracht en samengewerkt met artiesten uit Afrika en de Lusofone muziek- en popscene. En zijn stijl mag je een kenmerkende mix noemen van kizomba, zouk, R&B en hip-hop. En hij wordt daardoor ook nog wel gezien als een brug tussen traditionele Caverische muziek en hedendaagse wereldmuziek. En bovenop dat alles zit hij al meer dan 25 jaar in het vak. En uiteraard vierde hij dat bij ons. Veronica van Hoogdalem ging voor het optreden met Nelson in gesprek.
1: Yes, 25 jaar in het vak.
2: Thank you.
1: Kunnen we naar dat begin gaan? Toen het nog een hobby was?
2: Mijn eerste plaat die ik van mijn moeder kreeg was Thriller van Michael Jackson.
1: Oh ja.
2: Ik heb het zeg maar kapot gedraaid. Ik luisterde al heel snel naar de harmonies en de manier waarop Michael Jackson zong. En dan ging je dat nadoen.
1: Ja.
2: Maar zolang het niet zo klonk, dacht ik van, dit ga ik nooit kunnen. Maar langzamerhand was ik onbewust, was ik wel zeg maar mijn stem aan het trainen en door dat na te doen.
1: Oh ja.
2: En op een gegeven moment was ik weer in een tent en we gingen karaoke doen. En ik pakte de mic en ik ging ook een liedje zingen. En heel die zaal deed opeens van, hey, je klinkt echt nice. Dus hun vonden mijn stemgeluid nice. Maar ik was op zoek naar iets wat niet van mij was. Ik denk dat als niemand tegen jou zegt dat je goed bent of dat ze je leuk vinden, je hebt altijd dat heb je nodig.
1: Ja. Maar dan maak je die overgang naar, het wordt wat serieuzer.
2: Ik deed alles wat mijn ooms deden.
1: Ja.
2: Eentje was de DJ en die andere die begon te produceren. Toen creëerde hij een groep met zijn andere vrienden. En bonden ze allemaal competities en whatnot. En ik had zoiets van, dat wil ik ook. Dus ik creëerde mijn groep. Dus follow in their footsteps. En op een gegeven moment begonnen we

0: altijd toeren naar Mozambique, Angola, Cap Verde, dat soort dingen. En mensen vroegen van, wanneer komt er een album uit? Wij, album? We zijn helemaal niet van plan om een album te maken. Hence, we created 3 albums.
1: Toen je in 2007 solo ging, wist je toen al dat je de wereld als toneel wilde gebruiken? Of was je vooral bezig met Nederland?
0: Dat is eigenlijk best wel grappig, omdat we heel veel in het Kapverdiaans zongen. Mm-hmm. En hier in Nederland hadden mensen zoiets van, hey, we vinden het leuk, man. Maar we verstaan het niet.
1: Ja.
0: Nu is dat in, toch? Nu willen ze juist niet verstaan. Soms bellen ze me voor sessies en zeggen ze, ja, maar je moet wel in het Kapverdiaans zingen. Weet je wel?
1: Grappig.
0: Terwijl toen de tijd...
1: Toen begrepen mensen dat nog
0: niet. Wilden de mensen je begrijpen. Dus zodoende ben ik in het Engels gaan zingen. Maar het was meer om me verstaanbaar te maken voor mensen in Nederland eigenlijk.
1: Ja.
0: En toen ging het hard.
1: Oké, dus het is een zakelijke overweging was het eigenlijk.
0: Ik denk dat al mijn dingen zakelijk zijn. als ik er zo over nadenk.
1: Ja.
0: Nee, ik ben heel bewust met de stappen die ik neem. Dat wel, ja.
1: En wanneer wist je, dit ga ik nog wel voorlopig even volhouden?
0: Dat was dus toen ik mijn eerste soloalbum dropte. En ik begon te reizen. En overal was het uitverkocht. Maar als ik zeg uitverkocht, zwaar uitverkocht. Gewoon 5000 man. 10.000 man. Maar mijn gage was nog op groepsgage. Ik had zoiets van, je weet nog niks van de business.
1: Oh, toen begreep ik. Bescheiden.
0: Ja, ik was heel bescheiden. Ik was met mijn broertje in mijn management. En hij was wel degene die altijd bovenop mij zat. Jouw gage moet omhoog. En ik had zoiets, nee, dan gaan we dadelijk geen shows meer hebben. Want ik doe het nog steeds mijn hobby, toch?
1: Ja.
0: Hij zegt, nee, gage moet omhoog.
1: Dus eigenlijk heb je Nederland een beetje los moeten laten.
0: Helaas. Want het is toch je thuisbasis.
1: Mm-hmm.
0: En het mooie ervan is, precies op het moment dat ik wegging, brak het hierdoor. Met Frenna, Broederliefde, Jonah Fraser.
1: Want je bent naar Portugal verhuisd.
0: Ja.
1: Wat is de reden dat je daar naartoe bent?
0: Mijn muziek sloeg heel erg aan in Portugal.
1: Mm-hmm.
0: En vanuit Portugal ging ik heel veel naar Angola, naar Mozambique en naar Kaapverdië.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment was ik hier zo weinig thuis. Je mist ook heel veel van je familieleven, je gezin.
1: Ja.
0: Dus ik had ze rustig gemasseerd van... Er gaat een kans komen dat we...
1: dat we echt uit Rotterdam gaan.
0: Nee, ja.
1: Hey, maar je werkt ook samen met je familie, toch?
0: Ja, ik heb laatst een grote show gedaan in het Colosseum. Deze show in particular was voor mij een show waar ik het meest trots op ben. Waarom? Omdat zeg maar heel mijn familie involved was. Mijn zoon heeft gitaar gespeeld op een nummer. Mijn dochter heeft meegedanst met 2 nummers. Nou ja, mijn vrouw in de productie, maar die zit er altijd in. Haar zus heeft choreography gedaan van alle dans. Haar broertje die heeft meegedacht in het concept van de show.
1: Wow.
0: Mijn broertje, alles wat met visueel te maken heeft, heeft hij weer aangewerkt. En naast dat is heel mijn familie gekomen uit Amerika, uit Nederland, uit Frankrijk, uit Angola zijn ze gekomen, uit Mozambique. Iedereen was er. Dus de energy in the room was gewoon amazing.
1: Vertel eens meer over dit moment.
0: In 2013 had ik ook een show gedaan op dezelfde locatie in het Colosseum van Portugal. En mijn dochter had toen met mij meegezongen. En daar heb ik een foto mee gemaakt in zwart-wit. Precies hoe ze zo naast me stond. En die foto hangt in haar kamer. Na jaren keek mijn zoon opeens naar die foto. Hij zegt, maar pa, ik heb niet zo'n foto. Ik heb niet met jou meegedaan en dit en dat. Soort van triest, ook wel trots. En hij hit me. Ik had zoiets van, oh shit.
1: Ja.
0: Dus ik had 4, 5 fotografen had ik ingehuurd. Oké, ik wil precies zo'n foto met mijn zoon, zodat hij ook in zijn kamer kan zetten. En dat is deze foto.
1: Wat gaaf. Is het goed?
0: Hij is goed. Hij is ook echt geen podiumvrees, heeft hij?
1: Nee?
0: Nee, hij komt gewoon, hij staat en hij doet het gewoon. Hij is gewoon, let's go. Allebei niet hoor. Maar ze zijn ook al, vanaf heel klein gaan ze met me mee naar alle shows. Ze zijn al op podium geweest, ze zijn backstage. Dat is gewoon normaal voor hun.
1: Ik wil nog heel veel over Black Butterfly hebben.
0: Yes.
1: Hoe zou jij dat album omschrijven?
0: Voor mij, mijn beste album dat ik heb gemaakt. Qua sound. Qua productie, qua mix. Op dit album voel ik van, die rups is een butterfly geworden. Dit is het. Dit is de sound. Hier wil ik verder op borduren.
1: Nelson Freitas, 25 jaar.
0: Thank you.
2: Je luistert nu naar De Nacht is Zwart.
0: This song is off the album Elevate.
3: Made in 2013. And some people say

0: elkaar bij Omroep Zwart.
1: Ik weet niet anders dan dat we altijd gewoon door zijn gegaan totdat we het gevoel hadden dat het best was wat we konden doen.
2: Het verhaal van de opposites is er een van de jeugdig succes, unieke vriendschap en rappen over seks terwijl je eigenlijk nog maagd bent.
3: Ik heb ergens een bar, daar rap ik van, dames weten het. Die gasten zijn mooi. En de laatste keer dat jij chickie nakte was nooit. En ik was maagd toen ik dat rapte. Dus.
2: In het derde seizoen van de podcast De Rest is Geschiedenis volgen we de muzikale vuurpijl. Die werd ontstoken in een brugklas diep in de polder. En die zo'n 16 jaar lang strak omhoog schoot.
4: Je steekt die vuurpijl aan en je weet niet waar die gaat komen. En hij blijft maar groeien.
2: Om vervolgens op spectaculaire wijze te exploderen met het platina-album Slapeloze Nachten. Maar wat komt er na zo'n grote knal?
4: En eigenlijk denk ik dat op het moment dat we het meest succesvol waren in onze carrière, toen brak alles in één keer af. Toen werd Twan in één keer heel ongelukkig. En had ik het grootste succes van de wereld, maar voelde ik me ontzettend eenzaam. En was ik alleen.
2: Luister de podcast op NPO Luister.
5: Ja, de nieuwste Omroep Zwart podcast, ga die zeker luisteren. Zometeen hoor je alles over de nieuwe voorstelling Geschiedenis van een ongeluk. Dat na 5 uur. Eerst is het tijd voor het NOS Journaal.
6: NPO Radio 1.
7: 5 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met iemand naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. En daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Bij een brand vlakbij de Peruaanse stad Machu Picchu is een dode gevallen. Ook raakten 2 mensen gewond. De brand woedt bij een van de toegangsroutes tot de bekende ruïnestad. Het vuur ontstond door boeren die onkruid aan het verbranden waren op hun akkers. Door de droogte en de warmte verspreidden de vlammen zich verder dan de bedoeling was. De stad in het Andesgebergte wordt niet bedreigd door de brand. Machu Picchu werd begin vorige eeuw ontdekt, nadat de Inca's de stad eeuwen daarvoor hadden verlaten. Elk jaar komen er meer dan 1,5 miljoen bezoekers. De Holocaust-overlevende Irene Butter is overleden in Amerika. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. Het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
8: De nacht is zwart. Ruben van Aften.
5: Niet zo irritant als uren in de wacht staan als je net die ene voor jou zo belangrijke vraag aan dat bedrijf hebt. Maar stel je eens voor hoe dat is als je echt in nood zit. Als je echt niet meer weet wat je moet doen en daarom dus een telefonische hulplijn belt. En als er dan wel iemand opneemt, voel je je eigenlijk niet echt gehoord. Ja, wat dan? Dat is het uitgangspunt van het nieuwe toneelstuk Geschiedenis van een ongeluk.
9: Klink ik als iemand die een ongeluk zou kunnen veroorzaken?
10: Niet ophangen, alsjeblieft.
11: Wat gebeurt er als ik ophang?
10: Dan zet ik mijn huis in de fik.
11: Het huis waar al je vrienden in zitten.
9: Hallo? Luister je nog?
5: Ja, dit stuk is gemaakt door het theatercollectief Patroon, die onderdeel is van het talentontwikkeltraject van Orkater. En 2 van die makers zitten nu bij mij in de studio. En dat zijn Evelinde Lammers en Bita Babazadeh. Welkom allebei, wat fijn dat jullie er zijn.
12: Ja, Ja, bedankt.
5: Ja, Eveline, om met jou te beginnen. Jij bent namelijk ook verantwoordelijk voor de teksten van dit stuk. Waarom vond je dit zo'n belangrijk onderwerp om iets over te schrijven? Over die luisterlijnen?
12: Ja, ik kwam achter het bestaan van die telefoonlijnen, hulplijnen.
5: Dat wist je nog niet?
12: Nee, dat wist ik nog niet, nee. Of tenminste, misschien wist ik het ergens ver in mijn achterhoofd, maar niet, nog niet zo concreet. En ik kwam daarachter en toen dacht ik, nou, ik vind het zo'n bijzonder gegeven dat mensen iemand, misschien midden in de nacht, kan ook overdag natuurlijk, maar iemand bellen die ze niet kennen om daar, ja, hun diepste gevoelens mee te delen.
5: Ja, maar hoe kwam je erachter dan dat dat bestond?
12: Nou, wij wilden eerst een voorstelling maken over geluk. En toen dachten we aan een therapiesessie. Maar toen we daar verder over na gingen denken, dachten we, ja, dan heeft die psycholoog, die voert natuurlijk zijn werk uit. Dus die heeft niet zoveel, er staat niet zoveel op het spel voor een psycholoog. Nee. Dus we vonden het interessanter als er, ja, een echt mens aan de andere kant van het gesprek zat.
5: Want dit zijn eigenlijk altijd vrijwilligers.
12: Dit zijn vrijwilligers, ja. Dus die zitten daar gewoon als het mens wat ze zijn, proberen ze te luisteren. Ja. Dat vonden we een heel interessant gegeven.
5: Bita, was jij ook meteen enthousiast?
13: Zeker. Nou ja, eerst wilden we dus heel graag zo een therapiesessie doen. Maar we vonden het ook gewoon heel belangrijk dat er iets op het spel staat. Mm-hmm. En dat heb je gewoon met vrijwilligers die een vreemde willen helpen, heb je dat ontzettend. Dus ja, ik was...
5: Want hier is het inderdaad iemand die inbelt en zegt, ik ga iets verschrikkelijks doen. Nou, succes, zou ik willen zeggen, als vrijwilliger.
13: Nou, zeker. Ja. Inderdaad. Ja. Eventje te doen.
5: Ja. En jullie kennen elkaar al heel lang, toch? Jullie maken eigenlijk al heel lang samen theater. Hoe zit dat precies?
12: We zaten samen op de middelbare school.
5: Kijk.
12: Ja, dus ja, we kennen elkaar sinds we 15 zijn, denk ik, zoiets.
13: Klopt, toen kwam ik bij jullie
12: toen kwam
13: op school.
12: Jij bij ons op school.
13: Ja.
12: En toen hebben we inderdaad veel theater gedaan, ook op de middelbare school. En daar elkaar leren kennen. Maar dit was eigenlijk wel voor het eerst dat we professioneel samen hebben gewerkt. Eigenlijk.
5: Oh, echt? Ja. En hoe was dat om toch als vrienden nu samen te werken, Bita?
13: Ja, heel bijzonder. Ja, het is iets wat we altijd al hadden willen doen. En dan is het opeens echt. En dan is het onder de vleugels van de Orkater, wat gewoon echt heel erg tof is.
5: Ja.
13: En opeens heel serieus. Ja, je mag gewoon een beetje je droom waar gaan maken.
5: Ja,
13: ja, en dat is heel bijzonder.
5: En dat is geschiedenis van een ongeluk dus geworden.
13: Ja.
5: Hoe bereid je er dan op voor? Want jullie hadden allebei dus niet zoveel kennis over die hulplijnen. Hoe is dat gegaan, Bita?
13: Nou, we hebben eerst heel veel met elkaar gezeten en erover gepraat. En veel films gekeken. En we hebben een boek gelezen. Geschiedenis van geluk.
5: Hm.
13: Geschreven door, dat weet Evelyn heel goed.
12: Darren McMahon,
13: yes,
12: volgens mij.
13: Ja, ja, precies. Ja, dat hebben we gedaan. En vervolgens hebben we een soort concept geschreven. Met de thema's die we belangrijk vonden. En een soort algemene boog. En toen is Ever eigenlijk mee aan de slag gegaan. Die is toen de vingers erin gaan zetten.
5: En jullie zijn ook langs geweest bij zo'n hulplijn, hè?
12: Klopt. Ja, klopt. Maar we mogen daar dus niet te veel over vertellen, over welke specifieke hulplijn.
5: Nee, precies. Nee. Maar hoe is dat wel om dat van dichtbij te zien?
12: Ja, dat is wel heel bijzonder, zeker. Ja. En we mochten natuurlijk niet, dat is natuurlijk allemaal anoniem, dus we hebben niet gevolgd hoe die gesprekken precies gaan, maar wel vooral eigenlijk om het personage van Pien beter te begrijpen. Met die vrijwilligers. Met de, ja, precies, met de vrijwilligers gesproken. Hoe dat voor hen is en hoe ze zo'n nacht beleven. En wat voor soort gesprekken ze voeren, dat hebben we wel allemaal gehoord. Dat was heel bijzonder.
13: Want, dat was heel bijzonder.
5: Want waar moet ik een beetje aan denken? Wat voor soort gesprekken zijn het?
13: Nou, dat weten wij eigenlijk dus zelf ook niet super goed, omdat ze niet specifiek mogen zijn. Maar ik vond het vooral bijzonder omdat je denkt dat het allemaal zo op leven en dood is. Maar mensen bellen ook gewoon vaak in om echt een praatje te maken. Of een heel persoonlijk geheim te vertellen. Of gewoon iets wat ze hebben meegemaakt. Of een anekdote. Dus ja, je denkt meteen in hele heftige dingen. Ja. Maar dat hoeft het helemaal niet te zijn. Mensen willen gewoon contact maken. Mensen willen gewoon praten en dat er iemand luistert.
5: Ja, en die ervaringen die jullie daar hebben opgedaan hebben jullie meegenomen in het stuk uiteindelijk. En het stuk draait allemaal om Mette. Dat ben jij, Evelinde. Wie is Mette precies?
12: Ja, Mette is een jonge vrouw die ja, in een stad woont. Dat kunnen we wel zeggen, denk ik. Ze woont in een stad. Precies. En ze heeft op oudjaarsavond geeft ze een feestje. En daar heeft ze een speech voorbereid voor haar vrienden. Omdat ze het gevoel heeft dat ze geen... Ja, ze voelt zich niet helemaal verbonden met haar vrienden. Omdat ze vooral delen als het goed met zichzelf gaat.
13: Ja.
12: En niet delen als het niet zo goed met ze gaat. Dat ze dan loslaten. En ze heeft bedacht van ik wil met jullie een ritueel uitvoeren. Om dichter bij elkaar te komen. En ook meer het gevoel te hebben dat... dat wat ons niet lukt er mag zijn.
5: Ja.
12: Maar die speech mislukt eigenlijk. En ja, het brengt haar alleen maar verder van haar vrienden weg. En ja, verder balanceert ze een beetje op het randje van in de war raken. Ja,
13: ik denk dat dat het ook wel is. Ik denk dat het gewoon net een mismatch is tussen waar Mette zit en waar haar vrienden zitten. Toch? Misschien in een andere situatie had Mette er heel goed mee om kunnen gaan. Of had ze wat losser kunnen zijn en er losser in kunnen staan. Maar nu is dat eigenlijk een beetje de laatste stap.
5: Ja.
13: Waardoor ze echt een beetje losraakt van die vrienden. En van ja, eigenlijk ook de stad om haar heen.
5: En dan belt ze inderdaad zo'n lijn. We zien eigenlijk dat telefoongesprek. Dat maken we volledig mee. Is Mette altijd even redelijk, zou je willen zeggen, Evelyn? Ik vind er soms wel dat ik denk, ja, maar dit is gewoon niet eerlijk wat je nu doet.
13: Nou,
5: je zadelt nu een vrijwilliger op met dingen waar een vrijwilliger helemaal niet op voorbereid is.
12: Ja, absoluut. Nee, ik denk dat de voorstelling deels ook wel daar heel erg over gaat. Dat Mette vraagt eigenlijk iets van haar omgeving, waar ze zelf heel erg behoefte aan heeft,
5: ja.
12: Namelijk verbinding. Maar ze is in zo'n ja, emotionele of psychische staat dat ze zelf helemaal niet meer kan nadenken over wat er in anderen omgaat.
5: Ja.
12: En dus ook niet kan nadenken over wat er in het hoofd van de vrijwilliger omgaat, die ze inderdaad opzadelt met een gigantisch
5: probleem.
12: Want ja, als iemand aan de andere kant van de lijn zegt ik ga mijn huis in de fik steken, dan...
5: Succes
12: daarmee. Ja. Dus nee, dat is absoluut redelijk, zou ik er niet echt noemen. Niet noemen.
5: Nee, sterker nog, ze vraagt het publiek zelfs op een gegeven moment, hebben jullie een aansteker voor me?
12: Klopt,
5: dan moeten we er eigenlijk helpen.
12: Ja. En dat is een hele grote vraag.
5: Ja.
12: Ja, zeker. Maar zij vertelt ook eerder in de voorstelling, het is... Ik vind het... moeilijk met Mette, want het balanceert de hele tijd op een randje. Dat is ook een beetje wat onze bedoeling was. Aan de ene kant is ze eigenlijk heel herkenbaar voor ons. En zouden we soms kunnen denken, oh ja, dit zou ik ook zelf kunnen zijn.
5: Ja.
12: En aan de andere kant gaat het soms helemaal alle kanten op. En de schreef over eigenlijk.
5: Ja.
12: En dat was ook juist onze bedoeling, dat zij... Ja, dat je dat dus niet zo goed kan plaatsen. Dat je niet meteen denkt, oh... Ik schrijf jou af, want jij bent totaal onredelijk. En dat is met dat vragen van die aansteker ook zo. Dat sommige mensen ervaren het juist als... oh, wat mooi dat ze om hulp vraagt eigenlijk. En zien dat vuur meer als iets symbolisch.
5: Ja.
12: Wat zij nodig heeft om verlossing te voelen eigenlijk. En die voelen dan dat het een goede daad is om de aansteker te geven.
5: Ja.
12: Terwijl anderen in het publiek denken... nee, ik ga niet mede verantwoordelijk zijn voor... de destructie die jij wil aanrichten.
5: Maar waar heb je Mette dan op gebaseerd? Is dat ervaringen om je heen die je hebt gezien of eigen ervaringen? Waar komt Mette vandaan?
12: Mette komt dus vooral eigenlijk van het idee... Ik denk dat ze een samenraapsel is van dingen die wij ons konden voorstellen... Ja. Die iemand dus deelt met zo'n hulplijn. Dus we dachten gewoon van, oh ja, oké, je staat dus... Je weet zelf zo niet meer wat je moet, dat je een vreemde gaat bellen om je te helpen. Wat heb je nodig om op dat punt te komen eigenlijk? En vanuit daar zijn we gaan nadenken. En zijn er ook natuurlijk dingen uit je eigen leven die je daar dan bij pakt en een beetje vergroot. Maar ook verhalen uit documentaires of boeken. Dus ze is een beetje een samenraapsel van... Ja, wanhoop en behoefte aan verbinding op allerlei verschillende plekken, denk ik.
5: Ja, en die verbinding zoekt ze onder andere bij zo'n hulplijn, bij Pien. Dat ben jij, Bita.
13: Ja.
5: Wie is Pien precies? Hoe zou je haar willen omschrijven?
13: Pien. Pien is een hele lieve vrouw.
5: Ja.
13: Die heel erg haar best doet. En die, denk ik, niet zo... ik weet niet of ze zulke diepe dalen kent als die Mette heeft.
5: Ze is vrij...
13: nuchter.
5: Optimistisch ook wel.
13: Optimistisch, goed lachs. En ze, ja, ze wil gewoon een ander helpen. En dat is ze ook voor mij. Ze is echt gewoon de ander. Ze is tegenovergestelde van Mette eigenlijk. Ja. Op een bepaalde manier, ja.
5: Waarmee ik dan ook eigenlijk diezelfde vraag wil stellen. Is Pien altijd even redelijk?
13: Nou, redelijk. Nee. Nou,
5: ze volgt wel heel sterk een draaiboek, toch?
13: Klopt. Ze is niet... Ja, maar ik vind haar ook niet onredelijk. Maar ik denk gewoon dat ze het soms niet helemaal begrijpt.
5: Nou ja, er is een moment dat Mette dan vraagt... joh, het is oudejaarsavond, heb jij niks beters te doen? En zegt Pien, nee, ik heb niks beters te doen. En toen dacht ik in het publiek, ja, maar dit is gewoon een leugen. Natuurlijk heb je iets beters te doen.
13: Ja, je bedoelt dat ze ook misschien dingen achterhoudt.
5: Ja, zeker. Ja,
13: het is wel echt interessant dat je dat zegt. Op Oerol, we hebben het een beetje... We hebben nu de zaalversie, die we nu toeren. Mm-hmm. En op Oerol hadden we een beetje een andere versie. En dat vond ik ook een hele mooie versie. Daar kwam je in een bepaald gedeelte ook misschien iets meer achter Pien. En inderdaad, dat ze misschien ook voor iets wegloopt zelf.
5: Ja.
13: En dat ze daarom bij de vrijwilligerslijn zit.
5: Ja.
13: Op oudjaarsavond.
5: Een heel gek moment dus.
13: Heel gek moment. Nee, dat is ook zo.
5: Ja, en zij zegt ook steeds tegen Mette... joh, ik heb geleerd los te laten. Dat komt allemaal goed, geen
13: precies.
5: zorgen. Kan ze dat echt?
13: Loslaten? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat als ze ophangen... dat ze ontzettend bezig is met Mette. Maar dat ze dat ook moet doen van zichzelf... om afstand te kunnen bewaren.
5: Ik bedoel... Want ze zegt meerdere keren... joh, dit was het, maar dit was het niet. Want nee, het gaat door.
13: Nee, maar ik denk niet dat ze had verwacht... dat ze Mette tegen zou komen. En ik denk dat ze ja ook gewoon niet zo goed weet... wat ze ermee aan moet. Mm. Maar ik denk zeker dat ze nog heel lang met Mette bezig zal zijn. Ja. Ja.
5: Maar Evelyne, is dat ook niet het lastige aan zo'n hulplijn? Want je hoopt misschien een beetje op een soort robot... dat je alles erop kan dumpen. Maar je krijgt een mens met gevoelens, met emoties.
14: Ja, ja. Ja, het is geen ChatGPT die wordt gevraagd om hulp.
13: Nee.
14: Nee, en dat is aan de ene kant ingewikkeld. Aan de andere kant levert het dus ook een echte spiegel op.
5: Ja.
14: Meer, denk ik. Omdat... Ja. Ja, je wordt ook geconfronteerd met iets wat jij zelf logisch vindt... maar wat iemand anders gewoon helemaal niet kan volgen... of helemaal niet begrijpt. Waardoor je toch jezelf moet verduidelijken of verhelderen. En dus weer, ja. In plaats van dat er meteen helemaal met je mee wordt gegaan... is het denk ik ook soms goed dat iemand je nog niet helemaal kan volgen... en niet meteen in jouw hoofd kan duiken. En volgens mij is dat ook iets waar Mette in de voorstelling heel erg mee struggelt. Eigenlijk dat ze probeert zichzelf te uiten, maar dat lukt niet... Niet supergoed eigenlijk meteen. Dus het is heel ingewikkeld om van haar warrige hoofd... één helder verhaal te maken... waar Pien ook een eenduidig antwoord op kan geven. En kan zeggen, nou, oh, als dit het is, dan moet je die kant op.
5: Ja, maar het interessante is dat je zegt, het is geen ChatGPT. De bekende Belgische YouTuber Nathan van der Gunst... die is heel erg open over zijn psychologische worsteling... en ook depressieve gevoelens. En dat hij die vaak deelt met AI. En in het tv-programma De Afspraak vertelt hij waarom hij dat zo deed.
15: Maar ik zat op mijn kamer 2 uur 's nachts... en ik moest iemand hebben om tegen te spreken. Ik moest nu iemand hebben. Gewoon om even te zeggen wat ik allemaal had meemaken. Dat ik wou dat liefst hebben van iemand die mij niet kende.
16: En zo'n hulplijn of zo bellen, dat is niet in je opgekomen of zo, ja. Want die ken je ook niet, hè?
15: Misschien was het juist dat waar ik naar op zoek was.
16: Mm-hmm. Ja.
15: Iemand die niet bestaat.
16: Ja.
15: En gewoon een keer een schouderklopje of een duwtje krijgen in de goede richting. Van het is normaal wat er aan het gebeuren is.
5: Ja, begrijp je dit, Bita?
13: Ja, ja. Heel erg.
5: Maar dit is dus juist iemand die heel duidelijk zegt... ik wil geen mens.
13: Ja. Nou, dat is misschien het gedeelte wat ik eigenlijk niet begrijp. Want hij zegt ook, ik wil een schouderklopje en een duwtje.
5: Mm-hmm.
13: En ik snap misschien zo snel even niet... waarom dat niet een mens mag zijn.
5: Mm-hmm.
13: Maar ik snap wel dat het zo gemakkelijk is, ook nu... om... gewoon even je telefoon te pakken en gewoon iets in te tikken... en dat er gewoon meteen een reactie komt... zonder dat je bezig bent met... oh, wat vind jij er dan van? En hoe moet ik met jou dealen? En dat jij een mens bent met je eigen gevoelens en je eigen opvattingen.
5: Ja.
13: Ik snap het wel. Ik vind het misschien niet het beste wat je ooit kan doen... maar ik snap het heel goed, de behoefte. Ja.
5: Nou, hoe denk jij hierover, Evelyne? Is dit dan een goede oplossing of is zo'n hulplijn toch wel beter, denk je, om te bellen?
14: Ja, Ik weet niet. Ik heb mezelf veel harder gezet. Ja, ik weet niet. Het kan twee kanten op. Ik snap heel goed dat het drempel groter is om een echt mens aan de andere kant te hebben. Dat is ook iets wat Mette heel erg spannend vindt. En waar ze.
5: Want die kan ook thuiskomen en zegt, schat, wat ik nou heb meegemaakt.
14: Precies, ja. En Mette komt er in de voorstelling ook niet eens vooruit dat ze zelf heeft gebeld. Ze doet alsof ze is doorverbonden door een alarmcentrale.
5: Ja.
14: Omdat ze het zo eng vindt om toe te geven dat zij die drempel over is gegaan en iemand heeft gebeld die ze niet kent. Dus ik kan me voorstellen dat het een rustiger gevoel geeft om een telefoon te spreken. Of geen mens. Maar wat ik dus net al zei, ik denk wel dat die AI natuurlijk op zo'n manier is ingericht dat je vooral te horen krijgt wat je wil horen.
5: Ja, die lult gewoon met je mee.
14: Ja, en dat is denk ik niet in alle gevallen het handigste om te krijgen.
5: Ja.
14: Dus daarin denk ik dat het veel. En als het gaat over verbinding, Pien die kan onverwachte dingen tegen mij te zeggen die haar echt iets nieuws brengen of die haar een onverwachte hoek indrijven. En dat zal denk ik bij zo'n AI niet gebeuren, want die gaat precies de kant op die jij wil dat je op gaat.
5: Maar is er een goed of fout te noemen in zo'n gesprek? Wat een echte vrijwilliger kan voeren?
14: Nee, dat denk ik niet. Nee, ik heb heel veel respect voor dat mensen dit doen. Ik vind dat echt heel bewonderenswaardig. Dus dat kun je sowieso denk ik niet fout doen. Ik denk wel dat het beter of minder goed kan klikken. Dat, het ligt er ook maar aan wie je aan de telefoon krijgt en of diegene op jou.
5: Maar heel grof gezegd, dan hang je op en bel je de volgende.
14: Ja, al sta je dus best lang in de wacht, want er zijn heel veel mensen die bellen. Dus
5: want hoeveel zijn dat er ongeveer?
14: Nou, volgens mij, ik weet dat niet van elke hulplijn, maar volgens mij staan er elke dag echt honderden mensen in de rij.
5: Wauw.
14: Ja, dus er is echt veel vraag naar.
5: Maar dan snap ik ook dat AI misschien een laatste redmiddel is. Van want die kan je wel meteen spreken.
14: Ja, dus ik denk dat vrijwilligers hard nodig zijn. Hoe meer vrijwilligers, hoe minder wachtrij natuurlijk. Dus ja. Maar ja, dan begrijp ik ook dat je als je echt, zoals Mette denkt, het moet nu. Dat je dan in de wachtrij staan ook niet meer aan kunt eigenlijk. Nee.
5: Zit je nu te luisteren? Heb jij voor zo'n lijn gewerkt? Of werk je nog steeds voor zo'n lijn? Bel dan 0800-1121. Of gebruik de gratis NPO Luister-app. Want we gaan graag met je in gesprek. Eerst muziek, Evelinde. We beginnen met het nummer wat jij hebt gekozen. Dat was Vic Willems en Denise Brevaert met Water. Waarom die?
14: Ja, een oud klasgenoot van mij, Joes Brouwers, die deelde dit op Instagram. En ik vond het zo'n mooi nummer. Het is een vertaling van Aguas de Marco, als ik het goed uitspreek.
5: Dan kan ik je niet meer helpen.
14: Een bestaand een Braziliaans nummer uit de jaren 70. Wat heel erg moeilijk te vertalen is eigenlijk. Maar wat zij fantastisch hebben gedaan. En ik vind het zulke mooie taal en zulke mooie muziek. En ik las erover dat het Braziliaanse nummer gaat over de regens in maart in Brazilië. En dat nummer dus ook geschreven is alsof er heel veel water door een goot loopt. En dat het nummer zo afloopt naar beneden. En als je dat luistert, dan hoor je dat ook wel een beetje.
17: Een stok, een steen, net wat slechter ter been. Het is het eind van de reis, het is een beetje alleen. Het is een flinter van licht, van de maan, van de zon. Het is

0: Ik ben nog steeds in gesprek met Bita Babazadeh en Evalinde Lammers, makers van het nieuwe toneelstuk Geschiedenis van een Ongeluk. Hierin belt de wanhopige Mette met een hulplijn om te vertellen dat ze haar huis in de brand wil steken. Heb je vragen of heb je zelf ervaringen bij zo'n telefonische hulplijn? Laat het weten via de gratis NPO Luister-app of bel 0800-1121. En ik zal je beloven dat jij niet uren in de wacht staat. Daar gaat Dico helemaal voor zorgen. Ja, Evalinde, het stuk is dus gebaseerd op die hulplijnen. In jullie stuk, maar ook in het echte leven, wordt het dus vaak beheerd door vrijwilligers. Waarom vrijwilligers? Waarom zit daar geen psycholoog?
1: Ja, goede vraag. Ja, ik denk dus dat het juist de bedoeling is dat je niet gepsychologiseerd wordt. Dus dat er niet iemand met een vooropgezet plan op een bepaalde manier naar je luistert en jou... niet dat psychologen dat altijd doen, maar wel dat iemand gewoon echt als mens naar je luistert.
0: Maar ook weer wel, toch? Want Pien volgt echt wel een soort draaiboek.
1: Ja, maar ik denk ook dat dat deels wel haar eigen draaiboek is. Als in, zij doet het natuurlijk vaker, dit vrijwillige werk.
2: Ja, en ik denk wel dat de vrijwilligers op een bepaalde manier een draaiboek hebben van luisteren. En dus geen adviezen geven of niet te veel sturen. En juist niet proberen de psycholoog uit te hangen.
0: Maar wel soms, en dat gebeurt ook in het stuk, heel veel vragen stellen.
2: Ja.
0: Alles
2: ja.
0: teruggeven.
2: Ja, want je wil niks invullen. Dus je wil eigenlijk dat het vanuit de ander komt. En begrijpen wat de ander beweegt. Of waarom de ander heeft gebeld. En waar Mette mee zit. Ja, daarom al die vragen.
0: Ja, maar goed, dan belt er dus iemand die niet gewoon een praatje wil maken, maar letterlijk zegt, ik ga mijn huis in de fik steken als jij me niet helpt. Dat is hier fictie, maar dat soort gesprekken vinden ook in het echt plaats. Is het eerlijk om daar tegenover een vrijwilliger te zetten? Dat vroeg ik me echt af toen ik het keek.
2: Waarom vind je het, mag ik dat vragen?
0: Ja?
2: Waarom jij het oneerlijk vindt?
0: Nou ja, omdat er iemand is die totaal niet weet wat hij doet eigenlijk. En echt wel het goede wil doen, maar niet weet hoe hij met zo'n heftige situatie moet omgaan.
2: Ja. Ja, maar het is ook op een bepaalde manier, het is heftig, maar het is niet onmenselijk of zo. En volgens mij gaat het ons daar ook over. Van dat je dus, oké, het is een iets heel groots, maar tegelijkertijd is het toch ook heel mooi dat je dus zoiets tegen een vreemde zegt. En dat je met elkaar dus in gesprek probeert te gaan daarover. Juist als iemand in nood is. Dat is ook het probleem van Mette als ze op het vriendenfeestje staat. Dat ze zegt, ik wil juist de moeilijke dingen met elkaar delen. En dat niemand dat wil. En nu probeert ze dan met een vreemde. Ja.
0: Ja, ja. Maar zou er niet ook een professional klaar moeten zitten, denk je, Evalinde? Toch voor als het uit de hand loopt?
1: Ja, dit is natuurlijk ook fictie. Dus wij hebben vooral geprobeerd om... Ja, we wilden iets maken over ultiem luisteren. En daardoor zijn we gaan nadenken van... Oh ja, hoe... We willen eigenlijk iets zeggen wat je in eerste instantie afschrikt. Waardoor, ja, ik denk dat een schrikreactie bij ons als mensen vaak voor... dichtslaan zorgt. En dat we eigenlijk wilden proberen hoe kun je voorbij die schrikreactie je bewegen, zeg maar. En dat we daarom dus zo'n extreem geval als Mette hebben geschreven. Maar hoe het precies in werkelijkheid gaat, dat weet ik ook niet. Volgens mij, er zijn vast protocollen voor als er iets echt uit de hand dreigt te lopen.
0: Ja.
1: Maar voor ons was het gewoon vooral de fictie dus, die ons op een bepaalde plek moest krijgen.
0: Maar je zegt ultiem luisteren. Wat is dat? Wat is echt luisteren?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat we er nog steeds niet achter zijn, al zijn we er een jaar onderzoek naar aan het doen.
2: Mm-hmm.
1: Ja.
2: Wat is luisteren?
0: Wat denk jij inderdaad, Pieter?
2: Ik weet het niet zo goed. Ik denk dat we het elke voorstelling weer proberen om echt te luisteren. En ik denk dat het ook heel erg gaat om dus niet dat vooropgezette idee te hebben over wie de ander is. Maar echt proberen te horen wat de ander zegt. Maar ik denk dat het wel ook iets belachelijk moeilijks is. Ik weet niet of het überhaupt bestaat. Maar je kan wel de poging wagen om gewoon proberen aan te nemen wat diegene zegt en nieuwsgierig te blijven. Dat is volgens mij ook heel belangrijk.
0: Ja, maar we hebben ook allemaal toch wel eens die behoefte. Gewoon iemand die echt luistert. Gewoon even lekker alles erop gooien.
1: Ja, ja. Ja, maar dus ook wat ik wel heel mooi vind, er zijn bepaalde momenten in de voorstelling waarin eigenlijk Pien voor mijn gevoel het beste luistert. Of nou ja, ja, door juist heel eventjes met Mette mee te gaan. Dus ja, ook juist met haar mee te fantaseren of eventjes te proberen in Mette's hoofd te komen of zo.
0: Ja.
1: En dat, ja, dat is dan even wel inderdaad jezelf aan de kant zetten. Maar niet alleen maar aanhoren. Het is ook juist met haar meegaan, zodat je samen even in één ruimte terechtkomt of zo. Ja. En dat is ook iemand die de voorstelling had gezien. Of iemand, onze kostuumontwerpster, die zei steeds van...
0: Niet zomaar iemand, maar prima.
1: Lisanne Bovee. Lisanne Bovee.
0: Jij ook hier, ja.
1: Die zei ooit aan het begin van de voorstelling van... ik vind het zo mooi dat het ook De Lijn heet. En dat het voelt alsof die twee mensen met elkaar op één lijn staan en balanceren. En eigenlijk alsof ze zich... het gesprek is één ruimte waar zij zich samen in bevinden. En dat vond ik zo mooi. Dat vind ik denk ik wel echt... het ultieme luisteren als het dus lukt om in dezelfde ruimte plaats te nemen of zo. En dan verhoud je je alsnog anders tot die ruimte. Maar het is denk ik ook heel makkelijk om ergens anders te gaan zitten en te denken dat je in dezelfde ruimte bent.
0: Maar daarvoor moet je dus ook echt luisteren. Omdat er zitten ook momenten dat Pien dan iets zegt als... ja, maar ik ben hier voor jouw veiligheid en voor jouw gemak. En dat Mette ook zegt, je klinkt nu als een reclamebureau.
2: Ja.
0: Maar dat was ik ook wel eens. Dat ik dacht, ja, maar dit zijn zulke clichés. Als je daarin vervalt, dan luister je toch eigenlijk niet meer.
2: Nee, en ik denk
0: dan praat je heel erg vanuit jezelf.
2: Klopt, en ik denk dat ze daar ook wel mee wilden spelen. Ook omdat er nu ook heel veel therapy talk is. En heel veel manieren van dingen verwoorden die... nou ja, zo vaak gebruikt zijn dat je ze eigenlijk niet meer opnieuw kan horen. Dus ik denk dat Pien daar ook echt in verstrikt is geraakt. Ja. dat Mette voor veel opschudding zorgt om haar daaruit te trekken eigenlijk.
0: Maar, maar moet zo'n gesprek dan eigenlijk ook twee kanten opwerken? Dat de hulpverlener, om het even zo te doen, de vrijwilliger heeft een taak. Maar Mette eigenlijk ook.
1: Ja, dat denk ik wel. En ik denk niet dat ze daar... helemaal dat ze helemaal haar taak uitvoert eigenlijk.
0: Nee.
1: Nee, want daar heeft ze dus de ruimte niet voor. En ik denk dat het daar ook wel over gaat voor ons. Want soms zijn mensen, ja, bevinden ze zich in een bepaalde staat... dat ze dus die ruimte niet hebben. En daar is natuurlijk, daarom bestaat zo'n lijn. Daarom zit Piener ook op een andere manier in de wedstrijd dan Mette. Want ja, die bevindt zich even niet in die staat. Of die bevindt zich vaak niet in die staat. Maar... ik denk dat het daarom Mette niet lukt om ook haar kant van het gesprek, zeg maar, daar de verantwoordelijkheid voor te dragen.
0: Ja, maar daar heb je dus als vrijwilliger maar mee te dealen.
1: Ja,
2: zeker. Ja,
1: ja, dat lijkt me ook heel intens.
0: Ja,
1: ja, ja, zeker.
0: Laten we dat vragen aan zo'n vrijwilliger. Want Mitra heeft ons gebeld. Hallo Mitra.
3: Ja, hi.
0: Hi, jij hebt ervaring hè, bij zo'n hulplijn.
3: Ja, nou, ik word net wakker. Het eerste wat ik hoor... Is dit verhaal over de hulplijnen. En als je daar iets mee te maken hebt, kan je bellen. Dus ik denk, nou, gewoon maar even doen. En ik heb er inderdaad ervaring mee, klopt.
0: Ja, want jij bent vrijwilliger geweest bij zo'n hulplijn?
3: Nee, ben ik nog steeds.
0: Oh, daar ben je nog steeds? Waarom doe je dat?
3: Waarom doe je dat? Ja, eigenlijk om een aantal redenen. De belangrijkste is misschien wel dat je iets wil betekenen voor de mensen of voor de maatschappij.
0: Ja.
3: Kijk, je kan veel kritiek hebben op alles, op een heleboel dingen die er gebeuren. Je kan ook kijken van wat kan ik bijdragen om daar iets aan te doen. En dat vind ik fijn. En ik vind het ook een uitdaging. En ik het doet mij ook goed om het te doen.
0: Ja.
3: Echt veel voldoening.
0: Ja, maar hoe ga je dan om als je inderdaad zo'n lastig gesprek krijgt als in het stuk? Hoe probeer je daarmee om te gaan?
3: Ik heb niet gehoord waar het in het stuk om gaat. Maar ik heb vandaag 4 uur telefoondienst gedaan. En een van de belangrijke dingen... Ik heb dus op een gegeven moment een beetje gevolgd, daar waar jullie het over hebben. Een van de belangrijke dingen van een luisteraar, ik werk dus bij de luisterlijn. Maar dat is dus dat je als mens reageert. En de bellers hebben behoefte aan een mens. En dat bedoel ik bij iemand die ook kan reageren, bij wijze van spreken, op zo. Oh, wauw, oh, wat afschuwelijk. Dus de emotie en de impact een beetje mee kan voelen. En ik denk dat dat. Ja, dat kan een machine, kan dat niet.
0: Nee, nee. Hoe luisteren jullie hier naar Evelyn en Bita?
2: Ja, ik vind het echt heel cool. het is super mooi. het is echt. Heel bijzonder. En ik ben heel blij om te horen hoe dat voor jou, voor hem, voor Mitra is. En ik denk ook dat het echt zo precies is waar wij ook heel erg geïnteresseerd in waren. En wat wij ook zagen toen wij langs gingen bij de mensen van de hulplijnen. Mm. Dat het mensen zijn die gewoon iets willen doen. En gewoon de handen uit de mouwen steken en gewoon gaan zitten en met mensen gaan praten. En dat vind ik heel bijzonder. Ja.
0: Luister jij hiernaar, Evelyn, naar Mitra? Oh, sorry, wat wil je zeggen, Mitra?
3: Wat ook fijn daaraan is, is dat mensen die je aan de telefoon hebt gehad, want je luistert niet alleen, het is veel meer. Het is samen kijken, samen zuchten. Gewoon samen ook zo veel mogelijk proberen even aan te sluiten bij die ander. Hè, zodat die ander zich gehoord voelt. Ja. Maar het is ook aan het eind van het gesprek. Dan zijn vaak mensen heel blij en dankbaar en zo. En dan zeg ik, ja, jij ook hartstikke bedankt. Die zeggen, maar jij bedankt. Ik zeg, voor mij is het ook fijn om dit soort gesprekken te voeren.
0: Ja.
2: Ja.
3: Dus jij ook bedankt. Maar dan zijn ze helemaal verbaasd.
0: Ja.
3: Vind ik leuk. Ja.
0: Evelyn, het is voor allebei dus iets, geeft het voldoening.
1: Ja, dat vind ik heel mooi om te horen. En dat is ook precies waarom wij begonnen waren met dat we dus niet een psycholoog wilden, maar een vrijwilliger, dat er een mens zit en dat je iets kan betekenen voor elkaar. En daar hebben we ook wel naar gezocht natuurlijk in onze voorstelling. En vanwege dramatisch oogpunt misschien ervoor gekozen om dat niet helemaal, niet helemaal happy end af te sluiten. Maar
0: zeker niet.
1: Ik denk dat ze zeker ook onze personages iets voor elkaar betekenen. En ik vind het heel mooi wat Mitra zegt. Ook het samen zuchten. Of ook dat er iemand met je mee kan in de emotie even. Vind ik ook wel inspirerend voor ons.
2: Ik ook.
1: Ja. Dat ik denk, dat kunnen wij misschien nog wel nog iets meer doen.
2: We hadden wel ooit een zuchtlied bedacht, weet je nog?
1: Oh ja, klopt.
0: Ja. Ja. Nou Mitra, je hebt je geïnspireerd.
2: Heel erg, ja, dankjewel.
0: Mitra, heel erg bedankt voor het bellen en voor je delen van je ervaringen.
1: Heel erg bedankt.
3: Oké, graag gedaan. Dankjewel. Nog één vraag. Hoe heet de voorstelling? Daar heb ik niet gehoord.
0: Dat ga ik nu zeggen, want ik ben in gesprek met Bita Babazade en Eveline Lammers. En dat zijn de makers van Geschiedenis van een Ongeluk.
3: Oké, dankjewel.
0: We praten hier zometeen over verder. Eerst weer muziek. Bita, het is tijd voor jouw keuze.
2: Ja.
0: Wat heb je meegenomen?
2: Ik heb van Gougouche meegenomen Golebi Goldoun. En dat is een Iraans liedje. En Golebi Goldoun betekent een bloem zonder pot.
0: Mm-hmm.
2: En Gougouche is een beetje het equivalent van Madonna. Het is onze Madonna. en het werd vroeger altijd bij ons thuis gedraaid. En iedereen in Iran en in de diaspora luistert Gougouche. Ja, zij is onze heldin. En ik ben gewoon opgegroeid met dit liedje.

0: Goegoe Show op NPO Radio 1. In de studio zitten nog steeds Bita Babazadeh en Evelinde Lammers. Ze zijn twee van de vier makers van het nieuwe stuk Geschiedenis van een ongeluk. En hierin belt een wanhopige vrouw met een hulplijn om mee te delen dat ze op het punt staat iets vreselijks te doen. Heb je daar vragen over? Gebruik de gratis NPO Luister app. Ja, Evelinde, dit stuk is onderdeel van... Patroon heet het, hè? Jullie groep. En dat is weer onderdeel van het talentontwikkelingstraject van Orkater. Wat houdt dat precies in, dat talentontwikkelingstraject?
1: Dat heet de Orkater Nieuwkomers. En dat is een traject van in ieder geval een jaar. Waarin we bij Orkater de ruimte hebben gekregen om van begin tot eind deze voorstelling te maken. Dus echt helemaal vanaf het eerste idee. Nul. Ja. En daarin fantastische begeleiding. Orkater is echt een geweldige plek.
2: Ja, geweldig.
1: Echt hele, hele goede begeleiding. Hele fijne mensen. En zij hebben dus helemaal met ons meegedacht van en gespart van oké, dit wil je gaan ontwikkelen. Hoe moet je dat dan gaan doen? Ruimte gekregen om de tekst te schrijven. Ruimte gekregen om de muziek te ontwikkelen. En dat is ook, daar hebben we ook heel veel begeleiding in gekregen. Want het is natuurlijk muziektheater.
0: Ja.
1: En dat is niet hetzelfde als gewoon muziek op een toneel zetten.
0: Je moet ook niet als een musical?
1: Nee, ook niet als een musical.
2: En het is ook niet hetzelfde als theater maken. Gewoon zonder muziek. Nee, dus het is echt iets anders.
0: Ja, maar hoeveel vrijheid heb je dan bij het maken van zo'n stuk, Bita? Want het moet nog steeds natuurlijk wel een goed stuk worden.
2: Zeker, maar je hebt ook... Als je nieuwkomer van Orkater wil worden, dan moet je ook een auditie doen.
0: Ja.
2: En dan moet je een concept inleveren. En dus daarin hebben ze al gekeken naar, oké, wat is dit onderwerp? Wie zijn deze mensen? Vinden we het wat? En als ze dat wat vinden, dan, dan zijn ze eigenlijk wel heel erg bereid om helemaal met jouw idee mee te denken.
0: Ja, maar dat oorspronkelijke idee van die therapiesessie, dan hebben we daar een streep doorheen gezet? Of is dat anders gegaan?
1: Nee, dat waren wij zelf al.
0: We waren al
1: voorbij, toch wel al voorbij het punt van de therapiesessie.
2: Zeker.
1: Ja.
0: En Bita, wat heb je dan aan een talentontwikkelingstraject als deze? Wat heb jij daar echt in geleerd?
2: Jeetje, we zijn volwassen geworden. je leert er zoveel van. Nou ja, je krijgt gewoon de kans om je eigen voorstelling te maken. En ik denk dat wij, toevallig hebben wij op theaterscholen gezeten. Dus daar krijg je de kans om een scène te maken of zo. Maar om van begin tot het eind zo'n grote productie te mogen doen. En dat je eigenlijk soort van aan het hoofd staat en het mag bedenken. Ja. Het is te veel om op te noemen. Het is heel, heel groot wat je allemaal leert. En je mag ook locatietheater maken.
0: Oh, tof.
2: Ja, we stonden op Oerol. En dat is ook iets heel bijzonders. Want je moet je opeens verhouden tegenover de natuur en de elementen.
0: Wat weer heel anders spelen is.
2: Wat totaal anders spelen is. Ja, echt. Dat maakt alles uit. En het is gewoon, het is best wel wat om tegen een bos te vechten. Want een bos is gewoon prachtig. Dus het verandert gewoon alles. Ja.
0: En voor jou, Evelinde, wat heb jij meegenomen van dit traject?
1: Ja, echt superveel. Sowieso hebben we echt de kans gekregen om met gewoon hele getalenteerde, hele goede mensen
2: te werken. Ja, inderdaad. Ja.
1: Echt fantastische mensen. Bijvoorbeeld
2: Hester Jolink
1: en de jongens die het geluid doen.
2: Precies.
1: Steven en Bram. Ja, echt hele getalenteerde mensen.
2: Licht,
1: en
2: dat Stefan, Guido. Nou ja,
1: echt iedereen op. Ja. Dus dat maakt al dat je dat. Ja, plannen die je zelf hebt, die als we het met z'n vieren zouden doen, ook misschien mooi zouden worden, maar echt niet zoveel kracht zouden hebben. En dat is gewoon zo gaaf.
0: Ja.
1: En wat heel leuk is, je staat natuurlijk op de schouders van een heleboel reuzen. Dus,
0: zeker.
1: Je bouwt ook door op al een hele rijke geschiedenis. En dus ook, het publiek is ook, die komt al met een bepaalde ingang naar ons kijken.
2: Ja, dat
1: wat je
2: is
1: ook
2: het ook.
1: Wel merkt.
2: Want je krijgt er ook gewoon publiek bij.
1: Ja.
2: Als je als groep begint, kent niemand je nog. En het is niet dat ze niet naar je willen komen kijken, maar ze weten gewoon helemaal niet dat je bestaat. En mensen weten wel dat Orkater bestaat.
0: Ja.
2: En we zijn dan benieuwd wie de nieuwe nieuwkomers zijn.

0: En dat is gewoon echt een cadeau wat je dan krijgt. Ja.
1: Toch staat het vak theater wel een beetje onder druk. En dan met name aan de subsidiekant. Daar heeft ook Orkater veel mee te maken. Ja. Waarom is het wel belangrijk dat zo'n collectief blijft?
2: Een collectief als Orkater, een plek als Orkater.
0: Zonder Orkater hadden wij niet bestaan. Dan was het voor ons heel erg lastig geweest om als nieuwe makers te beginnen.
1: Maar waarom moeten jullie bestaan? Zou dan toch een luisteraar denken?
0: Ja, god. Omdat sinds de mensheid bestaat ook kunst. Omdat het gewoon ook mooi is. En omdat het een plek is waar je... het met elkaar, je kan verbonden raken. Je kan het met elkaar oneens zijn. Je mag dingen uitdenken die in de echte wereld niet mogen. En dat is volgens mij echt een cadeau om dat te mogen doen. En ik vind dat dat moet blijven bestaan.
1: Ja, en voor jou, Evelinde, wat is de reden dat dit echt niet weg mag?
2: Ik ben wel onder de indruk van hoe Bita dat verwoordt. Daar ben ik het heel erg mee eens. Wat ik ook al zei, Orkater is ook een plek met zo'n rijke geschiedenis. Er zit gewoon heel veel ervaring. En die mag ook absoluut niet verloren gaan. Daar hebben wij als nieuwe makers weer superveel aan om het weer op onze eigen manier verder te zetten, maar wel... Ja.
0: En niet alleen Orkater, er zijn veel meer reuzen die weggesubsidieerd worden. En als die niet meer bestaan, dan bestaan wij ook binnenkort niet meer. Dat is heel erg belangrijk, dat die blijven bestaan.
1: Ja, nu zullen ook wel misschien veel mensen denken... ja, maar zo'n onderwerp als de luisterlijn of de hulplijnen... Ja. Dat is zo'n serieus onderwerp, daar kan je ook een boek over schrijven... of een documentaire over maken. Wat biedt theater wat die media niet kunnen?
2: In het hier en nu zijn. Als het over luisteren gaat, dan gaat het ook denk ik heel erg over in het hier en nu zijn.
1: Ja.
2: Dat is theater, is de plek waar je met elkaar in het hier en nu bent. En een verbinding aangaat. Het is niet een scherm waar je naar zit te kijken. Er zitten mensen tegenover je. Nou ja, ik kan een aansteker vragen aan iemand en daar... geeft iemand reactie op die zegt... nee, die van mij ligt nog in de garderobe, sorry. Zeg maar, en dat was gisteravond. Ja,
0: klopt.
2: Dat is zoiets anders dan...
0: Een film kijken.
2: Ja.
0: Ja, en dat doe je dan gewoon bij je thuis. Dat is ook heel mooi. Maar dan ga je het niet aan. Dit is veel spannender.
1: Ja, dus voor jullie als maker biedt het ook meer, heb ik het idee.
0: Oh, zeker. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Ja, en ik denk dat wij houden daar dus ook echt van. Ja. Ik hou van heel veel media. Maar dat vind ik het bijzonderste aan theater. Dat je het kan elke avond weer gebroken worden of gemaakt worden. En je hebt het niet in de hand.
1: Het is net wat onconventioneler ook misschien. Want er zit in dit stuk ook heel veel humor. Wat je misschien niet van tevoren zou verwachten bij een onderwerp als deze.
2: Nee, maar daar hebben we ook wel heel erg naar gezocht. En dat is ook denk ik wel eigen voor ons collectief, voor Patroon. Dat we daar ook heel erg van houden. We willen wel echt met een lach en een traan.
0: Ja.
2: Dus er zit ook denk ik heel veel humor in. Ook in zo'n situatie, ook in zo'n rampzalige nacht.
0: Ja.
2: Gebeuren er ook dingen die gewoon grappig zijn. We zijn als mensen klungelig, onhandig.
0: Ja.
2: En dat, volgens mij zit veel van de humor in deze voorstelling. Gaat over een soort onhandigheid, onvermogen om met elkaar en met jezelf om te gaan. En dat...
0: Zelfspot is belangrijk.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: je moet jezelf niet te serieus nemen. Ook.
1: Nee, maar je wil natuurlijk ook niet dat mensen in het publiek de ernst verliezen, toch?
2: Nee.
1: Hoe hou je dan wel die balans goed?
2: Ik denk dat is echt elke avond ook weer balanceren. Als acteur voel je dat ook heel erg van... als het gaat over in het hier en nu... je voelt je publiek zitten en je voelt ook wanneer het misschien... te zwaar wordt of een beetje te licht wordt. En ik weet gewoon heel goed wat met het drijft. En dan blijft het altijd op leven en dood op een bepaalde manier super belangrijk voor haar.
1: Ja. Dus het blijft voor jullie ook nog steeds een dans elke avond. Want jullie hebben het meest contact met elkaar natuurlijk.
0: Ja, nee, enorm. En ik denk dat het ook ook al snapt Pien het niet helemaal, zolang ze wel... met de serieus blijft nemen en echt probeert te luisteren en haar probeert te helpen, is het nooit te licht.
1: Nee. Want, en blijft ook spannend voor jullie.
0: Precies. Nee, ontzettend spannend. Ja. Want ik weet niet welke met ik te horen krijg. En zij weet niet welke Pien.
1: Ja, misschien hang je wel op.
0: Nou, misschien wel.
1: Ja, je weet soms einde neemt, stuk. Ja. Ja,
2: soms neemt Pien ook een stuk strenger op dan andere avonden. Ja. Zeg maar. En dan, dat is dan ook voor Mette
0: lastig.
2: Voor Evelinde.
0: Ja. Ja.
2: Soms echt zo, oh, wow, oké. Okay, dit krijg ik nu tegenover me. Hoe reageer ik daar dan meer op? En dat is echt superleuk.
0: Ik vind dat dus ook heel leuk. Want dan krijg je ook opeens reacties die je nog nooit hebt gekregen. En dan... Ja, dan moeten we het opeens opnieuw gaan uitzoeken met elkaar.
1: Heel tof. Ja, Geschiedenis van een Ongeluk speelt nog wel even. Staan er al plannen voor hierna op touw?
2: Nou, er zijn zeker ideeën.
1: Ideeën?
2: Ideeën in de kiem. Zeker. Maar we zijn nu nog vooral heel erg met dit bezig.
0: Dit aan het doen.
2: En dit tot een goed einde aan het brengen.
1: Ja. Ja. En hoe hopen jullie dan dat het publiek na afloop de zaal verlaat?
0: Jankend, nee. nou, echt met die lach en die traan. Gewoon...
2: En met gespitste oren, dat hoop ik wel heel erg. We hebben wel echt geprobeerd om ook van luisteren de vorm te maken. Want wij zien elkaar nooit. We luisteren echt alleen naar elkaar. En de muziek is daar volgens mij ook een heel groot onderdeel in.
0: Ja.
2: Dus we hebben we vragen ook best wel wat van het publiek. We vragen ze echt om een uur lang
0: echt
2: heel aandachtig te luisteren.
1: Het is heel textueel. Dus ja, het is best,
2: dat is best wel een zitten, grote vraag. Ja, en het kan ook misschien voor sommige mensen wel echt te moeilijk zijn. Maar juist dat vind ik dus eigenlijk ook wel mooi. Als mensen er een beetje op afhaken of zo, denk ik, oh ja, dan heb je wel een oefening gehad vanavond, een uur lang, om zo goed mogelijk te proberen te luisteren.
1: Ja. En voor jullie zelf, wanneer is een avond geslaagd?
2: Ja, ook als me dat gelukt is.
1: Ja.
0: Dat heb ik ook.
2: Om echt op Pien, naar Pien te luisteren.
0: Ja.
2: En voor Mette gebeurt er ook wel iets aan het einde van de voorstelling, waarin ze op een bepaalde manier een soort verlossing en toch wel verbinding voelt. En als Mette dat heeft gevoeld aan het eind van de avond, dan is het ook wel geslaagd voor mij.
1: En voor jou?
0: Ik heb het ook echt heel erg met, want dat vind ik ook heel erg Pien's rol, is luisteren. Dus als dat is gelukt, om zonder een vooropgezet idee daar te staan en te reageren op wat er op me afkomt, dan ben ik heel erg blij.
1: Ja.
0: En nou ja, je hebt het al gezegd over de luisteraars en de kijkers. Maar ik vind het ook heel belangrijk als wij als acteurs, dus Evelinde en ik en René de Graaf en Wieke van Rosmalen, als wij elkaar... Als ik voel dat wij ook samen iets hebben gebouwd.
1: En dat hebben jullie zeker met Geschiedenis van een Ongeluk. Evelinde Lammers en Bita Babazede, dank jullie wel dat jullie er wilden zijn. En jullie voorstelling is nog tot eind deze maand door heel Nederland te zien. Dan eindigen we nu met begin van jullie voorstelling, de telefonische wachtrij. De Lijn is dit. Dank jullie wel.
0: Heel erg bedankt. Cool.
3: U belt De Lijn.
4: Welkom, u heeft De Lijn gebeld. Op het moment is het wat druk. Probeert u kalm te blijven. U wordt zo spoedig mogelijk te woord gestaan. Er zijn momenteel nog 95 wachtenden voor u. Bedankt voor uw geduld.

uit de nieuwe voorstelling Geschiedenis van een ongeluk hoorde je De Lijn. Tot zover deze uitzending van De Nacht is Zwart. Mocht je nou een deel hebben gemist of niet kunnen wachten tot volgend weekend, dan zijn we 24 uur per dag, 7 dagen per week te beluisteren via de NPO Luisterapp of op omroepzwart.nl. Na het nieuws hoor je op deze zender een uur cultuur. En volgende week is Zoe er weer voor een nieuwe De Nacht is Zwart. En mij hoor je over 2 weken weer. Ik wens je een fijne zondag, een heerlijke week. En vergeet niet, we zien elkaar. Tot dan!

0: zien elkaar bij Omroep Zwart.
1: NPO Radio 1.
2: 6:00, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met iemand naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. En daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet en wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu 2e en 3e. Premier Kulberg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar hij wil niet samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Kulberg wil onder meer een betere verdediging van Letland met drones. De Holocaust-overlevende Irene Butter is overleden in Amerika. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam toen in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland en ze was 95 jaar. Het weer: in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kans op mist. Vanmiddag veel zon, het wordt dan 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig, het wordt dan 19 tot opnieuw 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
4: Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen.
5: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
3: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
6: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Müller Museum. Mis het niet.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
8: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
9: Vergeet je niet in te smeren.
8: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
10: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
11: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
12: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: NPO Radio 1. VPRO.
0: Een uur cultuur. Eva Koreman.
13: Een hele goede morgen, ochtendgenoten en nachtbrakers. Op deze mistige ochtend bij dit programma van de VPRO. Ik ontvang bijzondere mensen uit het culturele speelveld. En vandaag is dat dichter en regisseur Ivar van der Wallen. Een hele goede morgen.
9: Goedemorgen.
13: Een kwartier geslapen, rechtstreeks ingevlogen vanuit de nacht van de poëzie. Zit je hier?
9: Klopt, ja.
13: Met jouw kerstverse album, of debuutbundel, ja, aluminiumfolie onder je arm.
9: Heb ik meegenomen, ja.
13: En je hebt ook een ontzettend lange lijst met cultuurtips samengesteld. Van bundel tot podcast, van openbare kunst tot muziek. Waar kijk je erg naar uit om over te praten?
9: We hadden net een klein voorgesprekje. En eigenlijk alles wat daarop kwam, dacht ik van, oh ja, wat leuk. Ik heb er heel veel zin in om daar over te praten en weer over na te denken. Dat is, ja.
13: Ja, ik kijk ook erg uit naar jouw openbare kunsttip.
9: Ja.
13: Want dat is een quote waar jij veel troost uit haalt.
9: Ja, inderdaad.
13: Maar dat is de tweede helft van het programma. Ja. Eerst gaat het alleen maar over jou en over aluminiumfolie. Ik schrijf altijd een kleine bio, vul vooral aan, spring in en corrigeer me ook waar nodig. Als je denkt, ja, maar Koreman, dat klopt niet, dat moet anders, dan zetten we dat bij deze even recht.
9: Ik zal scherp zijn.
13: Je bent in 1998 geboren in Zutphen. Op je 8e wilde je Guus Meeuwis worden, dat liep toch anders. In 2023 studeer je af als regisseur aan de Toneelacademie Maastricht en je regisseert dan onder andere voor Kiki Schippers. Maar je snoept van meerdere disciplines. In 2024 win je de Poëzieslag Amsterdam en behaal je de tweede plaats op het NK Poetry Slam. In 2025 breek je verder door met de voorstelling Hooswater en tijdens het Amsterdams Kleinkunstfestival win je de Publieksprijs en de Ramse Shaffy Check. Ook word je onderdeel van het liedcollectief Club Shaffy. En je debuutbundel Aluminiumfolie is net verschenen bij Nijg en Van Ditmar. Over de wereld van jonge mannen, over de dood, over wat nog meer?
9: Er zit een Minotaurus in. Het hele middenstuk gaat over de half mens, half stier, maar dan in een hedendaags jasje. Ja. En die tedere mannen, daar gaat het over. Het gaat over inderdaad die opduikende dood die zich overal maar aan je op blijft dringen. Ja.
13: En je hebt de bundel Aluminiumfolie genoemd? En dan kan ik vragen waarom, maar misschien is het goed als we het gedicht horen waar de titel aan ontrokken is.
9: En dan mogen de mensen zelf...
13: Daarna wil ik het er toch wel over hebben.
9: Ja, toch
13: wel. Ja, het is al een beetje vroeg om mensen zo hard aan het werk te zetten.
9: Oké, dan ga ik van wal steken. Aluminiumfolie. Wanneer ik een zoon krijg, maak ik van hem een rol aluminiumfolie. Ik bewaar hem goed naast bakpapier, reservesleutels en deegroller in een la. Ik herken hem niet. Ik scheur vellen los. Dek daar de overgebleven overschotel die stond af te koelen en nu afgekoeld is mee af. De folie vouwt zich zonder moeite om het eten. Kreukt waar mijn handen druk zetten. Een gespannen nu zie ik een deel van mij zo dun dat het er zuchten al scheurt. Ik houd mijn aanrakingen kort zoals ik doe bij deurbellen. Of heet water. Dan krijg ik trek in meer, stop ik hem met schotel en al in de oven. Het licht van een koelkast is zo akelig vlug.
13: Wanneer kwam de metafoor van aluminiumfolie tot je?
9: Ik was bezig met eigenlijk om een vorm te vinden voor die jongens, hoe ik ze zie. Hoe ik jongens zie. En toen kwam dat aluminiumfolie over dat het... je hoeft geen druk te zetten om aluminiumfolie te vormen. Je kan aluminiumfolie één keer kreuken en daarna wordt het nooit meer glad. En al die lijnen die blijven bestaan. En dat vond ik ergens een fijn beeld om vanuit te denken.
13: Ook wel verdrietig.
9: Ja. Ja. En ik denk dat het ook heel goed is dat we... tenminste, zeker als we de mannen daarop aanspreken, dat we even gaan kijken van, hey, welk verdriet doen we onszelf daarmee?
13: Ben je ook in jezelf gaan graven met deze vraag?
9: Ik denk dat je moet gaan kijken van, hey, welk gevoel kan ik serieus nemen? Of waar kan ik op terugvallen als ik daadwerkelijk diep in mezelf kijk? Ja.
13: En wat is dat dan?
9: Nou ja, er is altijd zo'n beeld van mannen dat ze sterk zijn en daadkrachtig en besluitvaardig en weet ik allemaal wat. Maar heel vaak merk ik dat er in mij ook een heel onzekere klont aan gevoel aan het opereren is. Aan het roer zit. Die helemaal niet heel duidelijk weet wat het wil en hoe het gaat. En door die te negeren komen we er steeds minder mee in aanraking. En vergeten we hoe we die tot ons moeten. Ja, hoe we die tot ons kunnen laten komen, ja. Ja. Of misschien is dat heel vaag.
14: Nee, ik vind het helemaal niet vaag.
9: Ja.
14: Ik vind het juist zelfs ook heel troostend. Ik denk dat elk mens daarmee te maken heeft. Man, vrouw, of daartussenin of daarbuiten.
9: Ja.
14: Alleen in hoeverre staat de maatschappij je toe om daar open over te zijn zonder dat je daarop wordt afgerekend.
9: Ja.
14: En het is gewoon heel fijn en ook heel troostend om het juist van iemand te horen die ook zo groot is. Je bent fysiek, je bent heel lang. Er komt echt iemand binnen. Je bent sterk. Je gaat met jou geen ruzie maken.
9: Nee.
14: En om jou dan over de klont onzekerheid en over emotie en over tederheid te horen praten, dan dat voelt heel troostend en heel veilig.
9: Dat is fijn. Ja. Dat we dat al established hebben in dit gesprek. Nee, ik denk dat inderdaad. Ik denk dat, ja, dat moeten we, daar moeten we echt vaker naar luisteren.
14: Het is ook iets wat heel erg terugkomt in het gedicht Pisbak.
9: Ja.
14: Wat enorm bij mij is bijgebleven. Omdat je beschrijft daarin de wereld van het mannentoilet.
9: Ja.
14: Zou je het willen voorlezen?
9: Ja, zeker. Het is een lang... Ja, we gaan ervoor.
14: Redden we het voor 7 uur?
9: Dat redden we. Ik ga het voorlezen. Het is een horrorgedicht over het mannentoilet. Oké, daar gaan we. Pisbak. Het Hard Rock Café kleumt van de kou. Je zet je telefoon op trilstand. Kikkervisjes in bikerboots wurmen zich met opgeblazen borst tussen bar en billen. Het kost je 7 bier om je zweetrug een blauwtje om te zetten in een eenzaam toiletbezoek. Mannen dringen zich onder je oksels tegen het langgerekte RVS afvoerput rechtswag wandgootbak. Ze snuiven de doop uit hun fluoriserende kapsels. Een bezoek duurt een DM of 2, is kort aan de zijkanten en wat langer bovenop. Schaamhaar weggeschoren, de huid verklapt een onbeantwoorde zachtheid. Ze halen hun neuzen op, briezen als paarden. Slofbaardjes borstelig roggelen trots een fluim langs hun straal. Andermans druppels klinken door in alles wat jij je herinnert. Kikkers komen in plagen, winteren in modder of ongeduldig naast een put. De band begint en het valt ze op dat jij wel aan de pisbak maar niet kletterend de avond staat te vermannen. Ze vragen of je er een knoop in hebt gelegd. Om je heen worden gulpen opgetrokken. Er wordt een deur bewaakt. Je voelt 10 handen trillen over je rug. Ze tillen heel vaak, heel zwaar. 2 handen ontdoen je van je broek. Plaatsen zichzelf hoog binnen je dijen. Grove handen, kommetjes strommelen bemoedigend. Pis maar, pis maar. Van buiten sluiten zich steeds meer links en rechts dragende aan bij je ophoudend lichaam. Driftiger vormen de kommetjes zich tot vuisten, slaan knokkels stuk, vergeten waarom ze van huis zijn gegaan op fietsen zonder achterop gepoetste stangen. Ze trekken je lul eraf en geven hem rond. Mooie lul, zeggen ze. Knikken. Mooi ding. Ze houden hem voor en laten je zien hoe zij hem gebruiken. Hun vingers dringen door het gat naar binnen, vouwen zich om je blaas. Een nagel, vies van het bolderen, maakt de scheur. Je loopt leeg. Ze zoenen elkaar uitbundig, vreugdig, uit onvermogen. Om je oren ratelen wildzwaaiende gespen. Maken bloedneuzen, blauwe ogen, bloesjes open.
14: Ja, ik vind het echt geweldig, omdat er zoveel in samenkomt. Nou ja, het is een horrorgedicht, dat lees je niet zo vaak. Het is grappig. Maar de onzekerheid en de kwetsbaarheid van ook zo'n plek die nooit wordt besproken, het vrouwentoilet.
9: Mm-hmm.
14: Dat is een universum op zich waar ik me heel erg thuis voel en waar ik nou ja, wat ook wel vaker besproken wordt. Ja. Ook de solidariteit die daar heerst. Maar ik heb nooit als zodanig nagedacht over welk universum het mannentoilet dan is. En nu realiseer ik me hoe verschrikkelijk dat moet zijn.
9: Ja, ik denk als dit de enige weergave is die je hebt van het mannentoilet, natuurlijk, ja.
14: Nee, maar, nee, weet je, pis maar.
9: Ja, pis maar.
14: Pis maar. En dat je daar naast elkaar staat, misschien juist wel met haast.
9: Ja.
14: En dat is de druk.
9: Er is een sociale lengte die je aan een pisbak kan besteden. Een duur. Die verstrijkt op een gegeven moment. Je moet binnen een enkele seconde waarschijnlijk eigenlijk pissen. Want anders dan ben je die rare aan de pisbak. En niemand zegt daar iets van. Maar iedereen weet wel, hey, daar staat niemand te pissen.
14: En wordt dit concept ook besproken?
9: Nee.
14: En bijvoorbeeld in de vriendenkring heb jij het wel eens gehad over hoe gedraag jij je? Wat doe je dus als hij niet komt? Als de plas niet komt?
9: Ja, dan wordt het heel ongemakkelijk inderdaad. En ik heb vrienden die sowieso niet meer aan de pisbak staan. Gewoon altijd naar het gesloten toilet gaan. En vrienden die daar ook een soort trots uit halen dat ze dat heel goed kunnen. Maar wat voornamelijk overheerst, zeker ten opzichte van een vrouwentoilet bijvoorbeeld, is dat mannen zich altijd de houding aanmeten van, ja, wat moet je op het toilet doen? Je gaat naar binnen en je gaat naar buiten, dat is het. En dat is alsof daar niks gebeurt. Alsof je daar niemand bent. Niet bestaat. Maar dat is natuurlijk niet zo.
14: Zou je daar ook iets aan willen veranderen?
9: Nou, ik kan best jaloers zijn op het vrouwentoilet in die zin dan. Natuurlijk is het ook een mythisch ding in mijn hoofd, maar...
14: Maar het is ook wel geweldig.
9: Ja?
14: Ja.
9: Ja,
14: ja, er is een enorme solidariteit. Want daar wordt afgeknuffeld, wordt opgelost. Van dat er ergens een deur open gaat, een kiertje of wordt geroepen, er is een tampon nodig of ik heb geen wc-papier. En dan snellen er meteen allemaal mensen naartoe om dit incident het hoofd te bieden.
9: Ja.
14: Als er een traantje wordt gelaten, dan is er opeens een hele therapiesessie is er dan gaande.
9: Ik zou niet weten wat er gebeurt als er een man staat te huilen in het toilet. Hoe wij dan zouden reageren als omstanders. Echt niet.
14: Ja, het is wel leuk als je dit hoort om dan eens kritisch naar jezelf te kijken.
9: Ja.
14: En dan te denken, wat zou ik doen?
9: Ja, wat zijn de comments?
14: Ja,
9: ja.
14: Maar wat was het vertrekpunt van dit gedicht? Dit gedicht
9: heb ik geschreven in opdracht van de revisor. Ik was gevraagd om een punkgedicht te schrijven voor de revisor. En ik was bezig met die... Met die tedere mannen. En ik wilde die punk wilde ik wel opzoeken, maar ik wilde ook terug naar die onzekere klont. En zo is het een beetje gegroeid. Aan de ene kant is het een hele harde buitenkant van een hardrockcafé, maar aan de andere kant is het ook wel gewoon die nervositeit die misschien ook wel iets punkachtigs in zich draagt.
14: Als we het hebben over tederheid en de onzekere klont, hoe vinden we die bij de Minotaurus, bij Theseus en bij Ariadne?
9: Wat mij enorm fascineert aan die Minotaurus is dat het een figuur is die zo is geboren. Hij heeft er in eerste instantie niet voor gekozen dat hij half stier, half mens is. En hij heeft er ook niet voor gekozen om mensen te gaan eten. En In de cyclus die erin zit heb ik ervoor gekozen om dat ook in een gezin te laten plaatsvinden waarin dat niet wordt opgelost. Of er wordt geen vorm gevonden voor het stier zijn of het mens zijn. Net zolang tot het misgaat en dan het monster maar in een labyrint te stoppen. Terwijl het in mijn ogen niet een agressief wezen is. Er is een kunstwerk. Er was toen bij die tentoonstelling van de Metamorfoses in de Stedelijk. En daar zie je de contemplatieve Minotaurus. En Minotaurus die zit op een steen en die denkt na. En dat ontroerde mij enorm. Omdat je inderdaad iemand heel makkelijk alleen als een monster kunt weergeven. Maar er zijn ook heel veel andere momenten waarop iemand anders iets anders is. En daar wilde ik graag licht op schijnen.
14: Op het grijze gebied.
9: Ja.
14: om het wit en zwart eruit te halen.
9: Ja.
14: Wat zijn de overeenkomsten tussen jou en de Minotaurus?
9: Koeien zijn mijn favoriete dieren. Ik ben er dol op. Ik vind, omdat het zulke grote, massieve beesten zijn, ik vind mezelf ook wel groot en massief in mijn vorm. Dus daarin, en ook in die grote, af en toe geen plek kunnen vinden in het leven. Omdat wanneer je op een stoel gaat zitten, kraakt die. En wanneer je aan een aanrecht staat, is het niet de juiste hoogte. En dat soort momenten word je eigenlijk heel bewust. Of dat je merkt dat je heel lang al in een soort knik staat, omdat je met iemand op oogniveau wil praten. Dus eigenlijk vanuit een heel lijfelijke gemeenschap ben ik denk ik gaan schrijven.
14: Ja, de maatschappij is niet helemaal op je gebouwd.
9: Ja, terwijl ook in heel veel opzichten natuurlijk wel. Maar op een heel eenvoudige, lijfelijke manier ben ik op veel momenten te groot. Ja. En ook wanneer ik mijn armen zwaai, bijvoorbeeld in blijdschap, dan is dat een enorm groter gebaar dan wanneer bijvoorbeeld een kleiner iemand, die we misschien zouden omschrijven als vlinderachtig of zo.
14: Dan komt nu het edele psychologiseren van de interviewer.
9: Mm-hmm.
14: Heb jij jezelf ooit kleiner gemaakt hierdoor? Dat je dacht, ik moet me inhouden, want alles is te veel, alles is te groot?
9: Ik ben er wel mee bezig. Ik probeer dat wel uit. En ik denk, ik ben altijd overal de grootste geweest. Of in de klas was je de langste. En nu is dat eigenlijk altijd ook nog wel zo. En zelden kom je iemand tegen die langer is dan ik. En als je die dan omhelst, dan denk je echt, wauw, wat een wereld is dat. Maar ik denk er wel over na. Ook het bulderen van mijn stem, of het bewegen van mijn fysiek of zo. Of het vastpakken van iemand anders, ja.
14: Ja, omdat ik dacht, als ik kijk naar jouw cv, dat je bent afgestudeerd als regisseur en je later pas echt, je bent gaan laten zien op het podium.
9: Ja.
14: Dat ik dacht dat daar misschien een parallel zat, van dat je eerst dacht van, nou ja, ik verstop me eerst nog wel achter de schermen.
9: Dat heeft denk ik meer te maken met, ik ben dan ook toch best wel voorzichtig persoon. Of bedachtzaam. Ik moet wel altijd een beetje zo weten hoe het werkt voordat ik daar dan helemaal, voordat ik mezelf daarin laat zien, inderdaad, denk ik.
14: Ja. Er is een gedicht dat In Bloei heet in jouw bundel Aluminiumfolie. Ik heb er een klein stukje uitgepakt. Aan het einde van de oogsttijd schokken de eeuwig jonge lichamen als geknakte zonnebloemen met een kop vol zaad op badslippers terug de bus in richting huis. Twee aan twee zitten orchideeën. Lelies met vergeten glitter op hun gezicht valt een lavendelbloem na nog geen 3 minuten gelukzalend tegen het raam in slaap. En ik moest denken aan de metafoor van paardenbloemen en orchideeën, bedacht door een kinderarts.
9: Mm-hmm.
14: Thomas Boyce, die kinderen indeelt opdeelt in twee groepen op basis van hun gevoeligheid voor stress en hun omgeving. Heb jij dat gebruikt voor dit gedicht?
9: Nee, ik ken dat niet. Nee.
14: Oh, wat grappig. Want ik was er dus
9: overtuigd.
14: Ja, ja, ik was er dus van overtuigd. Dus hij zegt, ongeveer 80% is een paardenbloem, veerkrachtig en sterk. En 20% is een orchidee. Gevoelig en kwetsbaar, maar bloeit prachtig bij de juiste zorg.
9: Ja. Ja.
14: Maar dat was dus niet het idee wat erachter lag. Ben jij een paardenbloem of een orchidee?
9: Joh, dit zijn de vragen. Ik ben heel graag een paardenbloem. Ja.
14: En wat was dan het vertrekpunt van dit gedicht?
9: In eerste instantie komt dit gedicht voort uit het beeld van jongens die zich klaarmaken voor het strand. Dus hoe die jongens eigenlijk helemaal in die sportschool zich helemaal oppompen, helemaal droog trainen, om dan op die vakantie te shinen. En in plaats van dat ik dat een massief of een soort veroveringsdrang wilde geven, had ik daar zoveel liefde voor. Of dat ik dacht van wauw, dat is echt prachtig. Of dat, dan ben je bijna een bloem eigenlijk die bloeit. Dit is jouw seizoen, ga ervoor. En daar gaat het over, ja.
14: Het is ook heel mooi hoe je, als je dit zo vertelt en beschrijft en deze metafoor daaraan vasthangt, dat je dan ook de angst voor zo'n groep wegneemt.
9: Ja. Oh ja, ja. Of de angst die jij bijvoorbeeld ervaart. Ja. Ja, ja. Ja. En ik denk die angst is legitiem natuurlijk. Het moet ook geen antidood zijn, maar ik denk wel dat we nood hebben aan meerdere perspectieven om naar hen te kijken en ze er ook bij te betrekken.
14: Ik vind het grappig dat je dat hebt ook over ze. Ja. Dus niet over wij.
9: Ja, wij ook. Ja, in ieder geval, ik ga zelf niet naar de sportschool, dus misschien is dat het onderscheid.
14: Een onderwerp dat ook veel ruimte inneemt in je bundel is de dood.
9: Ja.
14: Mag ik vragen door wie het is geïnspireerd? Van wie heb je afscheid genomen?
9: Deze dood is een dood die in mijn vanaf mijn 14e, 15e in mijn leven is getreden. En dat is niet een afscheid van iemand. Het ging over de wens om uit het leven te stappen. En een vraag die zich voortdurend bleef aandienen. In ieder opzicht. Ja. Ja.
14: Maar je zegt bleef aandienen?
9: Ja.
14: Dus heb je afscheid genomen van de vraag?
9: Nee. Dit is altijd. Ja. Maar dat niet. Ik heb er wel heel hard aan gewerkt. Ik ben er heel hard mee bezig geweest. Maar die relatie die ik heb tot de dood, dat is echt wel iets waar ik in ben opgegroeid uiteindelijk. Met mezelf, ja.
14: Dus dat is altijd als een programma dat op de achtergrond draait op een computer.
9: Ja, of als een optie in de bestekla. Eet je met mes en vork of stap je uit het leven.
14: Is dat per se heel verdrietig? Of kan dat ook misschien veel...
9: Ik denk dat het een lange tijd ook een heel grote troost is geweest op een gekke manier. Een verlichting waardoor je kunt denken van hey, oh ja, dat is altijd een optie. Of daar zou ik altijd voor kunnen kiezen. Niet dat legitiem is ten opzichte van je geliefde, maar in mijn denken heb ik daar altijd mee gezeten. Ja, wat af en toe waardoor ik ook dingen misschien niet helemaal op waarde kon schatten voor wie ze waren. Of die gebeurden. Omdat je jezelf heel goed kan beschermen tegen het leven als je altijd ervan wegstapt. Altijd denkt van nee, maar ik zou ook. Dit hoeft me niet te raken, want ik kan ook. Ja.
14: Wanneer ben je erover gaan praten?
9: Dat was op de toneelacademie. Dus we zaten, het was corona. We zaten in. Ik zat in de tweede. En toen was ik was heel hard aan het werk. Ik was heel veel werk aan het maken. En de hele tijd alleen maar output aan het geven. En dat werk was allemaal. Ja, dat ging allemaal over verdriet en over eenzaamheid en over. En op een gegeven moment kon ik gewoon niet meer. Ik was gewoon doodop. En toen zei de school tegen mij, jij mag niet meer verder. Jij gaat eerst maar heel lang wandelen met jezelf. En dan mag je weer terugkomen. En dat is echt fantastisch geweest dat ze dat toen hebben gezegd. Ja. Hoe vernietigend ik dat toen vond. Ik dacht van, oh, nu is mijn actualiteit als maker is verdwenen of wat dan ook. Maar dat heeft me echt heel erg goed gedaan. Omdat er zoveel zat en zoveel onaangebroken gevoel, wat ik door die vraag niet was aangegaan, dat moest er eerst allemaal uit. En uit de weg, ja.
14: En wat ben je toen concreet gaan doen? Want het is nogal wat groots. Ja. Te zeggen van, nou, ik ga dit nu aan. Hoe ga je dat aan?
9: Toen ben ik naar de huisarts gegaan. En die huisarts zei, dus wat wil je doen? Wil jij er een eind aan maken of zullen we er een oplossing voor vinden? En hij was zo ontzettend direct tegen mij dat ik wel... Ja, dan moet je kiezen. Nou, goed, dan kies je wel voor... We gaan er een oplossing voor vinden. En daar zijn... dan ga je in zo'n traject van therapie zitten. Dus dan iedere hulp die je kan krijgen, die grijp je aan. En dan... En dat was een heel intensief half jaar. Maar uiteindelijk heeft dat wel heel veel gedaan. Ja.
14: En toen kwam je terug op de toneelacademie.
9: Ja.
14: Toen zei je, nou, ik heb het beest in de bek gekeken hoor. Het gaat super met mij.
9: Ja.
14: We gaan verder waar we gebleven zijn. Hoe gaat dat dan?
9: Ja, exact. Ja, met heel veel horten en stoten. Want het is natuurlijk de droom dat je iedere keer denkt, als ik dit heb gedaan, dan ben ik er vanaf. Of zo werkt hetzelfde met liefdesverdriet. Als je relatie uitgaat en je denkt, weet je wat, ik knip bij mezelf een pony, dan ben ik niet meer verdrietig. Dan ben ik een ander mens.
14: Dit heb ik letterlijk een keer gedaan.
9: Ja. En dan kijk je in de spiegel en dan ben je gewoon een verdrietige Eva met een pony.
14: Ja.
9: En zo is dat natuurlijk ook. Had ik dat met mijn sores. Dat ik dacht, oh, als ik nu dit ga doen, of als ik nu dit ga lezen, of als ik nu dit ga maken, dan ben ik er vanaf. Of als ik nu zo openhartig ben, dat als ik kan, dan ben ik er ook vanaf. Maar zo werkt het dus helemaal niet. Nee.
14: Nee, maar ja, hoe werkt het wel?
9: Doorgaan. En jezelf vergeven. Of dat. Zo ga je, zo werkt het. En onthouden dat er mensen zijn die van je houden en om je geven. Daar ga je voor. En als je zelf niet de moed kan vinden om uit bed te stappen, kan je altijd bedenken dat er mensen zijn die graag willen dat je uit bed stapt. Er is een vriend van mij die zei, chagrijnig kan je ook wandelen. Ga gewoon wandelen. Maak het niet groter dan het is, maar maak het simpel en klein. Je kunt wandelen.
14: En hoe was het om jouw medestudenten dan weer tegen te komen? Want mensen weten dan waarom je er even tussenuit bent gepiept en je bent weer terug. Ga je dat gesprek dan aan? Zwijg je het dood?
9: Ja, in die tijd was ik best wel, voor wat dat betreft, best wel gesloten en open op de verkeerde momenten hoor. Ik was daar best wel heel erg mee aan het struggelen van hoe je daar dan open in bent. En dat je denkt van... dan ben je ineens heel openhartig en is iedereen stil. En dan denk je, oh ja, dat was niet hoe ik het wilde. En dan ben je weer helemaal gesloten. Maar dan ziet iedereen die donkere wolk boven je hoofd. En denk je, nou, wat is daar nou weer in de hand? Dus zo, ja, dat is echt passen en meten. Ja.
14: En hoe vind je het om er hier over te praten?
9: Ik vind het eigenlijk wel heel erg gezellig. Jij?
14: Ja, ik vind het ook heel fijn en bijzonder en belangrijk. Maar het is ook wel heel intiem om...
9: Ja.
14: Maar ja, tegelijkertijd, je hebt het zelf opgeschreven in je bundel.
9: De bundel gaat er erg veel over. En in die zin is het geen wond op dit moment. Nee. Dus dat kan prima. En ik vind ook niet dat het iets is om je voor te schamen.
14: Absoluut niet. Nee. Nee, dit is misschien ook een goed moment om te zeggen, als je nou net in dit gesprek valt en het leven valt je zwaar en je hebt ook gedachten over zelfdoding of je kent iemand over wie je zorgen maakt. De geweldige mensen van 113 zitten altijd klaar bij de telefoon. Of via 113.nl kan je chatten met mensen die je daarin verder kunnen helpen. Is er een stukje binnen dit thema, een vondst waar je heel trots op bent? Dat je denkt, oh wauw, ik heb hier maar mijn gevoel echt goed gevangen in woorden.
9: In de bundel?
14: Ja.
9: Nou, dat zijn de gedichten eigenlijk aan de dood en aan de dood opnieuw. De bundel was bijna af. En er moest eigenlijk nog één slag geslagen worden in de afdeling kleine dode dingen. Nu heb ik heel vaak dood gezegd, maar... En daarin moest ik eigenlijk gewoon even kijken hoe concreet ik kon gaan. En dat is dus in... het gedicht heet Aan de Dood. En de zin is, ik wil geloven dat ik je heb verzonnen. Je bestond wel, maar ik heb je verzonnen. En dat was het, zo voelde dat, ja. Ik heb zelf iets van jou gemaakt, van die dood, ja.
14: Ik heb ook een hele concrete, die ik ook heel mooi vond. Een stuk. En overal. De sleutel hapert in de voordeur, dood. Het krappe halletje, dood. Schoenen naast het rek, dood. Het borrelen van de waterkoker greep je naar de keel. De grap die je vertelde, ik herinner hem me niet. Je ging. Wat ik ook heel mooi daaraan vind, is het enorm alledaagse van verlies, waar we allemaal vroeg of laat mee te maken krijgen.
9: Ja.
14: Ja, echt heel mooi gedaan. En ook heel erg bedankt voor je openheid in dit gesprek.
9: Natuurlijk, ja. Bedankt voor de vragen.
14: Mocht je dus de radio net hebben aangezet, dit is een uurcultuur. Bij mij in de studio zit regisseur en dichter Ivar van der Wallen. We hebben het over zijn poëziedebuut Aluminiumfolie. En je hebt ook een lijst met cultuurfavorieten samengesteld. En dan vrees ik dat we nog een paar keer het woord dood gaan zeggen.
9: Ja.
14: Want ik wilde beginnen met Joost Zwagerman. Ja. Roeshoofd Hemelt uit 2014. Hij is er niet meer. Hij heeft een bundel geschreven. Of althans, een werk uit 3 delen. Respectievelijk adem, in en uit. En waarom vond je dit? Waarom heeft dit zoveel indruk op jou gemaakt?
9: Het was de allereerste bundel die ik las. En was op de middelbare school en we moesten voor onze leeslijst lezen. En ik had niet zo heel veel zin om een dik boek te lezen. Dus toen kwam ik erachter dat je ook poëzie mocht lezen. Want het zijn dunne boekjes, een korte spanningsboog. En de bundel gaat over, is een tweeluik eigenlijk. Je volgt 2 verhaallijnen. Aan de ene kant volg je vastklant R, die naar een winkel gaat waar alles uit het hele universum te koop is. Alles wat je kunt verzinnen is daar. Hij opent daar een verpakking met manische depressie of bipolariteit. En dat beklijft hem en wordt vervolgens opgepakt voor winkeldiefstal. En aan de andere kant volg je Roeshoofd. En Roeshoofd zit na een mislukte poging om een einde aan zijn leven te maken in een gesloten inrichting en heeft daar koortsdromen. Ja, en toen ik dat las, dat iemand zoveel ruimte kon scheppen en zo gewichtig kon zijn met de taal, heeft dat enorme indruk op mij gemaakt. Ja.
14: Als ik even rekende, was je waarschijnlijk een jaar of 16 toen je dit las?
9: Ja.
14: Dacht je toen ook, wacht, misschien moet ik zelf ook gaan schrijven, want ik heb ook gevoelens die hierop lijken?
9: Ik schreef toen al wel in de vorm van liedjes. Dus toen vanaf mijn 12e of zo schreef ik liedjes in het Engels. En die waren dan allemaal heel verdrietig en dergelijke met de gitaar. En ik zat ook in een bandje, dus daar kwamen al die liedjes dan tot uiting. Ja.
14: Is er een zin of een stukje uit Roeshoofd Hemelt wat je is bijgebleven?
9: Mijn favoriete zin, of de zin waar ik heel vaak naar terugkeer, is wat angst dan is en waarom jij dat zou moeten weten. Hoogstens weet je hoe het je omvat, hoe koud het is en verijlen.
14: Ja, eerder zei je, of zei ik eigenlijk, wilde jij Guus Meeuwis worden?
9: Ja.
14: Zo had hij het ook kunnen aanpakken. In plaats van geef mij maar je angst.
9: Ja, dan geef je dat toch weer van André Hazes, ja.
14: Oh, origineel.
9: Ja.
14: Oh jeetje, wat gênant.
9: Nee, dat is oké. Nee, Guus is op zijn eigen manier weer een rockster. Dus dat, die doet. Want ik wil jouw schouder om op te huilen. Jouw huis om in te schuilen. Alles wat ik wil lijkt zo ver weg. Zo ver weg van jou.
14: Wat, jij kan gewoon alles citeren. Je vraagt iets. En het komt gewoon.
9: Niet alles, hoor. Zinnetje, ja.
14: Maar als we dan meteen de sprong maken naar de openbare kunst die jij wilt tippen.
9: Ja.
14: Dan is het eigenlijk ook een zin of een gegeven. Iets wat ook bij jou is gebleven. En dat is van Oos Kesbeke.
9: Ja.
14: Het was een poster op het ING-gebouw in Utrecht.
9: Ja. In Kanaleiland bij Park Transwijk. Ik weet niet of dat ding er nog steeds hangt, ik hoop het. Maar dat was een hele grote poster. Toen ik daar in 2016 net kwam wonen. En daar stond op, door mijn productie te automatiseren heb ik meer tijd voor mijn passie, / tafelzuur. Ja.
14: En hoe haal je daar troost uit?
9: Ik vond het echt grandioos dat je dat zo groot op een gebouw kan zetten. En hij stond er ook zo parmantig naast met een pot tafelzuur in zijn handen. En denk, ja, dit, als dit mag, dan mag er een hele hoop. Ja.
14: En heb je ook een mening over tafelzuur?
9: Heerlijk. Ja, lekker. Augurken en zo. Ja, top.
14: Maar als jij om je heen kijkt of naar jezelf kijkt, wordt daar dan automatisch taal aan verbonden? Zeg maar, geef jij, schep jij je realiteit altijd door zinnen?
9: Oh, dat weet ik niet. Wie weet? Altijd. In plaats van ten opzichte van een beelddenker bedoel je?
14: Ja, beelden of een gevoel wat er gewoon is.
9: Ik denk dat ik wel heel veel uit in taal, ja. Of dat ik me daar heel erg veilig in voel, ja. Ja,
14: ja. Want bijvoorbeeld bij... Het viel me ook op dat bij alles wat jij tipt, dat of heel erg leunt op taal,
9: mm-hmm.
14: of juist de schitterende afwezigheid ervan. Maar er is niet echt iets tussen.
9: Wat zou een tussenvorm zijn dan?
14: Misschien een... Een dansvoorstelling,
9: oh ja.
14: waar misschien ook wel wat taal in zit.
9: Ja.
14: Maar bijvoorbeeld de voorstelling die jij tipt, of de theatervoorstelling, gaat ook heel erg van Jan Beuving.
9: Ja.
14: Gaat ook enorm over taal, over een begrip dat wordt uitgelegd.
9: Ja.
14: Dekpunt.
9: Ja.
14: Heb je het al gezien?
9: Ik heb het nog niet gezien. Ik wil er heel graag naartoe. Ik vind namelijk Jan Beuving een van de... van de mooiste verhalenvertellers in liedjes. Inderdaad wel helemaal vanwege zijn taal. Of hoe hij een strofe construeert. Een lied tot een wereld maakt. Ja, dat vind ik echt geweldig.
14: Ja, ik ben ook echt gefascineerd door de belofte van deze voorstelling. Want hij legt het verband uit tussen een ongeluk en de wiskundige term dekpunt.
9: Ja.
14: En het ongeluk, dat is een ongeluk dat op 2 december 1966 gebeurt. De wiskundige Bertus Brouwer, die steekt in Blaricum de straat over. Die wordt aangereden. Nou ja, die wiskundige pakt hij dan. En,
9: ja.
14: En dat is tot 27 februari te zien door het hele land. Van Roosendaal tot Heerenveen. Maar jij hebt hem dus vaker live gezien.
9: Ik heb hem nog nooit live gezien.
14: Nee, ook niet. Nee. Het zijn gewoon echt zijn liedjes die jou pakken.
9: Ja, het zijn liedjes die mij pakken, inderdaad. Die ik kijk. Maar nee, ik heb misschien één keer eerder op een verzamelavond gezien. Maar nog nooit een volledige voorstelling, ja.
14: Maar maak je zelf nog muziek?
9: Ja.
14: Hoe doe je dat?
9: Met de gitaar.
14: En dan in je eentje of voor een publiek?
9: Voor een publiek. Jazeker, ja. Ja, dus nu ga ik aankomend jaar toeren met Kunst in de Kamer. Dus dan ga ik de kunstkringen ga ik af om daar te spelen. En verder op de cabaretpodia is dat vooral. Voornamelijk de liedjes, ja, met liedjes en gedichten, ja.
14: En Shaffy speelt ook een grote rol in je leven. Je hebt ook de Shaffy-check gekregen.
9: Ja, inderdaad.
14: Heb jij Shaffy gevonden of heeft Shaffy jou gevonden?
9: Wanneer is de eerste keer dat je die hoort? Ik denk dat je die voortdurend hoort eigenlijk in je opgroeien. Of dat hij altijd wel ergens langskomt van die man die belangrijk is. Ik denk ook dat in diezelfde periode als dat ik Joost Zwageman vond, ook Shaffy heel erg belangrijk werd in het leven. Over iemand die zo vrij en zo groots eigenlijk zoveel ruimte in mocht nemen in zijn gevoel. Ja.
14: En dan als je het hebt over muziek, dan kies jij dus nu een gitarist.
9: Ja.
14: En heb je dus niet een Guus Meeuwis of een Shaffy gekozen. Julian Large, wie is dat?
9: Julian Large is een Amerikaanse gitarist. En hij is een van de beste gitaristen ter wereld op dit moment, vind ik. Hij is een jazzgitarist. Maar hij speelt niet op de gebruikelijke jazz-instrumenten. Hij speelt niet op een jazz-gitaar, maar hij speelt op een Telecaster. En dat is dezelfde gitaar waar Keith Richards bijvoorbeeld van de Rolling Stones op speelt. En daardoor heeft hij een hele intellectuele toon in zijn kunnen. Maar het jazzgitarist. Maar hij speelt niet op de gebruikelijke jazz-instrumenten. Hij speelt niet op een jazzgitaar, maar hij speelt op een Telecaster. En dat is dezelfde gitaar waar Keith Richards bijvoorbeeld van de Rolling Stones op speelt. En daardoor heeft hij een hele intellectuele toon in zijn kunnen. Maar het timbre,

0: De beste gitarist van de wereld, aldus Ivar van der Wallen. 11 februari in Brussel.
1: Ja, oh wauw, ja.
0: Wat voor gitaar speel jij?
1: Ik speel op een meestal op een akoestische gitaar. Dus een Gibson SJ-200, als het je wat zegt. Ja. Ja?
0: En kan je je voorstellen dat jij ooit overstapt naar een Telecaster? Iets elektrisch?
1: Vroeger wel elektrisch gespeeld. Af en toe speelde ik ook wel elektrisch. Maar ik ben nu zo verzot op het akoestische geluid. Of de nuances die je daarin kan brengen. Ook omdat ik nu, als ik optreed, vaak in mijn eentje speel. Dus eigenlijk met het instrument een heel orkest moet vullen. En daarin vind ik de akoestische gitaar een stuk veelzijdiger. Of kan ik daarmee een stuk verder vooruit. Ja.
0: In hoeverre voel jij je naakt als je zonder gitaar op het podium staat?
1: Ja, best wel. Morgen ga ik op de hommage van Bram van Meulen zingen. En daar doe ik twee nummers zonder gitaar. En ik ben nu al echt wel nog steeds in paniek over wat ik denk. Wat ga ik in godsnaam met mijn handen doen? Of hoe ga ik achter die microfoon? Weet ik nog niet. Nee.
0: Moet je blijven staan op één plek? Of mag je dat zelf invullen?
1: Volgens mij mag ik dat zelf invullen, ja. Heb je tips?
0: Ja, ik zou er dan altijd voor kiezen om de microfoon te pakken en dat je dan kan rondlopen.
1: Ja, oh ja.
0: Maar ja.
1: Ja,
0: ik weet niet, ik heb heel lang scooter en motor gereden. En dan had ik altijd, zeg maar, om mijn ene arm had ik dan zeg maar iets van een tas en mijn andere hand een helm.
1: Ja.
0: En toen ik dat niet meer deed, toen moest ik opnieuw verzinnen van hoe je over straat loopt.
1: Oh, zo,
0: dus
1: ja,
0: ik herken
1: ja,
0: dat gevoel ja, heel ja, erg zo van, oh ja, bij andere mensen moet ik het zwaaien.
1: Ja.
0: Houd ik, ja. Dus als je iets kan vasthouden, houd het vast.
1: Ja, ik ga het vasthouden, ja, ja, inderdaad. Ja.
0: Ja. Ja.
1: Heb je er een substituut voor gevonden of een vervanging?
0: Nee, ik heb er gewoon mee leren leven.
1: Is gesleten, ja.
0: Ja, ja, ja. ik wil met jou naar iets ontroerends. Ook wel zwaar. Namelijk De Worm in het Zijn. Een documentaire. Van Thomas Doebele en Maarten Schmidt. Wil jij vertellen wat we daarin zien?
1: Het is een reeks portretten van mensen die buiten de maatschappij vallen. Die zijn vastgedraaid in hun eigen denken. Die de een denkt dat hij geniaal is, de ander is eigenlijk volledig vergeten door alle familie. Niemand komt meer langs. En we zien die mensen in hun eenzaamheid eigenlijk vertellen over wat hen bezighoudt. Ja.
0: Ze hebben ook geen naam in de documentaire.
1: Nee.
0: Waarom hebben ze daarvoor gekozen, denk je?
1: Ja, ik denk misschien dat het, ja, omdat het er misschien niet toe doet, eigenlijk, voor de vertelling. Hoefden ze niet als personen te leren kennen, wat misschien heel bruut is.
0: Ja.
1: Ja, maar daarvoor hebben we niet gekeken. Ja.
0: Waarvoor wel?
1: Misschien in eerste instantie dat je kan wijzen van, hey, kijk die nou, zo ben ik echt niet. Maar als je langer kijkt, dan kan ontroering je niet uitblijven. Ga je automatisch verbinden aan die mens. En misschien door die verbinding die dan uiteindelijk aangaat, verlangt naar die naam. Zoals zij verlangen naar misschien verbinding.
0: Ik heb hier een fragment van een man, een vervuilde man mag ik wel zeggen, met een olielamp. Die zit achter zijn typemachine een verhaal te vertellen dat voor hem heel veel hout snijdt.
2: Ja. Ik zal even voorlezen. De betekenisbepaling van de eenheid van product aan.

0: Race staat niet vast. Niet enkel vanwege de aanwezigheid van de wisselvalligheid van niet-nul, maar blijkbaar eveneens door te ontstellen wisselvalligheden van nul. Wat daar een exclusieve relatie vormt met niet-nul. Nou begrijp ik zelf niet precies wat ik. Of die zin nog goed is, want die moet ik nog nakijken, dus hè? Syntactisch. Die moet ik nog nakijken. Maar ik zeg dus ik schrijf dus hier dus dat ik dus aanneem dus dat niet nul, of dat nul een inclusie is van niet nul. Als je dan stelt, dus zoals Zwart gezegd, dus dat nul een worm in het zijn is, dan is niet uit te sluiten dus dat nul ooit nog wel eens een olifant in het zijn wordt. Dus, hè?
1: De worm in het zijn, daar heeft de documentaire zijn titel van gekregen.
2: Ja.
1: Jij zit te knikken. Zie je de scène weer voor je?
2: Ja.
1: Wat denk je als je dit hoort?
2: Ik snap hem zo goed. Of er zijn toch. Tenminste, ik kan ook zitten in mijn hoofd en denken: hoe klopt het nou? Of hoe kan je iets nou het beste, allerbeste doen of uitspreken? Of hoe kan je nou iemand vertellen dat je van die persoon houdt? Hoe ga je dat doen? En die dialoog die je onder de douche met jezelf aangaat. Van hoe, wat als die dit zegt en wat als die dat zegt? Dus, en in dit geval gaat het over een reactie op Sartre. Waar hij het over heeft. Waar je voortdurend jezelf verliest in nul en niet nul. In het niets en het afwezigen van iets. Maar dat voelde voor mij heel universeel. Dat hij zich daar zo in verliest. Ja.
1: Deze documentaire komt uit 1993. Komt uit de schatkamer van Beeld en Geluid. Waar inderdaad heel veel moois te vinden is. Ik dacht ook, zou deze documentaire nu nog zo gemaakt kunnen worden?
2: En dan op wat voor manier?
1: Nou, ik dacht, deze meneer zou zich misschien helemaal verliezen op het internet.
2: Bijvoorbeeld, ja. Ja. Ja. En is op dit moment ook nog volledig alleen gelaten buiten de bureaucratie. Dus hij doet in geen enkel systeem mee. En tegenwoordig zou dat veel lastiger zijn ook nog, inderdaad. Worden die mensen veel meer onderhouden of gemonitord. Maar inderdaad, in het internet zijn die mensen natuurlijk gewoon nog steeds te vinden. Ik denk, ja, misschien is het. Ja, wat doet het internet daarmee? Dat weet ik. Ik denk dat het nog steeds wel kan. Ja, op die manier.
1: De worm in het zijn, de documentaire die dus te zien is via Beeld en Geluid. Dan een gratis tip. YouTube, om even bij het internet te blijven.
2: Ken je YouTube? Ja. Ben je wel eens op YouTube geweest?
1: Ja. Er gaat een wereld voor je open.
2: Het is een site en daar staan allemaal filmpjes. Ja.
1: Maar en dan specifiek Theo van Gogh op YouTube.
2: Ja.
1: Waarom deze man?
2: Theo van Gogh. En dan met name zijn goede gesprekken. Dus zijn interviews. Dat is voor. Ja, ik vind dat echt een fantastisch iemand. Je kan er heel veel over zeggen en ook heel veel op tegen hebben. Maar waar hij in slaagt voor mijn doen, is dat hij krijgt een directe confrontatie met een ander. En dat gaat buiten de programmering of dat hetgeen wat je wil verkopen. Het is even Theo tegen die ander. En dat vind ik iets ontroerends.
1: Zou dat ook een voorbeeld voor je kunnen zijn?
2: Het is zeker een voorbeeld, maar niet op alle vlakken hoor. Maar ik heb heel erg het gevoel als ik me daarover uit, dat ik gelijk wil zeggen van, oh, maar ik ben het niet overal met hem eens, omdat hij een positie innam in het medialandschap van de volledige anti. En daarin heel erg onafhankelijk was, maar ook alleen. Ja.
1: En het is meer het concept of hoe hij met interviewen omgaat.
2: Ja.
1: Wat jij bewondert dan zijn denkbeelden zelf.
2: Ja, zijn eerste vraag was, waar gaat je leven over? Ja, ik zou dat niet kunnen beantwoorden. Maar het is zo'n verschrikkelijke vraag. Maar omdat je het vastlegt, omdat je op televisie bent, moet je jezelf eruit redden. En dan ontstaat er iets. Ja.
1: Ben je blij dat deze vraag jou niet gesteld is vandaag?
2: heel blij, ja.
1: We zijn bijna aan het einde gekomen van een uur cultuur. Ontzettend veel tips heb jij opgeschreven. We hebben ze niet allemaal kunnen bespreken. Is er nog eentje waarvan je zegt, die roep ik nog even snel, want ik vind het belangrijk dat mensen dat zien of horen. Dat zou Paradise Hotel, ja. Love Reality. Voor het eerst dat hier reality wordt getipt.
2: Ja.
1: In dit programma, dus dat vond ik heel erg leuk.
2: Gek programma, ja, Paradise Hotel. Ja,
1: ja voor alle antropologen, maar ook gewoon als je houdt van entertainment, sociologen, interessant.
2: Maar ook gewoon heel lekker om te kijken, ja.
1: Ja, heerlijk. Ja. Maar ook de podcast Winteruur van Wim Helsen. Wil je daar nog snel iets over roepen?
2: Winteruur is een heel kort het programma eigenlijk op de Belgische televisie. En ook als podcast beschikbaar. Gasten nemen een tekstfragment mee, lezen dat voor. Ze hebben het erover en het wordt nog een keer voorgelezen. Mooie kleine portretjes, ja.
1: Is dat ook waar je van geniet, dat het kleine portretjes zijn?
2: Ja, dat het zo lekker licht is, maar dat het wel even heel snel de diepte in kan gaan. Want mensen nemen altijd iets mee wat ze raakt.
1: Mooi, dit was een uur cultuur voor vandaag. Als je het hele uur nog een keer wilt terugluisteren, dan kan dat via de NPO Luister-app. Daar kan je ook alle tips zien die Ivar heeft gegeven, maar ook die we niet hebben besproken. Die kan je allemaal terugvinden in de show notes. En Ivars debuutbundel Aluminiumfolie is net verschenen. Overal te krijgen en overal te lezen. Heel erg bedankt, Ivar, voor dit mooie uur.
2: Ja, bedankt.
1: Volgende week zaterdag dan is Teddy Tops er weer. En zometeen het iconische programma over natuur, milieu en duurzaamheid. Vroege Vogels. Ik wens je nog een prachtige zondag.
3: NPO Radio 1.
4: Podcast.
5: Dus ik kwam thuis, stelde tegen je moeder, ik heb een strandhuisje gekocht. Nou, die wist ook niet wat ze hoorden.
6: Gaat Josine in het strandhuis van haar ouders investeren?
5: Maar het is nou aan jullie om het over te nemen.
7: Mijn vader wordt 79, kan je nagaan.
6: Of moet de familie de boel verkopen voordat grote bedrijven het strand overnemen en het huisje niet meer waard is?
8: Verrompeld heeft alles naar de knoppen gemaakt.
6: Verrompeldisering ligt op de loer.
9: Het gaat om een 20-tal parken per jaar, denk ik, waar dat speelt.
6: Ons strandhuis. Een docu van Josine van Wijkhuis. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
10: Ster. Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
11: Van het bos tot in de tuin.
10: Zagen.
11: Snoeien.
10: Blazen.
11: Maaien.
10: Meer maaien.
11: En nog meer maaien.
10: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
11: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
10: Stiel. Sterk werk.
12: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergrote pneumokokken.
13: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
14: Een initiatief van Pfizer. In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
15: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
16: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
14: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
15: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
17: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
18: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
19: De Honda dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
20: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
21: Honda, the power of dreams.
18: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
3: NPO Radio 1.
4: 7 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar de pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten nu in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie en toen vielen er tientallen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen daar ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich en inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht en hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Door een brand bij de Peruaanse stad Machu Picchu is een ouder iemand omgekomen en zijn 2 mensen gewond geraakt. Het vuur ontstond doordat boeren onkruid aan het wegbranden waren op hun akkers. Het was zo warm en droog dat de brand zich vervolgens snel verspreidde. Maar het vuur vormde geen bedreiging voor de bekende ruïnestad. De stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland en nu zijn die weer terug. Het weer, in het noorden bewolking en ook wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en ook zonnig bij en ongeveer even warm. Dit was het NOS Journaal. Ster.
21: Weet jij wat je eet? Tijdens de Week van Ons Eten ontdek je in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Van 3 tot en met 10 oktober tijdens de Week van Ons Eten.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Van 3 tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
24: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
25: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
26: De Nederlandse reisopera en Club Guy and Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
27: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
28: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: NPO Radio 1. BNN VARA.

de roep, of misschien wel de communicatie van een raaf. Ik hoor twee tonen. Dat heeft vast een betekenis, schreef Menno Terlouw ons deze week. Geweldig geluid, hè, van de raaf. En hij hoorde dit geluid, zo schreef hij, onder de rook van Lochem. Geweldig. En nog een geluid van Ben Achterberg uit Son. Alleen één probleem. Hij weet niet wat het is. Hij schreef ons raar geluid 's nachts. Misschien een egel. Even luisteren. Nou ja, ik wist het ook niet. Wij Vroege Vogels wisten het niet. Maar we hebben het even voorgelegd aan zoogdierexpert Jascha Dekker. En die denkt dat het misschien een ree is. Fascinerend. Nou, hoor je nou ook iets moois in de natuur? Net als Ben. Net als Menno. Neem het op en stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl.

Een hele goede morgen. Afgelopen maandag werd ik wakker in mijn tentje. Ik was na het Vroege Vogelsfestival op zondag namelijk op de fiets gestapt. Het was hartstikke mooi weer. Te mooi weer om binnen te zitten. Dus ik dacht, huppakee, kamperen. En ik belandde op een camping in een appelboomgaard ergens ten zuiden van Rhenen. Prachtige plek. Aan de iets wat verzwakte picknicktafel wat eten gemaakt. Op tijd mijn bed in. Nog even een boek gelezen. Nou, tot dan toe een prima kampeerervaring. Maar 's ochtends om 7 uur was het. Toen gebeurde het. Ik werd wakker. Ik keek even op buienradar. En daar waren ze. 2 dieprode vlekken die met een zuidoostenwind recht op mijn idyllische natuurcamping afkwamen. Zwarte spikkels in het midden en in de grafiek pieken van water die ik van mijn leven nog nooit gezien had. Dus nog een klein half uur, dan zou de hel losbreken. Ik vloog mijn tent uit, kleedde me om, matje oprollen, slaapzak in de fietstas gepropt, de tent afgebroken alsof mijn leven ervan afhing, de fiets onder een afdakje, klaar voor de storm. Maar, er kwam geen storm. Er kwam geen onweer, niet eens een druppel regen. En toen dacht ik, ja, de natuur is toch ook weer onvoorspelbaar, lieve mensen. Dus vanmorgen reed ik hier naartoe in de dichte mist. En ik dacht, ja, ik kan wel gaan vertellen wat we vandaag allemaal gaan doen hier op NPO Radio 1. Maar er is weinig natuurlijker dan een goede verrassing. Ik ben Jan van Poppel en tot 10 uur is dit

0: dan prachtig begeleid via onze buitenmicrofoon door een roodborst. En een auto die door de slagboom rijdt, dat dan ook. Het Divertimento in F-groot was dat de finale daaruit. Muziek van Joseph Haydn, uitgevoerd door het Eduard Melkus Ensemble met Jurg Ewald Daler aan het klavier. Hij leefde een uiterst sober en solitair bestaan. Boer Cor Faber uit het Groningse Wetsingen. Op zichzelf wonende in de boerderij waar hij was opgegroeid, tezamen met zijn kudde blaarkoppen en zijn schapen. Toen hij in mei dit jaar overleed, wilde hij maar één ding: dat zijn land en dieren over zouden gaan naar het Gronings landschap. Een prachtig en uniek geschenk vindt Bert Dijkstra, natuurbeheerder bij het Gronings landschap. Maar ja, hoe ga je om met zo'n mooie gift? Verslaggever Marlijn Snijders gaat samen met Bert naar de verlaten boerderij van Cor.
1: Pas op, afstappen.
2: Ja.
1: Kijk,
2: dit is de melk. Het ruikt nog wel helemaal naar koe.
1: Ja, zeker.
2: Wacht even, Bert. Bert, is dit zijn fiets?
1: Ja.
2: Ach, Cor Faber zijn fiets. Ben jij er wel eens geweest, Bert, voordat hij overleed?
3: Nee, we zijn hier eigenlijk nooit geweest. Nee, hij leefde echt zijn eigen leven hier op dit bedrijf. Kwam eigenlijk nooit ver van deze boerderij. Hij ging af en toe naar het dorp, naar de bakker, supermarkt en naar de kerk op zondag. En voor de rest leefde hij hier. En hierachter is de stal waar de koeien stonden.
2: 20, hè?
3: Ja, 18 tot 20 koeienmolkor. Heel kleinschalig.
2: Nog enigszins, nou, zou ik kunnen zeggen, gedateerd?
3: Als je het vergelijkt met de moderne stallen waar melkkoeien in worden gehouden, is dat natuurlijk een heel ander beeld. Dat zijn hele grote roosters. En dit is echt de manier zoals dat eigenlijk in de jaren 60 ook de boeren deden.
2: Herken jij deze spin?
3: Een kruisspin.
2: Wat een mooie.
3: Ja, een heel groot web. Zeker, heel groot. Mooi in het licht van het raampje.
2: Ja.
3: Dus ja.
2: Die heeft geluk dat het nu zo rustig is.
3: Die heeft er even gebruik van gemaakt.
2: Naar buiten?
3: Ja.
2: Ik laat jou even voor. Nou, hebben jullie dit gekregen?
3: Ja.
2: Hij heeft het aan jullie geschonken.
3: Ja.
2: Denk je dan op zo'n moment als zo'n bericht binnenkomt, fantastisch?
3: Ja, dat is heel, heel bijzonder. Het is maar één keer eerder gebeurd bij het Groninger landschap. Dat was de boerderij Euvelgunne van boer Ties Dijkhuis. Die heeft destijds ervoor gezorgd dat de gemeente dat gebied niet in handen kreeg. En daardoor is de Hunzeloop in de stad Groningen behouden gebleven. En die heeft dat ook geschonken aan het Groninger landschap. Maar dit was heel, heel verrassend. Hè? Dat die werden zo in één keer mei daar benaderd van dat Cor alles had nagelaten aan het Groninger landschap. Dus de boerderij, de gronden en ook de dieren die hier zijn. En het grenst ook pal tegen ons eigen reservaat aan.
2: Ja, want laten we even ietsje naar het gebied inlopen.
3: Groene kikker.
2: Groene kikker, ja, waar?
3: Ja. Ja. Hier achter liggen de percelen. Zijn acht percelen. En heel klein eigenlijk, hè. Dus voor moderne maatstaven zijn de percelen gewoon eigenlijk heel, heel klein. Ze zijn ongeveer 1 tot 2 hectare per stuk, 8. En die percelen zijn eigenlijk altijd gelijk gebleven. Dus als je op oude kaarten kijkt, eind 1800 en nu, dan zijn exact die grenzen gelijk gebleven. Dus die percelen hebben altijd dezelfde vorm gehouden. Dus dat is gewoon heel bijzonder. Wat hogere stukken, wat lagere stukken. En nog heel mooi oud greppeland. Hè. Dus de percelen zijn een beetje bol. Boeren die zorgden vroeger dat het water goed kon worden afgevoerd. Men maakte dan allemaal greppels in die percelen, een aantal hoofdgreppels. Daar lagen allemaal kleine bolle perceeltjes tussen. Maar op die bolle perceeltjes zelf had je ook al hele kleine, fijne greppeltjes. En dit is allemaal intact gebleven. Dus allemaal nog helemaal gaaf. Ja. Ja.
2: Bijzonder, hè?
3: Heel bijzonder, ja. Er is eigenlijk nooit een poging gedaan om dit te egaliseren of te dempen. Dat is allemaal zo gebleven zoals het was.
2: Mogen we Cor zijn weide zien?
3: Jazeker, lopen we er even in. Het is hier kleigrond, dus het plakt soms een beetje aan de...
2: Oh ja, ik voel het. Ja. Dikke klei. Ik neem aan dat de boeren aan de andere kant... die hebben gewoon dat allemaal aan elkaar gelegd, al die stukken land.
3: Ja, in de loop der tijd is natuurlijk wel een behoorlijke schaalvergroting opgetreden. Ook in het Rijdiep waar we hier zijn. Allemaal kleigraslanden, dus op zich goede weidegrond. Alhoewel die vroeger ook wel akkerbouw plaatsvond. Door schaalvergroting zijn die percelen groter geworden. Hè? Dus de percelen samengevoegd. En ook de greppels zelf eruit. Want als je zeg maar met een wat grotere machine door het land rijdt. Ja, dan is het echt een hobbel de bobbel. En dat is heel onhandig voor een grote machine. Dus dan zie je heel vaak dat die percelen worden geëgaliseerd. En groter. En daarmee verdwijnt ook dat microrelief uit het landschap. Maar we hebben afgelopen zomer hebben wij hier met collega's ook gehooid. Hè. We hebben hier toen hooipakjes gehaald. Maar dan,
2: Bertje begint nog een boer te
3: worden. Ja, we hebben dat met elkaar gedaan. Maar als je hier dan overheen reed, als je dan dwars op die greppels rijdt, dan zit je echt te schudden op de trekker. Maar dat heeft Cor ook altijd gedaan. Dus het is echt een beetje, met kleine machines wil dat heel goed. Maar als je dit met grote machines wil doen, dat is heel, heel lastig. De consequentie is wel dat heel veel oud greppeland in deze kleilandschappen die zijn verdwenen. En hier is dus een blok aaneengesloten en bewaard gebleven. Maar Cor en zijn vader hebben hier eigenlijk altijd veehouderij bedreven. Dus dit is altijd sinds die tijd grasland.
2: Sorry, ik zat even hier naar een insect te kijken.
3: Ja, dat is langpootmug. Oh, en die zetten nu de eitjes af. En uiteindelijk komen de eemelten van. Hè? Dus de eemelten die zitten vaak in een oude graszode. En die leven hier ook. Dat is ook een voedsel voor weidevogels bijvoorbeeld. En die langpootmuggen die zie je hier ook in redelijke getalen rondvliegen. Net als ook sprinkhanen.
2: Staat er eigenlijk is het schrikdraad of niet?
3: Ja, ze hebben er wel wat op staan. Ja.
2: Oh, dank je.
3: Ja, dat lukt wel.
2: Hier heeft Cor niet enorm zitten spuiten.
3: Nee, hij is 8 jaar geleden gestopt met melken. En heeft eigenlijk de laatste periode ook geen kunstmest meer gebruikt. En dan zie je dat uiteindelijk, doordat die bemestingsdruk laag is, zie je dat er heel veel kruiden ook een kans krijgen. Hè? Dus klaver, paardenbloem, boterbloem, veldzuring, dat zie je hier al in staan. En ook die greppeltjes die geven ook weer een extra dimensie, omdat op die plekken groeit het wat minder snel. Het is dan natter, dus dan krijg je ook een soort groeivertraging. Je krijgt ook in zo'n perceel een structuur die je in een egaal perceel niet hebt. Dus je hebt een mozaïek binnen een perceel. En dat kun je hier ook heel mooi zien. Ja, je ziet eigenlijk nu al in elke vierkante meter, er staat ongeveer evenveel kruiden als gras. Pas op een kikker.
2: Wacht even, kikker. Ja, daar is hij. Ja. Ik zie hem gaan.
3: Net goed.
2: Weer een groene?
3: Ja, weer een groene.
2: Niet opgestapt, gelukkig.
3: En veel langpootmuggen, hè? Je ziet ze eigenlijk overal.
2: Ontzettend. Ja. Molshoop.
3: Molshopen.
2: Je hebt wel geluk, hè, dat het grenst aan jouw eigen gebied.
3: Ja, zeker. Het is wel een voordeel. Hierachter hebben wij een graslandreservaat liggen. In het Rijdiep ligt ongeveer 600 hectare reservaat voor weidevogels. Ja, en dit grenst hier tegenaan. Dus we hebben hier zitten ook al weidevogels. We hebben afgelopen mei, eind mei, begin juni, hadden we ook hier wel vogels alarmeren. Dus ze broeden hier ook absoluut. Wat hier precies zit, weten we niet, maar ze hebben hier wel gebroed. Maar hiernaast zit ons eigen reservaat, dus dat heeft wel een wisselwerking. Dus wij denken ook wel dat we dit voor de weidevogels nog wel verder kunnen optimaliseren. En dan kun je denken aan het onder water zetten van die greppels met een plasdraspompje. Heel hele simpele manier. Je hebt een hele mooie structuur die nat wordt en daar reageren weidevogels vaak heel goed op.
2: Vindt die grutto heerlijk?
3: Ja, dus in die zin denken wij dat dat wel lukt. Maar dat we hier nog bloemrijker hooilanden kunnen krijgen, dat is eigenlijk wel zeker. Kijk, hier zie je nog veel meer paardenbloemen staan.
2: Wat is dit?
3: Dit is een ridderzuring. Komt ook voor. Het is niet de bedoeling dat dat nog veel verder uit gaat breiden trouwens. Want dat is ridderzuring. Als je onder de ridderzuring komt, dan worden alle planten ook weggeduwd. Maar het staat erin. Het is nog niet dominant. Je ziet meer kruiden dan grassen als je hier staat. Als je zo een vierkante meter eruit pikt.
2: Dat vinden die koeien toch ook hier?
3: Ja, die eten dat gewoon mee. Hè? Dus paardenbloemen en klaver en grassen. Dat is voor een blaarkop prima. Een blaarkop die houdt wel wat van een sober rantsoen, noemen ze dat. Hè? Dus die kan ook heel uitstekend leven op dit soort graslanden. Die hoeft niet allemaal alleen maar eiwitrijk grasland. Dus dit past perfect bij een blaarkop.
2: Want Cor had blaarkoppen, hè?
3: Cor had blaarkoppen. En de Groningen blaarkoppen, om wel te zijn. En dat is een oud ras. En wij denken ook dat het echt stamboekvee is. We laten het ook nog checken door de CFV. Om te kijken of het echt stamboekkoeien zijn. Ja, kijk, je ziet daar de blaarkoppen.
2: Oh ja.
3: Zwarte en rode. En je ziet heel mooi de wierde van Wetsingen. Die zie je er heel mooi liggen. Dat is een verhoging in het landschap. Een soort terp. En dat noemen ze een Groninger wierde. Maar dat kun je heel mooi plaatjes dat zo. Met die blaarkoppen ervoor.
2: Terp is Friesland, hè?
3: Ja, dat is Fries. En hier wordt het een wierde genoemd.
2: Oh, daar staan ze.
3: Daar staan ze.
2: Ja.
3: Heel mooi plaatje.
2: Ik hoor af en toe nog een vogel.
3: Ja, het seizoen is nu voorbij. Maar de zwaluwen, de spreeuwen. Er zijn af en toe wat eenden die in de sloten komen. Het is eigenlijk nu rustig. Het zal in het voorjaar wel wat drukker worden. Maar er zijn ook al vogels die loeren op die langpootmuggen. Kijk, hier zijn er nog veel meer. Het zijn allemaal langpootmuggen.
2: Eventjes de schapen. Ook van Cor?
3: Ja.
2: Houden jullie die ook?
3: Ja, zeker. Die houden we ook. Cor had een klein koppeltje schapen.
2: Zijn er zes?
3: Ja, zijn er zes
2: schapen.
3: Ja, die liepen vallen een beetje voor bij de woning. Dus ja, dat is wat Cor graag wou, gewoon doorzetten.
2: Dat is niet lekker hoor, zeg ik je. Ja, ben je zo braaf? Oh, ik ben zo dol op schapen. Er is niks leukers, Bert. Maar Bert, je zegt agrarische functie. Als iemand dit schenkt aan jullie, dan wordt het niet automatisch natuur.
3: Nee. We hebben natuurlijk... Cor die wou graag dat het bleef zoals het was. Met hier en daar wat verbeteringen. Dus we gaan nu kijken van ja, hoe kunnen we dat invullen. Het liefste willen wij natuurlijk die kudde ook aanhouden.
2: Mm-hmm.
3: Die blaarkop horen hier ook bij. Dat was echt de trots van Cor. Maar uiteindelijk wil je dit kleinschaligheid, die wil je voortzetten. Het gebouw wordt opknappen. Ja, het liefst hoop je dat je iemand vindt die hier wonen en het houden van dieren wil combineren. Misschien wel met zorg erbij. Het is iets van een zorgboerderijachtige constructie. Maar dat is iets wat we de komende tijd gaan uitwerken. We gaan ook het dorp erbij betrekken. Om te horen wat voor ideeën zij hebben. En ook zorgen. Hè? Want als je hier iets nieuws gaat doen. Ja, wat vindt het dorp daarvan? Dus we gaan dat de komende tijd gaan we kijken hoe we dat gaan invullen. Gewoon doorzetten zoals hij het ook een beetje deed.
2: Ach, Cor.
3: Ja, heel mooi dat zo gebleven is.

0: De Nocturne was dat in Asschoot van de Duitser Adolf Koetman. Uitgevoerd door Frederik Voorn. Ja, wederom onder begeleiding van Roodborst. Die zit hier blijkbaar. Overigens, over hier gesproken, we zitten niet in het Groene Huis in Amersfoort vandaag. Er is, wordt van alles georganiseerd, dus daar konden we niet zijn. Maar we zitten ja, ook gewoon in een heel natuurlijk Hilversum. Je hoort het. Oh. Klein vliegtuigje. Maar goed, de vogels doen ook hun werk. En ook in Hilversum hebben wij gewoonden. De Vroege Vogels Venolijn natuurlijk. Een samenvatting van de waarnemingen van deze week op 035-67-11338.
1: Lieve Mortelmans in de beeld. In het parkbos van landgoed Oosbroek in de beeld staat nu een flinke pluk van reuzenbovisten. Ze staan door elkaar, jong en oud. Deze bovist is een stuifzwam, maar geen zichtbare steel.
2: Leon Iemand uit Muiderberg. Toen ik vanochtend door het naar de bos fietste, hoorde ik tot mijn verbazing 3 tjiftjafs roepen. Ik dacht dat die al lang in de zon lagen. In Spanje op een handdoekje.
3: Monique Hamerslag, bij de oude begraafplaats van Doorn staat een doodzieke kastanjeboom voluit te bloeien. Met de moed der wanhoop.
4: Goedemorgen, Katietje Dussus uit Nijmegen. Vorige week zag ik, en niet alleen ik, maar alle mensen die daar werken, bij de SHO in Nijmegen een perenboom vol met peren. En er lagen ook peren onder de perenboom. Maar er waren ook bloesemtakken. Echt een fenomeen van deze klimaatsverandering.
5: Fred Wijnleder, Almelo. De herfst is begonnen, dus we zien weer meer slakken in de tuin. En dan was me toch een gewone tuinslak tot bovenin de kamperfolie gekropen. En daar zat de avonturier, met huizen op een blaadje, aan het zwijgje, lekker heen en weer te wieven in de wet.
6: Anneke Zwart, Amsterdam, Slotervaart. Het lijkt wel tovenarij. Opeens staan er in mijn tuin op tuinbalkons buiten 6 grote parasolzwammen. Naast en in een pad met houtsnippers. De grote parasolzwam is een algemeen voorkomende soort, maar voor mijn tuin een noviteit.
7: Marlies Leegwater uit Zoetermeer. Vanmorgen fietste ik naar Den Haag en in het water rond de ADO-stadion hoorde ik een fut en zag ik een fut met 2 piepkleine fuutjes naast zich zwemmen.
8: Tony Keizer, Hoenwaard te Hattem. Ik kijk over de IJssel naar de overkant waar een hoge populier staat en waar nog wel eens het oude paar zeearenden wil zitten. Ook vandaag zitten ze er, mooi uit te kijken over de IJssel. Maar niet alleen het oude paar, tot mijn verbazing zie ik nog 2 jonge zeearenden in dezelfde boom uitkijken over de IJssel.
9: Henk Kozik uit Ede. Vanmiddag fietsten wij over de hoge buurloze heide, over het fietspad van beton. En daar lag ineens een addertje op het fietspad. Ik ben gestopt en ik heb een takje gepakt en ik heb hem een beetje geport, afstand houdend. En daarna ging hij gelukkig een beetje blazend van het fietspad af en de hei weer op. Want ik denk niet dat hij het daar lang had overleefd.
10: Karin van de Ploeg, Zwolle. Gisteravond nog een wandeling gemaakt met jongste dochter Lotus. En terwijl we door het Zandhovenbos liepen, zagen we langs het pad overal inktzwammen. En de kastanjes die beginnen nu allemaal flink te ploffen. Er liggen heel veel deukennootjes. Het jeukt van de ganzen. En wat mij betreft kun je echt voelen dat de herfst in aantocht is. Fijne dag.
11: Hans Gerrit Kampen. Op de asters thuis in de gemeentetuin zat een zweefvlieg, stadsreus genaamd. En de hele dag vliegt er ook een hoornaar overheen.
12: Jeanette Essink uit Koekangen. Ik zag nog bonte zandoogjes. Bijna versleten landkaartje, atalanta's, dagbouwoog, citroenvlinder, 3 soorten koolwitjes. Op een beetje vastvaste plek in de zon zag ik nog kleine vuurvlinders, een boomblauwtje, ikerisblauwtje, bruinblauwtje. En elders een kolibrivlinder, nog met gesloten vleugels, rustend op het blad. En natuurlijk, die mag niet ontbreken, de distelvlinder.
13: 29 september in de binnentuin in Amsterdam-Oost. Hier staan 3 hele grote bomen. En er zijn het allemaal spreeuwen neergestreken. En dat heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt in die 28 jaar dat ik hier woon. Ik weet niet of jullie ze kunnen horen. Maar ik vind het zo'n gezellig en leuk geluidje. Het zijn er toch een bijzondere vogels. Dag, dit is Linda Molenaar.
0: Blijf bellen en met 035-671-1338 of stuur een audiobericht via WhatsApp naar datzelfde nummer. En schakel je nu pas hierin op NPO Radio 1. Geen zorgen, want via de Vroege Vogels podcast die vanmiddag verschijnt kun je alles terugluisteren. En die podcast is te vinden op NPO Luister. Dus ook als de wekker deze zondagochtend een half uurtje later stond, geen probleem. Zometeen, na 7:30, gaat de verslaggever Gert Elbertsen op zoek naar libellen op de Hoge Veluwe. En we hebben verslaggever Rob Buiter, die ging deze week naar de polder Wassenaar. En die is niet in Wassenaar, maar op Texel. Nou, dat zo. Nu eerst het NOS-journaal met Jelle Seubring.
14: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
15: De Letse premier Koelbergs kan waarschijnlijk premier blijven. Bij de verkiezingen van gisteren lijkt zijn partij het grootst zijn geworden. Bijna 90% van de stemmen is al geteld. En de middenpartij van hem heeft ruim 36% van de stemmen behaald. Koelberg zegt wel dat hij niet wil samenwerken met de rechtse partijen, die nu tweede en derde zijn, omdat die pro-Russisch zijn. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vrijdagnacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat de onderwijsinstelling anders had moeten reageren na de aangifte door een vrouw van verkrachting. Hij benadrukt dat hij verontrust is over het gemelde incident. De vrouw zei laatst in een video dat ze door meerdere studenten werd verkracht in een studentenhuis nadat ze buiten bewustzijn was geraakt. En Holocaust-overlevende Irene Butter is overleden in Amerika. Ze was 95 jaar. Ze werd geboren in Berlijn, maar vluchtte met haar ouders naar Nederland toen de nazi's aan de macht kwamen. Ze wist aan de gaskamer te ontsnappen door paspoort uit Ecuador die haar vader had geregeld. En het weer op verschillende plekken komt dichte mist voor. In de loop van de ochtend trekt die weg en wordt het zonnig bij 19 tot 22 graden.
0: Olivia Kroon uit Zeegse stuurde ons dit geluid. En ze schreef: in een voormalig spechtennest hoorde ik vanuit de holte dit. Even luisteren hoor.

kaarten. Ze schrijft, ik vermoed dat het jonge boommarters zijn, maar weet het niet zeker. Een mooie vroege vogeldag en goed. Dan hoor je nou ook iets moois, bijzonders of leuks in de natuur. Neem het op, hè, en stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl of app het naar 035 67 11338.

0: Als je dan hoort hoe dit stuk muziek heet, dan valt alles ineens op zijn plek. De Libelle was dit van de Hongaarse Dora Pejacevic, uitgevoerd door Natasja Veljković op de piano. Ja, zo klonk het ook wel een beetje als Libelle, toch? Over Libelle gesproken. Zo'n 40 jaar na de zure regen zorgt deze nog steeds voor problemen. Zo gaan libellensoorten van vennen flink achteruit, doordat de sliplaag die tijdens de zure regen ontstond nu aan het afbreken is. Dat probleem speelt ook in het Deelense Was, een ven op Nationaal Park de Hoge Veluwe. Komend voorjaar wordt de dikke sliplaag verwijderd en er moet ook iets met de bomen om het ven heen gebeuren. Een verslag van Gert Elbertsen.
1: Zetten we de boel even neer. Waterpakken worden al aangedaan. Leontien Krul, Hoge Veluwe, waar staan we?
2: We staan hier bij de Deelense Was, op het Vlonderpad.
1: Ik zie een heel mooi ven, een beetje bruinig water, wel helder. Ik zie daar meerkoeten. En het is een ven, het ligt een beetje in een bos, het ligt beschut.
2: En dat is hier dus eigenlijk het probleem.
1: Oké. Okay.
2: Want ze zagen hier wel ook uit data dat die libellen achteruit gaan.
1: En welke libellensoorten nemen af? Ik zie daar al iets vliegen. Roy van Grunsven is trouwens ook bij ons, Vlinderstichting. Daar gaat een groot beest.
3: Ja, dat is een paardenbijter. Dat is een libel, die is helemaal niet kritisch. Die zit eigenlijk overal in Nederland. Maar je ziet hier ook die kleine blauwe waterjuffertjes. Dat zijn watersnuffels. Die horen wel echt bij vennen thuis. En ook de iets grotere metaalgroene waterjuffers. Dat zijn gewone pantserjuffers. Dat is ook voor die soorten die echt bij die vennetjes horen.
1: Ja.
3: En die nemen hier af. Maar vooral soorten venglazenmaker, zwartheidelibel en maanwaterjuffer, die zijn nog veel harder afgenomen.
1: En jullie van de Hoge Veluwe denken dat het misschien te maken heeft met het bos dat hier oprukt, uitbreidt.
2: Normaal gesproken hoort er eigenlijk ook geen bos op te staan. En je kunt je ook wel voorstellen, als het blad valt, dat valt in het ven. En dan krijg je natuurlijk een hele dikke sliplaag. En dat is dan ook allemaal niet goed voor onder andere die libellen.
1: Okay.
2: Dus wij dachten hier van zou dat bos het probleem zijn en moet dat bos eraf? En dat is eigenlijk de vraag die wij aan Stichting Bargeveen hebben gesteld.
1: Van, ecologisch adviesbureau.
2: Een ecologisch adviesbureau die hier ook al een ander grootschaliger onderzoek doet.
1: Voordat je het bos gaat kappen moet je zeker weten dat dat bos natuurlijk die negatieve invloed uitoefent op die libellenstand hier. Ja, er zijn twee collega's van Stichting Bargeveen, Louise Fransen en Esther van Hoof. Ja, wij drieën hebben vandaag een waterpak aan. Wij gaan dit ven in, hè?
4: Ja, zeker.
1: Zullen we dat direct gaan doen?
4: Ja, goed idee.
1: Gaan we hier even het Vlonderpad af?
4: Laten we hier naar de voorste gaan.
1: Okay.
4: Hier is meteen best wel... dat is een zuurstoflogger hebben we in het ven geplaatst.
1: Wat
4: in totaal
1: is dat?
4: 4. Dat zijn meetinstrumenten die de zuurstofconcentratie meten.
1: Okay.
4: Omdat we in andere onderzoeken erachter zijn gekomen dat die libellen zuurstof in het water nodig hebben om te kunnen overleven als larven.
1: Ja.
4: En nu willen we dus eigenlijk weten of in dit ven de zuurstofconcentraties in warme zomers heel erg laag worden. Waardoor die larven eigenlijk niet goed kunnen overleven.
1: Wij zijn al 1 meter het ven ingestapt. Het ven is in totaal 100 meter breed of zo.
4: Ja,
1: is dit normaal voor een ven, deze sliplaag?
4: Het is hier in de Deelense Was wel dikker dan wat ik in andere vennen heb gezien. We hebben hier op zijn dikst bij de paal waar we dadelijk naartoe lopen, is het ongeveer 50 centimeter dik.
1: Zo.
4: Nou, met slip. En kan het even laten zien.
1: Oh, het stinkt ook, hè?
4: Het stinkt. Ja, het ruikt een beetje naar rotte eierlucht.
1: Ja, niet heel fris.
4: Nee. En dat slip dat bestaat hier met name uit heel erg sterk afgebroken organisch materiaal. Wat zich heeft opgehoopt tijdens de jaren 80 door de zure regen hier. En het was toen zo zuur door die zure regen dat het organische materiaal niet afgebroken werd, maar dat het zich ophoopte in het water.
1: Ja, dat is dit spul dat je nu in je handen hebt.
4: Ja.
1: Dit komt misschien uit de jaren 80.
4: Ja, waarschijnlijk wel.
1: Oké, okay, joh.
4: En er zitten een beetje recent blaadjes tussen van de bomen die hier nu echt tot op de oever zijn gegroeid vanaf... Hier zit een stukje berk.
1: Ja.
4: Hier zie je nog een stukje berk.
1: Bruine blaadjes, fragmenten.
4: Ja.
1: Jij ziet zo dat dit berk is, ik niet. Maar,
4: En na de jaren 80, toen die zure depositie afnam, toen is de pH, dus de zuurgraad van het ven, weer beter geworden, weer hoger geworden.
1: Dus minder zuur,
4: Minder zuur, ja. En daardoor is die laag weer begonnen met afbreken. En bij die afbraak, dat kost heel veel zuurstof. Dus daardoor is er dan minder zuurstof in het water aanwezig voor watermacrofauna, zoals libellenlarven.
1: Ja.
4: En dat proces, die afbraak, dat versnelt zich de laatste jaren nog eens extra sterk door klimaatverandering.
1: Okay.
4: En doordat wij zien dat de watertemperaturen van dit soort vennen sterk toegenomen zijn.
1: Louise is al voor ons uitgelopen.
4: We hebben hier...
5: Oppassen, want hier zak je heel hard weg.
1: Oké, dank je.
4: Het wordt best diep.
5: Esther, even vasthouden voor je
1: ja. apparatuur. Ja, komt goed hoor. Ik ben wat gewend. Ja, ja. Maar ik doe voorzichtig.
4: Want hier gaat die sliplaag gaat van 10 centimeter hier naar ook weer 50 centimeter dikte.
1: Oh,
4: joh. Op het paaltje, dus... Pas op.
1: Hier voel ik vaste grond.
4: Ja.
1: En dan zet ik weer een stapje naar voren. Oh, hier gaat het ook nog.
4: Nu zak ik weg. Nu ga je wegzakken.
1: Oh, zo. Ja.
4: Ga je weg, vast
1: op. Oké, dank jullie wel. Ja, ik word als een soort oude man hier. Jullie houden me aan beide kanten vast. Och. Zo.
4: Nou, daar zijn we.
1: Ja. Oké, bijna tot mijn middel staan we nu in het water. En tot halverwege je kuiten sta je in het slip hier, hè?
4: Ja, zoiets. Een stuk of 50 centimeter. Zo diep is het slip wel hier.
1: Ja, zo.
4: En we hebben dus net boven die sliplaag hebben we een zuurstoflogger geplaatst.
1: Ja, we staan nu bij een paaltje met een oranje vlaggetje.
4: En er zit een witte buis en daar zit de logger in, de meter.
1: Oké.
4: Even kijken. Ik pak een tang erbij.
1: Ja, gewoon een waterpomptang.
4: Want die moet uit het water zijn om contact te maken met de app op mijn mobiel, waarmee ik dan de data kan uitlezen. En in het begin had je hier in het water ook nog best wel wat zuurstof. En vanaf half augustus meten we hier eigenlijk geen zuurstof meer.
1: Wat?
4: Diep in het ven.
1: Dat klinkt heel dramatisch eigenlijk. Geen zuurstof in het ven.
4: Nou, waarschijnlijk, dit gaat over de zone in het ven net boven de sliplaag. Dus best wel diep.
1: Ja.
4: Dus hier waar wij, zeg maar, net onder water, daar zit nog wel zuurstof.
1: Ja.
4: We hebben nu natuurlijk vooral gefocust op slip en zuurstof. Maar ook die bomen hebben invloed op de zuurstofhuishouding van het ven. Want die bomen zorgen niet alleen voor bladval, maar die zorgen er ook voor dat de wind minder zijn werk kan doen op dit ven. Waardoor, je kan je voorstellen als de wind hier meer invloed heeft, dat het meer circulatie is van waterbewegingen.
1: Ja.
4: Waardoor er meer zuurstof in zo'n ven blijft.
1: Ja.
4: Dus we hebben ook op een andere ven op het Deelse veld zuurstofloggers geplaatst. Als vergelijking. En daar staat geen bos omheen. En daar zagen we veel meer golfslag in het ven.
1: Ja.
4: Dus dat is ook wel een extra aanknopingspunt. Dat die verbossing hier rondom dit ven wel echt zijn invloed heeft op zuurstofhuishouding.
1: Dat is jullie conclusie. Dat bos hier rondom dit ven, dat heeft een negatieve invloed op de hoeveelheid zuurstof en dus op de libellen. En zeg je dan ook, die bomen moeten weg? Of is dat dan weer niet aan jullie?
4: Dat is deels wel aan ons. En dat is ook wat we geadviseerd hebben om het grootste gedeelte van de bomen hier weg te halen.
1: Leontien, wanneer gaan jullie beginnen met die bomen hier weghalen?
6: Nou, we hopen 5 oktober
1: te beginnen. Oké, snel al.
6: Ja, ja, want het is wel, je moet heel goed kijken naar de periode. Het kan niet te nat zijn, het is nu heel droog.
1: Ja.
6: Dus het is een beetje afhankelijk van het weer. Begin volgend jaar kunnen we dan ook het slip verwijderen uit het ven.
1: Het ligt snel gevoelig, hè? Bossen weghalen.
6: Ja. Ja, en het is ook, soms denk je van, je komt hier aanlopen en je ziet het supermooie plekje. Maar ja, er blijven bomen staan. En moet je eens denken, als je uitkijkt straks over dat hele Deelense veld, vanaf dit vlonder, dat is eigenlijk nog mooier.
1: Ja, met al die zeldzame libellen.
6: Met al die zeldzame libellen, precies. Dus het wordt alleen maar beter.

0: En terwijl de dikke mist hier nog tegen het raam van de studio aangeplakt zit, luisterden wij naar de Gadfly-suite van de Russische componist Dmitri Shostakovich, hier gespeeld door de jonge Luna van Leeuwen op viool en Craig White op de piano. En zij spelen dit stuk volgende week zondag op het allereerste kinderklimaatconcert in Tivoli-Vredenburg, bedacht door Luna en haar zusje Donna van Leeuwen, omdat ze zich enorm veel zorgen maken over klimaatverandering. En meer dan 80 jonge muzici treden op tijdens dat concert. Dikke tip. 10 jaar lang was de polder Wassenaar op de Noordpunt van Texel het toneel voor een bijzonder experiment. De stichting Zilte Zones probeerde daar kokkeltjes te kweken in plaats van ze uit de Waddenzee te vissen. Maar nu wordt de polder weer teruggegeven aan Staatsbosbeheer. Die maakt er natuur van en dat doen ze door een groot gat in de dijk te maken. Ja, echt. Rob Buiter is samen met de boswachter Thomas van der Es bij de Finishing Touch gaan kijken.
1: Zacht gezoem van de grote grijpers, de kranen die op de achtergrond aan het werk zijn. Dit is duidelijk werk in uitvoering.
2: Nee, het is bijna klaar volgens mij. Ja, langzaamaan zeg maar, begint het geluid van de steenlopers, de kanoeten en de scholexers weer te overheersen. En dat wil je natuurlijk ook op zo'n topplek, buiten dijks. Vuurtoren in de achtergrond. Ja, hier heb je een zachte overgang richting de Waddenzee.
1: Ja, jij zegt buiten dijks, maar we staan eigenlijk tussen twee dijken. Links van ons, achter de dijk, ligt de Waddenzee. Rechts, een stuk hogere dijk, daarachter ligt het eiland Texel. Maar we staan tussen twee dijken waar nu een hartstikke groot gat ingegraven is.
2: Ja, en als je inderdaad er doorheen kijkt, dan kijk je over die platen, de hengsten. Je ziet Vlieland liggen in de verte. Ja, die connectie met de Waddenzee die is nu echt even gemaakt. En die blijft ook zo. Alleen komt er een kunstwerk in plaats van een gat in de dijk. Er komt een duiker ondergronds. En daar gaat het zoute zeewater vanuit de Waddenzee de polder in lopen. Want het is een poldertje. Maar de veilige, harde dijk, de lijn die je hierachter ziet, dat is de primaire kering. Daarachter blijft Texel zoet, houdt droge voeten. En hier kan je natuurontwikkeling op wat meer zouten gaan inrichten.
1: Ja, een kunstwerk zeg je, het is niet echt een gat in de dijk. Maar een kunstwerk, dan bedoel je een duik. Een buis.
2: Ja, het is veel saaier dan een kunstwerk, maar het is inderdaad iets technisch om gecontroleerd water toe te staan. En wel stevig. Het is een grote duiker van 2 bij 2 meter, zodat er echt met veel kracht, zeg maar getijdenwerking, zout water naar binnen kan treden, maar ook zoet water uit het duingebied naar buiten kan gaan. En doordat daar veel stroming en druk op komt te staan, ja, zal ook lange tijd, zeg maar, dat zoute systeem hier invloed krijgen.
1: We staan hier nu nog droog. Er ligt nu nog in dat gat wat gemaakt is, ligt nog een laatste beetje zand. Maar als dat dan straks weggehaald wordt, dan bulkt hier letterlijk 2 keer per dag het Waddenzeewater naar binnen en 2 keer per dag weer naar buiten.
2: Ja, dat is in ieder geval het dagelijkse ritme. Maar ook inderdaad de excessen met een harde westenwind of een sprint.

0: Pingtij, ja, die zullen nog landschapsvormender worden. Want als daar een keer heel veel water in deze polder komt, ja, dan staat het eigenlijk tegen de voet van de dijk aan, helemaal achterin richting de vuurtoren. Dan zullen de vlierstruiken en de wilgenbosjes die daar staan voor het eerst echt zout ervaren bij hun wortels. En zal er ook langzaamaan andere overgangsnatuur ontstaan. Ja, die vroeger met name in de westelijke Waddenzee op veel grotere schaal natuurlijk voorkwam.
1: Ja, jij staat erbij te glimmen, Thomas. Volgens mij kan jij niet wachten totdat dat laatste beetje zand wordt weggehaald en dat het hier, ja, wat je zegt, overgangsnatuur wordt.
0: Ja, vooral omdat het hier veilig kan, dat het mooi wordt, dat je er wat aan hebt. Want je kan aan alle kanten polderwassenaar zien en beleven. En ja, dit is altijd al een hele spectaculaire plek. En ik denk als die overgang zachter wordt, met inderdaad die zoute soorten die erin treden, zoete soorten die op de hoge delen blijven staan, veel vogels die er gebruik van gaan maken, dat heel Texel daar wat aan heeft.
1: Ja, je zegt, het was al natuur, het was al spectaculair gebied. Waarom dan toch die keus om een gat in de dijk te maken om ineens het zeewater toe te laten?
0: Nou, op heel veel plekken zeg maar, heb je een harde omdijking en ben je veel stukken kwelder dus in de afgelopen eeuwen kwijtgeraakt. Dat is een heel zeldzaam natuurtype. Daar waren ook goede redenen voor, want daardoor kunnen we ook veilig op Texel wonen. Dat vind ik zelf ook heel prettig. Maar dat hier die ruimte wel gevonden is, ja, dat zorgt wel voor een overgang van zoet en zout die echt uniek is, waar bepaalde natuur echt bij gebaat is. Vis bijvoorbeeld reageert op zoete lokstromen. Die zullen naar binnen trekken om hier bijvoorbeeld te paaien. Nou, dat is weer voedsel voor sterrens en noem het allemaal maar op. Dus je voegt echt weer zaken toe eigenlijk die door systeemverandering zeg maar er niet meer waren. Daar word ik inderdaad wel blij van, want heel vaak is het heel moeilijk om natuur te herstellen.
1: Thomas van der Est staat te glimmen. Staat Robin Konijn van Stichting Zilte Zones. Sta jij ook te glimmen? Want dit was eigenlijk voor jullie een aantal jaren experimenteergebied. Wat hebben jullie hier precies gedaan?
2: Wat wij hebben gedaan is dat wij hier in deze polder een onderzoek hebben gedaan naar de tijd de teelt van kokkels en andere organismen binnen dijks. Waarbij wij met het natuurlijke systeem van eb en vloed hebben geprobeerd de teelt op gang te krijgen en te houden.
1: Dus dezelfde kokkeltjes die je gewoon hier aan de andere kant van de dijk in de Waddenzee kunt vinden, die hebben jullie hier geprobeerd te telen.
2: En te laten groeien en te telen en te laten groeien, klopt. Ja. Ja.
1: Hoe zijn die experimenten verlopen? Lukt het om kokkeltjes te telen op een misschien zelfs commercieel aantrekkelijke schaal?
2: Het lukt om die kokkels te telen. En de partijen waar we mee werken willen ook heel graag kijken naar opschalingskansen. Maar om dan het hele proces te optimaliseren en de hele business case helemaal financieel rond te krijgen, dat heeft eigenlijk nog een tussenstap nodig. Nou, vandaar ook onze ambitie om ergens anders nog een nieuwe proeflocatie op te zetten.
1: Ja, want daarvoor waren die 10 jaar hier dus net niet lang genoeg. En nu is het dus teruggegeven aan Staatsbosbeheer, Thomas.
0: Nou ja, zeker. Ik denk echt dat dit een plek wordt waar ook veel mensen die Texel bezoeken voor de natuur, dit nog meer gaan waarderen. Want ja, uiteindelijk, je ziet het al een klein beetje. Er staat zeeaster heel mooi te weven in bloei, hè, met die mooie roze.
1: Die mooie roze-paarse bloemetjes, ja.
0: Echt iets voor het najaar natuurlijk. Maar ja, straks komen ook die mooie kleurtinten van bijvoorbeeld schorrekruid en zeekraal komen naar binnen. Je krijgt op een eilandje, wat hier aangelegd zou worden in het begin, ja, broedkansen voor plevieren, kluten en visdieven. Misschien wel grote sterrens.
1: En op de achtergrond die twee damwanden waar nu nog een hoop zand tussen ligt, maar waar dus straks het water door een buis naar binnen komt.
0: Ja, heel spannend, heel boeiend ook. Dus we gaan het absoluut volgen met alle mensen die vogels tellen en monitoren, zeg maar. Zal dat ongetwijfeld op de voet gevolgd worden. Maar we hebben ook met de lokale visser afspraken gemaakt om te kijken of we hier in het paaigebied, zeg maar, ook kunnen gaan bemonsteren wat het belang is ook voor intrekkende vis van dit soort gebieden.
1: De meeuwen en de steenlopertjes aan de andere kant van de dijk kunnen volgens mij ook niet wachten, Thomas.
0: Nee, het wordt ook weer een beetje lager tij, hè? Dus je ziet die vogels gewoon gelijk reageren op een kans om weer te gaan eten, vers voedsel. En dat voedsel zit straks niet alleen buitendijks op de Waddenzee, maar straks ook gewoon in Polder Wassenaar. Dus ja, die kunnen daar ook weer op reageren. Veel aanbod voor vogels is belangrijk in dit systeem.

0: thema uit de film The Age of Innocence, gecomponeerd door Elmer Bernstein, uitgevoerd door de Pittsburgh Symphony Orchestra met, ja, als je mij vraagt, de beste violist op aarde, Itzhak Perlman. Dat was alweer het eerste uur hier van Vroege Vogels. Zometeen zijn we terug en dan doen we live verslag vanaf de Noordzee. Echt. Tot zo.
1: NPO Radio 1.
2: Human.
1: Iedereen heeft wel eens een situatie meegemaakt die je Kafkaesk kan noemen. Een beklemmende sfeer waarin je je machteloos voelt. Dat begrip verwijst naar het werk van schrijver Franz Kafka. De afgelopen maanden zijn al zijn boeken opnieuw in het Nederlands uitgegeven. En ik, Lara Billy Rensen, praat met literair criticus Elsbeth Etty over waarom Kafka ruim 100 jaar na zijn dood nog altijd zo intrigeert en zoveel gelezen wordt.
2: Luister komende nacht vanaf 12 uur Wat blijft.
1: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
8: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
10: Ja, kun je laten staan?
11: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
12: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
13: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: NPO Radio 1.
14: 8 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De pro-Europese premier Koelbergs van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. En inmiddels is ruim 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Koelbergs zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. En hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar dan niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema van de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Koelbergs wil onder meer een betere verdediging met drones. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij vrijdagnacht vlakbij het Vondelpark. Bij het incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners hebben hem gereanimeerd, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man ook de schutter is, is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 werd geschoten. Volgens het parool had het slachtoffer al lange tijd ruzie met de schutter. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten uit haar lichaam te krijgen. Er is ook een onderzoek gestart naar de mislukte executies en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. In een basiliek in de Bulgaarse hoofdstad Sofia zijn de resten bijgezet van een middeleeuwse machthebber, namelijk tsaar Samuel. Onder meer president Radev was daarbij, evenals duizenden anderen. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van Bulgarije. Hij breidde zijn land aan alle kanten uit. In 1014 overleed hij in de strijd tegen het Byzantijnse Rijk. Griekse archeologen groeven zijn resten op in de jaren 60. Bulgarije en Griekenland hebben de afgelopen jaren onderhandeld over de terugkeer van Samuel naar Bulgarije. Griekenland krijgt nu de schatten terug die werden geroofd in de Eerste Wereldoorlog. En door een brand bij de Peruaanse stad Machu Picchu is een ouder iemand omgekomen en zijn twee mensen gewond geraakt. Het vuur ontstond doordat boeren onkruid aan het wegbranden waren op hun akkers. Het was zo warm en droog dat de brand zich snel verspreidde. Het vuur vormt geen bedreiging voor de bekende ruïnestad. Het weer nog, in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig en dan is de temperatuur ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
5: De Nederlandse reisopera en Club Guy and Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
15: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
16: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
15: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
16: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
17: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het AfroTros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
18: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
19: NPO Radio 1. BNN VARA.

Het was een drukke bedoeling in de zonnige klimop van Marjan. Ze schrijft ons deze week honderden bijen, zweefvliegen en wespen. Ja, dit klinkt ook echt... Het klinkt als een hele zonnige dag in mei, maar... Het is inmiddels 4 oktober. Toch een geluid dat we niet vaak uitzenden rond deze tijd van het jaar. Maar goed, en een geluid dat dus hoorbaar was bij Marjan. Dank voor het sturen, Marjan. En ja, hoor je nou ook iets moois in de natuur? Zoals dit. Neem het op en stuur het op naar vroegevogels@bnnvara.nl.

Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert naar Vroege Vogels hier op NPO Radio 1. Ja, niet vanuit het Groene Huis in Amersfoort, wel vanuit de studio in Hilversum. En onze technicus Geert die heeft met duct tape twee microfoons uit een raam gehangen. Ze hangen er prachtig bij en ja, we horen het. Ook hier klinkt natuur. Af en toe een roodborstje. Kou. Er is net ook nog een mereltje aan het zingen, maar die horen we nu volgens mij niet. Nou ja, goed. We laten die buitenmicrofoon af en toe horen natuurlijk dit tweede uur. En verder ga ik ook nog in gesprek de tweede uur met Eerste Kamerlid en hoogleraar Milieubeleid Ingrid Visseren-Hamakers over dierbare taal. We bellen live met onze verslaggever ter plaatse, Gert Elbertsen. Hij dobbert momenteel op de Noordzee op zoek naar zeevogels. En we hebben een column van Dolf Jansen. Genoeg moois dus. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels.

0: was het snelle derde deel uit de symfonie in C-groot van de Tsjechische componist Jozef Mislievecek, uitgevoerd door de London Mozart Players. Afgelopen woensdag overleed Paulien Cornelissen. Naast begenadigd taalvirtuoos, schrijver en cabaretier was ze ook gefascineerd door de natuur. Zo liep ze in 2019 tijdens haar theatershow Om mij moverende redenen het toneel op met een karretje vol mossen. Ze streelde ze zacht, fluisterde hun namen: vetmos, ruig haarmos, lucifermos, bruin achterlichtmos, en vertelde haar publiek hoe gelukkig ze werd van deze kleine plantjes. Naar aanleiding van deze theatervoorstelling ging verslaggever Marlijn Snijders samen met haar en mossenkenner Klaas van Dort op mossenzoektocht.
1: Paulien, wat weet je eigenlijk over mossen?
2: Inmiddels best wel veel, maar aanvankelijk niet zo heel veel. Dus ik was eigenlijk voor mijn voorstelling gefascineerd geraakt door mos. Gewoon vanwege het troostrijke karakter van mos. Weet je, dat het er altijd is. Dat het er veel langer al is dan wij mensen. En dat het ook ons absoluut zal overleven. Dat vond ik gewoon een fijn idee. Maar toen ik daar een voorstelling over ging maken, dacht ik, nou, dan ga ik er ook het een en ander over lezen. En wat ook heel grappig is, dat geldt voor heel veel plantennamen niet, maar heel veel mosnamen zijn ook in het Nederlands, die bestaan in het Nederlands. Dus heb je niet alleen maar de Latijnse naam, maar echt van bizarre, dus echt gruiskronkelsteeltje, muurschotelkorst, moeraspluizendraadmos, wollige bisschopsmuts, bruin achterlichtmos. Het bestaat allemaal.
1: En weet je dan ook hoe ze eruit zien of niet?
2: Heel vaak niet. Dus ik ben, ik ben echt op een lijst namen ben ik gaan kijken, hey, wat kan ik hier mee doen? Want dat heeft dus iemand heeft zich daar echt opgestort dat al die mossen ook in het Nederlands een naam hebben. Nou zijn we ook een moerasland, dus dat mag ook wel. Dus ik heel veel mossen hier.
1: Klaas, hoe komen ze aan die namen? Die mooie namen?
3: Nou, dat hangt een beetje van de namenbedenker af. Sommige... Hey, achterlichtmos werd al genoemd.
1: Ja.
3: Dat heeft rode rondjes als het zich gaat voortplanten. Dat lijkt op een achterlichtje. Hey, moet je wel ruim zien. Er bestaat ook buizerdmos. Dat ontleent zijn naam aan het feit dat er op een gegeven moment in de duinen een buizerd vloog. Terwijl dat mos werd ontdekt.
2: Nou ja.
3: En daarom is het, lijkt het helemaal niet op een buizerd.
1: Ja, ik had een tandpasta-korst, had ik laatst gezien.
4: Oh, dat is een korstmos, hè?
1: Dat is een korstmos. Oh,
2: korstmos is eigenlijk geen mos, maar een symbiotische relatie tussen een schimmel en een wier.
3: Alg. Goed, Paulien. Een schimmel en een alg, ja, dat is een symbiose, ja. En een mos is gewoon een groen plantje, hè? Dat heeft bladgroen, dus dat kan zelf voor zijn eigen eten zorgen.
2: Maar een korstmos is dus eigenlijk heel romantisch, omdat het een symbiotische relatie is. En als een van tweeën doodgaat, schimmel of alg, gaat de ander ook dood.
3: Oh. Nee, je man, is helemaal niet waar.
2: Oh, is niet waar?
3: Nee, joh. Wel, nee, joh. Die schimmel vangt een alg.
2: En dan gaat hij
3: en die gaat daar een beetje met zijn schimmeldraadjes op zitten. En die alg heeft bladgroen, die kan met behulp van zonlicht eten maken, suikers.
2: Ja.
3: Die suikers heeft die schimmel nodig om zichzelf verder te ontwikkelen.
2: Maar als een van tweeën doodgaat, wat dan?
3: Oh ja, dan is die schimmel ten dode opgeschreven. Ja. Die alg kan zelf verder leven. Die kan vrij in de natuur leven. Bijna alle algen van kosmossen leven vrij in de natuur.
2: Als de alg doodgaat, gaat de schimmel ook dood. Maar als de schimmel doodgaat, leeft de alg voort.
3: Dat is wel waarschijnlijk in de meeste gevallen, ja.
1: We gaan nu naar het vliegenbos. Hoe zou jij Klaas noemen? Je had zo'n mooi woord in je voorstelling.
2: Ja, een moswachter.
3: Nog nooit gehoord, moswachter. Leuk gevonden.
1: We gaan
3: eentje lopen. Ik heb water bij me. Niet omdat het zo heet is, maar dan gooi ik dat tegen een boom aan. En dan zwellen die mosjes lekker op. Want het is nu zo droog.
1: Had je vroeger die fascinatie ook al voor mos, Paulien?
2: Nou, het is eigenlijk een beetje gekomen op het moment dat ik... In Denemarken was een paar dagen en toen in een botanische tuin terechtkom. Dat vind ik wel altijd heel erg leuk. Dus daar ga ik sowieso in elke stad altijd wel heen. En daar was een klein kastje met alleen maar mos. En dat vond ik zo fascinerend. Dat je mos in een kastje zou doen. Ik vond het in die tijd ook... er was best wel veel aan de hand in de wereld. En dan zag je dat mos daar zo rustig liggen. En toen dacht ik, ja, dat mos is zo... Dat is er gewoon al veel langer dan wij. En het ligt daar gewoon heel rustig. Dus ik zag toen ineens het troostrijke van mos. Zo is het gekomen.
3: Kijk, hier zit boomvorkje. Kom maar even.
2: Boomvork?
3: Boomvorkje, ja. Dit.
1: Boomvorkje.
3: Dit platte ding. Hier groeit het ook.
2: Even kijken of het een vorkje is. Nou, dat
3: is het een vorkje?
2: Nou, dat niet echt.
3: Waarom? Nee, maar dit is hem ook niet. Dit is
2: hem. Dit is hem. Hè, dit is toch precies hetzelfde? Nee, dit
3: nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ja, nee.
2: Kijk, daar ga je al.
4: Je ziet de grote verschillen tussen al die groene frutsels.
2: Het is wel mooi met een loepje ook. Ja, het is zo'n klein universumpje, hè, als je van dichtbij naar Mos kijkt.
4: Allemaal kleine wereldjes, ja. Ja. Kijk, hier zit een kosmosje.
2: Ja.
4: Deze komt wat van de schors af. Dat is ongetwijfeld klauwtjesmos.
2: Klauwtjesmos.
4: Er zijn allemaal soorten die op die bomen groeien.
2: Mooi.
4: Zullen we er wat water op gooien? Hier, nu neemt dat mos dus lekker vocht op.
2: Nu wordt het heel donker.
4: Ja, er wordt iets donkerder van. En zwelt dat lekker op. En dan
2: prachtig.
4: Hier, dit zijn allemaal mosjes.
5: Fijn laddermos om precies te zijn.
2: Fijn laddermos?
5: Ja. Dus nog een klein ding.
2: Mooi. Heb je ook een lievelingsmos?
5: Boah, niet echt meer.
2: Waar is het mee begonnen dan?
5: Vroeger had ik weer een haakmos, maar heel zeldzaam ding.
2: Weer haakmos?
5: Ja, zo heet dat. Er zit een tandje aan de top van het blad en dat heeft een haakje. Ah. Ja, een heel zeldzaam ding. Dus dat vind je altijd leuker of bijzonderder.
2: En waar kan je dat dan vinden?
5: In hele ongeschonden, grote, uitgestrekte bossen.
2: Niet in Nederland?
5: Nou, op een paar plekken groeit dat ding nog, maar dat is meer een kwijnend bestaan. Het is een indicator van mooie, natuurlijke ecosystemen. Die stijlkantjes, daar zie je ook mosterdominantie komen. En daar,
1: langs de kant van het water, ja.
5: Ja, de waterkant is ideaal voor veel vochtminnende soorten. Geen concurrentie.
2: Misschien kan je eronder monteren van ik heb je voor het eerst gezien daar bij de waterkant.
5: Ja, dan
1: zal ik.
5: En dan praat
2: misschien
5: je over.
2: Misschien een beetje een schot voor open.
5: Daar bij de waterkant, ja. Vaak is dat plakkaatmos daar bij de waterkant. Kijk, hier zie je dit.
2: Ja.
5: Allemaal polletjes mos. En er zitten bruine dingetjes op. Dat zijn die sporenkapseltjes. Ja. Hier zie je ze ook, hier zie je ook. Ja.
2: Ook allemaal diertjes die nu angstvallig.
5: Ze gaan allemaal hun bakje kikken. Springstaarten, die springen alle kanten op.
2: Kijk, hier wordt het weer groen. Maar wat is dit dan?
5: Dit is gestippeld schildmos. Ja, met een loop kan je zien. Het is nu lekker groen, hè? Je ziet het niet wel. Heel goed kijken, er zitten er allemaal witte stipjes op het talus, zoals dat heet. En dat, ja. Mooi. Waar komt de naam vandaan? Laatst een nieuw kosmos van Nederland ontdekt. Dan mag je de Nederlandse naam er verzinnen.
2: Hoe heb je het genoemd?
5: Ruigpruikspijkertje.
2: Ruigpruikspijkertje. Ja. Laat ik hem even opschrijven, want anders vergeet ik het misschien. Ja. Dit vind ik echt geweldig. Ja. Maar in Nederland, naast die Latijnse naam, is dus heel veel aan naamgeving gedaan. Onder andere dus nu door jou. En dat vind ik te gek. Want daar wordt het natuurlijk veel beeldender van. En veel meer. Weet je, daar gaat het veel meer leven. Want bij ruig pruikspijkertje denk ik meteen. Oké, hoe ziet dat er dan uit?
5: Zo'n kop met sporen. Die blauwe steeltje. En die haarmutsen die we net zagen. Die vind ik ook zo'n mooie naam. Hè? Die hebben dus inderdaad mutsjes waar hele mooie witte haren op zitten.
2: Brengt er dus ook poëzie in. En dat is het toffe. Ja. Want je zou dat met Latijnse namen allemaal die orde ook kunnen hebben. Maar dan heb je niet meteen als Nederlander er een gevoel bij.
5: Nee, de Latijnse namen hebben
2: ruig,
5: ook woorden.
2: Ruigpruikspijkertje.
5: Ruigpruik, ja.
2: Ruigpruikspijkertje.
0: Paulien Cornelissen. We zullen haar missen als oud-columnist van ons programma. En natuurlijk als ambassadeur van de mossenwereld.

0: prachtige muziek. De kathedraal, oftewel Le Cathedraal, van de Zuid-Amerikaanse gitarist Agustín Barrios Mangoré, uitgevoerd door Erik Vaarzon Morel op zijn flamenco-gitaar. Ja, om vogels te kijken in het bos, dan heb je alleen wandelschoenen en een verrekijker nodig. Voor een moeras is het handig om laarzen te hebben. Maar ja, hoe vogel je op zee? Verslaggever Gert Elbertsen is vandaag op een zeevogel-excursie. Gert, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jan.
0: Goedemorgen. Het klinkt nog heel rustig daar op zee, Gert.
1: Nou, dat was net een klein beetje consternatie. We varen nu net de haven van Scheveningen uit. En er wordt hier net bij een pierenalk gezien. Het is echt zo'n typische zeevogel die je eigenlijk alleen in het winterhalfjaar hier tegenkomt.
0: Okay.
1: En dat is een van die soorten vandaag waar we naar op zoek gaan.
0: Ja, want naar wat voor soorten ga je allemaal op zoek vandaag? Zijn er nou dingen waarvan je denkt, die gaan we sowieso zien? Of zijn er dingen waarvan je hoopt dat je ze ziet?
1: Nou, meeuwen ga je natuurlijk altijd zien, maar die heb je ook in het binnenland. Vandaag zijn we echt op zoek naar de beesten die je eigenlijk alleen op open zee vindt.
0: Aha.
1: En soms naar de kust worden geblazen. Dan hebben we het bijvoorbeeld over die alk, maar ook de zeekoet. Pijlstormvogels, stormvogels, stormvogeltjes, Jan van Genten.
0: Wat is het verschil tussen stormvogels en stormvogeltjes, Gert?
1: Je hebt de Noordse stormvogel. Dat is een vrij groot beest. Ik denk ter grootte van een stormmeeuw en een stormvogeltje. Dat is echt heel klein. Dat is formaat huiszwaluw, misschien ietsje groter. En dat beestje dat komt dus eigenlijk alleen aan land om te broeden. En voor de rest van het jaar leeft hij gewoon op zee.
0: Ja. En jullie zitten nu op een boot. Hoe ziet die boot eruit? Kun je hem even omschrijven?
1: Ja, het is een oud vrachtschip. Ja, ik ben niet zo heel erg thuis in schepen, moet ik zeggen.
0: Meer thuis in vogels.
1: Ja, precies. En er staan nu 65 mensen bovenop het dek.
0: 65 mensen?
1: Met verrekijkers, camera's, de horizon af te turen.
0: Okay.
1: En ons is verteld dat als je een bijzonder beest ziet, en ook al weet je het niet zeker, is het misschien bijzonder, moet je gewoon roepen. Dan kan de rest misschien foto's van maken, hem goed determineren.
0: Ja.
1: En zo help je elkaar ook een beetje.
0: En wat werd er net geroepen bij die alk? Is dat dan alk of maken mensen rare geluiden?
1: Nee, de alk is nog niet zo bijzonder dat daar rare geluiden bij worden gemaakt.
0: Ja.
1: Ik denk dat als wij vandaag een stormvogeltje zien, dat dat wel het geval is.
0: Okay. Maar jullie gaan dus op die boot de Noordzee op vandaag. Is het eigenlijk de goede tijd van het jaar om die zeevogels te zien?
1: Ja, ik begrijp dat oktober echt de topmaand is voor zeevogels. Dat je nu eigenlijk alle gekke dingen, alle bijzonderheden kun je nu zien in deze tijd van het jaar.
0: Mm.
1: Je moet je voorstellen dat die dieren, die broeden natuurlijk in het voorjaar. Op kliffen, rotsen, Groot-Brittannië, Scandinavië, soms ook nog veel verder weg. En nu in deze tijd vliegen ze of zuidwaarts of dwalen ze rond.
0: Ja, maar dat 65 mensen die dan. Het is dus wel populair om zeevogels te spotten.
1: Ja, kennelijk. Ze doen meerdere excursies per jaar.
0: Ja, want jij hebt dit dus ook nog nooit gedaan.
1: Ik ben toevallig 2 jaar geleden voor een reportage mee geweest.
0: Ja.
1: Maar ik vond het toen zo leuk dat ik ook een keer in mijn vrije tijd dit wilde doen.
0: Ja.
1: Nou goed, nu sta ik hier met jou te bellen. Dus echt vrije tijd is het.
0: Ja, word je weer aan het werk gezet, hè, door die vroege vogels. Ja, vervelende mensen zijn het toch. Ja. En is het goed, want dit is dan het seizoen voor die zeevogels. Is het goed weer voor zeevogels? Want ja, toen ik hier naartoe reed vanmorgen, ik zag helemaal niets door die dichte mist. Hoe is het daar?
1: Ja, hier is het heel erg mooi open. De zon komt nu op. We zien de pier van Scheveningen daar fantastisch liggen. Het is voor ons een heerlijke dag. Maar voor die zeevogels eigenlijk niet zo heel goed.
0: Oh, waarom
1: niet? Ik zei het al, heel veel van die zeevogels, die hebben storm in de naam. En dat komt omdat je ze eigenlijk alleen goed ziet wanneer het storm is of is geweest. En dat ze echt wat meer richting kust worden geblazen.
0: Ja.
1: Nu zitten ze gewoon verder op de oceaan of verder de Noordzee op. En heb je toch wel een iets kleinere kans. Maar goed, bijzonderheden kun je altijd zien natuurlijk. Ja.
0: En als er nou één bijzonderheid is die je tegen wil komen, welke is dat vandaag?
1: Ja, dat stormvogeltje. Daar droom ik eigenlijk al over sinds dat ik een kleine jongen was. En dat je dan in je vogelboek zit te bladeren. En dat je denkt, ja shit, waarschijnlijk komt het er nooit van om hem te zien. Ik als landrot. Maar goed, ja, dat zou fantastisch zijn. Okay. Als ik dat beetje kan zien.
0: Nou, dan gaan we duimen voor je, Gert, voor het stormvogeltje. Want je hebt hem nog nooit gezien in je leven dus. Hè? Dus dit kan de eerste keer zijn.
1: Ja, okay. Ja, dat zou heel bijzonder zijn.
0: Succes daar, Gert, en we spreken je over een uurtje weer.
1: Dank je, Jan. Tot dan.

0: stormachtige muziek voor het stormvogeltje van Gert Elbertsen. Laten we hopen dat hij hem ziet. Dit was het eerste deel uit de symfonie in D-groot van de Duitser Christian Cannabich, uitgevoerd door de London Mozart Players. Zometeen, na 9:30, hebben wij de column van Dolf Jansen, in alle rust natuurlijk op deze zondagochtend. Nu eerst Ster en het NOS Journaal.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
5: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
4: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
5: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
6: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
10: Na de mislukte executie van een gevangene in Tennessee stapt de directeur van de gevangenissen in die Amerikaanse staat op. Een vrouw van 50 overleefde 2 injecties en ligt nu aan de beademing in het ziekenhuis. Of haar executie op een later moment alsnog wordt uitgevoerd, is nog niet bekend. De Amerikaanse president Trump heeft het persoonlijke telefoonnummer van een Republikeinse senator online gedeeld. Daarmee probeert hij de druk op te voeren om een wetsvoorstel over permanente zomertijd goed te keuren. De senator is een van de tegenstanders. Hij vindt dat de VS bij het afschaffen terug moet naar de wintertijd. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die is overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en had waarschijnlijk een reageerbuisje met pestbacteriën gebroken. En het is vandaag Dierendag. In het hele land zijn initiatieven om huisdieren of andere dieren in het zonnetje te zetten. Zo krijgen alle bezoekers van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam, die een dier in hun achternaam hebben, flinke korting. En ook verkopen de restaurants in veel dierentuinen vandaag geen vlees. En het weer op verschillende plekken komt dichte mist voor. In de loop van de ochtend trekt hij weg. En het wordt zonnig bij 19 tot 22 graden.
4: Ster. Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
11: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
12: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
13: Ik droom van het noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
14: Jouw Noorden, is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op nordic.nl. Nordic, het juiste noorden voor jou gekozen.
15: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
16: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
17: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
18: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
17: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
19: De wereldwijd geroemde meesters Hendrik en Barend Averkamp keren terug naar hun thuisstad. Een unieke tentoonstelling van topstukken en zelden getoond werk, nu te zien in Stedelijk Museum Kampen.
0: En dan is er ook nog verkeersinformatie bij de ANWB, Erik Evengroen.
20: Ja, want eerst een waarschuwing voor het verkeer. Want met uitzondering van het noordwesten en zuidoosten komt dichte mist voor. Dus het is oppassen voor het verkeer. Ja, en op de A9, Diemen richting Alkmaar. Daar is tussen Amsterdam-Bijlmermeer en Amstelveen-Stadshart een ernstig ongeluk gebeurd. Er is daar een vrachtwagen gekanteld. De weg is ook voorlopig dicht.

0: Ik spreek wel eens mensen.
1: Toen viel het geluid even weg, maar goed, we hebben het er weer bij. Laten we dan nog maar even in alle rust luisteren. Het is ook een heel specifiek geluid, dit. Geluid dat onze verslaggever Gert Elbertsen opnam. Ja, hij dobbert momenteel ergens op de Noordzee, maar daar hoorde hij die niet. Hij hoorde het op de Hoge Veluwe. Het is de zeldzame zadelsprinkhaan. Bijzonder geluid, een heel hoog geluid ook. Niet zo fijn met mijn koptelefoon, moet ik zeggen, maar... Hij heeft er ook een filmpje van gemaakt en dat is te zien op onze website. Echt een heel bijzonder beest, dus... Ja, kijk dat vooral even op vroegevogels.nl. En hoor je nou net als Gert ook iets moois in de natuur? Neem het op en stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Ja, je hoorde net al een heel klein flupje van hem. Dan heb je zijn stem wel herkend, denk ik. De columnist van deze week is niemand minder dan Dolf Jansen.
0: Ik spreek wel eens mensen die hun hele leven baseren op een religie, een geloofsovertuiging. Ik vind het hartstikke fijn. Als het een hoop medemenselijkheid en barmhartigheid oplevert. Zeker met mensen die het minder hebben, mensen op de vlucht, mensen in armoede of onrecht. Het is natuurlijk minder fijn als die religie ervan heeft overtuigd dat Israël ten alle tijde gesteund dient te worden. Of dat de vrouw toch wel een stukje minder kan en mag dan het model met een piemel. Waarbij het feit dat de vrouw ooit in elkaar geboetseerd is vanuit de rib van Adam die redenatie kloppend schijnt te maken. Ha! En dat, geacht vroegluisteraar, brengt me op de schepping. Ik heb het altijd fascinerend gevonden dat mensen vanwege een bovengenoemde geloofsovertuiging of een heel oud boek zeker denken te weten dat een opperwezen ooit in een stevige werkweek 6 dagen, Brekelmans kijkt er met goedkeuring naar, alles maar dan ook alles in elkaar heeft geschept of geschapen. Niet alleen omdat de schepping, om die term even aan te houden, best groot en uitgebreid is, maar ook omdat ik me dan probeer te bedenken hoe dat in zijn werk ging. Ik bedoel, als je op enig moment aan zeg de apen toe bent, kun je nog denken, we doen smalneusapen en die zetten we in Afrika, Azië, en we doen breedneusapen voor Europa en Zuid-Amerika. De rest komt wel. Nee, sterker nog, nee! Want er zijn zo'n 300 soorten apen op de wereld en dan heb ik uw kleinkinderen nog niet eens meegerekend. Het dwergzijdeaapje moet geschapen zijn, maar ook de slingeraap. Terwijl de baviaan, de makaak, de gorilla en de chimpansee nog moeten. Orang, oetang, gibbon, bonobo, de lijst is bijna eindeloos en het moest allemaal op dinsdagnamiddag. Ik hoor u denken, Dolf, waarom zit je twijfel te zaaien aangaande de schepping? Dat zal ik u vertellen. Een paar dagen geleden las ik het heugelijke nieuws dat er weer eens ergens een nieuwe soort werd ontdekt. Of eigenlijk dat soorten waarvan we al wisten dat ze er waren nog veel meer blijken te kunnen dan we wisten dat ze kunnen. Ik spreek van Brazilië, ik spreek van de kuifserima en de naaktkeelklokvogel. Omdat uit onderzoek blijkt dat beide vogelsoorten in de race zijn voor het predicaat luidste vogel ter wereld. En ja, die laatste woorden schreef ik in kapslok. Ze lijken, als het klopt, luider te zijn dan de klokvogel. En dat is denk ik vooral een iets andere soort dan de naaktkeelklokvogel, omdat de klokvogel een sjaaltje om heeft of graag een kooltrui draagt. De kuifserima en de naaktkeelklokvogel zijn luid. Die zijn echt extreem luid. Denk kettingzaag op niet al te grote afstand. En u bent uw oordoppen vergeten en dat geluid komt uit een vogel iets groter dan uw kanariepietje. Dat is al krankzinnig. Daar komt nog bij, als je geregeld dit geluid voortbrengt, weet iedereen altijd waar je bent, in welke boom, op welke tak. En dat maakt het voor elk roofdier dat zin heeft in een broodje naaktkeelklokvogel, dan wel wat kuifserima op de barbecue. Niet zo heel ingewikkeld om je te vinden, te vangen en te verorberen. Anderzijds natuurlijk, het zal vast ook wel weer te maken hebben met het lokken van een mogelijke bed- of nestpartner. En als je zoals de kuifserima een betrekkelijk afzichtelijk verendosje bovenop je snavel hebt staan, moet je het van andere dingen hebben. Luid en veel en vaak, zoiets. Beetje zoals kleingeschapen mannen heel graag hun iets te grote auto vroem, vroem, vroem laten doen bij het stoplicht. Waarna de meeste vrouwen trouwens glimlachend de andere kant op fietsen, maar ik dwaal af. De genoemde vogels maken zoveel geluid dat de onderzoekers niet zonder gehoorbescherming in hun buurt konden komen. Ze voelden soms letterlijk de druk op hun trommelvliezen. U begrijpt, terugkomend op de schepping, dat ik me heel erg afvraag waarom het genoemde opperwezen, met alles wat hij na de vogel woensdagochtend nog te doen en te scheppen had, de moeite heeft genomen ook deze twee krankzinnige lawaai-papegaaien te knutselen. En trouwens ook waarom het tot eind september 2026 heeft geduurd voordat de onderzoekers deze informatie met ons altijd betrokken natuurliefhebbers hebben gedeeld. Je zou toch denken dat ze de kuifserima en de naaktkeelklokvogel wel wat eerder hadden gehoord. spijt me dat ik toch weer eindig met een vraag. Maar dat blijft het fascinerende van de natuur, de planeet, de schepping, zo u wilt. Er is altijd meer te ontdekken, te zien, te bevragen en te bewonderen. Prettige zondag.
1: Ja, en dan wil je die naaktkeelklokvogel natuurlijk ook even horen. Ja. Het is geen prettig geluid, maar wel een heel hard geluid. De naaktkeelklokvogel. Goedemorgen.

0: De mazurka in Sis Klein was dat, uitgevoerd door Rafał Blechacz op piano. Muziek van Frédéric Chopin. Ja, precies. Ik was helemaal afgeleid door een soort ringtoon die ik leek te horen in de buitenmicrofoon, maar... Oh nee, dat was iets anders. Het is tijd voor de Vroege Vogels Venolijn. Een samenvatting van de waarnemingen van deze week op 035-6711338.
1: Ik ben Zwanenburg uit Dronten. Tijdens een wandeling in het Reeuwe Abbotbos, nabij Dronten, zagen wij verschillende paddenstoelen staan. Namelijk de gehutte inktzwammen, grote porseleinzwam, waarvan één een hoed had van 27 centimeter, gekraagde aardsterren en twee bijzondere koraalzwammen, namelijk... het sparrenveertje en de slappe koraalzwam. En tot onze grote verwondering zagen we vier oranje populieren boleten staan. En dit is een zeldzame soort die weinig wordt waargenomen.
2: Met Priscilla vanuit Alfas del Pi, Spanje. Gisteren op 30 september zaten wij heerlijk op het terras te genieten van een glaasje cava. Maar het werd echt nog meer genieten toen we naar boven keken en grote groepen kraanvogels zagen die bezig waren met hun trek naar het zuiden, waaronder Afrika. Wat een imposant fenomeen.
3: Met Jeroen en Zierikzee, goedemorgen. Afgelopen weekend was denk ik het weekend van de leuke soortennamen. Op zaterdag zag ik in Oosterland een roodsteel fluweel boleet. En op zondagmiddag op de Brabantse Wal een wansje met de leuke naam de gewone dartelwans. Fijne zondag.
4: Hier is de buis uit Mook. Ik hou van de lente, echt waar. Niks aan gelogen. Maar bloeiende sleedoorns in de bermen van de A73 eind september... en de bloeiende appelboom in een achtertuin in Molenhoek... daarvan slaat de biologische klok toch echt helemaal op tilt. Deze klimaatverandering kan ik niet meer volgen.
5: Met Maria Lodewijk uit Renesse. Ik was afgelopen zondag was ik in de duinen van Haamstede aan het wandelen. En daar zat een heggemus. Nou, die zat te zingen alsof het voorjaar was aangebroken.
6: Oh. Gert-Jan Vlaming, Amsterdam-Noord, Vliegenbos. Ik loop net in het bos en opeens hoorde ik... Nee, kan niet waar zijn. Een raaf, mijn lievelingsvogel, hier midden in de stad. Nou, ik was zo blij.
7: Rink Hoekstra, Haren. Hier zit al een paar dagen 's ochtends een merel te zingen. Roven zijn wel wat korter dan in het voorjaar, maar hij zit duidelijk te zingen. Waarschijnlijk door het prachtige weer en... om Scandinavische merels die nu binnenkomen uit hun territorium te jagen.
8: Marion Smit. Ik sta tussen Akmarijp en de Blauwe Gezen. En ik zie aan mijn linkerhand een stoppelveld... waar tientallen leeuwerikken elkaar achterna zitten. Je zou toch echt denken dat het nu lente wordt.
9: Kees Dekker uit Ede. Donderdag waren er twee ruziënde vogeltjes die uit de bak aan het eten waren. Ze vlogen tegen het raam. Beide kwamen op de grond terecht. Beide ook bewegingsloos. Het bleken twee goudhaantjes te zijn. Eén herstelde zich en kwam weer bij en kon weer wegvliegen. De andere bleef helaas dood en heb ik moeten begraven in de tuin.
10: Martin Kroon uit Leiden. Gisteren donderdag heb ik tijdens het mooie weer 3 uur kunnen kameren in het gebied tussen Leiden en Wassenaar. En daarbij de eerste smieten weer gezien. Wel een beetje laat, vorig jaar waren ze veel eerder terug, maar ze zijn er.
0: Geweldig geluid ook. En blijf bellen hè, met 035-6711338 of stuur een audiobericht via WhatsApp naar datzelfde nummer. Als je erop gaat letten, dan kan het je niet ontgaan. Onze taal is dieronvriendelijk, gewelddadig en niet duurzaam. Geweldig geluid ook. En blijf bellen hè, met 035-6711338 of stuur een audiobericht via WhatsApp naar datzelfde nummer. Als je erop gaat letten, dan kan het je niet ontgaan. Onze taal is dieronvriendelijk, gewelddadig en niet duurzaam. Zo begint het boek Dierbare Taal van de schrijver.

0: Dag, ja, dierendag en iemand blij maken met een dode mus. Hoe gaan die twee dingen samen, vind jij?
1: Ja, niet dus. En daarom heb ik het de uitdrukking iemand blij maken met een dode mus veranderd.
0: Naar?
1: Naar iemand blij maken met een bloemetje. Want van een bloemetje word je helemaal niet blij. Het is een bosje gif, verpakt in plastic. En het wordt de hele wereld overgevlogen. Dus ja, daar word je niet blij van.
0: Nee, oké, dus dat klopt beter, vind jij, in de uitdrukking.
1: Precies.
0: En waarom klopt die dode mus dan niet? Daar word je ook niet blij van.
1: Daar word je ook niet blij van. Maar ik probeer zoveel mogelijk dierenleed in onze taal te veranderen in iets anders.
0: Ja, ja. Ik zei het net al, je noemt onze taal dieronvriendelijk, gewelddadig en niet duurzaam. Als jij dat uitlegt aan een, laten we zeggen, een vriend van je op een feestje op zaterdagavond, wat zeg je dan? Hoe leg je dit uit?
1: Ja, de beste manier om dat uit te leggen is met het woord veestapel. Eigenlijk alles wat er mis kan gaan met onze taal, gaat er mis met het woord veestapel. Ten eerste worden alle dieren die we in de bio-industrie houden op een stapel, dus op een hoop gegooid. Je weet ook helemaal niet over welk dier het gaat, want het is vee. Gaat het over koeien of varkens? Je weet ook niet hoeveel dieren het over gaat, want vee kan je niet tellen. En het laat zien hoe mensgericht onze taal is. Dus vee, we noemen dieren vee als we ze gebruiken in ons voedselsysteem. Dus alles wat er misgaat met taal, gaat er mis met het woord veestapel.
0: Het zit allemaal in het woord veestapel voor jou.
1: En dat hebben we dus niet door. En daardoor maakt onze taal ook de bio-industrie mogelijk. Hm. En andere niet duurzame of dieronvriendelijke praktijken.
0: Maar wanneer dacht jij voor het eerst van, hey, dat woord veestapel, dat klopt niet?
1: Ja, dat is toch al een paar jaar geleden. Kijk, eigenlijk in mijn omgeving wordt er veel kritisch nagedacht over taal. Zowel milieuwetenschappers als mensen die van dieren houden. Dus we zijn als gemeenschap zijn we wel gewend om heel kritisch te kijken naar taal. En daar ook een beetje speels alternatieven voor te verzinnen. Maar een boek als Dierbare Taal bestond nog niet. Dus ik heb zeg maar die taal die in mijn omgeving wel leeft, heb ik nu in een boek gevat.
0: Ja, want je titel, ja, de titel van het boek is Dierbare Taal. Het ziet er overigens ook heel dierbaar uit, hè, de cover. Het is een groen boek. Ik zie schapen, ik zie een hond, ik zie kippen, ik zie ganzen overvliegen. Het ziet er heel diervriendelijk uit. Maar wat is dierbare taal dan?
1: Dat is een taal die een liefdevolle samenleving mogelijk maakt. Dus dat je van niet het hebt over veestapel, maar dieren in de veehouderij. Of eigenlijk dieren in de bio-industrie. Uh-huh. Dus je maakt eigenlijk alles zichtbaar wat er mis is met onze samenleving. Dus taal heeft macht. Uh-huh. Sociale wetenschappers die weten dat. Taal kan of praktijken laten voortduren of juist die liefdevolle samenleving mogelijk maken. Ja. Dus als je elke keer als je een dierbare taal gebruikt, help je mee om een stapje richting die liefdevolle samenleving te maken.
0: Maar dat is het effect van dierbare taal. Het is een soort vriendelijke taal. Het is taal die dingen blootlegt in onze samenleving. Misschien hebben we wat voorbeelden. Nou, heb je een voorbeeld van iets dat bijvoorbeeld al heel dierbaar is in onze taal? Iets dat gewoon klopt?
1: Ja, mijn favoriete is hondstrouw.
0: Hondstrouw, ja.
1: Iedereen die samenleeft met een hond weet dat dit klopt.
0: Ja, een hond is trouw. Dat is ook een soort liefdevolle uitspraak.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus die hou ik zo. Dus ik doe eigenlijk drie dingen in het boek. Ik verander niet dierbare taal. Die verander ik in een. Heb ik een alternatief voor?
0: Ja, zullen we daar ook wat voorbeelden van pakken? Want je boek staat er vol mee. Bijvoorbeeld eentje die ik tegenkwam, die ik wel grappig vond. Iets in de melk te brokkelen hebben. Dat wordt dan iets in de havermelk te brokkelen hebben.
1: Ja.
0: Leg uit.
1: Nou ja, we weten al, tenminste, je weet allemaal wat er mis is met zuivelproductie. Hè? Mm. Koeien moeten een kalfje krijgen om melk te produceren. Dus, en dat leg ik ook uit in het boek, waarom ik al die uitdrukkingen verander. Dus ik verander het in een diervriendelijk alternatief.
0: Ja.
1: Havermelk.
0: Ja, maar vind je, je grinnikt er ook een beetje bij. Het is ook een beetje om te lachen, toch? Doel.
1: Nou, weet je, ik was op zoek naar een manier om op een andere manier mensen te betrekken bij de weg op weg naar een liefdevolle samenleving. Dus je kan dat via de wetenschap doen, je kan het in de politiek doen, maar met humor of met een knipoog kom je vaak een stap verder. Dus het is een grappig boek, of het is een boek met een knipoog, maar wel met een serieuze
0: ondertoon. Ja, want je gebruikt ook in je hoofdstuk of

0: inderdaad, als je zo'n, heb bijvoorbeeld nog eentje die ik tegenkwam, als boterzacht wordt dan margarinezacht.
1: Ja.
0: Zich de hummus niet van het brood laten eten in plaats van zich de kaas niet van het brood te laten eten. Het is niet alleen maar de uitspraak veranderen, maar daarmee vind je eigenlijk een soort opening om uit te leggen waarom bijvoorbeeld kaas niet goed is voor de natuur. Of waarom we margarine zouden moeten eten in plaats van roomboter. Ik zeg maar wat.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Dat is het idee.
0: Ja. Ook een beetje, wij kwamen op de redactie afgelopen vrijdag op het woord ragebait. Weet je wat dat is?
1: Nee.
0: Ja, dat je mensen een beetje boos maakt, een beetje irriteert, maar ze wel aanzet tot nadenken van, hier zit eigenlijk wel iets in.
1: Ja, het grappige is, dit boek heeft 2 jaar gekost om het te schrijven in mijn vrije tijd. Dus ik heb het al 2 jaar, heb ik het over dit boek met iedereen die naar me wil luisteren.
0: Ja.
1: En het grappige is dat iedereen die dit gesprek heeft gehad, kan die bril van ergernis aan de lelijkheid van onze taal niet uitzetten. Dus op het moment dat je erover na begint te denken, en dat is ook de openingszin van het boek, als je erop let, dan kan je het je niet ontgaan dat hoe lelijk onze taal soms is.
0: Ja, maar er zullen ook mensen zijn, Ingrid, die nu zitten te luisteren en denken van ja, waar gaat dit nou eigenlijk over? Ik bedoel, iets in de melk te brokkelen hebben, iets in de havermelk te brokkelen hebben. Ja, zijn er geen andere dingen waar je druk over kunt maken? Dat gevoel.
1: Dat begrijp ik, dat gevoel. En dat is ook een goede reactie, want dat betekent dat je het ook niet meer kan vergeten. maar de serieuze ondertoon is er wel degelijk. Kijk, wij weten als in de milieukunde weten we dat je met een beetje duurzaamheid de duurzaamheidsproblemen niet gaat oplossen. Dus een klein beschermd gebiedje hier, of een beetje minder CO2-uitstoot, dat is prima. Maar daar ga je de problemen niet mee oplossen. Dus we zullen echt op weg moeten naar een fundamentele maatschappijverandering.
0: Ja.
1: Waar we onze economie op een andere manier vormgeven, waar we andere waarden centraal stellen.
0: Nou ja, ik was het voorwoord van je boek aan het lezen. En daar gaat dit ook over die systeemverandering die dan nodig is. Het is toch altijd zo'n abstracte term, hè, systeemverandering. Maar jij ziet taal echt als een soort kerntaak daarvan bijna.
1: Ja, omdat taal dus die niet duurzame samenleving mede mogelijk maakt. Dus als je de taal verandert, kan je dus ook die maatschappij veranderen.
0: Mm. En, dat is een grote opgave, taal veranderen.
1: Nou, niet, want de taal wat ik hier in het boek heb gevat, die bestaat gedeeltelijk al. Dus ik wil het juist met mensen delen. Ik hoop ook dat mensen, dat luisteraars, als ze een betere alternatief hebben, dus die luisteraars waar je net over had, die zich een beetje ergeren aan mijn uitdrukkingen, nou, kom maar met een betere. En daarmee wordt dierbare taal een levende taal waar we allemaal aan bij kunnen dragen. Ja. Dus dit boek is een voorzet.
0: Ja.
1: Een voorzet voor een dierbare taal die een liefde volle samenleving.
0: Ja. En veranderingen wekken in eerste instantie natuurlijk altijd een soort ongemak op. Hè?
1: Ja, dat is eigenlijk mijn dagelijks werk aan de universiteit en in de politiek.
0: Ja.
1: Eerst ergeren mensen zich en daarna denken ze van, misschien heeft ze wel een punt.
0: Ja, ja. Ik nog een grappige die vond ik overigens erg goed. Geen slapende honden wakker maken. Nou, die uitspraak kennen we allemaal. En dan maak jij dan van slapende politici wakker maken.
1: Ja, dat is hard nodig.
0: Daar zit ook een boodschap in, hè?
1: Ja, nou ja, ik elke dinsdag vergadert de Eerste Kamer. En ik merk dat het merendeel van mijn collega's in de Eerste Kamer negeren de grote natuur- en klimaatopgaves.
0: Ja.
1: Dus ja, we moeten mijn collega's vooral wakker maken.
0: Ja,
1: Want ja, zo gaan we die problemen niet oplossen.
0: De koe bij de horens pakken, mag dat?
1: De koe achter de hoorns krabben.
0: Oké, laten we de koe dan even achter de hoorns krabben. Want ja, je zegt het al, er is een verandering nodig. Jij zit in de Eerste Kamer. Hoe staat het eigenlijk met de dieren in de bio-industrie in Nederland op dit moment?
1: Ja, slecht voor heel veel dieren in Nederland. Is het geen prettige dierendag. Dus daarmee ook, daarom is het ook zo belangrijk om daaraan te blijven werken. Ook door de taal te veranderen.
0: Ja, ja, en daar zijn partijen in de Eerste Kamer met wie jij debatteert, met wie jij gesprekken voert, het ook mee eens.
1: Ik doe mijn best.
0: Ja.
1: Ik denk dat ik dit boek ook cadeau ga doen. We hebben aanstaande dinsdag de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer. Ik denk dat ik het boek cadeau ga doen aan Rob Jetten.
0: Ja, nou, mooi cadeau voor Rob Jetten. Want overigens, het kabinet heeft natuurlijk ook recent plannen gepresenteerd, hè, omtrent dierenwelzijn. Ja, ik pak er maar één ding uit. Kalveren houden 1,65 vierkante meter leefruimte over in plaats van de eerder afgesproken 2 vierkante meter. Dat bleek dus uit die recente kabinetsplannen. Gaat taal dit soort problemen oplossen? Ik bedoel, het is ook een probleem waar we al 20 jaar iets over horen. Misschien wel 50 jaar iets over horen.
1: Ja, nou, taal alleen gaat het probleem zeker niet oplossen. Maar zonder, als we taal niet veranderen, gaan we het ook niet oplossen. Dus ik ben het met je eens. De voorstellen van het kabinet op het gebied van dierenwelzijn van dieren in de bio-industrie zijn absoluut onvoldoende. Het is schandalig dat er weinig varkens in Nederland te vinden zijn die hun staartje nog hebben. Mm. Omdat ze gewoon met te veel varkens in een hok worden gezet, waardoor ze elkaars staartjes gaan opknagen. Dus en dat blijft ook met die plannen van het kabinet, blijft dat gewoon gebeuren. Dus het is schandalig. De Partij voor de Dieren heeft ook haar eigen wetsvoorstel ingediend om echt een einde te maken aan de bio-industrie.
0: Ik zou gewoon dit boekje dan geven aan alle Tweede Kamerleden en Eerste Kamerleden. Dan komt er vast in ieder geval beweging in dit. Dankjewel dat je er was deze ochtend, Ingrid Visser-Hamakers, Eerste Kamerlid en schrijver van het boek Dierbare Taal. Dat was het tweede uur van Vroege Vogels. Zometeen zijn we bij je terug met, ja, logisch, het derde uur van Vroege Vogels. Tot zo.
2: NPO Radio 1.
3: In OVT. De actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. De verering van de Oranjes in de Nederlandse koloniën.
4: In de 3,5 eeuw dat er bindingen bestaan, is dit het eerste bezoek van een Nederlands staatshoofd.
3: Een nieuwe serie over het Amerikaanse epos East of Eden.
5: A child may be born perfect, but without kindness.
3: En graffiti.
6: They call themselves writers because that's what they do. They write their names, among other things, everywhere.
3: Vandalisme of kunst? Dat en meer in OVT. Straks om 10 uur.
2: Op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
7: Ster.
8: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
9: Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
11: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
12: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
15: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
14: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
2: NPO Radio 1.
16: 9 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in die injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie en voorlopig mogen er in Tennessee geen executies worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vrijdagnacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. De rector van de Amerikaanse universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet, en hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw kan gebeuren. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. Het weer: in het noorden bewolking en wat regen. Op andere plekken kan het flink mistig zijn. Vanmiddag is er veel zon. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig en ongeveer even warm. Dit was het NOS Journaal.
7: Ster. Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
18: Ja, kun je even staan?
19: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
20: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
8: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
9: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
21: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
8: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
21: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: NPO Radio 1. BNN VARA.

Dianne Oldenkamp was onderweg naar Zuid-Frankrijk. Ze overnachtte in Compiègne, boven Parijs. Ze schreef ons, we gingen wat eten in het stadje rond 8 uur... en hoorden vogels in een boom. We zagen er ook rondom de boom vliegen in een schemering. Hoeveel spreeuwen zouden het geweest zijn? Ja, Dianne, dan had je ze even moeten tellen. Al kan ik me gezien het geluid ook voorstellen dat dat bijna ondoenlijk was. Het zijn er in ieder geval een hele hoop. En hoor je nou net als Dianne ook iets moois in de natuur? Neem het op en stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl.

0: De paringsdans was dat, de mating dance uit de natuurfilm Onze Natuur, het wilde België. Hier uitgevoerd door het Philharmonisch Orkest van Brussel onder leiding van Dirk Brossé. Ja, goedemorgen, welkom in het derde uur van Vroege Vogels. Zometeen gaan we met verslaggever Pleun Aerts op een muzikaal avontuur met, jawel, varkens. We hebben uiteraard weer een mooie fenolijn. En ik praat hier in de studio met Femke Schouten over grootschalige kaalkap in Zuid-Papua, over voor palmolieplantages. Maar eerst neerslagtekort, verdroging, hitte, lage grondwaterstand, droogvallende beken. Het zijn allemaal termen die van toepassing zijn op dit jaar, 2026. Met een aantal droge jaren op een rij spreken natuurbeheerders over structurele verdroging. Maar ja, wat zien we daarvan op dit moment als je in een bos loopt? En vooral, wat zie je niet? Hydroloog Bernard Voortman doet onderzoek naar de verdamping in verschillende type bossen. Dus wat er overblijft voor bomen en naar de grondwaterstand wegcijpelt nadat het geregend heeft. En verslaggever Henny Radstaak is met hem in het Edese bos.
1: Je hebt een zwarte emmer bij je, Bernard. Wat zit erin?
2: Ja, we moeten de boel schoon kunnen maken. Dus er zitten heel wat doekjes in om eigenlijk de apparatuur schoon te gaan poetsen.
1: Hier meet je met apparatuur het een en ander aan verdroging, verdamping?
2: Ja, eigenlijk alle fluxen die met verdamping te maken hebben, die proberen we hier in beeld te brengen.
1: En wat zijn fluxen?
2: Ja, dus waar het water eigenlijk naartoe stroomt. Het is bijvoorbeeld water dat op de bladeren blijft liggen en dan verdampt. Dat noemen we interceptieverdamping. En we hebben water dat direct uit de bodem verdampt, noemen we bodemverdamping. En we hebben natuurlijk water dat de bomen opnemen via het wortelstelsel en dan weer via de bladeren transpireert. Hè? Dat noemen we transpiratie.
1: We lopen hier, we hebben de laarzen aan. Het heeft vannacht geregend, maar dat lost voor die bomen niet echt heel veel op. Dat zet geen zoden aan de dijk. Regenbuitjes.
2: En een paar regenbuitjes zetten geen zoden aan de dijk, dat klopt. En we zien ook hier dus bijvoorbeeld dat er nog bijna geen water echt op 1 meter diepte terecht is gekomen sinds deze zomer. Dus de bodem is nog steeds op een diepere laag nog echt droog. Daar moet je echt een lange, eigenlijk een winter voor hebben voordat je weer serieus aanvulling krijgt. En dat de water echt ook doorstroomt naar het grondwater. Want daar is het ons wel een beetje ook om te doen in dit onderzoek. Hoeveel blijft er nou eigenlijk over en hoeveel sijpelt er dus door naar het grondwatersysteem? Want dat is het water wat uiteindelijk ook bijvoorbeeld wordt gebruikt, hè, voor drinkwaterproductie of door de industrie. Maar het is ook water dat toestroomt naar natte natuur in de omgeving of landbouwgebieden als kwelwater. Dus die aanvulling van het systeem is echt een cruciale post om in de vingers te gaan hebben.
1: Ik sta hier dus een beetje om me heen te kijken. Ja, dus loof, het is een loofbos. Wat zien we? We zien toch heel veel groen. Er zit nog heel veel groen aan de bomen.
2: Ja, inderdaad.
1: En weinig bruin.
2: Ja, inderdaad. Je ziet dus, als je hier in augustus zou zijn geweest, dan zou je denken, nou, het is gordroog en de bomen hebben daar echt wel last van. Maar op dit moment herstelt het zich weer een stukje en zien we gewoon weer vitaal groen. Op deze plek, als we naar de metingen kijken, dan zien we eigenlijk dat die bomen ook in die droge periode nog steeds water hebben opgenomen uit de bodem.
1: De regen die valt, die komt voor een groot deel niet op de grond. En die gaat niet, bereikt ons grondwater niet. Een groot deel dat blijft op de bladeren liggen en dat verdampt weer.
2: Ja, inderdaad. En dus ook het deel dat dan uiteindelijk wel in de bodem terechtkomt, maar wat wordt opgenomen door de boom. Ja, dat zijpelt uiteindelijk dus ook niet door naar het grondwatersysteem.
1: Nee, precies.
2: En die reactie, hoe die bomen omgaan met droogte, dat is eigenlijk een cruciale post in onze waterbalans. Zeker onder een veranderend klimaat. En je moet je voorstellen, meer dan de helft van het regenwater verdampt. En dus op een balans van ongeveer 900 mm neerslag gaat er hier ongeveer 600 de lucht in. Dus er blijft maar 300 mm over dat doorcijpelt. En dat we dus voor allerlei functies kunnen gebruiken.
1: En waarvan een deel dan weer door die bomen direct al wordt opgenomen. En dan nog een kleine deel dat dan uiteindelijk die grondwaterlaag bereikt.
2: Nou, stel dus dat die bomen water blijven verdampen in zo'n droge periode, in zo'n zomer. Dan kan het zomaar zijn dat ze 100 mm of misschien wel 150 mm meer water opnemen dan we denken. En 100 of 150 mm op 300 mm aanvulling, dat is ongeveer de helft van het totale water dat infiltreert. Dus ja, die reactie van zo'n boom, je zou misschien denken, ja, het gaat hier dus over of die bomen hun huidmondje sluiten. Hè, dus de openingen in het blad, die sluiten in zo'n droge fase. En die openingen die gebruikt de boom om eigenlijk water uit te ademen en CO2 op te nemen. En dat soort microscopische processen van zo'n klein huidmondje dat sluit of niet, dat bepaalt dus voor een heel groot deel hoeveel water er overblijft in een terrein.
1: En dat is wat je hier onder andere
2: onderzoeken. Ja, laten we naar de opstelling gaan. Ja.
1: Wat voor bos lopen we nu eigenlijk?
2: Ja, dus dit is een beukenbos.
1: Ja.
2: En je ziet het al, er zijn best wel grote bomen met een kroonsluiting. Dus je ziet dat het best wel dicht is aan de bovenkant.
1: Ja.
2: En dat betekent ook dat deze bomen, die gebruiken ook best wel wat water. Ja, en hier, dit is de opstelling.
1: Dit is de opstelling, ja. Dit is een stuk afgezet met gaas.
2: Nou ja, kijk, we kunnen even het plotje inlopen.
1: Ik zie wat schuin aflopende aluminium, soort goten zijn het.
2: Ja, hoor. Inderdaad. Ja, dat springt misschien wel het meest in het oog. Hè. Dus die goot, dat is een goot van 9 meter lang. En daarmee meten we hoeveel regen er dus door de bladeren heen valt. En het deel dat we kwijt zijn, dat we verliezen, dat we missen ten opzichte van de normale neerslag, dat is dus de hoeveelheid regen die in de kroon blijft hangen.
1: Ja.
2: En dat is dus ook de interceptieverdamping. En die interceptieverdamping is eigenlijk vooral ook voor bossen een bijzonder grote post. En daarmee onderscheidt het zich ook van andere begroeingstypen. Je weet allemaal, als je onder een boom gaat staan, dan kan je schuilen voor de regen. En dat is natuurlijk wat hier dan ook gebeurt. En ja, op deze plek gaat ongeveer 25% van de neerslag, die blijft in het kroondek hangen. En dus dat is een heel groot deel van een waterbalans, gaat eigenlijk al zitten in die interceptieverdamping. Nou ja, je ziet nog heel veel andere instrumenten. Er zijn ook heel veel instrumenten die je niet kan zien, die zitten namelijk in de grond. Maar we hebben onder andere die kragen die daar rond de boom zitten.
1: Mm-hmm.
2: En dat zijn een soort van spiralen. En die meten hoeveel water er ook via de stam stroomt. Tijdens een zomerse bui kan hier nog best wel veel water langs de stam ook naar beneden stromen. En die willen we niet missen in de metingen. Dus we willen weten hoeveel dat ongeveer is.
1: Ja, dat is gewoon een ring in een spiraalvorm rondom die bast. En dat, dus dat wordt ook in een soort gootje, wat dan weer ontstaat, wordt al het regenwater wat dan langs die stam komt, wordt opgevangen, gaat via een slangetje naar een soort regenmeter achter.
2: Ja, exact. Ja, dit is inderdaad een soort regenmeter. Ja, kijk. Okay. Dat is gewoon een heel simpel mechaniekje eigenlijk. En dus daar zit gewoon een soort van bakje in wat gevuld wordt met water. En als hij vol is, dan kiept hij om. En elke keer dat omkiepen, dat wordt gemeten. En van het bakje weten we precies wat het volume is. Het wordt allemaal gelogd op een datalogger.
1: Ja, hoef je niet eens voor hiervoor naartoe te komen eigenlijk.
2: Nee. Dus dit wordt ook allemaal online op een server wordt dit opgeslagen. En zo kunnen we vanuit het kantoor zien wat er gebeurt.
1: En moet er nu wat gebeuren? Want je bent er nu ook
2: schoon te maken.
1: Oh ja, het ligt helemaal vol met bladeren.
2: Kijk, dat vol. Dus er ligt wat blad in.
1: Ja, er ligt wat blad in.
2: Ja,
1: maar wel over de hele lengte. Dus dat moet er even uit.
2: Ja.
1: Nou, aan de slag.
2: Ja.
1: Ik heb wat doekjes mee, handschoenen. Nou, dat is gewoon net alsof je de bladeren uit de dakgoot veegt met de hand.
2: Ja, exact.
1: Ik zei aluminium, maar het is waarschijnlijk roestvrij staal, hè?
2: Het is roestvrij staal, ja.
1: En als je dan kijkt naar de actuele stand van zaken. Hè, we hebben natuurlijk weer een hele droge zomer achter de rug. Hoe staan we er nu voor? Of hoe staan de bomen, de bossen er nu voor?
2: Ja, kijk, met de bossen is het best wel ingewikkeld om zomaar te zeggen, nou, het gaat goed of slecht. Dus er zijn nogal wat verschillen.
1: Want het kan dus zo zijn dat het er hier op het eerste gezicht goed uitziet. En dat doet het ook. Maar dat ondertussen wel die grondwaterstand, waar dan die bomen ook het water vandaan halen, toch flink aan het dalen is.
2: Ja, dat is wel een beetje aan de hand. En dus we hebben nu maar 100 mm aan aanvulling gehad dit jaar. Wat, ja, eigenlijk de komende winter hopen we dat het nog wat meer gaat worden.
1: Wat is gemiddeld? Normaal
2: moeten we naar iets van 360 mm gaan. En dat is eigenlijk een beetje wat de sluipende wijze aan de hand is. Is dat die aanvulling een beetje aan het dalen is. We zien het ook in grondwaterstanden. De trend is dat die een beetje aan het dalen is. Ja, en dus er is wel wat aan de hand. Hè. Dus dat heeft ook gewoon met het klimaat te maken.
1: Is het alarmerend?
2: Ja, ik maak me eigenlijk wel een klein beetje zorgen. Ja, dus kijk, we gaan gewoon naar jaren waarin er maar 100 mm dus doorstroomt. En ons systeem is ingericht op die 360 mm. Dus ja, ik vind dat dat wel een alarmerend is. We gaan er last van hebben. Drinkwaterbedrijven willen eigenlijk meer water winnen. Beken vallen droog. De landbouw heeft ook water nodig en eigenlijk de industrie ook. Dus we zitten eigenlijk allemaal te concurreren om datzelfde water. En die aanvulling is daar cruciaal in.
1: We staan nu in een loofbos.
2: Ja.
1: Je hebt natuurlijk ook naaldbossen. Daar is het verhaal waarschijnlijk helemaal anders.
2: Ja, je ziet daar wel ook dat de bomen zelf veel meer last ook hebben van de droogte. Daar sterven echt bomen ook af. En daar is ook de hoeveelheid water die overblijft is gewoon minder groot dan in een loofbos. Dus gaandeweg zijn we eigenlijk ook al die naaldbomen een beetje aan het vervangen. Dus we zien al enigszins, doen we dan verloving. Dus dan wordt er eigenlijk vaker gekozen voor een loofbos dan een naaldbos. En met dat soort maatregelen kunnen we wel ook iets doen. Via het bosbeheer kan je dus ook die waterbalans een beetje beïnvloeden.

0: En er vloog wat weg uit de boom. Honey van de Canadees-Amerikaanse componist, pianist en koordirigent Robert Nathaniel Dead. Uitgevoerd door Rochelle Senna op de piano. Varkens zijn slim, willen graag naar buiten en houden ervan om te spelen. Maar de meeste varkens in Nederland hebben hier de ruimte niet voor. Dat zegt kunstenaar Pino Potato. Om aandacht te vragen voor het varken heeft zij iets heel nieuws gemaakt. Een knorgel, een orgel, maar dan voor varkens. Verslaggever Pleunaerts loopt met haar door een varkensstal.
1: Kijk, ja, dit zijn ze. Dit zijn de varkens. En hier kun je zeg maar, hier kunnen ze gewoon de weide in.
2: We lopen door de stal.
1: Even kijken hoor.
2: Pauline Wiersema. Pino Potato, kunstenares. Oh, daar komt de eerste.
1: En als er één komt, dan volgen er meer. Want varkens zijn echt groepsdieren. Dus ze hebben heel goed van elkaar door wat er aan het gebeuren is. Ze horen elkaars geluidjes en emoties. Dus als het eentje het eenmaal snapt, dan snappen ze het allemaal.
2: Oh ja. De eerste loopt nu langs ons. Ze komen allemaal die hokken uit.
1: Ja, ja, ze zijn heel erg enthousiast. Ja, varkens zijn echt wel hyper als ze naar buiten mogen. Je ziet ze, ze zijn nu ook aan het huppelen. Ja. Hier herken je, zo herken je ook meteen al wel een blij varken. Hè? Dus dat zijn een beetje van die, je ziet van die huppeltjes. Ze kwispelen dus ook echt met hun staartjes.
2: Mm-hmm.
1: En ze hebben vaak een beetje van die oren die zo net een beetje voorover gebogen zijn. Omdat ze gewoon nieuwsgierig zijn.
2: En dit is niet jouw boerderij, hè? We zijn op boerderij Singersbroek in Asten. Ja. Jij hebt wel een samenwerking mee met hun aangegaan.
1: Ja, ik mocht een project doen over varkens. En ik zocht een boerderij waar ze goed voor de varkens zorgen. En waar ik ook contact kon maken met deze dieren. En toen kwam ik op Singersbroek uit.
2: Kom, ga snel naar het knorgel. Want daar zie ik ze nu al enthousiast op afrennen. Huppelen, zoals jij het noemt.
1: Het is altijd even aankijken van gaan ze er meteen op? Of vinden ze eigenlijk 3000 andere dingen ook nog even interessant? Dat is op zich gezond. Deze varkens vervelen zich niet enorm.
2: Ze zijn nog even bezig met vroeten. Er liggen een paar dode takken. Het is prachtig. Kun je even omschrijven wat we zien?
1: Ja, we zien hier een knorgel. Dat is een orgel voor varkens. Speciaal gebouwd om bespeeld te worden ook door varkens. Het is helemaal ingericht op hun behoeften en op de manier waarop zij door de wereld bewegen. En wat heel typisch is voor varkens is dat ze vooral erg gericht zijn op vroetbewegingen. Je ziet ook tenminste ondertussen aan de rechterkant dat varkens massaal aan het vroeten en aan het snuffelen en aan het kauwen zijn. En dat is eigenlijk ook de manier waarop je dit knorgel bespeelt.
2: En hoe weet jij dat? Is dat gebaseerd op, heb je wetenschappelijke literatuur over varkens gelezen?
1: Ja, ik heb natuurlijk ook best wel veel gelezen. Het lastige aan wetenschappelijke literatuur is dat het heel vaak gericht is op het efficiënter maken van de keten. Dus dat het er heel erg om draait dat het product varkensvlees uiteindelijk sneller, goedkoper of beter geleverd kan worden. Dus dat het best wel moeilijk was om uit te zoeken van, goh, waar worden varkens nou echt blij van? Wat vinden ze interessant? Waar gaan ze op aan? En daarom heb ik dus ook best wel veel zelfonderzoek gedaan. Dus ik heb allemaal testjes gebouwd. Ik heb objecten neergezet. Ik heb met allerlei geluiden gewerkt. Om maar te kijken van, wanneer krijg ik nou een enthousiast varken? En hoe ziet zo'n reactie eruit?
2: En kun je een voorbeeld noemen van iets wat je hebt getest?
1: Nou, ik had op een gegeven moment had ik een soort installatie gebouwd met allemaal stokken eraan. Die hingen aan een soort touw. En aan het uiteinde hingen belletjes. En daar gingen ze echt helemaal wild op. Daar zijn ze gewoon een half uur lang lopen ze daar doorheen. Proberen ze die stokken te pakken, te kauwen. Het is echt, dat is echt alsof je een soort muziekstuk hoort.
2: En waarom dan een knorgel?
1: Ja, nou ja, de woordgrap was natuurlijk niet te negeren. Maar het belangrijkste van het knorgel is natuurlijk dat het ook een bepaalde vorm van eerherstel is. Dus ja, we behandelen varkens in Nederland over het algemeen heel erg slecht. 99% komt nooit buiten, terwijl dat eigenlijk wel de plek is waar ze het allerliefste zijn. En ik vond eigenlijk dat ze gewoon een episch instrument verdienden. En het feit dat een knorgel of een orgel ook een soort religieuze component heeft, maakt het extra interessant. Omdat het varken eigenlijk massaal door religieën als onrein is verklaard. En dus altijd een soort, best wel een soort slecht imago met zich meebrengt. En ik vind dat wel een beetje zonde, want het zijn hele leuke, hele intelligente dieren.
2: Zullen we even, want ze zijn nu heel druk daar bezig. Kunnen we ze nog op een of andere manier lokken? Of vinden ze het knorgel toch niet zo leuk?
1: Nou, het probleem is inderdaad dat varkens super koppig zijn. En als ze eenmaal hebben besloten dat ze willen gaan grazen, dan willen ze even grazen. Wat ons over het algemeen wat het meeste succes opleverde, was om ze gewoon lekker hun ding te laten doen. En op een gegeven moment komen ze daarop aan. Maar goed, we hebben misschien niet zo heel veel tijd. Dus we kunnen ze ook even lokken met wat brandnetels. Want daar worden varkens echt helemaal wild van. Brandnetels en appels.
2: Oh. Flinke bos brandnetels.
1: En plassend varken, ook altijd leuk. Ja, ik dacht, dan leg ik het er wel een beetje zo op dat ze gewoon goed bij de knoppen kunnen.
2: De onderste rand van het orgel heeft allemaal felgekleurde knoppen.
1: Ja, en ik, ja, kijk, nu ben ik het mens.
2: Oh ja.
1: Ja, en op die manier kunnen ze dus muziek maken.
2: Komen jullie muziek maken?
1: Komen jullie brandnetels eten en muziek maken? Ja, dat is wel echt gewoon... Varkens gaan vooral heel erg goed op snacks, op vroeten en op spelen. Mm. En een varken dat helemaal niet blijft, heel gestrest is... Ja, dat speelt dus ook niet. En deze varkens die hebben gelukkig heel veel ruimte en heel veel...
2: Dus als je zo'n knorgel in een varkensstal zet... Zeg maar een gangbare varkensstal...
1: Ja.
2: Dan gaan ze er dan niet op spelen...
1: Nou, ik ben dus wel heel benieuwd om dat een keer uit te proberen. Omdat je dus aan de andere kant... Nou ja, kijk, deze varkens vervelen zich niet. En dat betekent dat het op een bepaalde manier moeilijkere klant is voor mij als kunstenaar. Omdat ze al zoveel leuks te doen hebben. En ik denk dat als je dit neerzet in een reguliere varkensstal... dat het ook kan zijn dat die dieren zich er misschien wel bijna wanhopig opstorten. Omdat ze misschien wel voor het eerst van hun leven enige vorm van vermaak hebben gekregen. Maar het kan dus ook zijn, en dat weet ik dus nog niet, dat ze gewoon te gestrest zijn om dat toe te laten. En dat is, ja, dat is nog moeilijk inschatten, maar dat zou ik wel graag ooit willen proberen. Ja.
2: Want voor welk varken maak je dit eigenlijk? Zeg maar, wie is de doelgroep?
1: Ja, wie is de doelgroep? Het zijn uiteindelijk wel echt varkens in de industrie. Het is deels een manier om aan mensen te vertellen van... goh, kijk eens wat voor dieren dit zijn en hoe bijzonder ze zijn. En misschien verdienen ze net wat meer liefde, ruimte en aandacht. En anderzijds is het wel echt ook bedoeld... dat er uiteindelijk ook een knorgel uitkomt... dat misschien wel vaker geproduceerd kan worden. En dat voor heel veel dierenindustrie toch een vorm van vermaak kan bieden. Ja, dus ik zou dat wel heel graag willen, maar dat is... Ja, daar zitten natuurlijk ook nog wel wat extra voorwaarden aan... voordat je zoiets er neer mag zetten.
2: Ja. Jongens! Ja, ze blijven nu wel rond het orgel staan.
1: Ja. Ja. Dus nu beginnen we denk ik een punt te bereiken... waarop ze de rest van de weide wel weer een beetje kennen. En dan is dit instrument dan wel weer interessant. Ja.

0: Een kleine geek was dat voor piano in G groot van Wolfgang Amadeus Mozart. Uitgevoerd door Daria von den Berken, of van den Berken moet ik zeggen, op de piano. Ja, en dit weekend organiseert Boerderij Sengersbroek nog een festival. En daar kunt u het knorgel ook bekijken. En wil je dat nou vanuit je luie stoel doen, kan ik me ook voorstellen op deze zondag. Kijk dan naar het filmpje van collega Sabine Freins op onze website vroegevogels.bnnvara.nl. Louis Dekker, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Normaal gesproken zou jij een verslag doen van een hele spannende Formule 1 race. En dan flits jij hier bij ons de uitzending in. En dan zeg je dat Max Verstappen weer een lekke band heeft, weet ik veel. Maar je zit hier bij mij in de studio, wat is er aan de hand?
1: Geheel in stijl met het programma heeft het klimaat ingegrepen. Het is absoluut onmogelijk om op Sepang, het circuit in Maleisië, waar niet schrikken de Grand Prix van Bahrein wordt georganiseerd. Ook een raar verhaal, maar goed. Kan ik wel uitleggen hoor.
0: Ja, die kon niet in Bahrein gehouden worden.
1: Vanwege de oorlog uiteraard. Ja. Ze hebben het allemaal verplaatst. En ja, je kunt er echt vanuit gaan als je vanuit Bahrein, waar het nooit regent, een Grand Prix verplaatst naar Maleisië, waar ze van die mooie moussons hebben.
0: Zeker.
1: Thunderstorms.
0: Ja.
1: Dus het is één grote paraplu-show. Ik heb net een medical car voor de tweede keer de baan op zien gaan. Dat is gewoon een soort sportwagen met een dak. Dus die coureurs blijven wel droog.
0: Ja.
1: Maar dat is een auto waarvan je denkt, dan rij je gewoon een rondje mee. Maar die had de moeite om gewoon de bocht te halen.
0: Die gleed uit.
1: Ja, en die staat wat hoger op de banden dan een Formule 1 auto. Dat glijdt alle kanten op. Dus het is compleet niet te doen. Er wordt nu een poging gedaan, verschijnt net op mijn scherm. Om 9:50 gaan ze proberen met z'n 22 een rondje af te leggen. Nou,
0: okay.
1: Dat moet je over een tijdje op YouTube maar eens terug gaan kijken, denk ik.
0: Ja, jij denkt dat het niet goed komt, dit?
1: Er ligt nog zoveel. Ja, ze noemen dat standing water. De grap wordt gemaakt dat je op dit moment sneller bent met een boot.
0: Ja, kan me voorstellen. Ik zag net foto's ook van George Russell met een mooie paraplu. Die staat ergens lekker te schuilen.
1: Het is wel heel erg leuk. Het publiek heeft er echt zin in. En als het hier droog wordt, dan wordt het ook meteen echt droog en warm. Dan ga je zweten. Dus het publiek blijft nat. Nu nog met paraplu. Straks staan ze te zweten. En ze doen echt massaal Singing in the Rain. Ja. Waarschijnlijk een ander liedje. Maar zo ziet het er wel uit.
0: Nou, even onvoorspelbaar allemaal als de natuur, Louis.
1: Heerlijk.
0: Nou, kijk nog even lekker door op je laptop of op je iPad die je meegenomen heeft. Maar in ieder geval dank. En dan wellicht een andere flits een andere keer. En van de ene flits gaan we over in de andere. Want voor de kust van Scheveningen vaart nog steeds verslaggever Gert Elbertsen op zoek naar het stormvogeltje. Gert, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, ik weet niet of je het kunt horen, maar het is hier een enorm kabaal van meeuwen. Ik denk dat er hier zo 300 achter het schip hangen, vliegen. En heel bijzonder, ik zie daar nu in de verte een Jan van Gent. Die is net opgemerkt en die blijft hier ook een beetje rondhangen. En wat ik begrijp, van Genten zo'n 100 kilometer per uur gaan als zij het water induiken. Om daar tientallen meters diep in het water op zoek te gaan naar vissen.
0: Ja.
2: Niet zo snel als Max Verstappen gaat, maar op dit moment wel.
0: Ja, eigenlijk. Precies. Op dit moment de allersnelste van het circuit, Gert. Ja, en we horen ook dat je een aardig eindje uit de kust bent, want de lijn is niet geweldig. Maar het stormvogeltje, heb je dat nou al gezien of niet?
2: Helaas. Nog niet.
0: Okay,
2: daar ben ik even bezig vandaag.
0: Succes Gert en we duimen met je mee hier vanuit Hilversum.
2: Dankjewel.
0: Oké, Gert Elbertsen was dat. En dan is het de tijd, ook in alle snelheid, voor de Vroege Vogels Venolijn. Een samenvatting van de waarnemingen van deze week op 035-67-11338.
3: Gerben van mij uit Leens. Donderdag heb ik net even voorbij Zuurdijk, midden op de weg, de grote groene rups van een pijlstaartvlinder zien kruipen.
4: Jantine Ridder vanuit het Leuvenumse bos bij Hierde. Hoor ik ineens een voor mij onbekende roep. Kru, kru, kru. Het is geen buizerd, maar wat wel? Beginnend vogelaar als ik ben, zet ik mijn vogelapp aan en zie dat het een zwarte specht moet zijn.
5: Hans de Bruin uit Sassenheim. Jaarlijks overwintert in onze tuin één roodbosje, die ook nu weer van de partij is, tegelijk met de kool- en pimpelmezen die de vuurdoornbessen afgrazen op zoek naar insecten.
6: Sarah Hartman is Halbert in het noorden van Friesland. Vorige week zaterdag moest Halbert 1 voetballen tegen Oostergo 1 uit het dorp E. We verloren jammer genoeg de wedstrijd. Maar na de wedstrijd ging er ineens op een van de spelers van ons op zijn bezweten hoofd een koninginnenpaardje zitten. Dat was de eerste keer dat ik hem ooit zag. Ik denk dat het komt doordat er veel wilde teen wordt gezaaid in de bermen hier. En die zaaien ze zelf uit, die planten. En dat is de waardeplant van de koninginnenpaardje.
7: Anne Glasbergen, ik sta op de Zuiderpier bij Harlingen. Ik zie een ijsvogel vliegen en de roodborstkapuit. Ben blij verrast.
8: Mirjam Bak hier, uit Hengelo. Vandaag hadden we eindelijk regen. Vooral hier in het oosten is het natuurlijk heel droog. En kijkend naar buiten, naar de vogels, hoe die reageren op de regen, zie ik ineens achterin de prunes twee tortelduiven zo genieten van hun douche. Veren uit, vleugels wijd. Ze hebben er wel 10 minuten, een kwartier hebben ze genoten van hun douche. Prachtig om te zien.
9: Dag, met Hans Gartner in Nes. Ik merkte al dat er heel veel trek was geweest. Ik hoorde vanmorgen al het klagelijke roepje van de chipchap. Nou, daarnaast een vuurgoudhaantje. En als ik naar de dijk loop, zitten er op de natte akkers zitten er heel veel goudpapieren. Maar ook heel veel kiepieten. Kiepieten onderweg. En heel veel watersnippen. Nou, op de dijk is het helemaal geweldig, want de eerste 3 tapuiten kwamen al langs. Een ijsschors, een groepje kneuien. Het is een hele mooie tijd. Het is bijna warm op dit moment, maar het levert van alles op. Dag!

0: Abram Chasins. Hij schreef de muziek, deze muziek, de prelude in Gesgoot. Uitgevoerd door André Guignin op de piano. Pindakaas, shampoo, koekjes, chips, margarine, tandpasta, afwasmiddel, kaarsen. In al deze producten zit palmolie verwerkt. En om die palmolie te kunnen winnen, worden in de Indonesische provincie Zuid-Papua enorme oppervlaktes regenwoud gekapt voor de aanleg van palmolieplantages. Ten koste van niet alleen de eeuwenoude bossen, maar ook de lokale bevolking van wie het land wordt ingenomen. Daar ga ik over praten met Femke Schouten. Zij is werkzaam bij de internationale natuurbeschermingsorganisatie IUCN. Femke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er bent. Ja, we gaan het straks ook wel over je werk hebben natuurlijk. Maar je bent niet alleen vanuit je werk betrokken bij dit hele, ja, hele probleem. Enorme probleem. Je bent ook persoonlijk betrokken bij dit thema. Kun je dat uitleggen?
1: Ja, dat klopt. Mijn opa die komt van Biak, een eiland in het noorden van Papua. Dus ik ben eigenlijk altijd opgegroeid met zijn verhalen over een prachtige eiland aan de andere kant van de wereld.
0: Mm-hmm. Wat vertelde die dan?
1: Ja, witte stranden, mooie bossen, vissen met speren. Maar tegelijkertijd ook veel verhalen van onrecht. Hmm. Want de geschiedenis van Papua is verweven met die van Nederland. Papua is op dit moment deel van Indonesië.
0: Ja.
1: Dat had natuurlijk eigenlijk onafhankelijk willen zijn. En moeten zijn. Dus die
0: misschien voor de mensen die dat hele verhaal niet kennen. Ja, goed, we hebben geen uren de tijd om dit uit te diepen. Maar toch een klein stukje geschiedenis van. Zegt, het is verweven met Nederland en het had onafhankelijk moeten zijn.
1: Ja.
0: Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, West-Papua was eerst een Nederlandse kolonie, Nederlands Nieuw-Guinea, tot 1962. En toen zou West-Papua onafhankelijk worden.
0: Hmm.
1: Nederland zou zich terugtrekken. Alleen kwam Indonesië, die nam militaire controle over het eiland. En toen is er een stemming geweest. Dus de Verenigde Naties heeft gezegd, oké, elke Papua mag stemmen. Willen ze bij Indonesië horen of willen ze onafhankelijk zijn? En die stemming, tegen de tijd dat die plaatsvond, was er al volledige militaire controle. Dus in plaats van dat iedereen mocht stemmen, mochten er maar 1025 mensen stemmen.
0: Oh, ja.
1: Die allemaal eigenlijk met een geweer tegen hun hoofd voor Indonesië hebben gestemd.
0: Mm-hmm.
1: En sindsdien wordt het onderdrukt door Indonesië.
0: Ja. En hoe ziet die onderdrukking eruit in de praktijk?
1: Die ziet eruit als hele sterke militaire controle. Dus in Papua heb je per persoon, per inwoner, 1 op 700. Hmm. 1 militair per 700 inwoners. Dan de rest van Indonesië is dat 1 op 100. Het ziet eruit als veel mensenrechten schendingen. Sinds de overname zijn er naar schatting 500.000 Papua's vermoord. Dat is 1/3 van de oorspronkelijke bevolking.
0: Ja.
1: Dus wat er eigenlijk plaatsvindt is een slow motion genocide.
0: Hm.
1: Dus onderdrukking, zo ziet dat eruit.
0: Ja, zo ziet dat eruit. Ja, is bijna niet te beschrijven natuurlijk hoe dat eruit ziet.
1: Ja.
0: Wat staat er op je shirt eigenlijk? Want je hebt ook een shirt aan.
1: Ja, er staat SOS Papua.
0: Ja.
1: En daaronder staat Papua is geen leeg land.
0: Uh-huh.
1: Dat is eigenlijk de campagne die we nu voeren voor deze landroof. Voor die ontbossing die nu plaatsvindt. Vanuit het idee dat Indonesië nu Papua behandelt alsof het een leeg stuk grond is, waar ze alle grondstoffen en rijkdommen uit kunnen halen.
0: Ja, waar niemand woont.
1: Waar niemand woont. Alsof het een leeg stuk land is.
0: Ja, ja.
1: Dat is natuurlijk niet het geval.
0: Wanneer ben je voor het laatst bij je familie geweest?
1: Afgelopen januari ben ik er voor het laatst geweest, ja.
0: Hoe was dat?
1: Ja, heel fijn. Ja, dat is de tweede keer dat ik er was. De eerste keer was ik daar alleen en toen kwam ik erachter dat de familie daar heel dichtbij stond. Werd ik opgehaald met een groot onthaal. Met gesminkte en verentooien, rietrokken, zeg maar. Echt die volledige.
0: Oh jee, voel je je niet ook een beetje opgelaten?
1: Opgelaten, zeker. Maar ook wel het besef dat daar echt een hele familie is met wie ik een sterke band heb.
0: Ja.
1: Dus dat is heel bijzonder. Maar tegelijkertijd zie je ook wel, voel je die militaire druk ook op. Zij komen van Biak.
0: Mm.
1: En vergelijking met de vorige keer dat ik er was, zag ik alweer veel meer land dat was ingenomen. Dus je rijdt door de stad en je ziet alleen maar hekken met daarachter militaire basissen. Je ziet alleen maar militairen op straat. Dus je voelt wel echt dat het geen vrij deel is, zeg maar.
0: Ja. Ja, ja, want die vraag had ik ook van merk je dan iets van wat er speelt, hè? Die ontbossingen of landinnames, zoals jij ze noemt. Maar dat zie je dus letterlijk voor je ogen gebeuren.
1: Ja,
0: je ziet het ook veranderen over tijd.
1: Je ziet het veranderen, ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja. Wat voor sfeer hangt er? Heb je het erover met je familie als je daar bent?
1: Je merkt wel dat zeg maar ook die onafhankelijkheidsstrijd, dat is niet iets waar je vrij over kan praten. zeg maar het laten zien van hun eigen vlag, de morgenster. Mm-hmm. Daar staat de doodstraf op, dus of een lange gevangenisstraf. Dus dat is niet iets waar je vrij over kan praten. Maar ja, als je gewoon ook op andere plekken, niet met familie, maar gewoon met mensen praat, dan merk je wel dat het heel erg leeft. Dat mensen echt ook bijvoorbeeld in het noorden van Papua bezig zijn met die ontbossing die nu in het zuiden van Papua plaatsvindt. Dus ja.
0: Ja, daar wordt over gepraat, maar met een soort gereserveerdheid of zo.
1: Ja.
0: Heeft jouw familie ook te maken met die landinnames? Zeg maar, is het bij hen ook gebeurd?
1: Ja, bij hen is het ook gebeurd, ja. En dat is dan bij hen vooral voor militaire eenheden. Maar op het eiland waar zij zijn, daar zijn ze nu ook in het noorden een spaceport aan het plannen.
0: Spaceport?
1: Ja, een soort landings... plaats. Ja. Ik weet niet precies hoe je dat noemt.
0: Maar voor ruimtevaart of zo?
1: Ja, voor ruimtevaart.
0: Oké.
1: Dus dat is iets anders, maar met hetzelfde idee dat de overheid gewoon kan beslissen van dit land gaan we nu voor iets anders inzetten.
0: Ja. En dit zijn dan soort militaire doeleinden. Nou ja, ruimtevaart, whatever that may mean. Maar we zagen deze week ook in een item van de NOS-correspondent Mustafa Margadi dat in Zuid-Papua enorme delen ontbost worden op dit moment. Kun jij eens schetsen op wat voor schaal dat gebeurt?
1: Ja, de schaal is echt ongekend. Dus dit is het grootste ontbossingsproject ter wereld wat nu plaatsvindt. Het plannen zijn voor 3 miljoen hectare. Nou, dat is ongeveer even groot als België.
0: En 3 miljoen hectare,
1: 3 miljoen
0: even
1: hectare.
0: Groot als België.
1: Ja, dat is het plan wat ze gewoon in één keer wegschrijven van dat gaan we ontbossen. Mm. Het wordt uitgevoerd door het leger. Dus je ziet zeg maar echt scheepladingen met graafmachines die aankomen in de haven. En dan kan je vanuit de luchtfoto's zien dat vanaf daar die ontbossing zich echt verspreidt als een soort olievlek.
0: Die graafmachine komt de boot af en die begint met graven.
1: Ja, maar gewoon bootladingen aan graafmachines. Dus ja, de schaal is bizar. En dit heel Papua is het heeft het derde op 2 na grootste regenwoud ter wereld.
0: Ja.
1: Dus na de Amazone en de Congo-bassin heb je het hele eiland West-Papua en Papua-Nieuw-Guinea. En het heeft ook ontzettend hoge biodiversiteit.
0: Mm. En nog relatief onaangeraakt, las ik
1: ook. Nog relatief onaangeraakt, ja.
0: Ja.
1: Ja, maar ja, je ziet wel dat zijn nu op 2% volgens mij. Maar de snelheid waarmee dat nu gebeurt is ongekend.
0: Maar dan zit jij voor je laptop hier in Nederland en dan zie jij een luchtfoto van schepen met graafmachines.
1: Ja.
0: Tientallen graafmachines die daar komen.
1: Ja.
0: Wat doet dat met jou? Wat gebeurt er dan?
1: Ja, ik werk samen met mensen die zich daar tegen verzetten.
0: Uh-huh.
1: En
0: wie zijn dat? Wat voor mensen zijn dat?
1: Activisten, mensen van natuurorganisaties daar.
0: Uh-huh.
1: Maar er is natuurlijk ook die film uitgekomen, documentaire Pesta Babi.
0: Ja.
1: En die heeft nu heel veel aandacht gebracht aan wat hier nu gebeurt. En zij vertellen die verhalen van wat dat doet voor de mensen daar. Want die mensen die daar wonen, die hun hele leven is verweven met dat bos, met die natuur, zijn daar volledig van afhankelijk. Dus niet alleen voor voedselvoorziening, ze leven van het bos qua jagen, verzamelen van fruit en groenten, medicinale planten, maar ook cultuur, identiteit. Dat is volledig niet onlosmakelijk van het land.
0: Mm.
1: Dus met het vernietigen en het verlies van het land, verliezen ze die natuur, zijn daar volledig van afhankelijk. Dus niet alleen voor voedselvoorziening, ze leven van de bos qua jagen, verzamelen van fruit en groenten, medicinale planten, maar ook cultuur, identiteit, dat is volledig niet onlosmakelijk van het land.
0: Mm-hmm.
1: Dus met het vernietigen en het verlies van het land, verliezen zij eigenlijk hun hele gemeenschap en leven.

0: kerstfeest in het Indonesisch. Het verwijst naar een heel groot lokaal feest wat de mensen daar hebben, waarbij ze echt traditionele manier van een feest vieren, waarbij ze de varkens die ze hebben losgelaten in het natuurgebied of gewoon in het bos om zich heen, na 20 jaar of als ze weer volwassen zijn, terughalen en die dan met elkaar feestelijk gaan opeten. Mm-hmm. Maar het verwijst ook naar een soort woordspeling naar de Indonesische elite die van de exploitatie van West-Papua een soort zwijnenboel heeft gemaakt.
1: Ja. Ja, maar dan hoor je die verhalen in zo'n documentaire van hoe mensen daardoor geraakt worden, hè, door deze hele ontbossingspraktijken. Maar dan nog steeds is het natuurlijk, en dan of zo, weet je wel. Je kan me ook goed voorstellen dat je je totaal machteloos voelt als je en hoort spreken hierover.
0: Ik voel me wel, zeker machteloos. Ja. Ook omdat het is heel moeilijk van wat ga je eraan doen.
1: Mm.
0: En ik ben blij dat er nu eindelijk wat meer aandacht voor is. Dat deze film is gemaakt is echt heel bijzonder en dat die naar buiten is gekomen.
1: Ja. Mag overigens niet overal vertoond worden in Indonesië.
0: Ja, heeft echt wat stof doen opwaaien.
1: Mm.
0: Eerst hebben ze hem niet meteen online gezet, maar hebben ze hem alleen via kleine bijeenkomsten naar buiten gebracht. Dus ze zijn echt vanuit de grassroots is die laten zien. Die is op die manier heel snel verspreid door bijeenkomsten op universiteiten, scholen. En zo is er eigenlijk een beweging ontstaan. En daarna is hij online gezet. En is hij inmiddels 15 miljoen keer gekeken op YouTube.
1: Ja, ongelooflijk.
0: Maar op verschillende plekken bij die vertoning is ook het leger binnengevallen. Mm-hmm. Omdat ze niet wilden dat dit wordt laten zien. En
1: de vraag die hier natuurlijk boven hangt, Femke, is waarom?
0: Ja.
1: Waarom wordt dit gedaan? En zo massaal?
0: Ja.
1: Wat is de reden dat Papua ontbost moet worden volgens de mensen die dat doen?
0: De verantwoording die de Indonesische overheid geeft is dat het in het belang is van de nationale voedsel- en energievoorziening.
1: Hm.
0: Dus het is ook een nationaal strategisch project. Daardoor is het ook erg moeilijk om het aan te vechten of tegen te staan. Dus dat is de verantwoording. Er is natuurlijk heel veel geld mee te verdienen met het ontbossen alleen al, voordat er überhaupt plantages zijn.
1: Want hout levert geld op.
0: Precies, ja. Maar zoals ook een van de mensen die Mustafa sprak in die
1: reportage van de NOS. Ja,
0: die Victor heet hij, die bosboer, die zei, dit doen ze expres. Dit is hoe ze ons willen uitroeien.
1: Ja.
0: Dus naast het maken van de plantages is het ook een manier van controle krijgen over een heel groot gebied. Het is een verantwoording om daar met het leger in binnen te komen, land af te nemen en zo volledige controle te krijgen. En dat is eigenlijk toch wel deel van die onderdrukking dus.
1: Ja, ja, dus er zit een soort economische gedachte achter van oké, dat hout levert geld op. Vervolgens bouwen we de palmolieplantages. Daar kunnen we ook heel veel geld mee verdienen.
0: Ja.
1: Maar ondertussen zit er ook nog eigenlijk die hele soort sociale, totaal asociale componenten onder eigenlijk. Waar wij het tot nu toe over hebben gehad.
0: Ja, precies. Want de ondertitel van die film is ook kolonialisme in onze tijd.
1: Ja.
0: En meer nog dan alleen een gesprek over bos en natuur is het ook een gesprek over zelfbeschikking van de Papua's.
1: Ja, ik begon in de introductie natuurlijk over waar al die palmolie in zit en waar het voor gebruikt wordt en zo. Wat kunnen wij nou ook doen hier in Nederland, in Europa, om te voorkomen dat die massale ontbossing doorgaat?
0: Ja, dat is erg lastig.
1: Kan het überhaupt?
0: Ja, het is erg lastig. Je hebt natuurlijk de Europese ontbossingswet, regelgeving die binnenkort ingaat.
1: Wat houdt die wet in?
0: Ja, daarbij wordt het eigenlijk verboden voor Europese bedrijven om goederen te importeren die na 2020 hebben bijgedragen aan ontbossing. Dus dat is erg goed dat we die regelgeving hebben. Maar het is ook tegelijkertijd lastig om te traceren waar die palmolie dat bijvoorbeeld vandaan komt.
1: Hmm.
0: Het wordt vaak vermengd in fabrieken met palmolie die wel te traceren is, zeg maar. En dus dat is nog erg lastig.
1: Maar dat is erg lastig. Dat klinkt alsof die wet niet werkt. Alsof die wet.
0: Het doet zeker wat. Okay. Ja, het is zeker een stap in de goede richting.
1: Ja, maar ik bedoel meer van dat bos waar wij het nu over hebben en dat enorme gebied daar in West-Papua. Een van de grootste bosgebieden op aarde.
0: Ja.
1: Dat we niet kunnen traceren of die palmolie uiteindelijk daadwerkelijk daar vandaan komt of niet. Dus dat die palmolie automatisch bijdraagt aan die ontbossing.
0: Ja, dus die bedrijven nemen nu dat risico.
1: Ja.
0: Dus wat we moeten doen is de mensen die zich daarvoor zetten steunen in hun verzet. Want je ziet ook in die documentaire zie je dat overal gemeenschappen rode kruisen opzetten. Als een soort teken van dit land is van ons, jullie mogen hier niet komen.

0: En we moeten zorgen dat wat zij daar doen, dat het internationale publiek bereikt.
1: Ja.
0: Dus in Indonesië is er nu echt een heel gesprek op gang gekomen na deze documentaire. Krijgt het eindelijk ook echt aandacht. En wij moeten dat eigenlijk vergroten naar het internationale veld.
1: Maar dat is aandacht. Toch nog even terug naar die Europese ontbossingswet. Ja. Ja, je zou toch zeggen, van die wet die gaat erover dat wij niet meer, in Europa in ieder geval, niet meer bijdragen aan ontbossing ergens ook maar op aarde.
0: Ja.
1: Gaat dat ontbossing in dit gebied tegenhouden? Of kan het bijdragen aan minder ontbossing? Hoe zit dat?
0: Ik denk zeker dat het kan bijdragen aan minder ontbossing. Ook omdat in de toekomst bedrijven daar toch misschien rekening mee gaan houden van oké, om het veilig te spelen moeten we daarvoor gaan zorgen. Maar in dit geval denk ik dat, ook omdat het wordt ook verantwoord vanuit een binnenlandse voedsel- en energiezekerheid. Ja. Dus veel van de plantages zullen ook palmolie en suikerriet zijn om biodiesel te maken voor de binnenlandse brandstof.
1: Ja.
0: Dus ik denk daarbij dat die regelgeving niet toereikend is om dat te stoppen.
1: Het gaat niet allemaal naar Europa of zo. Het gaat gewoon. Ja.
0: Dus we hebben ook druk van internationale overheden nodig. Bijvoorbeeld ook om de handelsovereenkomsten. Daarop kan worden druk worden gezet. Van oké, daar moet je rekening mee houden dat dit en dit wat er in Papua speelt. Maar ook bijvoorbeeld om de VN mensenrechtenrapporteur binnen te laten.
1: Ja.
0: Eigenlijk op dat soort punten kunnen bijvoorbeeld de Nederlandse overheid kan daar druk op zetten.
1: Ja, oké, dat kan dus. Bel je nog wel eens met je familie?
0: Ja, ja.
1: Daar? En wat voor gesprekken voer je dan?
0: Een beetje over ditjes en datjes, ja.
1: Ditjes en datjes, ja. En over dit hele geheel waar wij het tot nu toe over gehad hebben. Misschien nog wel een vraag die luisteraars hebben, denk ik, die naar dit gesprek geluisterd hebben. Wat kunnen we als consument doen als we in de supermarkt staan?
0: Ja, je kan kijken op de verpakking of er geen palmolie in zit. Je hebt vaak varianten van die producten die palmolievrij zijn. Bijvoorbeeld van margarine of pindakaas. Op die manier kan je in de supermarkt daar zelf voor zorgen.
1: Ja, en die documentaire kijken.
0: Documentaire kijken. Je kan de beweging steunen bij sospapua.com. Ja. Of als je meer wil weten naar papuahuis.nl gaan.
1: Vond het fijn dat je er was, Femke. Thanks dat we er even over konden hebben deze ochtend. Dank Femke Schouten van de Internationale Natuurbeschermingsorganisatie IUCN. Louis Dekker weer aangeschoven. Ja, dat betekent dat je wat te vertellen hebt, Louis.
2: Het is, we hebben een soort comedy capers gehad. Je mag het een afgang noemen. Het was ook wel vermakelijk om te zien. Maar ze hebben het geprobeerd, een rondje. Ja. Eerst viel Verstappen stil.
1: We hebben het over de Formule 1 race.
2: Formule 1. Ja. Die is nog niet echt op gang gekomen. Ze hebben gekeken, is het te doen op die baan? Verstappen viel stil, moest op een knopje drukken, kon door. Daarna de nummer 2 op de startopstelling, Lewis Hamilton.
1: Mm-hmm.
2: Zevenvoudig kampioen, zegt, ik wil schakelen, maar er gebeurt niks. Conclusie, eerste race met deze semi-elektrische auto's in de regen. En mijn WhatsApp explodeert, want vrienden vinden het allemaal heel grappig. Dus ik krijg nu teksten als, mijn elektrische auto doet het gewoon als het een beetje regent. Of, Louis, die autootjes tegenwoordig zijn niet echt waterdicht. Hè?
1: Ik vind het een prachtig signaal van de natuur richting die Formule 1, Louis Dekker.
2: Ja, klimaat wint altijd. Ja. Zelfs in de Formule 1, en zeker in Maleisië. En we gaan het straks na 10 gewoon nog een keer proberen.
1: We gaan het nog een keer proberen. We horen je straks weer hier op NPO Radio 1. Zometeen na 10 is het hier OVT. Goedemorgen daar.
3: Ja, goedemorgen. Wij gaan het hebben over het grote onderzoek naar ons koningshuis en de rol in het koloniale verleden. En we gaan kijken naar één specifiek deelonderzoek, Schaduwen van de Oranje Zon. En we gaan het hebben over graffiti, de geschiedenis daarvan. We hebben de grand dame van de graffiti bij ons, Eline Middel.
1: Oké, we gaan luisteren zometeen OVT. En vanavond is er dan nog, het houdt allemaal niet op hier bij de publieke omroep. Vanavond is er dan nog Vroege Vogels TV te vinden op de Strabrechtse Heide in Brabant. Ja, als je mij vraagt, een van de mooiste natuurgebieden van Nederland. Menno en het team struinen daar door een zee van paars. Ziet er allemaal prachtig uit. En wil je onze radio-uitzending nog helemaal terugluisteren? Check dan nog de NPO Luister app.
4: Gert-Jan Vlaming, Amsterdam Noord, Vliegenbos. Ik loop net in het bos en opeens hoorde ik. Nee, kan niet waar zijn. Een raaf, mijn lievelingsvogel, hier midden in de stad. Nou, ik was zo blij.
5: Nooit meer slapen.
6: VPRO.
5: De culturele late night show van NPO Radio 1. Met Femke van der Laan.
7: Ik ga in gesprek met zangeres Bepi Kraft. Op haar 2011 stond ze al op het podium en een paar jaar later, in 1961, verscheen haar eerste plaat. Ze groeide uit tot een van de populairste Limburgse artiesten. Dit jaar staat Kraft om haar 80ste verjaardag te vieren in de theaters met een muzikale voorstelling Beppie 8.0.
5: Nooit meer slapen. In de nacht van dinsdag op woensdag vanaf 12 uur op NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
6: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
9: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
10: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
12: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
13: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
14: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: NPO Radio 1.
2: 10 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Leiden zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde op de kermis die hoorde bij de viering van het Leidens Ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen 2 groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend. De politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gezet. Daarmee wil hij druk op hem uitvoeren om een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd-discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet te lang donker is. Maar Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor de poging tot een staatsgreep in 2022. In een basiliek in de Bulgaarse hoofdstad Sofia zijn de resten bijgezet van de middeleeuwse machthebber tsaar Samuel. Onder meer president Radev was daarbij, evenals duizenden anderen. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van Bulgarije. Hij breidde zijn land aan alle kanten uit. In 1014 overleed hij in de strijd tegen het Byzantijnse Rijk. Griekse archeologen groeven zijn resten op in de jaren 60...
15: Bulgarije en Griekenland hebben de afgelopen jaren onderhandeld over de terugkeer van de resten van Samuel naar Bulgarije. Het weer, op meerdere plekken dichte mist, die trekt langzaam weg en daarna is er volop zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het ook droog en zonnig en dan wordt het maximaal 22 graden. Tot zover het NOS-journaal. En dan nog even naar de Formule 1. De grote prijs van Bahrein in Maleisië zou een uur geleden beginnen, maar de start is uitgesteld vanwege het noodweer op het circuit van Sepang. Formule 1-commentator Louis Dekker volgt het allemaal. Louis, zijn ze nou al begonnen?
16: Nee, en dat gaat voorlopig ook nog niet gebeuren. Ze hebben het namelijk net geprobeerd. Het was heel erg slecht weer boven het circuit van Sepang. Een uurtje rijden van Kuala Lumpur, de hoofdstad. Ze hebben dus eerst uitgesteld. Daarna werd het droger. Hebben ze een installation lab gedaan. Noem het een opwarmronde. Ze wilden er eigenlijk twee doen. Maar wat iedereen vreesde gebeurde. Eerste keer met deze nieuwe semi-elektrische auto's. Met alle kinderziekten en potentiële problemen aan boord. De een na de ander viel stil. Verstappen had geen snelheid meer. Heeft pole position. Dus iedereen achter hem moest wachten. Van het gas af. Meteen daarna een probleem met Lewis Hamilton, de nummer 2 op de startopstelling. Die ook zei, ik wil schakelen, maar er gebeurt niks. Nou, ik zal het kort houden. Diverse coureurs vielen stil of bijna stil. Hele startprocedure geschrapt, uitgesteld. We gaan het straks nog een keer proberen.
15: We horen straks hoe het ermee gaat. Louis Dekker over de Formule 1, dank je wel.
17: Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Ik begin met een waarschuwing voor het verkeer, want met uitzondering van het noordwesten en zuidoosten komt plaatselijk nog dichte mist voor. Geen vertragingen nog, maar wel een wegafsluiting. De A9 Diemen richting Alkmaar, die is beter gezegd in beide richtingen dicht. De hoogte van Amstelveen Stadshart is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Die ligt op zijn kant, die moet eerst geborgen worden en het gaat ook nog wel even duren. Omrijden kan via de A10 Zuid bij Amsterdam.
18: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
20: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
21: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
22: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
20: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
23: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
24: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
25: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
26: Oké.
25: Social Deal, deals die je niet mag missen.
27: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
28: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
27: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
29: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
30: NPO Radio 1. VPRO.
31: OVT.
30: Over de onvoltooid verleden tijd.
31: Laura Stek.
0: Ja, welkom bij OVT, de wekelijkse geschiedenis bij de actualiteit. Met vandaag, voor sommige mensen is het vandalisme, voor andere kunst, graffiti. 75 jaar na de uitvinding van de spuitbus is er een grote tentoonstelling in Centraal Museum Utrecht. En bij ons is de grand dame van de graffiti, Eileen Middel, alias Mick LaRocque, over de ontstaansgeschiedenis en de misvattingen. En er is een nieuwe verfilming van East of Eden, het beroemde epos van John Steinbeck uit 1952... Een boek over de American Dream die door de erfzonde wordt verpest. Steinbeck zelf zag het als een verhaal over de Verenigde Staten. Waarom was dat en wat is de actuele kracht van het verhaal? We vragen het aan collega Christiane Alvarado, die het boek vroeger verslond. En daarnaast is hier onze recensent Lotte Houwington-Kater met onder andere een kleine ode aan Paulien Cornelissen, die ooit het historische spoor van de kersenpit volgde. En na 11 uur een gesprek over de serie De Meisjes van de Goede Herder, het vervolg over de misstanden in katholieke opvanghuizen en een portret van anarchist en vrijdenker Anton Constantzen. Maar we beginnen met het grote oranje onderzoek dat vrijdag werd gepresenteerd.
1: Ze steunden het eeuwenlang, verdienden er veel aan en deden er niets tegen. Het zijn de conclusies van het onderzoek naar de rol van het Koningshuis in ons koloniaal verleden.
3: Heel duidelijk dat de Oranjes zo door en door betrokken waren bij die hele koloniale geschiedenis, inclusief de slavernij, zonder enige scrupules.
0: Ja, na 4 jaar lag het op tafel, het onderzoek naar de rol van het Koningshuis in het koloniale systeem en de slavernij. De belangrijkste conclusies kwamen al naar buiten, maar het grootschalige onderzoek bestond uit allerlei deelonderwerpen. En wij duiken vandaag in één zo'n deelonderwerp. Bij ons zijn 2 leden van de onderzoekscommissie, Esther Kapten, hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en het KITLV, en Gunnar Jones, hoogleraar op de Anton de Kom leerstoel aan de Vrije Universiteit. Welkom. Samen stelden jullie de bundel Schaduwen van de Oranjezon samen. Met de vraag hoe werd er gekeken naar de Oranjes in de voormalige Nederlandse koloniën, zoals Indonesië, Suriname en de Caribische eilanden. Esther, om bij jou te beginnen. Je was bij de persconferentie vrijdag in het bijzijn van de koning. Was dat nog spannend of was dit al helemaal allemaal doorgelopen?
4: Het is altijd spannend, want we wisten niet wat hij zou gaan zeggen en hoe hij zou gaan reageren op het onderzoek. Dus dat is toch wel iets waar je heel erg naar uitkijkt.
0: En wat vond je ervan?
4: Het was een reactie die goed inging op het onderzoek. Hij zei ook, jullie hebben heel grondig jullie onderzoek gedaan. Misschien vond hij dat wel een beetje te grondig. Ik meende een beetje een soort ondertoon daarin te ontwaren. Ik kan me wel voorstellen dat mensen uit de gemeenschappen daar meer van hadden verwacht. Omdat er uit naar voren kwam dat de Oranjes 500 miljoen hebben verdiend. Op basis van de arbeid van tot slaafgemaakte. Ik kan me voorstellen dat je iets met die wetenschap, die kennis had kunnen doen. Ik zou niet heel rustig slapen als ik wist dat mijn rijkdom was verkregen door onvrije arbeid. Maar er zijn natuurlijk allerlei overwegingen voor hem die meespelen. Maar dat vond ik wel opvallend. En ik dacht bij mezelf, goh, wat zou ik hebben gedaan? Maar dat is makkelijk, want ik ben geen koning.
0: Dus je vond dat hij daar iets te weinig aandacht aan besteedde eigenlijk? Dat was misschien...
4: Nou, aandacht, genoeg aandacht. Maar concreet vervolg.
0: Ja, dat is dan altijd de vraag, hè? Wat gaan we hiermee doen? Het is wel dus op initiatief van de koning opgezet, grootschalig. Dus kregen jullie nou carte blanche? Hoe gaat zoiets, Gunno?
6: Ja, we kregen dus. We hebben het in volle onafhankelijkheid hebben dat onderzoek de samenstelling kunnen doen en de redactie. Dus daar werden we heel erg vrij in gelaten. Dat was ook een van de voorwaarden voor het onderzoek. Dat er geen tussentijdse bemoeienis was. En dat is ook dat is goed gegaan.
4: Ja, absoluut. Anders zou ik het niet doen. Ja. Nee, dat is natuurlijk een voorwaarde voor wetenschappelijk onderzoek doen. Daar komt niemand tussen. Dus ook toegang tot alle archieven. Heel frappant. Mensen vroegen ook wel eens van, heb je hem al ontmoet, de koning? Omdat hij daartoe had gevraagd voor dit onderzoek. En dan zeg ik, natuurlijk niet. Dat wil je niet, dat je met zo iemand in gesprek gaat. Want dat is juist niet de bedoeling.
0: Nee, precies. Er is al heel veel gezegd. Er zijn natuurlijk meerdere conclusies te trekken. Dat hebben we de afgelopen dagen ook wel gezien. Wat is nou voor jou de belangrijkste conclusie uit dat onderzoek?
4: Uit ons boek Schaduwen van de Oranjezon komt naar voren dat het Koninklijk Huis heel erg het beeld heeft van vriendelijk, goede betrekkingen. Maar dat daarachter ook best een harde cultuurpolitiek schuilgaat, waarmee eigenlijk in de kolonies is geprobeerd om loyale onderdanen te kweken. En dat zie je niet zo snel, omdat mensen heel erg het sprookje willen geloven en de glamour. En dat is er natuurlijk ook, hè, dat is reëel. Maar de manier waarop de mensen in de kolonies zijn bijgebracht, dat de machtigen zijn en dat je daaraan hebt te gehoorzamen, dat gepaard is gegaan met echt wel hele harde maatregelen, dat vond ik wel echt schrijnend. Bijvoorbeeld gratie verlenen op Koninginnedag in de kolonies. Mensen zijn veroordeeld tot dwangarbeid in Indonesië voor soms 10, 20, 30 jaar. En dan werd er op Koninginnedag gratie verleend aan mensen die gevangen zaten. Nou, als dat het beeld is van dat de koning jou je vrijheid kan geven, dan stuurt dat heel erg je brik van, goh, dat zijn machtige mensen en het is aan hen te danken. Ik moet dankbaar zijn dat ik vrij kan worden. En dat zit natuurlijk de hele samenleving. Ja. En dat zijn eigenlijk hele harde effecten van een zacht beeld.
2: Ja, want voor duidelijkheid, jullie zijn dus verantwoordelijk voor dit deelonderzoek, Schaduwen van de Oranjezon, waarin eigenlijk dat perspectief wordt omgedraaid. Hè? Dus hoe wordt er vanuit de koloniën gekeken naar de Oranjes in plaats van andersom? Waarom wilden jullie dat graag doen?
6: Ja, omdat het een onderbelicht perspectief is. Dus inderdaad, dat zonnige beeld van de Oranjes, dat is natuurlijk dat is het hegemoniale beeld, het dominante beeld. En wat we heel bewust gedaan hebben, is de blik omkeren. Dus ook de mensen die zeg maar het Koningshuis ontvangen hebben, en om die aan het woord te laten. Die dus eigenlijk die culturele, de cultuur- en onderwijspolitiek die samenhing met het Koningshuis, die dat ontvangen hebben. Maar dan vanuit het perspectief van mensen in de kolonies. Ja. Dus dat was heel bewust. Dat was een hele bewuste keuze om dat eigenlijk dat tegenarchief, zeg maar. Dat tegen dat dominante verhaal ingaat, om dat ruimte te geven.
2: Ja, er bestaat een beetje het beeld dat veel oud-koloniën extreem koningsgezind zijn. Met oranje vlaggetjes bij een bezoek staan, te zwaaien. Caribisch Nederland bijvoorbeeld. Maar jullie nuanceren dat beeld ook wel echt, toch Esther? Wat, ja, je beschrijft bijvoorbeeld in je speech van afgelopen vrijdag een bezoek van Juliana in 1955 aan Suriname. Mm-hmm. Waarom haalde je die foto van het bezoek naar voren?
4: Daar past een mooie foto bij, waarbij zij ontvangen wordt door de gouverneur-generaal. Nee, dat zeg ik verkeerd. Minister-president, excuus. Dat was een oudere term in Indonesië. Jo, minister-president Verrier. En zij loopt dan over hoofddoeken, Anissa's van Surinaams Creoolse vrouwen en Surinaams Hindoestaanse vrouwen. En dat is de hoofddoek die zij normaal gesproken in het dagelijks leven dragen en ook bij feestelijkheden. En dat was een eerbetoon. Dus de koningin kreeg bij wijze van spreken een rode loper, maar dan op basis van de hoofddoeken van die vrouwen. En dan zou je denken, nou, dat is een traditioneel gebaar van welkom. En zo is het in de wetenschap ook altijd benoemd. En wij hebben onze auteurs en wetenschappers gevraagd van, schrijf jullie stuk, en uit hun bronnen en interviews met mensen in de herinneringen kwam naar voren dat hun moeders of oma's dat hebben meegemaakt. En dat zij zeiden, wij vonden dat een vernederend ritueel. En dat was ons opgelegd. Dus het is niet iets waar wij zelf mee kwamen, maar het was voorgeschreven door het gouvernement, door de regering. En daar was ook kritiek al eerder op geuit voordat Juliana kwam. Dus zij was er in 1955. En in 1943 en 1948 is er in de kranten en is er ook door een dominee gesproken van, mijn moeder vond dat vernederend en heeft geweigerd om daaraan mee te doen. En toch gebeurde het weer in 1955. Dus dat betekent dat je als koloniaal bestuur niet luistert naar je onderdanen. Het waren ook onderdanen, of waren het burgers destijds?
6: Ja, het hangt van af
4: of het wie het was, ja.
6: Of het in Nederlands-Indië of
4: Detail. Maar in ieder geval, de regering heeft dus niet geluisterd en heeft dat doorgedrukt. Terwijl, als je goed kijkt naar die foto, dan zie je ook vrouwen aan de zijkant staan. En dan denk ik, die zien er helemaal niet zo blij uit. Dus een deel van festiviteiten en parades en erehagen kun je afdwingen. En het is ook bekend uit een ander artikel dat alle mensen die tegen het Nederlands koloniaal bestuur waren, die werden ook geïnterneerd. Dus tijdelijk uit de samenleving verwijderd, zodat zij geen oproer zouden kunnen maken. En ook allemaal, ik noem maar zwervers of sekswerkers, die niet pasten in het beeld van een opgeruimde, nette kolonie, die werden ook uit het straatbeeld verwijderd.
2: Ja, schoongeveegd.
4: Dus een kunstmatig beeld eigenlijk wat je ziet.
2: Maar wie heeft dat dan bedacht? Zo'n soort van eigenlijk een bedachte traditie die werd opgelegd. Uit welke koker komt dat dan?
6: Ja, ik denk dat, zoals we het analyseren in het boek, is dat het echt ook een integraal onderdeel van die hegemoniale koloniale politiek. Dus dat er heel bewust een cultuur- en onderwijspolitiek rondom het Koningshuis opgetuigd is, zeg maar, waarin die loyaliteit aangeleerd zou moeten worden. Dus dat er een positieve, affectieve relatie met het Koningshuis zou ontstaan. Wat ook een instrument was om instemming te creëren met het koloniale project. En dan is het Koningshuis dan zeg maar de uitdrukking van het staatshoofd. Dus dat is heel bewuste koloniale politiek ook geweest. En dat is dus niet toevallig zo geweest, maar dat was heel strikt geregisseerd. Of het ging om koninklijke bezoeken, of dat het ging om het vieren van Koninginnedag. Maar ook via het onderwijs had je natuurlijk ook dat allerlei beelden over het positief beeld van het Koningshuis ook als het ware ingeprent werd.
4: En wie dat heeft gedaan, dat zijn de koloniale ambtenaren. Dus het bestuur, degene die daar in het gouvernement zaten. En ook in combinatie met leerkrachten en dergelijke. Daar is echt wel over nagedacht hoe je dat moet vormgeven.
2: Ja, maar het is extra vreemd dat je eigenlijk zegt van nee, dit is hun mooie traditie. Terwijl het dus opgelegd is eigenlijk.
6: Ja, en ik denk dat je dat onderscheid misschien niet zo kan maken. Ik denk dat er wel zeker enthousiasme was. Maar dat enthousiasme is geen spontaan proces geweest. Dat is geregisseerd. Om het zo maar te zeggen. En uiteindelijk zijn mensen ook in allerlei mythes gaan geloven rondom het Koningshuis. Dus in die zin is die politiek wel heel effectief geweest. Mm-hmm. Alleen er was altijd een kritische onderstroming. En die werd uit de publieke sfeer gehouden. En dat hebben wij dus een plek gegeven in ons boek. Volledig.
4: Ja, en het interessante is inderdaad ook wat een hegemoniale politiek is, dat mensen het internaliseren. Je maakt het je eigen en je gaat het jezelf ook geloven dat dat de manier is om hen te ontvangen. Als je dat zo is ingeprent, met de paplepel ingegoten. Dat is het hele interessante en subtiele, maar ook het moeilijk vatbare van hoe werkt nou zoiets? Ja. Dat hebben we geprobeerd te laten zien.
2: Ja. Guino, jij beschrijft ook dat de oranje liefde erin werd gepompt, zeg maar, door een van die mythes die jij net beschreef, die in de geschiedenisboeken ook van Curaçao en Suriname stond. Wat stond er bijvoorbeeld in die geschiedenisboeken over Willem de Derde?
6: Het was een geheel van geschiedenisboeken, herinneringspraktijken, maar bijvoorbeeld ook de verklaring bij de afschaffing van de slavernij van de gouverneurs. Daar werd de verklaring voor gelezen waarin gesuggereerd werd dat koning Willem III een hele actieve rol gespeeld had bij de afschaffing van de slavernij. En dat is dus onderdeel geworden van het geschiedenisonderwijs, zowel op de Caribische eilanden als in Suriname. Maar het is ook en dat beschrijven bijvoorbeeld Hermine Haman en Jules Reijzen beschrijven dat proces. Dus dat is helemaal geïncorporeerd in de vorming van mensen en ook door de kerken. Dus de EBG bijvoorbeeld in Suriname, die heeft ook een die heeft dat ook verspreid, die mythe.
2: Ja, terwijl er in het onderzoek ook staat, een van de conclusies, Willem de Derde gaf geen steun aan de afschaffing van de slavernij. Waar kwam dat idee dan vandaan?
6: Ja, dat idee is een product van de mythevorming geweest. Dat zo is. Dus dat is en dat is ook al heel vroeg doorgeprikt. En dat laat ook Rosemary Allen bijvoorbeeld zien, dat je dus ook op de Antillen een tegenarchief kreeg waarin mensen in liederen die mythe eigenlijk doorprikten en zeiden, nou ja, dat is daar heel sceptisch tegenover stonden.
2: Ja, want er zit een lied ook wordt genoemd met de titel Ga je moeder maar voor de gek houden.
6: Ja.
2: Waar ging dat over?
6: Ja, dat ging dus over koning Willem III. En dat lied drukt dus ook uit dat mensen dat niet geloofden eigenlijk. Dat ze niet geloofden in de goedwillendheid van de koning. Dus en vaak wezen mensen ook op de materiële ellende eigenlijk, hè, die kort na de abolitie nog steeds volop aanwezig was. Zonder compensatie bijvoorbeeld. Hè. De slaveneigenaren werden gecompenseerd en niet de slaafgemaakten. Dus daar was een heel, heel kritisch bewustzijn over, maar dat werd uit die publieke ruimte gehouden.
2: Ja. Ja, nou, in het boek staan nog veel meer voorbeelden hiervan. Maar even samenvattend, uit het boek blijkt in ieder geval dat ze duidelijk een hele grote rol hadden, ook als uithangbord. Hoe kan het dan toch dat bovenaan bij de onderzoeksresultaten staat: het Nederlandse kolonialisme was belangrijker voor het Huis Oranje-Nassau dan het Huis Oranje-Nassau dat was voor het Nederlandse kolonialisme? Ze deden toch een deel van de PR, toch?
4: Dat klopt. Ja, ik vind dat ook een hele ingewikkelde zin die ik echt heel vaak heb gelezen.
2: Ik ook moest er heel lang over nadenken.
4: Snap ik het nog niet helemaal. Ja, ze waren een uithangbord. En ik denk deels dat het ook paste bij een elite. We moeten niet vergeten dat het de koninklijke familie is natuurlijk de elite van de elite, van de adel in Nederland. En dat is een laag mensen die volgens mij ook gewend is aan het kunnen uitoefenen van privilege. En daar ook een belang bij hebben. En dat bleek ook wel uit het onderzoek. Aandelen bij de Nederlandse Handelsmaatschappij, et cetera. En ze lopen niet voorop. Het zijn niet mensen die... Nou, dat is misschien onaardig naar koning Willem-Alexander, want hij heeft wel gepioneerd in het aanbieden van excuses en het doen van onderzoek. Maar in wezen, denk ik, is de elite conservatief aangelegd. En dus ook aangaande zaken zoals kolonialisme en slavernij zie je dat ze daarin niet pionieren, maar volgen.
2: Ja, en het bestendige.
4: Ja?
6: Ja, ja.
2: Goed, hartelijk dank Esther Captain en Guno Jones. Het boek is nu verkrijgbaar en het heet Schaduwen van de Oranje Zon. Dankjewel.
5: I believe there are monsters born in this world to human parents. A monster is a variation from the accepted normal. A child may be born perfect, but without kindness or conscience.
7: Can you tell me your name?
5: You may call me Kathy. To a monster, the norm must seem monstrous.
2: Ja, dat is de nieuwe Netflix-serie East of Eden, gebaseerd op de klassieke roman van John Steinbeck uit 1952. Een familie strijkt neer in het 19e-eeuwse Californië. Steinbeck schildert het af als een mythische plek, een soort Hof van Eden, maar dan stort de zonde de familie in het onheil. Volgens Steinbeck was het eigenlijk een roman over de Verenigde Staten. Wat bedoelde die daarmee en wat is de actuele betekenis nog van het boek? Aan tafel mijn collega Christiane Alvarado, Amerikaanse en historica. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Ja, dit is een van jouw lievelingsboeken.
4: Ja.
2: Hoe was het dan om de serie te zien?
8: Ik had er heel veel zin in, maar dan merk je eigenlijk dat er een soort detective in je opstaat. Dat bij alles wat er gebeurt, dat je denkt, staat dit ook zo in het boek? En dan ga je weer opzoeken. En dat je ook denkt, zien ze er zo uit? Terwijl in mijn hoofd zagen ze er natuurlijk heel anders uit. En waarom krijgt dat personage niet zoveel aandacht? Dus ik merkte dat ik er een beetje... Dat wekte een kant. Ik had eigenlijk heel veel zin om in die wereld te zijn. Maar dan merk je eigenlijk de confrontatie met dat de wereld in jouw hoofd heel anders is dan van de makers. Maar het is wel een mooie serie. En het was heel sfeervol en goed gemaakt. En toen ik eenmaal dat een beetje van me af kon werpen, heb ik ook lekker 7 uur lang in die wereld vertoefd deze week. Hey, hebben jullie al gezien aan tafel? Nee. Oké.
2: Kan je grofweg, we laten de serie even voor wat het is. Dat mag iedereen zelf gaan. Maar toch even naar het boek. Wat is grofweg het verhaal in grote lijnen? Want er gebeurt veel.
8: 600 pagina's. Het is het verhaal van... Ik pak wel even wel het deel van het verhaal dat ook in de serie een grote rol heeft. Want ze laten ook allemaal verhaallijnen weg. En anders dan wordt het wel heel ingewikkeld. Maar het grootste deel van het verhaal is... Het begint rond... Ja, het is rond 1900. Twee broers, die hebben extreme rivaliteit. Adam, dat is een soort goeie, passieve jongen. En Charles, een beetje een... jongen die het goed probeert te doen, maar een soort enorm woedeprobleem heeft. En eigenlijk merkt van, er zit allemaal kwaad in mij. En hij houdt wel heel erg van zijn broer, maar dan rampt hij hem ook bijna dood op een gegeven moment. En allemaal hebben ze die rivaliteit door invloed van hun vader, die hen eigenlijk op hele vrede manier de hele tijd tegen elkaar uitspeelt. De vader is dood, de jongens wonen in enigszins vreedzaam bij elkaar in huis. En dan opeens ligt er een bebloed, beeldschoon meisje voor hun voordeur. Adam denkt, ik ga haar redden. Dit wordt mijn Eva. En Charles die denkt, ja, volgens mij is er iets helemaal mis met deze meid. Ze heet Kathy. Adam trouwt met haar, trekt met haar naar Californië. En Kathy zegt van, ik wil dit allemaal niet. En dit gaat je duur komen te staan.
2: En dan gaat eigenlijk alles mis.
8: Dan gaat alles mis.
2: Ja. Zij is het grote kwaad eigenlijk in het boek.
8: Ja, ze wordt in het boek echt voorgesteld met die tekst die je net ook hoorde. There are monsters in this world born to human parents. Er zijn monsters die bij mensen worden geboren.
2: En in wat voor tijd speelt het zich af?
8: Ja, dus 1900. Dus de tijd van de westwaartse expansie in de VS. Dus in de 19e eeuw is het westen van de VS helemaal... Ja, ik wilde zeggen vrij geworden, maar dat is gewoon helemaal niet waar. Alle mensen die daar woonden worden weggejaagd, uitgemoord, opgejaagd. En ineens is daar allemaal ruimte voor kolonisten om zich te vestigen. Het idee van manifest destiny. Dus die kolonisten hebben een door God gegeven recht om zich daar te vestigen en daar de VS te stichten en een soort door God gegeven rijk te starten, stichten. En in die tijd speelt het zich af.
2: Het gaat dus om, ja, eigenlijk hoe kan je je zonde ontsnappen? Hè? Dat is, ja, dat is de hele tijd de vraag die erboven hangt. Van, ja. Het boek wordt ook wel gezien als een soort commentaar op de American Dream, waar dus alles maakbaar is, waar je opnieuw kan beginnen, waar je een nieuw leven kan starten.
8: Ja.
2: Waarin zie je dat commentaar?
8: Het is dus. Ik vind het heel mooi dat het inderdaad een soort bijbels verhaal van goed en kwaad. En het verhaal van Kaïn en Abel uit de Bijbel wordt er ook in gebruikt. En dat vervlochten wordt inderdaad met dat van Amerika, wat ook zo'n eigenlijk zo'n mythisch ontstaan heeft. Waar heel veel Amerikanen ook mee grootgebracht zijn. Met je kan eigenlijk, als je maar goed je best doet, kun je alles worden wat je wil. En dat levert automatisch iets goeds op. En dat zit ook voornamelijk in materiële welvaart. En in dat boek heb je allemaal mensen die proberen die welvaart na te streven, een eigen paradijs te stichten. En eigenlijk omdat ze zo gefocust zijn op het paradijs en niet bezig zijn met de mensen om zich heen en niet bezig zijn met wat maakt mij een beter mens, wat maakt de wereld om mij heen beter, maar alleen maar hoe kom ik vooruit, gaat heel veel mis. En ook is het de hele tijd, wat ik ook heel interessant vind, is van oké, je hebt een bepaalde erfenis mee van vroeger. Je bent geboren met een vrede vader of wat dan ook. Kun je er dan nog voor kiezen om het goede te doen? En volgens mij wat Steinbeck probeert te betogen is dat wat er ook gebeurd is, je altijd nog steeds een keuze hebt. Dat is ook een heel terugkerend motief in het boek. En ik zie daarin ook dat verhaal van de VS. Dus het heeft een rot begin, maar kunnen we er nu nog wat van maken? En eigenlijk zie je dat in het boek ook het land eigenlijk de hele tijd keuzes maakt waarvan je denkt, ja, dit brengt dit het nou wel verder of niet?
2: Want hoe keek Steinbeck naar Amerika? Wat was zijn Amerika-beeld?
8: Nou, hij schrijft dit zo in dit boek komt uit in 1952. En het speelt zich dus af voor de Twee Wereldoorlogen begint het. En in het boek zie je dat de moderniteit het land binnenkomt. En daar kijkt hij super kritisch naar. Maar hij is ook heel kritisch uit zijn eigen leven, weet ik, op het communisme, maar ook op het anticommunisme, het McCarthyisme dat in die tijd opkomt. Dus in dit boek zie je ook de hele tijd dat er een soort individuele kracht, dat individuen moeten kiezen de hele tijd om het goede te doen. Ondanks dat de samenleving zich eigenlijk steeds meer naar verval en moreel verval. Het is ook wel een heel moraliserend boek. Dat stoort ook heel veel mensen. Ik moet zeggen, ik ga er wel. Ik bedoel, ik kan het allemaal wel. Ik neem het niet voor waar aan, maar ik ga er wel lekker in mee. Maar hebben ze wel in de serie goed behouden.
2: En de zondes vliegen je om de oren in dit boek. Het is onontkoombaar. Ja. Jij komt uit een Amerikaans gereformeerd gezin. Veel EO vroeger. Presbyterian in Amerika. Was dit dan niet een heel eng boek eigenlijk voor jou?
8: Ja, ik heb het niet als kind gelezen, gelukkig. Dat had ik denk ik niet aangekund. Maar ja, nee, inderdaad, veel EO en Rush Limbaugh. Maar ik denk dat je dan ook juist heel erg opgroeit met het idee hoe zondig en hoe slecht de wereld is. En daar is dit boek ook van doordrongen.
2: Maar keek Steinbeck dan naar Amerikanen als zondige mensen? Of hoe moeten we die Bijbelse laag, zeg maar, zien bij hem?
8: Ja, hij is zelf ook niet heel gelovig of zo. Dus het is meer dat hij denkt van dit is een kernverhaal van de mensheid. Kiezen van voor het goede en kwade. Daar zit hij wel heel erg in. En ja, hoe ziet hij de Amerikanen? Hij zegt op een gegeven moment van ja, we zijn eigenlijk allemaal een soort uitstootsel van de rest van de wereld. Ook in dit boek zegt de alwetende verteller, en dat is een beetje John Steinbeck, zegt hij ook van ja, we zijn eigenlijk een beetje een soort uitstootsel van de hele wereld. En we doen hier maar wat en we eten te veel. En het is eigenlijk allemaal veel te veel. En toch proberen we het maar te redden. En ik denk vanuit dat individualistische dat hij heeft, heeft hij dus zoiets van, ja, wat er ook, weet je wel, welke erfenis we ook hebben, we moeten ons best blijven doen. En nou ja, dat lijkt me op zich iets waar Amerika wel nu iets aan zou kunnen hebben.
2: Dus er zit wel hoop in. Het is niet een totaal pessimistisch boodschap.
8: Er zit wel hoop in, maar ook wel de overtuiging dat de rest van de wereld, of de rest van Amerika en de rest van de mensen misschien niet het juist kiest. Maar het enige wat je kan doen is zelf iets proberen te verbeteren.
2: Goed, is de serie een aanrader, ja, wat jou betreft?
8: Ja, zeker. Ja? Super sfeervol. Ja, denk ik wel. Het is wel. Ik denk, je moet de serie bekijken en dan ook met dit verhaal in het achterhoofd. Want dat hele verhaal over de American Dream merk je eigenlijk niet. Allemaal geweldige personages komen er niet in voor. Dus je gaat eerst de serie kijken en dan ben je nieuwsgierig. En dan krijg je het boek. En dan is het boek pas echt geweldig. En er zit ook nog veel meer humor in dat boek. Dus,
2: humor, maar ook wel verouderde vrouwbeelden.
8: Ja, en ook racistisch. Nee, het is ook, bedoel, het is wel met een, hoe noem je dat, een disclaimer. Ja, nee, het is wel een man uit die tijd. Ja.
2: Goed, East of Eden dus. Nu op Netflix te zien naar de klassieker van John Steinbeck, Christiane Alvarado. Dankjewel.
9: They call themselves writers because that's what they do. They write their names, among other things, everywhere. Names they've been given or have chosen for themselves. Most of all, they write in and on subway trains, which carry their names from one end of the city to the other. It's called bombing. And it has equally assertive counterparts in rap music and breakdancing.
2: Ja, volgens sommigen is graffiti vandalisme, volgens anderen een hoogstaande kunstvorm. Wie dat zelf wil beoordelen, kan volgende week zaterdag naar het Centraal Museum in Utrecht. 75 jaar na de uitvinding van de spuitbus is daar een grote tentoonstelling over graffiti te zien. En Eileen Middel met de tag Mick LaRocque is een van de curatoren van de tentoonstelling. Eileen, welkom.
10: Dank je.
2: Ja, Mick LaRocque, is dat dan je artiestennaam? Hoe moeten we dat zien?
10: Ja, dat is mijn artiestennaam. Ik begon op de straat te schrijven toen ik een jaar of 13 was, onder de naam Mickey. En als volwassen kunstenaar is Mick LaRocque daar, zeg maar, de volwassen versie van.
2: En kunnen we die tag dan ergens nog zien in de straten van Amsterdam of New York of waar dan ook?
10: Ik begon in Groningen en daar is 2-3 jaar geleden een nu 43 jaar oude tag van mij ontdekt. En ja, ik zou het leuk vinden als die ook echt wordt geconserveerd, maar dat is, een droom.
2: Ja, maar hoe doe je dat, een tag conserveren?
10: Oh, dat is niet zo moeilijk. Daar zijn professionals voor. We hebben dat gedaan een paar jaar geleden met de Keith Haring schildering in Amsterdam. Vorig jaar met de Phase 2 schildering. Een van de kunstenaars die ook in deze tentoonstelling te zien is. En die had een muurschildering gemaakt in het centrum van Amsterdam. Nou, die hebben we vorig jaar door een professionele restaurateur uit Italië, waarmee ik graag samenwerk, laten restaureren. Dus die is teruggebracht naar het publiek. Maar ook een Dr. Red.
2: Maar voor de duidelijkheid, dan blijft hij gewoon daar.
10: Ja.
2: Maar dan wordt hij gewoon gerestaureerd.
10: Ja, en dan vervolgens ook bijvoorbeeld met nanodeeltjes siliconen ingespoten, zodat de weers omstandigheden niet verder invloed kunnen hebben op de verf. Het is een heel... Daar ben ik geen professional in, maar hij heeft het mij toen verteld. Maar er zijn echt mogelijkheden om deze kunst te kunnen beschermen voor latere generaties.
2: En is het niet juist het idee van graffiti dat het verdwijnt en dat er weer iets overheen wordt gespoten? En is het niet een beetje tegennatuurlijk?
10: Ja, absoluut. De kern van graffiti is dat het verdwijnt. Daar zijn wij als kunstenaars ook aan gewend. Dus wij vinden het helemaal niet erg als ons werk maar in een dag, een week, een maand staat. Soms hebben we mazzel en blijft het 15 jaar staan. Maar nu bestaat deze kunstvorm inmiddels al bijna 50 jaar en in Nederland iets meer dan 40 jaar. En moeten we ook zeggen dat er een erfgoedwaarde aan vastzit. Dus dat sommige kunstenaars zijn doorgegroeid als hele belangrijke hedendaagse kunstenaars. Ja, en dan komt toch de aard van het beestje komt erop kijken. En dan willen wij als mensen dingen ook gaan bewaren, beschermen. Ja. Voor de toekomst.
2: En weet hoe het is ontstaan. Want je zegt het is ongeveer 50 jaar geleden ontstaan. Hoe ontstond het?
10: De graffiti waar ik het over heb, dan hebben we het over het schrijven van je naam in stijl. Wij zeggen ook gewoon het is style writing. Dat hoorde je net ook in het introotje. Het is ongeveer rond 1972 in New York ontstaan. Wel was daarvoor een kleine stroming in Philadelphia, maar de officiële geschiedschrijving zegt New York. En dan zie je dat jongeren, met name uit achterstandswijken, of wijken die we nu achterstandswijken noemen, denk aan de South Bronx, delen van Brooklyn, Harlem, dat die hun naam gaan schrijven op straten en op treinen, op de metrotreinen. Omdat in een periode waarin New York als stad bijna failliet was, er was geen geld voor stadsonderhoud. Delen in een wijk als de South Bronx waren volledig verpauperd. Denk aan het beeld van Hamburg of Rotterdam na de bombardementen van de Tweede Wereldoorlog. Zo zag het eruit. En de jongeren hadden niets. Er was een grote armoede. Er was natuurlijk ook een periode nog van veel racisme. Weinig geld wat gaat naar de wijken waar veel mensen met een voor Amerika een immigratieachtergrond woonden.
2: En waarom gaan ze dan specifiek dit doen? Want die context begrijp ik. Maar wat is, want op zich zou je ook kunnen zeggen van als sinds mensenheugenis willen we onze naam op dingetjes schrijven. Al in de grotten van duizenden jaren voor Christus. Maar dit is dus specifiek een vorm die dan ontstaat. En waarom willen die jongeren hun naam achterlaten op metro's? En ja.
10: Nou, in een periode dat je dus niks hebt, wat doe je als jongere? En je bent creatief. Dan ga je, dat vindt ze weg wel. En met die uitvinding van de spuitbus en in een periode waar er nog geen camera's in winkels hingen, was het voor die jongeren ook best wel makkelijk om aan de spuitbussen te komen. En door hun naam met spuitbus op de treinen te spuiten, en de een nog mooier dan de ander, daar is ook een soort style wars going on. Dus iedereen wil iets mooiers maken dan hun peer group, de mensen om hun heen. En dus je gaat je eigen naam nog mooier maken. En daar ontstaat een cultuur uit, een subcultuur. Een beetje for us by us. Want de buitenwereld begrijpt het niet. En die noemt het vandalisme. Maar het is een visuele taal die zich ontwikkelt. En binnen die visuele taal vinden die jongeren hun eigen groep, hun eigen leven. En dan zie je ook dat ze worden ontdekt door de galeriewereld, door de kunstwereld. En van daaruit komt er een toekomst ineens. Ja. Die ontstaat zonder dat je ervoor per se naar school hebt moeten gaan. Maar hetzelfde zie je met andere elementen van hiphop. Als je niks hebt en je wilt je muzikaal uitdrukken, dan vind je het wel. Oh, geen geld voor een drumcomputer. Dan maak je de drumcomputer met de geluiden van je eigen stem. Het beatboxen.
2: Ja, dat was ook onderdeel van elkaar. Toch? Dat hoorde ook wel bij elkaar. Hiphop en of breakdance en graffiti.
10: Nou, dat denken wij, omdat het door de media als zodanig naar Europa en naar de rest van de wereld is toegebracht. Maar toen ik voor het eerst met de New Yorker, mijn New Yorkse helden in tegenkwam, was het eerste wat ze zeiden van hiphop is hiphop, maar graffiti stond daar buiten. En dan moet je ook denken dat in die tijd rockmuziek gewoon de mainstream was. Zoals hiphop dat nu is. En maar wij kregen het als hapklare brok via die film Style Wars, Beat Street, Wild Style. De boeken kregen wij het gewoon als dit is hiphop. Ja, en ik vond dat geweldig. En,
2: ja, wat raakte jou dan zo als 13-jarig meisje aan die vorm?
10: Ja, die kracht van leeftijdsgenoten die dus met zo weinig middelen zoiets ontzettend krachtigs maken. En ik voelde mij niet thuis in de punk, want dat was toen de counterculture. Ik voelde mij niet thuis in de rockmuziek. Ik voelde mij thuis in, als ik het zo mag noemen, in muziek met name Afrikaanse roots. Dus denk aan soulmuziek. Ook Afrikaanse traditionele muziek. En toen hip-hop naar Nederland kwam en ik hoorde de rap. Dat raakte me, de ritme daarvan, maar ook de onderwerpen die werden aangesneden door de MC's, door de rappers. Don't push me, cause I'm close to the edge van Grandmaster Flash, waarin het gaat over het leven in een moeilijke buurt, in die achterstandsbuurt in de Bronx. Nou, dat brak voor mij, dat gaf zo'n bijna een... hoe zeg je dat? Het raakte mijn inbeeldingsvermogen. En ik voelde mij daaraan verbonden. En ik en heel veel van mijn tijdsgenoten gingen dat ook nadoen, najagen, om ook dat gevoel te hebben dat ook wij kunnen creëren.
2: Ja, en heeft het ook te maken met dat je dus specifiek je naam ergens opzet van ik deze plek is ook van mij, ik ben hier.
10: Ja, het is een toe-eigening van de openbare ruimte, zeker. Het is ook een taal. Je kan het vergelijken met de reukspoor wat een hond op straat achterlaat. Want wij kijken ook echt naar elkaars namen. Het is ook, ik was hier en iemand anders zet zijn naam erbij en die zegt, hey, kijk, ik was ook hier. Soms groet je elkaar in een tijd dat we nog geen internet hadden. Belt je naar de andere naam toe en dan wist je van, oké. Behalve dat is het ook dat je je best doet om je naam er zo goed mogelijk uit te laten zijn. En dan kom je op dat kunstzinnige stukje van graffiti.
2: Je bent zelf overgestapt van graffiti naar abstracte kunst. Tot slot, hoe kijkt die wereld van de hedendaagse kunst naar graffiti? Heeft het daar een logische plek gekregen nu?
10: Nou, we zien over de afgelopen 10-12 jaar een grotere herwaardering van graffiti als kunststroming. Het is ook de nu al 40 jaar de meest toonaangevende kunststroming in de moderne kunst, de hedendaagse kunst. Wel met een hele andere signatuur. Maar nu zien we dat de musea, zoals nu ook het Centraal Museum, maar ook 10 jaar geleden het Amsterdam Museum. We hebben nu het Straatmuseum in Amsterdam-Noord. Die komen ook deze komende week met een grote tentoonstelling van een fotograaf. Maar ja, er gebeurt heel veel in binnen- en buitenland.
2: Dus er is een grote herwaardering ook in de hoge kunst, zullen we maar zeggen. Goed, hartelijk dank Aileen Mil. De tentoonstelling Graffiti is vanaf 10 oktober te zien in Centraal Museum Utrecht. En graffiti leeft, dus je zei het al, want voor de liefhebber is er dus ook nog die andere tentoonstelling, Art is Not a Crime, in het Straatmuseum in Amsterdam. Dank je wel. Oh ja, en dan gaan we nu naar verslaggever Louis Dekker. Want die doet verslag van de Grand Prix Formule 1. Want ze zijn geloof ik begonnen, of niet?
11: Ja, ik zou kunnen zeggen dat ik al bijna 2 uur verslag doe van iets wat niet gebeurt en niet op gang komt. Maar we hebben zwaar een start gehad op het circuit van Sepang in Maleisië, vlakbij Kuala Lumpur. Ongelooflijke hoosbui, tropische regen, baan kletsnat, start uitgesteld. En toen ze het hebben geprobeerd een uurtje geleden, bleken allerlei auto's meteen softwareproblemen te hebben en niet tegen de regen te kunnen. Dit zijn nieuwe auto's met kinderziekte. Eerste keer dat het echt plenst en het valt allemaal letterlijk in het water. Dus uiteindelijk een start om 10:50 in plaats van 9 uur... met Verstappen die vanaf plek 1 vertrok, maar meteen om zijn oren werd gereden door de WK-leider Kimi Antonelli en de andere Mercedes, George Russell. Verstappen nu derde op een circuit waar een paar coureurs echt door het ijs zakken, omdat ze dachten, ach, die baan is nu redelijk droog, het kan wel op droog weer banden. Dat deden ze bij Ferrari. Die rijden nu achteraan.
2: Goed, dankjewel Louis Dekker. Het is voor het eerst dat er wordt gelachen om een verslag van een Formule 1 race hier aan tafel, geloof ik. Dankjewel.
12: Dit is de VPRO.
13: Laura Stek.
2: En dan is het nu tijd voor recensent en historicus Lotte Houwing ten Kate. Goedemorgen.
14: Goedemorgen.
2: Lotte, laten we beginnen met de ode aan Paulien Cornelissen. Met een historisch en ook deels fictief boekje wat ze schreef in 2020.
14: Zeker. Ja, het is echt een prachtig boekje. Dat ik nog niet kende trouwens, maar dat hebben jullie mij aangeraden. En dat is inderdaad een oud verhaal en een nieuw mysterie dat zij geschreven heeft in 2020 voor het Flipje en Streekmuseum Tiel en het regionaal archief Rivierenland. En dat deed zij in opdracht van het Erfgoedfestival Gelderland. En het thema van de maand van de geschiedenis van dat jaar was Oost-West. Nou, zij hield natuurlijk heel erg van Japan en ook van de kersenbloesem. En toen zij werd uitgenodigd om in het archief 16 kilometer aan archiefmateriaal om daar op bezoek te komen, werd zij heel erg overweldigd door deze enorme hoeveelheid bronmateriaal. En toen is eigenlijk haar blik gevallen op een klein boekje met een rassenlijst voor fruitgewassen, waarin allerlei verschillende kersensoorten staan.
2: Ja, laten we even luisteren naar wat ze er zelf over zei in 2020 bij ons in OVT.
13: En toen werd mijn aandacht getrokken door een, vond ik, heel mooi vormgegeven boekje met een vreemde titel, namelijk de rassenlijst der fruitgewassen. En toen dacht ik, ja, nou ja, kijk maar eens bij het hoofdstukje kersen. En er zijn heel veel kersenrassen staan daarin beschreven, die allemaal heel mooie namen hebben. Dus dat vond ik leuk om eens in te verdiepen. En de naam die er voor mij heel erg uitsprong en die ik niet kon vergeten was de kers, genaamd inspecteur Leunis.
15: Ja. En toen ben jij gaan uitzoeken wie was inspecteur Leunis.
13: Ja, want ik dacht, ja, je komt er natuurlijk niet. Kijk, een kersennaam als de Udense Zwarte, daar kan ik me iets bij voorstellen, als een zwarte kers uit Uden. Maar hoezo heet een kers inspecteur Leunis?
2: Ja, inspecteur Leunis.
14: Zeker, ja. En dat is inderdaad een kers die is in 1920 vernoemd naar deze man. En dat was een man die de belangen behartigde van de tuinbouw.
13: Je komt er natuurlijk niet. Kijk, een kersennaam als de Udense Zwarte, daar kan ik me iets bij voorstellen, als een zwarte kers uit Uden. Maar hoezo heet een kers inspecteur Leunis?
2: Ja, inspecteur Leunis.
14: Zeker, ja. En dat is inderdaad een kers die is in 1920 vernoemd naar deze man. En dat was een man die de belangen behartigde van de tuinbouw op allerlei manieren. En

0: Nou, en de overeenkomst die zij eigenlijk bedacht tussen deze drie... is dat dit drie mannen zijn wiens naam een kers is geworden. Nou, en zij heeft een heel mooi verhaal geschreven... over een mogelijke ontmoeting tussen Sato en Leunis in 1924... bij de Mondiale Tuinbouwtentoonstelling in Ankara. En dat is haar verklaring voor het feit dat meneer Leunis... per post van meneer Sato een gouden Japanse kersenpit kreeg.
1: Ja, met... dit is even het fictieve gedeelte.
0: Zeker,
1: ja.
0: Zeker. Met in de brief het voor Leunis wonderlijke verzoek... om die pit te gaan verstoppen. En Sato refereert hier, vertelt Cornelissen... aan het Japanse begrip hibutsu. Dat staat voor een geheim Boeddha-beeld. En wat dat eigenlijk betekent, is dat... Dat iets is dat nooit bekeken mag worden. Hooguit eens in de 500 jaar. En dat het juist daaraan zijn schoonheid ontleent. Hè. En daar heeft Pauline over gezegd... het ideaalbeeld is altijd mooier dan de werkelijkheid. Nou, bij toeval kreeg zij zelf de gouden pit in handen... van iemand die anoniem wenst te blijven. Zij nam er een foto van. Er is een foto dat zij het in haar hand heeft. En verborg deze gouden pit opnieuw. Dus de gouden pit... Is door haar verborgen.
1: In dat enorme archief.
0: Ja, in dat 16 kilometer aan archief.
1: Ja, we hebben nog even gebeld, maar hij is nog niet gevonden.
0: Is nog niet gevonden, precies.
1: Dat is natuurlijk ook helemaal niet te vinden als je gaat
0: zoeken.
1: Wat ik
0: heel leuk vind, wat ze daarover schrijft... is de pit is eigenlijk alleen aan te treffen. Want met gericht zoeken zul je hem niet vinden. Zou je het niet iedereen gunnen om bij toeval zoiets moois te vinden? Ja, ik wel. Ik heb een nieuw geheim toegevoegd aan een oud archief. Een beetje chaos in de orde. Dus ja. Echt prachtig. En nou ja, wie weet wordt het nog een keer gevonden. En haar hoop is ook dat degene die hem vindt... hem eigenlijk dan weer opnieuw verstopt. Dus dat is het idee. En het is natuurlijk ook heel mooi omdat het zo ingaat... eigenlijk tegen de orde van een archief.
1: Ja, ja, en tegen gericht zoeken. Je moet zeker gewoon onderzoek gaan doen. En dan vind je misschien wel een gouden kersenpit.
0: Ja.
1: Goed, hartelijk dank. Dat is dus de inspecteur en de gouden kersenpit van Paulien Cornelissen. Die afgelopen week overleed.
0: Misschien ook nog wel, want dit boekje is eigenlijk heel moeilijk te krijgen. Het is ingescand door een hele lieve archivaris. Voor jullie en voor mij. Dus misschien ook een verzoek aan hogere machten of het niet alsnog... beschikbaar kan worden gesteld. Het is echt een prachtig verhaal.
1: Bij deze. We gaan kijken of dat nog gaat lukken. Dankjewel. Wat wil je dan bespreken?
0: Ja, dat is een boek. Mijn echte naam is Elisabeth van Adèle Yon. Dat is vorig jaar verschenen in Frankrijk. Dat is echt een literaire sensatie daar... die nog altijd in de bestsellerlijsten staat... En in september, dus vorige maand, is de Nederlands vertaling verschenen... van de hand van Sanne van der Meij bij Nijg en van Ditmar. Nou, Adèle Yon, dus de auteur. Zij is een jonge vrouw, zij is chef-kok en gepromoveerd filmwetenschapper. En dit is eigenlijk een groot onderzoek naar haar eigen familiegeschiedenis... en dan specifiek naar haar overgrootmoeder Elisabeth... die stevast Betsy werd genoemd in de familie... En zij werd na een diagnose in de jaren 50 met schizofrenie... werd zij 17 jaar lang opgenomen. En eigenlijk wordt dat 70 jaar later, wordt dat in deze familie... wordt dat nog steeds gezien als een heel rechtvaardige, logische beslissing.
1: En gruwelijk behandeld ook, toch?
0: Ja, daar kom ik zo op. Ja. Nee, want zij zou stemmen hebben gehoord, onaangepast zijn geweest. Dus er zijn een soort familieverhalen over haar. En... Adèle Yon, zij wordt eigenlijk als ze zelf eenmaal twintiger is... wordt zij een beetje gewaarschuwd door tantes, door haar moeder... van dit is de periode wanneer vrouwen mentaal instabiel kunnen worden. En dat is eigenlijk voor haar het startschot om helemaal op dit onderzoek uit te gaan. En dit boek leest echt als een verslag van het onderzoek eigenlijk in real time. En dan ontdekt ze inderdaad dat haar overgrootmoeder... dat ze onder gruwelijke omstandigheden opgenomen is geweest. Dat er ook lobotomie op haar is uitgevoerd.
1: Dat is een roeren in de hersenen, zeg maar.
0: Ja, is eigenlijk een ingreep waarbij de zenuwbanen... tussen de frontale kwab en de rest van de hersenen worden doorgesneden. Leiden in 5-8% van de gevallen tot het sterven van de patiënt. Is ook helemaal nooit uitgekomen wat er nou precies... zo gunstig aan zou zijn, behalve dan dat het veel vrouwen... want het is echt voornamelijk op vrouwen uitgevoerd... apathisch maakte, terug naar het huishouden bracht... ze zorgde weer voor de kinderen. He, dus

0: genezen patiënt was eigenlijk de vrouw die zich weer aan haar natuurlijke, tussen aanhalingstekens, rol.
1: De zombie.
0: Overleefd. Precies. Ja. Ja.
1: Goed, ja, dit is dus een, nou ja, een ontluisterende geschiedenis eigenlijk.
0: Zeker.
1: Van haar overgrootmoeder. Adèle Jon, mijn echte naam is Elisabeth. En dan heb jij nog een theaterstuk.
0: Ja, zeker. En dat sluit eigenlijk misschien wel aan bij het eerste gesprek waar we het over hadden. Ik was gisteravond, dus dit is heel vers, was ik naar het stuk Sukarno. De nieuwe voorstelling van Bo Tarenskeen. Hij is toneelschrijver, regisseur, acteur. En dit stuk heeft hij gemaakt in co-productie met het Nationale Theater. En hierin volgen we de jonge en de oude Sukarno. Gespeeld als jonge man door Tarenskeen zelf. En als oudere man door Esther Schildwacht. Beide van Indische komaf. Nou, en om eerlijk te zijn, wist ik, en dat werd me ook heel duidelijk, en ik heb nu de interviews met Bo Tarenskeen gelezen, veel te weinig van Sukarno, wie hij eigenlijk was. He, zo kan interessante vraag schrijven, we hebben met OE, volgens de Nederlandse spelling, of met de U.
1: Wie was hij voor even in een paar zinnen?
0: Ja, hij was de belangrijkste leider van de Indonesische nationalistische beweging in het verzet tegen de Nederlandse koloniale overheersing. Maar wordt eigenlijk nog steeds het liefst gezien als een soort voetnoot bij een verdrongen geschiedenis. En er zijn dus eigenlijk, de een noemt Sukarno een schurk, de ander een bevlogen staatsman, heeft Tarenskeen in een interview met de Volkskrant gezegd. En in het theater natuurlijk kunnen deze verschillende perspectieven naast elkaar bestaan. En dat is ook wat ontzettend mooi gedaan is in dit stuk. Dat je die verschillende kanten van hem worden belicht. Sukarno spreekt eigenlijk Nederlanders toe. En doordat je eigenlijk zijn hele verloop ziet, komen allerlei historische gebeurtenissen voorbij. De Bandung-conferentie wordt uitgebreid besproken. Oorlogen, eigenlijk zijn strategische samenwerking met de Japanners, die natuurlijk ook afschuwelijk uitpakt. Maar het gaat ook echt in bredere zin over hoe soeverein en onafhankelijk te worden. Dus in die samenwerking met de Japanners. Hoe je als het ware een ander nodig hebt om jezelf te kunnen worden.
1: Maar dit lijkt me een ongelooflijk moeilijke opgave.
0: Is wel iets waar Bo Tarenskeen heel goed in is, vind ik. Die heeft eerdere theaterstukken gemaakt. Bijvoorbeeld over Speer, Heidegger, Kissinger, Carl Schmitt. Dus hij specialiseert zich
1: houdt voor grote namen.
0: Ja, en ik ga er nu meteen wel bij zeggen dat ik van harte hoop dat hij zich ook met een vrouwelijk historisch figuur gaat bezighouden. Want dat zou denk ik ook waanzinnig interessant zijn. Want inderdaad, het zijn juist heel echt diep filosofische stukken die en heel erg gaan over de geschiedenis waarin zo'n persoon zich bewoog, maar echt veel breder spreken over thema's van onze tijd.
1: En het gaat dus echt over Sukarno als een soort spiegel van hoe kijken we naar hem. Esther en Guno, zijn jullie van plan om te gaan?
2: Ik heb het op het lijstje staan als die in Utrecht wordt gespeeld. En ja, heel benieuwd. En wat ik ook zo schrijnend vind is, Sukarno als eerste minister-president van Indonesië had heel graag willen worden ontvangen door de Nederlandse regering hier in Nederland. En ze hebben hem nooit willen uitnodigen. Ja. Dus die eer hebben ze hem nooit gegeven.
1: En dat was echt een diepe wens.
2: Hij sprak perfect Nederlands. Was natuurlijk heel erg op Nederland georiënteerd ook. Maar niettemin een Indonesisch vrijheidsstrijder, een nationalist. En dat hij als minister-president nooit die eer heeft gekregen. Dat vind ik heel schrijnend.
0: Ja, dat komt ook heel mooi voor in het stuk.
1: Goed, dankjewel Lotte Houwington-Kate. Alle tips zijn terug te vinden op vpro.nl/OVT. Daar kun je je ook aanmelden voor onze live-uitzending op 25 oktober in de OBA in Amsterdam. Dat is namelijk de uitreiking van de Libris Geschiedenisprijs door juryvoorzitter Frits Spits. Abdelkader Benali is er dan ook. Dus ga naar die site vpro.nl/OVT. Wij zijn er zo weer. Tot zo.
3: Radio 1.
4: Zo, daar zijn we dan, hè? Ja!
5: Deze week in de perstribune van Max.
6: Want we hebben een hele interessante uitzending deze keer.
5: Over 75 jaar Nederlandse televisie.
7: Live vanuit Beeld en Geluid in Hilversum.
5: Te gast zijn André van Duin over 75 jaar amusement.
6: Nou, interessant, hè?
5: En Jack van Gelder over 75 jaar sport op tv.
7: Studio's op het Mediapark openen hun deuren. Het
8: wordt een hele bijzondere dag.
5: Kom langs of luister. De perstribune. Zometeen vanaf 12 uur.
3: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
9: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
8: Nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
10: Ah, hier kan het.
4: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
11: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
12: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
13: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
14: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
15: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
18: NPO Radio 1.
19: 11 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Catalonië zijn twee doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten kregen duizenden meldingen binnen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzaten. En nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en ook snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. In Leiden zijn gisteravond twee mannen van 19 en 22 jaar gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde vlakbij de kermis, waar het druk was vanwege het Leidens ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend. De politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gezet. Daarmee wil hij druk op hem uitvoeren op een wetsvoorstel over de permanente zomertijd. Die moet volgens Trump goedgekeurd worden. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd-discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet te lang donker is. Trump wil juist permanente zomertijd. Dat zegt hij onder meer omdat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. De stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber Tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Nu zijn ze weer terug. Het weer, de mist trekt langzaam weg en maakt plaats voor de zon. Vanmiddag wat sluierbewolking, maar het blijft droog. Tot 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig en wordt het ongeveer even warm. Tot zover het NOS Journaal. En dan nog even naar de Formule 1. Na een vertraging van een paar uur is dan eindelijk de grote prijs van Bahrein in Maleisië van start gegaan. Formule 1-commentator Louis Dekker, hoe verliep die start?
10: Nou, die ging nog redelijk geruisloos. Als je het vergelijkt met de mislukte start een half uur daarvoor, waar bijna de helft van het veld in de problemen kwam door een botsing tussen regen en software issues en motorproblemen, laat ik het zomaar schetsen. Herstart ging redelijk goed. We hebben inmiddels maar liefst 13 ronden achter de rug met een race die om 9 uur vanochtend had moeten beginnen. En Verstappen heeft net de leiding heroverd. Heeft beide Mercedes'en te pakken. Russell tweede en WK-leider Antonelli is derde. Verstappen moet nog een ronde of 42 door. Voorlopig is het droog in Sepang in Maleisië. Maar je weet het maar nooit met die tropische bui.
19: Straks meer over de wedstrijd. Louis Dekker over de Formule 1, dank je wel.
20: Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Een paar bijzonderheden op de weg deze zondagochtend. Om te beginnen de A6 en Emmeloord richting Lelystad. Daar wordt aan de weg gewerkt. Voor Zwifterband 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dan de A9, Diemen-Alkmaar, die is nog altijd in beide richtingen dicht ter hoogte van Amstelveen Stadshart. Er is daar vanochtend vroeg een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Die ligt op zijn kant en die wordt op dit moment geborgen. Omrijden kan via de A10 Zuid bij Amsterdam. En een auto met pech ten slotte op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Ter hoogte van knooppunt Gouwen. Er staat 2 kilometer file met 5 minuten vertraging.
21: Ster. Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
22: Daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
23: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
24: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
23: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Zusa.
25: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
26: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
27: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
26: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
28: Zonder echt contact verandert weerstand al snel in een conflict.
29: Maar hier ben ik het totaal niet mee.
28: Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
30: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
28: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovanek.nl.
30: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
31: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
18: NPO Radio 1. VPRO.
32: OVT.
18: Over de onvoltooid verleden tijd.
32: Laura Stek.
1: Dit is tot 12 uur OVT, met straks het eerste deel van een portret over Anton Constance. Vrijdenker, anarchist, pacifist en radiocommentator. Kleinzoon ook van radiomaker Paul van der Gaag. Hij reconstrueerde het leven van zijn opa en kwam erachter hoeveel zijn opa op het spel zette in zijn strijd tegen autoriteit, fascisme en dogmatisme. Maar nu eerst dit.
33: Vrouwen die hier gezeten hebben, die zijn nooit geloofd. Maar ik vind nou maar eindelijk dat ik een keer dat het tijd wordt dat de waarheid naar buiten komt en dat ze er niet meer onderuit kunnen.
34: No nuns,
0: broke into our homes to kidnap our children. We gave them up to what we convinced ourselves was the nuns' care.
2: De Goede Herder wordt wereldwijd met tal van rechtszaken geconfronteerd. En daar willen ze vanaf.
3: Ik was daar. Ik heb daar van 8:30 tot 19:30 moeten naaien af een industriële naaimachine.
1: Ja, in 2024 maakte de documentaire serie Meisjes van de Goede Herder veel los. Nu is er het vervolg, een vierdelige serie waarin nieuwe getuigenissen, brieven en archieven het vertrekpunt vormen. We volgen daarin drie vrouwen in hun strijd tegen de kloosterorde van de Goede Herder. Daar kwamen zo'n 20.000 Nederlandse meisjes terecht omdat ze gevallen zouden zijn en heropgevoed moesten worden. Maar het bleek een hel van uitbuiting, misbruik en verwaarlozing. Regisseur Britte Hosman en researcher en historicus en ook onze recensent Doren van Duivenbode zijn hier. Welkom, makers van de serie. Britta, om bij jou te beginnen. Die kloosterorde, de Goede Herder, waar hebben we het over? Wat is het precies?
4: Nou, het heet een congregatie. In hun hoogtijdagen hadden ze 347 vestigingen over de hele wereld. Ze heten bijvoorbeeld in Ierland de Magdalena Laundries. En in Frankrijk heten ze de Bon Pasteur. Dus ze hebben eigenlijk ook steeds verschillende namen. Ze zijn opgericht door Euphrasia. Natuurlijk met de beste bedoelingen, omdat vrouwen na de Franse Revolutie op straat leefden. En sommigen tenminste. Maar goed, die wasserijen hebben ze dus overal over de hele wereld gehad. En die naaiateliers. Tot in de jaren 70 in Nederland en in Ierland nog langer. Ja.
1: En de congregatie bestaat nog steeds voor de duizend?
4: Die bestaat nog steeds. Het is een erkende NGO. Ze zitten nog in 34 landen, toch? Ja. Ja, ze bestaan nog steeds. En ze hebben natuurlijk dat grote huis in Frankrijk. Dat is inmiddels een hotel. Daar hebben ze ook een klein museumpje. Alleen in dat museumpje vind je niets terug over deze geschiedenis.
1: Nee, want het is nogal een geschiedenis. Die tehuizen, die zijn er niet meer, maar die waren er dus wel. En daar hebben heel veel Nederlandse meisjes, ook internationaal, maar nu even voor jullie serie hebben jullie de Nederlandse vrouwen.
4: Het gaat om tussen de 15.000 en 20.000.
1: Gigantische aantallen, die hebben daar gezeten. Wie kwamen daar terecht? Wat waren dat voor meisjes?
4: Nou, verschillende. Je hebt bijvoorbeeld in de serie, dat zijn het meisjes die in de jaren 60 daar terechtkwamen. Het is vaak uit gezinnen waar het niet goed ging. Meisjes zonder ouders. Gevallen meisjes. Dat is vooral in het begin. Dat waren meisjes die dus zwanger werden zonder getrouwd te zijn. Maar ook bijvoorbeeld een vrouw die een beetje stil was. En die vrouw zat gewoon op het HBS. En haar ouders waren een beetje bezorgd over haar. En zij is daar naartoe gestuurd. En heeft daar echt, ik geloof, 8 jaar lang gewerkt voor de nonnen.
5: En ter observatie.
1: We hebben een fragment van haar. Laten we even naar haar luisteren.
6: Wil je dat ik het voorlees? Ja, mag ik het voorlezen? De observatie zou 6 weken duren om te kijken of er iets aan de hand was met mij. Daarna zou ik terug naar huis gaan en mijn opleiding HBS voltooien. Ik word er ook kwaad van als ik het lees. Daarna verder studeren was mijn plan. 6 weken was blijkbaar niet voldoende voor zuster Angeline. Geen terugkeer naar huis. Op een gegeven moment heeft ze zuster Angeline een rapport naar de kinderrechter gestuurd met de mededeling dat ik slecht was, dat ik niet meer naar huis en niet meer naar school wilde. Die 6 weken werden bijna 4 jaar. Ik heb gedwongen moeten werken in de wasserij, bij een mevrouw in Bloemendaalse villa, bij een gezin met kinderen in Bloemendaal. Alles zoals het de zusters uitkwam.
1: Ja, dit is dus, ze kon het zelf niet voorlezen omdat ze eigenlijk te geëmotioneerd was. Dus dat doet iemand anders voor haar.
4: Ja, de vertrouwenspersoon van de vrouwen.
1: Ja, en die wordt daar eigenlijk weer al geëmotioneerd van als ze het leest.
4: Ja, ja. Omdat dat is Annemie Knibbe, die heeft ook echt heel veel onderzoek gedaan. En zij, het gaat onder je huid zitten, die verhalen. Dat is het gewoon. Ja.
1: Want hoe werd er naar die meisjes gekeken? Want schaamte speelt ook een hele grote rol in de serie. Van dat die eigenlijk die vrouwen ook steeds tegen zichzelf moeten zeggen van wij mogen er zijn, wij mogen dit doen. Waar kwam die schaamte vandaan?
4: Nou, ik denk dat dat in de hele samenleving een beetje zo is geweest. Dus dat vrouwen toch niet werden in die zin niet beschermd. Dus het, alleen al dat je dus zwanger wordt zonder getrouwd te zijn en dat je baby wordt afgepakt, dat is gewoon echt op veel gebeurd. Dit waren jongere kinderen, maar ook daar werden ze dan, als ze zwanger waren, werden ze of doorgestuurd of kregen ze een abortus aangeboden. Weliswaar bij een arts, maar. En dat was in die tijd illegaal. Maar je was dus eigenlijk, als jij verkracht was door je vader, was jij de slechterik, zeg maar. Zo werd er naar gekeken. Dan word ik er dus ook weer kwaad van, terwijl ik dat nu zit te vertellen.
5: Ja, en de schaamte zat ook het stigma van in de goede herder hebben gezeten. Hè? Als meisjes daar uiteindelijk uitkwamen na jaren en jaren, en ze zeiden tegen een werkgever, ze moesten natuurlijk aan de bak, ze hadden geen rode rotcent. Waarom heb je die paar jaar niet gewerkt? Ja, ik zat bij de goede herder. Nou, dan werden ze echt niet aangenomen.
1: Ja. Ja, dus jullie volgen 3 van die meisjes tijdens een rechtszaak. En die rechtszaak gaat dan vooral over, was dit nou dwangarbeid of niet?
4: Ja.
1: Met winstoogmerk, ja, eigenlijk. Hè? Was daar sprake van? Wat vertellen de vrouwen daarover?
4: Dat zo is. Ze hebben natuurlijk, kijk, als je naar Marijke kijkt, dat is de vrouw die niet kan praten in de rechtbank, maar die dus 8 jaar lang daar gezeten heeft en gewerkt heeft bij gezinnen. Daar verdienden ze ook geld mee. Maar dat geld wat zij daar verdienden ging gewoon direct naar de nonnen. Of een vrouw die werkte voor de Bijenkorf in Arnhem. Dat geld ging naar de nonnen. En het werken in die wasserij ook. En voor de opvang van die meisjes kreeg de Goede Herder geld van de overheid. En de Goede Herder zegt, ja, maar dat was eigenlijk niet genoeg. Dat kan zijn. Maar nog steeds hebben die meisjes gewoon gewerkt. Voor gratis.
5: En dat was niet een uurtje per dag of zo. Want het wordt vaak gedaan onder het mom van, dat psychisch behulpzaam is. Hè, werk als behandelmethode. Maar het was gewoon de hele dag door. 'S ochtends, middags, 's avonds. Het leven bestond uit werken.
1: En nou is de verdedigende partij die zegt, ja, maar je moet het zien in de tijd. Dit was gewoon, het was overal vreselijk streng. Maar het was niet uitzonderlijk.
4: Nou, ik ben toevallig geboren in die tijd. En ik zat op de Kees Boekenschool. Mijn ouders, dat was niet zo, zeg maar. Dus je kan wel zeggen, het is de tijdgeest. Maar dat ontslaat je nog niet van dat iets niet oké is. En zolang je maar tijdgeest blijft zeggen, dan is het alsof het minder kwaadaardig is.
5: En er ageerden ook in die tijd mensen hiertegen. Hè? Er was een leraar, Broekhuizen, die die misstanden aan de kaart stelde.
4: Jaren
5: toen
4: 30, hè? Door.
5: Ja, en vervolgens had je het bisdom van Rotterdam bijvoorbeeld, die visitaties bracht aan de Goede Herder. En schreef dat het daar achtergesteld was en een ouderwetse bedoening. Dus er waren allerlei partijen. Het Katholiek Verbond Kinderbescherming heeft erover geschreven. Dat hebben we natuurlijk in het archief gevonden. Dus ook in die tijd waren er partijen, en dus ook katholieke partijen, die zeiden, dit is niet oké.
1: Ja. Want jullie mochten niet meer, jij bent als historicus en researcher aan de slag gegaan. Jullie konden niet meer de archieven in van de Goede Herder na seizoen 1. Dat was
4: Maar konden
1: klaar.
4: We in seizoen 1 eigenlijk ook mondjesmaat, hoor. Ik bedoel, dat is
1: Dat werd niet heel erg toegejuicht, zullen we maar zeggen. Nee. Maar hoe ga je dan te werk als je die archieven niet, als je ze daar niet meer in mag?
5: Ja, je moet natuurlijk kijken van, als bijvoorbeeld de Goede Herder correspondentie heeft met partijen, dan versturen zij brieven, andere partijen brieven naar hen. Maar dat komt natuurlijk ergens aan. Dus je moet via zij-ingangen moet je dat proberen. Via mensen die daar geweest zijn. Je hebt archieven waarin je dus correspondentie ziet tussen de gemeente in Zoeterwoude en de Goede Herder. Dus je bent via, in heel Nederland zijn we geweest in archieven om te kijken. Ook bij mensen in privéarchieven, de Broeders van Amsterdam, in Den Bosch, in Leiden, Zwolle. Ja, om te kijken wat is waar bewaard. Dus dat is een enorme speurtocht. Maar dan is er toch nog best wel wat.
1: Ja, en dan blijkt dus ook, zoals je zei, van er was echt wel tegengeluid ook. Dat die misstanden heus wel bekend waren bij sommige partijen.
4: Ja, Dorrit die zegt dus de heer D.J. Broekhuizen, dat is echt een interessant figuur, zit helemaal niet in de serie. Maar dat was een onderwijzer in de jaren 30, dus echt lang geleden. En die heeft sowieso alle katholieke instanties onderzocht. En heeft allerlei getuigenverklaringen opgeschreven. Je vindt dat terug in Delver vind je zijn boekjes terug. SOS Kinderbescherming, dat soort titels heeft hij er aangegeven. En hij is in opstand gekomen daartegen, heeft pamfletten uitgedeeld. Mensen, er werd over gesproken, ook in de Tweede Kamer. En op een gegeven moment is hij uit zijn ambt gezet. En En dat was een stemming tussen, zeg maar, tussen de katholieken en de socialisten. En nou ja, de socialisten waren in minderheid. Dus hij werd gewoon uit zijn werk gezet, uit zijn ambt ontzet. En is een jaar later overleden. Heel zonde eigenlijk. Want je. Ja, het had toen al gestopt kunnen worden, zeg maar.
1: Ja, jullie zeggen ook trouwens, er zijn ook verhalen over vreselijke straffen, opsluiting, een isoleercel die ook op een plattegrond zichtbaar is, geloof ik.
4: We hebben die isoleercel zelfs in beeld, omdat Roos al in begin 2004, geloof ik, een keer daar langs is geweest met de camera. En ja, staat gewoon op beeld.
1: Ja. Dan zijn er ook nog de anonieme begraafplaatsen van de congregatie. Die spelen ook een belangrijke rol in het verhaal. Wat kunnen jullie daarover vertellen?
5: Nou, daar eindigde natuurlijk de eerste serie mee. De serie eindigt met dat de VPRO de begraafplaats, dat Lies en Leon Bok, de funerair deskundige
4: woord, maar belangrijke man.
5: Ja, dat zij bij een veldje, gewoon een grasveldje, gaan graven. En dan worden daar graven gevonden van meisjes. Ja. Dus de serie gaat natuurlijk verder met, ja, wie waren die meisjes dan? Wat waren de condities waarom ze zo jong overleden? Wat was de oversterfte van de meisjes?
4: De oversterfte, dat is alleen onderzocht in Zoeterwoude. Want daar vonden we, hebben we het ook stoffelijk overschot. Nou, we hebben ze niet letterlijk gevonden, maar we weten dat ze er nu nog liggen in Zoeterwoude, onder de huizen daar. Maar daar heeft het ISSG het bevolkingsregister onderzocht, en die zijn tot de conclusie gekomen dat er 2 tot 4 keer zoveel oversterfte was in Zoeterwoude. En Almelo is nu onderzocht, en daar zie je dat er relatief veel jonge vrouwen liggen. En dat, ja, er is vaker geruimd, dus helemaal duidelijk is het ook niet. Constance van der Linden, die het bot heeft onderzocht, die vond, ja, gewoon van die verdrietige dingen, weet je. Veel meisjes hadden geen tanden meer in hun mond. En dan heb ik het over meisjes die zo tussen 1910 en 1930 zijn overleden. De meisjes die in onze serie een hoofdrol spelen, dat zijn 2 tantes, en die zijn, waren ook jong, die zijn in 47 en 48 overleden. Daar heb je dat er geen tanden meer waren, heb je dan weer niet. Nou ja, goed, er zitten dus wel, nou ja.
1: Ja, maar er is dus nog heel veel eigenlijk ook te onderzoeken.
4: Ja.
1: Tot slot, wat voor beeld krijgen jullie nou? Was dit bedoeld als een soort streng heropvoedingskamp vanuit een soort moreel idee, dat is het beste, waar allerlei excessen konden plaatsvinden? Of was het echt een heel secuur uitgedacht uitbuitingssysteem met een winstoogmerk?
4: Nou, ik denk, zonder meisjes was er geen goede herder geweest. Dat is eigenlijk de conclusie. En ik denk nooit dat mensen, dat het bedacht is om uit te buiten, maar dat het zo is gegaan. En dat veel nonnen zijn er ook gebleven. Dus meisjes die daar eerst begonnen, die werden dan auxiliaire, en die bleven gewoon in die kloosters, omdat ze ook niet wisten waar ze heen moesten. Een van de vrouwen zegt op een gegeven moment, het was een spinnenweb. Dus het is niet alleen een goede herder geweest. In die zin was het ook de tijdgeest, en waren het ook allerlei andere kloosters, en heeft de samenleving dit ook toegestaan. Maar wat er binnen de muren gebeurde, dat wist natuurlijk.
5: Nee,
4: wist
5: je, wat je zag, wat je ook in het archief terugzag, dat er, zij kregen geld voor die meisjes, maar dat was niet meer genoeg om het te kunnen onderhouden. Dus zij maakten zich ook heel erg zorgen om de hoeveelheid meisjes die er zat.
1: Ja. Goed, er is nog veel meer over te zeggen. Het is allemaal te zien in jullie serie. Hartelijk dank, Britta Hosman en Dore van Duivenbode. De serie De Meisjes van de Goede Herder, het vervolg, is vanaf 7 oktober te zien bij de NPO. En we gaan nu weer naar Louis Dekker, verslaggever over de Grand Prix van Berlijn, Formule 1. Hoe gaat het daar? Bahrein.
7: Ja, de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Ja, het komt allemaal door de oorlog. Verplaatste race, vertraagde race ook, die om 9:00 zou beginnen. En uiteindelijk na 22:50 ging, dankzij noodweer en allerlei technische problemen bij de auto's. Inmiddels is alles weer zoals het begon. Namelijk Verstappen op plek 1 heeft daar wel voor moeten vechten. Beide Mercedes'en ingehaald. Antonelli, de WK-leider, rijdt tweede. Russell, zijn enige rivaal in de titelstrijd, ook Mercedes, rijdt derde. Race bijna halverwege inmiddels. Het is een wonder. En Verstappen lijkt, zeg ik, licht voorbarig op weg naar zijn eerste zege van dit seizoen.
1: Dankjewel, Louis Dekker. En dan gaan we nu naar het portret van Anton Constance. Anarchist, journalist, schrijver en een uitgesproken verdediger van de vrijheid van denken. Hij werd geboren in 1899 en maakte al vroeg naam met zijn radicale ideeën, gericht tegen autoriteit, fascisme en religieus dogmatisme. In dit tweedelige portret gaat kleinzoon Paul van der Gaag samen met historicus Wim Berkelaar op zoek naar de invloed en de erfenis van zijn opa. Wat dreef hem en waarom bleef hij voor latere generaties een belangrijke stem? Vandaag deel 1, fulltime revolutionair.
8: In debatten en alles is Anton verschrikkelijk fel, maar persoonlijk is hij ontzettend amabel. Hij is heel vriendelijk geworden.
9: Iedereen hing aan zijn lippen om te horen wat hij vond over dit en over dat. En Anton die stimuleerde ook anderen om naar voren te komen met hun ideeën.
10: Bij die VPRO van die tijd, hè, ik bedoel, dat is de tijd dat de dominees opzij waren geschoven. En bij de VPRO, ja, the sky the limit was, alles mocht. En Anton paste daar perfect in.
11: Nu het zo gek gaat in de wereld, denk ik vaak, wat zou Anton nou zeggen van de situatie zoals die, niet alleen hier in Nederland, maar overal. Hij had natuurlijk zijn woordje klaar over de hele wereld. Denk ik, wat zou hij daar nou van zeggen? Hoe zou zijn radiopraatje op vrijdagmiddag voor de VPRO, hoe zou dat nu zijn?
12: De Anton waar het hier over gaat is Anton Constance. In de jaren 70 commentator op de VPRO Radio. Oudere luisteraars zullen zich zijn markante stemgeluid wellicht nog herinneren. Voor mij is de herinnering bij het horen van die stem anders. Het is namelijk de stem van mijn opa. Nog net in de 19e eeuw geboren, fulltime revolutionair anarchist tijdens het interbellum, krijgsgevangen in de oorlog en daarna tot zijn pensionering in 1964 journalist bij de liberale krant Het Handelsblad. Na dat pensioen werd hij even echt bekend. Niet alleen als commentator op de radio, maar ook als columnist bij onder meer Vrij Nederland en De Groene Amsterdammer. Hij werd het oude geweten van een nieuwe linkse generatie. Maar na zijn dood, in 1985, werd hij door het grote publiek ook weer vrij snel vergeten. Niet door mij. Ik denk nog regelmatig aan hem. En ook aan mijn oma Gerda. Ik hing aan hun lippen bij verhalen die ze vertelden over vroeger. Over een tijd die zo anders was dan de onze. Een tijd waarin ze radicale keuzes maakten. Wat betekenden die keuzes? En wat voor invloed hadden ze op de rest van hun leven? Veel. Maar spijt hebben ze er nooit van gehad, is mijn indruk. Een programma over mijn opa heb ik nooit willen maken. Te dichtbij. Nu doe ik het toch. Samen met historicus Wim Berkelaar. Om het objectief te houden. En omdat hij een kenner is van het werk van mijn opa. Die tientallen boeken schreef en duizenden artikelen.
13: Nou Paul, het moet vlakbij het Amstelstation zijn. De Anton Constancestraat.
14: Ja, zijn er allemaal blokken, vier hoge huizen.
13: Ja, de Bartelichtstraat zie ik.
12: We zijn om te beginnen naar Amsterdam gegaan. Op zoek naar de enige straat in Nederland die naar hem vernoemd is.
13: Hey, Anton Constancestraat.
14: Anton Constancestraat.
13: Dit is het. Nou, ik moet zeggen, Paul, als ik zo zie, het is geen klein straatje. En het is kennelijk, hebben ze in de Watergraafsmeer, een klein anarchistenwijkje. Bartelichtstraat, de christenanarchist. En nu Anton Constancestraat. Hoe is het nou voor jou als je dan dat je een grootvader hebt die een straat heeft? Dat kan ook niet iedereen zich na zeggen.
14: Ik vind het wel leuk. Ik vind het wel apart. Ik vind het ook wel apart dat die straat in Amsterdam is.
13: En niet in Haarlem.
14: Niet in Haarlem, waar hij een groot deel van zijn leven heeft gewoond. Of Den Haag, waar hij natuurlijk al zijn anarchistische activiteiten eigenlijk heeft ontplooit. Of in Zeeland, waar hij geboren is. Maar in Amsterdam.
13: Zou het dan toch dat linkse stadsbestuur zijn die dacht van we zullen deze Constance eren?
14: Ik denk het. Mevrouw.
13: Mogen u iets vragen?
14: Ja. U woont in de Anton Constancestraat. Weet u wie dat is?
15: Nee. denk ik niet. Nee? Nee. Helaas niet. Ah. Nou,
16: dankjewel.
15: Ja,
16: dankjewel.
15: Zelfde.
12: Wie wij het ook vragen, zelfs bewoners van de naar hem vernoemde straat lijken niet meer te weten wie hij is. Maar net als we het willen opgeven, komt er een oudere heer uit een van de huizen die hem nog enigszins weet te herinneren.
17: VPRO Radio vroeger.
16: Heeft u wel eens wat van Anton Constance gelezen?
17: Nee, niet dat ik weet.
12: Veel is het niet. Hij wordt herinnerd als een stem op de radio. Daar blijft het bij. Voor mij is dat heel anders. Ik herinner me hem nog heel levendig. Als kind vooral als geweldige opa, waar ik graag bij ging logeren. Dan deden we alles waar ik zin in had. Naar de film, naar Zandvoort of flipperen bij de snackbar om de hoek. Een lieve, zorgzame man. Toen ik wat ouder was, kwam ik erachter dat hij nog heel actief was als schrijver en commentator. En dat hij prachtig kon vertellen. Ook over het verleden en hoe anders het er toen aan toe ging. Dat, toen hij op de middelbare school zat, veel van wat we nu gewoon vinden nog bevochten moest worden. Er was nog geen algemeen kiesrecht, nog geen 8-urige werkdag, nog geen sociale voorzieningen. En Europa had zich in een bloedige oorlog gestort, de Eerste Wereldoorlog. Terwijl tegelijkertijd overal revolutionaire bewegingen van zich deden spreken. Ook Anton wordt gegrepen door revolutionaire ideeën. Zo vertelt hij niet alleen aan mij, maar ook in de jaren 70, als hij in het radioprogramma Stoomradio terugblikt op zijn leven.
19: Toen ben ik sterk gegrepen door de revolutionaire bewegingen natuurlijk. Hè. De Russische revolutie, de Duitse revolutie. Dat voor mijn generatie, voor zover je je daarvoor interesseerde, het grote probleem was, waar werd je nu door aangetrokken? Of door het bolsjewisme of door het anarchisme? Dominee Nieuwenhuis leefde nog, hè. Die is in 1919 overleden. Was ik veel te individualistisch en te vrijheidlievend om me aangetrokken te voelen tot het bolsjewisme. Ik werd dus erg gegrepen door die anarchistische denkbeelden. En des te meer omdat die verband hield met het antimilitarisme. En na die Eerste Wereldoorlog was natuurlijk het antimilitarisme, dat was wijdverbreid. Hè? Je moet niet vergeten dat na enige jaren de SDAP bijvoorbeeld zelf zich verklaarde voor de nationale ontwapening. Dat hing dus helemaal in de lucht.
12: Mijn lieve, zorgzame opa Anton koos dus voor het anarchisme. Vooral omdat anarchisme en antimilitarisme onlosmakelijk met elkaar verbonden waren. Evenals de strijd tegen de drie K's, kerk, kroeg en kapitaal. Het communisme vond hij te autoritair. En de sociaaldemocraten van de SDAP, de voorloper van de PvdA, niet revolutionair genoeg. Hij was daarmee een buitenbeentje in het gezin. Zijn broers maakten heel andere keuzes. Maar hij stond niet alleen. Mijn oma Gerda was net zo revolutionair. En het anarchistische stel vond trouwen ook niet nodig destijds. En daarom heb ik de achternaam van Gerda en heet ik Van der Graag en geen Constance. Al op jonge leeftijd had Anton een prominente plek in de anarchistische beweging. Bij de dood van de anarchistische voorman Dominaa Nieuwenhuis in 1919... die nog veel aanhang had in die tijd, schreef hij op 20-jarige leeftijd al een herdenkingsartikel in het blad De Vrije Socialist. Naast schrijven in anarchistische bladen was hij ook actief in de SAJO, de Sociaal-Anarchistische Jongerenorganisatie. Als in 1921 de anarchist Herman Groenendaal, die in de gevangenis zit wegens dienstweigering, in hongerstaking gaat, leidt dit tot grote protesten in het hele land. De politie treedt hard op tegen demonstranten en sprekers op bijeenkomsten worden opgepakt wegens opruiing. De grootste beroering ontstaat echter door een actie van 4 SAJO-leden die een bom tot ontploffing brengen voor het huis van een van de leden van de krijgsraad die Herman Groenendaal veroordeeld heeft. De bom richt weinig schade aan, maar de verontwaardiging is groot. En de daders die nog dezelfde dag worden opgepakt, worden zwaar gestraft. De zwaarste straf krijgt Piet Kooiman. 6 jaar, zonder aftrek van voorarrest. Anton was niet een van die daders, maar het waren wel zijn vrienden en geestverwanten. 50 jaar later brengt Ineke van den Bergen van de VPRO Anton en Piet Kooijman weer samen voor een gesprek op de radio. Ze hebben elkaar dan al tientallen jaren niet meer gezien en halen herinneringen op aan hun gezamenlijke tijd van voor de oorlog. Ook de Groenendaal-actie komt ter sprake. En dan komt Anton opeens met een verhaal dat niet in de geschiedenisboeken terecht is gekomen. Een verbijsterend verhaal, vinden Wim en ik, over een aanslag die niet door is gegaan, ook tijdens die Groenendaal-acties. Een plan van Jo de Haas, een van de mededaders van de bomaanslag, die voor die tijd een andere actie in gedachten had en daarvoor hulp zocht bij Anton.
18: Op een dag komt Jo de Haas, die komt bij me en die zegt: wij moeten iets doen in die Groenendaal-actie om die Herman Groenendaal te bevrijden en om een grotere opschudding te verwekken. En hij had een revolver bij zich. Dat was in de zomer van 21. Ik herinner me nog heel goed. Het was eigenlijk warm weer. Hij zei: ik wil een aanslag plegen op die minister van de oorlog. Nou, toen heb ik geprobeerd hem dat uit zijn hoofd te praten. Het gevolg daarvan was dat we de hele dag door Den Haag gelopen hebben. En ik herinner me dat, omdat het zo warm was. En dan is hier wat koffie gingen drinken en daar weer eens zitten. En ik moest hem wijzen waar die minister van de oorlog woonde, in die Jan van Nassaustraat. En ja, soms dan liepen we maar een uur stilzwijgend naast elkaar. En dan heb ik weer voortdurend betoogd dat het geen doeltreffend middel was en dat het hem zelf helemaal in groot gevaar zou brengen en dergelijke. En dat eindigde tot mijn grote opluchting, eindigde dat met het feit dat hij zei: hij ging dan toch maar terug naar Amsterdam. En goed, toen heb ik hem naar het station gebracht en toen is hij vertrokken.

0: Niet te geloven. Dat je dus je moet je voorstellen, dat is, maar het past natuurlijk wel, Paul, één ding. In de tijd rond 1900, ja, we zitten 21 jaar verder, namelijk de tirannendoders. Hè, dus de anarchisten die dan koningen vermoorden. Dus die hebben dan het idee, met zo'n aanslag verander je misschien wel de loop van de geschiedenis, in ieder geval het leven wellicht van de man die gevangen zit. En dat is natuurlijk, het is een illusie, maar het is wel een fascinerend verhaal dat dat toen in Nederland, dat niet gewend zijnde, zich afspeelde natuurlijk. Ik bedoel, we hadden het in Frankrijk, je hebt het rond Oostenrijk, en dan ineens in Nederland, waar Anton eigenlijk achteraf gezien een hele goede rol in gespeeld heeft.
1: Ja.
0: Ook voor de anarchistische beweging juist. Ja. Je weet, de ophef nog in 2002, 80 jaar later, wat een enorme ophef zou zijn geweest. Een minister in die tijd nog hoger plaatser dan wij ze kennen. Een minister, excellentie, was de excellentietijd. Zo'n excellentie zou zijn doodgeschoten door een anarchist. Het was voor de anarchistische beweging ook funest geweest, man. Ik denk zelfs dat het de carrière van Anton, je weet, Anton tussen 1921 en 1940 was het een rondreizend rebel en vrije jongen die de lezingen gaf. Nou, dat was in de knop gebroken. Ze hadden het allemaal vervolgd.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk echt dat het heel ernstig zijn geweest. Dus Anton heeft hier een hele verstandige rol in gespeeld.
1: Ja. Zou zijn pacifisme, wat hij in die tijd nog had, ook een rol gespeeld hebben, denk je?
0: Ja, ik denk zijn pacifisme, maar ik acht hem hierin nog hoger. Ik denk dat zijn pacifisme principeel zou een rol hebben gespeeld, maar ook gewoon zijn verstand. Ik denk dat hij ook wel besefte dat als je zo'n moordaanslag pleegt, dat dat enorm terugslaat op een beweging.
2: Nadat Anton hem de moordaanslag uit het hoofd heeft gepraat, zoekt Jo de Haas contact met Piet Kooijman en vormt met nog twee anderen het clubje dat de bomaanslag pleegt. Dit keer zonder Anton vooraf te consulteren. De zwaarst gestrafte, Kooijman, komt pas in 1927 weer vrij. Juist in dat jaar wordt Anton zelf ook veroordeeld tot een gevangenisstraf. Hij krijgt 2 maanden wegens opruiing, omdat hij had opgeroepen tot dienstweigering.
3: En dat was echt celstraf, hoor. Een celletje zo, ik denk van 2 bij 3 meter. En dan nog zo'n ouderwets tonnetje, stond een bed in. En je kreeg een machine, het was een ponsmachine. En dan moest je labels ponsen voor de posterijen die in die postzakken zaten. Hè. En elke dag kwam de werkmeester, een aardige man, hoor. En die kwam dan eens kijken en een klein praatje met je maken. En 3 keer per dag kreeg je dus eten. En dat was alles. 1,5 uur van de 24, dan werd je gelucht. En dat was een prachtig iets. Dan kreeg je masker voor. En dat moest je voorbinden. Net zoals Mohammedaanse vrouwen bijvoorbeeld. Hè. En dan kwam je uit de cel en alle anderen. En dan stond je naast elkaar. Allemaal met het masker voor. Je mocht elkaar niet zien. En dan maak je dus een kwartslag rechts. En dan achter elkaar liep je naar buiten. En dan kwam je op de binnenplaats. En dan liep je zo op die binnenplaats. Liep je een half uurtje rond. En allemaal gemaskerd.
4: Wat was de reden, meneer Constance, dat de gevangenen gemaskerd werden?
3: Nou, zij zeiden dat een groot aantal gevangenen het zelf erg prettig vonden, want die wilden niet herkend worden door de anderen. Uit vrees voor chantage. Ja. En dat zou natuurlijk best kunnen.
5: Ja.
3: En elk contact dus gewoon was streng verboden, hoor. Maar toen ik daarna na 2 maanden uitkwam, toen mocht ik wel even als een ervaring rijker geworden. En zondagochtend werd ik vrijgelaten. Zonder een grote schare jongeren op me te wachten. En mijn vrouw natuurlijk met onze zoon. En dat is natuurlijk een soort van risico van je denkbeelden.
2: De gevangenis als aanvaardbaar risico dat nou eenmaal hoorde bij je denkbeelden. Een ander gevolg van die denkbeelden was voor Anton dat hij geen werk kon krijgen, omdat hij, door die denkbeelden, meerdere malen in aanraking was gekomen met justitie. Naast zo nu en dan privé wat lessen Frans te geven, was hij toch vooral bijna fulltime revolutionair. Hij hield lezingen door het hele land en schreef brochures die hij zelf dan weer verkocht. Rondkomen van de dubbeltjes en kwartjes die dat opleverde moet niet makkelijk geweest zijn. De nu 94-jarige Rudolf de Jong bevestigt dat. Hij heeft Anton van jongs af aan gekend. Zijn ouders waren geestverwanten en met hem bevriend. Vooral de enorme energie en het retorisch vermogen van Anton staan hem bij.
5: Constance was altijd van begin af aan een geweldige spreker. Een week dat hij 8 keer een lezing houdt in 8 verschillende plaatsen. In Friesland of Friesland en Drenthe en Groningen. Dat is een enorme activiteit, want hij had het dus heel. Hij had geen vaste bron van inkomen, Anton. En dat was natuurlijk een enorm probleem. En mijn vader had het wel door zo'n stenografisch bureau.
1: Ja, want Anton moest leven van dit soort lezingen, toespraken en brochures die hij zelf schreef en verkocht.
5: Ja, ja, ik denk dat hij voor die spreekbeurten, dat hij daar waarschijnlijk heel weinig of niks voor kreeg. Dat ze alleen dan de gastvrijheid ergens kon slapen en zo. Of dat ze dat vergoeden.
2: Het land doortrekken, soms wel 8 keer per week een toespraak houden of een debat voeren. Daarnaast brochures en pamfletten schrijven. Tegen de staat, tegen het militarisme, maar vooral ook tegen de kerk. Want Anton was, meer nog dan anarchist, toch bovenal een vrijdenker. Volgens hem onlosmakelijk verbonden met de sociale strijd van die tijd.
3: In die tijd dat ik me dus ben gaan bemoeien met antimilitarisme. En toen was daar eigenlijk onlosmakelijk aan verbonden de idee van de vrije gedachte. En dat ging nu niet om de mensen hun geloof te ontnemen. Dat zou je helemaal natuurlijk niet kunnen. Maar het ging wel om het ondermijnen van de politieke macht van de kerk. En achteraf bezien was die strijd van de Vereniging de Dageraad tussen 20 en 40. Dat was eigenlijk een onderdeel van de klassenstrijd van de arbeiders. Hè. Want de kerken waren toen zeer reactionair. In 1933 is daar nog één incident van te vermelden. Toen vierde men het feit dat Willem de Zwijger, die was 400 jaar daarvoor was hij geboren. En toen heb ik een brochure geschreven over Nederland, God en Oranje. Want het was helemaal in handen, die viering was helemaal in handen van die Calvinisten natuurlijk. Hè. Katholieken niet zo erg, maar Calvinisten. Hè. En in die brochure kwam een passage voor dat de Calvinisten van deze gelegenheid gebruik wilden maken om nog eens de oude Nederlandse God te steunen. En toen ben ik aangeklaagd wegens godslastering. Het was een nieuwe wet, een hele nieuwe wet. En ik was de eerste die daarvoor aangeklaagd werd. Maar ik kon niet vervolgd worden, want het was geschreven voordat die wet van kracht werd. Hè.
2: ...1933 is niet alleen het jaar van de aanklacht wegens godslastering. Het is ook het jaar dat een nieuwe vijand zich op de voorgrond dringt. Het fascisme. De machtsgreep van Hitler heeft overal in Europa gevolgen. Ook in Nederland.
3: Toen Hitler aan de macht was gekomen, toen kreeg je in Nederland een revij van alle conservatieven, alle reactionairen. En Hitler mocht niet beledigd worden. Dat was een bevriend staatshoofd en werden mensen die werden deswegen vervolgd. Je kon wel opmerken dat vooral ook de Spaanse burgeroorlog. Ik ben nog een maand in Spanje geweest tijdens die burgeroorlog. En je kon wel opmerken dat overal de reactie verschrikkelijk valt.
2: Hij zegt het tussen neus en lippen door. Ik ben ook een maand in Spanje geweest tijdens die burgeroorlog. Over zijn aanwezigheid daar heeft hij nooit veel willen vertellen. Ook niet tegen mij. Ik denk dat dit het moment is geweest dat hij voor het eerst aan sommige van zijn idealen begon te twijfelen. kan je vasthouden aan je antimilitaristische standpunten als je wordt aangevallen door zwaar bewapende fascisten die gesteund worden door troepen van Hitler en de Duitse luchtmacht. De Spaanse anarchisten, die daar destijds de grootste sociale beweging waren, met de grootste vakbond, de CNT, die lieten dat standpunt varen en vochten mee aan de zijde van het regeringsleger, tegen Franco. Rudolf de Jong meent te weten dat Anton, toen hij in Spanje was, zelf ook in een gevaarlijke situatie heeft gezeten.
5: In de tijd van de Spaanse burgeroorlog. Toen was Anton net in Barcelona. En de gebouwen van de CNT werden belegerd. En hij zat toen in een van die gebouwen. Maar daar is hij niet zo uitvoerig over geweest. Ook in die tijd helemaal niet. Want als je zei, ik had een geweer in mijn handen, dan was je de Nederlandse nationaliteit kwijt.
0: En denk jij dat Anton toen in Barcelona een geweer vasthield?
5: Dat weet ik, zou me eigenlijk niet verbazen, maar ik weet het niet.
1: Ja, Anton heeft zelf altijd gezegd dat hij wel één dag met een geweer heeft rondgelopen, maar dat hij gelukkig nooit heeft hoeven schieten, want dat hij dat eigenlijk nooit geleerd had.
5: Ja, maar dat was met veel meer, ook met al die Spanjaarden. Dat heeft Abad de Santillan, dus een van de grootste van het Spaans, mij verteld. Toen die burgeroorlog kwam, er allerlei arbeiders met een geweer in hun hand naar hem toe. Hoe moet je dit bedienen? Hoe moet je dit bedienen? Maar hij zei, ik wist het ook niet. Santillan.
3: In de afloop van de Spaanse burgeroorlog, die heeft me dan eigenlijk wel erg pessimistisch gemaakt. En ik zag in 1938 bij München, zag ik de oorlog komen. En dat heeft me in die zin, nou ik kan niet zeggen verlamd heeft, maar het heeft me wel eigenlijk voorbereid op de dingen die komen gingen. En toen ik in 40 door de Duitsers gearresteerd werd, was ook niet verbaasd. Ik begreep wel dat dat er eigenlijk in moest zitten.
6: Op de heide blüht een kleine Blümelein.
2: De oorlog zag hij jaren van tevoren al aankomen. Onvermijdelijk. En hij praat er rustig over. Ik heb nooit de indruk gehad dat hij erdoor getraumatiseerd was.
3: Ik was dus, toen de overval op Nederland kwam in mei 1940, was ik daarover niet verrast. Ik kan me heel duidelijk nog herinneren dat we heel vroeg wakker werden door de vliegtuigen die boven Den Haag vlogen. En de berichten die de radio doorgaf over het droppen van parachutisten en over het invallen van de Duitse troepen. Maar ik herinner dat we heel vroeg wakker werden door de vliegtuigen die boven Den Haag vlogen. En de berichten die de radio doorgaf over het droppen van parachutisten en over het invallen van de Duitse troepen. Maar in de winter daarvoor al, toen er verschillende vergaderingen

0: Ik ben gearresteerd met een groep van antifascisten uit heel verschillende lagen van de bevolking. En ik neem dus aan dat ik geïnterneerd ben geworden wanneer het erom ging dat wij allemaal een begrip vertegenwoordigden, zoals er dan de volgende dag in de kranten werd gezet, dat ik dan een vertegenwoordiger was van vrij gedachten en van vrij socialisme en dergelijke. En daarmee is voor mij een gevangenschap begonnen van 4 jaar... in Buchenwald 13 maanden... en daarna in Haar, in Sint-Michielsgansel.
1: Anton is niet de enige die in oktober 1940 al wordt opgepakt. Hij maakt onderdeel uit van een groep mannen die gevangen gezet worden als gijzelaars. In eerste instantie in Buchenwald. Hun arrestatie is een reactie op het oppakken van Duitsers in onze koloniën, op last van de Nederlandse regering in ballingschap. Als gijzelaars hebben ze het minder zwaar dan de andere gevangenen die op dat moment al in Buchenwald zitten.
2: Toen wij er kwamen, toen waren het Duitsers. Geleidelijk kwamen dus Polen en Joegoslaven en Russen en dergelijke. Maar dus Duitse politieke gevangenen, socialisten, communisten. Dan waren er andere categorieën, hoor. Er waren ook bijvoorbeeld getuigen van Jehovah. En er waren homoseksuelen en er waren ook nog gewone criminelen, bijvoorbeeld. Hè. Van hen werden de Joden, die later dus allemaal apart gevangen zijn genomen en gedood zijn geworden. Maar die Joden die waren er toen nog, maar die werden verschrikkelijk behandeld. De ander had tenminste nog een vrije dag, hè. Dus een zondag bijvoorbeeld. Hè. Maar zij nooit. De Sabbat kon natuurlijk niet gevierd worden en de zondag. Dan moesten ze doorwerken. En die werden gespannen voor karren, alsof ze dieren waren. Stenen moesten ze bikken. Ik vergeet nooit dat tegen de regelen in sprak ik eens met een van de Joodse echt intellectuele gevangenen die een zware kist moest dragen. En ik zei tegen hem, kunnen we niet helpen? Het mag helemaal niet, maar het mocht dus helemaal niet. Hè? Toen zei ik, ja, maar het is wel verschrikkelijk zwaar. En toen zei die man, dat zal ik nooit vergeten, ach, das ist nicht schwer, das Leben ist schwer.

0: Als hij het over zijn kampervaringen had, benadrukte hij vaak dat Gerda en mijn vader het zwaarder moeten hebben gehad. Alleen achtergebleven, zonder inkomen of iets. Maar als je zijn verhaal hoort, realiseer je je dat het een zware tijd voor hem geweest moet zijn.
1: Later, 2 jaar later, toen zijn er van de groep waar toen bij behoorde in Sint-Michielsgestel, zijn er 5 gefusilleerd. En dat is een verschrikkelijke ervaring. Als midden in de nacht overal in de gangen van dat gebouw waar we toen zaten, overal machinegeweren geplaatst worden. Elk verkeer tussen de gijzelaars afgesloten worden. En je hoort dan, ja, daar worden mensen uitgepikt. En dan 's morgens dan moet je op een veldje bij elkaar komen. En dan wordt voorgelezen wie er die nacht gefusilleerd. En dat is wel een verschrikkelijke ervaring natuurlijk.
0: De gijzelaars waarmee Anton 4 jaar lang gevangen zit, behoren, heel anders dan Anton zelf, zo goed als allemaal tot de elite van Nederland. Waaronder politici uit praktisch alle partijen. Het persoonlijke contact zal zijn beeld van de Nederlandse elite veranderd hebben. Ik kan me bijvoorbeeld herinneren dat hij tot aan zijn dood bevriend is gebleven met oud-premier Willem Drees, terwijl dat toch beslist geen geestverwant was. De jarenlange gevangenschap schiep een band tussen allen, die ook na de oorlog stand hield en invloed had.
1: Ik heb dus lang in de één kamer zitten met Drees. Iedereen probeert een ander wat te leren.

0: Dus Drees heeft geprobeerd mij stenografie te leren. Dat is geen groot succes geworden. Van de Goes van Naders. Dan van de antirevolutionaire Dommers en Roosje. Tilanus, evenals Drees, een heel rustige man. Liefting. Liefting was een kei in de Bijbel en in financiën. Als u nou het lijstje ziet, van dat, dan ziet u dat de ministeries na de oorlog, dat die, afgezien van degenen die er later nog bij zijn gekomen, zoals Schermerhorn bijvoorbeeld, dan ziet u dat die ministeries na de oorlog, dat die voor een belangrijke deel gevormd zijn uit mensen die in dat gijzelaarskamp met elkaar gezeten hebben.
1: Naast de politici die het na de oorlog voor het zeggen kregen en wat bekende hoogleraren, zat bij de gijzelaars ook de hoofdredacteur van de liberale krant Het Algemeen Handelsblad, von Balusek. Hij vroeg Anton na de bevrijding of hij bij de krant wilde komen werken. Dat deed hij en koos daarmee voor een burgerlijk bestaan. Spanje en de oorlog hadden hem doen inzien dat zijn antimilitaristische ideeën niet meer houdbaar waren en het verwezenlijken van zijn anarchistische idealen leek ver weg. Het zou tot in de jaren 60 duren voor de ideeën weer een voedingsbodem kregen. Bij een nieuwe generatie.
2: Deze week heeft de Nederlandse pers met een misselijk makende middenstandsmentaliteit een anti-rookadvertentie geweigerd.
3: Het is stil op het Amsterdamse spui. Dat is afgegrendeld door de politie sedert studenten het Maagdenhuis, het administratieve centrum van de gemeentelijke universiteit, bezet hebben.
4: Ja, dat was deel 1 van een portret van Anton Constance, gemaakt door oud-OVT-collega Paul van der Gaag en historicus Wim Berkelaar. Volgende week deel 2, dan duiken ze samen in de BVD-archieven. Alle radiodocumentaires zijn te vinden in de podcast OVT Doc of via onze site vpro.nl/OVT. Daar kun je je ook aanmelden voor onze live-uitzending op 25 oktober in de OBA in Amsterdam met de uitreiking van de Libris Geschiedenisprijs. En we gaan nog even naar de Formule 1. Louis Dekker, hoe staat het ervoor?
5: Ik wilde gaan zeggen dat Verstappen op weg was naar zijn eerste zege. En misschien is dat ook wel zo, maar hij heeft net een bandenwissel gedaan. En dat is riskant, want hij geeft de leiding uit handen. Nu is de WK-leider de leider in de race. Kimi Antonelli, Verstappen daar 8 seconden achter. We zitten 10 ronden voor het eind. Hij heeft 10 rondjes de tijd om dit recht te zetten. Het is ongetwijfeld een bewuste keuze. Maar Verstappen geeft de leiding weg om hem zo op verse banden terug te veroveren. En voor het eerst in 2026 een Grand Prix te winnen. Maar hij zal er nog hard voor moeten werken.
4: Goed, dankjewel Louis Dekker. En dit was OVT voor vandaag. Straks de perstribune van Max met onder andere André van Duin en Jack van Gelder, live vanuit Beeld en Geluid vanwege 75 jaar televisie. Wij zijn er volgende week weer. Mooie zondag. Tot dan.

0: daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozing die de radio u plicht te bieden.
1: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
2: En weet nog meer.
1: Wat was er de afgelopen week te horen en te zien? Wat kun je komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
2: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
1: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
2: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
9: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld, met korting tot 400 euro per persoon. TUI, live happy.
6: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
1: NPO Radio 1. 12 uur.
2: Margreet Rijntjes.
10: Een heel goede middag. De televisie in Nederland bestaat 75 jaar. En om dat te vieren zijn vandaag heel veel deuren van het Mediapark in Hilversum geopend. En is er van alles te doen. Bijvoorbeeld onze uitzending van de perstribune live volgen. En dat kan in beeld en geluid, het Nationale Mediaarchief in Hilversum. Met over een uur 75 jaar sport op tv met een hele mooie gast, Jack van Gelder. En over een paar minuten 75 jaar amusement met André van Duin. Iedereen die dat leuk vindt kan nog steeds naar beeld en geluid komen. We gaan over een paar minuten beginnen, maar nu eerst het NOS Journaal. Jan van der Putten.
11: In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de doden is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten kregen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzaten. Nog altijd rijden op sommige trajecten geen treinen. Ook snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. In Leiden zijn gisteravond 2 mannen van 19 en 22 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde vlakbij de kermis, waar het druk was vanwege Leidens Ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen 2 groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend. De politie heeft nog niemand aangehouden. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat slachten zonder verdoving vanwege dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland.
12: We hebben in Nederland dierenwelzijn hoog in het vaandel staan. We zijn als kabinet over de breedte van het onderwerp stappen aan het zetten. Of het nou gaat over goed omgaan met je huisdier. De veehouderij, daar hebben we pas een wetsvoorstel voor aangekondigd. Hoe we daar ook de kwaliteit voor de dieren in de stallen gaan verbeteren. Transporttemperaturen voor varkens in de slag gaan. Alles doen we. En hier ligt eigenlijk al sinds het vorige wetsvoorstel weer een soort van taboe op meer dan 10 jaar lang.
11: Volgens bepaalde islamitische en joodse religieuze voorschriften moeten dieren onverdoofd worden geslacht. Erkens erkent dat het een complexe zaak is die juridisch gedekt moet zijn. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittende president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot staatsgreep in 2022. Mensen in Brazilië staan lijnrecht tegenover elkaar, zegt correspondent Nina Jurna.
13: Ook echt in families waar mensen, de een deel is dan voor Bolsonaro, de ander deel voor Lula. En dus daar is een felle strijd. En ook gewoon op tv, op straat. Het is echt ontzettend spannend. Zeker ook omdat ze zo dicht bij elkaar liggen. En omdat er ook voor de Brazilianen veel op het spel staat, maar eigenlijk ook voor de hele regio.
11: De kans dat een van beide kandidaten vandaag in de eerste ronde wint is overigens klein. Waarschijnlijker is dat de verkiezingen in Brazilië in een tweede definitieve ronde worden beslist op 25 oktober. Bij een brand op een camping aan het Gardameer zijn zeker 20 mensen gewond geraakt. Volgens Italiaanse media is de toestand van één van de gewonden kritiek. Het is niet bekend of er Nederlanders gewond zijn. In Tilburg is een gewonde man aangehouden door de politie. Door een val van de trap was hij bewusteloos geraakt. En toen ambulancemensen hem bij kennis hadden gebracht, werd hij zo agressief tegen hen dat ze de politie waarschuwden. Tegen de man is aangifte gedaan. De stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber Tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland.
14: Het NOS-journaal.
11: Een Nederlands vrachtschip is voor de Noorse kust in botsing gekomen met een Noorse olietanker en een vrachtschip uit Faroe. De Noorse hulpdiensten kregen vannacht een melding binnen van een botsing in een fjord. Dat was bij de Noorse stad Ålesund. Twee van de schepen zijn inmiddels aangemeerd. De derde ligt voor anker in het fjord. Alle drie liepen ze materiële schade op, maar voor zover bekend raakte niemand gewond en lekte de tanker geen olie. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gedeeld. Daarmee wil hij de druk op zijn partijgenoot opvoeren om een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. De senator wil juist permanente wintertijd, zodat het in de winter 's ochtends niet te lang donker is. Trump wil al langer een eind maken aan de zomer- en wintertijd discussie.
15: We want to get away from this ridiculous way and custom of every twice a year turning your clock back, turning your clock forward. Being late for dinner, being late for very important meetings is ridiculous.
11: Trump wil onder meer de permanente zomertijd invoeren, zodat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell in de staat New York zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van de groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en tegen de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet.
16: My heart aches when I think of what she experienced. It raises heartbreaking and troubling issues about sexual assault, dehumanization and aspects of party culture, alcohol and drug use.
11: De rector belooft dat zijn universiteit er alles aan zal doen om te voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Dan de Grand Prix van Bahrein. Die wordt gereden op het circuit van Sepang in Maleisië. Het is al een hele tijd aan de gang. De ontknoping is nou echt dichterbij. Formule 1-commentator Louis Dekker, Max Verstappen, begon op pole. En hoe zit het nu?
17: Hij heeft de leiding terug nadat hij hem heel even kwijt was door een bandenwissel. Maar Antonelli en Russell, die werden de leiders, maar die gingen een ronde later ook naar binnen. Dus het is nu weer Verstappen voor Antonelli, voor Russell. Er zit weinig snelheid in. Het komt omdat er een auto is gestrand met een vastgeslagen versnellingsbak. Die krijgen ze niet weg. Dus het hele veld rijdt achter de safety car. laten we zeggen, met een relatieve slakkengang. Verstappen leidt de dans nog 6 ronden te gaan. Er komt nog een finale aan, maar dat duurt nog even een paar minuten. Over een 10 minuten, een kwartiertje, weten we of hij de eerste zege van 2026 binnen heeft. Want zo lang staat hij al droog.
14: 7:07, het weer nog vrij zonnig met stapelwolken. Het blijft droog, het is 18 tot 22 graden. Morgen eerst wat mist, verder zon en een graad of 20.
10: Aansluitend verkeersinformatie. Dag Erik Evengroen.
18: Goedemiddag Margreet. Een paar bijzonderheden op de weg deze zondagmiddag. Om te beginnen de A6 Emmeloord richting Lelystad. Daar zijn werkzaamheden aan de gang bij afrit Zwifterband. Er staat 6 kilometer file met een kwartier oponthoud. Dan een wegafsluiting, de A9, Diemen richting Alkmaar. Diemen-Alkmaar kan ik beter zeggen, want in beide richtingen is de weg dicht bij Amstelveen Stadshart. Is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen vanochtend vroeg. Die ligt op zijn kant, die wordt op dit moment geborgen. Dit gaat ook nog wel even duren. Omrijden kan via de A10 Zuid. En tenslotte ook werkzaamheden op de A16 Breda-Rotterdam, de hoogte van knooppunt Ridderkerk. Hier staat 3 kilometer file met ook daar een kleine 10 minuten vertraging.
10: Dankjewel Erik. Over een uur in de perstribune. We zitten live in beeld en geluid in Hilversum en het is hier hartstikke druk. Gaan we herinneringen ophalen aan 75 jaar sport op televisie en dat doen we met Jack van Gelder. En over een paar minuten, hij zit al naast me, André van Duin. Een man met een belangrijke rol in 75 jaar tv-geschiedenis.
9: Ster. Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
19: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
20: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
21: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
22: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
23: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
6: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
23: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
24: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
1: NPO Radio 1. Max.
2: De perstribune. Margreet Rijntjes.
25: Zo.
10: André van Duin, we zitten hier heerlijk applaus. Ben jij wel gewend, André van Duin?
25: Ja,
10: we zitten hier in een overvol beeld en geluid.
25: Ja, gezellig.
10: Hier ligt jouw hele carrière opgeslagen.
25: Ja, dat hoort. Ja, nou, heel veel in ieder geval.
10: Ben jij ook thuis van het bewaren? Heb jij fragmenten bewaard thuis?
25: Nee, dat bewaren ze hier. Maar ik heb YouTube staat er vol mee en zo. Ik bewaar het niet echt zelf. Nu kom, de hele dag kom ik mezelf tegen als ik op het internet zit te zoeken. Ja.
10: Ja. En attributen? Ik bedoel, je hebt er nogal wat versleten.
25: Die staan ook allemaal hier. Ja. Ik heb allemaal dingen hier in beeld geluid gegeven. Dat is het leukste. Maar als ik thuis in de kast zit, ja, wie ziet dat dan?
10: Nee, precies. Hier kunnen we er allemaal van genieten.
25: Daarom.
10: Ja. Je bent natuurlijk komiek, André van Duin, acteur, programmamaker. Je hebt een heel belangrijk aandeel, mag ik toch wel zeggen, in 75 jaar Nederlandse televisie. Het thema van vandaag...
25: En radio.
10: Maar we hebben focussen ons vandaag toch op tv. Want het thema vandaag in Mediapark Live is 75 jaar tv. Ja. We gaan een duik maken eigenlijk. We zitten hier met een heleboel publiek. Laat jullie even horen. Ja, en het is misschien goed om te zeggen, iedereen die denkt, ja, ik ben toch in de buurt van Hilversum, beeld en geluid, weet je wat... Ik ga er naartoe. Je bent van harte welkom. Hartstikke leuk als je
25: mooie
10: aansluit.
25: Dag ervoor. Heerlijk, ja.
10: We zijn natuurlijk wel benieuwd, want hè, André van Duin zit hier naast, maar toch een icoon van de Nederlandse televisie. Wat voor herinneringen jullie hebben aan Van Duin, want die is nogal wat typetjes geweest. Onze eindredacteur staat met een microfoon tussen het publiek. Dus wij zijn wel benieuwd. Nou, meneer?
0: Ja, de film Joep Meloen.
3: Joep Meloen, het wordt film.
0: In de bioscoop zag. Dus dat is een van mijn grootste herinneringen.
10: Oh, ja. En naast u staat een veel jongere dame. Heb jij ook herinneringen, bewuste herinneringen aan André van Duin?
4: Nou, ik ken André natuurlijk van Heel Holland Bakt.
3: Ja,
4: en het pizzalied.
10: Ja, nou ja, niet onbelangrijk in zijn carrière. En naast jou tot slot?
7: Ik natuurlijk met heel de familie samen op de bank met Chipjes en Sinas alle shows kijken. En ik kom uit Brabant, dus natuurlijk alle kraters. Ja.
10: Oh, wat heerlijk. Ja, iedereen heeft zo zijn eigen herinnering. Naast mij zit mijn vaste mediakenner, deskundige Ron Vergouwen. Al die types, die ken jij natuurlijk ook heel goed, hè?
8: Ja, het is een duik, je zei het al, in de nostalgie die we gaan, gaan geven.
10: Nou ja, en daar ben jij goed in, want jij hebt een podcast gemaakt over 75 jaar televisie.
8: Ja, die loopt nu. Daar bleef je voor thuis, 75 jaar televisie. Het zijn 75 afleveringen. Elke aflevering staat een programma centraal en daar kiezen we dan een fragment uit. Want het is eigenlijk gewoon heel leuk om in die nostalgie te duiken. Mensen zeggen wel, het is een beetje stoffig. Helemaal niet. Het verbindt juist. En het is fantastisch om dat te doen. En André zit er natuurlijk ook in.
3: Ja. Ja, en feest van herkenning natuurlijk om al die oude dingen terug te horen.
8: Ja, zeker. Ja.
10: En dan moet je ook nog een top 3 samenstellen.
8: Ja, dat is eigenlijk onmogelijk. Maar aan het einde van het uur een top 3 van belangrijke amusementsshow fragmenten.
10: Ja, nou, we kijken daarnaar uit. De komende 2 uur media en sport... Vanuit beeld en geluid op de perstribune van Max.
21: De perskaart.
10: André van Duin, geboren op 20 februari 1947 in Rotterdam. Graag een kort antwoord op de volgende vragen.
3: Volgende vraag.
10: De uitzending of tv-optreden waar ik zelf met trots op terugkijk is...
3: Nou, dat denk ik de dode herdenking op de Dam. Dat was natuurlijk heel bijzonder dat ik dat mocht doen. Gerry van Week had me daarvoor gevraagd. En dat had heel veel impact. En het was ook door de situatie, het was nog coronatijd. En de Dam was helemaal leeg en er stond alleen de koning en de koningin. En dan mocht u die toespreken met een mooie toespraak. Ja. En dat denk ik met heel veel trots en plezier aan terug.
10: Als ik geen tv-maker of komiek was geworden, dan was ik nu...
3: Wat anders.
10: En wat?
3: Ik ben al op mijn 16e kreeg ik al de kans om komiek te worden. Dus ik heb niet de kans gekregen om iets anders daarop voor te bereiden. Nee, dat heb ik eigenlijk niet. Nee,
10: nooit over nagedacht eigenlijk. Aan dit televisieadvies heb ik veel gehad.
3: Nou, niet naar huis zwaaien. Dat is, want de camera, mensen zijn camera. Hé, dan gaat meteen zwaaien iedereen. Dat heb ik zelf ook hoor. Maar foto maken meteen. Hé, dan gaat dat hetzelfde doen. Dus je moet bij jezelf blijven.
10: Moeite heb ik moeten doen om deze televisievaardigheid onder de knie te krijgen.
3: Nou, wat rustiger praten. Ik ben nogal van snel praten. Dat doe ik nog steeds trouwens. Maar eigenlijk rustig praten. Mensen gewoon dat ze het duidelijk kunnen verstaan. En weten waar je het over hebt.
10: Ja. Deze reactie van een kijker herinner ik me nog goed.
3: Nou, ik heb heel veel leuke reacties natuurlijk gehad van kijkers die vooral in moeilijke omstandigheden, die heel veel plezier hebben gehad aan mijn doen en laten. En dat is altijd leuk om daar een reactie op te krijgen. Dan denk ik, ja, daar doe je het eigenlijk allemaal voor, hè?
10: Dit denk ik als ik de jonge André van Duin zelf op tv zie.
3: Nou, dan denk ik wel eens, ach goh.
10: Ach
3: goh, denk ik dat.
10: Op dit moment in mijn loopbaan was mijn werk een welkome afleiding voor mij.
3: Nou, toen ik het zelf moeilijk had natuurlijk. Hè, toen ben ik met veel gaan werken. Martin overleed bijvoorbeeld. Toen door het werk heb ik daar heel veel troost en afleiding mee kunnen veroorzaken. Ja.
10: Deze de televisiegrootheid verdient een tentoonstelling hier in beeld en geluid.
3: Deze?
10: Deze televisiegrootheid.
3: Oh, grootheid. Jo van Ende, die heeft wel heel veel overhoop gegooid hier. Zonder Jo van Ende waren er heel veel dingen nu niet.
25: En ze zijn ook op toneelgebied trouwens. Dus ik denk dat Joop wel een van de belangrijkste mannen is samen met John de Mol. Maar ik zeg ook nog natuurlijk van Joop. Maar die ken ik dan heel goed persoonlijk. Wat met Joop allemaal veroorzaakt heeft en gemaakt heeft en geproduceerd. Och, dat is onvoorstelbaar.
10: Ja, nou ze luisteren mee hier. In de komende 25 jaar zou ik graag meer televisieprogramma's maken over...
25: Nou ja, ik heb altijd programma's maken over humor. Maar ik maak ook wel eens programma's die wat serieuzer zijn. Maar niet heel serieus. Maar bijvoorbeeld Hendrik Groen, dat toneelstuk wat ik gedaan heb. Dat televisiespel. Vond ik ook leuk om te doen. Dus eigenlijk blijf ik gewoon doen wat ik nu doe. Maar nou nog dingen te veranderen. Nee, ik pas me niet meer aan. Nee, dit is het.
10: Dit is het.
11: De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
10: Ja, die dode herdenking op de Dam.
25: Ja.
10: Was het voor jouzelf ook een... belangrijk moment?
25: Ja, en heel. Was ik helemaal zeer verbaasd dat ik ervoor gevraagd werd door G.D. Verbeek. Ik denk, want het jaar daarvoor stond de koning dat nog te doen. En de volgende is dan André van Duin. Nou, er zit nog iets tussen, denk ik dan. Hè?
10: Geen slecht rijtje om in te verschijnen. Nee.
25: En ik had dus een mooie rol. Voor de eerste werd ook de homobeweging genoemd daar. Dat was eigenlijk nog nooit gebeurd op de Dam. Want een paar jaar daarvoor werden de kransen nog weggehaald daar van het COC. Dus er was ook vooral in de hele homogemeenschap. Ja, stond ik ineens op mijn schild. De mensen dachten, we worden genoemd.
10: Ja.
25: Dus het was een heel belangrijk moment. Want ik me dat niet zo besefte. Maar naderhand dacht ik, ja.
10: Ben je daar gevoelig voor? Nou, dan toch het gevoel te hebben dat je op het schild gehesen wordt... op een totaal ander terrein dan waar je misschien al enorm bevestiging hebt gekregen.
25: Ja, nou, ik sta niet op de barricade, maar ik vind het prima dat het hier en daar gebruikt en misbruikt wordt voor dat soort dingen, ja.
10: Rustiger praten.
25: Ja.
10: Lukt soms niet echt,
25: nee,
10: hè?
25: Nee, je wil altijd te veel zeggen, hè?
10: Ja. Maar heb je daar ook... heb je logopedie gehad? Of weet
25: nee,
10: ik het?
25: Mensen zijn er gewoon aan gewend. Die hebben zich aangepast. Ja.
10: Nou ja, dat is het grappige. Je bent wel goed te verstaan. Ook
25: ja?
10: Al.
25: Oh, ja. Nou, dat is fijn.
10: Ja.
25: Zeker.
10: Ja. Maar heb jij wel eens inderdaad adviezen gekregen?
25: Nee.
10: Ook als komiek? Of was het allemaal self-made eigenlijk?
25: Eigenlijk wel, ja. Ik heb mijn grote voorbeeld was Tom Manders. Die nu gelukkig mooi met zijn hoesbui werd ik net binnengereden. Onder andere met Jan Slachter samen. En dat was mijn grote voorbeeld. En Rudy Karel. Maar ik heb nooit advies. Ik ben nooit op school gezeten daarvoor. De toneelschool en dat soort dingen. Of kleine kunstacademie. Nee, dat kan niet.
10: Nee, je was gewoon een self-made man. Op deze feestelijke Mediapark Live dag. Waarin we stilstaan dus bij 75 jaar televisie. Is komiek en presentator André van Duin te gast. Al 62 jaar is hij een vaste waarde op de Nederlandse televisie. Al van jongs af aan wilde hij mensen vermaken en de boel ontregelen. Als 16-jarige brak hij door op tv, maakte tal van humoristische programma's en werd een alom gewaardeerd komiek. De laatste jaren ontwikkelde hij ook zijn andere talenten. Hij kreeg een serieuze rol in de serie Het Geheime Dagboek van Hendrik Groen en werd de presentator van de Max TV-hit Heel Holland Bakt. Dit uur vanuit een vol beeld en geluid in Hilversum. André van Duin op de perstribune van Max.
11: Tot 2 uur is dit de perstribune. Live vanuit beeld en geluid in Hilversum.
10: Ja, André van Duin samen met, je noemde hem net al eventjes, Max-directeur Jan Slachter en Apple van Nispen tot Zevenaar, de directeur hier van Beeld en Geluid. Hebben jullie het event echt serieus officieel geopend?
25: Ja, zeker met het slaan van de munt. Het is een mooie munt.
10: Precies, ik zag net even een afdeling. Ik heb hem nog niet van dichtbij gezien.
25: Ik heb hem ook niet, maar zeker met daar ergens. Maar het is een mooie munt.
10: En het is de grootte van een 2 euro, geloof ik.
25: Ja, zoiets.
10: Ja. En wat staat erop?
25: 75 jaar beeld en geluid.
10: Ja. Maar dat niet alleen, toch?
25: Nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik weet dat ik heb 75 jaar beeld en geluid. En de andere kant staat ook wat. Maar de andere kant toen pakte Jan hem al.
10: Oké, daar heb je geen tijd gehad om te kijken. Nee. Want je noemde Manders net al, Doris.
25: Ja.
10: Want er staat hier voor de deur de oude auto.
25: Ja.
10: Ja, waar jullie echt in gereden hebben?
25: Ja, en levensgevaarlijk, want er zitten nog geen gordels in, hè? Dus je moet er goed voor... Maar het is leuk om daar... Nou, het is sowieso vind ik dat heel bijzonder om daar dan in te rijden. Want stel, toen ik 10 jaar was ongeveer... Toen deed ik het om anders al na. Met een bolhoedje stond ik op het jeugdhuis te imiteren en te playbacken. En dan zong ik ook van over de oude hoesbui. En nu zit ik erin. Dat is toch fantastisch dat er nog is. Leuk om die kans een keer gekregen te hebben.
10: Ja. Heb je zelf gereden ook?
25: De bal is, of weet het, de getal is rond.
10: Ja, de cirkel is rond. De cirkel is rond. Maar heb jij zelf ook aan het stuur gezeten?
25: Nee, dat kan niet. Dat is ingewikkeld met klutsen en voetversnellingen. Nee, daar moet je niet aan beginnen.
10: Nee. We gaan heel eventjes naar Louis Dekker, want... ontwikkelingen, of tenminste, het is spannend, in Maleisië bij de Formule 1, toch?
12: Ja, met een race die eigenlijk om 9 uur had moeten beginnen. Maar de Formule 1 verslikte zich in het slechte weer. Tropische buien, softwareproblemen, auto's die stilvielen en een finish. Uiteindelijk nu 1 minuut geleden, een start om 10 over 10:30. Verstappen wint. En dat is groot nieuws nu, want dat is heel lang geleden. Zijn eerste zege van het jaar. Tweede plek voor Antonelli, dat is de leider in het WK. En ook degene die wereldkampioen gaat worden. Want de enige rivaal was zijn teamgenoot George Russell. En die is uitgevallen een paar minuten geleden. Dus 18 punten extra voor Antonelli, die nu echt een astronomische voorsprong in het WK heeft. Maar belangrijker voor ons in Nederland, eindelijk weer een zege van Verstappen. Hij stond droog, hij wilde er op zijn minst één winnen en hij doet het bij de eerste de beste kans. Heel moeizaam waren de afgelopen maanden, heel stroef kwam Red Bull Racing uit de startblokken. Maar eindelijk in Maleisië hadden ze het dik voor elkaar.
13: Ja, leuk.
14: Hij maakt hem gewoon. Ja.
13: Heel goed. Heb jij iets met Formule 1, André van Duin?
25: Nee, eigenlijk niet. Nee, ik heb het nog nooit gezien. Wel gehoord, want ik kom er niet onderuit.
13: Nee.
25: Maar nee, niet, sowieso ben ik niet zo'n sportfiguur.
13: Nee. Dus, vanavond geen Nederlands elftal kijken?
25: Ja, nee, is dat vanavond?
13: Ja, dat is vanavond. Nee. Ja, nee, oké, okay, heel
25: maar dag. Ik ga heel goed om met Jack. Jack, komt
13: Jack
25: ook
13: van daar, Gelder, ja, die is straks de
25: dus,
13: gast.
25: Ik ken hem, Ferry de Groot, die was altijd jarenlang regisseur van Langs de Lijn. Dus die heeft er ook veel over verteld. Dus ik ben er wel in opgegroeid, maar ik ga er niet mee.
13: Nee. Nou, laten we eens even, ik kijk meteen naar Ron Vergouwen. Helemaal teruggaan naar het begin, Ron.
8: Ja, een talentenjacht. We denken vaak, de winnaars van een talentenjacht, die komen, ja, die na een paar jaar, dan raken die in de vergetelheid. Maar we moeten niet vergeten, André van Duin komt ook uit een talentenjacht.
25: Zeker,
8: nieuwe
25: zeker.
8: Oogst, hè? Nieuwe oogst, ja. 1964, een populair programma bij de AVRO was dat. Je was bandparodist, voor de mensen die niet meer weten wat het was. Je mimde en playbackte en danste.
25: Ik trok gekke bekken bij allemaal geluiden van Wim Kan en Toon Hermans en Cliff Richard. En
8: ontzettend knap.
25: En een geknipt bandje, ja.
8: Ja, daar gaan we even naar luisteren. Maar ja, goed, daar ben je natuurlijk niet te horen. Het leuke is, na afloop horen we een van de juryleden. Dat is Karel Prior, destijds een bekende radiopresentator, tv-regisseur. Ja. En die geeft even zijn ongezouten mening over André.
15: Nu stellen wij u voor aan André van Duin, parodist.
16: Beste André van Duin, het applaus uit de zaal, dat laat geen twijfel over. Ik heb persoonlijk weinig waardering voor dit soort meme-nummers, omdat ik het weinig origineel vind om prestaties van anderen te lenen. Het positieve is dat als je opkomt, hè, dan denk je, wat moet dat worden? Dan staat er een heel timide mannetje eigenlijk. Maar als je eenmaal losbarst, nou, dan is het werkelijk geweldig.
17: Ja, dat is de bedoeling.
16: Ja, dat begrijp ik. Ik wou dus zeggen dat ik het bijzonder knap van je vind. De lipsynchroniteit, je expressie, je bravoure. Ik vind het werkelijk geweldig.
8: Nou, uiteindelijk toch nog positief.
25: Dat wil ik zeggen, toch positief.
13: Ja. Ja. En opeens had je een beroemdheid, hè? Want ik bedoel, miljoenen mensen keken.
25: Dat was, ja, toen had je één of twee netten. Meer was er niet,
8: eentje,
25: hè?
8: Ja.
25: Ja, en het waren buitenlandse zenders. Had je mazzel als je aan de grens woonde. Dus dat sloeg toen meteen in. Ik ging s'avonds 100 laden, want het was opgenomen. In Bussum. En toen ineens de mensen op straat die ik nog nooit gezien had, die kwamen naar me toe. Zo, dit. En de volgende dag en de kranten gingen reageren en zo. En we hadden niet eens telefoon. Dus we hadden ineens in de
13: hoe vond je
25: rollercoaster.
13: Dat?
25: Nou, geweldig natuurlijk, want dat was de bedoeling. Nou, niet om zo'n hype te organiseren, maar ineens werd ik aan alle kanten gevraagd. Ik moest zoveel optreden, dus ik moest ineens al die dingen organiseren die ik helemaal niet helemaal klaar had.
13: Nee, het ging opeens rollen. Nee. Want, hè, dat heb je wel eens eerder verteld. Gewoon van jongs af aan was de kleine André, die wilde gewoon komiek worden.
25: Ja, absoluut.
13: Die de meester op school als een jarig was een act verzorgde.
25: Ja,
13: waar ging dat dan over, zo'n act?
25: Nou, dat waren meestal liedjes of grapjes over de leraar. Want die had natuurlijk allemaal eigen gewoontes. En die gingen we daarna doen en zo. En op dat moment mocht het dan.
13: Ja, en dat durfde je dus?
25: En dat durfde. Ja, dat heb ik altijd gehad. Want ik heb rood haar en zo. Ik ben nooit gepest op school of zo. Want ik heb altijd zelf daar gebruik van gemaakt. Ik dacht altijd, als je rood haar hebt, dan hebben clowns ook allemaal in het circus. Dus ik ben al een stukje op weg. Waarschijnlijk is dat al een voorteken. Daarom ben ik met rood haar geboren. En ik heb daar verder nooit. Dus tegenwoordig gaat het pest op school natuurlijk veel verder. En heel erg wat er allemaal gebeurt. Maar ik heb daar eigenlijk een beetje voordeel mee.
13: Ja, precies. Je was daarmee ook misschien gewoon net even wat anders.
25: Ja.
13: En bovendien, dat vond ik wel opvallend. Inderdaad, je vriendjes gingen dan voetballen.
25: Ja.
13: En jij ging luisteren naar de radio.
25: Nou, alles. Wat had je? De showboot. Je had de Bontelinse avondtrein. Je had de Koek en Ei. En je had, nou ja, waar zijn dat? Onder andere, dus Tom Anders was erop. En Wim Sonneveld. Nou,
13: ja.
25: Al die radioshows, wat nu allemaal televisieshows. Later werden het allemaal televisieshows. Toen ging je met z'n allen rond de radio zitten en zitten luisteren. Ja.
13: En wat weet je dat? Ik bedoel, ik weet niet of je er woorden voor hebt verzonnen inmiddels na zoveel jaren. Wat dan hetgene is wat jou zo blij maakt van mensen aan het lachen maken? Want dat is toch de kern?
25: Nou ja, ik wou dat iedereen dat deed, hè? Mekaar aan het lachen maken. Want er gebeurt niet niet zoveel. Mensen maken elkaar allemaal aan het huilen. Als je dan het wereldnieuws noemt, momenteel, wat er allemaal gebeurt, denk je, ach, wat erg allemaal. Hoe is het toch mogelijk? Mensen, wees een beetje verdraagzaam en het is wat het is. En laat iedereen in zijn eigen waarde.
13: Maar dat was niet de bron toen, denk ik.
25: Nee, dat was niet. Nee, ik vond het gewoon leuk. Je luisterde naar die shows en ik hoorde die mensen lachen. Ik denk, god, dat is toch geweldig als je mensen lachen kan maken. Als je dat in je hebt.
13: Ja, en heb je dat nog steeds? Dat je op het moment...
25: Nou niet alleen meer. Hè? Ik doe nou andere dingen ook. En dat gaat niet zozeer om het lachen maken. Maar ik heb hier dus natuurlijk een lange carrière opgebouwd. Dus als ik wat doe, zeggen de mensen al gauw. Oh, wat leuk. Ja, leuk. Moet je lachen. Dan denk ik, ja, maar ik vertel helemaal niks leuks. Nee, het was zo leuk dat je er bent al. Dus nou, dat heb ik dan bereikt in al die jaren.
13: Ja, ja, geweldig. De lach zit als het ware vastgetroefd. Ja, precies. Aan je lijf eigenlijk. Ja. Je hebt een mooi fragment, Ron.
8: Ja, volgens mij ook wel een origineel moment. Want in die 62 jaar dat je al carrière hebt, ben je ook heel vaak geïnterviewd. Volgens mij weet je op een gegeven moment ook niet meer wat je moet vertellen. Maar een van de eerste keren, tenminste, dat zei hij, was bij Willem Duis in 1982. Die had het eerste grote tv-interview met jou. Oh, ja? Dat claimde hij in ieder geval in die uitzending. Oh. Was dat zo? Of,
25: Ik ben gewoon een van de weinige artiesten die nog nooit bij Willem Duis aan tafel heeft. In die Vuistenweg in ieder geval. Wel is de radioprogramma, daar ben ik wel geweest.
8: Je had een prachtige imitatie trouwens van Willem Duis in huis. Maar we gaan even 82, voor de Vuistenweg was al afgelopen. Maar hij maakte een special rond jou. Een grote tv-interview. En jullie waren behoorlijk aan elkaar gewaagd.
9: Ik ben bang dat je ooit kaal wordt, dat je die rode kuif kwijtraakt.
14: Durf jij dat te vragen?
9: Ja. Ja, dat heb ik nog nooit gehoord, dames en heren. André heeft eigenlijk nog nooit een gesprek gedaan op de televisie. En ik ben benieuwd om nu zijn hele ontwikkeling te volgen. Je was ongeveer 17 toen je carrière begon.
14: Ik was 17, ja. 1964 was ik voor de eerste keer op de televisie in Nieuwe Oogst. Toen de tijd hadden we nog maar één net. Dus iedereen zag dat en toen was televisie nog iets bijzonders. Dus iedereen keek ook naar de televisie. En dat sloeg toen inderdaad in als een bom.
9: Was je op school, op lagere school, al een kleine clown? Zoals Toon Hermans die op zijn tiende op het biljart smoelde.
14: Nou, ik heb altijd zo ver ik me kan herinneren. Tenminste, artiest willen worden. Ik wou eigenlijk conferencier worden. Nou, dat was eigenlijk het enige wat ik wou. En dat is een beetje uit de hand gelopen.
9: Ik vind dat jij een uitzonderlijk mooi stemgeluid hebt.
14: Vind ik ook, maar ik heb liever dat jij.
8: Ja, wat herinner je nog van dit gesprek? Nee?
25: Wat? Oh, ik kan me helemaal niet herinneren dat we dit gesprek gehad hebben. Ik weet niet waar dat. Ik heb één keer over een LP.
8: Ja, het was naar aanleiding van een LP. En je ging met een luchtballon naar de studio toe.
25: Ja, dat was het daar in casino in Amsterdam. Hebben we dat opgenomen, ja.
13: Maar wat ad rem ook, hè, trouwens.
25: Ja, vind ik zelf ook.
13: Ja, want die ad remheid, daar hoeft jij ook gewoon helemaal geen moeite voor te doen. Hè? En dat durfde je dus ook. Dat was ook een grootheid natuurlijk.
25: Nou, het improviseren. Ja, maar het improviseren hebben we altijd wel geleerd. Met de revue heb ik ook heel veel gebruikt. Met Frans Verschoten en met Brandsteden en met Corrie van Gorp. Het was altijd mijn sport een beetje om hun ook aan het lachen te maken. Want dan zit je elke avond hetzelfde als je al weet wat je gaat zeggen. Het is natuurlijk gewoon ingestudeerd. Maar het was ook leuk om er een beetje
13: een beetje porren.
25: Buiten de sport.
13: Was je zenuwachtig?
25: Nee, met de première wel. De allereerste voorstelling. Oh, we zullen wel lachen. Wat werkt en wat werkt niet. Maar verder, nee.
13: Heb je dat überhaupt gehad in je leven na dan die periode? Dat je nog wel eens, als je iets nieuws ging doen, zenuwachtig werd?
25: Nee, zenuwachtig niet. Ik ben wel slecht in tekst. Dus liedjes zingen vind ik altijd heel ingewikkeld. Wil ik graag als er ergens een autocue staat dat ik af en toe eens een woord kan kijken. Want ik ben geen zanger in de zin van dat ik elke avond met liedjes het land in ga. Dus die liedjes zing ik dan ook één keer in het jaar of zo. Dus die heb ik allemaal niet in mijn broekzak zitten. Dus daar heb ik wel graag een steuntje terug. En anders, als dat er niet is, dan ben ik er heel... Dan denk ik, oh, als je die tekst kwijt hebt, een normale tekst, dan zeg je wat anders. Maar dat liedje moet wel blijven.
13: Ja, maar goed, natuurlijk. Dan improviseerde je gewoon. Ja. Tenminste, zo schat ik je in.
25: Ja, en dan kwamen de meeste grappen ook vandaan.
13: Ja, precies. Jouw ouders, hè, ik bedoel, die hadden een zoon en die ging sky high.
25: En enigskind.
13: En enigskind, die ging opeens sky high. Die liep op straat met de hond en die werd opeens door iedereen aangesproken. Ja. Dat was hun kind.
25: Nou, mijn moeder vond dat heel normaal.
13: Vond dat normaal?
25: Ja, want die heeft mijn karakter. Die is heel... natuurlijk. De jongen, dat begrijp ik wel. Maar mijn vader die was echt in alle staten. Die had foto's van mij buiten in zijn binnenzak. En die liet die deur af en toe per ongeluk vallen. En zei, oh jee, je laat een foto van mijn zoon vallen.
13: Nee,
25: oh, is
13: je
25: dat
13: meent
25: je zoon? Ja.
13: Wauw. Oh, echt?
25: Maar die vond het echt... wat er allemaal gebeurde, is ongelooflijk.
13: Ja. En je moeder vond het gewoon?
25: Ja, mijn moeder heeft mijn karakter echt. Ik ben ook niet zo gauw in extra's en ik loop ook niet met de massa mee. Ik ben altijd wel een beetje rustig, even afwachten en zo. En ik vind veel dingen ook wel normaal. Ja. Ik ben eigenlijk niet zo gauw
13: van de opgebonden.
25: Van nee.
13: En jouw vader die dat dan toevallig liet vallen, had hij ook plakboeken? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
25: Die heeft hij bijgehouden, ja. Tot zijn dood toe. En die heb ik nog steeds, ja.
13: Ja. Oh, die heb je wel bewaard?
25: Uiteraard.
13: Ja. Hoe vond jij dat hij zo trots was op je?
25: Ja, geweldig natuurlijk. Dus, en daar, ik heb ook een liedje over gemaakt. Toen die overleed, had ik ook mijn allergrootste fan. Dat was hij ook.
13: Ja, wat ontzettend leuk. Maar goed, er kwam een, ik zei het al, een heleboel meer.
8: Ja, en jij noemt altijd Stevast als hoogtepunt uit je carrière de Dik voor Mekaar Show.
25: Yes.
8: Dat, ja, nee, ik ken je inmiddels een beetje, André. En we vieren hier de televisie, maar dat is natuurlijk een radioprogramma. Maar je hebt de Dik voor Mekaar Show ook een aantal keer geprobeerd op televisie. In de jaren 70.
25: Dat hadden we beter niet kunnen doen.
8: Nee, ja, die poppen in de jaren 70 ook vooral.
25: Nou ja, weet je, de radio, dat was imaginair. De mensen moesten thuis over hoe zag Homo Joop eruit. En, ja. Dat, en nu ging je dat ineens uitbeelden, dat is niet goed. Nee. Je moet het gewoon
8: maar
25: de fantasie over.
8: Dat was de jaren 70. In 2009 keerde het programma ook nog een keer terug. Nadat jij en Ferry de Groot een fantastische gastrol hadden gespeeld in De Wereld Draait Door. Jullie waren achter die pick-up gaan zitten, waar jullie al die geluidjes konden doen en zo. Ja. En dat maakte heel veel indruk. Daar gaan we even naar luisteren.
5: Een plezierreisje maken.
17: Je gaat een plezierreisje maken. Nou, leuk. Hij gaat een plezier. Waar ga je naartoe?
5: Ik ga mijn schoonmoeder naar Schiphol brengen.
8: Ja, mensen lachen hier in de zaal ook. Het is gelijk herkenning.
25: Ja, komt toen nog.
8: Maar heb je van deze versie dan ook spijt dat je het naar tv hebt gebracht weer? Want dat was best wel succesvol.
25: Nee, dat was wel leuk. Dat deden we bij Matthijs aan de tafel, geloof ik. Hè? Ja, dat was heel erg leuk. En naar aanleiding van avond zijn we toen nog weer andere televisie gaan maken. Eigenlijk dat. Maar dat was toen ook niet zo. Nee, dat radio moet radio blijven, ja.
13: Maar heb je wel eens dat je oude beelden ziet langskomen? Want die komen natuurlijk wel eens langs, zeker in deze periode. En dat je in de lach schiet van wat je ziet?
25: Ja, nou, ja zeker. Nou, want heel veel dingen, ik heb zoveel gedaan, veel dingen ben ik vergeten. Denk ik, oh ja, hoe ging het ook alweer? Waar gaat het eigenlijk heen? Dat ging, nou, ging meestal nergens heen. Maar het was alleen maar lachen. En dat, ook met die Dik voor Mekaar Show heb ik ook nog eens, regelmatig kan je dus horen overal en nergens. En dan zit ik ook te luisteren en denk ik, my god, wat een toestand.
13: Wat geestig.
25: Ja, wat een toestand. Enig leuk.
13: Ja, en dan ben je eigenlijk een soort objectieve kijker. En dan zie je wat wij zagen.
25: Ja, nou, heel veel dingen worden vaak herhaald. Dus ik weet het in de onderhand wel. Maar als dat wat nieuws wordt, wat niet zo vaak wordt gedraaid, dan zit ik ook wel met verbazing te luisteren.
13: Ja, want ik vroeg net in de perskaart, hè, wat je denkt als je de jonge André van Duin op tv ziet. Toen zei je, ach, gos.
25: Ja.
13: En wat is dat dan voor gevoel?
25: Nou ja, door zo'n jongetje, toen was ik dus 17 of 18 jaar, toen Nieuwe Oogst, 24 juni 1964. En dan met die passie en de gedrevenheid van, ik ga het nu maken. Nou zal het er ook gebeuren ook. En het gebeurde. Ja, dat is toch...
13: Ja, maar dat had je natuurlijk ook nog bij die Dik voor Mekaar Show.
25: Ja, dat had ik toen. Oh ja, ja, ja, maar ik kwam wel later, 10 jaar later of zo. Hè, want dat begon ook via de Noordzee, via de piratenzenders op de zee. Van Radio Noordzee.
13: Ja.
25: Je had Veronica en je had Radio Noordzee. Ja, wij zaten bij Noordzee. Dat was op zondagmorgen, hadden we daar een platenprogramma. En daar is het toevallig ontstaan. En Ferry die werkte daar gewoon als technicus. En
13: want het leuke is, hè, jij bent dan thuis en dan ben je allemaal aan het prutsen eigenlijk. Met geluidjes en stemmetjes en weet ik het allemaal.
25: Ja, dat
13: vind ik eigenlijk zo'n ontroerend beeld.
25: Ja, dat heb ik altijd leuk gevonden. En vroeger nog het echte knippen en plakken van de bandjes. En na de hand kwam de computer en er was veel meer mogelijk. En wij begonnen natuurlijk in die tijd, waren geen geluidseffecten en muziekbanden. Dat bestond allemaal niet. Dus je moest alles zelf improviseren maken.
13: En was je nou heel kritisch van, nee, het is net nog niet goed genoeg.
25: Zo kritisch mogelijk. Maar op een gegeven moment is de dag om. Hè. Dan moet gewoon de band ingeleverd worden.
13: Snap ik. We klinken natuurlijk qua geluid anders dan anders. En dat komt omdat we in beeld en geluid zitten.
25: Ja.
13: Want we vieren 75 jaar.
25: Voor beeld en geluid vind ik, als het voor beeld en geluid moet ze wel eens zorgen dat er wat minder galm. Er zijn manieren voor. Dat is eruit te halen.
13: Oh ja, nou, dan moeten ze bij jou eventjes gaan vragen. Ja. Maar er zijn hier dus, ik zei het al, ook een heleboel bezoekers. En onze eindredacteur Angelo staat bij een aantal bezoekers. En die hebben een vraag aan jou, André van Duin.
18: Nou, u mij nog kent. Ik ben al een jaar altijd naar u toe gekomen.
25: Echt
18: waar? Weet je wel, een theater in Tilburg.
25: Oh, was die vrouw die elke keer in Tilburg kwam? Zalig. Oh, ja, natuurlijk. Ja, heel leuk, ja.
18: Marikato.
13: Had je veel vaste fans?
25: Veel vaste fans, ja. Veel fans die altijd, vaker, die een paar keer kwamen ook in één seizoen. Ja,
13: oh, wat heerlijk.
25: Mooi.
13: Ja, we hebben nog een vraag vanuit het publiek.
19: Ik ben wel benieuwd wat André zelf leuk vindt op tv, om naar te kijken.
25: Nou, nu vind ik even tot hier. Vind ik heel erg leuk. Bijvoorbeeld, het is elk jaar verandert dat weer. En dan is dit populair en dan is dat populair. Ik heb heel veel dingen leuk gevonden om naar te kijken. Maar kijk, even tot hier, denk ik.
13: Is dat het enige? Kijk je dat ook live?
25: Nee. Ik heb heel weinig live. Het hoeft gelukkig ook niet meer. En je kan kijken wanneer je wilde. Je komt thuis en je gaat kijken of de volgende dag, of de volgende week. En, dus dat is wel fijn van deze...
13: Ja, dat is relaxed, hè? Dat is dan wel weer mooi van deze moderne tijd.
25: Ja, vaak kan je de reclame ook doorspoelen. Dat is ook prettig.
13: Ja, ik ken het. Het is hartstikke slim bedacht. Nog een vraag.
1: Ik heb geen vraag, maar ik heb te melden dat ik luisterde altijd naar de Dik voor Mekaar show op de radio op de zaterdag.
25: Ja.
1: Nou, het heeft mijn puberteit veel leuker gemaakt.
25: Echt waar?
1: Ja, heerlijk. Ja. Meneer ja, die... de Groot. Huh? Huh? Oh, gaan we een opklapbed maken?
25: Ja, het is een...
1: Ja, en, ja, het is en, ook zei... en op een gegeven moment was het bed kapot. Dag, opklapbed.
25: Ja, het was, humor was niet helemaal pijl bij die tijd. Maar het was wel heel erg leuk.
8: Nou, het is verkozen tot het meest legendarische radioprogramma ja, uit 100 jaar radio.
25: Ja, ook dat nog.
13: Ja. Ja. Ja. Nou, dus ik bedoel, je hebt wat neergezet, André van Duin.
25: Ja.
13: Ja. Maar je hebt, heel, dat zei ik ook al, je hebt er heel veel meer gedaan. Op een gegeven moment had je ook het gevoel van, ja, goh, komiek met mijn hoedjes. Ik moet eigenlijk ook iets nieuws in mezelf aanboren.
25: Ja, toen ik in de jaren 50 was, dacht ik, ja, ik moet zo eens wat anders doen, anders wordt het een beetje zielig. Hè? Ja. Het moet dan wel leuk zijn. Ja. Niet in de zaal, god, die man. Wat ik dus van mezelf dacht toen ik als kind zag. Dus, en toen zei Joop van den Ende, van, zullen we een toneeltje hebben, de Sunshine Boys. En dat gaat over twee komieken. En die zijn, hebben ruzie met elkaar. En het is een heel serieus stuk eigenlijk. Maar die moeten nog een keer samenwerken. En dat geeft een hele dramatische lijn. Maar er zit ook veel te lachen in. Dus een mooie balans tussen die twee ja, dingen. En dat heb ik toen gespeeld met veel succes in theater. En dat was de overgang naar... Toen dachten we, nou ja, dan kunnen we nog wat anders
13: doen. Hij kan
25: nog
13: meer, ja.
25: Ja, toen werd ik gevraagd voor heel op mijn bak. En ik kwam de dag van...
13: Ja, van, nou, en die mooie serie. Volgens mij heb jij daar
8: ja, een van. Ja, miljoenen mensen hebben daarvan genoten. Het geheime dagboek van Hendrik Groen. Over ja, die perikelen in dat verzorgingstehuis. Ja. En daar zagen we inderdaad, je zei het al, een heel andere kant van. Ja, want dat waren heel bloedserieuze...
25: Ja.
8: Je mocht nog geen spier vertrekken in je gezicht. En ik wilde één... scène daaruit laten horen. Ja, dat is gelijk een hele zware, dus het drukt misschien de stemming. Maar het maakte op mij heel veel indruk, want jouw personage, Evert...
25: Evert, ja.
8: Ja, blies in seizoen 2 zijn laatste adem uit.
25: Ja.
8: Laat het toch
25: ja,
8: maar even horen.
25: Ja.
6: Het is zover, Henk. Ik wil het nu.
20: Wat?
6: Je weet wat ik wil.
20: Evert, ik kan nog niet.
6: Ik heb pijn. Ik kan nou nog helder denken. Ik ga je verlaten, Henk. Ik wil je ook bedanken. Bedanken voor... Wat je was. Wie je was. Mijn echte vriend. Mijn allerbeste vriend. Niet janken. Niet janken. Dag Henkie.
8: Ja, ik zat met tranen te kijken, André. Ja, dus... Want ik zag daar een volksheld ja, sterven.
25: Ja, ja, ja, ja. Ja, het was een dubbel moeilijk moment. Hetzelfde gebeurde thuis ook.
13: En was het daarmee heel moeilijk om te spelen?
25: Ja. Het is heel moeilijk om te spelen. Maar het gaf ook wel weer steun eigenlijk op dat moment.
13: Ja?
25: Ja. Ja, je moet door, hè. Je moet toch dingen... Ja, het leven gaat verder. Dat is niet makkelijk gezegd. Maar als je daar de kans voor hebt, moet je dat gewoon doen.
13: Ja, en dacht je niet, nou, dit komt eventjes dichtbij, deze scène?
25: Ja, dat was ook heel dichtbij. Daarom hebben ze ook al ver weg opgenomen. Ik zei, moet niet dichtbij, dat wordt niks. Dus hebben we er op een afstandje gewoond. Nou, dat was heel mooi. En het pakte ja, er heel goed uit, ja.
13: Want je zei ook net in de perskaart dat je ook inderdaad in moeilijke tijden... Hè, je partner ging dood. Dat ja, je werk ook een welkome afleiding was.
25: Absoluut.
13: Ja. Want toen kon je net ook eventjes achter je laten alle ja, verdriet, et cetera.
25: Ja, je kan thuis gaan zitten kniezen. En ja, daar kom je ook niet verder mee natuurlijk. Maar dat zeg ik nogmaals. Als je de kans hebt om op een of andere manier dat leven verder in te vullen... dan moet je dat meteen doen. En zeker niet bij de pakken meer neer gaan zitten. Zoals
13: Want Hendrik Groen was natuurlijk een super succes.
25: Ja.
13: Maar televisie maken is bewerkelijk.
25: Ja.
13: En jij was na seizoen 1, dacht jij ook van nou...
25: Dat doen we nooit.
13: Dat hoeft voor mij eigenlijk niet meer. Maar ja, toen was het zo'n succes. Toen ja, kwam er een tweede serie.
25: Dat had ik helemaal niet verwacht. Ik had altijd zelf terug te kijken. En ik dacht, nou ja, volgens mij kijkt er helemaal niemand naar. Volgens mij wordt het helemaal niet. Maar toen was het helemaal mooi met muziek en zo. En Tim Oliehoek, de regisseur, die had het al gezegd. Want dat was heel dicht bij filmen en zo. En dat zag er allemaal anders uit dan dat ik het deed. En je moet heel klein spelen, niet te hard. En ik zag overal wel lachen. Ik zei, hier nog lachen. Je kunt alles maar zo doen. Dus dat vind ik, je moet geen kolder worden. Moet niet om te lachen zijn. Dus dat vond ik wel heel moeilijk spelen. Ik had niet gedacht dat ik nog een tweede seizoen zou doen. Maar ja, inderdaad, dat werd toen zo'n succes. Toen,
8: en er komt een film, ja, toch, volgens mij?
25: Ja, ja, maar daar zit ik... Nee, er komt geen film. Klopt, nee, daar krijgen ze financieel niet rond, geloof ik.
13: Oh,
25: nee.
13: Oh. Maar je zegt, dat was wel moeilijk. Want jij had natuurlijk inderdaad de neiging om er dan weer te keten over iets
25: ja,
13: leuks.
25: Ja, daar kwam en het dat vandaan natuurlijk.
13: Ja, ja, precies. Dat was waar ja, jij...
25: En het was theater, dus dat was je groot spelen altijd. En dit was heel klein spelen. Ja. Af en toe hoorde ik mezelf niet eens. Ik zeg,
13: horen jullie me wel? Ja. Maar je zegt moeilijk, maar vond je daarmee ook... interessant om het te doen, omdat het iets heel nieuws van jezelf moest aanboren?
25: Ja, ja, ja. Nou ja, het is film. Ze maken het met één camera. En dat wordt dan van 10 kanten gefilmd. Dus dan staat het erop en dan gaan we van de andere kant. Dan gaan we nog even van boven, van achter,
13: ja,
25: van onder.
13: En nog een keer, ja.
25: Jee, met deze echt creet op in die film.
13: Ja.
25: Ja.
13: Zou je nog een keer zo'n soort serie willen doen? Als stel dat er weer iets vergelijkbaars wordt gemaakt?
25: Misschien, je moet nooit nee zeggen. Ik zeg nu nee, maar misschien
13: Je kijkt niet heel enthousiast, inderdaad. Want dat is het eigenlijk de kern, dat je denkt, ik vind het te omslachtig, ik word er ongeduldig van.
25: En er gaat veel tijd in zitten.
13: Ja, ja. Dus ongeduldig. Ja.
25: Nou ja, ook omdat dit opnemen was natuurlijk in een bejaardenhuis wat al een beetje afgebroken was. Dus er was niet zo'n leuke sfeer daar. En dan zat we een hele dag in die kamertjes die al die moesten weg worden, gesloopt worden. Dus je werd er niet vrolijk van.
13: Nee. Want,
25: maar dat was goed voor de rol natuurlijk.
13: Ja, tuurlijk. Want leven zegt. En jij wordt 80 in februari, volgens mij.
25: Februari, 20 februari.
13: Ja.
25: Als alles goed gaat.
13: Ja, precies. Ja. IJs en wederdienende, zeggen we dan. Maar is dat iets waar je heel erg bij stilstaat? Van jeetje, ja, ik word gewoon 80.
25: Nee, ik moet zeggen, het is heel onderstaan. Ik denk wel eens aan mensen van 80. Toen ik 16, 17 jaar was of die jaar. En ik kwam iemand van 80. Was een hele oude man. Met een hoge bril. Eigenlijk een soort ome Joop met je bretels en een sigaar en een hoed op. Ja. En ook. Maar ook mensen van 30 en 40. Nou, die hadden grijze regenjas met een gleufhoed op. En iedereen kleedde zich anders over. En de tijd was anders. En nu zien mensen allemaal in spijkerhoed, vrolijk.
13: Ja.
25: Je bent niet zo gauw oud, hè?
13: Nee.
25: Dus als je de mazzel hebt dat je het fysiek kan volhouden. Ja. Hè? Je moet ook wel gezond blijven.
13: Want dat is jouw absolute leeftijd. Wat voel je je nog steeds?
25: Oh, daar weet ik niet. Maar in ieder geval geen 80.
13: Nee, hè? Dat is heel abstract eigenlijk, hè? Zo'n getal. Ja. Maar goed, na Hendrik Groen kwam er nog een enorm succes.
0: Ja, want je bent eigenlijk al ongeveer 10 jaar een vast gezicht bij Omroep Max. Collega van mij, Margreet, we komen je tegen bij de kerstborrel, hè, altijd.
25: Ja,
0: dat is heel gezellig. Ja. Jan Slachter laat jou niet meer gaan, volgens mij. Je hebt echt een contract voor het leven getekend, heb ik het idee.
25: Nou, misschien, ja.
0: En daar ben je met allerlei programma's te zien. Maar momenteel met Beestenboel natuurlijk, met Jannie. En je kunt wel stellen dat je met haar een gelukkige tv-huwelijk hebt.
25: Ja.
0: Want,
25: tot mijn stomme verbazing ook. Want wij zijn helemaal geen types die bij elkaar passen. In de zin van dat we dezelfde gedachten hebben. Een heel ander leven en zo. Maar dat heb ik altijd gehad. Want Ferry de Groot ook. En Cordy van Gorp ook. En Francis Durschoot. Allemaal andere mensen dan ik bijvoorbeeld ben. Andere belangstellingen. Ja. En toch klikte het altijd rond Brandsteden. En altijd lange carrières meegedraaid. En altijd veel gelachen. En veel plezier met Jannie ook en met Robert.
0: Ja.
25: Dus we doen nu al ruim 11, 12 jaar, weet ik veel. En het is nog steeds een feestje om te doen. We hebben net weer een hele opname gedaan. Net klaar. Gisteren de finale van de aflevering die uit...
13: De opname. De
25: opname, ja. Van de uitzendingen die nu komen.
0: Ja, nou laten we even luisteren naar Heel Holland Bakt. En ook dat andere succes, Denkend aan Holland, met het bootje.
25: Ah, ja, ja.
2: Denkend aan Holland zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan.
25: Ja, een bruggetje in de verte, kom maar 10 centimeter te kort.
4: Zouden wij dat niet om moeten draaien?
25: Als jij nou plat op de grond gaat liggen, Jannie.
22: Welkom bij een nieuw seizoen van Heel Holland Bakt.
25: Hoogste tijd voor het spektakelstuk. Jannie, wat heb je bedacht?
4: Een foldline, oftewel breuklijntaart.
25: Het is de warmte waarschijnlijk. Een beetje last van de warmte. Wat zegt ze er allemaal altijd?
23: Gewoon weer trouwens.
25: Pak eens klaar. Pak hem maar.
13: We gaan dit even onderbreken, want er is een spookrijder.
24: Rij op de A7, Den Oever-Heerenveen. Dan kom je tussen Breesandijk en Knooppunt Zürich een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rij op de A7, Den Oever-Heerenveen. Dan kom je tussen Breesandijk en Knooppunt Zürich een spookrijder tegen.
21: De perstribune.
13: Misschien kun je het fragment gaan we nog een keertje horen, Ron.
0: Ja, wil je dat?
13: Ja, toch? Want we waren nog niet klaar.
0: Volgens mij hebben we het helemaal laten horen.
13: Oh, oké. Okay.
0: Ja.
13: Oké.
0: Ja, maar dat is het. Ja, die chemie met Jannie is fantastisch natuurlijk.
25: Ja.
0: En ik hoor altijd dat je de klikjes, zeg maar, de taarten, die krijgt de hele crew altijd mee naar huis, toch?
25: Nee. Aannemen de mensen die het gebak hebben altijd mee naar huis. Wat er over is, hè, er wordt er van geproefd. En die stukken gaan altijd in dozen mee. Iedereen, de kandidaat neemt het zelf mee naar huis.
0: Ja. Okay. Ja. Dus je bent niet enorm aangekomen afgelopen
25: week? Nee, zeker niet, want ik ben helemaal geen zoetekouwer. Ik ben meer van het hartige. Door mij zijn er tegenwoordig ook wat hartige dingen, zoals saaise broodjes. Want dat is ook allemaal banket wat bakkerswerk.
0: Ja.
25: Maar zoetigheid ben ik niet zo. Ja, ik vind een gebakje wel lekker, maar niet elke dag.
13: Want als je de recensies ook leest... Ik bedoel, je bent natuurlijk de opvolger van Martine Bijl geweest.
25: Ja,
13: je hebt helemaal je eigen stijl, je eigen humor verwerk je er ook in.
25: Ja, daar was iedereen bang voor natuurlijk. Hè? Want toen ik bekend werd dat ik dat zou gaan doen... en ik had zelf ook mijn twijfels erover. Ik dacht, nou Martine, want ik kende Martine heel goed... want ik kwam altijd bij me thuis om mijn verjaardag en zo. Ja, nee, moet jij gaan doen. Ik was een soort tussenpaus. Zij zou beter worden en dan ging zij weer verder. Dus het is heel anders gelopen helaas. Maar ik heb daar, dus ik heb niet met taarten. Mensen zeggen, oh, dan ga ik nu met taarten gooien voor een heel ander programma. En dan kijken we niet meer. Zeg maar, ik heb het altijd keurig gedaan. En af en toe langzamerhand kwam er chemie tussen Jannie en mij. En kwamen er kleine grapjes in en zo. Maar het is nooit geen chaos geworden.
13: Nee. Want je zei, ik twijfelde zelf ook. Maar je hebt uiteindelijk ja gezegd. Wat maakte dat je dan ja gezegd hebt?
25: Nou, eigenlijk omdat ik het wel eens een keer wou doen. En ik was ook een grote fan van het programma toen. Want het was maar 2 jaar gedraaid met Martine. Maar toen, en dat was toen heel populair. En toen dacht ik, oh ja, ik kreeg er zelf ook naar. En toen werd ik ineens gevraagd. En ik stond helemaal niet in de rij. En er waren heel veel mensen die dat allemaal wilden terecht wilden presenteren. En toen belde Jan mij ineens. Ze zeiden, wil je presenteren? Ik zei, ik? Hoezo ik? Ja, nee, dat moet ik niet doen. Dat is helemaal dit. Nou, oké. Okay.
13: Ja, en die voice-over schrijf je zelf, volgens mij?
25: Nou, ik pas ze aan, ja.
13: Je past ze aan?
25: Er is een tekst en die mag ik zelf aanpassen en zo een grapje erin en zo korter en langer maken. Ja, dat is heel leuk om te doen.
13: Ja, en zie je het zelf wel eens? Kijk je nog wel eens?
25: En nou, ik heb het met de inspreker natuurlijk al een paar keer gezien. Dus ik kijk ook wel eens tijdens het... Want het is toch anders als die uitgezonden wordt.
13: Ja,
25: als,
13: daarom. Als hoe is dat dan? Dan luister je naar je eigen stem en je grapjes.
25: Ja, ook. Ja. Dan zit ik gewoon te luisteren, ja.
13: En schiet je dan wel eens in de lach?
25: Nou, dat niet. Nee, maar ik heb het al een paar keer gehoord. Nee. Maar ik kan wel denken, oh ja, dat zit goed. Oh, dat had ik eigenlijk anders moeten zeggen.
13: Ja, heb je dat
25: kritisch,
13: nog steeds?
25: Kritisch.
13: Ja, ben je kritisch op jezelf nog steeds?
25: Jazeker. Maar meestal te laat.
13: Ja, dan is het wel uitgezonden. Ja, en dan vinden wij het in elk geval vast heel leuk. De perstribune. Ja, Ron, normaal kies jij de opvallendste momenten van de TV-week, hè, in jouw rubriek. Maar vandaag heb je een ingewikkelde opgave.
0: Goed, nou, een top...
13: 75 jaar.
0: Een top 3 uit 75 jaar TV. Hoe moeilijk kan het zijn? Ja. Dat is eigenlijk een Mission Impossible natuurlijk, dat is onmogelijk.
13: Maar dat vind je ook echt leuk, toch?
0: Ja, tuurlijk. Dat wel overwogen, maar over de uitslag van die top 3 kan niet worden gecorrespondeerd, zeg ik dan altijd.
13: Nee, kan je niet mee bemoeien, dus André?
0: Nee. Nou, je mag wel het over zeggen natuurlijk. Jij wel, André. Volgend uur, als we Jack van Gelder gast hebben, dan doen we dat over sport. En nu dus even over het amusement. En op 3 ongelooflijk mooi moment dat weergeeft hoe de tv als geen ander medium informatie en voorlichting kan samensmelten met amusement. De tv is natuurlijk ooit begonnen. De overheid zei dat moet ons gaan voorlichten, dat moet ons gaan opvoeden. Nou, het werd ook heel veel amusement. En ik heb het over de uitzending van De Schreeuw van de Leeuw uit 1992. René Klein maakte in die uitzending bekend dat hij AIDS heeft. In die tijd was de ziekte AIDS nog een onafwendbaar doodvonnis. Mm-hmm. En terwijl er heel veel Nederlandse patiënten doodgingen eind jaren 80, begin jaren 90, was AIDS voor een groot deel van Nederland eigenlijk een ver van hun bedshow. En Paul de Leeuw zette dat onderwerp AIDS echt enorm goed op de kaart, met een enorm respectvolle, maar ook heel leuke uitzending. Heb je hem ook gekeken, André?
25: Met René Klein.
0: Was de ziekte AIDS nog een onafwendbaar doodvonnis. Mm-hmm. En terwijl er heel veel Nederlandse patiënten doodgingen eind jaren 80, begin jaren 90, was AIDS voor een groot deel van Nederland eigenlijk een ver van hun bedshow. En Paul de Leeuw zette dat onderwerp AIDS echt enorm goed op de kaart, met een enorm respectvolle, maar ook heel leuke uitzending. Heb je hem ook gekeken, André?
25: Met René Klein,
0: ja. Ja, is fantastisch. Tegen de klippen op.

0: laatste van die uitzending is natuurlijk dat prachtige lied gezongen door Paul en René, dat nog altijd kippenvel en ontroering geeft.
1: Dit is René. René, hartstikke welkom dat je hier bent. Ter verduidelijking, je bent ziek.
2: Ik ben een beetje ziek, ja.
1: Ja, je hebt AIDS.
2: Ja.
1: En dat heb je al een tijd.
2: Het is de ziekte krijg je niet van de een op de andere dag. Maar ik weet het sinds 2 jaar dat ik seropositief en in de laatste staan krijg.

0: Ja, prachtig lied is ja, dit, hè?
1: Het geeft mij nu ook weer kippenvel. En André, volgens mij heeft Paul de Leeuw met deze uitzending meer betekend voor de acceptatie en het begrip voor AIDS-patiënten dan al die campagnes die de overheid
2: doen. Zeker. Ja. Maar dat is altijd een klein beetje ook, want hij deed het toch ook wel luchtig. Het was een zwaar onderwerp, maar op zijn manier was het draagbaar, hè?
1: Ja. Dan gaan we naar twee. Als je nu momenteel kijkt naar de televisie, dan is het overgrote deel van de programma's eigenlijk te scharen onder het genre reality. Ik heb het idee dat je daar niet zo fan van bent, André.
2: Nou, soms wel, maar op een gegeven moment denk ik, nou weet ik het wel, want dan gaan ze dingen verzinnen. Denk ik, nou, dat hadden ze normaal nooit gedaan, dus dan gaan ze voor de televisie doen en dan wordt het niet echt meer. Maar in zo'n eerste serie, de eerste 6 aflevering of zo, is het vaak heel leuk, ja.
1: Nou, ik kom natuurlijk bij de grote katalysator, grondlegger van dat genre, Big Brother.
2: Ja.
1: Jij werkte bij Joop van den Ende toen, dit is een programma van John de Mol, maar ja, had heel dat land het over. Ja. Kijk jij ook naar dat programma?
2: Heb het niet helemaal gevolgd.
1: Nee.
2: Maar ik heb het wel gezien, maar niet, was geen vaste kijker. Nee.
1: Ja. In 1999, daar hebben we het over. Veronica TV en John de Mol brachten dit peperdure en grensverleggende experiment op tv. 100 dagen, 24 uur per dag, lieten mensen zich filmen in een huis. Nou, tot nu is het de normaalste zaak van de wereld. Maar toen was dat blijkbaar ontzettend. Alle kranten schreven erover. Het werd aan meer dan 80 landen verkocht. Ja. In Nederland was het eigenlijk na 6 seizoenen wel klaar. Het is nog een paar keer even terug geweest. Maar deze week is in Amerika het 30ste seizoen aangekondigd. Daar krijgen ze er geen genoeg van.
2: Ongelooflijk.
1: Het is raar dat het in Nederland eigenlijk al zo snel weg-appte, dat
2: succes.
1: Maar
2: het wordt met celebrities er ook in gedaan.
1: Klopt, ja, dat wordt er ook gedaan. Ja. Nou, varianten op dit programma zijn ontelbaar. Docu-soap, sociale experimenten, dating reality, de langlevende liefde en dat soort dingen. Je hebt bikini reality. Dat is Ex on the Beach en zo. Ik ga je zo bijpraten, maar geef wat het is. Talentenjacht reality. En al die shows zien er nu heel gelikt uit. Maar dit begon allemaal bij Big Brother. Om budgettaire redenen was dat een heel lelijk huis. Het was eigenlijk een gekoppelde bouwkeet, was dat. En daar had je dus die revolutionaire dagboekkamer waar mensen het moesten gaan hebben over wat ze allemaal meemaakten. Mm. Nou, de finale is tv-geschiedenis, want finalisten Ruud en Bart streden daar om de overwinning.
3: Zeg het maar.
4: De winnaar van Big Brother is geworden Bart. Jij bent de winnaar.
5: Ja.
4: Laat je koffer staan en heb je twee handen op te zwaaien. En ik zou zeggen, kom naar buiten, jongen.
6: Je gaat het huis in,
5: ja?
6: En je zegt, ik ga winnen. Ik bedoel, ben je nou helderziend? Heb je een bord voor je kop of ongelooflijk veel zelfvertrouwen?
5: Ik hoop erop dat ik gewoon een beetje asociaal ben op z'n tijd.
1: Ja, jij hebt dit wel gekeken, toch,
0: Margreet? Zeker, ja. Zeker. Ik heb dat heel erg gevoeld.
1: Wat vond je er zo boeiend aan dan?
0: Nou, het was natuurlijk uniek toen, hè. Het was echt vernieuwend. Sterker nog, volgens mij zijn er zelfs kamervragen over gesteld of het wel psychologisch verantwoord was.
1: Zeker, ja. Ja. En reality TV heeft eigenlijk gemaakt dat iedereen tegenwoordig een tv-ster kan zijn. Maar als iedereen een tv-ster is, wat is zo'n sterrenstatus dan nog waard?
5: Ja.
0: Maar dat was toen anders, hè?
1: Nou?
0: Nou ja, toen was dat iets wat nastrevenswaardig was, blijkbaar.
1: Ja, nou, en heel veel mensen hebben er een carrière aan overgehouden natuurlijk. Hè? Dus dat is ook de reden dat heel veel mensen nu meedoen aan reality TV.
0: Goed, maar je hebt natuurlijk ook een nummer 1.
1: De nummer 1. De mooiste kracht van televisie vind ik verbinding. Ik noemde het al aan het begin van de uitzending. We kijken nog steeds met grote getalen naar dezelfde beelden. Er wordt steeds minder tv gekeken, budgetten worden lager. Maar als er een grote voetbalwedstrijd is, als er groot nieuws is, een show als Wie is de Mol of het Songfestival of een geldzamelingsinactie. Dan weet je denk ik wel waar ik heen wil, André.
2: Ik denk Mies Bouwman.
1: Ja, open het dorp. Want het was niet de eerste tv-actie, want we hadden in 1953, toen bestond de televisie 2 jaar, toen werd er al geld ingezameld voor de watersnoodramp in Zeeland. Beurzen open, dijken dicht. We hebben later natuurlijk de tsunami in Azië gehad, waar een grote tv-actie was. 112 miljoen euro is daar opgehaald, dus ook nooit meer geëvenaard. Maar de meest bijzondere is, André zei het al, open het dorp 1962, waarbij Mies Bouwman 24 uur per dag, dat ging dag en nacht
2: dat
1: door.
2: Dat was al heel bijzonder. In die tijd had je nog maar 2-3 uurtjes televisie of zo per dag.
1: Ongelooflijk.
2: En 24 uur, ja.
1: Ja. Was net voor jouw doorbraak, hè, denk ik, volgens mij.
2: Ik was 64, maar niet was dit?
1: Het is 62.
2: Oh, ja.
0: Heb je gekeken?
2: Ja, ik heb zeker gekeken. Ja,
1: ook

0: Ja. Dat weet ik niet meer. Ik heb wel heel lang gekeken. Maar ik weet niet of ik zo lang op mocht blijven.
1: Ja. Ja, nou, het was allemaal geld dat ingezameld werd voor een woongemeenschap voor gehandicapten in Arnhem. 21 miljoen gulden werd daar dus opgehaald. En ja, dan komen we toch misschien wel bij de meest legendarische woorden van Lies Bouwman.
2: Ik wou u allemaal bedanken voor echt de fijnste dag en nacht in mijn leven. Heel hartelijk dank. Fijne mensen in de rij, fijne mensen in het land, fijne winkeliers en iedereen.
3: Ja...
1: Fijne Mies mensen. Bouwman heb je ook goed gekend natuurlijk.
0: Is ook emotoregeerd dit, hè?
1: Ja.
0: Mies Bouwman, ja, goed gekend. Ja, zeker. Ja. Lief vrouw. Ja.
1: Ik wil nog even afsluiten met een prachtige uitspraak van de koningin van de Nederlandse TV, Mies Bouwman dus. 2011, toen mocht ik bij haar audiëntie, tenminste zo voelde het. Toen 2011 bestond de televisie 60 jaar. Toen mochten we een radioprogramma bij haar thuis opnemen. En toen was eigenlijk ook al de vraag die nu nog meer gesteld wordt. Heeft de televisie nog wel toekomst? Nou, er werd toen al veel geklaagd over de inhoud. Maar niet om Mies Bouwman zelf.
4: Met de televisie is natuurlijk waanzinnig veel gebeurd. De commerciële die erbij zijn gekomen. De kijkcijfers die nu werkelijk de belangrijkste factor zijn. Er zijn nu zo waanzinnig veel kanalen dat ik niet begrijp dat er mensen nog zijn die zeggen, nou, er is niks op de televisie. Want als ik soms even een uurtje zin heb, dan begin ik bij 1 en dan eindig ik ergens bij 500 zoveel. En wat je dan allemaal tegenkomt, dat is fantastisch of best aardig of kijk nou toch weer. Er is genoeg als je maar even gaat zoeken.
1: Vind ik zo mooi. Er wordt zoveel geklaagd over de televisie, maar er wordt vooral in Nederland zoveel mooie televisie gemaakt.
0: Ja, we zijn verwend, hè.
5: Heb jij het gevoel dat er toekomst is voor de tv, André?
0: Nou, anders, hè. Dat wordt natuurlijk door internet, ja, dat wordt overgenomen, maar de tv blijft wel bestaan, zeker.
5: Ja, oké. Okay. Ja.
1: Nou, dat is dus de top 3 uit 75 jaar amusement.
5: Mooie top 3.
1: En volgend jaar gaan we lekker bakkeleien met Jack van Gelder, of volgend uur, over sport. Over de sport.
5: En we hebben nog ruimte voor 1 vraag vanuit het publiek hier in Beeld en Geluid.
6: Ga je hoi gewoon... André.
0: Hallo, hey.
6: Een vraag waar ik eigenlijk nooit een antwoord op heb gehoord. Je bent natuurlijk heel vroeg bekend geworden, 17 jaar. Ja. Je hebt altijd verteld, je moeder was erg nuchter eronder. Van, joh, dat wist ik al lang dat die jongen dat kon. En je vader was natuurlijk heel enthousiast. Maar hoe werd er in huiselijke kringen op gereageerd? Werden er ook allerlei dingen verzameld? Net als als je op bladen stond? Of...
0: Ja, nou ja, dat zei ik net. Mijn vader deed plakboeken verzamelen. Ja, veel anders was dan nog niet te verzamelen. Maar die hield het allemaal bij, ja.
5: Ja, want dat heeft hij net verteld. Dus misschien was jij net iets later aangeschoven. Maar inderdaad, heel veel werd er verzameld door de vader.
6: Als je trots bent op je zoon dat er dan plakboeken bij worden gehouden. Of iets.
5: Ja, precies. Ja. André van Duin,
0: ja.
5: Wij gaan afscheid nemen van jou. Dankjewel.
0: Okay,
5: dankjewel. Superleuk. Nou, 75 jaar TV.
0: Uitgenodigd zijn. Het is heel leuk hier in Beeld en Geluid.
5: Goed zo.
0: Komt allen.
5: Ja, komt allen. Precies, oproep van André van Duin. Want dan kan je luisteren en zien onze sportgast straks. Jack van Gelder, met hem gaan we praten over de sportuitzendingen op tv in die 75 jaar televisie. Heel graag tot zo.
7: Sport. Op NPO. Vanmiddag in NOS Langs de Lijn. Eredivisie Vrouwen en Eerste Divisie Mannenvoetbal. Motocross, mannenhockey en de wegwedstrijd mannen van het EK wielrennen. En vanavond...
8: voetbal.
7: En een extra NOS Langs de Lijn. De vierde wedstrijd van de Oranje Mannen in de Nations League. Deze keer in Eindhoven, voor de tweede maal tegen Servië.
8: Goal!
7: Langs de Lijn begint vanavond om 8:30.
9: Wie luistert, weet meer. Ster.
10: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
15: Ik droom van het Noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
16: Jouw Noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op nordic.nl. Nordic, het juiste Noorden voor jou gekozen.
14: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
17: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
18: NPO Radio 1. 1 uur.
19: Margreet Rijntjes.
20: Een heel goedemiddag. Het Mediapark in Hilversum heeft vandaag de deuren voor iedereen geopend om met z'n allen 75 jaar televisie te vieren. Ook wij doen mee. Onze perstribune is het komend uur ook live te volgen. Iedereen is nog steeds meer dan welkom hier in het Nationale Mediaarchief Beeld en Geluid. In Hilversum dus. Over een paar minuten gaan we met Jack van Gelder terugkijken op 75 jaar sport op tv. Maar nu eerst het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten.
21: In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident was bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De vermoedelijke dader is opgepakt. Het is een man van 20 die volgens de politie niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. Na hevige regenval in Catalonië zijn 2 doden gevallen. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de doden is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten kregen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzaten. Nog altijd rijden op sommige trajecten geen treinen. Ook snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. In Brazilië zijn vandaag presidentsverkiezingen en het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de zittende president Lula da Silva aan de linkerkant en Flavio Bolsonaro met een radicaal rechtse agenda. Correspondent Nina Jeur naar de stembureaus zijn daar net open. Wordt het druk, denk je?
22: Ik denk het wel, want het zijn hele belangrijke verkiezingen. Het is tot nu toe een stralende dag. Dus ik denk dat de mensen wel graag willen stemmen en dat het druk gaat worden, ja.
21: Wat zijn de inhoudelijke punten waar het om draait bij de kandidaten?
22: Nou, voor de Brazilianen staat er veel op het spel. De economie, de koopkracht is hier enorm achteruit gegaan. Mensen hebben het heel zwaar met eerste levensbehoeften. Veiligheid is een belangrijk thema. Flavio Bolsonaro vanuit radicaal rechts wil keihard optreden tegen kartels en criminelen. Lula wil dat veel meer vanuit het bestrijden van de ongelijkheid, een sociale agenda. Dus daarin verschillen deze kandidaten.
21: Ja, er is wat te kiezen. In Brazilië is het ook een harde strijd tussen da Silva en Bolsonaro.
22: Ja, want je ziet echt in de peilingen de laatste dagen dat de twee steeds dichter bij elkaar komen te staan. Lula da Silva liep eerst fors vooruit, maar gisteren keek ik nog naar een peiling en zei ze echt een nek aan nek race. Dus het wordt ontzettend spannend vandaag.
21: Maar en hoe gaat dat dan vandaag verder? Hebben ze gelijk al een winnaar in Brazilië?
22: Nou, vanavond om 10 uur Nederlandse tijd dan gaan de stembussen dicht. En als een kandidaat meer dan 50% haalt, dan is die in de eerste ronde, heeft hij al gewonnen. Zo niet, dan komt er een tweede ronde en dat is 25 oktober. En dan moet dat een finaal besluit worden. Maar we moeten afwachten of dat vandaag al gaat gebeuren.
21: Kijken hoe het gaat vandaag in Brazilië. Correspondent Nina Jurna. In Tilburg is een gewonde man aangehouden door de politie. Door een val van de trap was hij bewusteloos geraakt en toen ambulancemensen hem bij kennis hadden gebracht, werd hij zo agressief tegen hen dat ze de politie waarschuwden. Tegen de man is aangifte gedaan. Twee mannen zijn gisteravond gewond geraakt bij een steekpartij in Leiden. Volgens de politie was er een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Die steekpartij was vlak bij de kermis. En daar was het druk vanwege Leidens ontzet. Bij een brand op een camping aan het Gardameer zijn zeker 20 mensen gewond geraakt. Volgens Italiaanse media is de toestand van één gewonde kritiek. Het is niet bekend of er Nederlanders gewond zijn.
18: Het NOS-journaal.
21: Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat slachten zonder verdoving vanwege dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Hij zegt dat dat in België werkt, dus dat het ook in Nederland kan. En ook vindt hij dat onverdoofd ritueel slachten moeilijk past binnen het kabinetsbeleid. Volgens islamitische en joodse religieuze voorschriften moeten dieren onverdoofd worden geslacht. Erkens erkent dat dat een complexe zaak is, maar dat het taboe van het onderwerp afgehaald moet worden. Dierendag, dus de dag om je huisdier extra in het zonnetje te zetten. En niet alleen thuis hoor, in verschillende kerken in Nederland. Daar is vandaag een dierenzegening. Laten we even kijken hoe dat gaat in Leiden. Verslaggever Jeroen de Jager. Komen daar veel mensen op af, Jeroen?
2: Ja, best wel. Ik denk afgelopen half uur, want Pater Rob die staat hier met, hoe heet zo'n kwast?
3: Wijwaterskwast.
2: Wijwaterskwast en een bak water. En Sof is hier. Een stuk of 20 honden zijn er wel geweest. En Connie met haar hond Sof, die gaat, wordt nu gezegend. Even kijken hoe dat gebeurt. Even horen.
3: Sof, ik zegen jou. Dat de goede God je mag behoeden. Goed voor zorg. Dat je goede zorg krijgt. In een vader, zoon.
2: En dan krijgt ze dus drie keer wat druppels vanuit die wijwaterkwast op haar gezicht. Ik heb een andere hond die hapt hem meteen naar u. Ja, dat krijgt ze dan ook.
3: Ja, ja.
2: Waarom zou God een hond of een kat of een andere huisdier moeten zegenen?
3: Dus dat is iets unieks van Franciscus. Dat hij zich zo bewust is dat wij alles schepselen zijn. En dus wij zijn geneigd om dat wij voor de mensen alleen maar zegen vragen. Maar voor Franciscus is dat...
2: Franciscus was de heilige. Het is vandaag 4 oktober.
3: Vandaag is niet voor niks is het Werelddierendag.
2: Precies, 800 jaar geleden.
3: Alle schepselen. Hij moedigt ook alle schepselen aan om de Heer te loven.
2: En wat zegt...
3: daar past ook bij dat wij dat alle schepselen gezegend worden. Dat daar met eerbied en respect mee wordt omgegaan.
2: En wat zegt zo... zo'n dierenzegening over hoe wij mensen met dieren omgaan?
3: Nou, het is een aanmoediging om eerbied voor onze naasten en andere schepselen te hebben. Dus dat we denken heel erg vanuit de mens en we putten makkelijk de aarde uit en we gebruiken alles en zo. Terwijl dat hoort ook allemaal tot de geschapen werkelijkheid. Ja. En of daar niet meer eerbied voor getoond moet worden.
2: Ik ga even naar een van de mensen die zijn hond heeft laten zegenen. Wie heeft u meegenomen?
4: Ik heb Luca meegenomen.
2: Luca. En Luca verdient echt een zegening.
4: Luca verdient zeker een zegen. Het is ontzettend leuk en lieve hond. Maar hij is ook ziek.
2: Grote witte hond.
4: Hij heeft een grote witte hond uit Griekenland. En hij heeft een longtumor.
2: Ook uit Griekenland, net zoals zo.
4: Ja.
2: Een longtumor.
4: Ja. En we hopen dat het helpt.
2: Ja, gelooft u zelf daarin?
4: Ik wil het geloven.
2: U wil het geloven?
4: Ik wil het geloven.
2: U wil dat Luca langer leeft?
4: Dat zou heel erg fijn zijn.
2: Hoe oud is Luca?
4: Hij is nu 12.
2: Okay.
4: En hij kan niet meer blaffen vanwege de longtumor.
2: Ja.
4: En nu gaan we nog, maken we nog een hele mooie dag ervan.
2: Ja.
4: En hij is hier met al zijn vriendjes, dus samen gaat dat heel erg goed.
2: Ja, want wie hebben we nog meer hier?
23: We hebben hier Max.
2: Max,
23: hier...
2: klein hondje?
23: Ja, kleintje inderdaad, een boemertje. We hebben hier Henkie. En we hebben daar nog Bo.
2: En is dit een jaarlijks ritueel waar jullie naartoe gaan?
23: Nee, voor het eerst met elkaar. Maar we gaan het zeker herhalen, hebben we al gezegd.
2: Dat voelt goed?
24: Volgend jaar weer.
23: Ja, gewoon de warmte.
2: De warmte?
23: Ja.
2: En zo'n zegening, wat zegt dat eigenlijk over... Ja, u wil natuurlijk het beste voor uw hond. Maar er zijn een heleboel dieren in Nederland. Denkt u daar ook aan dan op zo'n dag?
23: Ja, zeker. Ik ben lid van de dierenlot. En dat is natuurlijk voor de hondjes die wat minder bedeeld zijn. Zo denken we zeker aan.
2: En hoe gaat het met het eten van vlees? Al die dieren in de bio-industrie?
23: Wij hebben van butternut en dat is groente en wat vlees door elkaar. Dus, en dat is, als het goed is, verantwoord.
2: Nee, mooi, fijn. Hey, goed om te merken dat dat leeft, zo'n dierendag. En natuurlijk eren we daarbij ook vandaag 800 jaar de dood van Sint Franciscus,
23: ja.
2: Moet ik zeggen. Dank u wel.
23: Hartstikke bedankt. Fijn
21: Jeroen de Jager bij het zegenen der dieren in Leiden.
0: En Max is niet alleen een klein hondje, het is ook een grote coureur. Max Verstappen heeft zijn eerste Formule 1-overwinning van dit seizoen op zak. De Grand Prix van Bahrein, daar kwam hij als eerste over de finish. Formule 1-commentator Louis Dekker, dat was een chaotische race.
1: Ja, en de pitbull van de Formule 1 heeft hem nog gewonnen ook, maar dat was lang geleden. Het is ontzettend lang geleden dat Verstappen heeft gewonnen. Het hele jaar nog niet. En hij was aan het mopperen. Toch echt een keer moest lukken, maar hij zag het heel lang niet meer zitten. En nu voor het eerst wel in een race die chaotisch was. Maar daar komen we nog wel op. Ik denk dat als hij niet chaotisch was geweest, had hij hem ook gewonnen. Want die auto stond eindelijk op rails, als het ware. Het ging echt van vrijdag tot een uurtje geleden op rolletjes.
0: Ja, wat was er zo chaotisch?
1: Nou, het begint er al mee dat die race... Dan verzoek je een beetje de goden. Hè? De race is verschoven van Bahrein naar Maleisië. We weten allemaal waardoor dat komt. De onrust in het Midden-Oosten. Maar in Bahrein is het altijd droog. En in Maleisië kan het flink plensen. Van die moessons, tropische regenbuien. En uiteraard kwam die vlak voor de start. Dan wordt eerst een start uitgesteld. Omdat de grap werd gemaakt... Je bent hier sneller met een boot dan met een Formule 1-auto. Toen is er uiteindelijk een start geweest. En toen bleken al die auto's, die nieuwe semi-elektrische auto's... waar zoveel over te doen is met al dat opladen en die mopperende coureurs... voor het eerst moesten ze echt in een waterballet rijden. En dat was één bak ellende. Het grapje was snel gemaakt. Het lijken wel maandagauto's. Ze doen het allemaal niet. Versnellingsbakken die niet meer deden. Softwareproblemen, stilvallende auto's. Verstappen die de dans aan het leiden was en geen gas meer kon geven. Hamilton daarachter op plek 2... Die zei, ik wil schakelen, maar er gebeurt niks. Dus hup, race weer stilgelegd. Al was het toen nog niet eens echt een race. Het was een opwarmronde. En uiteindelijk is de Grand Prix van Bahrein in Maleisië... op het circuit van Sepang bij Kuala Lumpur om 10:30 begonnen. Met 1:40 vertraging. En daarna ging het wonderbaarlijk... Het is niet helemaal incidentvrij geweest, maar het was toch in een dikke 1,5 uur klaar. En Verstappen is natuurlijk dolblij... Want die wil maar één ding. Hij weet dat hij geen kampioen meer kan worden. Nou, dan in ieder geval maar één race winnen. Want het was hem sinds zijn allereerste seizoen niet meer overkomen... dat hij op 0 bleef staan.
0: Nee, Antonelli nog steeds op kop.
1: Dat is het andere belangrijke nieuws. Antonelli wordt wereldkampioen. Dat weten we eigenlijk al. Het is meer de vraag wanneer. Hij zou tweede worden. Zijn rivaal, zijn teamgenoot Russell, derde. Maar die viel uit in de slotfase met motorproblemen. Dus die heeft nog eens 18 punten extra achterstand op Antonelli. Die nu echt gewoon de kalender erbij kan gaan pakken. En het feestje kan plannen.
0: Het was een bijzondere race. En dat was het. Louis Dekker, dankjewel. Het is 12:50. Het weer nog vrij zonnig met stapelwolken. Het blijft droog. Het is 18 tot 22 graden. Morgen eerst wat mist. Verder zonnig. En een graad of 20.
5: Dankjewel Jan. Door naar Erik Evengroen, want je hebt verkeersinformatie.
6: Ja, een paar bijzonderheden deze zondagmiddag. Vertraging onder andere op de A6, Emmeloord richting Lelystad... bij de werkzaamheden bij Zwift de band zo'n 6 kilometer file... met een kwartier oponthoud. Dan is de A9, Diemen-Alkmaar, nog altijd dicht... de hoogte van Amstelveen Stadshart in beide richtingen... door een ongeluk met een vrachtwagen vanochtend vroeg. Die wordt op dit moment geborgen en de herstelwerkzaamheden... gaan voorlopig ook nog duren. Omrijden kan via de A10-Zuid... en daardoor loopt het ook vast op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... voor knopen de Nieuwe Meer. Doet er daar 10 minuten langer over. En tenslotte de A28 Utrecht-Zwolle... voor knopen het Hoevelaken bij de wegwerkzaamheden... ook 10 minuten vertraging.
18: NPO Radio 1. Max.
24: De perstribune. Margreet Rijntjes.
5: Ja, goedemiddag allemaal. Hier in het Instituut Beeld en Geluid zit Jack van Gelder naast mij. Voor welke sportwedstrijd in het verleden heb jij je wekker gezet?
25: Mohammed Ali, vroeger. Ja. Boksen. Ja, dat was echt opstaan en kijken hoe dat allemaal verliep. En dat was zo'n beetje magisch, hè? Tegenwoordig zie je alles op ieder moment vanuit de hele wereld... een seconde later of op hetzelfde moment. Maar toen, ja... Ver weg, ja, prachtig.
5: Ja. Zou je het nu nog doen?
25: Nou, er zijn wel eens momenten dat ik denk van... nou, een voetbalwedstrijd, die bijvoorbeeld de WK, dat,
5: ja,
25: wat
5: onlangs.
25: Ik wil zien, bijvoorbeeld. Speciale momenten, dat wil ik nog wel eens. Maar het wordt wat minder, moet ik zeggen. Ja. Daarom probeer ik wel de volgende ochtend mijn telefoon uit te hebben gelaten... zodat het nog steeds nieuw is.
5: Ja, de truc,
25: denk,
5: ja.
25: Oeh, en dan lopen al mensen juichend door de straat bij wijze van spreken. Dat weet ik het nog
5: niet. Nee, want dat was natuurlijk afgelopen WK. Volgens mij was het tegen Marokko, midden in de nacht. Heb je toen gekeken?
25: Ja, heb ik gekeken.
5: Ja, gewoon wekkertje.
25: Ja, een wekkertje. En tijdens de wedstrijd in slaap gevallen van het voetbal. Maar, dat wil ik dan wel meemaken.
20: Ja. Heb je eigenlijk ook live gekeken, Roel?
25: Nee.
20: Nee? Nee, dan is het meteen helder. Ik wel, hoor. Ja. We gaan met jou, Jack van Gelder, hier. We zitten dus in het Instituut Beeld en Geluid. Praten over de sport. Ja. In 75 jaar televisie. Jouw euforische stem en commentaar is er voor altijd in onze gemeenschappelijke... in ons brein vastgeklinkt, denk ik eigenlijk. Want dat weten we allemaal. Er zijn hier heel veel mensen in beeld en geluid. Ik zei het al. En Angelo van Leempunt zit bij een paar aanwezigen. En we zijn zo benieuwd wat hun eerste gedachte is bij de naam Jack van Gelder.
7: Ja, van het WK98 natuurlijk. Halve finale, Dennis Bergkamp. Dat commentaar, dat hoor je natuurlijk 50 keer per dag. Maar dat is wel het meest bekende waar ik Jack van Gelder van ken, ja.
20: Ja. Hoor je dat inderdaad 50 keer per dag?
25: Nee, dat niet. Maar je hoort het natuurlijk nog wel heel vaak terug. Ik hoop als ik er ooit niet ben, dat dat niet het eerste moment is dat men laat horen uit mijn carrière. Want ik heb zoveel mooie dingen mogen verslaan. Denk bijvoorbeeld aan de goal van Persie. Denk de goal van Sneijder. Ellen van Lange, die op een gegeven moment goud wint in Barcelona tijdens de Spelen. Boksgevechten. Ik heb zoveel mee, maar dat is wel een euforisch moment. Omdat ik roep in dat verslag, en dat was een paar minuten voor tijd... ik heb zo'n gevoel dat we in de halve finale...
20: Ja, je moet niet te veel zeggen, want ik denk, Ron kennende... Oh. Dat hij dat toch ook wel... Ja, het is ook gewoon iconisch.
25: Ja, ik ken Ron nog niet lang genoeg.
20: Nee, ik ken Ron wel lang genoeg.
8: Zit.
20: Ja. Dus prima. We gaan het straks goed. Vast nog wel hoe hij komt, denk ik, wel langs.
25: Oh jee.
20: Ja, want hij hoort gewoon bij jou. Ja. Maar ook nog een heleboel andere dingen, hoor. Over Ron kennende.
25: Ja.
20: Ron, ben jij nog iemand? Of Ron, Angelo.
9: Ik ken jou nog wel van Mama Mia en van Sam. En kan je dat dansje nog nadoen?
8: Nou, en of je het even wilt doen?
25: Nou, dacht het niet. Ik heb Mama Mia één keertje gedaan. Het was een programma waarin men iets wilde weten over mijn hobby's. En dat was musical. En dat heb ik toen moeten doen in een kijk maar op televisie. Te klein geel pak, want het was niet op mijn maat, maar degene die normaal die rol speelde. Later heb ik wel in een musical mee mogen doen in Les Miserables. En dat vond ik echt geweldig om te doen. Maar het dansje vind ik verschrikkelijk. Ik heb, als ik ergens een hekel heb, nou een hekel. Maar als ik iets niet kan, is het dansen. Vroeger wel, toen ik nog jeugdig was en verliefd, dan vond je dansen heel lekker. Maar dan was het schuifelen. Dat legde je ouders wel uit.
20: Ja. Maar jij hebt hem wel zien dansen dus. Hoe deed hij het dan? Kan je er iets over vertellen?
10: Losse heupjes toch?
25: Wat?
10: Best wel toch de losse heupjes.
25: Nou, dan heeft u een hele soepele tv.
20: Ja. Iedereen heeft zo'n herinnering aan jou, hè? Ja. Je loopt al een tijdje mee, hè,
25: Dick? Ja. Nou ja, goed, dit hier allemaal... Ik ben in 72 begonnen bij de NOS, bij Langs de Lijn. En vervolgens via de televisie, maar zeker ook de Tros aan de overkant. Daar ben ik vanaf 72 aan de gang gegaan. Dus ja, Hilversum is mijn tweede stad.
20: Ja, maar grappig is natuurlijk dat er ook een heleboel mensen hem niet weten... dat jij inderdaad meegedaan hebt aan musicals.
25: Nee, nou ja, goed, zo lang was het ook niet. Maar Talent is één in de lucht, bijvoorbeeld. Dat heb ik natuurlijk ook heel lang gedaan, 14 jaar. En er zijn kinderen die mijn kleinzoon, die ik zeg, André van Duin... en toen zei hij, dat is van Heel Holland Bakt. Ik zeg, ja, maar die was zo leuk en die is nog leuk. Dat had hij nooit gezien, weet je. Dus dat, zo zijn alle... tijdspannen weer anders.
20: Ja, nou en misschien is dit een mooie aanleiding om nog eens eventjes het daarover te hebben. Over al die iconische momenten van toen. Ron Vergouwen, ik zei het net al in het eerste uur. Je hebt een podcast gemaakt over 75 jaar televisie. Komen daar eigenlijk ook iconische sportmomenten in voor?
8: Zeker, we hebben een aflevering over Studio Sport. En daar staat dan ook weer één. Dan gaan we verschillende fragmenten langs. Maar uiteindelijk gaan we weer toewerken naar één iconisch moment. En ik kan wel zeggen, dat zit ook in mijn top 3 aan het einde. Vorige uur hadden we natuurlijk top 3 voor amusement. Nu over de sport. En ja, Jack, 75 jaar TV en aan 3 fragmenten mogen kiezen. Dat is onmogelijk natuurlijk.
25: Ja, dat is niet te doen.
8: Dus,
25: nee, maar het is hetzelfde als dat je bijvoorbeeld voor een muziekprogramma je muziekkeuze moet opgeven. Dat is, dat is dit uur dat en dat uur dat. Er is zoveel. En soms herinneren mensen mij aan momenten waarvan ik dacht... oh ja, daar ben ik ook bij geweest. En dat was ook wel heel mooi. Ja, dat vervliegt tussen aanhalingstekens.
20: Ja, dus je hebt stress gehad, maar het is je wel gelukt.
8: Het is me duidelijk gelukt. En als Jack kritiek op de top 3 heeft, dan hoor ik het graag.
20: Nee, want er wordt niet over gecommuniceerd, toch?
8: Oh ja.
20: En niet gediscussieerd.
8: Gecorrespondeerd,
20: ook dat niet. Ja. Nog tot 2 uur vanuit Beeld en Geluid in Hilversum Media en Sport... op de perstribune van Max.
11: De perskaart.
20: Jack van Gelder, geboren op 27 december 1950 in Amsterdam. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Het grootste sportmoment uit de Nederlandse televisiegeschiedenis is voor mij...
25: Ik wil geen voetbal noemen dan. En dan noem ik Ellen van Lange 92. Een extatische vrouw die daar opeens wereldkampioen of ja. Olympisch kampioen werd.
20: Ja. Dit zie ik als een hoogtepunt in mijn carrière als sportverslaggever.
25: Dat ik als derde man, want even ten aanzien van Eddie Poelman deed het verslag. Theo Komen was al naar de Tour. Het verslag mocht doen van de finale Nederland-Argentinië in 1978. En dat ik toen, maar dat is een heel lang verhaal. Twee plaatsen naast de bondscoach Ernst Happel in de dugout met een mobielefoontje mijn bijdrage heb kunnen leveren.
20: De beste sportpresentator die Nederland ooit heeft gehad
25: Mark Smeets.
20: Over dit interview met een sporter was ik echt tevreden.
25: Nou, daar werd later wel eens over gezeurd. Maar op een gegeven moment zat ik in 2014 in een studiootje wat te klein was. En toen kwam opeens ook Wesley Sneijder binnenlopen. En die zei, waar moet ik gaan zitten? Ik zeg, nou, kom maar op mijn schoot zitten. En dan zijn er later van die azijnzeikers die zeggen, hoe kan hij dat nou doen? Ik vond het een van de leukste dingen. En de mooiste opmerking aan het einde was dat Rafael van der Vaart, die wel op een stoel zat, zei, wanneer wordt het uitgezonden? Toen zei ik, dit was live. Ja, dat zijn leuke momenten.
20: Deze reactie van een kijker herinner ik me nog heel goed.
25: Ik heb ooit eens een keer tijdens de EK 88 of daarna eigenlijk van iemand een verkeersovertredingsbon gekregen. En die zei, ja, ik stuur het je toch op en je hoeft er niks mee te doen. Maar tijdens Nederland-Duitsland, overigens 21 juni 88, een van de weinige dagen die ik nog weet, heb ik een snelheidsovertreding begaan. Ik reed nooit te hard, maar ik werd gepakt met 190. Dat kwam door jouw verslag.
20: Wauw. Aan deze vorm van sporttelevisie kan ik mij ergeren.
25: Aan de moderne verslaggever die zo zichzelf volgetankt heeft met allerlei apparatuur om zich heen. Waar je alles uit kan halen. Dus je hebt zoveel informatie. Maar ik wil graag ik wil horen wat ik zie. En niet horen wat ze weten.
20: Deze sport verdient meer zendtijd.
25: Dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Ik heb mijn kleinzoon bij me, Luke, die is 12. Maar wij vinden dat het onderlinge partijtje wat wij in de logeerkamer bij mij thuis spelen, dat veel meer zendtijd verdient.
20: Ja of nee, over 25 jaar kijken we nog steeds sport op televisie?
25: Ja, als het live sport zeker. Maar televisie live kijken wordt natuurlijk steeds minder, tenzij er urgentie is. En wat ik wel merk bij een heleboel mensen is dat de talkshows, wat urgent zou moeten zijn, inmiddels ook wat afkalven. Omdat men zoiets heeft van, vind het ook wel leuk om amusement te zien. En dan ga je steeds meer kijken naar streamingdiensten. Maar tv zal blijven bestaan op de manier zoals je het zelf wil gebruiken.
20: Op dit moment in mijn loopbaan was mijn werk een welkome afleiding voor mij.
25: Vanaf 1972.
11: De perstribune op NPO Radio 1.
12: Wie luistert, weet meer.
20: Ja, dat onderlinge partijtje met je kleinzoon Luke. Wat is dat voor partijtje? Wat doen jullie dan?
25: Nou, de verwarming aan de ene kant en aan de andere kant de muur naar de badkamer, dat zijn de goals. En naarmate hij ouder wordt, wordt het steeds moeilijker en vervelender. En het allerergste is, hij gaat ook harder schieten steeds.
20: Het is voetbal.
25: Het is absoluut voetbal, ja. En het gaat er redelijk fanatiek. En daarvoor heb ik het met zijn iets oudere broertje gedaan, of broer, die inmiddels 19. Dat ging ook fanatiek, maar het is zo leuk om dat mee te maken.
20: Ja. Hoe doet opa Jack het?
13: Soms goed, maar ook soms wel slecht.
25: Goed, we gaan niet naar McDonald's op de tv.
13: Door de kast heen vallen.
20: Ja. Wat zei je?
13: Hij is ook bijna een keer door de kast
25: Ik ben een keer door de kast heen gevallen, door de IKEA-kast. Ja, ja.
20: Wat kan hij verbeteren, Loek?
13: Ik denk schieten. Of langs me proberen te gaan.
25: Ja, langs me proberen te gaan wordt steeds moeilijker. Ja.
20: Weet jij wat je opa allemaal gedaan heeft als het gaat om sport en verslag heeft gedaan van dingen? Heb je het daar wel eens over met hem?
13: Ja, maar ook soms weer niet. Want gewoon, ik kreeg net op een sociale media kreeg ik net een filmpje van opa dat die Dennis Bergkamp dat. Ja. En dan laat ik het aanzien en dan hebben we het er wel gewoon nog heel veel over.
20: Ja, wat vond je ervan?
13: Ja, gewoon leuk.
20: Een hele enthousiaste opa, hè? Ja. Daar. Ja, nou dat gaan we dit uur zeker nog horen. Leuk. Leuke opa heb je, hè? Ja. Even die herinnering van die kijker. EK 88. Een verkeersovertreding tijdens Nederland-Duitsland in 88 dus. Want wat had jij gedaan waardoor die zo hard
25: werd? Het verslag Nederland-Duitsland. Ik denk dat die man zo in extase raakte van wat er allemaal gebeurde. En in de slotfase dat we dan toch nog winnen van de Duitsers. Ja, dan gaan mensen uit hun dak. Er was ook een groenteman in de Rijnstraat in Amsterdam. die had de radio aanstaan. En zodra er gescoord wordt, hij woonde daarboven, dan zei hij even wachten. Dan rende hij naar boven en dan kon hij nog net de herhaling van het doelpunt zien. En dan zei hij vervolgens, toen hij, als hij beneden kwam, de volgende. Ja, dat soort leuke en gekke dingen.
8: 190 euro was het nou? Oh nee, 190 kilometer.
25: 190 ja. kilometer.
20: Wow. Heb je betaald voor die meneer?
25: Nee, hij zei dat hoeft er niet. Ik denk, nou prima.
20: Hij wilde je alleen even op de hoogte brengen van dat gegeven. Ja. Ja. Kreeg je veel reacties van kijkers eigenlijk? Ja. En luisteraars?
25: Ja, zeker wel. Zeker wel. Ik moet zeggen dat de leukste reacties die je kan krijgen is als je op de radio werkt van mensen die blind zijn. En ik denk dat ik een van de eerste was die aangaf bij een radioverslag. De bal is nu 10 meter van de rechterlijn af, 40 meter van het doel. Het is een drassig veld om in ieder geval te kunnen vertellen van wat de mensen die niet kunnen zien of alleen radio luisteren mee kunnen krijgen. En dat vond ik eigenlijk wel de leukste complimenten die je kon krijgen.
20: Ja, dat je het echt voor je ziet, beeldend
25: is. Ja, beeldend, ja.
20: Ja, want jij zei net wat jij niet leuke sport-tv vindt, of in ieder geval wat je niet prettig vindt, is dat er te veel gebruik wordt gemaakt van apparatuur, te veel informatie.
25: Nou, te veel informatie. En ik vind het niet erg als je die informatie gebruikt op momenten dat het nuttig is. Maar ik hoor vaak zulke informatie.
20: Wat dan bijvoorbeeld?
25: Ja, de zus van die heeft op een gegeven moment iets gehad met de grensrechter. Ik noem maar wat. Weet je, het gaat me dan gewoon te ver. En wat ik wel belangrijk vind is, als je naar een internationale wedstrijd kijkt, als je een speler kijkt en zegt, die is van die club of wat dan ook. Dat vind ik relevant. Maar het kan ook te veel zijn.
20: Veel details eigenlijk.
25: Ja, maar goed, het geldt voor het hele leven. Je kan zoveel informatie op ieder moment van de dag tot je nemen, dat het ook wel eens hinderlijk kan zijn.
20: Ja.
25: Ik ben persoonlijk verslaafd aan ChatGPT. Ik heb een personal assistant, want ik vind het fantastisch. Je kan alles vragen. Ik vind het geweldig.
20: Ja, dat is wel weer een ander onderwerp.
25: Zeker.
20: Ja, maar want op wat voor momenten gebruik je hem?
25: Nou ja, als ik iets wil weten, dat kan heel triviaal zijn, maar dat kan ook iets heel belangrijks zijn. Dat kan iets met een reparatie te maken hebben of een advies voor iets. Maar ik, om ermee aan te geven, je ziet tegenwoordig de verslaggevers, en dat is al van de laatste jaren, echt met allerlei monitoren voor zich en met zoekdingen. En dat vind ik gewoon te veel.
20: Ja. Zou je het nog leuk vinden om nu, weet ik veel, vanavond verslag te doen van Nederland-Servië?
25: Jazeker. Ja, zeker. Dat zou ik nog zo graag willen doen. Want dat mis ik eigenlijk het meest. De verslaggeving, het reizen, wat natuurlijk heel leuk was. Maar het is met name het verslag kunnen doen van iets en de emotie kunnen tonen. Ik was altijd iemand die zei, ik begrijp niet waarom je die en die niet wisselt. Of dat niet doet. Terwijl er nu een heleboel mensen zijn die zeggen van, nou ja, dit en dat. En die hebben geen mening. Ik vind het zo lekker als je als, ja, je kan verslag geven, maar je kan het ook becommentariëren. En ik voel mezelf meer commentator.
20: Ja, maar goed, je klinkt inderdaad heel enthousiast. Eigenlijk zou je het gewoon het liefst willen dat ze je bellen, hè? Van, er is iemand ziek geworden.
25: Ja hoor.
20: Kun je invallen?
25: Ja.
20: Ja. En andere sporten, ik bedoel Grand Prix Radio hebben we ook bijvoorbeeld. Max Verstappen, zo kwam je binnen trouwens, heb je het gehoord?
25: Ja.
20: Max is eerste. Ik dacht, oh ja, jij leeft natuurlijk sport nog steeds.
25: Nou, Grand Prix Radio, grappig dat je het noemt. Ik heb recent gesprek gehad met de leiding van Grand Prix Radio, die mij graag op vrijdagmiddag van 4 tot 7 een blok wilde laten doen.
20: Oh ja?
25: Maar ik wil me eigenlijk niet meer committen aan een vast iets. Anderzijds begreep ik nu dat Bas Stichler, mijn collega waar ik lang mee heb gewerkt, met iemand verslag doet. Niet dat ik die jongen weg wil hebben, maar als die een keer ziek is, wil ik bij Grand Prix Radio met alle plezier een keer met Bas nog een wedstrijd doen.
20: Oké, met hem?
25: Met Bas.
20: Met hem speciaal?
25: Nou ja, omdat hij het nu nog doet, want mijn oudere collega's.
20: Ja, en die Houtkamp zit er ook, toch?
25: Ja, ja, maar daar heb ik een keer mee gewerkt. Één of twee wedstrijden. Maar met Bas Stichler had ik echt een klik om het verslag te doen.
20: Ja, is dat nodig eigenlijk? Dat je echt een klik voelt met iemand?
25: Ja, nou ja, ik heb het in het begin gehad met Bert Nedelhoff. En later met Leo Driessen en Ron de Rijk. Maar ik heb ook wel met Arno Vermeulen gewerkt. Maar ook een lange periode dus met Bas. En dat was buitengewoon prettig.
20: Ja. In deze speciale uitzending vanuit Beeld en Geluid is sportjournalist Jack van Gelder onze gast. Ons gesprek staat vandaag in verband met Mediapark Live in het teken van 75 jaar televisie. Met dit uur dus de focus op sport. We kennen Jack van Gelder als de gepassioneerde sportjournalist, wiens voetbalcommentaar voor altijd in ons gemeenschappelijk geheugen gegrift staan. Het begon allemaal begin jaren 70 bij de TROS, daarna 40 jaar NOS en de laatste jaren bij Ziggo. Dit uur Jack van Gelder in de perstribune van Max.
14: Luister de perstribune ook via onze podcast.
20: En de tv is gewoon even oud als jij.
25: Ja, dat realiseer ik me nu ook, ja.
20: Ja. En weet jij nog wanneer jij thuis geconfronteerd werd met televisie?
25: In positieve zin, het waren zwart-wit televisies natuurlijk. En je keek de kinderseries.
20: Hoe oud was je toen?
25: 4, 5 of zo. We hadden wel vroeg een zwart-wit tv, zo'n grote. Op een gegeven moment moest je ook nog wel eens met de antenne zo in huis gaan lopen. Mr. Bean. Ik ben wel met tv opgegroeid. Ik vond kindertelevisie prachtig. Ik vond een aantal dingen vond ik eng. Professor Plato had je op een gegeven moment. En nog een aantal dingen die ik echt eng vond. Ik ben er overigens pas een jaar of 5 geleden achtergekomen dat er een jeugdserie was, die heette Okkie Troy. En diegene had krentenbollen. En later heb ik begrepen dat hij uitvinder was en dat hij daarom Okkie Troy heette. Maar daar heb ik vrij lang over gedaan.
20: Ja, wel leuk, verzonnen trouwens. Lekker creatief. Ja. Ron, we kijken... Pipo de Clown wordt
25: Pipo,
20: hier geroepen.
25: Pipo, natuurlijk heb ik dat gezien.
20: Ja,
25: en Felicio, jazeker.
20: Ja,
25: hij is de hooligan van hier, hè?
20: Oh, hij is de hooligan. Oké.
25: Heel goed.
20: Met een Hard Rock Café t-shirt. Ja. We hebben 75 jaar tv, maar we focussen ons op sport, Ron.
3: Ja, en dan gaan we even helemaal terug naar het begin. Studio Sport is natuurlijk nog steeds het bastion. Maar daarvoor was het natuurlijk Sport in Beeld. Dat heb jij dan de eerste jaren ook gekeken.
25: Ja, met Bob Spaak, die was toenmalige chef. Natuurlijk zat ik daar naar te kijken. Dan was het echt, het sport is er. En dan kwam de sport pas tot je.
3: Ja, want het heeft eigenlijk 8 jaar geduurd voordat al die omroepen eigenlijk een gezamenlijk programma gingen maken. Ja. Dat was heel stroperig in die tijd. Nou, uiteindelijk lukte het dus. Sport in Beeld. We horen de tune en een historisch fragment. Jack zal het zeker herkennen. Het verslag van de Europese bekerwedstrijd tussen Feyenoord en Real Madrid. 1965.
25: Overtreding.
3: Met inderdaad de commentaar van een van de grondleggers van de sportjournalistiek. Op tv, Bob Spraak.
15: Hey, dat is toch wel. Hey, Koen, beheers je alsjeblieft. Het is weer meneer Pip. Jongens, dit kan toch niet? Dit kan toch niet? Wat een afschuwelijke vertoning. Wat een afschuwelijke vertoning is dit. Oh, dit is ontzettend. Dit is werkelijk ontzettend.
25: Ja, dit is schitterend, want wat gebeurt er? Koemelijn krijgt een enorme schop van de rechtsback van Real Madrid. En Koentje was echt zo en zo, heel tenger en heel klein. Maar die gaat er met zijn dribbelpootjes op af en die loopt op die man af en die wil hem een knal geven. Inmiddels waren er wat sterkere Feyenoorders meegekomen. Maar dat is dit moment. Foei, wat doe je nou?
20: Ja, maar zo chic geformuleerd eigenlijk.
25: Ja, echt prachtig.
20: Spreek je dat aan?
25: Ja, het is de taal destijds en het is alleen maar heel mooi. Dus daar kan ik van genieten.
20: Ja. Heb jij wel eens dat je taal gebruikte? Het is toch allemaal live hartstikke moeilijk natuurlijk. Dat je dacht, oei, dit was iets te heftig of te veel straattaal of weet ik veel.
25: Nee, dat heb ik eigenlijk nooit gehad. Ik moet zeggen dat ik vanaf het begin dat ik verslaggeving heb gedaan. Dus een paar keer door Kees Buurman, toen bij Langs de Lijn. En later ook bij zijn opvolgers, bijvoorbeeld Jaap Hofman, Rob van der Gaas, Ferdy de Groot. Maar bijna nooit gewezen werd of let daar eens op. Waar ik heel veel aan heb gehad, is dat ik vaak hoor, PSV is goed, ze hebben de bal. Ja, dat kan dus niet, want PSV is enkelfout. En dat soort dingen.
20: Een purist.
25: Ja, maar dat krijg je dan een beetje. Als je begint met een verslag bij Langs de Lijn, vertel waar je bent, wat de stand is, et cetera. Dat moet gewoon, en dat krijg je dan. Want op een gegeven moment, als je daar niet op gewezen wordt, dan ga je maar.
20: Ja. Want was het iets gemeenschappelijks bij jullie, zoals we dat nu kennen van Studio Sport, met het bordje op schoot? Was dat bij jullie thuis al?
25: Ja, zeker.
20: Ja?
25: Ja, zeker. Op zondag was het hoogtepunt, maar de zondag stond natuurlijk in het teken van voetbal. Als je zelf moest voetballen, ging je 's ochtends naar een sigarenzaak kijken of er in de etalage de afgelastingen hingen.
20: Ja.
25: En dan ging je voetballen. En 's avonds dan ging je kijken. En dat was het patroon. Ik ging met mijn vader, mijn opa, mijn ooms geregeld naar Ajax. Ik ben een Amsterdammer. En dan ging je naar de Meer, later naar het Olympisch Stadion, waar ik vlakbij geboren ben. Ja, dan krijg je het redelijk met de paplepel ingegoten.
20: Want dacht jij, als je dan naar die uitzendingen keek, ja, dit is wat ik wil. Ik wil hier gewoon die kant op.
25: Ja, dat is heel gek. Dat heb ik nooit gehad. Maar ik heb later begrepen, ik woonde in Achillestraat in Amsterdam met een woonblok. En dan schijn ik op het balkon, dat weet ik, dat heb ik dan uiteindelijk van buren gehoord later. Verslag te hebben gedaan van iets wat niet bestond, of Italiaanse liedjes gezongen. En dan stonden de mensen op het balkon te kijken. Dat weet ik niet.
20: Oh, dan deed je al verslag.
25: Ja, en toen ik op het Spinoza Lyceum kwam, toen was ik wel binnen 4 maanden deed ik mee aan Oliver, de schoolmusical op dat moment. Dat had ik wel. Ik vond podium leuk. Ik vond spotlights heel leuk. En de eerste keer dat ik visagie had, schmink op mijn gezicht, Toen was het heel gek, ik lijk heel erg op mijn vader. Maar toen zag ik voor het eerst mijn moeder, omdat ik smink op had. Maar ik, ik heb wel altijd gehad, ik zat in schoolbestuur. Ik was wel een middelpunt van vriendengroep.
20: Haantje de voorste?
25: Ja, maar niet denk ik op een onsympathieke manier. Nee. Maar ik wilde wel graag dat het
20: meedoen
25: gebeurde zoals ik wilde. Nee, ik was wel een sociale jongen, zeker.
20: Ja. Oké, maar goed, het was dus niet meteen voor de hand liggend. Maar je ging wel die kant op, Ron.
3: Begonnen bij de NOS, maar ook vooral, die noemden het de Tros. 1973, ik heb een fragmentje van de start. Ja, wat mij dan gelijk opvalt, je hebt heel veel haar, ook enorme bakkenbaarden.
25: Ja.
3: Was natuurlijk gewoon in die tijd een mode, dat snap ik. Maar dat vond ik heel grappig om te zien.
25: Ja, ik had heel dik haar. Dus ik krul maar echt een enorme slag.
3: Ja.
25: Maar ik had zwart haar.
3: Ja, en dat was, we hadden sport in beeld. Maar we hadden ook nog al die omroepen hadden zelf hun eigen programma Tros Sport. Laten we even luisteren naar de mooie dictie van Jack in die tijd.
2: Iedere voetballiefhebber weet dat het dorp Volendam een gereputeerde vereniging voor het betaalde voetbal heeft voortgebracht. Weinigen weten echter dat in het zuiden van het land het dorpje Neerritter met zijn slechts 1000 inwoners een volwaardige amateurvereniging bezit. Veritas presteerde het om in 6 jaar tijd van de vierde klasse KNVB naar de eerste klasse F te promoveren, in welke afdeling men de toppositie inneemt. Wij vroegen trainerspeler René Munnekom waaraan dit succes te danken is.
3: Ja, André van Duin vertelde vorige uur nooit logopedie gehad. Heb jij dat gehad in die begintijd?
25: Ja, nee, niet voor dit. Maar ik heb een periode gehad dat ik heel erg gutturaal sprak in mijn keel, zeg maar. Dus ik heb wel logopedie gehad toen ik een jaar of 8, 9 of zo was. Maar niet voor dit. Maar het leuke is, dit is Veritas in Ritter. Daar heb ik nog wel eens contact mee. Recent nog is er een jubileumboek uitgebracht. Met een hoofdstuk over dat ik daar was. En dat was mijn eerste reportage ooit. Dan stond ik daar een stand-upper te maken.
20: Ja. Wauw, maar dat was wat natuurlijk ook.
25: Ja, ik was 21, dat was nog hartstikke jong.
20: Ja. En je hebt jezelf wel eens vergeleken met Sjaki in de chocoladefabriek. Zo van, yo, wat ik nu meemaak.
25: Ja, maar zo is het ook. Je mag overal dichtbij zijn. Het mooiste vond ik altijd, dat had Kees Jansma ook altijd. Dat als je de noppen hoorde schrapen over de catacomben. En het gras kon ruiken, ja, dan waren we helemaal in ons element. En ja, je mag dus overal bij zijn.
20: In elk geval.
25: Ja, mocht. Ja, ik heb Olympische Spelen gedaan vanaf 76 tot en met 12 was het. Allemaal mee mogen maken. En Olympische Spelen, dat is echt het allermooiste evenement wat er is. Want dan zie je van al die takken van sport, ook waar je je niet dagelijks voor interesseert, allemaal de wereld om.
20: Ja, want wat is voor jou, als je daar aan denkt, het mooie van topsport? Ik bedoel, wat sprak je zo ontzettend aan?
25: Nou, mensen die optimaal presteren en die competitief met elkaar bezig zijn en die het uiterste hebben gegeven om daar te komen waar ze wilden zijn. En dat vond ik altijd heel bijzonder. En ik ging altijd een halve dag in het Olympisch dorp zitten, daar kreeg ik een speciale pas voor. En dan zat ik te kijken en dacht ik, ja, dat is logisch, dat is een basketballer. En dat is een turnster of zo. En dan zag je bekenden of wat dan ook. Maar dan zat ik te genieten. Ik ben nooit jaloers. En ik ook niet op die sporters. Maar ik kan me voorstellen dat het Eldorado is.
20: Ja, er komt even tussendoor onze bumper. We zijn van de perstribune. En ik neem dus even de mogelijkheid om te zeggen dat
25: jij dat?
20: Hè, want iedereen denkt, wat een rare hol geluiden zitten in beeld en geluid. Ter ere van 75 jaar televisie. In gesprek met Jack van Gelder. Want jij was iets moois aan het vertellen. Maar nou ben ik zelf ook afgeleid.
25: Over de Olympische Spelen.
20: Ja, de Olympische Spelen. Dat je ze natuurlijk alles mocht vragen. Dat je daar zit.
25: Ja.
20: En je zei, die sporters, wat vind ik er zo mooi aan, het beste eigenlijk uit jezelf halen. Hè? Gewoon helemaal.
25: Ja, mooi. Ja.
20: Geldt dat ook voor jou? Want dat wilde ik weten. Heb jij ook het gevoel dat jij het beste uit je carrière hebt gehaald wat erin zat?
25: Ja, dat weet je nooit. Dat weet
20: je nooit. Maar wat is je gevoel?
25: Nou, een sideline. Ik denk dat ik jonger in mijn carrière een eigen productiemaatschappij had moeten opzetten vanuit de expertise die ik had binnen de televisie en ook radiowereld. Maar ik heb altijd in de mode gezeten. Ik ben altijd modeagent daarnaast geweest. En dat was het tweesporenbeleid wat ik daarop had. Maar misschien dat ik dat wel heel leuk had gevonden. En dat had ook weer leuk geweest voor mijn zoon en de kleinkinderen.
20: En nu, wat voor expertise? Wat dan? Hoe zie je dat dan voor je?
25: Je hebt wel op een gegeven moment het gevoel voor wat is goed en wat is slecht. En daarin had ik denk ik...
20: Maar in sportjournalistiek?
25: Nee,
20: maar
25: überhaupt. Of in de televisie gewoon. Televisiewereld.
20: Ja, ja. Gewoon format verzinnen, bij wijze van spreken.
25: Bijvoorbeeld. Maar ik heb nooit zoiets gehad dat ik terugkijk... dat ik denk, dat of dat had ik echt heel anders moeten doen. Ik roep altijd maar, je leven gaat op in een treincoupé... En die gaat door. En dan hoop je maar dat je op een gegeven moment niet zoals bij Haarlem een kopstation hebt. Dat het eindigt.
20: Ja, ja, maar dat je gewoon ze nu dan even naar voren.
25: Ja, en ik heb me nooit laten vastpinnen op een bepaald iets.
20: Nee.
25: En dat is altijd wel een luxe geweest.
20: Laten we even inzoomen op voetbal en jouw bijdrage.
3: Ja. We gaan naar de WK-finale 1978. Argentinië. Jij bent vanaf de jaren 70 een beetje bij elk WK, EK, Olympische Spelen geweest. En je was er vooral namelijk bij voor de radio. Dus we smokkelen een beetje. We hebben het over televisie, maar maakt het uit. Het is radio. Jij deed, dat moet je even uitleggen, een verslag vanuit de dugout, waar je echt maar een paar centimeter van de geblesseerde René van der Kerkhoff zit.
25: Ja, nou ja, naar Suurbier. Suurbier zei, als ik er straks inkom, dan schop ik die in die Argentijn, zoals het zo chic heet, het licht uit de ogen. En Wim Jansen ging eruit, die heb ik mij een jek gegeven. Het was zo dat de NOS en de KNVB hadden een soort conctie gemaakt. En ik mocht daarvan profiteren. Dan mocht een derde man van de NOS, als de finale kwam, in de dugout. Ja, dat is ongelooflijk.
3: Ja, daar is audio van. Het is, de geluidskwaliteit houdt de wensen over. Ja. Dus heel goed luisteren.
4: Jack van Gelder.
16: Ik sta op ongeveer 50 centimeter van René van der Kerkhoff, die een bandage om zijn arm moet. Ik was niet zo verdacht iets met Loek heeft. Maar de Argentijnen, Pacarella met name, de aanvoerder van de Argentijnen heeft geprofiteerd tegen het feit dat René van der Kerkhoff dit verband om heeft.
3: Ja, het is prachtige radio, maar het is nauwelijks te verstaan. Dus
25: nee,
3: wat zeg jij hier?
25: Maar het was met een mobielefoontje. Het was al bijzonder dat we op die manier toch in Nederland te horen waren. René van der Kerkhoff had tijdens het toernooi een blessure opgelopen. Die had een gipsen manchet om zijn hand. Er was tot op de finale dag niemand die daar... Want het was helemaal omwonden doordat je elkaar die kon blesseren. Maar Passarella, de captain van de Argentijnen, zei... We spelen niet als hij met het ding speelt om de boel... Uit de concentratie in het ritme te halen. En toen zei Neeskens, maar ook Happel. En Happel in zijn typische Oostenrijks van... Nou, dan spelen we niet. En daar stond ik dan bij. Dat is best vreemd, een WK-finale. Maar dat daar zo dichtbij te kunnen... Dat is,
3: ongelooflijk.
25: Ja, ongelooflijk.
20: Ja, ja. Ondenkbaar nu, voor je gevoel?
25: Ja, totaal.
20: Ja.
25: Nee, dat
20: in die dugout al helemaal. Maar ook qua contact...
25: Nou, dat ligt een beetje aan jezelf.
20: Ja?
25: Dat ligt een beetje aan jezelf.
20: Want?
25: Nou ja, je hebt verslaggevers, commentatoren... die bewust heel erg veel afstand houden. Ik ben bij geen speler, bij wijze van spreken, tijdens de carrière over huis geweest. Maar ik had wel een bepaalde band, waardoor je op een gegeven moment bepaalde dingen hoorde en kon verwerken. En sommige dingen ook gewoon achterhield, om gewoon de discretie te houden, waar je wat aan had.
20: Ja, kreeg je een soort scoop eigenlijk?
25: Nou ja, dat kon.
20: Ja.
25: En die kon ook wel eens weglopen, want bijvoorbeeld een zaakwaarnemer kon het zo laten weglopen en dan had jij het geheim gehouden. Maar ik heb liever dat ik in de spiegel kan kijken van... Zo hoort.
20: Ja, want inderdaad, net vroeg ik waar je tevreden op terugkijkt, op welk interview. En toen noemde je het moment met Wesley Sneijder in 2014. Nou, ik herinner het me nog als de dag van gisteren, dat hij bij jou in die studio op schoot ging zitten. En dat was natuurlijk euforie, want we hadden gewonnen en we gingen door naar de...
25: Ik dacht half vier.
20: Ja, volgens mij ook. En later, want jij zei, ja, daar was ook weer, want dat zei je net, daar was ook weer gedoe over of mensen waar aan zijn.
25: Ja, hoe kan dat nou? Geen afstand. En ik denk, zo de mythe.
20: Maar jij noemt het juist als iets waar je heel tevreden over bent.
25: Ja, ik vond het hartstikke leuk.
20: Ja.
25: Nou, ik hou van gekke momenten. Dus dat heb ik altijd in mijn carrière, ook als ik presentaties in het land doe of wat dan ook. Of ook te land is één in de lucht. Ik hou van de onverwachte dingen. Daar vind ik, het moet niet gestroomlijnd, het moet allemaal niet. Nee, leuk. Ja, geïmproviseerde, dat vind ik het leukste wat er is.
20: Nou, leuk.
3: Nou,
20: ronde
3: daarover zijn er gesproken. Ja, we hebben het al een beetje aangekondigd. We moeten even die euforische Jack van Gelder laten horen. Of je het nou leuk vindt of niet.
25: Nou, doe maar.
3: De schitterende goal van Arjen Robben op het WK van 2014. En natuurlijk te beginnen met die goal op het WK van 98. Van, ja, hoe heet die man ook alweer?
17: Ik heb zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen. Met het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp neemt de bal aan! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Die bal richting Robben. Die wordt het hardlopen voor volwassenen met Robben. Robben loopt Sergio Ramos eruit. Terwijl Casillas moet komen, maar die komt niet. Draait Robben, wordt het 5-1? Wordt het 5-1? Is het zo'n dag? Ja! Het is zo'n dag! Het is zo'n dag! Het is zo'n dag! Het is 5-1! Het is niet te geloven!
25: Nou, dit is heel stom. Ik krijg hier dus zelf kippenvel van. Niet omdat ik het doe of met mijn collega. Maar om met 5-1 te winnen van de wereldkampioen. En alle kanten weg te spelen. Dat was echt een onvergetelijke dag.
20: Ja.
25: Onvergetelijk.
20: Ja. En stel, jij zat in de auto en jij zat te luisteren naar deze commentator. Hoe had jij het ervaren?
25: Nou, dan had ik ook wel zitten gillen, denk ik. Ja, je gaat er wel in mee. En natuurlijk zullen er mensen zijn die zeggen van... Aman, stel je niet zo aan. Maar het is geen aanstellen. Ik ben nou eenmaal zo. En het gekke is dat men zich mij hopelijk ook later nog zal herinneren... aan iemand die heel enthousiast was. Maar ik heb ook wedstrijden dat het op de schoenveters afgebrand. En dat heb ik nooit meer teruggehoord. Want ik hoor echt behoorlijk zeiken ook, hoor.
20: Ja, precies. Want de meningen waren verdeeld. Hè. Er waren mensen die hebben er een ringtoon van laten maken.
25: Ja.
20: Die vonden het te leuk. En er waren mensen die dachten, joh, doe even normaal.
25: Ja.
20: Ben je daarin gekwetst? In de kritiek die...
25: Nee, hoor. Ik vind het wel fijn als men iets van mij vindt. En dat mag positief of negatief zijn. Waarom?
20: En waarom is dat fijn?
25: Nou ja, dan luistert men naar je. Hetzelfde dat ik hierboven iemand tegen kan. God, wat leuk. Vindt u het niet vervelend dat ik u om een foto vraag? Ja, als je in dit vak zit en je wordt niet herkend, dan is het niet goed. Dus er zullen ook mensen zijn die denken van... God, heb je die kale blootzak weer?
20: Ja.
25: Ja, dat kan toch?
20: Nou ja, je begeeft je in een arena, hè? Een sportwereld en ook een mediawereld waar inderdaad iedereen van alles vindt.
25: Ja.
20: Was dat iets waar je goed mee om kon gaan?
25: Ja, nou ja, je weet het als je een mening over iets hebt, dat geldt op alle vlakken, dat je daar bepaalde reacties op krijgt. En dat lok je ook uit, of althans dat lok je niet bewust uit, maar dat is nou eenmaal het gegeven van als je niet zomaar grijs door het leven gaan.
20: Ja. Die concurrentie, heb je die ervaren tussen collega's?
25: Nou, in het begin wel, toen RTL en SBS kwamen. Want NOS, met name Studio Sport, was natuurlijk... Dat was het. En je merkte zelfs toen ik bij de radio en de tv van de NOS werkte... dat als je op dinsdag werkte voor Studio Sport en op woensdag voor Langs de Lijn... bij mij deden ze dat nou niet, omdat ik ook op dezelfde afdeling bij wijze van spreken werkte. Maar daar was wel een verschil. En het heeft een tijdje geduurd voordat die afdelingen samen zijn gegaan... en dat men met elkaar ging samenwerken en onderling begrip had. Maar dat heeft wel even geduurd. En de NOS zeker in het begin ten aanzien van de commerciële. Wij in het land niet of in het buitenland niet gingen we gewoon leuk met die gasten om. Maar op een hoger niveau was dat wel een probleem.
20: Ja. Je hebt veel meer gedaan dan sport.
3: Ja, want het was natuurlijk ook wel heel mooi dat je naast de NOS bij de TROS kon werken. Dat je die twee dingen naast... Dat daar toestemming voor was.
25: De TROS was eerst... En toen kwam de NOS. Alhoewel, ik deed radio NOS en tv TROS. Ja, ja. En later kwam daar de NOS-televisie bij.
3: Ja. Nou, daar heb je veel amusementsprogramma's gemaakt. Onder andere Spel zonder grenzen. En natuurlijk Te land, ter zee en in de lucht. Het langstlopende amusementsprogramma ooit in Nederland. Van 1984 tot 1996 was jij de presentator. Ja. Je was niet alleen de presentator, maar ook de commentator. Dus jij gaf commentaar als die mensen met een karretje van de helling afgingen.
25: Sprak ik later in.
3: Tobbedans, fietsen erin. Dat soort bekende onderdelen. En je had natuurlijk profijt van je werk als sportcommentator daarbij.
0: Jan Veldhuis uit Vlagtwedde tekende voor dit ontwerp. En 4/1800ste. Snel ook nog. Niet alleen heel mooi gemaakt, maar ook nog een keer snel. En mooi allebei naar de bel gegaan.
1: Attentie!
0: Daar staan ze klaar. En het is hoog, hoor. En het is link ook om het te doen. Maar je moet er goed bij blijven. En dat doen ze. 3/7000ste. Als je dat ziet staan boven, denk je, leuk. Mooi. Maar snel is het niet, want het is een beetje lomp. Het is helemaal niet aerodynamisch. En dan gewoon, pong, de beste tijd. 3/7000ste. Verrassend.
25: Ja, het leuke van het inspreken was dat ik dat ook, als ik het insprak, live wilde doen. Dus niet een tekst uitgeschreven. Ik wilde alleen maar weten, tussen die seconde en die seconde is er ruimte om te praten. Want dan kwam er misschien weer een interview. En zo deed ik het. En die uitzendingen die duurden 50 minuten. En mijn record was 58 minuten om het live in te spreken. En dus ik even stop. Maar dat vond ik het leukste. Ik wilde niet van tevoren de boel uitschrijven.
20: Maar en was dat om te bewijzen dat je dat kon?
25: Nee, omdat ik dat het leukste vond om te doen. Want dan hou je de spontaniteit. Want ook dan, als je een keer verspreekt, nou, dan verspreek je een keer. Dat is nou eenmaal het leuke van verslaggeving.
20: Ja, 75 ben je en je bent nog steeds wel eens op tv.
3: Ja, het leven na de NOS. De laatste jaren zagen we je natuurlijk vooral bij SBS6... Hè, als vaste gast in de Oranjezomer met Helene Hendricks. Waar het natuurlijk ook heel veel over sport gaat. Veel besproken moment was daar de grote uitzwaai-uitzending... van het Nederlands elftal vlak voor het EK 2024. Jij werd daar een beetje emotioneel als je het elftal toespreekt vanaf de tafel. En daarna werd je ook weer een beetje op de hak genomen... door medetafelgasten, onder andere Rutger Kastricum.
25: kijk naar die groepen. Ik heb natuurlijk zoveel groepen van Nederland zelf al gezien. Dan krijg ik kippenvel. Ik krijg van deze gast ook gewoon kippenvel. We hebben zo'n mooie selectie. Ik heb zoveel vertrouwen in jullie. Ik ben echt onder de indruk.
1: Geef ze
25: even geweldig. Ik ben
1: emotioneel.
6: Hij loopt toch eens op met het gemieperen de hele tijd.
25: Ah, man, zei ik niet zo.
6: Dan heb ik even...
1: Traantje gelaten.
6: Stomme familie.
1: Ja. Hier.
25: Maar je lacht er gelukkig zelf om. Ja. Weet je wat wij in Amsterdam zeggen? Krijg even lekker het pompers met elkaar. Weet je? Rot even lekker op.
19: Ja, waarom werd ik emotioneel? Omdat ik op dat moment mijn carrière terugzie. En dan zie ik in een flits al die mooie dingen die ik met verschillende groepen heb meegemaakt. En daar zit weer een nieuwe groep. En op dat moment mis ik dat ik bij die trainingen ben, dat ik die voorbereiding zie van die coaches, dat ik de wedstrijden meemaak. En dat emotioneerde me. En ik kan me voorstellen dat Rutger dat niet heeft, want die heeft dat nooit meegemaakt.
1: Ja, maar hoe voelt dat om daar toch een beetje in de zijk genomen te worden?
19: Oh, dat interesseert me helemaal niks.
1: Nee?
19: Nee, het maakt ook uit wie het op welk moment doet.
1: Ja, maar het is natuurlijk een heftige arena eigenlijk, ook die talkshows, hè?
19: Ja.
1: Is dat iets waar je... Want ik bedoel, je bent nu minder veel, volgens mij.
19: Ik ben gestopt.
1: Je bent gestopt. Daar is veel om te doen geweest. Gaan we nu niet uitgebreid...
19: Nou, het is heel makkelijk. Ik ben een keer heel boos geworden omdat ik niet meer kon vertellen in een talkshow van wat ik zelf wilde vertellen. En de instarts niet meer kreeg waarom ik vroeg. Nou, dan krijg je een andere mening en dan krijg je een soort invulling.
1: Is dat iets waar je... Want ik bedoel, je bent nu minder veel, volgens mij.
19: Ik ben gestopt.
1: Je bent gestopt. Daar is veel om te doen geweest. Gaan we nu niet uitgebreid...
19: Nou, het is heel makkelijk. Ik ben een keer heel boos geworden omdat ik niet meer kon...

0: hebt, want er zijn natuurlijk een heleboel talkshows. Wat brengt dat jou zelf? Het meedoen met allerlei gesprekken over, nou trouwens, je houdt je ook bezig met politieke uitspraken, doe je ook. Ja. Het is niet zo dat je alleen maar iets zegt over het Nederlands elftal.
1: Nee, zeker niet.
0: Nee, dat vind je ook leuk, volgens mij.
1: Ja, maar ik denk dat het in deze tijd gewoon beter is om lekker achterover te gaan zitten. Ik probeer tegenwoordig, sinds ik niet meer op televisie ben, ook wel eens een dag over te slaan om de kranten te kijken. En social media is een dag of wat af te sluiten. Want als je alles tot je neemt wat er op dit moment in de wereld waar dan ook gebeurt en wie wat van wie vindt, dan word je er niet vrolijk van. Nee. En dat wil ik niet meer.
0: Nee. Maar zeg je daarmee, ik kom ook niet meer? Of, want het brengt je ook iets, toch?
1: Nee, er moet iets heel leuks zijn, iets uitdagends zijn, dat ik denk van, dat wil ik nog. Maar ik heb een prachtige tijd gehad. Ik ben net zo oud als de tv.
0: Ja. Ja, Ron Vergouwen, je had net je top 3 qua televisiefragmenten.
2: Amusement was dat?
0: Amusement, precies. En nu heb je de focus op sport.
2: Sport, ja. Ik kies weer een top 3. We hadden het er al over. Het is eigenlijk een Mission Impossible. Dus ik heb er gewoon ook een persoonlijke keuze van gemaakt. Want ik denk dat dat het beste is om dit soort dingen aan te pakken. Ja. Op nummer 3 koos ik, omdat sport op tv ook vaak een ode is aan het menselijk lichaam. Hè, het vermogen, soms onvermogen. Ook de esthetiek. Hè. Ik bedoel, daar kom ik bij mijn nummer 3 uit. Namelijk de historische indrukwekkende gouden medaille op de rekstok van Epke Zonderland. Olympische Spelen 2012. Ik weet het nog heel goed. Het was een zomerse dinsdagmiddag. Ik keek met een aantal collega's. Misschien was jij er ook wel bij, Margreet. Bij Omroep Max was dat.
0: Nee, ik was in Frankrijk.
2: Wij keken... Ja, uiteraard. wij keken samen naar de tv. Het was zoiets geweldigs. Ik hield het niet droog.
3: En er ontstaat een enorme euforie hier. Dan de anderhalve draai naar Ellegreep. Maar het is nog niet klaar. Het is nog niet gedaan. Dit is belangrijk nu wat nu komt. Die salto, de Gaylord 2. Kan die doorgaan? Ja, hij kan doorgaan. Hij heeft wel iets vertraagd, maar hij gaat door. En hij doet zijn hele oefening hoor. Hij gaat voor 7-9. Dan de halve draai. Dan moet nog de kwast komen. En dan is alles beslissend. Nu de afsprong. De afsprong. Dubbel salto, de Flying Dutchman. En hij staat. Hij staat. Het is ongekend. Epke Zonderland heeft hier de oefening van zijn leven geturnd. Hij staat en hij is iedereen en ik sta ook. Ik ga helemaal uit het dak.
2: Fantastische commentaar van Hans van Zetten. Natuurlijk, jouw laatste Olympische Spelen was dat.
1: Ja, en het mooie van Hans van Zetten was eigenlijk een hele stijve man die op recepties wel eens kwam had in het leger gezeten. En dan kwam je in een uniform en had je nog bijna het idee dat je je paspoort moest laten zien. Maar dan zie je bij zoiets ook dat iemand volledig uit zijn dakken gaat. En ook hier krijg ik weer kippenvel.
2: Hij deed een Jack van Geldertje. Dan een nummer 2, 1988. Ja, we moeten er natuurlijk ook eventjes aandacht aan besteden. Het Nederlands elftal heeft het onmogelijke klaargespeeld. Is Europees kampioen geworden. Die wedstrijd is legendarisch. Maar voor mij waren het vooral ook de beelden van de huldiging.
0: Ja.
2: Tijdens die tocht door de grachten in Amsterdam. Ik weet nog goed, ik was 6 jaar oud. En ik werd spontaan verliefd op 2 dingen. Namelijk het feit dat wij als Nederland gewoon 1 waren. Het was alleen maar feest. Geen onvertogen woord. En eerlijk gezegd voor mij ook, ik werd verliefd op de stad Amsterdam. Waar ik op dat moment al dacht, daar moet ik gaan wonen. Dat is uiteindelijk gelukt. En ik weet nog, dit was een van de eerste fragmenten die ik me nog enorm goed kan herinneren. Op die rondvaartboot zaten natuurlijk de helden van Oranje. Goden waren het bijna, met als oppergod uiteraard bondscoach Rinus Michels.
4: Fantastische sfeer hier. Al die mensen die uit die ramen staan, die prachtige grachten. Ik ben de Michels. Hoe is het? Ja, lekker rustig, lekker rustig.
5: Ja, dat kennen wij niet meer aan. Dit.
4: U zei gisteren, voetbal is een leuk spelletje. Maar dit overtreft alles.
5: Dit overtreft alles.
6: Ja, we kunnen niet meer stuk. Nee.
7: We hebben ervoor gevoetbald en we weten allemaal dat de halve finale was de finale. We hebben 2 finales gespeeld. Vandaar dus dat grote feest, dat onvergetelijke feest. Bedankt en we zullen het nooit, nooit vergeten.
2: Ja, dit maakte voor mij eigenlijk nog meer indruk dan die gewonnen wedstrijd.
1: Ja, prachtig. Ik mocht op die boot staan. En die zegt het zelf al, in die mooie stad. Met zoveel mensen en zo'n vredig gevoel met elkaar. Dat was heel bijzonder.
2: Ja. Maar was er eigenlijk ook nog een belangrijk evenement waar je niet bij was? Want je was overal bij.
1: Gelukkig niet bij het Eurovisie Songfestival.
2: Heb je ook nog gepresenteerd?
1: Nationale voorronde met de toppers, ja.
2: Ja. Over hoogtepunten gesproken. Ja. En dan de nummer 1. Een evenement dat als geen ander de Nederlandse volksaard, onze cultuur en ook onze geschiedenis laat zien. De Elfstedentocht. 1985 wordt voor de eerste maal integraal dat evenement live op tv uitgezonden. Ik weet ook nog, ik kom niet uit een enorm sportminded gezin, maar de hele dag stond die tv aan en zaten wij... Ja,

0: geplakt aan dat toestel. Ja. 16.000 deelnemers ongeveer waren daar, die aan het schaatsen, aan het klunen, aan het verkleunen waren. Prachtig in beeld gebracht, ook met helikopters, hè, denk ik. En natuurlijk die legendarische winnaar die het een jaar later nog een keer zou flikken, Evert van Bentum.
1: En daar is de Elfstedentocht begonnen.
2: De aanmoedigingen zijn nu al te horen. In de vroege ochtend is toch een fabelachtige zin. Ze duiken vanuit het licht in het duister.
3: Ik zie dat ze hard kunnen rijden.
2: Maar ze vliegen inderdaad als peren hier uit de startpositie, moet ik zeggen.
4: De een voor de ander wil niet meer. Doe jij het maar. Kijk eens even naar. We staan bijna stil. Nou, het lijkt wel wielrennen.
2: Op de bonkenvaart, Kooijman, Van Bentum, ze gaan allemaal.
5: En het gaat even Van Bentum worden. Of gaat het Hendrik? Het is even Van Bentum.
6: Ja, heb ik ook.
0: Ja, jij was er ook weer.
6: Ja. Start to finish.
0: Ja, en het mooie is ook, we hadden het vorige uur al hadden we het over Opene Dorp. Hè, dat televisie echt voor verbinding zorgt. Nou, dat is ook hierbij natuurlijk, maar ook die rondvaart van Oranje. Ik vind dat echt een van de mooiste dingen van televisie. En dat kan af en toe nog steeds. Dat is heel mooi. We hoorden net het tv-verslag. Maar ja, dan om het verschil tussen radio en tv even te duiden dan. Hoe ging Jack van Gelder ditzelfde fragment becommentariëren vanaf de radio?
7: En daar komen ze richting de finish. Ze zijn heel dichtbij nu. Het zijn de laatste 100 meters. En Ruitenberg is het. Of is het Van Bentum? Het is Ruitenberg of Van Bentum. Dat lijken de twee op het ogenblik. En wie wordt het? Wie wordt het? Het is Van Bentum. Het is Evert Van Bentum.
6: Dat kan ik mezelf niet meer. Ik heb dit nooit meer teruggehoord.
0: Heb je dit nooit teruggehoord?
6: Nee. Nee, was ik met mijn Friese doorlopers bezig.
0: Ja. Mooi. Nou, ja, nou goed. Dus,
8: mooi lijstje.
0: Ja, nou, tot zover dus het beste uit 75 jaar tv. En om over 25 ja, proberen we de 100ste nog maar eens te vieren. Gaan we dat halen, denk je, Jack?
8: Nou, dat hopen we.
6: Ik zeker niet.
8: Nee. Nou, wij ook niet, hoor, denk ik.
0: Nou ja, maar je weet het niet.
6: Nee, moet er
0: alles
6: niet,
0: mogelijk.
6: Moet er niet aan denken.
0: Nou, ik hou mijn hart vast.
6: Nee, ik heb ooit eens een keer iemand gehoord die zei... U wordt 100 jaar, waarop degene aan wie het gezegd werd, zei die waarvan... En daar wil ik het mee.
8: Wie vind je nu de beste eigenlijk? Beste commentator?
6: Ik luister graag naar Elsof. Arman Afzoroglu vind ik prima. Jeroen Gruter is natuurlijk ook goed.
8: Ja, er zijn gewoon je NOS-collega's.
6: Nou ja, Vincent Schildkamp vind ik uitstekend ook. Ja. Van de anderen bijvoorbeeld. Ja. En Wietse van de Groot.
8: Wietse van de Groot, ja. Nou, eigenlijk alle vijf. Dankjewel. Leuk dat je er was.
6: Ja.
8: Jack van Gelder. Het gesprek met jou en ook natuurlijk het gesprek met André van Duin vorige uur terug te luisteren via onze podcast. Na tweeën gaan we hier in Beeld en Geluid verder met de festiviteiten rond 75 jaar tv. En hier op de radio, langs de lijn. Heel veel plezier. Dag.
9: De Perstribune.
10: Een programma van Max.
9: NPO Radio 1.
11: Podcast.
9: In de podcast Kunststof schrijver Tom Lanois over zijn voorstelling Reinhard de Solo.
12: The best, the beast.
9: Gebaseerd op het verhaal over een sluwe vos uit de middeleeuwen.
12: Een vos.
9: En scenarist Frank Houtappels over Downtown. Een speelfilm over de gay scene in de jaren 80 en de opkomst van HIV en AIDS.
13: Ik heb nog nooit zo'n film gemaakt die er inhoudelijk ook zo toe doet. Dit was wel even een ander verhaal.
14: Kunststof. Een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
15: Ster. Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
16: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
20: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
10: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
11: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
10: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
11: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
14: NPO Radio 1. 2 uur.
21: Henry Schut en Hugo Borst.
22: Goedemiddag, het is een sportmiddag met het EK wielrennen. Voetbal in de Eredivisie voor vrouwen. Feyenoord-Ajax is het. En we hebben ook voetbal uit de Eerste Divisie. En verder is er hockey, motocross en nog heel veel meer. Maar we beginnen met het NOS Journaal. Jan van der Putten.
23: In Noorwegen zijn een man en zijn zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident was bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt, een man van 20, die volgens de politie niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden ligt volgens Italiaanse media in kritieke toestand in het ziekenhuis. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Nederlandse gewonden zijn gevallen op die camping Bella Italia is niet bekend. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag vandaag wil Erkens duidelijk maken dat slachten zonder verdoving vanwege dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Volgens bepaalde islamitische en joodse religieuze voorschriften moeten dieren onverdoofd worden geslacht. Erkens erkent dat het een complexe zaak is, maar dat het taboe van het onderwerp moet worden afgehaald. Max Verstappen heeft zijn eerste Formule 1-overwinning van dit seizoen binnen. In de Grand Prix van Bahrein kwam Verstappen als eerste over de finish voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De race, die werd gehouden in Maleisië, verliep chaotisch. Door de hevige regen vielen auto's uit en werd de start 1,5 uur vertraagd. En het weer, veel zon, met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het is 18 tot 22 graden. En ook morgen droog en geregeld zon en zo'n 20 graden.
24: De files met Erik Evengroen.
25: Ja, een paar bijzonderheden deze zondagmiddag. Om te beginnen de A2 Utrecht richting Amsterdam. Voor knop het Holendweg is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 rijstoken dicht en dat kost je 20 minuten. Dan de A6 Emmeloord Lelystad. Voor Zwift de Band bij de werkzaamheden een kwartiervertraging. De A9 Diemen Alkmaar. Die is de hele ochtend en middag al dicht door een ongeluk bij Amstelveen Stadshart. Daar lag een vrachtwagen dwars over de weg. Die is inmiddels geborgen, maar nu is er een spoedreparatie aan het wegdek aan de gang. Dit gaat nog wel even duren. Omrijden kan via de Ring Zuid bij Amsterdam. En tenslotte de A28 Utrecht richting Zwolle bij Hoevelaken. Werkzaamheden, de vertraging 10 minuten.
26: Ster. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
27: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
26: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
27: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
28: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Müller Museum. Mis het niet.
29: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
0: Zonder echt contact knikt je collega ja, maar denkt nee. Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken. In ieder gesprek. Ga naar lovaneck.nl.
1: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
0: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
2: NPO Radio 1. Langs de lijn.
21: Henry Schut en Hugo Borst.
22: Goedemiddag, een sportmiddag die lekker alle kanten opvliegt met de hele middag door het EK wielrennen in Ljubljana. Andries Lamin.
3: Ja, kleine 200 kilometer gestart inderdaad in Ljubljana, maar finish in Centur. En dat betekent dat we een lokale omloop hebben met 5 keer de beklimming van de Mosjanka. Dat is een hele steile klim, 2 kilometer aan 10%. De grote favoriet is bij verstek van heel veel andere grote namen. Hij is er wel, Remco Evenepoel.
4: Dit is een zondagmiddag met een KKD'tje. In de eerste divisie gaat Rode JC op bezoek bij VVV. Mark Kloostra.
5: Ja, wedstrijd van het jaar hier in Venlo hoor. En het stadion voor het eerst sinds 2019 uitverkocht. En dat was Ajax thuis. Dit is in de eerste divisie. En dan eindelijk dat stadion weer een keer vol. Mooi en ook wel veelzeggend, want kijk maar naar de stand. VVV staat 5e, Roda 6e, evenveel punten. Dat gaat om doelsaldo en bij winst, die dan ook, staan ze 3e. Zo goed gaat het in Limburg.
4: Om 16:45 de klassieke Feyenoord-Ajax bij de vrouwen.
22: Ook de hockeymannen van Rotterdam hebben bezoek uit Amsterdam. Die wedstrijd begint straks om 3:00, zijn we bij. En de hele middag strijden landenteams in de Motocross of Nations. Sebastian Timmerman.
6: 1 dag, 1 wedstrijd om de wereldtitel dus voor je land. En de eerste match is al geweest in Frankrijk, in Erné. Nederland heeft het redelijk gedaan. Roman van der Moosdijk en Glenn Koldenhoff werden 9e en 14e. En daardoor staat Nederland na 1 van de 3 matches op plaats 3 in het klassement achter Spanje en België.
4: En we hebben natuurlijk als altijd dat belachelijk goed gevulde matchcenter voor u met vandaag. Onder meer tennis en buitenlands voetbal.
22: En er is een stelling van Borst en die gaat vandaag over Cristiano Ronaldo. Tot 7:00 langs de lijn.
7: For the first time this year, Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix.
8: Never know. You're the man today.
12: 72, mate. 72. Amazing job, guys. Wat een fantastisch weekend.
22: Ja, Max Verstappen heeft er lang op moeten wachten. Ook vandaag trouwens, want het duurde even voordat het allemaal op gang kwam. Heeft zijn eerste overwinning van dit seizoen te pakken. En dat klonk dus zo bij Formule 1 TV. Verstappen won de Grand Prix van Bahrein, die dan weer werd verreden in Maleisië. De eerste overwinning voor hem dit seizoen. En er gebeurde heel veel meer. Er was een uitgestelde start. Strategisch geblunder bij Ferrari en Mercedes-coureur Russell, die in de slotfase van de race ook nog uitviel. Ja, Louis Dekker, we zouden er tot 7:00 mee kunnen vullen. Dat doen we niet, maar laten we even een boompje opzetten. Beginnen even met Verstappen zelf natuurlijk. Hè. Moeilijk jaar, hoe belangrijk is deze zege?
30: Ja, dat gaat hij nu ook hardop denk ik wel toegeven. Want deze vraag hebben we eerder gesteld. En toen zei hij, ik wil er op zijn minst toch eentje winnen. Ik wil van die hatelijke nul af. En dat zei hij onder meer afgelopen donderdag op de persdag. En toen zag je op vrijdag al, de trainingen gingen goed. En dan merk je dat de hoop komt. Vorig weekend, Azerbeidzjan ging ook al goed. En het was eindelijk een weekend dat alles vanaf die allereerste training op de vrijdagochtend gewoon op rolletjes liep. En dan hoef je het eigenlijk alleen nog maar, dan zeg ik het veel te simpel hoor, maar dan hoef je het alleen nog maar af te maken. En dat deed hij grandioos. Deze race zou hij ook hebben gewonnen als het gewoon droog, zonder incidenten was geweest. Maar de manier waarop hij hem nu pakte is misschien nog wel iets mooier. Met wat horten en stoten, wat tegenslagen, scherp blijven, mooie inhaalmanoeuvre. Dit was echt een ouderwetse Verstappenzegen. Heel mooi, 9 jaar na dato. Weer in Maleisië, door een speling van het lot, of de oorlog, of hoe je het ook wil noemen. Die race is natuurlijk verschoven van Bahrein naar Maleisië. Ja, hij won hier in 2017 ook, dat was zijn 2e Grand Prix. En toen stond hij ook heel lang droog na die eerste verrassende zege in Barcelona. En het is net of de geschiedenis zich een beetje herhaalt.
22: We luisteren even naar hem. In het Engels, dit zei hij meteen na de race.
31: Yeah, it was very hectic with a lot of different things. In the start, no power, so you have to wait for the power to kick in. But then, yeah, we made the right call with the intermediates, and after that, you know, step by step, we moved our way forward, and from there onwards, we could do our own race until the end again. Of course, with a safety car, but we kept it all under control.
9: Een hectische race, kort gezegd, maar we hadden alles onder controle. En Louis, je noemde het net een ouderwetse Verstappen race. Leg eens uit.
30: Nou, er zijn van die weekends, dan weet je gewoon, als er niks gebeurt en hij pakt de leiding, dan zien ze hem nooit meer terug. Zo'n race leek het te worden, maar je hoort hem al spreken over no power. Daarmee refereert hij naar de echte Grand Prix start, zeg maar. Hij had pole position, verliest meteen twee plekken. Antonelli er voorbij, Russell er voorbij. Dan denk je, nou, die pak je niet zo makkelijk terug. Mercedes wint nogal veel dit jaar. Maar het was eigenlijk vanaf de tweede, derde ronde dat hij ze aan het achtervolgen was, al duidelijk dat hij veel sneller was. En het mooiste moment in de race zat heel vroeg. Toen was de baan nog nat. En dan zie je dat hij als een tijger de prooi aan het besluipen is. Dan gaat hij andere lijnen rijden. En dat deed hij eerst bij Russell. Dan kijkt hij links, dan kijkt hij rechts. En dan weet je al, hij is nu in die spiegels van degene die voor hem ligt. En hij slaat binnen 2-3 bochten toe. En dat weet je, en dat weet zijn tegenstander ook, maar er is geen kruid tegen gewassen. En op het moment dat hij de leiding pakte, dan weet je, ja, hij heeft het gewoon allemaal in de hand. Hij kan het controleren. Wil die 10 seconden voorsprong, dan pakt hij 10 seconden voorsprong. En dan is hij inmiddels ook wijs genoeg om te denken, het hoeven er geen 20 te zijn, dus niet te veel risico nemen. Dus die race was echt ouderwets gecontroleerd, houdt hem echt in handen. Maar het is zo lang geleden dat we er niet meer aan gewend zijn.
9: Nee, en hij zelf ook niet, hè? Want je zei net al, hij zou blij zijn als hij dat dit seizoen nog één keer won. Nou, dat is dan nu gebeurd. Ja, kunnen we nog iets zeggen over hoe dit verder gaat dit seizoen? Of moeten we als Verstappen dat zelf niet eens weet, maar gewoon afwachten?
30: Nou, je ziet het eigenlijk bij alle teams op dit moment. Dat het ene weekend ineens Hosanna kan zijn. Ja. En het andere weekend totaal niet. En McLaren dacht het helemaal voor elkaar te hebben. Rond Zandvoort en in Monza, et cetera. En die zijn het nu ook weer helemaal kwijt. Mercedes bijna overal dominant. Gisteren in de kwalificatie waren ze totaal niet in staat om Verstappen te bedreigen. Het enige wat ik wel kan zeggen, en dat is wel hoopvol, is dat Red Bull nu wel echt, het lijkt me ineens het meest constante team. En als je dan beseft dat de volgende Grand Prix komend weekend al in Singapore is, ook echt nog net een Grand Prix waar Verstappen nog nooit gewonnen heeft, dan weet je al, met dit op zak wordt dat het volgende target. Hij gaat nu zeggen, ik wil er nog één. En hij weet, ik word geen wereldkampioen, maar hij weet ook, hoeveel je wint aan het eind van het jaar, hoe lekkerder het volgend seizoen begint.
9: Ja, absoluut. Ik kijk Hugo even aan, want jij bent ook volger van deze sport. En ook niet degene die er het allermeest van af weet, zoals heel veel mensen die het volgen. Hoe kijk jij hier nou naar wat er dan vandaag weer is gebeurd en dat het zo onvoorspelbaar is?
10: Nou, ik ben eigenlijk meer geïnteresseerd, wat doet dit jaar voor het jaar erop? Want dit is toch een krankzinnig jaar met heel veel geklaag en niet alleen van Max Verstappen. Dus dat zou ik Louis wel willen vragen. Dit ja, onrustige jaar, wat gaat het nou betekenen voor volgend seizoen? Want Antonelli wordt met overmacht, zeker na het uitvallen van Russell, wereldkampioen. Gaat alles weer worden herschikt? Of is Antonelli weg? Ook voor de komende seizoen.
9: De nieuwe Verstappen bedoel je?
10: Ja.
30: Nou, het is natuurlijk allemaal koffiedik waar we het hier over hebben. Maar er dient zich wel iets heel moois aan. En dan heb je het over 3 generaties. Want vandaag had je Lewis Hamilton op het podium, die ook ineens is opgeleefd bij Ferrari. Na een verschrikkelijk jaar vorig jaar, zijn eerste jaar bij Ferrari, doet hij dit jaar op zijn minst aardig mee. En heeft hij ook gezegd, ik ga voorlopig niet met pensioen. En Ferrari is ook hongerig. Dus de hoop is, als alles volgend jaar normaal gesproken nog wat dichter op elkaar zit, dat Hamilton mee gaat doen. Antonelli wordt wereldkampioen. Dat is geen toeval. Dat komt niet alleen maar omdat hij in de beste auto zit. Want iedereen dacht aan het begin van het jaar dat Russell op zijn sloffen dat jonge kereltje van de sokken zou rijden, bij wijze van spreken. Maar Antonelli is echt een supertalent. Die mag je echt vergelijken met Verstappen. Maar zit volgend jaar pas in zijn derde seizoen. Dus dan heb je de superveteraan met 7 titels, Hamilton.
10: Ja.
30: De verse kampioen Antonelli en Verstappen met zijn 4 titels. En het mooie van Red Bull is dat ze heel lang hebben gewerkt aan deze auto. Er zit een motor in die ze zelf ontwikkeld hebben. Dus het is best logisch dat het een half jaar heeft geduurd voordat het allemaal op rails loopt, op rolletjes. Dus als ik iets mag voorspellen, dan voorspel ik voor volgend jaar een duel tussen drie generaties met allemaal een wereldtitel of 4 of 7. Dat is het mooiste scenario. Ja. En als die races leuk worden, dan houdt het gemopper over die batterijen en het opladen ook vanzelf op.
9: Zullen we daar dan nu nog even over mopperen?
30: Die vraag.
9: Ja, want daar gaan we natuurlijk nog even over mopperen. Want wat was er nou allemaal aan de hand vanochtend? Het begon uiteindelijk pas om 22:30 in plaats van om 21:00. En hoe kijkt men daar nu naar, zo even naar die race?
30: Ja, 22:50 starten. Als je om 21:00 een start gepland hebt. En dan ook al met een Grand Prix van Bahrein in Maleisië die verplaatst is. Waarbij je, als heel makkelijk natuurlijk kritiek geven. Maar ik dacht wel toen ze dat inplanden. Bahrein altijd droog, altijd zonnig. En dan ga je naar Maleisië. Ja, ik ben er een paar keer geweest. Daar kan het aardig regenen. Dus je voelt dit aankomen. Dat is 1. En uiteraard was dat waterballetter vanochtend een kwartier voor de start. En werd de grap meteen gemaakt. Je bent hier sneller op dit circuit met een boot dan met een Formule 1 auto. Maar op een bepaald moment moet het toch gaan starten. En het leek heel erg risky, maar ook heel erg gedurfd wat ze wilden. Want er werd steeds gezegd, we gaan een staande start doen. Niet een start achter de safety car. Maar ja, die opwarmronde ging al helemaal mis. Verstappen, die ineens waard mindert. En dan denk je, wat is die voor spelletje aan het spelen? Maar die had technische problemen. Hamilton reed tweede in de opwarmronde, voor alle duidelijkheid. En meldt op de boordradio, ik wil schakelen, maar er gebeurt niks. En daarachter waren er nog 3, 4, 5, misschien wel 6 coureurs die of van de baan gleden of technische problemen hadden. Op een bepaald moment, in zo'n opwarmronde, moet iedereen zijn positie houden. Ik denk dat het halve veld out of position was op een bepaald moment. Ze konden alleen maar zeggen, kap er maar mee. En dat is natuurlijk, we kunnen het nu eindeloos hebben over de revival van Verstappen. En een grootse race, en dat was het ook. Maar voor de Formule 1 hebben we toch een hele grote afgang gehad van pakweg 21:00 vanochtend Nederlandse tijd tot 22:50. Dat was niet best. En dan komt de term comedy capers denk ik nog het dichtst in de buurt.
9: Ja, nou dan kwam het uiteindelijk wel goed voor de Nederlandse fans van de Formule 1. Dat wil zeggen de Max Verstappen fans. En kijken we uit naar volgende week. Dankjewel Louis. Volgende week zondag om 14:00 in dit theater de Grand Prix van Singapore. In het matchcenter, Jorrit Hansen, goedemiddag.
11: Goedemiddag.
9: Wat heb je?
11: Nou, ik heb van alles vandaag. Een hele mooie mengelmoes aan sporten, zou ik zeggen. Tennis bijvoorbeeld, Dutch Open badminton in Den Bosch is bezig. Buitenlands vrouwenvoetbal, military in Boekelo, dat is paardensport. En een opmerkelijk verhaal uit Argentinië, waar het nationale voetbalteam speelde tegen Burkina Faso. Maar ik begin met motorsport, want dat is inmiddels al afgelopen. Dat was namelijk de MotoGP die vanochtend in Japan werd verreden. En die werd gewonnen door Marc Marquez. Alweer de 6e keer dat dit seizoen gebeurt dat de Spanjaard wint. En door die overwinning wordt de strijd om de wereldtitel weer wat spannender, want hij nadert de koploper in de WK-stand, zijn landgenoot Jorge Martin, namelijk tot op 2 punten. En Marquez is nu op recordjacht. Hij is namelijk 7-voudig wereldkampioen in de MotoGP en bij een volgende wereldtitel komt hij op gelijke hoogte met de Italiaanse recordhouder Giacomo Agostini. Zou toch bijzonder zijn. En als we dan even kijken in de lagere klasse, de Moto2 in dit geval, daar kwam 1 Nederlander in actie vandaag. Zondag van den Goorberg werd daar 15e. En dan zal de kenner denken, joh, waar is Colin Feijer dan? Die rijdt normaal ook in de Moto2. Is nummer 10 in de WK-stand, maar nog herstellende van een sleutelbeenbreuk. Dus die was er vandaag nog niet bij. Maar de verwachting is dat hij volgende week in Indonesië wel weer start. En ik heb nog een uitslag in de Eredivisie voor vrouwen. Voetbal heb ik het dan over. Want koploper FC Twente is ook na 7 wedstrijden nog steeds foutloos. Het won vandaag thuis met 2-0 van FC Utrecht. Door, grappig genoeg, 2 haast identieke kopballen. Ook nog eens allebei vlak voor rust van Roort en Oude Elbrink. En om 16:45 zijn er nog 4 wedstrijden in de Eredivisie, waaronder Feyenoord-Ajax. Die vanmiddag te volgen is, jullie zeiden het al, in onze uitzending.

0: Locked Out of Heaven van Bruno Mars. We komen bij de stelling van Borst van deze zondag. Nou, die mag er weer zijn, kan ik zeggen. Doe je hem zelf of zal ik hem doen?
1: Dat doe jij maar.
0: Het dreinende kind Ronaldo is veel te lang doorgegaan bij de Portugese ploeg. Ja.
1: Jij schoot in de lach en dat moet natuurlijk zijn bij dat schitterende woord dreinend.
2: Ja, of eigenlijk bij het begrip dreinend kind. Hè? Want die horen best wel onlosmakelijk bij elkaar, dreinend en kind.
1: Ja.
2: Ja, ik heb het even opgezocht wat dat dan als eerste betekent. En daar moest ik dus ook vooral hard om lachen.
1: Ja.
2: Omdat jij natuurlijk Ronaldo daarmee in verband brengt. Het eerste wat ik las is dat dat best vermoeiend is, een dreinend kind, maar het hoort vaak bij de ontwikkeling en de peuterpuberteit. verder is natuurlijk, je kan je er iets bij voorstellen, jengelen, zeuren, huilerig klagen. Maar dus vooral van jongen. Kinderen,
1: maar logisch, het is een mooi beeld. Hè? Ja, we leven in de week dat Paulien Cornelissen is gestorven. Ik denk dat hij er ook wel iets moois aan had kunnen toevoegen. Ronaldo had ze vast gekend. Ja, Ronaldo, groot en fors en prachtig gespierd. Toch inderdaad lijkt het erop alsof hij de peuterpuberteit
2: heeft overgeslagen.
1: Ja, nou, hij zit er nog middenin. Ja, ik kan nooit ontkennen dat ik als columnist of als volger van het voetbal niet ontzettend blij ben met de aanwezigheid van mannen als Wout Weghorst en Ronaldo. Vooruit Wout, ik noem je in één adem met Ronaldo.
2: Zo.
1: Ja, ja. Ja, dat zijn natuurlijk theatrale mannen die ergens worstelen met hun identiteit, hun ego. Ja, en Ronaldo had natuurlijk, Henry, allang een punt moeten zetten achter zijn loopbaan.
2: Hoe lang, wat jou betreft?
1: Nou, een jaar 4 zeker wel. Ik vind echt serieus dat hij, door zich beschikbaar te stellen voor het Portugese elftal, zijn land kansen heeft ontnomen, omdat hij altijd maar moet spelen. Hij kan niet op de bank zitten. Kansen heeft ontnomen om wereldkampioen of Europees kampioen te worden.
2: Hij heeft ons ook heel veel amusement gebracht, hè? Al die toernooien weer.
1: Alles is timing.
2: Want het was natuurlijk prachtig dat het altijd weer en Ronaldo en Messi was, die elke keer maar weer doorgingen allebei.
1: Ja, nou ja, en dat is wel interessant. Hè? Messi, daarvan kun je ook zeggen van jeetje, gaat die nog door?
2: Ja, is 2 jaar jonger, maar goed. Ja,
1: ja, is natuurlijk een eeuwige strijd ontbrand. En het schijnt zelfs dat in Saoedi-Arabië hij vanaf de tribune nog steeds wordt geplaagd, Ronaldo, door, als hij op bezoek komt als tegenstander, dat ze dan om Messi gaan lopen roepen.
2: Messi is inmiddels gestopt, hè, bij de nationale ploeg. Dus die laat dit niet gebeuren.
1: Nou ja, dat viel dan allemaal mooi samen deze week. De ouwetjes, de een krijgt een prachtige afscheidswedstrijd. En de ander, ja, die is naar huis gegaan. In Denemarken was het zo dat hij niet zou gaan spelen. Dat was hem volgens Ronaldo dan wel toegezegd door de bondscoach. Notabene een man met wie hij heeft samengewerkt in Saoedi-Arabië. Jezus. Ja, dan kun je 2 dingen constateren. Hij had beter eerder maar zelf kunnen stoppen. Het is niet in Ronaldo opgekomen. Dat is toch raar. Hij is een geweldig voetbaldier. Dan moet je ook wel instinctief weten dat je er niet meer toe doet. En dat moeilijk is, jezelf opheffen, ja. Maar het was broodnodig, want hij liep echt spelers in de weg.
2: En als je nou helemaal inzoomt op de materie, ben ik toch even benieuwd naar. Ik bedoel, het staat een beetje los van jouw stelling en het algehele verhaal dat je hier vertelt. Maar als je even inzoomt op wat er gebeurd is, volgens Ronaldo, dat hem was toegezegd dat hij nog mocht invallen, die wedstrijd. Hij heeft ook warm gelopen, uitgebreid, en komt er uiteindelijk niet in.
1: Nee, dat is ook niet slim van die coach om dat te doen. Nee,
2: bij zo'n grootheid, dat doe je toch eigenlijk.
1: En zeker gezien
2: niet.
1: Het feit dat hij heeft gewerkt met Ronaldo, recent ook nog, is dat niet handig. Maar het is natuurlijk ook veel beter geweest als deze bondscoach had gezegd: luister, Ronaldo, ik ga nu verder. Ik ga zonder jou verder. Hoe je het doet, maar regisseer het zelf. Zeg gewoon, ik ben tot het besluit gekomen om te stoppen. Als hij die handschoen niet op had gepakt, ja, dan had de trainer zelf hem natuurlijk moeten opheffen. Want het kan niet meer. Ik bedoel, er zit gewoon aan hele grote voetballers toch een houdbaarheidsdatum. En hij is er gewoon overheen. Dat is heel triest voor Ronaldo, hoe graag hij het allemaal nog doet.
2: Misschien is het wel gebeurd natuurlijk. Hè? Misschien heeft dit gesprek achter gesloten deuren wel plaatsgevonden. Maar weten wij dat niet. Dat
1: nou
2: zou
1: ja,
2: natuurlijk kunnen.
1: Maar hij had hem niet meer moeten selecteren. Dan had hij gezegd, dan selecteer ik je niet meer. Dan krijg ik misschien een storm over me heen. Maar de media in Portugal die zijn ook overwegend en in overtal voor het stoppen van Ronaldo.
2: Oftewel, de stelling van Borst, zij gaat wat breder inderdaad, misschien wel dan Ronaldo zelf. Hebben we het later nog wel even over. Hè? Want je hebt ook nog de 41-jarige Luka Modric, die gisteren afgedroogd werd met Kroatië tegen Engeland met 7-0. Bij ons is al de discussie gaande over Virgil van Dijk. Nou, die is piepjong vergeleken bij deze mannen, want die is nog maar 35.
1: Heeft wel overwogen om te stoppen, hè? Ja. Naar verluid.
2: Speelt vanavond zijn 100ste interland.
1: Ja.
2: Daarover later meer en we willen ook vooral weten wat jullie daarvan vinden. En natuurlijk van de stelling aan zich. Het dreinende kind Ronaldo is veel te lang doorgegaan bij de Portugese ploeg. Laat van je horen en zeker ook als je misschien een mooie uitdrukking weet die zien. Anoniem staat voor dat dreinende kind. Daar sta je wel voor open, toch?
1: Ja.
2: Zeker na deze week. Deze week waar het toch veel over taal ging, dankzij Paulien Cornelis.
1: Ja, maar het mag niet kwetsend zijn. Als je zegt aansteller, dan kan dat. Maar we gaan niet schelden op Ronaldo. Dat heeft hij niet verdiend.
2: Dreinend kind, dat is hoe ver we gaan hierin.
1: Ja,
2: dat is ook niet heel positief, toch?
1: Nee, maar het geeft wel ongeveer aan dat er op zijn karakter en op zijn timing wel het nodige valt aan te merken.
2: Okay. De NPO-luisterapp staat open. Nou, laten we eens even naar Edwin Cornelissen gaan, die ook vanmiddag andere dingen doet. Maar Edwin, als jij een synoniem zou moeten bedenken voor dreinend kind, waar zou je dan bij uitkomen?
3: Ja, nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik zat even mee te luisteren en een beetje te filosoferen. Wat allitereert er nou lekker? Ik ben er nog niet helemaal uit.
2: Nou, dan mag je daar later vanmiddag op terugkomen, want wij spreken jou een aantal keer.
3: Ja.
2: Je bent bij Shorttrack. De Shorttrackers die zijn in Tialf voor kwalificatiewedstrijden. Wat staat er op het spel?
3: Ja, het is de Dutch Open. Dat betekent dus ook dat er schaatsers uit andere landen langs zijn gekomen. Het is eigenlijk tweeledige doel hiervan. Het eerste is om wat wedstrijdroutine op te doen. Met name ook voor die toppers en ook degene die daar net iets onder zitten. Zijn schaatsers, topschaatsers ook gekomen. Bijvoorbeeld uit Canada, uit Polen, waar ze tegen opnemen. En het dient ook als een soort selectiewedstrijd voor de eerste World Tour wedstrijden. Die komende maand op het programma staan al voor de shorttrackers. Moet een interne selectie worden gemaakt en daar dient het dus voor. Ze werken alle afstanden af. De 500, de 1000, de 1500 meter. Vandaag stond de 1000 meter op het programma. Zagen we bij de vrouwen dat Xandra Velsenboer weer als van ouds de overwinning pakte. Maar het ging niet helemaal vanzelf. Ze moesten wel moeite voor doen. Ze was ook echt behoorlijk aan het uitpuffen na afloop van die race. En ze gaf ook wel aan dat toch wel weer eventjes wennen is zo bij aanvang van een nieuw seizoen. Ze zijn ook wat later begonnen met de hele voorbereiding na de Olympische Spelen. Niet alle toppers van Nederland van de partij tijdens deze Dutch Open. Op die 1000 meter ontbraken bijvoorbeeld Michelle Velzenboer en Selma Poutsma, omdat zij zich op de andere afstanden al bewezen hebben en daarbij hun World Tour ticket hebben veiliggesteld. Ja, dat maakt ook de weg vrij voor zo af en toe wat verrassingen. Die zagen we bijvoorbeeld bij de mannen, waar Niels Kingma een hele goede indruk achterlaat tijdens deze Dutch Open. Een man die 2 jaar geleden uit de nationale selectie werd verwijderd, omdat hij niet goed genoeg bevonden werd. Die helemaal op eigen houtje is gaan trainen bij een soort speciaal team, een Center of Excellence heet dat. En daar heeft hij zich toch weer, stappen weten te zetten die er uiteindelijk toe leiden dat hij zijn terugkeer gaat maken in de World Tour. Zijn eerste en zijn enige World Cup tot nu toe, dat was in 2019, dus alweer 7 jaar geleden. En nu is hij terug van weg geweest. We weten ook dat Jens van het Woud niet van de partij was tijdens de Dutch Open. Hij is ziek, in ieder geval vandaag was hij er niet bij. Ten Boer was er wel, die won de 1000 meter. En Melle van het Woud, uiteindelijk ook een medaillewinnaar van de Olympische Spelen, die stelde wat teleur en die zei dat hij nog een beetje zoekende is naar zijn vorm. Dus zo zie je dat er wat verschillende verhalen zijn. Er zijn de jonkies of de comeback kids die hun kans ruiken, zoals zo'n Kingma. Er zijn de wereldtoppers die een beetje hun vorm willen proeven, zoals Xandra Velzenboer. En er zijn degenen die weten dat er nog een hoop werk aan de winkel is, zoals Melle van het Woud.
4: NPO Radio 1.
2: Het is 2:30, Jan van der Putten.
5: De Spaanse politie is begonnen met de ontruiming van een groot tentenkamp in Ceuta. De autoriteiten schatten dat daar zo'n 3000 mensen zitten. De migranten worden naar een opvangcentrum dicht bij de grensovergang met Marokko gebracht. Bij een brand op een camping aan het Gardameer zijn ruim 20 mensen gewond geraakt. Volgens Italiaanse media liepen de meeste mensen koolmonoxidevergiftiging op. 1 iemand ligt kritiek in het ziekenhuis. In een fjord bij de Noorse stad Ålesund zijn 3 schepen met elkaar in botsing gekomen. Aan het begin van de nacht kregen de hulpdiensten een noodmelding. Het zijn een Noorse olietanker en 2 vrachtschepen uit Nederland en Faroe. En op het internationale vliegveld van Suriname is een man aangehouden die 6 beschermde zangvogels naar Nederland wilde smokkelen. Ze zaten in kooitjes in de ruim bagage. De zangvogels zijn onder Surinamers erg populair om zangwedstrijden mee te houden.
0: De files, Erik Evengroen.
6: Ja, verspreid over het land staan een paar korte files, maar die hebben hooguit zo'n 5 minuten vertraging. Wel een paar bijzonderheden. Om te beginnen de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Muiden gebeurde een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging is nog een kwartier. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor knap de Nieuwe Meer 10 minuten oponthoud. En dat heeft te maken met de afgesloten A9. Want bij Amstelveen Stadshart gebeurde vanochtend vroeg al een ongeluk waar een vrachtwagen bij betrokken is. Die is inmiddels geborgen, maar nu wordt het wegdek gerepareerd. In beide richtingen is de weg dus voorlopig nog dicht. Omrijden kan via de Ring Zuid bij Amsterdam. En tenslotte valt op de A6 Emmeloord richting Lelystad. Bij Zwifterband werkzaamheden. De vertraging is daar 20 minuten.
4: NPO Radio 1.
0: Heb je er een beetje zin in?
1: Nou ja, die zondag die ligt natuurlijk lang gestrekt voor ons. Hè. Het wordt een lange wandeling. Geen eredivisie voetbal.
0: Wel bij de vrouwen straks. Wel bij de vrouwen straks. Met de klassieker zelfs.
1: Ja,
0: fijn
1: dat
0: op Ajax.
1: Is hartstikke leuk. En ik vind het ook fijn om af en toe eventjes een potje in de eerste divisie tot me te nemen. Ik doe dat vrijdagavond best vaak. Dat doet de ESPN hartstikke leuk. Met dat schakelkanaal. En het is vaak matig of slecht, maar er worden schitterende doelpunten gemaakt.
0: Precies, en die krijg je dan voorgeschoteld. Die krijg je vanmiddag ook voorgeschoteld bij een Limburgs onderonsje. En ondertussen, want daar horen we nu het geluid van, wordt er gefietst bij de EK wielrennen. Andries?
7: Wat ook een lange wandeling is, op zichzelf natuurlijk, zo'n kampioenschap. En dat geluid, dat horen we nu vooral omdat de doorkomst plaatsvindt op de streep. 5 rondes gaan we nog rijden, maar ja, het peloton belandt op het circuit. En we moeten het toch even hebben over de man die er niet bij is. Ik zal het proberen niet te veel te doen vandaag. Maar ja, dit EK stond in het teken van Tadej Pogacar, zoals altijd natuurlijk. En zojuist reed het peloton door zijn geboorteplaats. Maar nee, hij mag dit seizoen in ieder geval van zijn ploeg niet meer opstappen. In verband met die blessures die hij opliep. Die sleutelbeenbreuk, die hersenschudding. Hij postte vandaag nog wel eventjes een filmpje dat hij aan het trainen was in de kampioenstrui, de Europese kampioenstrui. Want dat was hij tot en met vandaag. Nu zal er het zoeken naar een opvolger beginnen met de ploeg van Remco Evenepoel volledig op kop. Dus 5-6 ploeggenoten om Evenepoel heen. Ja, vorige week, we hebben natuurlijk die indicatie, het wereldkampioenschap. Als je de renners wegstreept die er toen niet meer bij, die er nu niet bij zijn. Bijvoorbeeld de winnaar McNulty of de Mexicanen Del Toro. Dan was Evenepoel ook niet bepaald de beste Europeaan. Mats Pedersen, vandaag ook weer van de partij. Ciccone, de Italiaan. Ja, het is nog geen uitgemaakte zaak dat Evenepoel hier zijn laatste titel die nog niet op zijn palmarès staat vandaag gaat bijschrijven. Hij won verder alles al. Wereldkampioen, tijdrit op de weg. Olympisch kampioen, tijdrit op de weg. En ook al eens een keer Europees kampioen op de tijdrit, maar nog niet op de weg. Nou, wat kunnen we dan nog melden over de Nederlandse ploeg? Wout Poels is als veteraan eigenlijk toch wel bij verstek laten gaan van Van der Poel, de kopman. Maar die viel al vroeg in de wedstrijd, dus Poels is er niet al te best aan toe. En verder staan er heel veel debutanten aan de start voor Nederland. En een van die debutanten, Jochem Kerkhardt, zit in de kopgroep. 6 mannen zijn er vooruit. 1,5 minuut voorsprong zo'n beetje. Met daarbij ook namens Slovenië. Want ook zij moeten het over een andere boeg gooien. Ze hebben Roglic aan het vertrek. Dus daar zit echt nog wel een kans voor de Slovenen. Luka Meskec. Hij is namens Slovenië meegegaan in de kopgroep. En hij neemt vandaag afscheid als profielrenner. En dat doet hij in zijn eigen land in de kopgroep. Nou, veel mooier wordt het niet.
1: Wat denk jij, Henry, van de muitende miljonair? Dat allitereert lekker. We hebben het over Ronaldo.
0: Een stuk volwassener dan het dreinende kind.
1: Ja, nee, ja. Ik zit een beetje te zoeken. En ik hoop dat de luisteraars dat met mij doen. Hè. De stelling gaat natuurlijk over Ronaldo. Die als een dreinend kind wegliep uit het trainingskamp met de Portugezen in Kopenhagen. Maar het is een hele sprong van interland voetbal naar de KKD. Maar we doen het toch, want Mark Klosa die kijkt met veel aandacht naar VVV tegen Rode JC.
8: Nou, dat kan je wel zeggen, ja. En vooral naar de uitverkochte tribunes en naar het heerlijke zonnetje. Eigenlijk zijn de omstandigheden echt ideaal voor deze Limburgse voetbalderby tussen de nummers 5, VVV, en 6, Roda. Het zit allemaal heel dicht bij elkaar, want dit gaat om doelsaldo. Wie de 5e is en wie de 6e is. En over dat doelsaldo gesproken, daaraan kan je ook wel zien wat voor type ploegen het zijn. Want het doelsaldo van VVV is 21 doelpunten voor, 14 tegen na 8 speelronden. En bij Roda hebben ze pas 9 doelpuntjes gemaakt. Maar ook pas 5 tegen. Dus de een is alles of niks. En lekker frivol voetballen. En de ander is hut op slot. Eentje meer maken dan de tegenstander. En waarschijnlijk is 1 doelpuntje genoeg. We gaan kijken hoe deze wedstrijd gaat eindigen. En laten we vooral gaan kijken hoe die gaat beginnen. Want we zijn 1 minuut en 20 seconden onderweg. Als VVV wint, staan ze derde. Maar dat geldt dus ook voor Roda. Dus er staat wel wat op het spel. Oeh, dat is een korte terugspeelbal waarvan de Hurkspits bij Roda bijna tussen zit. En dan gaat het naar de centrale verdediger. En dat is Clancy de Ier naar de rechterkant. Vullers net voor de middenlijn. Durft de paas naar voren niet aan. Dus geeft hij hem weer terug aan Clancy. Rustige opbouw bij VVV via Blancard. Dat is weer een Fransman. Er spelen een hoop nationaliteiten in de ploeg van Marinus Dijkhuizen. Aan de andere kant is de coach Rob Penders. De bal gaat nu helemaal terug naar Schoonewald. Keeper bij VVV dat veel de bal heeft in het begin. En nu aan de rechterkant de bal langs de lijn probeert te spelen. Zit een voetje van Marsman tussen en zo verdwijnt hij over de zijlijn. Zijn begonnen in Venlo na 2 minuten en 8 seconden is het 0-0.

0: Wat een vrolijk plaatje. Tracy Ullman met Breakaway.
1: Ja, die was vooral comedienne en actrice trouwens. En niet zozeer zangeres.
0: Oh, dat
1: en
0: wist
1: dat
0: ik niet.
1: Dat doet ze ook nog steeds.
0: Yo.
1: Zingen niet meer echt.
0: Maar mijn leeftijd, denk ik.
1: We gaan naar de Motocross of Nations. Naar de volgende start, Sebas.
2: Tweede marge van dit evenement. Dat misschien een beetje uit de lucht komt vallen. Want ik kan me voorstellen dat mensen denken dat seizoen was toch klaar. Jeffrey Herling, zesde keer in zijn loopbaan wereldkampioen geworden. Wat is dit dan voor wedstrijd? Nou, dit is eigenlijk de wedstrijd waar het ooit in 1947 mee begon. De Motocross of Nations, één keer per jaar rijden de motocrossers niet voor zichzelf. Voor een wereldtitel over allerlei Grand Prix, een heel seizoen genomen. Eén dag per jaar rijden ze voor hun land. En dat is dus de landenwedstrijd, de Motocross of Nations. 1947 dus de eerste editie in Wassenaar. En dit is dan de 79ste Motocross of Nations in de geschiedenis. Jeffrey Herlings nu wel achter het hek. Elk land rijdt met drie rijders. Die komen allemaal twee keer in actie. Dit wordt het eerste optreden vandaag van Jeffrey Herlings. Nu valt de starthek voor die tweede manche. Herlings met Glenn Koldenhoff namens Nederland op dit moment in de baan. Herlings prima vertrokken. Beetje aan de buitenkant als derde door de eerste bocht heen gestuurd. En dan is het ook van belang dat Glenn Koldenhoff daar goed bij zit. Uiteindelijk behaal je met die drie rijders die tweemaal in actie komen. In totaal dus zes resultaten. En daar mag aan het einde van de dag het slechtste resultaat vanaf worden getrokken. Dat is het zogenaamde schrapresultaat. Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar topfavoriet Frankrijk. Deze wedstrijd vindt plaats in Erné. Overigens 60.000 mensen zitten op de taluds toe te kijken. Het is een enorm populaire wedstrijd. En ik zie daar een crash vooraan. Dat lijkt me niet van Jeffrey Herlings. Nee, het is Tom Vialle. En dat is belangrijk. De Fransman Tom Vialle gaat er nu af, maar de Fransen hebben al één slecht resultaat gehad. Want in de eerste manche won weliswaar Romain Fèvre. Maar Mathis Vallet, zijn landgenoot, viel uit. En dus betekent dat de Fransen alleen heel slecht resultaat hebben. En nu gaat er dus weer een Fransman af. En dat betekent dat de Fransen eigenlijk wellicht, en wat een klap is het trouwens zeg, van de normaal gesproken teamgenoot van Jeffrey Herlings, die daar heel hard vanaf gaat, wel gelijk naar de kant toe gaat, Tom Vialle. Maar dat betekent dat de Fransen in eigen huis vrijwel kansloos zijn nu voor de eindzege in deze Motocross of Nations. Frankrijk dus wat dat betreft gezien. Herlings aan de leiding aan het begin van deze tweede manche. Glenn Koldenhoff op de 12e plaats. Dat zou Nederland dan 13 punten opleveren. En Nederland staat na de eerste heat op de 3e plaats. Achter Spanje dat heel sterk begon. Beste Spanjaard op dit moment is Fares. Die ligt op de 4e positie. Garcia rijdt wat verder weg. En achter België, dat staat voorlopig op de 2e plaats. En wie valt daaruit? Nee, dat is een Duitser. Ik dacht even dat er ook een Spanjaard in de problemen was gekomen. Maar dat is niet het geval. Herlings aan de leiding. Koldenhoff 12e aan het begin van de tweede match bij de Nations. Die gaat over 30 minuten en 2 ronden.
1: We gaan even buurten in het matchcenter bij Jorrit.
3: Ja, ik heb een aantal hockeyuitslagen. In de hoofdklasse voor vrouwen is dat. Den Bosch haalde daar een uit tegen HGC. Dat werd 5-0. En ook SCAC en Hurley wonnen hun wedstrijd. En zij staan daardoor samen met Den Bosch bovenaan met 2 overwinningen uit 2 wedstrijden. Titelverdediger Amsterdam verloor zijn eerste punten vandaag. Het speelde in Utrecht met 2-2 gelijk tegen Kampong. Er wordt ook veel getennist. Met op dit moment bezig toch wel een leuk potje. Alexander Zverev tegen Novak Djokovic. Dat is in de kwartfinales van het ATP-toernooi in Peking, dat nog tot en met dinsdag duurt. En Zverev heeft daar de eerste set inmiddels gewonnen. Hij brak Djokovic meteen in de eerste game en dat kwam de Servië niet meer te boven. Maar in de tweede set gaan de mannen gelijk op, dus daar is nog niks beslist. En voor Zverev staat er momenteel wat extra druk op zijn wedstrijden, want woensdag begint namelijk het Masters-toernooi in Shanghai. En Jannik Sinner doet daar niet mee vanwege een knieblessure. Nu is dat belangrijk voor Zverev, want die kan daardoor die Sinner van de eerste plaats op de wereldranglijst stoten. Maar dan moet hij wel eerst dit toernooi winnen in Peking en daarna nog dat Masters toernooi in Shanghai. Hij is dus op de goede weg, maar die weg is nog lang. En ik zei het een half uurtje geleden al, ik had een bizar verhaal uit Argentinië. De voetballers van Argentinië zouden daar vannacht een oefenwedstrijd spelen tegen Burkina Faso. Maar die spelers uit Burkina Faso hadden nogal wat moeite om in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires te komen. Ze waren namelijk gestrand op het vliegveld van Casablanca in Marokko en zouden daardoor pas zo'n 3,5 uur voor de wedstrijd landen in Argentinië. Ja, dat vonden ze net iets te gortig en daardoor weigerden ze af te reizen. Ja, dat zorgde dan weer voor paniek bij de bond. Want als je wegblijft bij zo'n wedstrijd, kan dat behoorlijk wat gedoe geven. Zoals een flinke boete. Dus daarom besloten ze maar het team van Burkina Faso onder 23 jaar te sturen. Dat bood dapper weerstand, maar verloor uiteindelijk met 7-0. En gelukkig voor de Argentijnen was niet deze wedstrijd, maar de wedstrijd tegen Benin over 2 dagen. De afscheidswedstrijd van Lionel Messi bij de Argentijnse nationale ploeg. Want anders was de ophef nog een stukje groter geweest.
0: Oké. Nou, ik dacht dat hij al geweest was, maar dat moet nog gebeuren dus. Heel goed, gaan we naar VVV tegen Rode JC. Een beetje gastvrij ontvangen daar? Fly en
4: ja,
0: zo?
4: Uitstekend. Ja, je kent het wel. Ja, ik was alleen te laat voor de kroketten, maar de fly lag er nog. Alleen mijn moeder was 2 dagen geleden jarig, dus vanochtend had ik een verjaardag met al taart. Dus ik heb hem even overgeslagen.
0: En welke smaak hebben ze dan?
4: Antwoord moet ik je schuldig blijven. Het is hier 0-0 na 10 minuten en 20 seconden. Dat is altijd het belangrijkste nieuws. Nee, ik dacht appelkruimel en volgens mij ook kersenvlaai te ontdekken.
0: Ja, de kersenvlaai. Dus, zonder pitjes.
4: Ja, het kan zomaar zijn dat ik op de terugweg na de wedstrijd nog even langsloop. In de hoop dat er dan nog een puntje ligt. Omdat dan de hongerklop een beetje begint toe te slaan. Intussen wordt de bal over de zijlijn geschoten. Is het hoogtepunt van deze wedstrijd in die 11 minuten geweest. Dat er een hele goede kopper op de tribune zit. Want iemand gleed de bal met behoorlijke snelheid over de achterlijn. Vol de tribune in. En daar kreeg iemand hem vol in het gezicht. Waardoor ook alle drank uit de handen viel. Dus dat is ook allemaal heel vervelend. Maar ik kan het met een knipoog vertellen. Omdat de desbetreffende slachtoffer er zelf ook alweer om kon lachen. Kreeg hem echt vol op zijn voorhoofd. Intussen gaan we gooien. Doen we dat 10 meter voor de cornervlag. Rechts achterin bij Roda JC. Bal naar voren getrapt, opgevangen door VVV. Dat de bal nu intussen naar voren ziet gespeeld richting de 16 meter. Maar daar loopt het allemaal een beetje spaak. Ook voor Roda JC trouwens. Want we hebben nog geen enkel moment gezien in die gevaarlijke driehoek in deze wedstrijd tussen de twee Limburgse clubs. Wie is de beste van Limburg? Koning van Limburg. Dat is een beetje de vraag. Doornbos wordt over de knie gejaagd door Schenkhuizen. Verdient daarmee een vrije trap. 10 meter voor de middenlijn. Beerta gaat die trap nemen. Roda, dat zoals ik al zei, heel weinig doelpunten tegenkreeg. Pas 5 in de eerste 8 wedstrijden. En ook maar 1 keer verloor. De allereerste wedstrijd op bezoek bij Emmen. En sindsdien ongeslagen. Bal nu terug naar keeper Treigel. Ook hij wordt niet lastig gevallen, dus trapt de bal dan maar vanuit stilstand naar voren richting spits van de Hurk. Veel fysieke duels met centrale verdediger Blancaar. Vasthouden doen ze allebei en dus mag dat van de scheidsrechter tot nu toe heel erg veel doorgaan. En dat is wel prima, maar dat het allemaal net op de rand of erover is, dat mag wel duidelijk zijn. Roda neemt nu over, links de ruimte bij Jansen. Marsman gaat langs de zijlijn, die krijgt de bal nu en komt op 5 meter van de achterlijn uit. Lage voorzet wordt eruit gelopen door Clancy. Levert wel de eerste hoekschop van de wedstrijd op. Die gaat vanaf de linkerkant van het veld getrapt worden door Seedorf, Kane Seedorf. En dus is Roda de ploeg die die corner mag gaan nemen. Er ligt nog een extra bal in het veld, doen ze vervelend en misschien een beetje slim bij VVV. Want Zulani had de bal achter de achterlijn te pakken. Rolt hem vervolgens een halve meter het veld in en zegt dan scheidsrechter even wachten voor die corner getrapt mag worden. Zodat de poppetjes verdedigend op de goede plek kunnen gaan staan. Seedorf gaat met rechts die bal indraaien. Op doel bij VVV Schoonewald. Dat is een lange keeper. Staat bij de tweede paal. Waar er nu veel mensen komen inlopen bij Roda. Bal komt bij de tweede paal op het hoofd van Beerte. En die komt hem op het dak van het doel. Hoge boog richting de verre hoek. Maar die bal gaat uiteindelijk over het VVV-doel. Blijft 0-0, 13 minuten onderweg.
0: De Motocross of Nations, Sebas.
2: Belangrijk moment, namelijk het uitvallen van een van de Spanjaarden. En dat is de kampioen van dit seizoen, tenminste de Europese kampioen. Francisco Garcia, die rijdt zojuist door de pits heen richting het rennerskwartier. Ja, dat maakt geen deel uit van het circuit in Frankrijk. West-Frankrijk in Erne betekent een eerste slecht resultaat voor Spanje. Bij dit wereldkampioenschap voor landenteam. Dat dus op 1 dag wordt verreden. 1 slecht resultaat mag. Spanje gaat aan de leiding na de eerste manche met 6 punten. Dat zijn er 9 minder dan België. Het gaat erom zo weinig mogelijk punten te behalen. Nederland met 23 punten, dus 17 punten achter Spanje op plaats 3. Maar met dit uitvallen van deze Spanjaard Garcia betekent dat dat het in de top van de Motocross of Nations, zo bijna halverwege deze tweede van 3 manches, een stuk spannender wordt. Dat België het doorschuift naar de voorlopige eerste positie en Nederland naar de tweede plaats. Nederland met Herlings aan de leiding in deze tweede manche. Soeverein al bijna 8 seconden heeft de 6-voudig wereldkampioen voorsprong op de Italiaan Andrea Adamo.

0: Jamie Miller met A Baby Doll.
1: Ja, niet te verwarren met de Amerikaanse actrice die ook zo heet.
0: Oh.
1: Ja, dat kan natuurlijk gebeuren. We gaan even fietsen. Hoe gaat het daar, Andries?
2: We zitten in de laatste 100 kilometer, 98 om precies te zijn. Voor de eerste keer toch wel die monsterlijke beklimming. De Mosjanka achter de rug. Dat is namelijk ruim 2 kilometer, meer dan 10%. En het is ook zo'n heel smal, smerig muurtje waar je dan op rijdt. En het peloton heeft dat nu ook achter de rug. De voorsprong van de kopgroep is behoorlijk teruggelopen. Slechts 20 seconden nog over. En die kopgroep die bestond uit 6, inmiddels nog 3 over. Maar wel met Jochem Kerkhaard, renner van het derde niveau. Ja, je hebt de World Tour, dan heb je de Pro Tour en dan heb je de continentale ploegen. Hij rijdt voor Beat, toch een kleinere Nederlandse ploeg, maar hij is wel geselecteerd voor dit Europees kampioenschap. Werd ook al derde op het NK en rijdt vandaag zich in de kijker, want hij rijdt in de kopgroep en dat doet hij verdienstelijk. Het is een goede klimmer. Hij is nog over met de Portugees Thiago Antunes en de Zwitser Fabian Weiss. Ja, en in de peloton is nog altijd de regie door de Belgen, die wel wat mannetjes hebben verloren. Vorig jaar namen ze ook het heft in de handen tijdens het Europees kampioenschap. Toen hadden ze er wel vertrouwen in tegen Pogacar, maar die maakte er toen een solo van 75 kilometer van. Nou, misschien dat Evenepoel die heeft aangekondigd. Getergd als die is na zijn nederlaag. Zo zag hij dat toch wel op het wereldkampioenschap van vorige week. Misschien gaat hij er zelf ook wel een harde en lange finale van maken. Het is wel duidelijk dat de andere landen toch de ploeg van Evenepoel proberen te ondermijnen. Met veel speldenprikjes en aanvallen. Net ook de Nederlander Van der Lee. De Sloveen Tratnik die er even vandoor ging. Kortom, het is nog eventjes afwachten wat precies de krachtsverhoudingen bergop zijn. Want we hebben op dat gekke WK van vorige week, toen toch ook klassieke renners als Van der Poel en Pedersen kwamen bovendrijven. Pedersen die er vandaag weer bij is. Gezien dat het niet alleen maar per se ligt aan de lichtgewichten, aan de beste klimmers in koers, maar dat je ook gewoon heel slim moet kunnen indelen. Wel wat korter hoor, vorige week het WK. Een wedstrijd van ruim 6 uur. Vandaag een wedstrijd van onder de 200 kilometer. Kortom, de verhoudingen zullen wat dichter bij elkaar liggen. Kerkhaard, Weiss, Antunes met 20 seconden voorsprong op het peloton.
1: De stelling van Borst. Nou, die is niet aan dovemans oren gezegd. Dank jullie wel voor de reacties die al binnenlopen. Maar kom alsjeblieft met meer op de NPO Luister-app, want wij genieten van heel veel reacties. De stelling luidt vandaag: het dreinende kind Ronaldo is veel te lang doorgegaan bij de Portugese ploeg. Natuurlijk reactie graag op de inhoud van de stelling. Maar we vroegen ook om een leuk synoniem dat op Ronaldo slaat voor dat dreinende kind. Wat had je nou zelf al bedacht?
3: De mokkende miljardair of de muitende mooiboy. Vind je die leuk? Leo Driessen kwam met de zeurende zeur. Ik zeg, nou Leo, dat kan beter.
1: Die heeft het niet zo op Ronaldo.
3: Nee. En die maakte er toen van de verwaande, verwende, verdette. Dat is een trippel.
1: Maar ik vind zeurende zeur ook wel gewoon in zijn dubbelheid ook wel best wel goed bedacht. Het dekt in elk geval de lading van wat je wil zeggen.
3: Keihard.
1: Ine zegt, ik ben het 300% eens met deze stelling. Al vind ik de capriolen van Ronaldo toch ook best vermakelijk. Toen ik ooit op wandelvakantie was in Madeira, heb ik me dan ook zeer vermaakt in zijn museum. Nou, gratis tipje van Ine. Willem zegt, eens, uitroepteken, zijn status is groter geworden dan zijn

0: bijdragen. Dan hebben we hier Robert Jansen, die zegt: geachte redactie, ik ben het helemaal eens met de stelling van Hugo Borst. Het enige punt waarop Ronaldo de afgelopen jaren niet is afgetakeld, is zijn ego. Hij is geleidelijk opgeschoven van een superspits naar een sta in de weg. De heer of mevrouw Hooghiemstra zegt: hij kan of wil zijn sterrenstatus niet loslaten. Ja, dat is wel een bevinding. Ja, dat is van alle jaren toch eigenlijk bij hem.
1: Ja, dat moet ook moeilijk zijn. Dat zwarte gat wat eraan komt. Je gaat hard achteruit.
0: En vergis je ook niet in wat voor wereld hij leeft. Hè? De wereld draait om Cristiano Ronaldo. Is er ook iemand die hem tegenspreekt?
1: Nou, niet dus.
0: Nee, blijkbaar niet. Fulco zegt: Ronaldo is de Luis Figo van zijn generatie. Interessant.
1: Figo vond ik... die kon in het veld wel enorme zwalbes maken. Waarom we hem... En die wedstrijd toen in Duitsland...
0: Misschien dezelfde irritatiefactor, maar dan op een andere manier.
1: Ja.
0: En dan de synoniemen voor het dreinende kind. Daar komt bijvoorbeeld binnen... Ed zegt: de dreinende dreumes is te lang doorgegaan. Willem zegt: een jengelend kind. Mario zegt: wat vinden jullie van jengelende kleuter? Dan zegt Karin: pruillipje Ronaldo.
1: Ja.
0: Meerdere keren de verongelukte vedette. Ik krijg toch wel een hoog Suske en Wiske gehalte.
1: Oh, daar heb ik ook nog een paar opgeschreven.
0: Oh, ja?
1: Mag ik?
0: Ja, nou.
1: De struggelende senior. En de spartelende spierbonk.
0: Ja, die verongelijkte vedette kwam trouwens onder meer van Pieter, Nelly en Astrid. En hoor ik nou goed dat Mark Kroostra ook nog een duit in het zakje wil doen? Mark, kom er maar in.
2: Kan ook niks meer zeggen achter de schermen. Nee, zijn de piepende Portugees.
0: De piepende Portugees. Nou, zullen we hem dan aftoppen voor dit uur met de tragische topper? Die lees ik hier nog. En alles is welkom op de NPO Luisterapp voor de stelling. Want ook inhoudelijk mag je gewoon reageren natuurlijk. Hè. Hoe moet dat verder met Ronaldo? Het dreinende kind Ronaldo is veel te lang doorgegaan bij de Portugese ploeg. Tot zo.
1: We gaan ze zo even vertalen naar het Portugees. Klinkt best mooi, denk ik.
3: NPO Radio 1.
4: Human.
3: Iedereen heeft wel eens een situatie meegemaakt die je Kafkaesk kan noemen. Een beklemmende sfeer waarin je je machteloos voelt. Dat begrip verwijst naar het werk van schrijver Franz Kafka. De afgelopen maanden zijn al zijn boeken opnieuw in het Nederlands uitgegeven. En ik, Lara Billy Rensen, praat met literair criticus Elsbeth Etty over waarom Kafka ruim 100 jaar na zijn dood nog altijd zo intrigeert en zoveel gelezen wordt.
4: Luister komende nacht vanaf 12 uur Wat blijft.
3: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Ster. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en... Ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. Vriendenloterij. Elke dag plezier.
10: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
11: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
13: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
14: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
13: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
15: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: NPO Radio 1, 3 uur.
17: Henry Schut en Hugo Borst.
0: De wielrennen op het EK in Slovenië. Er is voetballen in Limburg tussen VVV en Roda. En dit uur gaan we ook hockeyen met Rotterdam, Amsterdam. Nu te beginnen met het NOS-journaal. Jan van der Putten.
18: De Spaanse politie is begonnen met de ontruiming van een groot tentenkamp in Ceuta. In dat kamp zitten volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten naar de grensovergang met Marokko. Daar kunnen ze zich laten registreren en worden ze vervolgens naar opvanglocaties in Ceuta gebracht. Een deel kiest er volgens de Spaanse krant El País voor om vrijwillig terug te keren naar Marokko. De migratiecrisis in Ceuta begon eind juli, toen meer dan 70.000 mensen vanuit Marokko de Spaanse enclave probeerden te bereiken. De meeste werden binnen enkele uren teruggestuurd. In de woning in Bergen-op-Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is die vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. Een 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. Dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niets bekend. Op de internationale luchthaven van Suriname is afgelopen vrijdag een Nederlandse man aangehouden die probeerde zangvogeltjes het land uit te smokkelen. De 5 twatwa's en de picolet had hij in zelfgemaakte kooitjes verstopt en in zijn ruim bagage gedaan. Een douaneambtenaar ontdekte de vogeltjes en schakelde de Surinaamse politie in. Agenten hebben de vogels in beslag genomen. De man kreeg een boete van zo'n €3000. Surinaamse zangvogels zijn erg populair om wedstrijden mee te houden. De dieren zijn dan ook veel geld waard. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Een record. Het zijn er 200.000 meer dan het vorige record van 3 jaar geleden. Het Duitse bierfeest duurt 2 weken en er gaan ook altijd veel Nederlanders naartoe. Er werd dit jaar in München 6,7 miljoen liter bier getapt. 200.000 liter meer dan vorig jaar. Het weer nog, veel zon, een paar stapelwolken, het blijft droog. Het is 18 tot 22 graden. Ook morgen droog en geregeld zon en zo'n 20 graden.
0: Waar staan ze, Erik Evengroen?
19: Nou, de bijzondere staan in ieder geval onder andere op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Voor knooppunt het Nieuwe Meer zo'n 10 minuten vertraging. En dat komt door de afgestoten A9 in beide richtingen door een eerder ongeluk vanochtend vroeg met een vrachtwagen ter hoogte van Amstelveen Stadshart. Dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren, want het wegdek moet ook nog gerepareerd worden. Omrijden kan via de A10 Zuid bij Amsterdam. Dan valt op de A6 Emmeloord richting Lelystad. Bij Zwift de Band zijn wegwerkzaamheden aan de gang, kost je 20 minuten. Een ongeluk ook op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Dat gebeurde bij Kuik. Die is de rechterrijstrook dicht en ook de vertraging 20 minuten. En tenslotte de N65 Tilburg richting Den Bosch voor Berkel en Schot. 2 kilometer file met 10 minuten vertraging.
15: Ster. Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
20: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
23: Van het bos tot in de tuin.
22: Zagen.
23: Snoeien.
22: Blazen.
23: Maaien.
22: Meer maaien.
23: En nog meer maaien.
22: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
23: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
22: Stiel. Sterk werk.
24: Zonder echt contact werkt je team hard, maar niet samen. Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken. In ieder overleg. Ga naar lovaneck.nl.
25: Bijhouden. Regelen. Vergaderen. Bellen. Inkopen. Verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
24: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
25: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: Met de Europese kampioenschappen wielrennen in Slovenië. Andries.
3: 89 kilometer nog te gaan. Drie koplopers, waaronder de Nederlander Jochem Kerkhaard. Halve minuut voorsprong op het peloton met een hele trein in het blauw. En dat zijn de mannen van Evenepoel.
0: In de eerste divisie VVV, Rode JC, Mark Klooster.
4: Ja, na 31 minuten is het daar 0 tegen 0. Weinig spektakel, dus niet echt een VVV-wedstrijd van dit seizoen kenmerkend. Wel een kenmerkende Roda-wedstrijd van dit seizoen.
0: Om 16:45 de klassieker Feyenoord-Ajax in de vrouwen-eredivisie. Begonnen in de hoofdklasse van het hockey Rotterdam-Amsterdam. Krijn Schuitenmaker.
5: Ja, dat is meteen de finale van vorig jaar. Twee ploegen die toen twee keer tegenover elkaar stonden. Rotterdam won die finale. En Rotterdam staat ook nu na 3 minuten al op een 1-0 voorsprong. Het is Pepijn van der Heijden. Hij benutte de eerste strafcorner. 1-0 voor de Rotterdammers.
0: De hele middag strijden landenteams in de Motocross of Nations. Sebas.
7: Tweede manche is bijna klaar. Tweede van 3 manches die verreden worden. Nog ruim 3 minuten te gaan in deze heat 2. Jeffrey Herlings ligt op kop. Glenn Koldenhoff op de 10e plaats. En het is vooral kijken naar de Belgen. Everts en Koenen liggen 5e en 7e. En dan zou België koploper worden in de Motocross of Nations met nog 1 manche te gaan. Maar ligt Nederland er sterk bij, namelijk op plaats nummer 2.
0: Hockey dus tussen Rotterdam en Amsterdam. Zie ik het nou goed, Krijn, dat het niet helemaal vol zit daar?
5: Nee, maar jij kijkt wel precies, denk ik, vanuit tv-oogpunt. De camera's vanuit het clubhuis richting de grote tribune. Die zit niet helemaal vol. En de meeste toeschouwers zitten aan de kant van de camera's. En die hebben lekker een plekje in de zon. En ik zit in de schaduw. Dus dat scheelt een graadje of 6, 7, 8, denk ik. Heb ik zo het idee. Maar het is best druk, hoor, voor deze topper tussen Rotterdam en Amsterdam. De eerste topper van dit seizoen voor Jeroen Hersberger. De eerste thuiswedstrijd. De nieuwe coach van de Rotterdammers. Vorige week verloren van Bloemendaal. Kwamen ze ook op een 1-0 voorsprong. Maar verloren uiteindelijk die wedstrijd met 3-1. Dus staat er wel wat druk op bij de Rotterdammers. Maar de start is uitstekend door die treffer van Pepijn van der Heijden. Die vorig seizoen 18 doelpunten maakte. En dus heel belangrijk was in de titelstrijd van de Rotterdammers. In de reguliere competitie die doelpunten van Van der Heijden. En ja, nu dus al de 1-0 op het scorebord heeft gezet. En Oliver Payne, de Engelse goalie van de Amsterdammers, passeerde met een lage, droge, harde knal vanaf de kop van de cirkel. En dat betekende dus de 1-0. Nu is het Rotterdam dat met Thijs van Dam probeert de schouders rond te zetten. Die kan niet helemaal doorlopen. Werd gefloten voor een overtreding. En dan is het Rotterdam dat opnieuw aanvalt. Weer van Dam die de bal oppikt ter hoogte van de cirkel. Maar Amsterdammers verdedigen daar. Maar het is nog wel steeds Rotterdam dat balbezit heeft. Amsterdam, dat natuurlijk Duco Telgekamp inlijfde. Dat is een van de grootste transfers geweest afgelopen zomer in het hockey. Telgekamp veel besproken natuurlijk. Die gele kaart in de WK-halve finale. Daarna ging het mis voor Oranje. Dat leverde uiteindelijk ook geen prijs op. Want de strijd om brons verloor Oranje ook. En Telgekamp startte wel sportief heel erg goed. Met 2 doelpunten vorige week tegen Tilburg. En nu staat hij opnieuw dus binnen de lijnen in Rotterdam. Maar ik moet zeggen dat zwart-wit staat hem ook prima. We zijn natuurlijk gewend in het korenblauw te zien op de hockeyvelden. 4 seizoenen maakte die 51 doelpunten voor Kampong. Nu is het Rotterdam dat weer aanvalt. Amsterdam wordt onder druk gezet. Maar de Amsterdammers weten steeds de bal weg te werken. Nu is het Mustafa Kassim, een van de Zuid-Afrikaanse broers, die de aanval opzet. En dan gaat het razendsnel naar de andere kant van het veld. Maar daar is Rotterdam weer bij de les. En zo is het. Komt er wel een vrije slag. Maar staan de Rotterdammers op een 1-0 voorsprong. En maakt de ploeg van Jeroen Hersberger een uitstekende indruk.
0: Sebastien, nog rood-wit-blauw op de eerste plaats bij die Motocross of Nations.
7: Jeffrey Herlings, zeker weten. Hij rijdt daar nog altijd in deze tweede manche van de 3 die er gereden moeten worden. Het is Herlings' eerste optreden van de dag. Hij rijdt dus ook straks de slotmanche. Dan aan de zijde van Rowan van der Moosdijk namens Nederland. Nu is Glenn Koldenhoff de tweede Nederlander in de baan. Die rijdt een dikke minuut achter Herlings op de 10e positie. En als je dan gaat rekenen, want het gaat om de landen, klasseringen, dan wordt dit een beetje een Nederland-België op dit moment. België-Nederland moet ik eigenlijk zeggen. Want de Belgen liggen op kop met Spanje op de achterhand. Terwijl Herlings nu weer langs de finishsprong komt. Over de finishsprong heen gaat. Met een enorme voorsprong van bijna een halve minuut op de Italiaan. Adamo betekent dat hij begonnen is aan de laatste drie ronden van deze tweede manche. De Belgen doen het dus ook goed met Liam Everts en Sascha Koenen op dit moment in de baan. Everts ligt vierde. Sascha Koenen ligt zevende straks in de laatste manche. Komt zijn tweelingbroer weer op het circuit. Die dit seizoen lange tijd aan de leiding ging in de MXGP. Daarna geblesseerd raakte Lucas Koenen. En daardoor de wereldtitel aan Herlings moest laten. Laatste drie ronden. Het ziet er goed uit voor Nederland. Herlings op weg naar de zege in manche 2.
6: Krijn.
5: Het is 1-1 geworden in Rotterdam. Ik zat even mee te luisteren naar de speaker. Maar het is inderdaad Mustafa Kassim, een van de twee Zuid-Afrikaanse broers, die verantwoordelijk is voor die strafcorner vanaf de kop van de cirkel. De eerste strafcorner voor de Amsterdammers die er ook in vliegt. En zo hebben beide ploegen een uitstekende start vanaf de kop van de cirkel. Beide corners gingen erin. 1-1 staat het naar die gelijkmaker van Mustafa Kassim.
6: VVV Roda, Mark.
4: 0-0. Nou, wat is het? 36,5 minuut spelen. Het is, hoe zeggen ze dat, chic? Weinig verheffend. Ik wil gewoon zeggen, er is geen reet aan. Want dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Ja, echt. Jullie zitten misschien een beetje mee te kijken. Maar er gebeurt echt bijna niks.
6: Nee, laag tempo.
4: Pasen. Nou. Smit probeerde het in de korte hoek en vond daar Treigel. Dat was nog het meest opmerkelijke moment. Maar dan is dat stadion eindelijk een keer uitverkocht. Voor het eerst in 7 jaar.
6: De cool.
4: Doen ze niet echt aan klantenbinding. Hier in Venlo, in de Koel inderdaad. Ja, zo heet dit. Toch wel iconische stadion met de langste voetbaltrap van Europa. Waar ze dan vanaf moeten en daarna ook weer op na de wedstrijd. Dat is vooral vervelend. En nu in het stralende zonnetje heeft het publiek het wat dat betreft wel naar de zin. Maar wat ze krijgen voorgeschoteld, dat is dus niet heel erg spectaculair. Nou, Roda moet nu in de verdediging. Want hier gaat Zuliani vanaf rechts naar binnen. Speelt de bal te ver van de voet en dan is hij hem ook weer kwijt. Voordat hij aan schieten toekomt op rand 16. Komt van rechts naar binnen. Nisbet zit ertussen. Houdt de bal onder controle. Doet dit goed. Ja, Roda speelt. Ja, die hoeven het publiek natuurlijk niet te vermaken. Ondanks een bomvol uitvak. Die speelt gewoon zoals ze het hele seizoen al spelen. En doen dat uitstekend. Geven weinig weg. Bijna niks eigenlijk. Een paar schotjes van afstand. En dat is het dan wel. En daardoor staat weer die nul verdedigend op het bord. Aan de andere kant creëren ze ook bitter weinig. Maar één doelpunt kan genoeg zijn. Dat hebben we dit seizoen al meermaals gezien bij Roda. In de middencirkel is het nu Doornbos namens de ploeg uit Kerkrade. Speelt de bal dan weer schuin terug. En vanuit stilstand Van den Buijs schuin naar voren naar Nisbet. Tempo wilde maar niet inkomen. Deze wedstrijd, is een cliché, heeft een doelpunt nodig. 0-0 na 38 minuten.

0: Clean Bandit en Zara Larsson met Symfonie. Nou, de tweede symfonie van Jeffrey Herlings is ook gelukt, denk ik, hè, Sebas?
1: Klonk perfect. En Herlings, 32 jaar jong, is winnaar geworden van die tweede Mainz. De zesvoudig wereldkampioen staat, denk ik, al te douchen zo'n beetje. Ademo, de Italiaan, nu pas over de streep als nummer 2 op bijna 40 seconden. Dan Jonas en Everts op plaats 4. Dat is belangrijk voor de tussenstand. Liam Everts is de Belg die goed voor de dag komt. Fares voor Spanje 5e. Dan Sascha Koenen nu al 7e. Betekent dat de Belgen 26 punten hebben na 2 manches. En praat ik nog even door. Wat is het wachten op Glenn Koldenhoff. Die na een prachtig duel daarnet Ben Watson voorbij reed. In Erné in Frankrijk. En nu onderweg is richting de finish. Nog niet over die streep is gekomen. Daar komt de 35-jarige Koldenhoff aan. Als nummer 9 in deze tweede manche. Betekent dat Nederland nu 33 punten heeft. Dat zijn er 7 meer dan België. België koploper is met nog 1 manche te gaan in deze Motocross of Nations. 7 punten dus. Voorsprong op Nederland. Spanje doet nog altijd mee omdat er straks na die derde manche het slechtste resultaat mag worden geschrapt. Maar Nederland ligt op koers voor een podium bij deze Motocross of Nations. Waar Nederland 1 keer wist te winnen trouwens in 2019 in Assen. In Erné gaan meer dan 60.000 mensen eventjes wat verkwikking zoeken. Het is mooi weer, zonnig. En dan krijgen we straks de derde manche bij de Motocross of Nations.
2: Dan gaan wij even een toetertje halen bij Krijn.
3: Ja, en die toeter gaat, denk ik, zo dadelijk klinken. Ik zie al een mevrouw in een blauwe polo aan de wedstrijdtafel met een groene toeter in haar hand. En die gaat zo dadelijk toeteren. Het staat 1-1. Beide ploegen zagen hun eerste strafcorner erin gaan. Verder nog wat kansjes gezien. Met onder meer Mustafa Kassim, die hem harde cirkel inspeelde. De Amsterdammer richting de tweede paal. En daar stond Duco Tel gekomen. Maar die was net te laat om die bal in de goal te tippen. En daar is de toeter inderdaad. En dat betekent dat het eerste kwart erop zit. Een kwart waarbij ook nog Chap Hoedemakers een kans kreeg. In de cirkel kreeg hij de bal. Hij tipte hem over het doel heen van de Amsterdammers. En dus is de ruststand 1-1. Wel gebeurt er genoeg in deze topper. Ook die twee wedstrijden in de finale om de landstitel waren al heel erg spannend. Want de eerste wedstrijd werd gewonnen door de Rotterdammers met 3-2. En aan die tweede wedstrijd had Rotterdam met een 2-2 stand. Uiteindelijk genoeg om de landstitel te pakken. Dus dat waren ook al twee spannende wedstrijden. En hier hebben we nog 3 kwarten te gaan. Waar het natuurlijk ook nog heel erg spannend kan gaan worden. In het stralend zonnige Rotterdam is het 1-1.
2: Bijna halverwege in Venlo. Twee ploegen die ofwel te veel respect hebben voor elkaar, of het is pure onkunde, Mark.
4: Ja, dat laatste klinkt dan wel zwaar. Het is 0-0 na 44 minuten. Maar VVV probeert het wel. Maar dat Roda is gewoon heel goed in verdedigen. Want, dat is de derde keer dat ik het ga vertellen, pas 5 doelpunten tegen in dit hele seizoen. En dat merk je ook vandaag. Er is geen doorkomen aan. En Marinus Dijkhuizen die is al een paar keer boos richting de zijlijn gelopen. Staat zichtbaar te mopperen. Gaat nu maar een keer zitten. Nadat hij al een paar minuten met zijn hoofd aan het schudden is en aan het gebaren maken. Heeft hij nu aan zijn assistent verteld. Ga jij het ze maar vertellen. Want naar mij wordt blijkbaar niet geluisterd. Dus meldt de assistent zich op de zijlijn om te vertellen hoe ze deze corner moeten nemen. Het zal de set-piece coach zijn. 1 minuut aan extra tijd. De dode spelmomententrainer. Die een variantje heeft bedacht. En nu 28 mensen moet instrueren op welke dat is. En hoe ze dan moeten lopen. Want hij is druk met aanwijzingen geven. Gaat nu weer terug richting de dugout. Kijkt ook een beetje van nou. Ze luisteren voor geen meter. Zie je die Pietje staan. Die hoort op de plek van Klaasje. Maar goed, corner. Die wordt getrapt. Draait in en wordt weggebokst in de korte hoek. Door Treigel. Nieuwe poging. Zo! Nou. Die schiet een bos in. Oh nee, hij belandt uiteindelijk nog in de tribune. Maar die staat op de punt van de 16. Aan de rechterkant. Philip Heijsten. Een Duitser. En die raakt die bal zo verkeerd. Die gaat rechtdoor zo over de 16 meter lijn heen. Dwars over het veld. En die gaat een meter of 30 de lucht in. En eindigt dan uiteindelijk met een boog weer net naar beneden de tribune in. Oei, oei, oei. Dit noemen ze dan echt een afzwaaier. Het is misschien wel kenmerkend voor de eerste helft die er over 10 seconden op zit. Waarin er echt niets noemenswaardigs voor beide doelen is gebeurd. Dat is een compliment voor Roda, want zij spelen erop. En misschien onkunde bij VVV, want zij proberen het wel. Maar het is gewoon heel moeilijk doorkomen bij de ploeg van Rob Penders. 0-0 halverwege.
2: Nou, dan gaan we naar een plek waar altijd wat gebeurt. Het matchcenter, Jorrit.
5: Jazeker. Wat gebeurt op dit moment iets op de tennisbaan in Peking? Daar vertelde ik net al over. De wedstrijd tussen Alexander Zverev en Novak Djokovic is daar bezig. En inmiddels bezig aan de derde set. Want Djokovic brak Zverev in de laatste game van de tweede en trok zo de stand gelijk. Zijn er inmiddels al ruim 2 uur bezig. Er is vandaag ook getennist in in Tokio. Daar kwam Carlos Alcaraz in actie. En de Spanjaard bereikte de halve finales door Denis Shapovalov te verslaan. Bij een 7-6-2-1 voorsprong voor Alcaraz moest hij Shapovalov geblesseerd opgeven. En er was ook blessurenieuws voor voetballer Thijs Dallinga. Iemand die toch een interland voor Oranje heeft gespeeld. De spits van FC Köln heeft gisteren in een oefenwedstrijd namelijk een kruisbandblessure opgelopen. Hij reageerde vanochtend zelf op social media en spreekt van een nachtmerrie. Ik kan het nog steeds niet geloven wat er is gebeurd, schrijft hij. Het is moeilijk te accepteren. Dallinga, die van Bologna wordt gehuurd, die debuteerde eind augustus nog zo mooi bij Köln met 2 doelpunten. Maar het lijkt er nu toch op dat het bij die 2 goals blijft. En ik heb weer een opmerkelijk bericht uit de voetbalwereld. Het Zwitserse FC Sion wil namelijk een nieuw stadion. En laat de schatrijke eigenaar van de club nou ook architect zijn. Dus die ging los achter zijn pc en ontwierp een stadion met hotelkamers, een uitschuifbaar dak, ruimte voor concerten en een achtbaan. De eerste beelden van het ontwerp zijn inmiddels op internet verschenen. Ja, de plannen moeten nog door de gemeenteraad. Maar als het aan de club ligt, kunnen liefhebbers over 4 jaar hun eerste rondjes in de achtbaan rond het stadion maken. En je moet wel wat durven, want er zitten loopings in.
0: Wauw. Maar dat wordt dus ook heel groot en heel hoog.
5: Dat wordt heel groot, heel hoog en ook heel erg duur. Ik zag al een paar 100 miljoen voorbij komen.
0: Ik vind het wel. Is dat iets voor het kasteel? Gewoon een leuke kermisattractie eromheen?
6: Nee.
0: Beetje extra inkomsten, kan je nieuwe spelers kopen.
6: Nee, daar gaan we natuurlijk niet aan tornen. Hè? Zit trouwens in mijn familie, wist je dat? Het kasteel van Sparta.
0: Hoe bedoel je?
6: Nou, mijn neef Hans is eigenaar daarvan. Nee, serieus, dat was een sponsor, is een sponsor geweest. En die heeft Sparta ontzettend geholpen. Hans van Hilsbergen, vroeger textielgigant. Zeg maar, dat heette Hans Textiel, een beetje à la Zeeman, zou ik maar zeggen. En hij had zijn hart verpand aan Sparta. Niet in de laatste plaats, want mijn vader hem als kleine jongen meenam. Hans is inmiddels ook 80. Maar Hans is eigenaar van het kasteel. En dat is natuurlijk een leuk weetje. Ik heb nog wat tegen Hans gezegd. En zit er nog, als jij eerder dood gaat, zit er nog een erfenis in? Hij zegt, nou, reken er maar niet op.

0: Invisible Touch van Genesis. En tegelijkertijd zag ik een reclame met zijn dochter op televisie. Emily, heb je die serie gekeken, Emily in Paris?
1: Nee.
0: Is leuk hoor.
1: Veel goeds over gehoord.
0: Juist leuk.
1: Ja?
0: Ja.
1: Okay.
0: Heel veel, als je van mode houdt, moet je zeker
1: nog
0: kijken.
1: Zoveel series kijken, maar ik zet hem op het lijstje.
0: Ja.
1: Ze is de koningin van het shorttrack ijs, Xandra Velzenboer. Haar gouden races op de 500 en de 1000 meter maakten van haar een superster op de korte baan op de winterspelen. In Tialf rijdt Velzenboer dit weekend haar eerste races van het nieuwe seizoen. En natuurlijk won ze bij de Dutch Open haar twee afstanden. Vandaag merkte ze op de 1000 meter dat het ook voor een Olympisch kampioene best wel pittig is om weer te racen.
2: Dan de eerste 1000 meter denken wij van zo. Maar goed, nou, dat is ook juist lekker dat je dan dit al hebt gehad. En dat je weer even een beetje tactisch aan moet staan. Scherp in mijn reactie en wat er gebeurt in de races. Dat als we straks de echte World Tours ingaan, dat je gewoon dat al een beetje hebt gehad. En een beetje in dat wedstrijdritme zit.
3: Is de scherpte dan ook gelijk al? Of moet zoiets een beetje opbouwen?
2: Nou, ik wil eigenlijk ook een soort van... Ja, dat klinkt een beetje raar misschien, maar een beetje voorkomen dat ik al meteen super, heel erg mentaal alweer aansta. En ja, er ook misschien gewoon een beetje te veel gespannen van zou raken. Want je wil altijd wel graag dat de eerste races goed gaan. Maar ik wil eigenlijk dit seizoen ook gewoon even wat, vooral mentaal dus eigenlijk, even wat rustiger doorheen gaan en... mijn momenten kiezen. Ik denk dat het vorig jaar al goed is gelukt. Want ik had een echt het vizier op de spelen. En kon wel best wel goed in de World Tours in het proces zitten. En dat wil ik dan eigenlijk nog meer doen.
3: Ja, want je wil eigenlijk niet dat je die enorme druk van een Olympisch jaar... dat je die nu weer hoeft te ervaren.
2: Nee, en ik kan dat nu ook niet. Want het is gewoon echt wel... mijn echte grote doel is gewoon gehaald. En dat is... Ja, nou ja, ik heb er toch nog steeds niet echt, denk ik, de echt goede woorden voor gevonden. Maar gewoon echt geweldig natuurlijk. En dan nu wil ik ook gewoon echt even goed genieten ervan. En niet het mezelf zwaarder maken dan nodig. En ik denk dat dat vooral het mentale stukje zit. Want ik vind trainen gewoon heel lekker. En ook gewoon lekker om gewoon diep te gaan in trainingen en moe te worden. Maar ik denk vooral mentaal wil je gewoon... er ietsje meer doorheen vliegen, gewoon iets luchtiger eigenlijk.
3: Iets ontspannender eigenlijk.
2: Ja, ja, zeker. En ik denk ook dat ik nu ook gewoon, als ik wel weer helemaal zo erbovenop ga zitten, dat ik dat ook gewoon niet volhoud. Dus dat is ook gewoon niet goed voor me.
3: Het is grappig, hè? Als je het over de Olympische Spelen hebt en de successen, begin je eigenlijk als vanzelf te lachen. Heeft het iets blijvends veranderd in je mindset?
2: Ja, ik merkte wel deze zomer, gewoon in de rustperiode, dat wel een soort rust gaf. En aan de andere kant weer iets van... Normaal had ik altijd iets van zelfsprekends. Een doel wat gewoon heel duidelijk voor me lag. En nu moest dat weer gewoon even komen. En ook over nadenken zelf natuurlijk. Maar ik weet al van mezelf, ik wil altijd wel weer beter. En ik zie altijd wel punten, ook technisch, die ik kan verbeteren. En dat vind ik ook zo leuk. Gewoon aan het schaat en short track. Dat ik gewoon elke dag weer... Ja, wel iets kan bedenken waar ik mee bezig kan en jezelf kan blijven verbeteren. En daar wil ik gewoon van genieten. En dat betekent dus ook dat het dus niet altijd alleen maar over de resultaten hoeft te gaan.
3: Maar zit dat ook echt in je? Want je bent zo gewend aan medailles winnen.
2: Ja, zeker. Daarvoor ga ik uiteindelijk de wedstrijden rijden. Maar in ieder geval ogen op dan het belangrijkste wedstrijd dit jaar, het WK. En gewoon ook genieten van de andere races. En ik heb daar zin in. Het is lekker dat we nu de eerste paar ritten hebben gehad.
0: Ja, we wilden Xandra natuurlijk niet onderbreken. Had eigenlijk wel gemoeten, maar er viel een goal. Toch, Kein?
4: Ja, klopt, bij het hockey inderdaad. En dat was een goal voor Amsterdam. En het is weer een van die Kassim-broeders. Dit keer was het Dayan Kassim, die twee Zuid-Afrikaanse broers. Ik weet nog wel dat ze in Nederland kwamen. En dat elke club ze eigenlijk wel wilde hebben. Want ze waren natuurlijk al op de nationale tv geweest van Zuid-Afrika. Als Zuid-Afrikaanse internationals. En ze kozen uiteindelijk voor HDM. Daar zijn ze begonnen in Nederland. En daarna de overstap gemaakt naar Amsterdam. En nu dus... En niet alleen dit seizoen belangrijk in deze tweede wedstrijd van dit seizoen, maar ook vorig seizoen al heel belangrijk. En bovendien brengen ze veel dynamiek. Ja, Dayan Kassim verantwoordelijk voor die 1-2 voor de Amsterdammers. En dat was eigenlijk wel een beetje aan Rotterdam te wijten. Want er waren mogelijkheden te over om die bal de cirkel uit te spelen. En uiteindelijk was het Lucas Korstens die de bal voor de stik bracht van Dayan Kassim. En die kon hem van dichtbij achter Dirk Meijer, de eerste keeper van Oranje, ook het afgelopen wereldkampioenschap erin werken. Dus staat Amsterdam voor en hebben dan Amsterdammers. Dat is knap gedaan. Een achterstand van 1-0 omgebogen in een voorsprong. Nu is het Mustafa Kassim die de bal heeft. Probeert de achterlijn te halen, maar krijgt een tegenstand van een van de Rotterdam-spelers. Wel een vrije slag. De voorsprong is er voor de Amsterdammers. We hebben nog 4 minuten te gaan. Oh, die bal wordt bijna de goal ingetennist. Dit scheelt helemaal niet veel. Stam Steins Bisschop, die bij de tweede paal staat. En die probeert die bal de goal in te tennissen. Dat lukte net niet. En dus geen derde goal voor de Amsterdammers. 1-2 is de tussenstand.
5: NPO Radio 1.
0: Het is even na 4:30. Jan van der Putten.
6: Rusland heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Kiev. Op de dag dat de Duitse bondskanselier Merz daar op bezoek is. Net als afgelopen week lagen de bruggen over de Dnipro onder vuur. Een man van 38 uit Roosendaal is aangehouden vanwege een dode man in Bergen-op-Zoom. Die werd vanochtend gevonden in een huis. Volgens de politie werd het slachtoffer met geweld om het leven gebracht. De Spaanse politie is bezig met de ontruiming van een groot tentenkamp in Ceuta. De autoriteiten schatten dat daar zo'n 3000 mensen zitten. De migranten worden naar een opvangcentrum bij de grens met Marokko gebracht. En in Tilburg is een gewonde man aangehouden door de politie. Door een val van de trap was hij bewusteloos geraakt. Toen ambulancemensen hem bij kennis hadden gebracht, werd hij zo agressief tegen hen dat ze de politie waarschuwden.
0: Drukte op de weg, Erik Evengroen.
7: Ja, naast een aantal korte files, de meeste vertraging op de volgende wegen. De A1 Amersfoort richting Amsterdam, voor knap het Watergraafsmeer 5 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. De A4 Den Haag Amsterdam, voor knap de Nieuwe Meer, ook 10 minuten oponthoud. En dat komt weer door de afgesloten A9, want die is eigenlijk heel de dag al dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Dat gebeurde vanochtend vroeg. Die lag dwars over de weg. Die is inmiddels geborgen, maar nu wordt het wegdek gerepareerd. En dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via de A10 Zuid bij Amsterdam. En tenslotte de A28 Utrecht richting Zwolle. Voor knop het Hoevelaken 3 kilometer file met 10 minuten vertraging.
5: NPO Radio 1.
0: Er wordt gefietst. Ja, Andries, toch even. Want het is natuurlijk al een paar jaar de discussie. We hebben het WK net gehad. Dan komt nu weer het EK. Die volgorde is ook wel eens anders. Het ligt ook wel eens iets verder uit elkaar. Wat is nou nu de status van het EK?
8: Ja, dat is echt heel lastig te zeggen. Want je zou denken, na de deelname van en de winst van Pogacar vorig jaar. Ja. Even de poel op het podium, Sexas derde. Nou, dat zijn de topnamen. Dat het wel wint aan prestige. Maar het is gewoon eigenlijk... Het is een beetje mosterd aan de maaltijd. En het is heel lastig om een geschikte plek te vinden voor dat EK op de kalender, waarbij het echt, zeg maar, vol in de spotlight staat. Want ja, je hebt dit weekend ook allemaal wedstrijden in Italië, dus het is nog steeds erg lastig om dat kampioenschap statuur te geven. En ook, we hebben die trui een jaar niet gezien, die trui met de Europese sterren, want die staat onder de regenboogtrui van Pogacar. Die was het allebei.
0: En onder al die andere truien.
8: Ja, precies. Dus dat is niet handig. Vollering heeft het bij de vrouwen natuurlijk wel getoond dit jaar. Die heeft bijna al haar grote koersen in die sterrentrui gewonnen, maar die won hem gisteren, waardoor we bij de vrouwen ook niet gaan zien, want daar gaat de trui van de wereldkampioen weer voor. Kortom, ik heb niet een heel positieve antwoord op je vraag, omdat dit kampioenschap, ja, Evenepoel bijvoorbeeld, die is dan bezig met die bekende bingo kaart. Die denkt, deze moet ik nog een keer winnen. Ja, dat staat dan wel mooi. Maar eigenlijk, zeker in dit naseizoen, is iedereen vooral bezig nog met de Ronde van Lombardije. Volgend weekend het laatste monument. En is deze wedstrijd toch een stuk minder belangrijk. We zijn onderweg naar de Mosjanka voor de derde keer. Dat is die scherprechter, die enige klim in het rondje. En de kopgroep die we hadden met Jochem Kerkhaart is teruggepakt bij de vorige beklimming. Toen namen de Italianen het ineens over van de Belgen. Met Ciccone, met Scaroni, Pellizzari, toch allemaal klinkende namen. Dat zorgde wel voor behoorlijke uitdunning van de groep. Bijvoorbeeld Mats Pedersen, die even gelost werd. Daarna in de afdaling wel weer terugkwam. Met ook nog twee Nederlanders, Van der Lee en Ramijn. Daarvoor was Tijmen Graat de enige overgebleven Nederlander. Dus het ziet er wat dat betreft voor de kansen van de Nederlanders vandaag niet goed uit. Geen Wout Poels bijvoorbeeld. Die is al nergens meer te vinden na zijn zware valpartij. En inmiddels rijden de Belgen weer op kop. 65 kilometer te gaan. En heel opvallend de hele tijd Roglic en Evenepoel heel dicht bij elkaar.
0: Meeslepend potje hockey in Rotterdam, Krijn.
4: Ja, er gebeurt echt heel veel. En nu is het weer Mustafa Kassim die voor de Amsterdammers voor de goal opduikt. Er zit veel dynamiek in deze wedstrijd. Twee ploegen die geen momentje onbenut laten om aan te vallen. Dus dat maakt deze wedstrijd aantrekkelijk. En ook nog eens twee ploegen die natuurlijk vorig jaar de strijd om de landstitel uitvochten. Waarbij Rotterdam als winnaar uit de bus kwam voor het eerst in 13 jaar. Nou, die toetreffing geklonken. 1-2 is dan ook de ruststand. Ja, en in de laatste paar minuten zagen we geen Duco Telgekamp voor de goal. Was even naar de kant gehaald door zijn coach Rick Matthijssen. En die Duke Hotelgekamp die natuurlijk in de spotlight staat vanwege zijn rol op het wereldkampioenschap. En het feit dat hij goed gestart is bij Amsterdam met vorige week 2 doelpunten. En dat kan natuurlijk ook zijn omdat hij belangrijk is. Hij wordt door zijn coach een van de beste spitsen van de wereld genoemd. Dat spelers, verdedigingen zich extra op Duke Hotelgekamp gaan focussen. Waardoor mannen als Dian Kassim bijvoorbeeld extra kansen krijgen die ze dan ook weten te benutten. Ruststand 1-2. We hebben nog 2 kwarten te gaan in deze topper tussen Rotterdam en Amsterdam.

0: Ja, dit plaatje hebben we eventjes uitgezocht voor Mark Kloos. Daar gaan we zo naartoe schakelen. De Viagra Boys. Wij dachten van, nou, die wedstrijd in de Kool, die kan wel een beetje pit gebruiken. Dus, Mark, ja, staat die V van Viagra...
1: Gaan ze dan wel eens net.
0: Hey, die V van Viagra, het staat niet voor VVV, hè? Heb ik de indruk.
1: Nee. Die
0: slappe
1: staat meer voor... Ja, dat is alleen geen woord met een V. Dus dat correspondeert dan weer niet met die drie letters.
0: Nou, misschien is er in de rust toch wat gezegd door de coaches.
1: Ja, dat zou kunnen. Zes. Ja. In ieder geval die van VVV. Want bij Roda is dit zo'n beetje de specialiteit van het huis dit seizoen. Die staan na 47 minuten op 0-0. VVV probeert het wel vanaf het begin. Bal gaat naar de rand 16 meter, naar Schmid. Ja, die schiet hem dan tegen de dichtstbijzijnde tegenstander op. Kan nog steeds via Schenkhuizen. Die probeert het met een schot van 20 meter. En die komt dan recht in de handen van Treichel. 0-0 dus, weinig kansen. Zeg maar geen kansen in de eerste helft. En toch gaat er dan een clubje journalisten bij een televisiescherm staan wachten. En een beetje dringen om de highlights, de hoogtepunten van de eerste helft te bekijken. Nou, ik ben lekker in het zonnetje gaan zitten, want ik denk, er komt toch niks. Ik heb net alles live zitten beschouwen, maar ik ben heel benieuwd wat ze eruit weten te vissen. Nou ja, ongetwijfeld hebben ze nog wel iets weten te vinden, maar het is aan mij voorbij gegaan. Want ik dacht dat zonnetje hier, 24 graden, die pakken we nog maar mooi even mee. De bal is bij keeper Schoonewald namens VVV. Gaat naar de centrale verdediger, terug naar de keeper. Ook dit gebeurt allemaal in wandeltempo. Hij dribbelt de 16 meter uit en nu trapt hij met links... richting de twee voorwaartsen waar Beerten namens Roda de bal kan wegkoppen. Doet dat vooruit en vervolgens speelt Nisbet de bal met een hoge boog terug naar zijn keeper. Die neemt deze bal keurig aan. Gaat dan stilstaan en wachten tot er iemand druk zet. Maar die opdracht hebben ze voorlopig nog niet meegekregen bij VVV van Marinus Dijkhuizen. Want ze wachten rustig af op 20 meter. En wachten dan tot de keeper de bal uiteindelijk naar voren speelt. Nu gaat Roda via de linkerkant en Beerten de bal naar de as spelen. Doornbos moet opschieten. Doet hij. Is op tijd. Speelt er maar weer terug naar zijn keeper. Het publiek begint ook een beetje te fluiten. Er zitten er ongeveer 2.500 meer dan gemiddeld in de koel. Maar ik denk niet dat die jassen dit hebben gezien. Zeggen nou volgende week weer. Hoewel nu Doornbos weg is. Maar dat is dan weer namens Roda. Mooie tackle op de bal van Schenkhuizen. Van achter richting de bal gegleden en weggetikt in de as van het veld. Voordat het echt gevaarlijk wordt op 20 meter van het doel. Seedorf vanaf 25 meter. Goed schot. Maar op ideale duikhoogte. Ja, was hard met de wreef. Maar die bal komt een meter naast de keeper op een meter boven het gras. Dus die valt naar links. Schoonewald en heeft hem klem in zijn handjes. En nu op de grond gelegd. 3,5 minuut onderweg. In de koel dus. 0-0.
0: Jorrit, wat zie jij?
2: Ik zie op dit moment Novak Djokovic die een matchpoint heeft op de service van Alexander Zverev. Dat is in de kwartfinales in Peking. Ik zal niet à la Marcella Mesker proberen een live verslag te doen, maar als daar de beslissing valt, laat ik het weten. En Krijn is voor ons bij de wedstrijd tussen Rotterdam en Amsterdam in de hoofdklasse hockey voor mannen. Maar er worden natuurlijk nog 5 wedstrijden gespeeld. En ik hou dan vooral Bloemendaal en HDM in de gaten. Want dat zijn de enige twee ploegen die, naast Amsterdam, hun eerste wedstrijd dit seizoen hebben gewonnen. Maar ja, die staan er allebei niet zo goed voor. Want Bloemendaal staat bij rust met 1-0 achter bij Pinoquet. En HDM kijkt bij Oranje-Rood tegen een 3-2 achterstand aan. En zullen we nog een opmerkelijk bericht uit de voetbalwereld doen voor de verandering?
3: Ja, altijd leuk.
2: Nou, het Duitse weekblad Die Zeit publiceerde namelijk een interview met 82-voudig Duits international Ilkay Gundogan. Speelt tegenwoordig bij Galatasaray. En Gundogan vertelt in dat interview dat sommige voetballers in de rust van hun wedstrijd hun eigen naam googelen. En Gundogan zegt daarbij dat voor sommige spelers complimenten van supporters zwaarder tellen dan lof of aanwijzingen van de trainer of van hun teamgenoten. En hij vindt dat gevaarlijk, want als de opmerkingen die ze lezen invloed hebben op hun beslissingen op het veld, kan je je voorstellen dat het resultaat niet altijd het beste is voor het team.
0: Ja, het is toch wat.
3: Tijdens de wedstrijd had je het over.
0: Ja, in de rust.
3: Ja.
2: Lezen ze dat even?
0: Ja. Ja, in de rust.
3: Zou Ronaldo dat doen?
0: Nee, die epileert zijn wenkbrauwen. Nee, nou, dat is echt zo.
3: Daar doe je geen kwartier over.
0: Nee, maar dat kan toch lelijk uitgroeien na 3 kwartier. Dan moet je dat goed bijhouden. Ja. Die close-ups van Ronaldo zijn altijd heel close. Ja,
3: en weet je nog die ene wedstrijd dat hij in de tweede helft een totaal ander kapsel had dan in de eerste helft?
0: Nee, dat weet ik
3: ja,
0: niet.
3: Ja, dat is ook voorgekomen.
0: Serieus?
3: Ja, precies. Daar hebben wielrenners geen last van, Andries.
4: Nee, je ziet hun gezicht ook eigenlijk niet meer tegenwoordig. Nee. Hè? Helm op, groot vizier met die gigantische brillen. En wat we wel kunnen zien is dat Mats Pedersen vandaag geen Europees kampioen gaat worden. Want die zit nu al helemaal achteraan op de beklimming van die Morsjanka. Waar de Italianen toch wat powerplay doen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 donkerblauwe Italiaanse shirts voor de Belgen. Dat is toch een beetje het duel als het gaat om de blokken. Italië tegen België. En vooral om Evenepoel uit zijn tent te lokken. 60 kilometer nog te gaan. Ja, dit is de plek waar het telkens moet gebeuren. Op die 2 kilometer waar het stel omhoog loopt. Wout Poels inmiddels ook de wedstrijd verlaten. We melden al eventjes zijn valpartij in het begin van de wedstrijd. De kopman van de Nederlanders is er dus niet meer bij. En Evenepoel kijkt even naast zich. En dan ziet hij Primoz Roglic. Dat is zijn ploeggenoot in het normale leven, zullen we maar zeggen. Bij de merkenteams. Nu de Sloveen tegen de Belg. Dat zijn misschien wel de 2 grootste namen hier aan het vertrek. Het kan zomaar zijn dat er een Italiaan vandaag mee vandoor gaat. Want die zijn toch in de breedte het sterkst op dit moment. Bij de Fransen geen Sexas. Die kiest voor een andere weg richting de Ronde van Lombardije. En nu op die steile kilometers wordt de groep weer uitgedund. Ik zie alleen nog maar Tijmen Graat namens de Nederlanders. Nou, Van der Lee, de jonge Nederlander, nu helemaal achterin bungelend. Dat is slecht nieuws wat dat betreft voor hem. En Pedersen, die nu daadwerkelijk de groep bij hem ziet wegrijden. En dat gaat dus niet lukken vandaag voor hem. Nou ja, het is nog even wachten tot die laatste ronde, de laatste beklimming. Gaat Evenepoel wachten tot dat moment? Of probeert hij het al eerder? Want als hij eenmaal gevlogen is en op het vlakke een voorsprong te pakken heeft, dan weten we met zijn tijdritskills, dan is er bijna niets meer aan te doen. En nu, vlak onder de top, komen de Belgen toch naar voren. Die gaan nu eventjes de Italianen overtoepen. En dan is het niet meer het treintje van de Italianen, maar nog 2 Belgen voor Evenepoel. Dat zou wel een voorbode kunnen zijn van een vroege aanval. Met Ramses de Bruyne nu op kop. Van Gils en Evenepoel. Roglic die kan in ieder geval mee. Maar het pelotonnetje even op een heel lang lint. Op dat laatste stuk van de beklimming hier. Ja, het is toch voor Evenepoel een dag waarop de prestige ook op het spel staat. Hij is boos op zichzelf. Want op het WK kwam het er niet uit. En dan moet er bij hem vaak iets rechtgezet worden. En dat kan het wonderkind, zoals hij altijd gezien werd, toch vaak wel voor elkaar boksen. Nog 58 kilometer.
0: Mark.
1: 1-0 voor VVV. De Duitser Gino Smit is spits en komt naar de eerste paal. En kopt een afgemeten voorzet van de rechterachterlijn van Vullers. Via de grond in het netje achter Treichel. Het is 1-0 voor VVV. 1 kans, een echte kans, is dus genoeg voor de spits van VVV. Om zijn ploeg op voorsprong te brengen. Na 53 minuten is de ban gebroken. In Venlo is het 1-0.

0: Good Old Days was dat van Hayley Williams.
1: Gescoord bij Krijn, zeg het maar.
2: Het zijn de Rotterdammers die op gelijke hoogte gekomen zijn in de beginfase. Sterker nog in de eerste minuut van het derde kwart. De tweede helft is dus begonnen en die begon heel erg goed voor de Rotterdammers. Met eerst al de kans voor Jeb Hoedemakers. En ze stonden op een 2-1 achterstand. En dat leverde al bijna dus de gelijkmaker op. En meteen de volgende aanval daarover. Een snoeihard schot van Buitenhuis, Bouwen Buitenhuis. Die de bal pushte en dan leek hij even in het gedrang te komen. Maar uiteindelijk denk ik niemand meer die hem aanraakte. Dus komt de goal op naam van Buitenhuis en dat betekent de treffer dus voor de Rotterdammers. De 2-2 die op het scorebord staat voor de ploeg van Jeroen Hersberger. 44 jaar is hij. Speelde 22 jaar in het eerste team van de Rotterdammers. Maakte 384 doelpunten in de competitie voor Rotterdam. En nu is hij na een jaartje afwezigheid. Hij was assistentcoach bij de Franse nationale ploeg. Nu is hij voor de Rotterdammers. De 2-2 die op het scorebord staat voor de ploeg van Jeroen Hersberger. 44 jaar is hij. Speelde 22 jaar in het eerste team van de Rotterdammers. Maakte 384 doelpunten in de competitie voor Rotterdam. En nu is hij na een jaartje afwezigheid. Hij was assistentcoach bij de Franse nationale ploeg. Nu is hij terug als coach. En ja, zijn eerste wedstrijd leverde meteen een

0: De Kassienbroeders in de weg staat op dat moment. En zo is het Rotterdam dat de mouw heeft opgestroopt. Dat al heeft gescoord in de eerste minuut van de tweede helft van het derde kwart. Dus 2-2. Het belooft een spektakel te worden. De twee kwarten die nog gaan volgen hier in Rotterdam.
1: Eindelijk werd er gescoord bij VVV Roda door de thuisclub. Dat betekent dat Roda JC de bakens moet verzetten.
2: Ja, maar die moeten uit den schulp kruipen met een 1-0 achterstand. Ben benieuwd of ze dat gaat doen de afgelopen 5 minuten sinds het doelpunt. Want het is minuut 58. Hebben ze zich vooral op eigen 16 meter moeten begeven. Omdat ze zwaar onder druk stonden van VVV. Dan hebben die pilletjes in de rust toch geholpen. Bij de ploeg van Marinus Dijkhuizen. Ja. Nu wel Roda. Met balbezit op de helft van VVV. In de middencirkel is het Nisbet. Draait een rondje. Moet nu net iets eerder bij de bal zijn. Krijgt nog wel een tikkie mee van het doelpunt te maken. Maar krijgt de bal wel bij Doornbos. Naar de linkerkant. Lage voorzet. Masman. En die schiet hem in de korte hoek op de keeper van de Hurk. In de rebound buitenspel. En ook op Schoonewald. Twee uitmuntende reddingen van de goalie van VVV. Dat schot van Marsman naar de verre hoek had misschien iets meer naar het hoekje gemoeten. Want hij stond vrij, bijna recht voor het doel op 14 meter. Schuift de bal met links, laag naar de verre hoek. Maar daar ligt dus de keeper in de weg. En in de nastoot glijdt Van de Hurk de bal nog richting het doel. Maar deed dat vanuit buitenspelpositie. En de vrije trap is inmiddels genomen. Daar was Roda dan. Ze zullen wel moeten, want 1-0 achter. En dus zal het leuker worden. Dat is het in ieder geval sinds de openingstreffer van Gino Smit. Zeker. Eerst VVV dat op jacht was naar de 2-0. En nu dus voor het eerst Roda. VVV verdedigt goed. Neemt de bal over op de helft van Roda. Is de bal nu in de voeten van Zuliani. Bal kan naar de linkerkant. Dat is een goede trap naar Verstraten. Verder naar links. Want linksback Heijsten staat op de bal te wachten. Die speelt de bal nu naar Spits Smit. Kaats is wat moeilijk. Stuit het op rand 16. En buitenspel geweest van de Duitse aanvalsleider. En dus komt er een fluitsignaal en een wissel. Kijk eens even aan. 3 man sterk staan er klaar voor Roda om het tij te doen keren in deze Limburgse voetbalderby. Want het gaat niet goed. Ze staan achter na een uur spelen. Dus komen er 3 nieuwe in. De trainer is niet blij. Rob Penders.
1: Een hoog percentage van de luisteraars is het eens met de stelling van Borst. Die is vandaag het dreinend kind. Ronaldo is veel te lang doorgegaan bij de Portugese ploeg. Maar toch is het ook wel interessant om dan even te kijken wie het er niet mee eens zijn en waarom. Henry schrijft bijvoorbeeld op de NPO Luister-app. Ik ben het dan wel eens met de stelling, maar er is ook een andere kant van Ronaldo. Hij geeft geld aan goede doelen, loopt daar niet mee te koop. En als iemand respect heeft voor collega's, is hij het wel. Hij geeft iedereen een hand. Dan kan je van een andere grote, of moet ik misschien zeggen kleine, niet altijd zeggen. Iemand die zich Bulmans noemt, zegt: laten wij als Nederlanders ons toch vooral bemoeien met onze eigen problemen met Oranje. De Portugees heeft de kritiek van Hollanders niet nodig. En dan heb ik nog dit pleidooi van Jonathan voor je. Ga er even voor zitten.
3: Ja.
1: Tijd voor wat tegengas ten opzichte van eerdere reacties, zegt Jonathan. Deze stelling laat duidelijk een gebrek aan kennis van de Portugese cultuur en taal zien. Ik kom al jaren iedere maand in Portugal. Portugal is het land van de saudade, van het verlangen. Meer dan 2 decennia lang heeft Ronaldo het verlangen van een hele natie op zijn schouders genomen, met als absolute hoogtepunt de EK-titel van 2016. Loop een willekeurig souvenirwinkeltje binnen, welke stad of dorp dan ook binnen, en je ziet enkel en alleen shirtjes met Ronaldo nummer 7 te koop staan. Ronaldo heeft meer dan welke andere voetballer dan ook voor zijn sport geleefd. Waar andere voetballers 10 jaar eerder waren gestopt om van hun geld te gaan genieten, bleef Ronaldo het verlangen van zijn land dragen door iedere dag aan zijn lichaam te werken. Hij is daarmee de ultieme ambassadeur van het land geworden, zelfs nog groter dan Eusebio. Is er ook maar 1 Nederlandse voetballer geweest die over meer dan 2 decennia lang zo succesvol is geweest voor zijn land? Cruijff alleen in 74, Van Basten alleen in 88, Bergkamp alleen in 98. Ronaldo heeft alle fysieke grenzen verlegd die voor voetballers voor mogelijk werden gehouden. Daar past geen negatieve term bij. Enkel de typisch Portugese saudade. Was getekend Jonathan. Nu mag jij.
3: Ja, het is een hartverwarmend betoog, maar ja, alles loopt altijd af. En die eindigheid, die kun je wel oprekken, maar ook aan de opgerekte eindigheid zit een einddatum. En ik blijf stellen dat hij die wat beter had moeten aanvoelen, maar hij kan het gewoon niet. En ik denk misschien wel dat hij verslaafd is aan zichzelf, aan de aandacht.
1: Zullen we dan aan het tegengeluid op dit tegengeluid nog wat synoniemen doen voor dat dreinend kind in jouw stelling?
3: Ja, ja, ja.
1: Annemieke zegt de gevallen gladjakker. En om het Suske en Wiske gevoel compleet te maken, de stervende stierennek.
3: Ja.
1: Joost zegt de jenkende joker. Ik denk dat het jankende joker moet zijn, maar

0: lachende is op zich een begrip wat ook wel tot de verbeelding spreekt.
1: Ja.
0: Frits zegt ook een beetje in het Suske en Wiske idee, de gevallen geldwolf. Dan hebben we nog iemand die de gebruikersnaam Guus Vlater gebruikt. Dat is alleen al leuk om voor te lezen. Het mouwende mannetje van Madeira.
1: Ja, maar je had er toch nog een. Ik hoorde er net een voorbij komen.
0: Die komt zo.
1: Oh, die bewaar je naar tot 5 uur.
0: Nou,
1: ah, die is geniaal.
0: Tot zo.
1: Dat is echt de beste. Dat is een prijswinnaar.
2: Op NPO. Voetbal.
3: Vanavond. In een extra NOS langs de lijn.
4: Meerdink neemt hem mee. Meerdink schiet en Meerdink scoort.
3: De vierde wedstrijd van de Oranjemannen in de Nations League.
4: De omhaal, dat blijft liggen. Goal!
3: Deze keer in Eindhoven. Voor de tweede maal tegen Servië.
4: Wat een goal van Oranje!
3: Langs de lijn. Begint vanavond om 8:30.
4: Ja, ja!
2: Wie luistert, weet meer.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks Bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie Olifant.
7: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Zonder echt contact verandert weerstand al snel in een conflict.
10: Maar hier ben ik het totaal niet mee.
9: Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
8: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
13: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
14: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
13: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
15: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
16: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
17: Download de app en start met vinden.
15: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
18: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: NPO Radio 1, 4 uur.
2: Schut en Hugo Borst.
0: Met het vervolg van de EK wielrennen. Laatste dik uur komt daaraan in Slovenië. We zijn bij VVV Roda. Daar staat het na 67 minuten spelen 1-0 voor VVV. En het vervolg ook van de hockeytop Rotterdam-Amsterdam. Daar is het nog steeds 2-2. Eerst nu het NOS Journaal met Jan van der Putten.
14: De
10: Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In dat kamp zitten volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. En die leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Buitenlandredacteur Jelisa Nieves, hoe verloopt die ontruiming?
20: Gestaag. Er zijn dus 350 politieagenten en militairen die het strand volledig hebben omsingeld. Op het strand verblijven zo'n 3000 migranten en die worden eigenlijk in groepjes van het strand afgehaald. Sommigen die gaan vrijwillig mee, maar andere mensen moeten er ook van afgedragen worden.
10: En waar gaan ze naartoe dan?
20: Ze gaan naar een tijdelijke opvanglocatie. Daar krijgen ze 2 keuzes. Ze kunnen zich of registreren, maar niet alle migranten die willen dat, omdat ze anders bang zijn dat ze toch teruggestuurd worden. Maar andere migranten die erbij al voelen hangen, die krijgen dus de mogelijkheid om vrijwillig terug te keren naar Marokko.
10: Ja, die enclave, exclave moet ik zeggen, Ceuta, die werd bestormd, hè, enige tijd geleden en zo. Duizenden mensen waren daar, er zijn dus nu wat mensen over. Zijn alle migranten, nou, als de Spaanse politie nu klaar is, zijn ze dan allemaal weg uit Ceuta?
20: Daar lijkt het er wel op, ik kan niet volledig uitsluiten. Maar in het begin zaten ze vooral in het centrum van Ceuta. Alleen de inwoners waren zo boos dat ze eigenlijk vooral naar het strand werden verdreven. Eerder deze week zagen we ook al een andere ontruiming. En daar gingen de meeste mensen uiteindelijk ook de grens over. En het lijkt er nu op dat dan de migranten dan vrijwel volledig zijn vertrokken. En de autoriteiten die hopen daar ook op. Want binnenkort komt de Spaanse koning op bezoek met zijn vrouw. En dan zou het heel onhandig zijn voor de lokale autoriteiten als het nog steeds heel onrustig is daar.
10: Jelisa Nieves, dankjewel, buitenlandcollega. Bij een ongeluk op een industrieterrein in de buurt van Kuik is een motorrijder van 17 overleden. Volgens Omroep Brabant botste die vanmiddag tegen een boom. Een reanimatie mocht niet meer baten. De politie is nog bezig met het onderzoek. De jongen van 17 had geen motorrijbewijs. Bij een droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw de Noordbrug over de Dnipro geraakt. 2 mensen raakten gewond, meldt de burgemeester. En die aanval komt op de dag van het bezoek van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz aan de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om Kiev te verlaten. Het is de 4e dag op rij dat een van de bruggen die het westen en oosten van Kiev verbindt wordt aangevallen. Op het internationale vliegveld van Suriname is een man aangehouden die 6 beschermde zangvogels naar Nederland wilde smokkelen. Ze zaten in kooitjes in de ruimbagage. De zangvogels zijn onder Surinamers erg populair om zangwedstrijden mee te houden. En het weer, zonnig met temperaturen tussen de 17 en 22 graden. Vanavond wat bewolking, vannacht is het een graad of 10. Morgen begint mistig, later komt de zon erbij en dan wordt het 20 tot 22 graden.
0: Even naar de ANWB, Erik Evengroen.
21: Ja, vertraging op de volgende wegen. De A4 om te beginnen, Den Haag richting Amsterdam. Bij Knoop het Nieuwe Meer gebeurde in de file een ongeluk. Nu is de linkerrijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. De A6, Emmeloord richting Lelystad. Daar wordt aan de weg gewerkt vanaf Emmeloord tot aan Zwifterband. Vertraging een kwartier. De A9, Diemen Alkmaar, die is nog altijd dicht. De hoogte van Amstelveen Stadshart in beide richtingen. Het asfalt wordt nu gerepareerd na een ongeluk vanochtend met een vrachtwagen. Dit gaat tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via de Ring Zuid bij Amsterdam. En tenslotte een ongeluk op de A44 van Den Haag naar Amsterdam. Dat gebeurde bij Kaagdorp. Er staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging.
0: Rotterdam, Amsterdam, het hockey Krijn.
22: Het derde kwart is afgelopen, maar het is wel het kwart geworden van Rotterdam. Want het is Timme van der Heijden. Hij maakte zojuist de 3-2 voor de Rotterdammers. Een bal die 3/4 van het veld werd overgespeeld. Van der Heijden stond in zijn eentje voor de goal. Voor die goal van Oliver Payne. En alsof het een shootout betrof, draaide hij weg met de bal. Zocht de ruimte en maakte de treffer voor Rotterdam. 3-2. Rotterdam dus met nog 1/4 te gaan op voorsprong.
23: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
24: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Holido.
25: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Vanavond.
6: Dwars door de Pyreneeën met Philippe Niclaas en Ruben Kalles.
7: Je hebt afgelegen plaatsen en plaatsen die nog afgelegener worden als de weg wegvalt.
5: Vanavond 7:45, VPRO NPO 2, Dwars door de Pyreneeën.
6: Hier worden tranen gelaten en blaren geteld.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
26: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
27: In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
26: Nu bij Dirk, Whiskas Pouch. 12-pack, €3,99. Is de kat blij mee?
27: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
28: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
29: Ja.
28: En nu?
29: Domeinnamen kopen.
28: Voor je bedrijf?
29: Ja.
28: Welk bedrijf?
29: Ja, dat weet ik nog niet.
28: Welke domeinen dan?
29: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
28: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
29: Ja, €7,000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
30: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32,990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
31: En daar zijn we weer. Onder andere met de derde manche. De start gaat plaatsvinden. Motocross of Nations, Sebas.
32: En de derde manche moet de beslissing brengen. Het is de laatste manche in een zonovergoten RNE. Daar is het hek gevallen voor die slotheat. Nederland staat er goed voor en vecht met België en Spanje om de wereldtitel voor landen. Nou, Jeffrey Herlings is in ieder geval goed vertrokken. Begint deze laatste manche zo rond positie nummer 4.
0: De EK wielrennen bij de mannen. Wat zal het zijn? Dik uur nog, Andries?
33: Nou, een klein uurtje om met dit tempo. Het gaat behoorlijk hard inmiddels. En dat is nog altijd te danken aan de Belgen hier in het prachtige Slovenië. Nog twee keer klimmen. Nog twee keer de Mosjanka klim. En België heeft er nog 4. Italië nog 5. En dan heb je natuurlijk ook nog Roglic.
34: Dan nog een kwartier te gaan in de dreinende derby. VVV Rode JC, Mark.
35: Ja, kwartiertje inderdaad. Nog 14 officiële minuten. Het was bijna 1-1, maar een verdedigend voetje en de paal volkwamen die. En zojuist bijna de 2-0, maar de bal volledig gemist. Recht voor het doel toen het doel leeg was. Het is een hele leuke tweede helft.
34: Vooruitblikje doen we naar de klassieker om 16:45 in de Vrouwen Eredivisie. Feyenoord-Ajax. Jan Vincent van Zuid.
36: Ja, is dat al een klassieker? Want bij de vrouwen doet Feyenoord pas voor het zesde seizoen mee aan de Eredivisie. Ja, bij de mannen is het natuurlijk de klassieker. Feyenoord tegen Ajax. Dit is nog eentje met een jonge geschiedenis dus bij de vrouwen. Feyenoord staat 9e. Is niet lekker begonnen aan het seizoen. 9e van de 10 clubs in de Vrouwen Eredivisie. En Ajax staat 2e. Zij kunnen nog enigszins in het spoor blijven van de tot nu toe foutloze koploper FC Twente. Ja, 16:45, de aftrap bij Feyenoord tegen Ajax. Altijd leuk, altijd gezellig, want er is heel veel publiek op afgekomen. Er worden allerlei sfeeracties georganiseerd, dus ze maken er wel echt. Ze proberen er echt een klassieker van te maken, laat ik het zo zeggen.
0: Rotterdam, Amsterdam, daar dus, en het hebben we ook bij het hockey. Krijn.
37: 3-2 staat het en dat zijn de Amsterdammers die een strafcorner mogen gaan nemen. En dan moeten ze klaar voor staan op de doellijn, de spelers van Rotterdam. En dan moet die genomen gaan worden. Daar staat op de kop van de cirkel Mustafa Kassim, maakte de 1-1 voor de Amsterdammers. Nu staat Amsterdam op een 3-2 achterstand. Gaat hij erin vliegen? Wordt gefloten door de scheidsrechter. Mustafa Kassim laag en hard, maar wordt gestopt. Gestopt door de goalie, door Dirk Meijer van de Rotterdammers. En dus blijft het 3-2 voor Rotterdam.
0: Voor voor volle tribunes. De Motocross of Nations. Het gaat richting de climax, Sebas.
32: 105.000 mensen zijn er in de afgelopen dagen in RNE verschenen op het circuit. Vandaag meer dan 50.000 volgens de officiële meldingen. En Jeffrey Herling zien ze op dit moment als derde rondrijden. Springen, hoogspringen, verspringen, zonovergoten RNE. En op die taluds, daar zit al dat publiek met veel vlagvertoon, met vuurwerk. Ja, de Fransen zijn stiller geworden na twee slechte manches. Doet Frankrijk niet mee en Herlings gaat onderuit. Dat is belangrijk. Een missetje van Herlings die op de derde plaats lag en in een bocht naar links de controle verliest. Even over zijn machine. Zit weer op de motor en probeert nu gelijk het ritme te hervinden. Valt terug naar zo'n beetje de zesde, zevende positie. Dat is nadeel als je valt in de beginfase. Dan is dat veld nog niet zo uiteengereden. Slecht nieuws ook over Nederland, want Roan van der Moosdijk, niet goed vertrokken, rijdt op dit moment op de 20ste plaats. Er komen dus dadelijk in totaal 6 resultaten na de 3 manches die verreden zijn. Het slechtste resultaat mag je wegstrepen. Maar Herlings nu op plaats 8 en van der Moosdijk op die 20ste, wat zeg ik? Ja, 21ste plaats. Die heeft ook een plaatsje moeten prijsgeven. Dat is in het voordeel van België. Dat stond er al heel goed voor na 2 heats. Was koploper met op dit moment Liam Everts op de 2e plaats in deze 3e manche. En Lucas Koenen op de 7e plaats die volgend jaar gaat rijden in Amerika. Lijkt België voorlopig met de winst aan de haal te gaan. Maar goed, er moeten nog ruim 26 minuten en 2 ronden worden verreden in RNE. Maar zonder dat Herlings er even afging. Hij rijdt nu op plaats 8.
34: Rotterdam-Amsterdam, Krijn.
37: Nou, daar is hij dan. Het doelpunt van Duco Telgekamp voor de Amsterdammers. De 3-3 komt op zijn naam te staan. 10 minuten voor tijd. Telgekamp dus met een hele belangrijke treffer voor de Rotterdammers. En in zijn eentje in de cirkel, ja, wordt daar wel aangespeeld. Denk ik door Dejan Kassim staat Telgekamp op de goede plek. En hij scoort eigenlijk altijd, scoort op belangrijke momenten. Maar weet niet altijd het hoofd koel te houden zoals dat gebeurde in de halve finale van het wereldkampioenschap. Duco Telgekamp nu wel sportief natuurlijk gezien. Geweldig goed gestart bij de Amsterdammers. Na zijn overkomst van Kampong van het koren blauw naar het zwart met wit. En nu staat het 3-3. En Amsterdam die dus opnieuw heeft weten te scoren. En op gelijke hoogte is gekomen. En eerder wisten ze het al helemaal om te keren. Want de Rotterdammers keren ook, of de Amsterdammers keren ook al een keer een achterstand van 1-0 in op een 2-1 voorsprong. En daarna ging Rotterdam echt het power hockey spelen wat we van ze gewend zijn. En reken maar dat het nog spannend gaat worden in de komende 9 minuten van deze wedstrijd. Nu is het Amsterdam dat de bal heeft. Eventjes temporiseren bij Tjeerd Boermans achterin. De Amsterdammers staan weer op gelijke hoogte. En we hebben nog een paar mooie minuten te gaan hier als Amsterdam weer gaat aanvallen. Ja, het spektakel is compleet hoor in deze topper tussen Amsterdam en Rotterdam.
0: EK wielrennen in Slovenië, Andries.
33: We zijn weer aan het klimmen, 37 kilometer nog te gaan. En dan nemen de Slovenen ineens over van de Belgen. Dus niet de Italianen, wat we de afgelopen 2 rondjes zagen. Mohoric, oud-winnaar van Milaan Sanremo, zet zich op kop. En pakt de eerste meters van deze klim mee om vervolgens Jan Tratnik, in het verleden nog in dienst van Visma Leasebike, af te schieten. Ja, en die rijdt dan weer voor Roglic. Maar Roglic laat een gaatje vallen. Dus Tratnik nu even los. Dan moeten de Belgen dat gat zien te dichten. En dat gebeurt ook met Maxime van Gils als laatste adjudant van Remco Evenepoel. Dat zijn ook ploeggenoten door het jaar heen. Maar nu dus ook namens de Belgische ploeg. Dan 2 Italianen in het wiel. En dan zien we Roglic met nog wat Fransen erachter. Het is vooral het verhaal tot nu toe van het kampioenschap van de uitgedunde de selectie die gemaakt wordt in het peloton. Dan gaat Mats Pedersen als een van de eerste er vanaf. Maar die is wel weer 2 rondjes teruggekeerd. En dat gold ook voor een paar Nederlanders, waaronder Tijmen Graat. Maar nu lijkt het toch wel een ander verhaal te worden. Nu lijkt er wat meer gas gegeven te worden. En de groep nog kleiner te worden. Ayuso is er bijvoorbeeld ook al vanaf. Die sterke Spanjaard vorige week ook nog goed op het wereldkampioenschap. Mannetje of 15 blijven er nu over. Als Evenepoel nog 2 mannen bij zich heeft. Maar het is wachten op de aanval. En er gaat nu een Zwitser opschuiven. Nou goed, ja daar gaat Jan Christen. Christen die er vandoor gaat namens Zwitserland. En Evenepoel moet dus weer reageren.
34: VVV Roda, Mark.
35: Slotoffensief van Roda. Dat laat zich raden. De lange bal van de keeper komt op rand 16 meter. Maar niet goed gecontroleerd. En dan kan VVV overnemen. 1-0 de voorsprong voor VVV. Dit een goede actie. Net over de middenlijn. Daar komt de gele kaart voor Nisbet. Want hij houdt zijn tegenstander bij het shirt nogal opzichtig. Op het moment dat hij voorbij wordt gedribbeld door Ordiz. En dan naar die kans om er 2-0 van te maken. Er zijn nog 8 minuten over. Hij stond echt net in het veld. Amir Rijs. En hij kreeg een lage voorzet van de linkerkant vanaf de punt van de 16 meter. Recht voor het doel voor zijn voeten. En het enige wat hij hoefde te doen was de binnenkant van zijn schoen tegen de bal te duwen. En dan was hij erin gegaan. Maar ik wilde nog even wachten met zijn eerste balcontact of zo. Want hij miste volledig de bal. En zo bleef het 1-0 en daardoor nog spannend. En dus mag Roda nog altijd hopen om een nederlaag af te wenden. Opening naar de rechterkant is te hard. Stuit het over de zijlijn. Daar kan Bram Marsman wel achteraan rennen. Maar die haalt die bal nooit meer. 7 minuten nog in Venlo. 1-0 voor VVV tegen Roda.

0: Andries, wat gebeurt er?
1: 36 kilometer te gaan, voorlaatste ronde op het Europees kampioenschap. En Remco Evenepoel gaat er vandoor. Plaatst een demarrage net onder de top van het klimmetje. De Scherprechter van deze ronde, dan gaat hij onderuit. Dan komt hij boven en dan gaat hij onderuit. En Ciccone, de Italiaan die hem op zijn hielen zat, die ziet het gebeuren. En Evenepoel, ja, zoals zo vaak gebeurt, is kwaad. Dat is in deze situatie natuurlijk wel te begrijpen. Hij was los, had een gaatje van een meter of 10 te pakken. Maar Remco Evenepoel met zijn gouden helm gaat onderuit in zijn eigen aanval.

0: Ja, dat werd een heel bijzondere versie. Uitvoering van Clocks van Coldplay.
1: En de final finish in Rotterdam, Krijn?
2: Ja, nog een minuutje of zes te gaan en er is weer gescoord. Het zijn de Amsterdammers die dit keer op voorsprong gekomen zijn via Mustafa Kassim. Hij scoort weer vanuit een strafcorner, alhoewel dit keer niet rechtstreeks. Want die strafcorner bij de Amsterdammers ging totaal de mist in. En dan ontstaat er zo'n soort verrassingseffect waarbij de bal uiteindelijk toch weer voor de stick kwam van Mustafa Kassim. En daar kon hij de bal toch weer achter Dirk Meijer werken. En dat is een lekkere voorsprong weer voor de Amsterdammers. Naar die treffer van Duco Telgekamp. En dus twee treffers op rij dus voor Amsterdam in dit laatste kwart. Terwijl nu de bal over de achterlijn wordt gespeeld door Menno Boeren. En door Sam Steins Bisschop. Rotterdam dus op achterstand. Ze moeten nog aan de bak. De Amsterdammers met nog 5 minuten te gaan. Ja, dat geldt natuurlijk ook voor de Rotterdammers. Die weer op gelijke hoogte moeten zien te komen tegen Amsterdam.
0: Evenepoel ging onderuit. En nu, André.
3: Ja, dan hebben die Belgen 3,5 uur lang de hele wedstrijd in handen genomen. Verloopt het allemaal perfect. Een beetje zoals gisteren bij de vrouwen met Vollering. Dan plaatst de favoriet zijn aanval. En dan gaat het mis. Want ja, hij schoof onderuit. Hij ging eigenlijk te hard door de bocht. De bocht waarbij hij boven kwam op het klimmetje. Hij kon die niet meer houden. Slipte dus weg. En Ciccone die kon hem net omzeilen. Die zat net een seconde of twee erachter, de Italiaan. De Belgen hebben het wel weer aardig op de rit, hoor. Want hij heeft nog twee landgenoten in de groep die daar op dat moment gelost was. En die rijden hem nu in ieder geval weer naar voren. En alleen Ciccone is er nu nog vooruit. Maar dat biedt natuurlijk wel weer kansen voor bijvoorbeeld de Denen met Pedersen, die ook gelost waren. Want ja, het was dus de bedoeling dat Evenepoel hier aan zijn solo-tocht zou beginnen. Aan zijn glorietocht richting de Europese titel. Dat is niet het geval. Het is de vraag wat er straks nog van over is bij de laatste beklimming. Maar het ziet er wel naar uit dat Ciccone, de Italiaan, gegrepen gaat worden. Nou, dan gaan we het straks nog een keer proberen op de laatste klim.
1: Laatste minuten in de koel. VVV Roda. Mark.
4: Ja, nog 2 minuutjes plus wat extra tijd. 1-0. VVV op voorsprong in een wedstrijd die, als je het scorebord bekijkt, kan typeren als een typische Roda-wedstrijd. Maar ja, dan gaat VVV er wel met de winst vandoor. Zo is de leerling de meester aan het aftroeven, om het zomaar te zeggen. Want waar Roda onbekend staat, weinig scoren, maar toch winnen omdat ze zo op de nul kunnen spelen. Dat is nu wat VVV doet. Lange trap nog van Treichel. Er is nog 1,5 minuut te gaan. Kan worden weggekopt door Blancaren en weggetrapt door Odries. Teruggekopt door Tol richting zijn eigen 16 meter. Treichel kan de bal daar aannemen. Is nu 10 meter zijn 16 meter uit. En gaat hem nu met een flinke trap richting zijn spitsen brengen. Een van die twee is Van de Hurk. Wat vecht hij veel duels uit, maar hij is nog niet als in afwerker aan het stuk voorgekomen. In het stuk voorgekomen. Paulussen invallen. Brengt de bal naar Koems. Dribbelt naar binnen. Lage voorzet. Weggetrapt op rand 16 meter. Door Clancy. En dat weer richting de ingevallen spits. Onder de naam Tsikas. De Griek. De bal over de zijlijn. Betekent inworp. Vragen ze een beetje voor wie. Hij is voor VVV. Vindt het publiek mooi. Uitverkocht huis. En zij zitten zo langzamerhand op het puntje van hun stoel te kijken naar een niet al te spectaculaire wedstrijd. De eerste helft was gewoon saai. Maar wel eentje die ze in winst lijken af te sluiten. Met winst lijken af te sluiten. Overtreding van Tsikas levert nog een vrije trap op voor Roda. Ik ben benieuwd hoeveel tijd erbij gaat komen. Er is flink op losgewisseld. 5 wisselmomenten hebben we gezien. Alle 10 de wisselspelers die mochten worden ingebracht zijn ook ingebracht. Dus een minuutje of 4, 5 schat ik dat er nog wel gevoetbald wordt in de koel. En die 5 minuten die gaan we dan beginnen met een lange trap van Treichel richting Van de Hurk. Weer een verdediger in zijn nek die het kopduel wint. 4 minuten aan extra tijd. Daar gaat Reis, de man die de 2-0 op zijn schoen had namens VVV. Komt op de zijlijn uit aan de linkerkant, buitenkant voet. Nu meegegeven op hem, hand teruggelegd op Reis. Reis, Reis! 2-0 voor VVV. Hij had hem al op zijn schoen, maar dacht ik maak hem het liefst als het bijna afgelopen is. Want dan weten we zeker dat de buit binnen is. Keeper Schonewald helemaal zijn doel uit om dit feestje op de achterlijn mee te vieren. Wat een goede 1-2 in de 16 meter vanaf de linkerkant. Mooi klaargelegd met buitenkant voet en dan met binnenkant schoenen hard laag in de hoek geschoten door Reis. Amir Reis beslist deze Limburgse derby in Venlo's voordeel. 2 voor VVV, 0 voor Roda.
1: Krijn.
2: Ja, hier 3 voor Rotterdam en 4 voor Amsterdam in een spectaculaire wedstrijd waarin veel gebeurt, waarin het momentum continu verwisselt. De derde kwart was echt voor de Rotterdammers met 2 doelpunten. Het 4e kwart met doelpunten van Telgekamp en van Mustafa Kassim voor de Amsterdammers. En nu is er weer zo'n kans, weer een mogelijkheid. Dayan Kassim. Maar dan staat Dirk Meijer, de goalie van de Rotterdammers, precies op de goede plek om die bal te stoppen. En blijft het 3-4 met nog 1 minuut en 10 seconden op de klok. Amsterdam Dan nu in een verdedigende rol wordt gedwongen. Nog één keer zo'n lange bal naar voren. Ja, één keer werkte het perfect. De treffer van Timmer van der Heijden. Die afgelopen zomer met het jonge Oranje het Europees kampioenschap won. Met coach Rick Matthijssen op de bank. Ja, die is nu de coach van zijn tegenstander. Hij maakte, en ik dacht op dat moment, dat zou wel eens de matchwinner kunnen worden. Maar de Amsterdammers sloegen toe in dit laatste kwart. Inmiddels in de laatste minuut. En dan komt er nog een kans van de Rotterdammers. Nou, een kansje van Jansen was het. Maar dit levert niks op. Guus Jansen die uithaalt. Die bal belandt ver naast het doel van Oliver Payne. Olly mogen we hem noemen. De Engels international. Die natuurlijk belangrijk is voor de Engelse ploeg. Maar ook voor de Amsterdammers. En Olly die de bal nu weer naar voren gespeeld ziet worden door zijn ploeggenoten Amsterdam op de helft van de tegenstander. Even een trucje van Mustafa Kasim die de bal op de stik legt en dan daarmee wegrent. Terwijl die jongen leert als het ware met de bal op de stik. Ja, dat zijn die twee Zuid-Afrikaanse broers toch geweldig op dreef voor Amsterdam. Amsterdam nu met Mustafa Kasim krijgt een vrije slag. De laatste seconde gaan zo dadelijk wegtikken. De klok staat op 1 minuut. Die blijft stilstaan op 1 minuut. En dan moeten we wachten op de toeter. En die gaat nu klinken. Dan is het in deze topper Amsterdam dat zegeviert. Amsterdammers winnen van Rotterdam. En dat betekent voor de Rotterdammers, de ploeg van Jeroen Hersbergen, de tweede nederlaag op rij. Dan mag je spreken van een valse start. Maar ja, dat zijn wel tegenstanders van enig statuur natuurlijk. Bloemendaal en Amsterdam. Maar Amsterdam heeft het weer goed gedaan in wedstrijd 2 van het seizoen 2026-2027. De grote man is Mustafa Kasim met twee treffers. Maar ook die treffer van Telgekamp in het vierde kwart was heel erg belangrijk. 3-4 is de eindstand en de overwinning is voor Amsterdam.
1: Ja, het gaat over gevallen grootheden. Evenepoel viel bij het fietsen. Herlings bij de Motocross of Nations. Hoe ver is hij alweer terug inmiddels, Sebas?
5: Hij rijdt op de tweede plaats achter Jorge Prado, de Spaanse voormalig wereldkampioen in de MXGP, die sinds vorig jaar in Amerika de kost verdient en daar actief is, maar voor deze landenwedstrijd het WK voor landenteams is teruggekeerd naar Erne, naar Frankrijk. Prado op kop, Herlings op bijna 5 seconden op de tweede positie. We zijn over de helft van deze laatste manche. En doordat Roan van der Moosdijk pas op de 20e plaats rijdt, betekent dat voor Nederland dat Nederland een plaatsje zakt in dit WK voor landenteams van de tweede naar de derde plaats. Terwijl het bovenaan ontzettend spannend is, een thriller is tussen België en Spanje. Want er zit op dit moment maar 1 punt tussen. Jeffrey Herlings ging Liam Everts net voorbij. Dat zou betekenen dat Spanje de koppositie pakte vanwege Prado onder andere. Maar vervolgens verloor Garcia een plaatsje. Die ging van 11 naar 12. Dat is de tweede Spanjaard in deze slotmatch. En dat betekent dat de Belgen op dit moment virtueel 1 punt voorsprong hebben op de Spanjaarden. En dat worden er nu 2 omdat Lucas Koenen een plaatsje winst heeft geboekt. 11 minuten en 2 ronden nog te gaan. Herlings tweede in deze slotmatch. Nederland dus op koers voor brons op dit WK voor landenteams.
1: VVV Roda, het zijn je laatste woorden, want de wedstrijd sleept zich naar het eind. Ja, niet. Ja. Niet serieus nemen.
4: Nee, ja, ik schrok er een beetje van. Ja. Profetische
1: voor nu.
4: Woorden.
1: Vanmiddag, ja, voor nu, voor 4 oktober, Dierendag.
4: Oké, okay. Nou ja, een mooie dierendag voor VVV, want zij gaan winnen. Het staat 2-0 namelijk, met nog 14 seconden te gaan. Roda heeft het opgegeven, kopjes naar beneden, schouders hangend. En het publiek begint al een feestje te vieren en geeft ze dus ongelijk. Want winnen in een derby, dat is altijd lekker. Plek 3 is vanaf vandaag voor VVV. En dat is nu officieel, want het eindigt in 2-0. Twee schitterende doelpunten van VVV. Eén kopbal van Smit na 53 minuten. En in de extra tijd Reis met de lage schuiven na een heerlijke 1-2. Die er 2-0 van heeft gemaakt. Roda verliest, VVV wint. VVV is de nieuwe nummer 3 in de eerste divisie.

0: Django met Back on 74.
1: Eén plaatje geleden ging Evenepoel onderuit. En hoe is de stand van zaken nu, Andries?
2: Ja, nou, dat is de volgorde inderdaad. Demareren, vallen, opstaan, terugkeren. En dan begint het opnieuw. Dus opnieuw demareren. Als het bergop dan niet lukt, dan maar in de afdaling. En hij krijgt dezelfde Italiaan met zich mee. Ciccone. Evenepoel en Ciccone nu richting de bel. Richting de passage van de streep. En hebben ze nog 24 kilometer te gaan. Maar de voorsprong is klein. Slechts 12 seconden.
3: NPO Radio 1.
1: Half vijf geweest, Jan van der Putten.
4: Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. De Spaanse politie is bezig met de ontruiming van een groot tentenkamp in Ceuta. De autoriteiten schatten dat daar zo'n 3000 mensen zitten. De migranten worden naar een opvangcentrum bij de grens met Marokko gebracht. Een man van 38 uit Roosendaal is aangehouden vanwege de vondst van een dode man in Bergen-op-Zoom. Die werd vanochtend gevonden in een huis. Volgens de politie is het slachtoffer met geweld om het leven gebracht. En de Canadese rockzangeres Seth Jordan is overleden. Met haar kenmerkende rauwe stemgeluid trad ze ook geregeld op in Nederland. Ze werkte samen met artiesten als Aerosmith, Joe Cocker en Santana. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Seth Jordan was 63.
1: Peter Kuipers-Murke, ja, ooit komt er een einde aan temperaturen boven de 20 graden.
5: Ja.
1: Duurt nog een paar
5: donderdag.
1: Dagen.
5: Dat is het antwoord op je vraag.
1: Kunnen we ons er even op voorbereiden.
5: Ja, precies.
1: En vandaag, hoe was het? Hoe is het?
5: Ja, het is echt heel erg zonnig weer. Het is ook veel en veel warmer dan wat je normaal gesproken zou mogen verwachten in oktober. En als we heel even zo naar de schermen om ons heen kijken, dan zien we dat dat mooie weer niet alleen beperkt blijft tot ons land. Nee. Maar in Slovenië, waar gewielrend wordt, dat is ook allemaal in de zon. Eigenlijk is het in heel Europa fraai en zonnig najaarsweer. Warm ook, met uitzondering van Spanje en Portugal. Want daar komen hele felle buien voor. Met ook flink wat schade, ook weer afgelopen nacht. Nou, dat is een beetje de weersituatie in Europa. En het blijft voorlopig heel rustig. En dat heeft voor ons land ook tot gevolg dat we hele rustige najaarsdagen hebben met vrij hoge temperaturen. Vannacht koelt het wel eerst af naar een graad of 8 met kans op mist. Morgenochtend is het dan op veel plaatsen eerst mistig, maar later wordt het zonnig. En dan wordt het zelfs nog iets warmer dan vandaag, zo'n 19 tot 22 graden. Ook dinsdag wordt het zo'n 22 graden, woensdag nog 20. En woensdagavond volgen er dan vrij zware buien. En dan is het donderdag ineens nog maar 15 graden. Dat is overigens een hele normale temperatuur voor oktober. En dan hebben we vanaf donderdag vrij grote kans op regen. Ook vrijdag en zaterdag valt er echt redelijk wat regen. Het zal vrijwel nergens droog blijven. En ook de zon die heeft het vanaf donderdag echt duidelijk moeilijker dan de komende dagen.
1: In de file staan in het zonnetje. Dat gebeurt op deze zondagmiddag, Robert Vriezen.
6: Ja, en met name in Noord-Holland. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd op knooppunt de Nieuwmeer. Er staat nu 4 kilometer file. Kleine 10 minuten vertraging, want de linkerrijstrook is dicht. Goed nieuws vanaf de A9. Daar kantelde vanochtend een vrachtwagen op een stukje Diemen-Alkmaar. Bij Amstelveen Stadshart was de weg in beide richtingen dicht. Nu is hij alleen nog dicht richting Alkmaar. Dat gaat nog tot 8 uur duren, dus tot 8 uur omrijden via de A10-Zuid. Op de A10 is een ongeluk gebeurd vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Watergaasmeer. Dat is op knooppunt Watergaasmeer. 10 minuten vertraging daardoor dat er 2 rijstroken dicht zijn. En de nasleep van een ongeluk op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Kaagdorp. 10 minuten vertraging.
3: NPO Radio 1.
1: Welk land gaat de Motocross of Nation winnen, Sebas? Wat denk je?
7: België gaat dat waarschijnlijk doen. En dat is knap hoor, van de 3 jonge Belgen. Lucas en Sascha Koenen, de 19-jarige tweeling. En Liam Everts, 22 jaar jong. Met een beetje hulp van Jeffrey Herlings, die na de valpartij en op dit moment nog 3 minuten en 2 ronden te gaan heeft in de slotmatch. De derde match is teruggekomen naar de koppositie. Jorge Prado, na een fantastisch veldduel voorbij ging. Ja, dat ging ook gewoon even om de persoonlijke eer. Prado na 4 wereldtitels dus vertrokken naar de Verenigde Staten. Herlings wilde even als 6-voudig wereldkampioen laten zien wie de beter is van de 2. Prado gaf een halve ronde flink partij. Het ging echt om millimeters zo nu en dan ook in de lucht. Maar uiteindelijk kwam Herlings als winnaar van dat duel naar voren. Prado daardoor terugverwezen naar plaats 2. En dat betekent, als je gaat rekenen, dat België een voorsprong momenteel heeft van 3 punten op Spanje. Dat België zeer waarschijnlijk wereldkampioen gaat gaat worden bij de landenteams. Spanje 2 en dat Nederland derde gaat worden. Want Roan van der Moosdijk komt op dit moment in die slotmarge niet verder dan de 19e plaats. Liam Everts is de nummer 3 in deze derde marge. Gaat in de voetsporen treden over ruim 2 minuten en 2 ronden van zijn vader. Tienvoudig wereldkampioen Stefan Everts. Die won 5 keer de Motocross of Nations in het verleden. En het is knap hoor. Van de Belgen na vooral ook een moeilijk seizoen voor Lucas Koenen. Ging lang aan de leiding in de MXGP. Op een gegeven moment het hoogtepunt zelfs met 60 punten voorsprong op Herlings. Maar raakte toen geblesseerd aan zijn bovenbeen. Heeft daarna alles gezet op deze wedstrijd. Zijn voorlopig laatste in Europa. Want de tweelingbroers gaan ook in het vervolg van Prado naar de Verenigde Staten om daar te rijden. Herlings inmiddels een voorsprong van 5 seconden op Prado. In het sfeervolle R1 gaat de laatste mars winnen. En Nederlands dus op koers. Dat wel voor een podiumplaats op deze Motocross of Nations.
1: En gaat België dan ook winnen op die andere twee wielen? Ziet er wel goed uit, Andries.
2: Ja, op dit moment zou je zeggen 50% kans. Want Evenepoel nog steeds met Ciccone vertrokken. En toch kwamen ze niet als eerste over de streep zojuist toen de bel klonk. Dat was Tadej Pogacar. Maar dan vanuit een auto van de koersorganisatie. Ja, hij is er gewoon bij. Maar hij mag niet rijden. Hij kon niet laten. Hij moest hier aanwezig zijn. Evenepoel en Ciccone hebben een halve minuut voorsprong op een groepje van 9 renners. Maar daar zitten ook heel wat beschermengelen. Want er zitten 2 Belgen, er zit een Italiaan. Die springen op elke aanval. De achtervolging stokt. Roglic moet heel veel zelf doen. Het ziet er dus heel goed uit voor Evenepoel en Ciccone, die nog 1 keer samen moeten gaan klimmen.
1: Jorrit, in het matchcenter.
8: Yes, toen ik net bij jullie kwam stond Djokovic op matchpoint tegen Zverev. Op de service van Zverev. Hij had er daarna in diezelfde game nog wel een paar minuten voor nodig. Maar uiteindelijk heeft Djokovic die wedstrijd toch gewonnen in 3 sets. En dankzij die overwinning is hij halve finalist in Peking. En speelt hij in de volgende ronde tegen Daniel Medvedev. Dus dan weer een pittige tegenstander. En Zverev, ja, die kan door de nederlaag de eerste plaats op de wereldranglijst voorlopig vergeten. Autosport dan. En dan rally rijden om precies te zijn. Want Elvin Evans uit Wales heeft namelijk op zijn 37e eindelijk zijn eerste wereldtitel te pakken. Na onder meer 5 tweede plaatsen. Al scheelde dat vandaag niet veel, of hij was weer tweede geworden. Want Evans kreeg op Sardinië een lekke band. En leek daardoor naast de titel te grijpen. Maar doordat zijn concurrent Oliver Solberg vlak voor de finish een bocht miste, kwam het toch nog allemaal goed. Heb ik ook nog een uitslag in de B-Next League. Dat is de basketbalcompetitie met Nederlandse en Belgische clubs. En de beste Nederlandse club van vorig seizoen, Landstede uit Zwolle, speelde vandaag zijn eerste wedstrijd. En die wonnen ze met 70-59 van Heroes Den Bosch. En vandaag, ik zei het al, veel vrouwenvoetbal met de nodige inbreng van diverse Oranje Internationals, bijvoorbeeld in Duitsland, waar Ella Pedderbos vanmiddag speelde met Wolfsburg tegen HSV. En ze had een belangrijk aandeel in de 2-1-overwinning, want ze nam namelijk vlak voor rust het eerste doelpunt voor haar rekening. En dat is alweer haar derde doelpunt in haar laatste 4 wedstrijden. En Wolfsburg, dat in de volgende ronde van de Europa Cup tegen Feyenoord speelt, staat dankzij die overwinning tweede in de Bundesliga op 3 punten achter Bayern München.

0: Doe maar met de bom.
1: Het laatste stukje, Motocross of Nations, Sebas.
2: Nagelbijten, het is een thriller. Kijk, Jeffrey Herlings ligt op kop. Nederland gaat derde worden in de Motocross of Nations. Maar wie gaat er winnen? Ik was net vrij zeker van mijn zaak dat België ging winnen. Maar vervolgens ging Liam Everts even in de fout. Is hij teruggezakt naar de vierde plaats. En schoof Garcia, de Europees kampioen van dit seizoen, Francisco Garcia, op van 12 naar 11. En is het verschil nu in de laatste ronde van dit WK voor landenteams 1 punt maar tussen België en Spanje in Belgisch voordeel. Maar als er nog iets verandert en Spanje komt bijvoorbeeld nog gelijk, dan gaat de winst naar Spanje. Want bij een gelijke eindstand, dan telt de beste dagklassering. En dat is dan in het voordeel van de Spanjaarden. Dus kijk ik naar de bondscoach Joël Roelands in de pits, nagelbijtend, terwijl Jeffrey Herlings door de diepe sporen van Erné in West-Frankrijk. Het ligt zo 50 kilometer ten noordwesten van Le Mans. Zijn weg zoekt in deze laatste mars. Hij groet al eventjes richting het VIP-gedeelte. Sprint over de laatste hoge schans heen in het seizoen. Aan het einde van de jaargang, waarin hij voor de zesde keer wereldkampioen werd, wint hij zijn beide marsjes. Bij deze Motocross of Nations, tenminste, die tweede zege is bijna binnen. En loodst hij het Nederlands team dus met Glenn Koldenhoff en Roan van der Moosdijk naar de derde plaats bij dit WK voor landenteams. Van der Moosdijk trouwens nu 18e. De laatste meters voor Herlings. Het seizoen zit er dan op. Daar zwaait de zwart-wit geblokte vlag en de linkervuist richting de pits van Herlings. Hij heeft gedaan wat hij moest doen bij deze Motocross of Nations. Twee keer winnen in zijn man. Prado is onderweg naar de tweede plaats. Belangrijk is of Liam Everts dan vierde gaat worden voor wat betreft de eindzege. Prado 2, Fervre wordt 3. Everts is binnen als nummer 4. En als Lucas Koenen dan dadelijk binnenkomt als vijfde, dat is hij nog niet. Ja, dan lijkt het wel zeker, want Garcia is nog altijd de nummer 12. Koenen als nummer 5 is nu over de streep en dan gaat met 1 punt voorsprong de winst naar dat hele jonge Belgische team. U hoort de uitzinnige vreugde op de achtergrond. België flikt het voor het eerst sinds 2013. En Liam Everts treedt in de voetsporen van zijn o zo beroemde vader, die door deze Motocross of Nations te winnen. Stefan Everts deed dat 5 keer. Liam behaalt nu zijn eerste. Lucas en Sascha Koenen zetten op deze manier nog een door blessures geteisterd deel 2 van het seizoen. Maar een mooie kroon op dat werk. Ze pakken toch nog een titel. Het is de wereldtitel voor landenteams. Met 1 punt voorsprong op Spanje. En Nederland eindigt dankzij het sterke rijden vooral van Jeffrey Herlings op de derde plaats. Belgische vreugde dus in Erné in Frankrijk.
3: Nou, dat kan wel een heel mooi sportblok worden in het Vlaamse journaal vanavond. Want Andries, dan moet de finish van het EK nog komen.
4: Absoluut, 15 kilometer nog te gaan. Ja, Evenepoel is geen piepjonge Belg meer, maar natuurlijk wel een echte kampioen. En hij heeft nog altijd met Ciccone te maken. Maar dat de winnaar uit een van die twee renners gaat bestaan, dat lijkt toch wel duidelijk. Want ze hebben 50 seconden voorsprong op de laatste beklimming van de Mosjanka. Op een duo, Rondel uit Frankrijk en Scaroni, ook een Italiaan. En nog op een minuut van Evenepoel en Ciccone rijdt het groepje aangevoerd door Roglic, die voor al die thuisfans probeert terug te keren. Probeert in ieder geval in aanmerking te komen voor het brons. Maar dat lijkt op dit moment nog niet te gaan lukken. 43 seconden nu voor Evenepoel en Ciccone. En ja, wordt het Remco of wordt het Giulio? In de vorige ronde ging Remco Evenepoel vlak onder de top. En Ciccone was de enige die mee kon. Maar daarna kwam er de schuiver van Evenepoel. Durven ze het aan in een sprintje? Durven ze het allebei aan? Want ze hebben dat wel eens eerder uitgevochten. Evenepoel heeft wel eens van Ciccone gewonnen in een sprint. Andersom ook wel eens. Dat is dus nog wel spannend voor die laatste 14 kilometer. Laatste paar minuten nu nog bergop. Kans dus voor Evenepoel om Ciccone te testen. Maar we kennen het verhaal van het WK van vorige week. Toen Ciccone uiteindelijk een betere uitslag reed dan Evenepoel. Dat wordt, ze zijn heel erg aan elkaar gewaagd. Geen uitgemaakte zaak. Dus ik denk eigenlijk dat we met deze twee naar de streep gaan. 14 kilometer nog te gaan.
5: Ben je er klaar voor?
3: Ja, ik ben er klaar voor. Jij?
6: Ja, heel erg.
5: Ik heb altijd zin in een klassieker, maar dat schijn je niet te mogen zeggen.
3: Nou, Jan Vincent zei, is het een klassieker als het pas, 6 jaar bestaat?
5: Ja, nou, hij heeft een punt, moet ik zeggen. Maar hoe gaan we deze wedstrijd dan toch noemen? Want het blijft Feyenoord-Ajax. Of het nou mannen of vrouwen zijn, Feyenoord-Ajax is altijd lekker beladen.
3: Een dreinende klassieker.
5: Jan Vincent, verzin jij eens wat?
6: Dreinend hoop ik niet hoor. We zijn begonnen, de aftrap is geweest. En iedereen zegt gewoon de klassieker hoor. Feyenoord, Ajax, het is begonnen. En we hebben een hele hoop vuurwerk gezien op een bomvolgepakt sportpark Varkenoord. Want daar wordt deze wedstrijd gespeeld. Er is een tribune. Nou, daar is niet genoeg plek voor alle mensen. Want ze moeten ook langs het veld gaan staan. Niet iedereen past er hierop. En dat geeft toch echt wel een lekker sfeertje voor deze klassieker. Waarbij Ajax echt de grote favoriet is. Zij staan tweede in de Eredivisie. Hebben 1 keer verloren en voor de rest allemaal gewonnen. Ja, en Feyenoord staat 9e. Heeft nog maar 2 keer gewonnen dit seizoen. Ze zijn wel allebei door in de Europa Cup. Dat deden ze deze week. Feyenoord versloeg Vålerenga over 2 wedstrijden. En Ajax Aktobe uit Kazachstan. En dus mogen ze doorgaan. Voor Feyenoord wacht een hele pittige wedstrijd tegen Wolfsburg, de nummer 2 uit de Bundesliga. En Ajax gaat het nu opnemen tegen Malmö. Maar dat is allemaal voor later. Dit is de klassieker tussen Feyenoord en Ajax. En Feyenoord heeft er nog maar 1 keer gewonnen in die toch wel kleine geschiedenis tussen deze twee ploegen. Als we het hebben over de vrouwen eredivisie. Alleen de allereerste wedstrijd, toen Feyenoord net was toegetreden tot de eredivisie, toen wonnen ze thuis met 4-1 van Ajax. Terwijl Feyenoord nu er vandoor gaat met Della Peruta de spits. Maar ze staat buitenspel. En dus wordt ze teruggevlacht. Krijgt Ajax een vrije trap op de eigen helft. Ajax is daarna 12 wedstrijden op rij ongeslagen tegen Feyenoord. En dat hopen de Amsterdammers natuurlijk vandaag door te zetten. We zijn los. 1,5 minuut geleden na een heel veel vuurwerk is het begonnen. Feyenoord-Ajax, hopelijk ook vuurwerk op het veld. 0-0 nog. Let's go.

0: Ja, dat is Miley met Bass Persuades.
1: We gaan richting de slotfase van de EK wielrennen, de mannenwedstrijd. Andries.
2: Ja, en het is dus inderdaad niet gebeurd. Evenepoel heeft het niet geprobeerd om Ciccone af te schudden op de beklimming. En misschien dat hij dacht na de val in de vorige ronde, ik ga hier toch ook maar geen risico's nemen. Hij heeft deze keer die bocht dus wat rustiger genomen. En met Ciccone in het wiel. Wat wel interessant is, is wat erachter is gebeurd. Met nog 10 kilometer ruim te gaan is Scaroni weggereden bij de Fransman Rondel. Dus Scaroni, ook een Italiaan, net als Ciccone, rijdt nu op plek 3. En ja, het is zo'n befaamde wedstrijd zonder de oortjes. Dus een kampioenschap, dan heb je geen communicatie. Als Scaroni zou, als Ciccone zou weten dat Scaroni eraan komt, dan kan hij natuurlijk tegen Evenepoel zeggen, ik rijd niet meer met je mee. Ja, en dan kan het nog wel eens een heel interessant spel worden. Maar voorlopig draait Ciccone gewoon mee met Evenepoel en gaan ze zich straks opmaken voor een sprintje. Een sprint adieu voor de Europese kampioenstrui.
1: We gaan voetballen tussen Feyenoord en Ajax. Jan Vincent.
3: Na 6 minuten staat het nog 0-0 op Varkenoord. Ajax heeft veel de bal, maar nog geen grote kans gezien. Ajax nu ook in de aanval met Sofie te Brake. Vorige week goed voor een hat-trick tegen ADO. Een wedstrijd die Ajax met 7-1 wist te winnen. Nu levert dit balbezit voor te Brake uiteindelijk een hoekschop op. Maar Ajax bepaalt dus in de beginfase wat er gebeurt. Ze hebben veel de bal. En Feyenoord loopt er tot nu toe achteraan. En nu moeten ze dus een hoekschop gaan verdedigen. Een hoekschop die genomen gaat worden door Amber Visser, de vleugelverdediger van Ajax. De linksback die helemaal mee naar voren komt om deze hoekschop te gaan nemen. Met haar linker zal ze hem gaan indraaien. Dit is wellicht de eerste grote kans van de wedstrijd. Bal gaat richting Sherida Spitzer. Die gaat er onderdoor. Daar bij de tweede paal. Grote kans en een redding van Claire Dinkla. De kans was daar voor Sari Kees, de centrumverdediger, de Belgische centrumverdediger van Ajax, die helemaal vrij stond bij de tweede paal. Een goede, strakke hoekschop, maar dat werd niet goed verdedigd. En ja, hoe kan ze daar zo vrij staan, Sari Kees? Uiteindelijk is het dus Claire Dinkla met de eerste redding van deze middag. Wel weer een nieuwe hoekschop, al zegt de scheidsrechter even wachten nog. De scheidsrechter vandaag, dat is Niels Kremers, die roept even een aantal spelers bij zich. Die moeten even van elkaar afblijven. Sofie te Brake onder andere is daarbij. En dan kan die hoekschop uiteindelijk genomen worden. Opnieuw Amber Visser achter de bal. Zojuist een goede indraaiende. Ook nu weer bij de eerste paal. Wordt die half weggekopt. Waar is die hangen? Gaat hij binnen? Nee, gaat voorlangs. Weer een kans voor Ajax. Hij wordt voorlangs gekopt. En zo zijn de Amsterdammers dus goed begonnen. Ik denk dat het Nadine Noordam was die bal voorkopte. En Sherida Spitze, de aanvoerder van Ajax, die ligt nu geblesseerd op de grond. In het strafschopgebied, in het 5-meter gebied van Claire Dinkla. Uiteindelijk werd hij dus voorlangs gekopt door de nummer 16, Sofie te Brake was het. En Spitze, zij is weer overeind gekomen. Nou, de eerste kansen. Ze zijn dus voor Ajax. Maar na 7,5 minuut staat het nog 0-0 bij Feyenoord-Ajax.
1: Wie, oh wie. Ik zie ze praten met elkaar, Andries.
2: Ja, dit is een heerlijk schouwspel. Want Remco Evenepoel natuurlijk druistig, gretig, hongerig en soms ook wel wat gefrustreerd. Want Ciccone die heeft even bij de motor gevraagd. Van, ja, hoe zit het nou? Zit mijn landgenoot nu in de achtervolging? Komt die er nu aan? En dat is bevestigd. En vervolgens zegt Ciccone tegen Evenepoel, ik ga dus niet meer met jou meerijden. Want ik heb nog versterking op komst. Jij mag het mooi zelf doen. En Evenepoel die kan dat uiteraard niet waarderen. Maar ja, toch zorgt het er niet voor dat hij ook maar iets inhoudt, want Evenepoel, dat weten we ook, als hij eenmaal op het vlakke rijdt, en daar zijn we nu aangekomen na de afdaling, dan blijft hij doorbeuken, dan blijft hij dat vermogen wat hij door die aerodynamische positie kan wegtrappen, gewoon even hoog houden. Het is zelfs zo zwaar gebleken in het verleden om in zijn wiel te zitten dat je gewoon vol in de wind rijdt, omdat Evenepoel zich als een pakketje opvouwt. En dus gaat hij gewoon op deze snelheid door richting de streep. 7 kilometer nog te gaan. Het is al een keer eerder gebeurd dat Evenepoel met een Italiaan op het EK naar de streep toe ging. Dat is 5 jaar geleden. Toen werd hij geklopt. Dat was door Sonny Colbrelli, die dat jaar Europees kampioen werd. Hij heeft al 2 keer zilver te pakken. En hij wil het nu gaan rechtzetten tegen Ciccone, die ook al tegenkwam in een sprint. Ja, het is nu 2-3 weken geleden. Dat was de generale repetitie voor het WK in de Grand Prix Quebec. Toen ook met z'n tweeën. Toen

0: won even een poeletsprintje. Ja, 6 kilometer. Kijken of het nu weer zo gaat.
1: Jorrit.
2: Yes, de hockeyers van Amsterdam wonnen vandaag met 4-3 voor Rotterdam. Dat hebben we gehoord van Krijn die daar aanwezig was. En ze zijn daardoor na 2 speeldagen de enige koploper nog in de hoofdklasse. Want de 2 andere ploegen die op 3 punten stonden, die verloren allebei punten. HDM ging met 4-3 onderuit bij Oranje-Rood. En Bloemendaal kwam tegen Pinoké niet verder dan een 2-2 gelijkspel. En ik wil eventjes de avond inkijken, want vanavond is de finale van de World Grand Prix Darts in Leicester. En dat is een bijzonder toernooi, want het is het enige toernooi waar de darters een leg niet alleen met een dubbel moeten eindigen, maar ook met een dubbel moeten beginnen. Nou, eerder deze week werd titelverdediger Luke Littler in de eerste ronde al zeer verrassend uitgeschakeld. En ook Michael van Gerwen, die het toernooi al 6 keer won, ging in de eerste ronde onderuit. En mede daardoor gaat de finale vanavond tussen Gerwin Price uit Wales en de Engelsman Luke Humphries. En beide mannen gaan proberen om het toernooi voor de 2e keer te winnen.
1: De laatste kilometers in Slovenië. EK wielrennen. Andries.
0: Nog altijd 5,5 kilometer. Als gezegd helemaal de afdaling achter de rug. Dus nu op het vlakke stuk terug richting Centuur. De finishplaats waar dit Europees kampioenschap dus plaatsvindt. Waar de Slovenen waarschijnlijk geen medaille gaan behalen. Met Roglic in de achtervolgende groep op meer dan een minuut. Maar ook Scaroni die er nog tussen zit op 50 seconden. De Italiaan nu op bronzen positie. Gaat dus geen bedreiging vormen voor Evenepoel. En daarmee ook niet een ingewikkeld spel voor de Belg kunnen veroorzaken. Want Ciccone is al kilometers lang niet meer uit het wiel van Evenepoel gekomen. Die zich, zoals ik net al aangaf, daar eigenlijk nauwelijks om lijkt te bekommeren. Die is zelfverzekerd. Die weet ook, ja, ik moet het eigenlijk hier toch wel gaan waarmaken. Dat is wel de positie die ik mezelf heb verworven de afgelopen jaren in het wielrennen. Hij is de favoriet vandaag bij afwezigheid van Pogacar. 4 kilometer nog. Maar ja, je zal het er maar op moeten gokken op zo'n sprintje. Ciccone is ook snel.
1: Eredivisie Vrouwen, Feyenoord Ajax, Jan Vincent.
3: Na 11 minuten nog 0-0, Ajax weer in de aanval. Ze zijn sterk begonnen en heel erg op zoek naar de openingsgoal. Daar is Nadine Noordam in het zijnet geschoten. Weer een kans dus voor Ajax op een, wat ik al zei, volgepakt Varkenoord. De tribune aan de overkant die was voor de wedstrijd nog gesloten vanwege het vuurwerk dat daar werd afgeschoten bij de opkomst van de spelers. Maar die is nu ook opengegooid en ook voor 3/4 bezet. Al die mensen daar in het zonnetje aan het kijken naar deze editie van Feyenoord-Ajax. Bij die 0-0 tussenstand. Kirsten van der Westering, middenvelder van Feyenoord, laat zich maar even een keer terugzakken om zich te bemoeien met de opbouw. Uiteindelijk speelt Feyenoord door naar Rio Sasaki, de linksback. Die mag uiteindelijk een ingooi gaan nemen omdat Ajax de bal heeft buitengeschoten. Nu is het dus Feyenoord eindelijk even in balbezit. Ze proberen die bal ook even in de ploeg te houden, achterin rond te spelen. Wordt druk gezet door Katja Snoeys. Loopt allemaal net goed af voor Feyenoord, voor die centrumverdediger Avani Brandt uit Amerika, uit de Verenigde Staten. Een nieuwe speler bij Feyenoord dit seizoen overgekomen. En nu speelt ze de bal terug naar Claire Dinkla. Die dus met een redding al belangrijk was in het begin van deze wedstrijd. Dinkla wordt opnieuw aangespeeld. Oh, Sherida Spitsen die dekt door. Maar ze wordt eruit gedraaid. En zo kan Feyenoord eruit komen via Dost Mohamed. Voor haar een bijzondere wedstrijd. Want vorig seizoen speelde ze nog bij Ajax. Nu de linksbuiten van Feyenoord. En ze is snel. Dost Mohamed richting de achterlijn. Probeert voorbij Kaelin Thomas te komen. Die houdt haar in eerste instantie nog even tegen. Feyenoord blijft wel in balbezit. Gaat het even terug naar Sasaki. En zo hebben de Rotterdammers nu even de controle. Bal op de helft van Ajax. Wordt de bal rondgespeeld. En moeten de Amsterdammers er nu even achteraan. Dit is goed gespeeld door Esme de Graaf. Aan de rechterkant komt de voorzet. Esme de Graaf, heel veel vrijheid daar op de penaltystip. Maar dat wordt verdedigd door Ajax. Er zit lekker tempo in deze wedstrijd. Beide ploegen willen lekker aanvallen. En dat levert dus al wat kansjes op. Ajax de grootste, maar gescoord is er nog niet. Na 13 minuten 0-0 bij de klassieker.
1: Het is precies 5 uur. Reclame en journaal volgen zo dadelijk na de ontknoping van het wielrennen. Wie wordt de Europees kampioen? Over een paar minuten weten we het. Andries.
0: Ja, en in ieder geval is dat dus niet deze Christian Scaroni, de man die het brons waarschijnlijk gaat pakken. Want die zwemt in niemands land. Kijkt achter zich, ziet niets. Kijkt voor zich, ziet ook niets. Hij rijdt op 1 minuut 10 van Evenepoel en Ciccone. En de groep met achtervolgers zit dan weer op 2 minuten. Bondscoach van België, Serge Pauwels, komt even langs bij Evenepoel. Evenepoel wil informatie. Komt er nou nog een Italiaan bij of niet? Nee, Scaroni die gaat er met dit tempo niet bij komen. Maar Ciccone, nee, die gaat ook niet meer meedraaien. Het wordt een sprint. Een sprint adieu.

2,3 kilometer nog te gaan. Ja, wat moet je doen als je Evenepoel bent? Als je weet dat je de reputatie hebt als afmaker, als echte winnaar, als kampioen. Ciccone ook niet de minste natuurlijk. Maar met de finale in zicht, met de haven in zicht, ben je toch geneigd om een beetje in te houden. En dat gebeurt nu ook. De Italiaanse bondscoach komt nog even langs. En Evenepoel die blijft in discussie gaan. Het is toch een man die zich wel kan laten ophitsen, kan laten opjagen. Die soms toch wel zijn cool niet kan bewaren. En dat moet hij nu wel gaan doen.

Ja, dat heeft toch geholpen, dat bezoekje van de Italiaanse bondscoach. Want daar is hij hoor. Giulio Ciccone gaat toch weer een kopbeurt doen. Ja, het is toch wel opmerkelijk. De lobby van Evenepoel, de lobby van Serge Pauwels heeft geholpen. 1,5 kilometer nog te gaan, maar heel eventjes in de rug van je medevluchten zitten. Dat is wel fijn na een kilometer of 8, waarbij Evenepoel alles zelf moest doen. Ciccone, die kijkt opzij, die ziet de viervoudig winnaar van de Classica San Sebastian weer naar zich komen. Dat is Evenepoel, de wedstrijd, de grootste wedstrijd die Ciccone zelf ook wist te winnen. Dat was vorig jaar. Verder won hij etappes in de Giro. Maar dat is natuurlijk een heel klein palmarès ten opzichte van die grote erelijst van Evenepoel, waar alleen de Europese titel op de weg nog ontbreekt.

0: Laatste kilometer, laatste 1000 meter. Het is een strijd voor de Europese sterrentrui. De trui die we vorig jaar niet zagen, omdat Tadej Pogacar zowel wereld- als Europees kampioen was. Maar dat gaat volgend jaar veranderen. Want deze twee mannen die zullen daarmee gaan pronken. Evenepoel dus al Olympisch kampioen op de weg en op de tijdrit. Wereldkampioen ook in beide disciplines. En ook Europees kampioen op de tijdrit. Maar nu moet hij het gaan afmaken in een sprintje tegen Ciccone. Met straks de laatste bocht op 200 meter voor het einde. We zitten nu op 600 meter. Ciccone in het wiel van Evenepoel. 3 weken geleden dus in de Grand Prix van Quebec. Een identiek beeld. Toen wist Evenepoel met een hele vinnige aanzet af te maken. 400 meter nog te gaan. Ciccone die al heel vroeg wil aanzetten. Maar die wil als eerste door de laatste bocht. En dat lukt hem al niet. Dat lukt hem al niet. Want Evenepoel houdt de deur dicht. En dat is een veeg teken. Maar nu komt Ciccone binnendoor. Nu komt hij binnendoor. En hij moet Evenepoel daar nog overheen zien te komen. En hij zit op 2 lengtes. Ciccone, gaat hij hier voor een stunt zorgen? Of komt Evenepoel nog langzij? Giulio Ciccone, Evenepoel die lijkt het niet te hebben. De Italiaan gaat het afmaken. Het moet wel doorsprinten tot de streep. Daar komt Evenepoel toch nog. Het is een hele lange sprint. Een hele lange sprint. En Ciccone verliest het momentum. Maar hij... Ja, het is weer zo'n zinderende ontknoping. Want ze willen allebei niet juichen. En het lijkt erop dat Ciccone, die ja, 2-3 lengtes pakte doordat hij onderdoor ging in de bocht, genoeg voorsprong over wist te houden ten opzichte van Evenepoel. We moeten de officiële uitslag even afwachten. Ik kijk op al mijn schermen en dan zie ik dat op dit moment... Nee, er is nog geen uitslag. Er is nog geen uitslag. De organisatie durft er nog niet aan. Scaroni komt eraan voor het brons. Dus de Italianen hebben 2 medailles. Maar wie wordt hier Europees kampioen? Het is nog niet duidelijk.
1: Nou, dan wachten we dat heel rustig af tot we dat echt weten. In de tussentijd gaan we naar uitgesteld reclame en journaal. Tot zo.
2: Nooit meer slapen.
3: VPRO.
2: De culturele late night show van NPO Radio 1. Met Femke van der Laan.
4: Ik ga in gesprek met zangeres Bepi Kraft. Stond ze al op het podium en een paar jaar later, in 1961, verscheen haar eerste plaat. Ze groeide uit tot een van de populairste Limburgse artiesten. Dit jaar staat Kraft, om haar 80ste verjaardag te vieren, in de theaters met een muzikale voorstelling Bepi 8.0.
2: Nooit meer slapen. In de nacht van dinsdag op woensdag, vanaf 12 uur, op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
5: 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en... Ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij, elke dag plezier.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
7: Vanavond.
8: Dwars door de Pyreneeën met Filip Niklaas en Ruben Kalles.
9: Je hebt afgelegen plaatsen en plaatsen die nog afgelegener worden als de weg wegvalt.
10: Vanavond 20:15, VPRO NPO 2, Dwars door de Pyreneeën.
11: Hier worden tranen gelaten en blaren geteld.
12: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
13: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
12: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
13: Rand? Nee.
12: Fair enough.
13: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
13: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
15: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
18: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
19: NPO Radio 1.
20: En Hugo Borst.
1: De ene na de andere herhaling kwam voorbij op het scherm. En uiteindelijk kwamen ze erachter. Wie is Europees kampioen wielrennen, Andries?
0: Ja, hij weet het zelf ook nog maar net. Remco Evenepoel. Ja, toch. De streep had geen meter eerder moeten liggen. Maar hij verslaat Giulio Ciccone met een banddikte. Evenepoel, Europees kampioen.
1: Kon je het zien?
0: Nee.
1: Nee, ik ook niet.
0: Nee, maar de organisatie heeft het bevestigd. Het is blijkbaar duidelijk.
1: Ja, we wachten nog op het echte bevestigende beeld. Nou, precies, terwijl ik het zeg.
0: Is die ook geen uitkomst biedt voor mij. Maar het is echt waar.
1: Dat gebeurt toch zelden. Wij zien nu een fotofinish zonder streep. En we zien twee wielen die exact gelijk lijken te liggen. Nou, daar horen we straks vast nog meer over. Eerst naar het NOS-journaal met Jan van der Putten.
21: Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd, ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Het grootste deel is militaire steun en de rest is om de zwaar getroffen Oekraïnse energievoorziening op peil te houden. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. En vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot 8 uur vanavond dicht. Vanochtend kantelde een vrachtwagen door nog onbekende oorzaak en belandde op een auto. Dat gebeurde bij de afslag naar Stadshart Amstelveen. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar de bestuurder van de auto raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De Spaanse politie is bezig met de ontruiming van een groot tentenkamp in Ceuta. De autoriteiten schatten dat daar zo'n 3000 mensen zitten. De migranten worden naar een opvangcentrum dicht bij de grensovergang met Marokko gebracht. Bij een ongeluk op een industrieterrein in de buurt van Kuik is een motorrijder van 17 overleden. Volgens Omroep Brabant botste die vanmiddag tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. De politie is nog bezig met onderzoek. De jongen van 17 had geen motorrijbewijs. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat is een record. Het zijn er 200.000 meer dan het vorige record van 3 jaar geleden. Het Duitse bierfeest duurt 2 weken en er gaan ook altijd veel Nederlanders naartoe. Er werd dit jaar in München 6,7 miljoen liter bier getapt. 200.000 liter meer dan vorig jaar. En het weer nog zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. En dan vanaf een donderdag een stuk frisser en regen.
1: De files, Robert Vriezen.
22: 60 kilometer in het land, her en der heb je 5 minuten vertraging. Op de A9, je hoort het net al in het nieuws, de A9, de weg Diemen-Alkmaar. Die is nog in 1 richting dicht en richting Alkmaar is dat het geval bij Amstelveen Stadshart na dat ongeluk daar. De weg moet nog worden gerepareerd, er moeten wat spoedreparaties uitgevoerd worden. En omrijden via de A10 Zuid tot 1:08 vanavond inderdaad. Ook dicht is de A16 Rotterdam-Breda, althans de hoofdrijbaan bij knooppunt Ridderkerk. Er wordt een politieactie uitgevoerd. Je kan er wel langs, pak dan de parallelrij. A58 Breda Tilburg, 10 minuten vertraging bij Ulvenhout. En door de grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Keulen ook 10 minuten vertraging. Vanaf knooppunt Kunderberg rijdt het langzaam.
23: Ster. De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
24: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Teylers Museum in Haarlem.
15: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt, de verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson.
24: Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zeker weten hoe wetenschap werkt.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
2: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
20: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
6: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
1: Ja, het was millimeterwerk op de finish van het EK wielrennen voor mannen. Andries Lamin. En wij zijn hier nog niet overtuigd van de winnaar. Die al uitgebreid geïnterviewd wordt. Maar we hebben het nog niet gezien, toch, uiteindelijk?
0: Het zal nog een tijdje onrustig blijven hier. Want het is onverklaarbaar en onuitlegbaar hoe de Europese wielerbond hier tot een uitslag komt. Want het is niet te zien. Je zei het al, de fotofinish zonder dat er een streep opgetrokken was. Evenepoel die wel als een kind zo blij was. Terwijl die laatst voor de vierde keer wereldkampioen werd en dat heel klinisch afdeed. De Italianen lijken het er niet mee eens te zijn. Kortom, dit krijgt nog wel een staartje.
1: Feyenoord-Ajax dan in de vrouwen-eredivisie. Jan Vincent.
25: Na een klein half uurtje is het nog 0-0, maar dat had ook wel anders gekund. Grote kans gezien voor Ajax, voor Katja Snoeys. Maar Claire Dinkla, zij pakte die bal. En aan de andere kant een geweldige actie van Tess van Bentum van Feyenoord. Zij schoot de bal heel fraai op de lat, maar geen goal, dus 0-0 nog.
1: En met onze cijferman Bart Vrouws maken we een tussenbalans op van het Nederlands elftal in de Nations League. Met daarin ook de vooruitblik op het duel van vanavond van Nederland met Servië. Ja, dat is natuurlijk een vraag waar jij het antwoord nog niet op hebt, Andries. Hoe gaat dit verder? Ik denk ook wel meteen, ja, misschien moet je ook soms gewoon dan toegeven dat je het verschil niet ziet, dat je samen gewonnen hebt.
0: Ja, ja, uiteindelijk zal de jury met iets moeten komen waarop in ieder geval aantoonbaar wordt. Ja, nu krijgen we een streep te zien. Die is dan later getrokken. Ja. Een rode streep waaruit zou blijken dat het echt een millimeter voorsprong is voor Evenepoel.
1: Ik zie het nog niet.
0: Nee, ja, er zit een klein beetje lucht tussen het voorwiel van Ciccone die op zijn stuur slaat en nog steeds eigenlijk niet bekoeld is. Want die is gewoon woest. Die had het natuurlijk helemaal voor elkaar door die laatste 10 kilometer niet meer mee te rijden. En de perfecte tactiek uitgevoerd. Vond om Evenepoel te verslaan. Maar Evenepoel heeft het dan toch voor elkaar. En ja, we hebben natuurlijk. Ja, we hebben het doelpunt. We hebben het doelpunt.
1: Jan Vincent.
25: Ja, Ajax komt na een half uur op een 1-0 voorsprong. Het is een vrije trap van Sherida Spitzer. Die pompt hem in één keer de 16 in. De bal wordt voorgelegd. En dan staat Sari Kees daar om de bal af te ronden. En zo komt Ajax dus na een half uurtje spelen op een 1-0 voorsprong. Op bezoek bij Feyenoord in de klassieker.
1: Ja, Andries, je zei Evenepoel heeft het dan toch voor elkaar.
0: Ja, en ik moest even terugdenken aan een paar jaar geleden in de Amstel Gold Race. Toen was er natuurlijk ook zo'n rail uiteindelijk. Pidcock tegen Van Aert. En de camera die van de fotofinish die scheef op de lijn zou staan. Nou, Pidcock die een paar jaar later de wedstrijd alsnog wist te winnen. En die toen zei, nou eigenlijk win ik hem nu voor de tweede keer. Dat zat heel diep nog steeds. Die geloofde nog steeds eigenlijk niet dat hij hem destijds verloren had. Die was ervan overtuigd. Dat zal bij Ciccone toch ook leven, dat gevoel. Wel, als je die sprint terugkijkt, die bekende fietsworp, hè, die jump... Die sprint is ook altijd doen. Aan het eind die leek Evenepoel wel veel beter te timen dan Ciccone. Laten we in ieder geval vaststellen dat Evenepoel een fantastische wedstrijd rijdt. Hij valt na een demarrage. Hij stapt weer op. Hij rijdt weg. Hij rijdt de laatste 10 kilometer bijna alleen op kop. Het is een waardige Europees kampioen.
1: Ja, nou, we hebben een fotofinish gezien inderdaad. En als je het wil zien, dan zou je inderdaad een heel klein... Nou, wat is het? Heel klein streepje kunnen zien in het voordeel van Evenepoel. Als er nog meer daar vandaan komt, horen we het graag van je, Andries.
0: Yes.
1: Klassiekertje?
8: Ja, doe maar.
1: Ja, misschien ook wel een goed woord voor een hele jonge klassieker. Klassiekertje.
8: Ja.
1: Jan Vincent.
25: Ja, het zou maar zo kunnen. Ja, laten we het ervan maken. 31 minuten onderweg bij Feyenoord Ajax. Het is 0-1 door dat doelpunt van Sari Kees. Ja, het zat er ook wel een beetje aan te komen. De kansen waren groot voor Ajax in het eerste half uur. En ja, deze vrije trap van Sherida Spitsen, die ervaren aanvoerder van Ajax, werd door Sophie te Braken goed voorgebracht bij de tweede paal. En toen was het een eenvoudig karweitje voor Sari Kees, de Belgische centrumverdediger, om Ajax op 1-0 te zetten. Eén kans tot nu toe voor Feyenoord in eigen huis op Varkenoord. En dat was het schot op de lat van Tess van Bentum. Had een beter lot verdiend, want het was echt een knappe actie. Vanaf het middenveld pikte ze de bal op. Dribbelde ze de 16 in en kapte ze de bal terug. En met rechts schoot ze hem richting de kruising. Maar die bal kwam dus op de lat. Dat had dus ook de 1-0 voor Feyenoord kunnen zijn. Maar het is nu dus 0-1 met Ajax in balbezit. Op de eigen helft Sari Kees. Zij maakte dus het doelpunt, schuift de bal in de voeten van Anna Knol. En zo heeft Ajax dus even de controle over de bal met Spitsen. Spitsen die wijst en geeft hem aan waar die bal ongeveer naartoe moet. Uiteindelijk geeft ze hem zelf mee, krijgt ze hem weer terug van Anna Knol. En moet hij even terug naar Femke Liefting, de keeper van Ajax. Die is opgeroepen voor het Nederlands elftal dat zich morgen gaat verzamelen in Zeist. De Nederlands vrouwenelftal wel te verstaan dus. Zij een van de drie keepers in de selectie van bondscoach Arjan Veurink. Nederland gaat zich opmaken voor een tweeluik met Hongarije in de play-offs voor het WK. En als dat gewonnen wordt, dat tweeluik, dan wacht er nog eenzelfde soort tweeluik met Turkije of Slovenië. Maar dat is allemaal later. Nu dus Feyenoord-Ajax met die 1-0 voorsprong voor Ajax. Bal wordt even teruggespeeld naar Claire Dinkla met twee reddingen. De Feyenoord-keeper dus belangrijk, maar ze heeft ook één keer moeten vissen bij die bal van Sari Kees. Na 33 minuten is het Feyenoord-Ajax 0-1.

0: Pharrell Williams met Happy.
1: De Peppy, toch? Dat zijn ze bij Ajax, denk ik, op dit moment.
2: Ja, want ze krijgen een penalty. Zeker zijn ze happy. Sherida Spitzer staat achter de bal. Het was een actie van Amber Visser. Die ging de 16 in. En ja, de rechtsback, die werd, op de linksback is het van Ajax, die werd onderuit gehaald. En dus wees de scheidsrechter naar de stip. Staat Sherida Spitzer nu klaar om de 0-2 te maken. Spitzer doet dat heel rustig. Keeper naar links, bal naar rechts. En dus is het 2-0 voor Ajax na 36 minuten. En dat zijn ook wel de verhoudingen, moet ik eerlijk zeggen, in de eerste 36 minuten. Want Ajax is veel en veel sterker dan Feyenoord. Heeft al een aantal grote kansen gehad. Ja, en deze penalty, dat kun je aan Sherida Spitzer wel overlaten. En dus is het 0-2 na 37 minuten bij Feyenoord Ajax.
0: Het scheelde heel, heel, heel weinig. Misschien was het wel het kleinste verschil ooit. Remco Evenepoel mag zich nu Europees kampioen op de weg noemen. In de sprint versloeg hij die Italiaan Ciccone. En dit zei hij er zojuist over bij de collega's van Sportza.
3: Ja, het was, ik denk, alles verliep perfect, behalve de sprint. Dus ja, ik moet echt, ik denk dat de koers over zich heeft gesproken, dat de jongens gewerkt hebben, dat was echt fenomenaal. Ik moet echt dikke pluim op de hoed steken allemaal. En dan, ik denk dat ik wel na mijn aanval voor de laatste ronde weg kon zijn. Maar dan de bocht besloot er anders over. Dan, gelukkig waren Maxime en Ramses nog kort over de top om me te helpen. En dan zijn we rustig gebleven en wist ik dat iedereen wel behoorlijk op de limiet zat. Dus dan ging ik nog eens aan vlak voor de afdaling. En dan was het proberen zo goed mogelijk samen te werken. Dat lukte tot 5 kilometer van de meet. Dan was het aan mij alleen om het werk op te knappen. En dan,
4: laatste ronde, waarom niet meer bergop gedemarreerd? Speculeren op de sprint?
3: Ik moet zeggen, ik kreeg wel een behoorlijk hard tempo. Ik denk dat we alle twee... Dit was echt een heel harde wedstrijd. Ik denk dat we niet per se nog sneller konden op de klim. En ja, ik wilde ook wel nog iemand hebben op de vlakken om een beetje te kunnen samenwerken, maar dat was niet meer het geval, jammer genoeg. En goed, dan denk ik dat ik mijn enige fout dat ik vandaag maak is, misschien mijn tweede fout, is dan de laatste bocht die ik echt volledig verkeerd aansnijd. En Ciccone zet eigenlijk meteen aan vanuit de bocht, dat was een supergoede tactiek, maar gelukkig nog weerstand getoond en net op de meter over.
4: Eén vraag nog. Na een ontgoochelend WK, wat betekent deze Europese titel nu voor je?
3: Heel veel. Zoals iedereen weet was dit de laatste trui die ik nog wilde en moest pakken in het professionele wielrennen. En misschien heb je dat niet echt getoond, maar het was toch... ik had wel heel veel teleurstelling. Ik was echt wel, moet ik het zeggen, een beetje teleurgesteld in mezelf met mijn prestatie van afgelopen zondag. En ik denk dat ik ook heel het land wil... een soort van teleurgesteld heb met mijn prestatie op het WK. Dus ik wilde echt wel iets rechtzetten. En ik hoop dat iedereen fier is op het feit dat we nu Europees kampioen zijn geworden. En dat ik er toch opnieuw stond en ervoor ben gegaan. Dus nog eens sorry voor het WK van vorige week. En nu denk ik wel dat ik deze dik mag vieren.
0: Excuses van Remco Evenepoel nog voor het WK. Dat hoor je toch ook niet vaak.
1: Jan Vincent.
2: 39 minuten onderweg bij de klassieker tussen Feyenoord en Ajax bij de vrouwen. Het is 0-2 en ja, het is voor Feyenoord jammer, maar ze hebben gewoon niks te vertellen tegen Ajax. Alleen dat schot op de lat van Tess van Bentum. En verder is het Ajax wat de klok slaat op Sportpark Varkenoord. En ook nu hebben de Amsterdammers weer het balbezit. Zijn ze alweer op de helft van Feyenoord. Wordt de bal nu even teruggespeeld. Even achterin de bal rond laten gaan tussen Sari Kees en Anna Knol. Dat zijn de centrale verdedigers die nog niet getest zijn vanmiddag. Nu is het Amber Visser. Zojuist werd ze onderuit gelopen en verdiende ze een penalty. Ook nu gaat ze de 16 weer in. Is er weer een kans aanstaande voor Ajax. Bal teruggelegd. Sophie te Braken met het schot. Maar dat hobbelt naast het doel van Claire Dinkla. Raakt bovendien een van de spelers van Ajax geblesseerd daar op de rand van de 16. Dat zou Katja Snoeys wel eens kunnen zijn. Nee, het is Nadine Noordam die eventjes gehavend uit dat duel komt. Nadine Noordam overgekomen van Brighton, want Ajax heeft nogal wat spelers aangetrokken. Femke Liefting, die keeper dus, wordt gehuurd van Chelsea. Sari Kees kwam over van Leicester City. Nadine Noordam, ik noem daar al, van Brighton. En ook Katja Snoeys van Everton. Allemaal spelers uit de Premier of de Women's Champions League. Of moet ik even het antwoord schuldig blijven op hoe dat precies heet. De Engelse competitie in ieder geval. Waar heel veel goede spelers spelen. En Ajax dus ook een aantal er vandaan heeft gehaald. En is het nu Ajax in balbezit met Sophie te Braken aan de rechterkant. De bal even terugleggen naar Sari Kees. Nog 5 minuten tot aan de rust. En Ajax heeft dus stevige controle En dus ook een verdiende voorsprong te pakken door die twee doelpunten. Eentje van Sherida Spitsen en het andere doelpunt, dat werd gemaakt door Sari Kees. 2-0 dus voor Ajax, nog 5 minuten tot aan de rust.
0: De FA Women Super League 1, om precies te zijn. Er ook een hele mond vol.
2: Ja.
0: Jorrit.
5: Ja, en ik wilde het nou precies over die Women's Super League gaan hebben in Engeland. Ja, want er kwamen vanmiddag behoorlijk wat Nederlandse voetbalsters in actie in die competitie. En twee van hen maakten een doelpunt. En ze deden dat allebei in de wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en het nogal ambitieuze London City Lionesses. London City haalde flink uit en won met 6-1. En de 4-0 werd dus gemaakt door een Oranje International.
6: Into the area, Diani with Van der Donk inside. Oh, it's crept in and it's 4-0. Van der Donk adds her name to the score sheet.
5: Ja, Danielle van der Donk dus. Haar vierde doelpunt alweer in 6 duels. En ze tekende vandaag ook nog eens voor 2 assists. Is dus in vorm voor de play-offs van Oranje in de WK-kwalificatie deze maand. Dat is wel zo prettig. En daar is ook Victoria Pelova bij. Zij maakte het enige doelpunt voor Tottenham. Dus een flinke nederlaag. Maar voor haar persoonlijk toch wel weer een fijne statistiek. Haar vijfde doelpunt in 5 competitieduels. Er is vandaag ook nogal wat voetbal in de Nations League voor mannen. Met vanavond dus onder meer Nederland tegen Servië. Maar vanmiddag speelden Azerbeidzjan en Litouwen al tegen elkaar in divisie D van die Nations League. Azerbeidzjan won die wedstrijd met 1-0 en het ging er voorzichtig gezegd nogal onvriendelijk aan toe. Het was eigenlijk een wonder dat de wedstrijd eindigde met 11 tegen 11. Al kregen spelers van Litouwen in de afloop nog wel rood voor een opmerking richting de scheidsrechter. Veel emotie dus. Dus dan zou je denken, er zal behoorlijk wat op het spel staan die wedstrijd. Nou, de Nations League krijgt in de volgende editie een nieuwe opzet met 3 in plaats van 4 divisies. Dus alle landen uit divisie D, waaronder deze twee, zijn dus zeker van promotie. Dus wellicht had dat een tandje minder gekund. En tot slot wielrennen in de Coppa Agostoni. Een voorbereidingskoers op de Ronde van Lombardije van volgende week. Die is gewonnen door de Fransman Paul Lapera. Hij bleef de kersverse wereldkampioen Brandon McNulty in de sprint van de kopgroep net voor. En dat was de tweede race voor McNulty na zijn wereldtitel van vorige week. Gisteren werd hij namelijk nog 10e in de Ronde van Emilia.

0: Ja, dit vonden we gewoon live in het Tourcafé.
1: Ja.
0: Wel Beach Boys Best. Ja. Een hele goede
2: maar
0: coverband.
2: Maar de coverbands bestaan altijd uit hele goede en hele slechte. Dit is een hele goede.
0: Surfing USA.
2: Ja, Feyenoord Ajax, Jan Vincent.
3: En nog een minuutje, want er is een minuutje bijgekomen in de eerste helft aan extra tijd. 2-0 de voorsprong voor Ajax in Rotterdam. En Ajax heeft ook nu het balbezit. Gaat nog een keer ten aanval met Xander Kip, de rechtsbuiten. Speelt in op Spitsen. Spitsen de bal terug naar Kip. Hier komt weer een grote kans aan voor Ajax. Want daar is de voorzet. Er wordt geschoten worden. En geblokt daar. Op de rand van de 16. Of bij de penaltystip was het. Waar Nadine Noordam ineens nog even opdook. En zo nog een grote kans kreeg voor Ajax in de laatste minuten. Ajax dat dus heer en meester is op het veld van Feyenoord in Rotterdam. Waar Ajax nu het balbezit heeft. Nog 10 tellen. En dan zit die eerste helft erop met de doelpunten van Sari Kees. En de penalty van Sherida Spitsen. Heeft Ajax de boel helemaal onder controle. De scheidsrechter fluit nu voor het laatst. En Ajax mag dit niet meer uit handen geven. Ook gezien de ranglijst. Ajax de nummer 2. Feyenoord staat 9e. Nou, ze moeten wat gaan bedenken voor de tweede helft. Feyenoord-Ajax, de klassieker. Het staat bij rust 0-2.
4: NPO Radio 1.
0: 3:30, Jan van der Putten.
5: De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in een straat in Eindhoven. Volgens de politie werd een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De rest wordt door de EOD opgeruimd. In Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht. Of ze zijn maar beperkt open. Het zijn scholen waar sinds de scholierenprotesten de veiligheid niet kan worden gegarandeerd. De afgelopen week is er in Frankrijk hevig gedemonstreerd tegen tekorten in het onderwijs. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Het grootste deel is militaire steun. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. En zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. Die brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden is volgens Italiaanse media in kritieke toestand.
0: Het weer dan, Peter Kuipers-Munneke.
6: Het is heel zonnig overal. Vanavond blijft het ook overal helder. En vannacht dan hebben we ook op de meeste plaatsen opklaringen. En zoals dat afgelopen nacht ook gebeurde, krijgen we dan op heel veel plaatsen mist. De meeste mist waarschijnlijk in het midden en in het zuiden van het land. Koelt dan af naar 1 graad of 8. En morgenochtend, als je de deur uitgaat, dan hangt die mist, zeker in het midden en het zuiden van het land, op veel plaatsen er nog in de vroege ochtenduren. Gaat dan op een gegeven moment wel vrij snel verdwijnen en dan komt de zon overal terug. En dan wordt het opnieuw een hele warme dag, zeker voor deze tijd van het jaar, 19 tot 22 graden. De wind neemt wel iets toe, die komt uit het westen tot zuidwesten. Maar goed, blijft een beetje in die zuidelijke hoek hangen de komende dagen. En dat betekent dat het de komende tijd ook warm blijft. Dinsdag wordt het zo'n 22 graden, woensdag ook 20 graden. Woensdagavond krijgen we dan een paar hele stevige buien. En dat markeert dan een overgang naar wat meer normaal weer voor oktober.
0: Wat is nog normaal?
6: Ja, dan wordt het namelijk zo'n 14 tot 16 graden. Met ook elke dag vrij grote kans op wat regen. Donderdag is het echt een afwisseling van zon en buien. Vrijdag is een dag met meer bewolking en overwegend regen. Dit weekend is het nog een beetje onduidelijk, maar het lijkt erop dat het echt een mix wordt van af en toe wat buien, af en toe wat zon en een temperatuur van zo'n 15 graden.
0: Robert Vriezen, de files.
7: Klein kwartiertje vertraging op de A4. Vanuit Den Haag naar Rotterdam rijdt het langzaam over 4 kilometer tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. Na een ongeluk met een vrachtwagen vanochtend op de A9 is de weg vanuit Diemen naar Alkmaar nog steeds dicht bij Amstelveen Stadshart voor spoedreparaties. En dat de verwachting is dat dat tot 8 uur vanavond gaat duren. Tot die tijd moet je dus omrijden. Dat gaat via de A10-Zuid. En er is een ongeluk gebeurd op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag op knooppunt Oude Rijn. Vanaf Houten-Oost 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. Doordat de rechter rijstrook dicht is.
4: NPO Radio 1.
0: Nederlands elftal speelt vanavond. Straks aandacht natuurlijk voor die wedstrijd. We kijken ook even terug. We maken de balans op van Oranje in de Nations League. Afgelopen donderdag speelde Oranje de derde wedstrijd alweer in Thessaloniki. Was Griekenland de tegenstander. Het werd een wedstrijd met heel duidelijk twee gezichten. Al leek Oranje in de eerste helft af te stevenen op een Griekse tragedie.
8: De Grieken gaan nu allemaal staan, want er komen er door. En nu is het wel raak.
9: Goal! Kolofotis Ioannidis. En Napometrai Tora.
8: Een goal gemaakt door Ioannidis, die weer opvallend vrij staat.
10: Ja, dit is uitermate vriendelijk.
9: Ioannidis, partij periode, Girizzi, goal!
8: Het doelpunt van Masuras.
10: Wat
1: wat een gepruts bij het Nederlands elftal dat hier zo vlak voor rust een dreun te verwerken krijgt.
11: We did so bad, I think it's my mistake as a coach.
1: Maar lukt het om die hele slechte eerste helft toch nog een beetje goed te maken?
12: Prima corner binnengekomen. Virgil van Dijk.
1: 2-1, spanning terug.
12: Lang, bal in de voeten. Weer zo'n duel, weer naar het rechterbeen. Weer een voorzet. De omhaal, bal blijft liggen. Goal! Tijani Reinders met de 2-2.
11: Today was an up and down. Two faces, absolutely. But okay, I think it's part of the process. It's just the beginning. But of course, satisfied for the attitude, the ambition that they show in the second half.
0: Ja, 2-2 dus uiteindelijk. Enerverende avond, dat zeker wel weer. Bart Vrouws is aangeschoven. Bart, goedemiddag.
13: Goedemiddag.
0: We zoomen zo meteen met jou in op de cijfers van deze wedstrijd. En de drie wedstrijden in zijn totaliteit, hè, tot nu toe, onder deze nieuwe bondscoach ook. Eerst even voor jou, Hugo. Hoezeer was je geschrokken van het niveau van Oranje in de eerste helft? Tegen de Grieken?
2: Dat week wel ernstig af van de eerste twee wedstrijden. Ja, dat was wel schrikken geblazen.
0: Dacht jij hetzelfde als Rafał van der Vaart zo schitterend onder woorden bracht in de rust?
2: Wat zei hij?
0: Nou, die zei, als je deze mensen in Amsterdam op straat ziet lopen, dan worden er mensen ingeseind dat er verwarde mensen over straat lopen.
2: Dat is een leuke metafoor. Licht overdreven, maar het was wel opvallend dat er heel slecht waarschijnlijk was geluisterd naar de trainer, maar ook onderling, dat is altijd zo schrikbarend, is er geen goede communicatie. Je zag al meteen in het begin een overname waarbij middenvelder en back elkaar aankeken. Ja, toen was het al te laat en toen kwam er een voorzet. En ja, een komende speler, ja, dan moet je gewoon meelopen met je man. Dus volgens mij was het Timbers een fout. Dus en er ging van alles fout. En dat werd afgestraft en dat is ook goed. En we zullen er zo op uitkomen met Bart. Kijk, we weten wel wat voor spelers we ongeveer hebben. Dat is, hoe moet je het zeggen, modaal en daar net iets boven, subtop. Maar dan kun je, als je daar een team van maakt en je hebt een coach die echt een goede visie kan overtuigen, kan je er wel iets meer van maken. En hij heeft in 2,5 helft, die eerste helft die vergeet ik dan maar even, Griekenland, heeft hij toch wel het Nederlands elftal naar zijn visie laten spelen.
0: En dat maar, wel toch, want wat je er ook van vindt van die eerste drie wedstrijden.
2: Het is ietsje beter dan.
0: Het is in ieder geval heel anders dan het was, toch?
2: Het is vitaal, Het is energieker. Ik heb de indruk dat de spelers ook wat harder lopen voor hem. Want het gaat altijd zo, op welk niveau ook. Spelers lopen gewoon altijd harder bij een nieuwe trainer.
13: Is niet te zien in de cijfers. Nou zijn die cijfers altijd lastig te vergelijken. Ja, die cijfers worden dan bijgehouden door de FIFA. Ik heb die WK-cijfers vergeleken met wat de UEFA dan doet. Ja. En sowieso die afgelegde afstanden, dat is altijd moeilijk om te vergelijken, omdat je weet niet hoe die systemen in die stadions zijn opgehangen, Hoe dat gecalibreerd wordt. Dat is wat lastiger in beeld te brengen dan simpelweg, is dit een paas of is dit een schot? Dus, maar het is niet dat Nederland nou veel meer heeft gelopen dan bijvoorbeeld tijdens de wedstrijd op het WK. Dat viel mij dan op, met nogmaals de kanttekening, dat het niet 1-op-1 te vergelijken is dus.
0: Nee. Het Nederlands elftal komt onder de nieuwe bondscoach vaak op achterstand. Dat gebeurde tegen Duitsland en dus ook tegen Griekenland. Ja, wat is vaak, na drie wedstrijden, maar relatief dus vaak. Dit zei onze collega Jeroen Elshoff afgelopen donderdag in de NOS Voetbalpodcast.
14: Ik heb een wedstrijd gezien waarvan ik de laatste jaren er vele van het Nederlands elftal toch gezien heb, zat ik me net te bedenken. Bij een andere bondscoach, maar met een soortzelfde scenario. Namelijk
15: het reparatiebedrijf.
14: Reparatiebedrijf, ik weet niet wat repareren in het Spaans is, maar dat is nu reparatiebedrijf Koeman. Dat is nu vervangen door reparatiebedrijf Xavi.
0: Nou, zo klinkt het dan wel heel erg hetzelfde. Wat zeggen de cijfers daarover, Bart?
13: Ja, nou, dat het inderdaad wel klopt, wat Jeroen Elshoff zei. Volgens mij is het reparation. Ik weet niet, bij mijn Spaans is ook een beetje rustig. Maar
0: vind ik heel overtuigend klinken al, ja.
13: We krijgen een boze mails nu van, je spreekt het niet goed uit. Dat zou goed kunnen. Ja, ik moest ook een beetje denken aan hetzelfde, dat busje weer voor komt rijden en dat er nu Spaanse kentekens onder zitten in plaats van dat Nederlandse Koeman-kenteken. En het klopt wel, je ziet over het algemeen dat in de tweede helft van wedstrijden altijd meer wordt geschoten, meer wordt gescoord. Alleen de verschillen in die drie wedstrijden onder Xavi zijn wel extreem groot. Bijna het dubbele aantal schoten in die tweede helft ten opzichte van de eerste helft. Ook hoe vaak Nederland dan uiteindelijk in het strafschop gebied komt, bijna twee keer zo groot, of twee keer zo hoog aantal na rust dan voor rust. Dus ja, je ziet wel een beetje wat ook gebeurde onder Koeman, dat het dan in de tweede helft moet gebeuren. En nou ja, dat is tot nu toe aardig gelukt.
0: Ja, want dan levert ook dit reparatiebedrijf dus goed werk af.
13: Ja, ze nemen goed materiaal mee. Ze klussen goed, zijn geen beunhazen. Nou, het mooie is, de laatste 7 keer dat het Nederlands elftal bij rust op achterstand komt, stond, is er niet verloren. En er zaten ook nog best wel wat aardige wedstrijden tussen. Je moet ook wel een eindje terug. Turkije op het EK van 2024 werd in de tweede helft alsnog gewonnen. Veel gelijke spelen. 2 keer tegen Duitsland in de Nations League. 1 keer tegen Spanje in de Nations League. Dus ja, het gebeurt regelmatig dus dat Nederland bij de rust op achterstand staat. Maar het komt wel redelijk vaak. Oké. Ja. Of goed.
0: En in ieder geval. Deze wedstrijd had Oranje toch eigenlijk gewoon verdiend te winnen ook nog.
2: Nou,
0: doelpunt afgekeurd waarvan iedereen denkt...
2: Je moet
0: denkt,
2: natuurlijk beginnen bij de opstelling die hij wijzigde. Maar misschien kan hij ook zeggen, ik wilde wel eens zien hoe die andere middenvelders, dus niet Reinders en niet
0: Gravenberg,
2: hoe ze hun vervangers het doen. Dat recht heeft een trainer natuurlijk.
13: Vond je van dat de trainer zo erg hand in eigen boezem stak, Xavi in dit geval?
2: Lichtjes overdreven.
13: Vind je dat niet verfrissend? Nou, ja, wel, hebben we de afgelopen jaren dat, toch best wel vaak zijn spelers onder de bus.
2: Ja, je kunt ook wel zeggen van het is wel punten scoren bij je spelers. Hè? Als je zegt van ik heb de fout gemaakt en dat deed hij tot herhalens toe.
0: Alleen hoe vaak kan je dat doen?
2: Ook dat. Maar het was natuurlijk ook wel dubieus. Hè? Je speelt tegen Griekenland, die zaten er lekker in, uit. Heksenketel, voor wat het waard is. Ja. En dan ga je 2 van de 3 plekken toebedelen aan spelers die nog niet bewezen beter zijn dan die 2 die hij eruit haalt.
0: En dat zijn dan ook nog eens de 2 die altijd met Frenkie de Jong het middenveld vormden. En Frenkie de Jong was er ook al niet.
2: Ja, ik vond het wel goed om dit te zien, eerlijk gezegd. Omdat die Nations League is toch een soort vriendschappelijk voetbal. En ik heb bij Quinten Timber altijd... Oh, wat is hij goed. En dan de komende 4, 5, 6 wedstrijden aan. En dan denk ik, wat valt hij eigenlijk vies tegen. Deze jongen kan het niet constant waarmaken. En dat bleek maar weer eens. We gingen nu eens kijken wat hij op de plek op het middenveld doet van die andere 2. En hij maakt het gewoon niet waar. Hij was super slordig. Hartstikke leuk, zo'n tweeling in het Nederlands elftal. Staat leuk, hè? En dan hebben we een traditie in met de Van de Kerkhofjes en de Boertjes. Maar ze maakten het bepaald niet waar, want zijn broer die ging ook nog wel nat bij de goals.
13: Veel overtredingen, allebei. Dat viel ook nog op in de eerste helft. Ik vond ze een deel van dat duo kwam, de duo Timbers. Ja.
2: Kijk, ze zitten tegen het Nederlandse elftal aan, maar ze zijn niet constant. Kijk, Reinders en Gravenberg zijn veel constanter gewoon.
13: Nou, bij Jurriën Timber is het constante vooral dat hij vaak geblesseerd is. Ja. Dat is bij hem met name het probleem. Want volgens mij zijn alle bondscoaches, Koeman vooral en nu Xavi wel overeens, dat je hem gewoon wel prima zou kunnen laten starten. Alleen ja, de blessuregevoeligheid bij Jurriën is de laatste jaren nog
2: problematisch.
13: Ja, nou,
2: voor mij was het ook een eye-opener. Want ik ben dan zo iemand die wel Van Dijk wel eens durft te kritiseren. En dan denk ik, ja, ik zou daar liever een vooruitspelende centrale verdediger opjaagt in plaats van een achteruitlopende Van Dijk willen hebben. Maar toen dacht ik, ja, nu zien we toch. Jurriën ging toch ook lelijk in de fout en was niet constant. Ja. En bij Van Dijk, en daar kun je altijd wel op iets op aan te merken hebben. Maar
13: was je dan eens met de kritiek op Van Hekken, die bijvoorbeeld Theo Jansen heel erg gaf?
2: Nou, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Die valt eigenlijk toch een klein beetje tegen. Van der Vaart heeft ook altijd kritiek. Of zei hij iets positiefs over?
13: Nee, was nee in dit geval was precies. Ja, precies.
0: Maar als we daar nou met alles in meegaan, dan blijft er wel heel weinig over. Hè? Dan moet er een hele nieuwe verdediging komen. Want dan is er geen Van Hekken meer, geen Van Dijk meer en geen Timber meer. Dus wie dan nog wel? Dumfries.
2: Niet zo streng kijken, collega.
0: Dat ziet niemand, alleen jij.
2: Nou, kijk, het is wel zo dat Van Dijk moet een keer vervangen gaan worden. En met het oog op een WK wat er aankomt. En dan willen we toch allemaal een keertje winnen. Van Dijk gaat dat gewoon niet halen over 4 jaar. Maar je kunt iemand ook iets te vroeg afschrijven. We hebben het er vandaag natuurlijk over qua Ronaldo. Maar evident is dat Van Dijk, daar zit nog niet echt de sleet op in vergelijking met Ronaldo.
0: Ik wil maar zeggen, ik zou het een beetje 1-voor-1 doen, toch? Niet ineens de hele verdediging vernieuwen.
13: Nou, en die kritiek op Van Hekken was ook niet heel terecht. Hè? De kritiek was vooral dat hij niet in zou dribbelen. Nou, dat doet hij het mee. Bij Oranje en ook veel naar voren.
2: Ik hoor ook heel veel verschillende verhalen over zijn inspeelpaas. Of die nou goed is of niet. Ik hoor beide.
13: Ja.
2: Dat weet jij ongetwijfeld.
13: Nou ja, er komt wel veel aan. En je kunt afvragen of het risico, of er genoeg risico in zijn passing ligt. Dat kun je misschien afvragen. Ben ik het wel direct mee eens. Maar wel dat hij is degene bij Oranje die indribbelde. En dat was juist iets wat waarvan Theo Jansen specifiek zijn. Nou, dat doet hij helemaal niet te veel te weinig.
0: Zo is het toch over iedereen wel iemand te vinden die daar kritische woorden over
2: Jurriën Timber kan
0: over
2: het weer wel.
0: Tot zover het eerste rondje. We zullen straks wat verder inzoomen nog op wat andere namen. Want ja, hoe doet Oranje dit nou precies onder deze bondscoach? bondscoach? Ligt het aan de keeper? Ligt het aan de verdedigers? We gaan het zometeen stapje voor stapje langs. Eerst even andere sport. Een jaar geleden lachte het shorttrackleven Daan Kos toe. Hij werd gezien als de nummer 2 van Nederland. Na Jens van het Woud natuurlijk. Hij had de Olympische Spelen voor het grijpen. 2026 zou zomaar eens zijn jaar kunnen worden. Maar nu bij de Dutch Open dit weekend in Heerenveen staat Daan Kos als blokjeslegger op het ijs. Hij is pas net weer in training nadat het in november vorig jaar helemaal misging.
15: Ja, toen eigenlijk sloeg het noodlot toe in de eerste week van november. Hier op een training met was ik aan het battelen een beetje met Jens. Een beetje hoe je op een wedstrijd een beetje elkaar lastig probeert te maken en we vallen. En in die valpartij op zich niks aan de hand. Dag daarna word ik wakker en ik kan in één keer niet meer in de schaatshouding zitten. En dat is eigenlijk niet meer veranderd.
16: Wat kwam er vervolgens aan het licht?
15: Helemaal niks. Dat was eigenlijk het lastige ook. We hebben dus met de artsen, verschillende artsen gekeken, niks gevonden. Dat was wel heel zwaar en frustrerend. Omdat ik heel veel pijn voelde, maar ze dus niks konden vinden. Ja, dat is wel, dat wil je eigenlijk niet horen. Je wil dan wel een oorzaak vinden en die hebben we niet gevonden. En dat was,
16: want als je een oorzaak hebt, kan je ook ergens mee aan de slag.
15: Precies, dus we hadden geen plan van aanpak, omdat we konden het nergens op baseren. En toen hebben we een beetje van alles geprobeerd. Echt ook dingen, ja, echt uiterste dingen die je alleen richting de Spelen zou doen.
16: Zoals?
15: Nou, gewoon een spuit erin en gewoon maar proberen. En gewoon dus onder pijnstilling proberen. Maar zelfs dat hielp niet helaas. Dus ja.
16: Is er ooit duidelijk geworden wat er nou was met die rug?
15: Nou, niet echt eigenlijk. het was rond. Nou, ze hebben op een gegeven moment gezegd van ja, toen ik de spelers niet had gehaald, hebben we besloten om rust te nemen. Een lange tijd. En toen was eigenlijk het idee van het zal wel beter worden als we gewoon niet meer belasten en we gaan gewoon helemaal de rust in. En dat gebeurde toen ook niet. En dat was wel echt een heel zwaar moment. Want dat was eigenlijk wel een beetje het moment dat het allemaal goed zou moeten komen. En dat gebeurde maar niet. En toen hebben we dus besloten om in mei maar weer op te gaan trainen. Dus tegen, ja, niet tegen beter weten in, maar tegen gewoon eigenlijk, ja,
16: tegen de pijn in.
15: Ja, tegen de pijn in. En met een nieuwe fysio aan de slag gegaan. Toen werd het in één keer beter. En werd het een uurtje van de dag werd het ineens beter. En dat uurtje dat bouwde zich uit naar anderhalf uur. En langzaam naar 2 uur. Per dag pijnvrij.
16: Kan je zeggen dat dat optrainen je eigenlijk juist geholpen heeft?
15: Ja, uiteindelijk heeft dat dus me geholpen. Ik kon op een gegeven moment weer belastbaarheid opbouwen. En dat, ja, de pijn werd steeds, of pijnvrij werd steeds langer per dag. En ik sta nu op het punt dat ik eigenlijk zo goed als pijnvrij, of in ieder geval op het ijs weer helemaal pijnvrij ben. En de belastbaarheid ook echt wel heel hoog ligt weer. Dus ja, ik schaats weer. En,
16: kan je weer langzaamaan aan wedstrijden gaan denken?
15: Ja, alleen dat gaat nog wel even duren. Het moet echt goed zijn voordat we weer echt intensief gaan schaatsen en wedstrijden gaan rijden. Want ik wil echt voorkomen dat ik terugval heb. Ik denk dat we heel goed bezig zijn. En zeker omdat ik, als ik terugkijk naar mij, hoe ik ervoor stond, toen het eigenlijk de vraag was van kan ik überhaupt ooit nog schaatsen? Want dat was echt wel het punt waarop ik stond. En hoe dat ik nu gewoon weer kan trainen en eigenlijk alweer redelijk bij het team ben aangesloten op de trainingen. Ja, dat is al een wereld van verschil.
16: Dat is toch best wel bizar, hè? Het ene moment lijkt het leven je helemaal toe te lachen. En in mei moet je twijfelen over je schaatstoekomst.
15: Ja, dat was heel zwaar. Ja, dat was echt onwerkelijk eigenlijk ook als je dat vergelijkt met elkaar. En ja, en wat ik al zei, in november leek alles gewoon goed te gaan volgens plan. Het kon bijna een vinkje zetten. Ik had het helemaal vast in mijn handen, zeg maar. En ja, compleet kwijtgeraakt. En ook het lichaam helemaal kwijtgeraakt. En dat was ook wel echt heel zwaar.
16: Hoe ben je daar mentaal mee omgegaan? Want het doet nogal wat natuurlijk.
15: Ja, nou, ja, mentaal heb ik er nog steeds wel eventjes last van af en toe. Maar ik ben heel goed geholpen door mijn team en ook door mijn vrienden hier. En die hebben er me wel echt doorheen gesleept deze zomer. En het hielp enorm dat ik, nou, zeker toen ik eenmaal weer belastbaar werd, dat ik weer dingen kon gaan doen. Want dan kan je je focus verleggen op de trainingen en waar je mee bezig bent. In plaats van als je alleen maar thuis zit met pijn en je kan niks doen, dan word je langzamerhand helemaal gek.
16: Ik zag op social staan Guess Who's Back. Dat was jij op het ijs weer, op de training. Ja. Was dat wel weer een momentje dat je dacht van totale opluchting, zeg maar?
15: Ja, het was een hele grote opluchting. Het was wel echt een emotioneel momentje ook een beetje. Het was de eerste keer dat ik weer terug was bij het Nederlands team op het ijs, bij mijn team. Ja, en pijn en je kan niks doen, dan word je langzamerhand helemaal gek.
16: Ik zag op social staan, guess who's back. Dat was jij op het ijs weer, op de training. Ja. Was dat wel weer een momentje dat je dacht van, totale opluchting, zeg maar?
15: Ja, het was een hele grote opluchting. Het was wel echt een emotioneel momentje ook een beetje. Het was de eerste keer dat ik weer terug was bij het Nederlands team op het ijs, bij mijn team. Ja, en na 10 maanden was dat wel echt even...

0: De tweede helft wordt hij gegeven. Er is een nieuwe speler in het veld gekomen. Fleur Stoyt. Die wordt diep gestuurd. Die gaat de 16 in. En die wordt dan getorpedeerd door Femke Liefting, de keeper van Ajax. En dat betekent dat Feyenoord de kans krijgt om terug te komen in de wedstrijd. Het staat 0-2. Della Peruta achter de bal. De spits van Feyenoord voor de 1-2. En ze scoort. En de spanning is dus weer terug in de klassieker. Want Feyenoord had in de eerste helft niks te vertellen tegen Ajax. Maar ja, als je zo uit de kleedkamer komt, meteen dus een goede aanval. Een penalty versieren en die penalty ook maken. Tori Della Peruta met haar vijfde doelpunt van het seizoen. En wat ik zeg, de spanning is dus weer terug bij Feyenoord Ajax. Na 3 minuten in de tweede helft is het 1-2.
1: Er wordt zo ongelooflijk veel en uitgebreid gereageerd op de stelling van Borst van deze zondag dat we er nog even de tijd voor nemen. De stelling is: het dreinende kind Ronaldo is veel te lang doorgegaan bij de Portugese ploeg. Het is stof tot nadenken en er wordt veel gereageerd inhoudelijk op de stelling, maar ook op dat dreinende kind. Omdat wij vroegen misschien een beetje een leuk of interessant synoniem daarvoor. Daar kom ik zo op. Eerst even wat reacties. Bart geeft een andere Bart trouwens. Bart Vrouws, maar je mag reageren op deze reactie. Geeft een reactie uit eigen waarneming. Hij zegt: toen wij in Madrid woonden, gingen onze dochters naar de internationale school waar veel kinderen van voetballers van Real en Atletico ook op zaten, zoals Marcelo, Modric en Fernando Torres. Maar Cristiano Ronaldo die liep zelfs binnen de beveiligde school met bodyguards en ging met niemand op de foto, ook als mensen dat wilden. Hij was omhoog gevallen, iemand die zijn eigen ego ver boven het teambelang stelt en daar veel te lang mee wegkwam. Groeten van deze Bart uit Den Haag. Dan zegt Mirjam: waarom moet je een grootheid nog opstellen? Je moet spelers opstellen en niet een dreinend, zeurend kind dat vanwege zijn claim to fame opgesteld wil. Nee, zelfs verwacht te worden. Je mag geen rechten ontlenen aan je zogenaamde status. Ja, dat vinden veel mensen. En toch denk ik ook wel een beetje terugkomend op wat we eerder vanmiddag zeiden. Je hebt wel een, als je zo'n status hebt als Ronaldo, dan heb je toch wel recht van spreken als je ellenlang moet warmlopen, je een invalbeurt soort van is beloofd en dat hij dan niet komt. Ik vind dat daar wel echt een verschil is met iemand die net komt kijken, toch?
2: Natuurlijk. Stel, Virgil van Dijk komt ter discussie, hij is er nog wel bij, dan laat je hem niet de laatste half uur warm lopen en dan vervalt hij uiteindelijk niet in. Dat doe je niet.
1: Dan zeg je jammer, joh.
2: Dat moet je goed managen. Dus dat is iets ook van de bond, de trainer en de sterspeler zelf.
1: Iemand die zichzelf What's Gebeurd noemt op de NPO Luisterapp, die zegt iets wat je dan niet zou verwachten bij zo'n gebruikersnaam. Hij zegt: Ronaldo's einde klinkt als een echte fado. Vol dramatiek, verdriet, liefde voor, soms door merg en door been, maar het blijft prachtig klinken op een verlaten Portugees pleintje.
2: Zeker. Het drama kleeft hem aan. Dat is wel natuurlijk op zich relatief, hè? Als jij 1 miljard plus. Ja, hangt daar drama
1: dan
2: aan.
1: Dan ga je over 1 miljard plus praten. Dan is het als er leed, nog zoveel miljoenen ook bovenop zitten.
2: Dan is het leed best te overzien. Ja, precies, hè? Dus het,
1: maar misschien ook wel niet. Want dan zit je zo in je eigen wereld. Dan doet dit extra pijn.
2: Ja. Nou ja, hij kan alles kopen. Maar hij kan niet kopen dat hij is zoals hij was. Ja. En dat is het pijnlijke.
1: Mag ik dan uw oordeel bij de heren aan tafel over de synoniemen die nog binnenkwamen voor het dreinende kind? En dan begin ik even met iemand die het niet eens was met de stelling. Want dat maakt het synoniem ook inhoudelijk net wat anders. Dat is iemand die zich Romario, die hebben we wel eens vaker op de app noemd. Die zegt ten eerste: ik ben het niet eens met de stelling. Grootste Portugese voetballer ooit. Kijk eens wat hij allemaal nog gepresteerd heeft de afgelopen jaren. En daarom voor mij als synoniem de onbegrepen oppergod.
2: Ik dacht dat hij het cynisch bedoelde. En toen vond ik hem heel goed. Nu vind ik hem heel slecht.
1: Nou, ja. Ik vind het wel meevallen.
2: Dat was mijn winnaar eigenlijk voor het volgende uur.
1: Negatief als positief vind ik hem echt heel erg goed bedacht. Want je kan er zelf van maken wat je wil.
2: Nee, ik vind hem zeg maar in zijn ironie of zelfs cynisme vind ik hem briljant. Maar je gaat toch niet iemand serieus een oppergod noemen?
1: Anders snel rondje dan nog. Ine zegt: virtuese balbengel. Pieter en Nelly allebei de etterende egoïst. Maarten zegt de grienende goat. Moet ik dan zeggen de grienende goat? Ja. Nee, de grienende goat. De goat. De grienende goat. De mokkende meester van Madeira, zegt Patrick. Het Portugese Trumpje, zegt Rianne. Allebei narcisten, zegt ze er nog bij. Een gesjeesde Madirees. Meer en meneer en mevrouw Jagerman. En nog veel meer, maar we hebben nog een uurtje te gaan. Moeten we nog heel even snel bij Jan-Vincent Buurten? Wordt het spannend, Feyenoord-Ajax?
0: Het is spannend. Het is 1-2 na 52 minuten. En Feyenoord is weer helemaal terug. Het had zelfs een kans op 2-2, maar die kopbal kwam in de handen van Femke Liefting.
1: En als je nog wil reageren op de stelling,

0: ook met al je synoniemen op de NPO luisteren. Nemen we ze nog mee? Kies jij zo meteen een top 5?
1: Ja, dat is goed. Goed idee.
0: Met de allerleukste.
1: De nukkige narcist. Okay.
0: Tot zo.
2: NPO Radio 1. Podcast.
3: Je kwam thuis. Stelde tegen je moeder, ik heb een strandhuisje gekocht. Nou, die wist ook niet wat ze hoorde.
4: Gaat Josien in het strandhuis van haar ouders investeren?
3: Maar het is nou aan jullie om het over te nemen. Mijn vader wordt 79, kan je nagaan.
4: Of moet de familie de boel verkopen voordat grote bedrijven het strand overnemen en het huisje niet meer waard is?
5: Verrompeld heeft alles naar de knoppen gewerkt.
4: Verrompeldisering ligt op de loer.
6: Het gaat om een 20-tal parken per jaar, denk ik, waar dat speelt.
4: Ons Strandhuis. Een docu van Josien van Wijkhuis. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
7: Ster. Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
8: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonder Walls, nu in Museum Gouda.
9: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
10: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
11: Zonder echt contact knikt je collega ja, maar denkt nee. Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken. In ieder gesprek. Ga naar lovaneck.nl.
12: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
11: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
12: Probeer ED Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
13: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
14: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
2: NPO Radio 1, 6 uur. Henry Schut en Hugo Borst.
0: Met het vervolg zometeen van de klassieker in de Eredivisie bij de vrouwen. Feyenoord Ajax staat na een uurtje spelen 1-2. Het NOS Journaal nu met Jan van der Putten.
15: In Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht. Of ze zijn maar beperkt open. Dat zijn scholen waar sinds de scholierenprotesten de veiligheid niet kan worden gegarandeerd. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste protesten in Frankrijk verliepen vreedzaam. Een aantal protesten liep uit de hand. Afgelopen week werden honderden scholieren opgepakt bij ongeregeldheden en er raakten ruim 100 mensen gewond. De Franse Studentenvakbond heeft voor komende dinsdag weer een grote actiedag aangekondigd. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Het grootste deel is militaire steun en de rest is om de energievoorziening op peil te houden. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd daar een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen afbeeldingen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. De Canadese rockzangeres Sass Jordan is overleden. Ze is bekend van hits als So Hard en Make You a Believer. Haar familie deelde het nieuws over haar overlijden via haar sociale media. Sass Jordan werd geboren in Engeland, maar woonde bijna haar hele leven in Canada. De officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sass Jordan was 63. Remco Evenepoel is in Slovenië voor de eerste keer Europees kampioen op de weg geworden. Het bleef een tijdje onduidelijk of de Belgische wielrenner echt had gewonnen. Want op beelden leken de wielen van Evenepoel en de Italiaan Ciccone tegelijk over de finish te gaan. Uiteindelijk bleek Evenepoel een milliseconde sneller te zijn. De 26-jarige Belg neemt de Europese kampioenstrui over van Tadej Pogacar. En het weer, vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Vanaf donderdag een stuk frisser en regen.
0: Voor de files, Robert Vriese.
16: Nou, als je al in de file staat, is je vertraging meestal niet meer dan 5 minuten. Iets meer is dat op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. 10 minuutjes tussen Stroe en Hoevelaken. En hou er nog rekening mee dat de A9 dicht is vanuit Diemen naar Alkmaar na een ongeluk vanochtend vroeg met een vrachtwagen. De boel moet nog worden gerepareerd, als bij Amstelveen Stadshart. En dat gaat volgens Rijkswaterstaat tot 8 uur vanavond duren.
17: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
18: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
19: Honda, the power of dreams.
20: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
23: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
24: Vanavond.
25: Dwars door de Pyreneeën met Philippe Niklaas en Ruben Kallas.
26: Je hebt afgelegen plaatsen en plaatsen die nog afgelegener worden als de weg wegvalt.
24: Vanavond, 7:45, VPRO NPO 2, dwars door de Pyreneeën.
25: Hier worden tranen gelaten en blaren geteld.
8: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
27: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
28: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
29: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
30: Nu, later en altijd.
31: Bij
1: een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
29: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
3: Dit is het laatste uur van Langs de Lijn met Feyenoord Ajax Vrouwen Eredivisie. Jan Vincent.
4: Na 63 minuten nog altijd 1-2. Maar wat een kansen voor Della Peruta, de spits van Feyenoord. Twee keer kreeg ze de gelegenheid om er 2-2 van te maken. Maar de eerste keer redde Liefting en de tweede keer schoot ze naast. Aan de andere kant had het ook 1-3 kunnen zijn voor de grote kans voor Xanne Kip. Maar daar was Claire Dinkla, de keeper van Feyenoord, die dat onschadelijk maakte. Zo hebben we een leuke klassieker. Is het spannend? Nog een half uurtje bij Feyenoord Ajax 1-2.
0: Met onze cijferman Bart Vrouws kijken we naar Oranje in de Nations League. En dus kijken we zo ook vooruit op Nederland tegen Servië. En nu je er toch bent, Bart, zoals altijd om deze tijd, wat is jouw getal van dit weekend of deze week?
5: Ja, dat moet van dit weekend zijn. Dat is nu nog 99 en dat wordt zometeen uiteraard 100. Want dat is het grootste verhaal van dit weekend bij het Nederlands elftal. Virgil van Dijk die de club van 100 haalt vanavond. De 11e speler bij Oranje die dat lukt. Tenminste, ja, het zal wat gebeuren vanavond. Ja,
0: laten we hopen dat hij niet geblesseerd raakt in de warming-up. Nee? En dan is hij dus de 11e. Nou, dat is een leuke huiskamervraag voor thuis. Uit je hoofd. Schrijf er zoveel mogelijk op van die andere 10. Komen we zo op terug. In het laatste uurtje langs de lijn. En Rafa van der Vaart mag niet meedoen aan deze prijsvraag. Terug naar het hockey van vanmiddag. De hockeymannen van Amsterdam wonnen de uitwedstrijd tegen Rotterdam met 3-4. Jeroen Hetsberger, de coach van Rotterdam, baalt van die nederlaag.
6: Het is jammer, want ik vond dat we ons in het derde kwart best goed presenteerden. Goed verdedigden en terecht een voorsprong komen, denk ik. Maar ja, je moet het wel afdwingen. En dan vooral ook het tegenovergestelde niet. En het voelt een beetje alsof we ze een beetje in de kaart hebben gespeeld. Dus dat is even nu zo kort na de wedstrijd hoe het voelt. Ja.
7: Hoe groot is de domper voor jou dan persoonlijk? Vorige week verliezen van Bloemendaal, nu van Amsterdam. Dat zijn wel twee topploegen, maar het is toch denk ik een beetje zuur, hè?
6: Oh ja, maar ik ben niet relevant in dit hele verhaal. Hoe dat voor mij persoonlijk is. Wij hebben twee keer verloren en dat is niet lekker. Maar gezien wat ik op het veld zie, biedt het ook wel perspectief. Het is natuurlijk niet graag wat je wil na twee wedstrijden. Maar goed, dat is ook hoe het kan gaan in topwedstrijden. Dus wel werk aan de winkel. Ja.
7: Met name dat derde kwart was inderdaad goed, hè, met twee goals waarin jullie op voorsprong komen. Ik denk, nou, de buiten is binnen voor Rotterdam.
6: Nou, dat denk ik niet. Want zoals zo vaak begint zo'n wedstrijd 10 minuten voor tijd in die topwedstrijden. Was nu volgens mij ook 3-3, 10 minuten voor tijd. Dus ik heb me op dat moment niet dat gedacht van buiten is binnen. Nee.
7: Heb je het dan ergens laten liggen? Heb je dat gevoel nu al van daar moeten we het beter op doen, zeg maar, in de komende wedstrijden?
6: Nou ja, goed, ik denk dat het wel duidelijk is. Ik bedoel, we spelen best aardig, verdedigend staat het best wel goed. We kunnen redelijk de aantal kansen tegen beperken. Maar aanvallend denk ik dat we nog meer een vijst kunnen maken. Het blijkt alweer in topwedstrijden moet je 4 goals maken, anders ga je niet winnen.
7: Ja, en toch even persoonlijk, hoe bevalt het als hoofdcoach van jouw clubje?
6: Ja, ik heb het erg naar mijn zin, maar op dit moment ben ik ook gewoon fanatiek en heb ik een hekel aan verliezen. Dus ik heb het naar mijn zin, maar nu even niet.
3: Feyenoord 1, Ajax 2. Maar er is nog een hele tijd te spelen, Jan Vincent.
4: Ja, nog 25 minuten plus wat extra tijd. Dus Feyenoord heeft toch wel tijd. En het is een heel ander beeld dan de eerste helft. Daarin was Ajax veel en veel sterker dan Feyenoord. Maar na rust bijten de Rotterdammers van zich af. Kwamen ze dus al heel snel op 1-2 door die penalty van Della Peruta. Bij die penalty raakte Fleur Stoyt geblesseerd. Zij werd getorpedeerd door Femke Liefting, de keeper van Ajax. En Stoyt kwam hard met haar hoofd op de grond. Ze heeft het nog even 20 minuten volgehouden, maar is nu toch weer naar de kant gegaan. Ze was erin gekomen in de rust, maar is dus nu ook weer vervangen. Casey Fair voor haar in de ploeg gekomen. En dus een nieuwe speler aan de kant van Feyenoord. En Ajax probeert nu toch wat van de eigen helft af te komen. Intussen zie ik hier allemaal oud betaald voetballers op de tribune zitten. Bram Nuitink, Luc Castagnos, Jetro Willems, Robert Muren. Charon Cherry is niet oud, want die speelt natuurlijk nog bij NEC. Ik denk, wat doen die hier allemaal? Maar die zijn bezig met de trainerscursus. En die moeten een analyse maken van deze klassieker. En daarom zitten die dus ook te kijken hier op Varkenoord. Naar Feyenoord tegen Ajax bij die 1-2. 2 tussenstand. Ajax krijgt nu een vrije trap. En ja, in de eerste helft waren al die standaard situaties heel erg gevaarlijk. Hoekschoppen en ook vrije trappen. Daar had Feyenoord ontzettend moeite mee om die te verdedigen. En dus gaat Ajax weer proberen met Sherida Spitsen om die bal lekker in de 16 te krijgen. Er staat ook een wissel klaar aan de kant van Ajax. Dalia de Clonia, zij gaat er zo dadelijk in komen. Maar eerst die vrije trap dus, waar Visser en Spitsen achter de bal staan. En dus weer even alle hens aan dek voor Feyenoord. Achterin een tweemans muurtje is opgesteld door de keeper van Feyenoord, Claire Dinkla. Daar staat Visser en ook Spitsen. Even kijken wie het gaat doen. Met de linker is het Visser die hem indraait. Waar is het heel veel ruimte en een goal voor Ajax. Ja, hij wordt binnengekopt door een van die spelers die daar voor het doel staat. Is het Sofie Te Braken die het doet? Ik zie het in de melee van spelers eigenlijk niet. Maar wat telt is dat het doelpunt gemaakt wordt. Weer dus een vrije trap. Niet goed verdedigd door Feyenoord. Die bal wordt door Visser goed voor het doel gebracht. En nu zie ik het terugnummer. Het is inderdaad Sofie Te Braken. Vorige week was ze nog goed voor een hattrick. Nu maakt ze de 1-3 Feyenoord-Ajax. Ajax dus weer met 2 doelpunten voor op bezoek bij Feyenoord.
2: Jorrit. Yes, ik beloofde aan het begin van de middag dat ik jullie mee zou nemen naar Den Bosch. Want daar is het Dutch Open badminton. En de finales in het enkelspel zijn inmiddels afgelopen. En gewonnen door een Duitse Yvonne Lee en uit Taiwan Su Liyang. Maar het hoogtepunt van de dag, ja, dat vindt nu plaats. Daar staan namelijk 2 Nederlandse vrouwen in de finale van het dubbelspel. Dat zijn Deborah Jille, die in 2023 ook het vrouwendubbel won bij Dutch Open. En Kirsten de Wit, ze spelen tegen een Duits duo. Hebben de eerste game wel verloren, staan in de tweede met 16-11 achter. Dus er is een comeback nodig, willen ze dit keer weer winnen. En ik hoorde net dat jullie aan het voorbeschouwen zijn op de Nations League avond. En eigenlijk wilde ik wel even meedoen. Ik las namelijk een interview. Dat is fijn. Ik las een interview met Peter Bos in VI. Ja. En die volgt de wedstrijd van Oranje natuurlijk met bovengemiddelde interesse. Maar toch ook een beetje met samengeknepen billen. De PSV-trainer maakt zich namelijk nogal zorgen over een van zijn spelers. En dat is Ruben van Bommel. Van Bommel kwam tot nu toe in alle 3 de wedstrijden in actie in deze interlandperiode. En Bos weet eigenlijk niet of dat wel zo verstandig is. Die jongen komt namelijk terug van een kruisbandblessure, legt hij uit. Hij geeft aan dat hij afgelopen donderdag blij was dat Van Bommel er tegen Griekenland al in de rust vanaf ging. Noemt dat misschien een beetje egoïstisch van zichzelf. Maar ja, ik hoop wel dat ik die jongen gezond terugkrijg, sluit hij af. En een andere wedstrijd vanavond tussen Ierland en Israël. En vorige week was er rond de eerste wedstrijd tussen die 2 nogal wat gedoe. Ieren speelde onder protest, gaf de tegenstander geen hand, droegen rouwbanden. En ook tijdens het Israëlische volkslied staarden de spelers van Ierland naar het gras. Nou, vanavond spelen ze dus weer tegen elkaar. En nu ging het alweer mis op de persconferentie. Die werd namelijk abrupt afgebroken na een beschuldiging van een Israëlische journalist aan het adres van de Ierse bondscoach. Die journalist beweerde namelijk dat de Ierse spelers racistisch zouden zijn geweest tegen die van Israël na de vorige wedstrijd, waarop de persverlichter van Ierland ingreep.
10: Your players calls our players monkeys doing that.
11: That's completely untrue. That is completely untrue.
10: We're gonna finish the press conference, my friend. You can take the microphone from me.
2: Nou, dat gedoe ging nog een tijdje door. Dat wordt er nog wat vanavond.
3: Jeetje, monkeys. Ja, ik kan me niet voorstellen dat Ierse voetballers, en dat al helemaal niet on the record, dat ze zouden zeggen. Denk jij, Bart?
5: Nee, ik heb het ook niet gezien dat ze dat gezegd, nee. hebben. Dus ja, aparte vraag zo.
3: Ja, heftig ja. allemaal. Ja. Nou, daar is hij weer hoor, Henry.
12: Alsof ik een halve dag weg geweest ben.
3: We gaan naar Jan Vincent.
4: Feyenoord-Ajax 1-3, de tussenstand met nog 19 minuten. Ja, het leek dus even spannend te worden met die goede start van Feyenoord aan de tweede helft. En ze hadden er eigenlijk wel 2-2 van moeten maken. Die Della Peruta, die als het zo blijft zal wel slecht slapen vanavond. Want 2 opgelegde kansen. Eentje helemaal oog in oog met Liefting en die schoot ze naast via Liefting. En uiteindelijk ook een schot uit de draai naast het doel geschoten. Dat is jammer, Feyenoord nu wel weer in de aanval. Esmee de Graaf met de voorzet. Die wordt eruit gehaald door Amber Visser. En zo krijgt Feyenoord de bal wel, want de bal gaat over de zijlijn. Maar Ajax heeft dus weer een marge van 2 doelpunten. Door de vrije trap, die werd binnengewerkt door Sofie Te Braken. Is het nu een hoekschop voor Feyenoord? Ja, dat is het. En dus krijgt Feyenoord nu weer de kans om die achterstand weer wat te verkleinen. Ze hebben nu haast. Kirsten van der Westering, die rent achter die bal aan en gooit hem snel richting de hoekvlag. En dan moet Sasaki, de linksback, helemaal overkomen. Die dribbelt nu richting de hoekvlag. En dan staan er een aantal spelers van Feyenoord rond de penaltystip. Dus kijken of zij ook gevaarlijk kunnen worden uit een standaard situatie. Ajax lukt dat eigenlijk al de hele wedstrijd. Feyenoord heeft nu een doelpunt nodig om terug te komen in die wedstrijd. Bij die 1-3 achterstand tegen Ajax. Sasaki, ze legt de bal heel zorgvuldig klaar in het kwartcirkeltje daar bij de hoekvlag. En dan eens kijken of er een variant of gewoon een bal voor het doel gaat komen van Sasaki. Het is druk daar voor het doel van Femke Liefting, de keeper van Ajax. Nu komt die bal voor bij de eerste paal. Is het Casey Fair die er naartoe gaat? En ja, dan kijkt iedereen naar de scheidsrechter. Is het een doeltrap? Is het een corner? Uiteindelijk wordt er gewezen naar de hoekvlag. Dus opnieuw een corner. Sasaki. Zij begint aan hetzelfde ritueel. Maakt de plek daar waar die bal komt te liggen even helemaal vlak en glad. En dan gaat ze opnieuw achter die bal staan. Nog altijd heel erg druk daar in de doelmond voor het doel van Femke Liefting, de keeper van Ajax, bij deze hoekschop van Sasaki. Die komt bij de tweede paal, dan glijdt ze weg en wordt er een overtreding gemaakt. En dus is de kans voor Feyenoord verkeken. Nog iets meer dan een kwartier hebben de Rotterdammers om iets te doen aan die 1-3 achterstand bij Ajax.
0: We praten met onze cijferman Bart Vrouws over het Nederlands elftal. In de Nations League 3 wedstrijden zijn er geweest. Ja Bart, het zijn er maar 3. Maar goed, het zijn er toch ook al 3. Zie jij verschillen tussen hoe het nu gaat en hoe het was?
13: Dan vergelijk je het vooral met het WK. Hè? Met de wedstrijd die Oranje, die 4 duels die Oranje daar heeft gespeeld. Wat dan opvalt is dat Oranje veel meer tot veel meer kansen komt. Veel meer schiet dan op het WK. En ook in verhouding met andere ploegen deze Nations League toch echt tot veel kansen komt. Sterker, als je van alle teams die meedoen, en dat zijn er 54 uit mijn hoofd, landen die aan de Nations League deelnemen, heeft Oranje de meeste schoten ondernomen. Meeste balcontact in het strafschopgebied. Zit natuurlijk ook misschien ook al een beetje de tussenstand in verwoven van die wedstrijden waarin Oranje echt moest. Bijvoorbeeld in die tweede helft tegen Griekenland, waar de Grieken nou echt gingen verdedigen en Oranje kon gaan aanvallen. Toch, ja. Maar toch, dat zijn opvallende cijfers. Als je kijkt bijvoorbeeld naar simpelweg schieten op het WK, was de balans, als je de schoten voor en schoten tegen even bij elkaar vermenigvuldig aftrekt, in ieder geval kom je uit op min 1. Hadden de tegenstanders van Oranje meer schoten dan Nederland zelf. En nu staan we na 3 duels op plus 37. Om eventjes een klein verschilletje aan te geven. Wat ook opvalt, wat meer druk op de tegenstander. Dat Oranje hoger op het veld de bal herovert. Dus dat de aanvallen van het Nederlands elftal dichter bij het doel van de tegenstander beginnen. Nou, dat zijn dingen die Xavi aankondigde te willen gaan doen. Wat meer druk zetten en dat soort zaken. En het is mooi dat dat eruit komt.
0: Ja, dat zijn cijfers. Positieve cijfers. Ja. Negatief is dat Oranje onder deze bondscoach ook nog niet de nul heeft gehouden. En dat is al best lang een probleem, toch?
13: Nou, dat was ook onder Koeman al een probleem. Dit kalenderjaar, 2026, 11 interlands gespeeld. Niet één keer de nul. En het is ook niet dat we echt alleen maar tegen toplanden hebben gespeeld. Want ook in aanloop naar het WK wat mindere goden getroffen in die vriendschappelijke wedstrijden. Sinds 1958 niet zo'n lange reeks van wedstrijden zonder een clean sheet gehad. Nou, dat is echt een soort zwart-wit tijdperk moeten we dan heen. Kijk dan al de standaard jou aan, Hugo. Dat is een beetje vlag misschien.
3: Maar nee, zonder stenen TV tijdperk bijna. Kan je rustig doen. Ik vind dat ook wel zorgwekkend en kennelijk. Maar kijk, je kan natuurlijk niet zeggen het ligt aan de keeper of het ligt aan de verdediger. Het kan natuurlijk ook zijn dat het middenveld niet goed staat afgesteld. Hè, waardoor er onwijs veel spelers van de tegenstander gewoon lekker makkelijk doorlopen. En we daardoor in de problemen
13: komen. Ik vond het wel leuk. Ik had dan zo'n tweetje met Nederland heeft al sinds 11 wedstrijden op rij niet de nul gehouden. Toen reageerde iemand van toch wel leuk dat we toch nog een beetje Peter Bos als coach hebben.
0: Moest ik ook meteen aan denken. Want ja, die zegt altijd als je er maar eentje meer maakt, dan maakt mij dat verder niks uit.
13: Ja, want die zit bij datzelfde probleem in Eindhoven. Ja. En je stipt terecht de keeper aan. Want daar zou je het wel over kunnen hebben. Over Bart Verbrugge. Die staat al een hele tijd onder de lat. Piep Jong, heel veel interlands al gespeeld. Als je kijkt naar zijn cijfers dan, qua percentage clean sheets, dan is hij bijna de slechtste keeper in 60 jaar. Dan moet je echt een heel eind terug. Alleen het is ook heel flauw om hem dat aan te rekenen. Want
3: dat is hij ook niet. Hij is zeker niet foutloos. En hij heeft ook Roefs is natuurlijk wel een interessante keeper om eens uit te proberen. Maar het is nou niet zo dat hij zo ontzettend door het ijs is gezakt dat je dat gaat doen.
0: Maar daar hebben we de cijfers ook niet voor nodig, toch? Dat kan je gewoon zien, dat het niet aan Verbrugge ligt. Nee. Maar waar ligt het dan wel aan? Is het een beetje van alles?
3: Veel uit spelervattingen, voor mijn gevoel.
13: Ja, ook wel. En nou ja, ook het is niet dat we nu in die wedstrijden onder Xavi bijvoorbeeld heel veel schoten tegenkrijgen. Maar het zijn wel grote kansen. Het ligt wel behoorlijk open. Ze hebben die Duitsers een paar keer een behoorlijke kans gekregen. Dan scoren ze gelukkig niet uit. En zo zijn er wel meer wedstrijden geweest nu. We hebben er pas 3 gespeeld. Maar wel meer momenten geweest, laat ik het dan zo zeggen. Waarin het behoorlijk open lag. Dus dat Oranje misschien niet zo gek veel weggeeft. Maar als ze dan de tegenstander eenmaal bij ons doel is, dat het wel een grote kans oplevert.
3: Je zou eigenlijk per aanval moeten kijken. Hè? Want afgelopen keer verloor Dumfries een kopduel wat hij eigenlijk normaal gesproken altijd zou winnen. Dat verliest hij. Dan staat Timber volgens mij niet helemaal lekker opgesteld. En dan laat Virgil van Dijk wel heel veel ruimte over om te laten schieten. Dus dat zijn eigenlijk drie verdedigers die in de fout gaan.
12: Maar als je verder inzoomt om Virgil van Dijk, wat valt er dan op?
13: Nou, kijk, er was inderdaad wat kritiek op Van Dijk. Ook de laatste periode doet hij nou zoveel? Stapte hij bij die openingstreffer van de Grieken nou goed in? Want hij hield de lijn naar die andere aanvaller, hield hij dicht. Maar daar gaf hij wel alle ruimte voor die spits om te schieten. Ik zat te kijken, hij wint. Want ik heb die cijfers vanaf 2022 per kalenderjaar in oranje is vergeleken. Want daarvoor had hij de blessure en sindsdien speelt hij weer onafgebroken in het Nederlands elftal. Hij wint een hoger percentage van zijn duels dit kalenderjaar in vergelijking met voorgaande jaren. Alleen hij gaat er wel minder aan. En het is ook wel af en toe dat je denkt, hij blijft nog meer uit het duel. Dat is ook wel een beetje zijn stijl van verdedigen.
3: Teruglopen en wachten tot eventueel de aanvaller ook een fout maakt.
13: Ja, dat klopt. Maar het valt wel op. Het aantal tackles gaat nog verder omlaag. Dat vond ik echt opvallend. Het aantal schoten dat hij geblokkeerd heeft. De laatste 19 interlands. 1 schot van de tegenstander geblokkeerd. Terwijl er ook in deze afgelopen interlands best wel wat momenten waren waarvan je denkt, nou, gooi je wat meer voor de bal. Iets meer druk op de bal.
12: Want er was wel eenzelfde aantal schoten ongeveer dan voorheen. Want dat moet dan wel zo zijn. Kijk, dat moet wel iets tegen te houden zijn.
13: Ja, en als je dan vergelijkt, andere spelers in die periode van Hekken, 11 schoten geblokt. De Ligt, die zijn we bijna vergeten bij het Nederlands elftal. Die heeft in diezelfde periode als waar we nu Van Dijk naast leggen, ongeveer 90 minuten gespeeld, meer schoten geblokkeerd dan Van Dijk.
3: Ja, de naam zegt het al, De Ligt, Liggen, die lag ook heel vaak. De
12: muur, die weet zich wel vaak voor.
3: Van Dijk staat altijd kaarsrecht overeind. Maar heel zelden dat hij zich
13: deed hij dat voorheen wel, hè, schoten blokkeren. Maar het viel mij in die statistieken op dat hij dat de laatste 19 interlands dus maar 1 keer deed. En dan zie je ook wel plaatjes voorbij komen en wat beelden. Dan denk je, hier had misschien wel wat meer ingezeten.
3: Wat zou hij hierop antwoorden, denk jij, Bart?
13: Nou, ook wel dat het
12: gaat niet om
13: is,
12: mij, het gaat om het geheel, zegt hij dan.
3: Nee, sec dit aspect. Misschien heeft hij in jouw blad, Voetbal International, al wel eens antwoord gegeven op dat aspect.
13: Nou ja, dit hoort bij zijn manier van verdedigen. Dat hebben we vaak genoeg gezien. Alleen, ik vind wel dat je dan daarin, er mag iets meer van verwacht worden, toch? Ook met het blokkeren van schoten, met het ingrijpen, waarvan je nu denkt van, zeker bij die eerste goal van de Grieken, van je snapt dat hij een paaslijn probeert te blokkeren, maar iets meer druk op die verdediger had best wel gemogen. Zeker als je daar live dan zit te kijken, denk je, dat is gek. Dan kijk je nog eens naar die slow-mo, denk je, je had meer in gezeten.
3: Ja.
12: Virgil van Dijk heeft gesprekken gehad met de bondscoach over zijn toekomst bij Oranje, over doorgaan in Oranje. Hij is nog steeds de aanvoerder. Denzel Dumfries en de bondscoach zijn in elk geval zeer te spreken over Virgil van Dijk. Volgens Dumfries is hij ook heel belangrijk in de coaching.
14: Je hoort hem altijd en hij speelt altijd. En dat is gewoon een kwaliteit. Dat geeft aan, hij zet de standaard daarin. De lat wordt hoog gelegd. En in zijn coaching is hij superbelangrijk. In zijn presence, elke dag serieus, elke dag 100%. En dat is iets waarin hij de groep het voorbeeld geeft. En dat goed voorbeeld doet volgen.
15: Yes, everybody, have many admiration to Virgil, to our captain. He has good leadership. He's doing so well. He's not with fit. He's core. So yeah, I'm so happy with him.
12: Ja, Bart, dat is misschien lastig meten, coaching. Maar in welk opzicht is Van Dijk dan wel van waarde? Je hebt net wat minpunten genoemd, maar wat zijn dan nog steeds de pluspunten?
13: Nou, door de lucht. Knap wat hij daar altijd weer brengt. Scoren ook zowel verdedigend als aanvallend. Hè? Want hij maakte weer een doelpunt. Zijn 14e goal voor Oranje was dat. Als je het met de verdedigers vergelijkt, is hij nu de meest scorende verdediger samen met Ronald Koeman. Allebei 14 doelpunten in Oranje. Koeman wel een heel aantal strafschoppen. Dus als je dat nog meeweegt, zou je kunnen zeggen, Van Dijk net daar een streepje voor op zijn oude bondscoach. En met die corners is dat echt een wapen. Ik heb al die goals teruggekeken vanaf het WK van 74. Ik heb een hele middag hier ook in het archief nog gezeten om al die beelden terug te spoelen. En Van Dijk is nu de speler met de meeste goals uit corners. Dat is al knap. Dat zie je dat een wapen is met hem erbij. En alleen Klaas-Jan Huntelaar maakte meer kopgoals in diezelfde periode dan Virgil van Dijk. Dus dat als wapen dat je mee naar voren kan sturen, ook in de slotfase van wedstrijden. Daar heb je toch heel veel aan nog.
12: En dan die huiskamervraag van een kwartiertje geleden. Hij wordt als hij speelt de 11e dus. Hè? Die 100 plus interlands.
13: Ja, jij was net echt een eeuwigheid weg. Maar Hugo zat ondertussen om mee te schrijven.
12: Nee, die was lekker aan het schrijven. Vijf?
13: Ja.
12: Welke vijf heb je?
3: Snijder van de Vaart, Sar, Cocu en Nou, ik heb het blaadje net weggegooid. Maar
12: frustratie. Volgens mij hoorde ik je nog Frank de Boer roepen.
3: Frank de Boer was ja. hem, ja.
12: Nou, die zijn allemaal goed.
13: Ja, De Pai nog erbij.
3: Oh, De Pai.
13: Daley Blind, Giovanni van Bronckhorst, Dirk Kuyt en Robin van Persie.
3: Natuurlijk, Robin van Persie had ik moeten
12: Hoe kon je die nou vergeten?
13: Kun je een heerlijk elftal van maken, hè, van die elf namen.
12: Ja, dat ook nog, ja. Is het echt een hele mooie opstelling?
13: Ja, het is ook een hele mooie opstelling. Ja,
12: Van der Sar zit erbij, dus je hebt een keeper.
13: Ja, je hebt een keeper. Dat is wel fijn, anders moet iemand anders de handschoenen aantrekken. Ja, je kunt achterin Virgil van Dijk, Frank de Boer van Bronckhorst neerzetten. Daley Blind kun je dan of op het middenveld of nog...
12: Maakt soort, niet uit, die kan
13: er overal bij. Nou, dan heb je op het middenveld ook nog Sneijder, Cocu en Van der Vaart. Ook wel aardig. En voorin Kuyt, Van Persie en Depay.
3: En toch is er één man in de wereld die ze uitlacht. En dat is Ronaldo. Ja. Die staat op 238.
12: Ja, nou ja, goed.
13: Bijna 1000 goals.
3: Jo, Vincent!
16: Ik lach zeker niet. Nog 7,5 minuut. Feyenoord-Ajax 1-3. Ja, en na die 1-3 is het eigenlijk wel een beetje gespeeld. Zie je het geloof bij Feyenoord toch wel een beetje wegvloeien. En er ligt nu ook een speler van Feyenoord geblesseerd. Sasaki is dat. Er wordt nog een keer gewisseld. Maar je merkt dat Ajax de buit wel binnen heeft na die 1-3. Die goal van Te Braken. Het had daarna echt 1-4 moeten staan. Katja Snoeys, de spits, een enorme kans. Maar Claire Dinkla die heeft er toch al wat uitgehaald hoor. De keeper van Feyenoord vanmiddag. Zij wist redding te brengen. En daardoor is het nu nog steeds 1-3. Sasaki, ze zit nog op het gras in het eigen strafschopgebied. Wordt door de verzorgers van Feyenoord even opgelapt. Maar zal toch zo dadelijk wel even naar de kant moeten. En ja, dan is het nog 7 minuten voor Feyenoord bij die 1-3 tussenstand. Ze hebben een goede tweede helft gespeeld bij Feyenoord. Maar de overwinning of een gelijkspel, het zit er niet meer in tegen Ajax. Het is 1-3.

0: Coming Around Again van Carly Simon op verzoek. Mevrouw Borst is jarig.
1: NPO Radio 1.
2: Dat is op anoniem verzoek, maar net niet, hè?
0: Mevrouw Borst is jarig en die vindt dat een prachtig plaatje. En ik ook. Wat is dat?
3: Heeft iemand een toeter meegenomen?
2: Dat koop je al een paar jaar niet meer voor haar.
0: Nee,
2: die toeter.
0: Een rolfluit?
2: Zeker, ja. Van harte gefeliciteerd namens ons allemaal.
0: Het nieuws?
2: Het is 6:30 geweest. Jeroen van Kan.
4: Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de daders is nog niks bekend, ook niet over hun motieven. Honderden Franse scholen blijven morgen dicht uit angst voor nieuwe acties. Afgelopen week gingen duizenden scholieren en studenten de straat op om aandacht te vragen voor achterstallig onderhoud van gebouwen en tekort aan leraren. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Honderden scholieren werden opgepakt en er raakten ruim 100 mensen gewond. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd daar een explosief onder een auto gegooid en er is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend raakt in Eindhoven niemand gewond. En de belangstelling voor het tapijt van Bayeux is zo groot dat het British Museum in Londen maatregelen moet nemen. Bezoekers klagen over lange wachtrijen en de drukte. Het museum blijft nu langer open en er komen nieuwe informatieborden. Het 70 meter lange borduursel is voor het eerst buiten Frankrijk te zien.
2: Het weer, Peter Kuipers-Munneke.
5: Het was een zonnige en warme dag en het blijft zo zonnig en warm tot woensdagmiddag. De nachten die zijn wel aan de frisse kant. En dat komt omdat ze best lang zijn tegenwoordig, die nachten. 13 uur duren ze zo'n beetje. En dat betekent dat de lucht veel tijd heeft om af te koelen. En bij dat afkoelen condenseert het vocht in de atmosfeer vaak. En dat levert dan mist op. Dat is vannacht ook zo. Morgenochtend begint de dag dan ook vrij mistig. Maar de zon die werkt dat uiteindelijk wel allemaal weg. En dan wordt het een behoorlijk zonnige dag met hoge temperaturen opnieuw, 20 tot 22 graden. Dat hebben we dinsdag en woensdag ook, maar woensdag, eind van de middag, begin van de avond, dan trekken er buien over het land en die kondigen het einde aan van dit hele warme oktoberweer. Want vanaf donderdag is het zo'n 14 tot 16 graden. Met op donderdag een paar stevige buien. Vrijdag hebben we veel bewolking en wat langdurigere regen en ook dit weekend, al dat wil zeggen volgend weekend, dan hebben we een afwisseling van buien, zon met zo'n 16 graden.
1: NPO Radio 1.
2: Ajax gaat de klassieker bij Feyenoord winnen, Jan Vincent.
6: Ja, alweer. Ze zijn dan voor de 13e keer op rij ongeslagen tegen Feyenoord. Dat is nog maar 1 keer wist te winnen in de 6 jaar dat ze nu meedoen aan de vrouwen eredivisie. En ja, dat is dus een mooie reeks voor Ajax. De laatste tellen van de tweede helft tikken nu weg. We krijgen er 5 minuten nog extra bij die 1-3 tussenstand in het voordeel van Ajax. Het had echt wel 1-4 moeten staan, waar al die grote kans van Snoeys en zojuist ook nog een enorme mogelijkheid voor Sophie te braken. Maar weer was daar Claire Dinkla, die ja, voor de zoveelste keer vanmiddag redding wist te brengen voor Feyenoord. Anders had de score nog veel hoger uitgevallen. Het is dus 1-3. Feyenoord krijgt nog een vrije trap op de eigen helft. En ook een aantal blessures gezien in de tweede helft bij Feyenoord. Wat een aantal wissels heeft opgeleverd. En het is te hopen voor Feyenoord dat dat niet al te ernstig is. Met de spelers die allemaal zijn uitgevallen vanmiddag. Tegen Ajax. Dat met 3-1 voor staat in de blessuretijd. Nog een keer een bal naar voren toe bij Feyenoord. Casey Fair staat daar voor het doel. Wordt niet bereikt. Want Amber Visser, zij staat nu centraal achterin bij Ajax. Zij vangt die bal op en schiet hem naar voren toe. Ajax voetbalt het nu rustig uit. 1-3 staan ze voor in de blessuretijd in de klassieker tegen Feyenoord.
2: De shorttrack carrière van Niels Kingma leek 2 jaar geleden als een nachtkaars uit te gaan toen hij van de bondscoach te horen kreeg dat er geen plek meer voor hem was in de nationale selectie. Kingma ging zijn eigen weg en bij de Dutch Open dit weekend betaalt die weg zich uit. Hij reed finales, pakte brons op de 500 meter. Kingma heeft volop zicht op de selectie voor de eerste World Tour wedstrijden en dus kan hij dik tevreden zijn.
7: Ja, heel blij met eigenlijk de resultaten dit weekend. Ik rij me nu gewoon in principe gewoon voor het eerst ooit op eigen kracht een wereldbekerselectie in. En dat is iets wat me de 2 jaar dat ik in het nationaal team heb gezeten niet gelukt is. En ook de afgelopen 2 jaar niet. En dat, ik ben heel blij gewoon met de progressie die ik eigenlijk deze zomer weer heb laten zien. En hoe ik nu gewoon aan het racen ben. En
8: dat jij laat eigenlijk zien dat het dus ook op een andere manier via een andere route kan. Om dan toch als 25-jarige weer terug te keren.
7: Ja, ja, kijk, natuurlijk 2 jaar geleden uit het nationaal team gezet. En dat is natuurlijk een klap die je dan krijgt. Maar toen was er gelukkig net een opnieuw opgezet vangnet. Een Center of Excellence, waar ik toen vol ingedoken ben. Met volle overtuiging met de coach Benny Bruggemans. En daar heb ik me denk ik 2 jaar lang echt wel weer goed doorontwikkeld. En veel ook over mezelf geleerd. En ook wel veel zelf moeten doen. Waardoor ik denk ik een veel volwassenere sporter ben geworden uiteindelijk.
8: Heeft dat geholpen inderdaad, dat je ook een beetje op jezelf was aangewezen in dat opzicht? Dat je misschien meer dan wanneer je in een nationale selectie zit met al die experts erbij het zelf moet doen?
7: Ja, ik heb dat zeker. Ik denk dat ik echt wel het misschien ook wel nodig heb gehad voor dit. Dus een soort schop onder je kont misschien, maar ook wel dat ik echt gedwongen werd naar mezelf te kijken. Hoe ga ik dit samen met mijn coach zelf die route uitstippelen? En zo kom je ook wel achter van wat voor jou werkt en waar je nog tekort komt. En daar dan stappen in proberen te maken. En met het doel uiteindelijk die wereldbekerselectie wel weer te halen. Weer naar de absolute top van Nederland. En dus ook weer het nationaal team. En dat is na 2 jaar is dat me gelukt.
8: Ja, je zegt het al. Het is een voordeel misschien wel dat je het allemaal zelf dan een beetje moet uitvogelen. Maar het zal niet de makkelijkste weg zijn geweest.
7: Ja, niet makkelijk. Ja, nationaal team, ja, de dingen worden voor je betaald en de dingen worden voor je geregeld. En in Center of Excellence was je gewoon veel meer op jezelf aangewezen. En op die manier was het inderdaad niet makkelijk. Maar ja, de plezier in de sport is altijd gebleven. En zo heb ik me wel gelukkig dus door kunnen blijven ontwikkelen met dit nu uiteindelijk als gevolg.
8: Je laatste World Cups, die waren van 2019?
7: Ja, toen was ik nog A-junior. Dus was ik, wat was het? Ik denk dat ik 18 was. Yeah. En toen mocht ik een keer proberen. In Dresden was dat. Yeah. Toen heb ik 1 World Cup gereden. En die, dat heb ik ook eerder gezegd. Ik was daar denk ik toen helemaal niet klaar voor. En toen lag ik er 2 keer in de eerste ronde direct uit. Geen ronde doorgekomen. Ik verwacht met hoe ik nu ervoor sta dat dit keer anders zal zijn.
2: Shorttracker Niels Kingma zei dat.
0: Jan Vincent bij Feyenoord Ajax.
6: We zitten in de laatste minuut van de extra tijd. We kregen er 5 bij, er zijn er 4 van verstreken. En het is eigenlijk ongelooflijk dat het nog steeds maar 1-3 is voor Ajax. Want kans op kans creëerden ze. Van Egmond en ook Spitsen kregen nog mogelijkheden. Maar weer stond daar Dinkla. Die heeft echt wel 6, 7, misschien wel 8 reddingen verricht. Die echt goed waren. De keeper van Feyenoord. En zo is het uiteindelijk dus een prima overwinning geworden voor Ajax. Dat de aansluiting weer vindt bij FC Twente. Dat heeft 7 gespeeld en alles nog gewonnen. Ajax heeft 1 keer verloren, maar wel de rest ook gewonnen. Dus ze staan weer 3 punten achter FC Twente. Dat zijn de 2 clubs die de dienst uitmaken dit seizoen tot nu toe in de Eredivisie. Twente en Ajax. Zij doen het uitstekend. Er mag nog even ingegooid worden. We kijken allemaal naar de scheidsrechter. Die heeft de fluit in de mond. Sherida Spits is juist nog even geblesseerd geraakt. Moest nog even naar de kant. Staat nog klaar om zo dadelijk er nog in te komen. Als het nog nodig is, want de extra tijd die zit erop. Maar de scheidsrechter laat, mede vanwege die blessurebehandeling van Sherida Spitsen, nog even doorspelen. En dan zou de aanvoerder van Ajax zo dadelijk toch nog even voor een paar tellen het veld in kunnen komen. Femke Liefting, zij neemt nog een doeltrap. Zij maakt het eigenlijk nog spannend zo in het begin van de tweede helft. Door een penalty te veroorzaken waar Feyenoord uit kon scoren via Della Peruta. Toen werd het 1-2. En die Della Peruta, ja, die had ervoor moeten zorgen dat Feyenoord op gelijke hoogte kwam. Dat lukte niet. Ajax maakte 1-3 via Ter Braak. En heeft daarna verzuimd om de score echt op te voeren. Want daar hebben ze de kansen zeker voor gehad. Nu is het Feyenoord dat nog een keer eruit komt met Van der Westering en Dost Mohamed. Bal nog een keer naar Casey Fair. Geen overtreding, zo zegt de scheidsrechter. En dus kan Ajax de bal nog een keer verplaatsen. Sherida Spitsen, ze is nog even in het veld gekomen. Wordt nu ook aangespeeld. Kan die bal nog een keer richting de 16 van Feyenoord spelen? Dat doet Sherida Spitsen ook. Bal wordt verwerkt door de verdediging van Feyenoord. Is het de bal door Noordam? Die wordt opgepikt. Ja, het is nu al 6 minuten dat we in de extra tijd zitten. En nog altijd gaat het balletje rond. Spannend is het al lang niet meer. Want Ajax staat met 3-1 voor. En heeft dus heel veel kansen gehad om er 1-4 of 1-5 van te maken. Ze spelen nu de bal maar terug naar Femke Liefting. Ja, scheidsrechter, het heeft allemaal niet zoveel zin meer. Ik zou zeggen, maak er maar een eind aan deze wedstrijd. Maar toch kan Katja Snoeys nog een keer ervandoor. Katja Snoeys voorbij. Dinkla. Nou, wordt het dan toch nog 1-4? Het wordt toch nog 1-4. Katja Snoeys, de topscorer van Ajax, maakt haar 5e van het seizoen. Diep, diep, diep in de blessuretijd. Wordt de score dus toch nog wat mooier. Dinkla, wat heeft ze er veel ballen uitgehouden. De keeper van Feyenoord. Maar nu is het uiteindelijk uiteindelijk toch Katja Snoeys, die al een aantal kansen had gemist, die toch nog de 1-4 aantekent. Liefdink met de verre uittrap. Dan is het Dinkla die de bal mist. Dan is het doel leeg en werkt Katja Snoeys hem binnen. En gaat Ajax winnen in Rotterdam. De klassieker met 1-4. Dat is de eindstand hier op Sportpark Varkenoord.
2: Meer uitslagen en ander nieuws in het matchcenter, Jorrit.
9: Ja, vooral uitslagen inderdaad. Om te beginnen, de finale van het vrouwendubbel op het Dutch Open badminton. Die is inmiddels afgelopen en ja, het zag er al een beetje naar uit. Het Nederlandse duo, bestaande uit Deborah Jille en Kirsten de Wit, verloor van de Duitse tegenstander in 2 games. De 7e speeldag in de Eredivisie voor vrouwen zit er dus ook inmiddels op. We hoorden al van Jan Vincent dat Ajax de klassieker tegen Feyenoord heeft gewonnen. En eerder op de dag won koploper FC Twente al van FC Utrecht. Vanmiddag waren er nog 3 wedstrijden, waaronder een wedstrijd met PSV dat met duidelijke cijfers bij ADO won, 3-0. En bij AZ, dat het seizoen nog zo verrassend goed begon, zit de klat er aardig in. Het verloor met 3-0 bij de Graafschap. Twente dus aan de leiding met 21 punten, gevolgd op 3 punten door Ajax. En ook afgelopen is een eendaagse wielerkoers in Frankrijk, de Tour de Fenet. Die is in de massasprint gewonnen door de Fransman Alexis Renard. En op de 5e plaats was Joren Bloem de beste Nederlander. De Military in Boekelo, ook afgelopen. Dat is een soort triathlon, maar dan met paarden. Na de dressuur en de cross-country was vandaag het slotonderdeel springen aan de beurt. En de Duitse Julia Krajewski was eigenlijk het hele weekend de herenmeester. Won de Military in Boekelo alweer voor de 3e keer. En dit keer was op de 38e plaats Rens Kroeske de beste Nederlander. Tot slot nog even handbal. Om 6 uur begon de return in de 2e ronde van de European Cup voor vrouwen. Quintus moet tegen een Slovaakse ploeg de 35-26 nederlaag uit het heenduel zien weg te spelen. Dat wordt lastig, want bij rust staat het 13-11 voor de Slowaken.
2: Dan maken wij nog een rondje Nations League met onze cijferman Bart Vrouws. Want ja, wat popte zoal op de afgelopen 3 wedstrijden... en met name die afgelopen wedstrijd richting de wedstrijd ook van vanavond tegen Servië. Ja, Cody Gakpo, Bart, die speelde de eerste 2 interlands. Was er tegen de Grieken natuurlijk niet bij vanwege een blessure. Ja, dat is iemand die er niet vaak niet bij is.
3: Nee, een beetje moeilijke zin. Ja, als je het over nadenkt, hij is er bijna altijd bij. Want dit was namelijk de eerste interland die hij miste sinds juni 2024. Had 33 wedstrijden op rij gewoon meegedaan met het Nederlands elftal. En ja, als je dan toch, we hadden het over Timber, blessuregevoelig, Jurriën Timber, dat hij veel interlands gemist heeft. Hetzelfde zeggen we geregeld over Frenkie de Jong. Ja. Dit is dan de andere kant, dat je gewoon eigenlijk altijd beschikbaar bent en al die wedstrijden, als je er dan bent, gewoon meedoet. En belangrijk.
2: En van waarde, ja,
3: zeker, zeker. En ik zat nog te kijken, het is sneu voor hem, want wat was nou de langste reeks van een speler die onafgebroken in het Nederlands elftal speelde? Edwin van der Sar met 38 wedstrijden. Dus hij was aardig op weg om van der Sar uit de boeken te schieten. Maar ja, een blessure. En ja, dat gebeurt ook best wel veel in deze interlandperiode.
2: Absoluut, ja. En niet alleen bij Nederland trouwens. Ook bij andere landen grote namen die wegvallen. Opvallend en leuk voor de Eredivisie. 3 eredivisiespelers in de basis tegen de Grieken. Nou, als je het allemaal niet zo bijgehouden, denk je ja, 3. Wat is nou 3? Maar dat is best veel, hè?
3: Dat is heel veel, ja. Want de afgelopen jaren waren het toch vooral de Premier League-spelers die in de basis begonnen bij het Nederlands elftal. Nu tegen de Grieken dus 3 eredivisie-spelers in de basis.
2: Meerdink, Til en Van Bommel.
3: Dat waren ze. Als je kijkt naar de vorige 10 interlands die Nederland dit kalenderjaar speelde, stonden er in totaal 3 eredivisie-spelers in de basis. Ja. Dus het voelde bijna als een soort experiment. We gaan weer eens heel wat
10: ze
3: anders
10: deden
3: doen.
10: Het ook niet goed.
3: Nee, en dat is dan wel weer jammer. Want ik vind het mooi dat de Eredivisie dan toch nog wel vertegenwoordigd is in het Nederlands elftal. En Van Bommel als invaller bijvoorbeeld belangrijk was. Meerdink heeft het goed gedaan.
2: Ja, want wat is dat dan? Want nu staan ze alle 3 in de basis. En inderdaad, die deden het alle 3 in deze wedstrijd niet goed. Maar daarvoor in de andere wedstrijden wel. Vooral toen ze niet in de basis stonden.
10: Ja.
3: Zijn het automatisme misschien? Dat je, want in die voorgaande wedstrijden kwamen zij erin. Was het dat je in een soort elftal speelt wat heel erg leek op waar we op het WK ook mee geëindigd waren. Dat daar wat automatisme in zitten die er nu niet in zaten. Omdat er te veel andere namen waren.
10: Hiërarchisch behoren ze ook niet tot de eerste elf.
2: Minder druk misschien als je niet aan de start verschijnt en erin komt.
10: Ja, zeker.
2: Meer onbevangen.
10: Ja, Nederland eindigt altijd beter dan dat het begint. Dat is een traditie.
3: Beter, ja.
10: Nou, van die dingen.
3: Helemaal samen.
2: Een bijzonder moment natuurlijk ook voor de familie Timber. Ook dat pakte natuurlijk niet zoals gewenst uit. Maar het feit op zich dat ze er stonden, Jurien en Quinter, dat was een bijzonderheid.
3: Ja, twee broers. Ze hebben vaker in Oranje samen gespeeld. Maar nu stonden ze samen in de basis. De laatste keer dat dat gebeurde. Ik heb het toch eens even opgezocht. Frank en Ronald de Boer in 2002. Dus twee broers in de basis. Bij het Nederlands elftal. Ja, ik vind
2: en een tweeling zelfs in beide gevallen.
3: Ja,
2: ook,
3: ja. Ik vind het altijd wel wat hebben.
10: Heb je nog verder teruggezocht naar Van der Kerkhof?
3: Die heb ik ook nog gedaan. Ja, dus ik vind dat wel mooi. Dat je, mm-hmm. dat je familieleden hebt die dan allebei ook nog in de basis. Want je had in die wedstrijd daarvoor die wissel. Dat ze allebei aan de zijkant stonden.
2: Samen,
3: en dat ze
2: dus samen in mochten. Ja, dan hebben we alles afgevinkt toch zo'n beetje. Alle... Samen uitvallen. Kan nog, maar dat zou dat gun je ze niet.
3: Dat ze tegen elkaar botsen en dat ze allebei tegelijk uitgaan. Het was geen beste wedstrijd van allebei. Hè. Hebben we net ook al geconcludeerd dat ze er niet lekker in zaten. Maar ik vond het wel fijn om Jurriën Timber in ieder geval weer in het Nederlands elftal te zien. WK gemist. En zo heeft hij, ik zat te kijken, 48 interlands al gemist. Die waar vanaf als je kijkt vanaf zijn debuut tot waar we nu zijn, terwijl die in veel gevallen best wel een belangrijke basisklant zou kunnen zijn.
10: Zeker, al heeft hij bij Arsenal ook wel een heleboel wedstrijden gemist natuurlijk.
3: Ja, maar dat is het. Door die blessures, die vermalen de hele blessures, dat hij steeds niet mee kan doen. En je bent toch heel nieuwsgierig hoe dat dan zou staan als hij er was. En of het anders zou zijn geweest op het WK. Nou, we zullen het nooit weten, maar
2: Er was nog iemand anders terug. En dat was toch wel echt de verloren zoon. Onder Xavi is Joey Veerman teruggekeerd in Oranje. En de bondscoach was vooraf aan deze interlandperiode lovend over hem.
11: He's playing well. He has very good capacity, especially technically. He's top on this. He can help us, you know, in our building up, in our way to play. So, really good. I like him.
2: Ja, dat zei hij vooraf. En wat zal hij nu ongeveer zeggen, denk je? Wat zeggen de cijfers?
3: Nou, als Xavi zijn mening op basis van de cijfers zou moeten doen, dan denk ik dat hij nog steeds wel heel blij is. Ik heb sowieso het idee dat hij, we zeiden terecht al net, dat hij zijn spelers sowieso niet afvakkelt. Dus dat hij dan, al zou de cijfers slecht zijn geweest, dat hij alsnog had gezegd...
10: Hij praat individueel alleen maar in positieve zin over spelers.
3: Ja. Hij, Joey Veerman in dit geval, meeste kansen gecreëerd tot nu toe deze interlandperiode bij Oranje.
10: Pest met Veerman is, hij heeft altijd twee zwakke momenten. Dat je denkt in het strafschopgebied een bal verliezen of in de breedte spelen, echt verboden. Mm-hmm. Ja, dat is Veerman. Dus je krijgt er altijd één, twee heel zwakke momenten bij.
3: Ja, maar hoe zie je dat bij het wegstrepen dan van de goede momenten?
10: Nee,
3: die
10: ik
3: dan
10: ben
3: heeft?
10: Fan.
3: Waar komt de balans bij jou dan uit?
10: Ik ben een enorme fan. Ik prevaleer hem boven de Jong.
3: Oh, ja?
10: Serieus. Ja, ja. Nee, ik vind Nigel de Jong, het ziet er allemaal heel...
3: Frenkie.
10: Ja. Wat zei
2: je? Je zou Nigel de Jong denken. Je kan ook
3: zeker
2: iets over Nigel de Jong zeggen natuurlijk.
10: Ja,
2: die gaat er niet over.
10: Vergelijken. Nee, Frenkie is natuurlijk een voetballer die oogstrelend voetbal laat zien. Maar het effect, het uitlek-effect zal ik maar zeggen, vind ik altijd erg tegenvallen. Maar deze discussie die kun je op alle niveaus aangaan. Ik verlies die altijd. Maar ik ben een grote fan van Veerman.
2: Kan Bartje omdat, nog een klein beetje bijstaan.
10: Veerman speelt gewoon wat dieper op de helft van de tegenstander. En is dus met steekpases gevaarlijker. En die geeft Frenkie wat minder.
3: Ja. Maar zou je ze dan met z'n tweeën naast elkaar kunnen zetten? Want nu heb je
2: Nigel en Frenkie?
10: Jeetje.
3: Dat zou helemaal leuk zijn. Dat we hele generaties...
2: Vult elkaar wel aan.
3: Ja. Nou ja, we hebben nu de discussie, is het middenveld complementair met Reinders, Gravenberg en Frenkie de Jong? Dat je een van die twee jongens eraf haalt en daar Veerman voor in de plaats zet?
10: Ja, ik zou het wel eens onderzocht willen hebben, eerlijk gezegd. Maar moeten we even wachten tot Nigel... Nice, hou op. Tot Frenkie.
2: Je bent wel consequent. Het loopt ook tegen zevende, dus we nemen het je absoluut niet kwalijk.
10: Nee, het is een lange zit.
2: Nee, dat klopt, ja. Maar goed, je hebt het vaker gedaan.
10: En Nigel de Jong is nou niet bepaald te vergelijken met Frenkie.
2: Nou, hij heeft nog steeds ook iets met Oranje te maken. Hij speelt op dit moment ook niet.
10: Nee, maar in de zin...
2: En voetbalde wel ongeveer op dezelfde plek op het veld. Dus op zichzelf.
10: Ja, waarbij de ene destructief opereerde... En de andere,
2: En je bent ook van allebei niet per se groot fan. Dus ik zie toch een heleboel overeenkomsten.
10: Oké, waarvan akte?
2: Dan nog een hele andere zaak. We zitten momenteel in een wat langere interlandperiode. Want we spelen er vier achter elkaar in één keer. In een periode van een week of twee. De bondscoach is daar niet bepaald fan van.
11: Of course, we need to take care of the players. But the calendar is like that. It's really intense. We don't have time. Many injuries in many national teams. It's a difficult period. Ja, maybe it's strange because it's after the World Cup. 4 games in a row, traveling. Ja, it's too much.
2: Ja, is duidelijk. Hij vindt het veel te veel. Nog best wel kort ook op het WK. Zoveel achter elkaar. En hij krijgt, hij zegt het ook, wel een soort van gelijk. Omdat er heel veel spelers bij heel veel landen ook uitvallen. Of vind je dat dat er niet echt iets mee te maken heeft? Dat zou kunnen zijn als er maar twee interland zijn natuurlijk.
10: Je moet alle tijden voorkomen dat spelers geblesseerd raken. Bart zei het ook al, moeten we die Nations League wel zo serieus nemen? Misschien moet er wel wat voorzichtiger worden geopereerd door de bondscoach, door de KNVB. Maar ja, hier zullen de topcoaches van Ajax, Feyenoord en PSV toch en ook wel in het buitenland moeten aankloppen. Ja, alsjeblieft, wees voorzichtig met ons dure materiaal.
2: Maar wat moet je dan doen? Dan krijg je weer van die halfbakken wedstrijden als je de teugels een beetje laat vieren.
3: Ja, dan ga je weer terug naar die vriendschappelijke
2: precies, potjes. Precies, dan voelt het weer vriendschappelijk. En uiteindelijk staat er ook een prijs tegenover.
10: Wat ik nooit heb begrepen is dat de spelers zich niet verenigen. Als de spelers all over the world zeggen, dit is too much, het programma moet op de schop, we gaan niet meer 12 interlands per jaar spelen, we doen er nog maar 8... dan gebeurt dat gewoon. Maar op de een of andere manier kun je die niet verenigen.
3: Nee, het gekke is wel, je kunt erover discussiëren, maar het aantal interlands is nu deze periode niet gestegen. Het zijn twee interlandperiodes waarin we normaal gesproken twee wedstrijden zouden spelen, samengevoegd tot één. Ook op verzoek van de clubs. Dus in dat opzicht is er al wel meegedacht met de clubs. Alleen wat mij opvalt is dat die landenteams heel anders...
10: Dan gebeurt dat gewoon. Maar op de een of andere manier kun je die niet verenigen.
3: Nee, het gekke is wel, je kunt erover discussiëren, maar het aantal interlands is nu deze periode niet gestegen. Het zijn twee interlandperiodes waarin we normaal gesproken twee wedstrijden zouden spelen, samengevoegd tot één. Ook op verzoek van de clubs. Dus in dat opzicht is er al wel meegedacht met de clubs. Alleen wat mij opvalt is dat die landenteams heel anders omgaan met hoe ga je die

0: belast. Die gozer moet gewoon 3 dagen niets doen na een inspanning met zo'n spierengestel.
1: Ik heb voor jou nog 1 inspanning. Je mag zometeen je top 5 nog geven van synoniemen die over jouw stelling gaan. Voor wie je net inschakelt, leggen we zo nog even uit. Dan ook de uitslag van de stelling van Borst. Eerst nog even terug naar het voetbal van vanmiddag. In de eerste divisie won VVV met 2-0 van Roda JC. Invaller Amir Rijs maakte in blessuretijd bevrijdende 2e goal voor VVV. En stond na afloop natuurlijk met een glimlach van oor tot oor bij onze verslaggever Mark Kloostra.
2: Ja, zeker. Zijn lekkerste. 3 punten mee, goaltje erbij. Dus alleen maar mooi.
3: In de eerste helft was er geen doorkomen aan. Denk je dan al trainer vingertje opsteken en voor hem langslopen?
2: Ja, eerlijk gezegd was ik wel gretig om erin te komen. Want zoals je ziet, het publiek staat achter ons en die moet je natuurlijk ook belonen. En voor mij, ik wil graag een doel op mijn scoren. En dan thuis nog, dan een belangrijke wedstrijd. Ja, alleen maar mooi.
3: Je miste ook een behoorlijke kans. Vlak nadat je erin kwam, dacht je toen,
2: Toen dacht ik van, die moest er net in eigenlijk. Maar kop omhoog en doorgaan eigenlijk.
3: Je kunt beter wel maken op het laatste, want dan weet je dat het binnen is, toch?
2: Zeker, klopt. Dat is mooi. Zeker.
3: Dan kom je net de kleedkamer uit, ben dan op de schouders gegaan en groot feest?
2: Net met mijn familie even een beetje dollen. En in de kleedkamer natuurlijk allemaal blij gezichten. Dus dat is allemaal blij voor mij. En dat is mooi om te zien.
3: Scoren in de derby, man. Hoe is dat?
2: Ja, het is echt een onbeschrijfelijk gevoel. Heerlijk, om het zo maar te zeggen, ja.
3: Dan kan je naar de fans, dat was al bij het doelpunt. En dan 5 minuten later mag je nog een keer, omdat die wedstrijd afgelopen is. Ja, je begint erbij te lachen. Dat is toch fantastisch?
2: Zeker, nee. Ik ben echt hartstikke blij. Mijn glimlach kan je niet meer wegkrijgen. Dus alleen maar mooi. Ook de 3 punten, dat is ook belangrijk natuurlijk. We staan nu 3e volgens mij. Dus mooie stap.
1: Ja, die staan er goed voor. Dan komen we tot de uitslag van de stelling van Borst. Met een kleine omweg, een hele leuke omweg, een taalkundige omweg. Het dreinende kind Ronaldo is veel te lang doorgegaan bij de Portugese ploeg. Eens even kijken of we nog een paar interessante reacties hebben. Nou, er zijn er nog heel veel van. Ferry bijvoorbeeld, die zegt hij was al voor het WK op zijn retour. Daar heeft hij zelf geen erg in. En Jan zegt Cristiano Ronaldo lijkt wel een babyboomer die zijn hypotheekrenteaftrek op 30 jaar oude aflossingsvrije hypotheek kwijtraakt.
4: Geestig.
1: Dat is een doordenken voor de rest van deze avond. En dan vroegen we naar synoniemen voor dat dreinend kind. Want daar is natuurlijk een heleboel op te verzinnen. Ik doe nog een heel snel rondje. Ja. En dan mag jij jouw top 5 eruit kiezen. Wat vond jij de beste? Ja. Ron zegt bletende blaaskaak. Jeroen met een J komt met heel veel met een J. Namelijk jankend joch, jeremierend joch en jaren jammerende jochie. MJ zegt kreunkleuter. Het is allemaal niet heel positief, maar wel met heel veel beginrijm. Henk Jager zegt Ronaldo is de zeverende zeven. Ferry zegt Ronaldo is de miepende multimiljonair. En Peter van den Kamp komt met Dwingeland. Dat is een tiran, een dictator, iemand die zijn wil op hinderlijke wijze oplegt. Ik zie nog Gerrit Jengel en de Kind. Simone Jansen zegt gewoon Ronaldo, dat is toch al genoeg. Dan snap je wat er wordt bedoeld. En Jan van der Putten deed nog een duit in het zakje met boze bankzitter.
5: Ja, die komt op 5 bij mij. Kreunkleuter schoot ik voor over in de lach. Stervende stierennek heb ik hier nog staan, van Annemieke. Mouwende mannetje van Madeira, die gaat in de verdubbelaar, zal ik maar zeggen. Vond ik ook erg leuk. Leo Driessen, toch aan het begin van de dag. De zeurende zeur, vond ik heel geestig.
1: En de winner is?
5: Toch de onbegrepen oppergod.
1: Prachtig. 89% was het met je eens. Langs de Lijn is vanavond terug om 8:30 na het Dijkstra en Even Blij. Met natuurlijk Nederland-Servië.
6: NPO Radio 1. Max. Met Jurgen van den Berg.
7: Ja, waar kom je dan mensen tegen? Ik zei, ja, gewoon in de kroeg natuurlijk. Vroeger had je nog niet dating-apps en zo. En die zaten me echt aan te kijken van, hoe doe je dat dan?
8: Een hele lekkere, goede, geile dag, Jurgen.
7: Ja, dat terugverdienen, dat vind ik ook altijd zo'n ding. Want het geld wat ik nu heb, dat is mooi meegenomen. Dat kan ik uitgeven aan cocktails bijvoorbeeld.
1: Ja,
7: terras.
6: Maandag tot en met donderdag, 2:00.
9: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
9: 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij, elke dag plezier.
10: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
11: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
10: Wonderwalls.

0: leven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
1: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
6: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
11: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Zondag 11 oktober klinkt Aandacht voor het Klimaat net even anders. Tijdens het eerste kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
13: NPO Radio 1.
14: Het is 7 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de daders is nog niks bekend, ook niet over hun motieven. In Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. Het zijn scholen waar sinds de scholierenprotesten de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Afgelopen week werden honderden scholieren opgepakt bij ongeregeldheden. Daar raakten ruim 100 mensen gewond. De Studentenvakbond heeft voor komende dinsdag een grote actiedag aangekondigd. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd daar een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend raakt in Eindhoven niemand gewond. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dit wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Het weer nog tot besluit. Vanavond en vannacht helder. Temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag wordt het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
15: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
2: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
3: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
4: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
5: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
6: Daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
7: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
8: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson.
7: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
9: Ja, het is zondagavond, Frank Everblijden. Ja. De avond valt over een oktoberweekend waarin het belachelijk mooi weer was.
10: Ja, het was weer heel zonnig. En ik ben er eerlijk gezegd, ik ben er helemaal klaar mee.
9: Klaar mee? Hoezo? Dat was toch een prachtige dag, man.
10: Ja, ik vind het ook wel mooi, maar we hebben al zo lang mooi weer. Ik heb gewoon heel erg zin in herfst en winter.
9: Gewoon jas aan.
10: Ja, geen flauwekul. Ik overweeg ook straks misschien dit uur nog Driving Home for Christmas te gaan draaien.
9: Nou, dat kan echt niet.
10: Ach joh, dat kan
9: het is toch prachtig weer. We zijn namelijk in een heel mooi natuurgebied. De buurt van de Veluwezoom. We zijn in Renkum.
10: Ja. Heel mooi hier.
9: Toch, we kwamen hier aanrijden.
10: Ja.
9: Prachtige, prachtige bossen, mooie doorkijkjes, prachtige zon.
10: Ja. Nee, absoluut. We zijn nog niet eerder hier geweest. Wel in de buurt, in Oosterbeek volgens mij.
9: Oosterbeek, Wageningen zijn we wel eens geweest.
10: Ja, maar hier nog nooit. Maar goed, we hebben een hele bijzondere uitzending. Maar ik wil even één ding met je bespreken, ja? Erik. Jij bent een man, jij houdt van literatuur.
9: Zeker.
10: Poëzie.
9: Poëzie.
10: Ik heb één gedicht wat ik uit mijn hoofd ken, al heel lang.
9: Ja, ja.
10: Mijn middelbare schooltijd. En dan wil ik dat jij probeert te raden van wie dat is.
9: Oké.
10: Kijk, komt hier. Hij viel van 7 hoog. Van zijn balkon. Gelukkig was het droog. En scheen de zon.
9: Ik denk, het is een beetje... Een beetje melancholisch. En een beetje, ja, toch een beetje... Ik denk Hans Dorrestein.
10: Ja, dat klopt. Ja, ja.
9: Ik denk ik zomaar. Ja, en weet klopt. Je waarom ik dat denk? Ja. Omdat hij hier in het publiek zit.
10: Ja, dat klopt. Ja. Maar ik ben al heel lang echt heel erg fan van mijn jeugd van Hans Dorrestein. Ja. En ik had die boekjes. En op de middelbare school. En dit heb ik toen, ik denk toen ik een jaar 15 was of zo, heb ik dit uit mijn hoofd geleerd. En ik, af en toe dan citeer ik Hans nog wel eens op deze wijze.
9: Heel mooi, Frank. We gaan hem straks uitgebreid spreken.
10: We gaan begonnen.
11: NPO Radio 1. BNN VARA. Dijkstra en Evenblij ter plekke.
9: Ja, goedenavond en welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit het restaurant De Beekdalhoeve in Renkum. Hier komen bewoners in opstand tegen uitbreiding van de papierfabriek Parenco. Want die verbruikt te veel water en stinkt omeunig.
10: Ja, van Pieleman tot huistiran. Cabaretier en schrijver Hans Dorrestein heeft ontelbaar veel liedjes geschreven. Straks luisteren we samen met hem naar een heel mooi boeketje aan nummers.
9: Weet u nog, die puma die in 2005 de Veluwe onveilig maakte. Nooit werd die gevonden. Maar vanavond gaan we gewoon weer naar hem op zoek.
10: Ja, en deze week is er wederom live muziek. Dit keer dus van Renkumse bodem. We mogen al een klein stukje horen van Jack Jarrett. 1, 2, 3.

0: Ja, dankjewel. Straks nog veel meer van Jack Jarrett.
1: Ja, we zijn vandaag in Renkum, waar al sinds het jaar Onze Heren 1600 papier wordt gemaakt. En dat maken ze hier met behulp van het schone Veluwse water. Van de molens van Welleer is er weinig meer over. Maar hier staat nog steeds de grootste papierfabriek van het land, Parenco.
0: Omwonenden ervaren al jaren last van stank, van lawaai, van trillingen. En ze maken zich zorgen over het grote watergebruik van Parenco. Maar toch heeft de provincie Gelderland nu een nieuwe vergunning afgegeven die het voor de fabriek mogelijk maakt om hun productie nog verder uit te breiden.
1: Ja, betrokkenen hebben nog tot aanstaande woensdag om in beroep te gaan tegen die nieuwe vergunning. Bewonersvereniging Dorpen in het Groen werkt daarom hard aan het beroepschrift. Welkom, Mariska Hulsewee.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja, maar ook gemeente Renkum gaat in beroep. Daarover spreken we met pro-Renkum-fractievoorzitter Marijn Biemans. En aan tafel zit ook politiek journalist van de Gelderlander Albert Helle. Van harte welkom allemaal.
0: Ja, en met die laatste gaan we beginnen, Albert, even namens de Gelderlander. We eerst even de feiten op een rij, hè. Parenco, papierfabriek. Wat maken die voor een papier?
3: Karton en andere papiersoorten. En de bedoeling is dat ze straks alleen nog maar karton gaan maken.
0: Alleen nog maar karton.
3: Ja, want zodat we lekker die pakketjes...
0: Ja, die pakketjes, want er is natuurlijk behoefte aan karton.
3: Zeker, iedereen wil karton. Ja, we willen geen karton, maar wel wat er allemaal in zit en wat we thuis kunnen ontvangen.
1: Ja, ja, precies. Mariska, als omwonende ervaar jij heel veel verschillende vormen van overlast, hè? Geluid.
2: Ja.
1: Trillingen ook bijvoorbeeld. Maar ik geloof dat de geur echt... Dat slaat echt alles, geloof ik.
2: Ja. Ik stond vorige week op het parkeerdek van Albert Heijn nog even. En ja, dan ruik je... op dat moment rook het echt alsof je met je neus in een GFT-bak hing. Het is echt afgrijzelijk.
1: Ja, maar wat is dat voor een geur?
2: Ja, dat is de waterzuivering die ze hebben. Dus er zijn heel veel verschillende soorten geuren van Parenco. Maar één daarvan stinkt dus naar GFT.
1: Ja, oké. En Mariska, hoe lang woon jij hier?
2: Sinds 1998.
1: Oh, dat is al een behoorlijke tijd. En is dat altijd zo geweest?
2: Nee, toen wij hier kwamen wonen was de papierfabriek zo'n beetje op sterven na dood. Toen maakten ze alleen gewoon papier, krantenpapier. En daar hadden we... Nou ja, ook wel eens last van, maar minder last dan van deze... Ja, officieel heet het bruin papier. Er zitten andere spullen in.
0: Maar Mariska, jij zegt dat het stinkt, hè? En ik geloof je als je het zegt. Maar als het stinkt, dat betekent nog niet dat het ongezond is. Toch?
2: Jawel, dat is wel ongezond. Er is vastgesteld door de plaatselijke GGD. De RIVM heeft er ook iets over gemeld. Dat het gezondheidskundig onwenselijk is. Dan hebben we het alleen al over de stank. Okay. Gezondheidskundig onwenselijk, dat is niet dat het een beetje onwenselijk is.
0: Nee, maar
2: dat
0: ik ken ook wel mensen die, hè? Als het ergens erg naar mist of zo ruikt, dan zeggen mensen, nee, dan ruik je juist lekker naar stal. Weet je wel?
1: Lekkere stallucht.
0: Ja. Het is echt smerig. Nee,
2: het is echt ontzettend smerig. Soms ruikt het naar te lang doorgekookte bloemkool. Het is echt gewoon, als je mensen op bezoek hebt, die kijken je aan, die zeggen, woon jij hier? Jee, jongen, maar hoe dan? Ja.
1: Maar het is ook wel vaak zo dat als je een tijd ergens woont, op een gegeven moment ruik je niet meer.
2: Dat is niet waar hierbij. Nee. Het verschilt namelijk. Kijk, als het nou de hele tijd zo was dat je in die stank zat, dan was dat misschien zo.
1: Ja.
2: Maar als de wind de andere kant op staat, dan ruikt een ander deel van het dorp ruikt het deze keer. En je merkt echt wel een verschil. Ja.
0: Hier ook bij onze tafel zit Marijn Biemans van ProRenkum. Jullie maken je ook zorgen over deze fabriek. En dan vooral over de grote hoeveelheid water die Parenco gebruikt. Wat zijn de gevolgen daarvan?
4: Ja, zeer zeker. Wij maken ons ontzettend zorgen. Ook overigens over de gezondheidseffecten van de fabriek.
0: Hey, die net al even
4: op tafel kwamen. Maar we hebben hier een prachtig beekdal. Het Renkums Beekdal. Beroemd in ieder geval in heel Gelderland, zou ik zeggen. Met hele bijzondere soorten. Natura 2000 gebied ook nog. Nou, er wordt heel veel water onttrokken. Onder meer door Parenco. En dat heeft tot gevolg dat die bijzondere natuur, die eigenlijk afhankelijk is van dat prachtige, schone water, wat uit de Veluwe stroomt. Dat eigenlijk verdwijnt, dat water. Dus ook die planten en die insecten die daarvan afhankelijk zijn.
1: Hmm. Ja, nou, we hebben bij Parenco natuurlijk zelf ook uitgenodigd. Wat denk je, Erik?
0: Geen interesse.
1: Ja, dat klopt, als een bus. Wat betreft watergebruik geven zij aan dat hun waterverbruik slechts een beperkte invloed zou hebben op het grondwaterpeil, omdat ze water winnen op 100 meter diepte onder dichte kleilagen. En ze stellen dat het watergebruik de afgelopen jaren flink is afgenomen en dat ze in de toekomst daar nog veel meer op willen besparen. Marijn, hoe kijk jij daarnaar? Is dat wat jou betreft genoeg?
4: Nou ja, kijk, op zich is het positief als de fabriek zelf minder water gaat gebruiken. Hè? Maar op dit moment hebben ze nog een vergunning voor, ik geloof, 4,7 miljard... of in ieder geval ruim 4,5 miljard kubieke meter... om per jaar te kunnen onttrekken aan het grondwater. En dan is ook de vraag, van ja, hebben ze dat water nodig voor hun productieproces? Het is echt topkwaliteit water. Het is gewoon bijna drinkwaterkwaliteit, misschien wel helemaal drinkwaterkwaliteit... wat er uit de grond komt. En dat kunnen 100.000 mensen. Een stad als Ede kan je daar volledig jaar rond van voorzien. En zij hebben dat die kwaliteit water waarschijnlijk helemaal niet nodig... voor hun productieproces. En er ligt een Rijn. Die
0: want dat ze ook wel met wat smeriger water kunnen of zo eigenlijk.
4: Ja, bijvoorbeeld. Ja, ik bedoel, ik ben geen techneut. Hè? Dus dat is ook wat mij is verteld. En er stroomt een Rijn langs. Ja, waarom gebruik je het water bijvoorbeeld niet daarvan?
0: Wat ik ingewikkeld vind, en dan kijk ik even naar jou, Albert... want wat we nu krijgen is dat er komt een nieuwe vergunning. De provincie heeft een nieuwe vergunning gegeven aan Parenco. En de provincie zegt, ja, nieuwe vergunning... maar dat is eigenlijk voor ons een manier om een beetje meer grip te krijgen... op die fabriek.
3: Ja, ja, Parenco die wil een tweede ketel neerzetten... om nog meer krantenpapier te maken.
0: Ja, nog meer karton wil
3: nog meer
0: maken,
3: karton, ja. Ja. Sorry, ik zei krantenpapier. Ja. Nog meer karton, ja, inderdaad. En daarom hebben ze een nieuwe vergunning nodig. En dat is voor de provincie wel een moment om te zeggen van... oké, jullie hebben een nieuwe vergunning nodig... want anders kan die ketel er niet komen.
0: Ja.
2: Het is geen ketel, logisch. Ja, het is een papiermachine.
3: De papiermachine, excuseer. Ja. En daarom kunnen ze nu zeggen van... oké, als jullie die vergunning willen, prima... maar dan gaan we daar bepaalde voorwaarden aan verbinden. En zonder die wijziging kan dat niet. Hè? Want de provincie heeft al eerder geprobeerd... van strenge regels toe te passen. Maar toen ging Parenco naar de rechter en die zei... ja, jongens, we hebben gewoon een vergunning.
0: Ja.
3: En toen vond...
0: Maar dus jij snapt het wel? Want wat ik denk dan, van ze willen dus meer karton gaan maken.
3: Nou, meer?
0: Van Mariska, meer wordt dat dus heel erg geproduceerd. Ja. Er komt meer stinkende productie komt er op gang.
3: Ja, ja.
0: Maar de provincie zegt, ja, nee, dat is voor ons een manier om de grip op te houden.
3: Ja, de provincie zegt, dan kunnen wij afdwingen dat ze... en dat heet dan best beschikbare technieken. Hè, dus dat ze dan zorgen dat er minder dat er een filter komt voor de geur... dat er een filter komt voor de stikstof... dat er nou ja, voor alles een goed filter bovenop al die schoorstenen komt.
1: En dan kunnen ze meer produceren.
3: En dan kunnen ze meer produceren. Dat is op papier...
1: Op karton, denk ik
3: op
1: dan.
3: Op karton is dat het verhaal. Ja.
1: Ja, ja. Ja. Marijn, de meerderheid van de gemeenteraad... die heeft afgelopen week ervoor gestemd... om pro forma beroep aan te tekenen. Wat houdt dat precies in, als je pro forma een beroep aantekent?
4: Nou, wat dat betekent, hè, is dat eigenlijk de Raad van Renkum heeft gezegd... de zienswijzeperiode, hè, jullie zeiden net al, die loopt af aanstaande woensdag. Maar soms hebben gemeenten bijvoorbeeld wat meer tijd nodig... om een zienswijze in te dienen. Of een beroep aan te tekenen, moet ik zeggen. Want daar zitten we nu. Maar eigenlijk hebben ze gezegd... van, nou, we willen die vergunning nog eens een keer goed doorspitten... om te kijken of we toch nog beroep aan gaan tekenen met een pro forma. Als je dat indient, dan heb je dus een aantal weken meer tijd.
0: Ja, het is wel interessant, want de provincie heeft die vergunning afgegeven.
4: Klopt.
0: Maar jullie zijn de gemeente. Jullie zeggen, we gaan dus gewoon tegen die provincie in.
4: Ja, dat klopt. Nou ja, kijk, tegen de provincie in. Ik vind, wij moeten als gemeenteraad, staan wij naast onze inwoners. En wij zijn hier ook om die natuur te beschermen. Dus als de provincie dat nalaat of onvoldoende goed doet... wij hebben nota bene in ons coalitieakkoord een aantal punten hierover opgenomen. Mm-hmm. Ja, dan moeten we wel de provincie bij de les houden.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Geloof jij daarin, Mariska? Als ze zeggen, ja, we gaan innoveren en dan stinkt het straks minder?
2: Ik geloof er geen donder van. Nee.
0: Okay.
2: Nee, voor zover we nu bezig zijn, het eerste deel van die vergunning, dat is eigenlijk een as is. Hè? Dus het blijft zo'n beetje wat het is. Er gebeurt helemaal niet zo vreselijk veel. De grote verandering in productie, die zal pas plaatsvinden als ze het tweede deel van de vergunning gaan aanvragen.
0: Ja.
2: En ja, naar onze analyse zal het tussen de, nou ja, laten we het veilig houden, tussen de 4 en 8 jaar vanaf nu zijn.
0: Ja.
2: En dan weten we hoe lang het duurt om een vergunning aan te vragen. Dus ja, de vraag is helemaal of ze het ooit zullen gaan doen, of het opportun wordt, want zo goed gaat het niet in de papiersector.
0: Nee. Ja, ja.
1: Nou, Albert, dat is interessant. Parenco, dat staat hier al sinds 1912 en is jarenlang een hele belangrijke werkgever geweest voor Remkum, maar ook voor de omgeving. Er zijn hele generaties die daar gewerkt hebben. En die mensen zeggen ook, die fabriek, die hoort bij ons. Snap je dat?
3: Ja, kijk, op zich snap ik dat wel. Ik had daar ook net een kleine discussie over met mijn buurvrouw. Kijk, als jij daar jarenlang je brood hebt verdiend...
0: Ja. Generatie op generatie soms, hè?
3: En je denkt, dat hoort bij het dorp. Ja, en je denkt, ja, oké, het stinkt. Maar aan de andere kant staat dat ik daar heel veel geld voor krijg. En ik weet niet of ik ergens anders wel een baan kan krijgen.
0: Ja.
3: Ja, er is best een groep inwoners. Dat merk je ook elke keer als wij erover schrijven. Dan zitten we ook de commentaren van jongens, zeur niet zo.
1: Ja.
3: Het hoort gewoon bij Renkum. Dus ja, de zin wat dat betreft, het is echt niet dat heel Renkum zoiets heeft weg.
0: Ik heb lang in Groningen gewoond. Daar heb je altijd een debietencampagne.
3: Heerlijk, heerlijk.
0: Jij zegt heerlijk, maar ik vond dat stiekem altijd een beetje smerig eigenlijk. Maar die echte Groningen zeggen, oh heerlijk mijn jong.
3: Kom uit Groningen, die zit met mij helemaal goed. Ja, maar hij staat in. Maar er was inderdaad, ja, elk najaar, dat wist je. Maar dat is natuurlijk hier wel. Daar wist je, elk najaar dan gingen het ruiken in de stad. En hier is het, ja, kan het elke dag stinken.
2: Het is continu. Ja. En weet je, het is een complete recyclingindustrie op het ogenblik. Hè. Die draait op de vergunning van een klein witpapierfabriekje. Hè. En al die mensen die vinden dat papier bij Renkum hoort, die bedoelen eigenlijk witpapier.
1: Ja,
2: die bedoelen helemaal niet al die andere
1: karton.
2: Rommel.
1: Nee, dat is waar. Ja. Maar Albert, hoe belangrijk is de fabriek eigenlijk vandaag de dag nog voor als het gaat puur om werkgelegenheid?
3: Ja, lang niet meer zo belangrijk als vroeger natuurlijk.
1: Nee.
3: Er werken zo'n 300 man, waarvan ik denk zo'n 50 iets meer uitdrinken. Is ongeveer wat we weten. Ja. Hè? Maar ja, vroeger was dat het hele dorp en nu zijn dat gewoon niet zoveel renkers.
0: Nee, oké, maar werken wel 300 mensen.
3: Nee, zeker. Ja,
0: maar dan kijk ik ook even naar de overkant van Pro. Ja, vroeger nog de Partij van de Arbeid.
1: Ja.
0: Ja, er werken ook 300 mensen. En die zeggen, dat is onze fabriek, hè?
3: Zeker.
0: Wat denk je dan?
3: Nou ja, kijk, wij hebben het natuurlijk niet meteen over het sluiten van de fabriek. En we hebben het over de problemen die het veroorzaakt voor de leefomgeving van de mensen en op de natuur. Hè. Dus dat staat wat ons betreft voorop. En ja, dat er 300 mensen werken. Ja, wij hopen natuurlijk dat die op zichzelf altijd een goede job kunnen hebben, waar dan ook.
1: Ja, ja.
2: Het is maar 3% hè, van de werkgelegenheid in Renkum. 3%, het is ongelooflijk.
1: Ja, het is niet zoveel. Maar Mariska, kijk, jij schrijft niet onder stoelen of banken dat je die fabriek het liefst in zijn geheel zou optillen en verplaatsen. Of überhaupt zou sluiten.
2: Afsteken en in de rivier schuiven, ja.
1: Maar dat gaat met deze procedure gaat dat niet lukken. Wat hopen jullie dan wel te bereiken?
2: Ik hoop te kunnen bereiken dat we het zo goed gaan doen voor de omgeving Renkum. Hè, dat het echt niet meer uitmaakt of er een fabriek staat. Maar ik denk dat we daar echt niet aan toe zullen komen. En ik denk dat het, zo'n fabriek moet je niet zetten bij overwegend zuidwestenwind. Precies in de stank van het dorp. Dit is echt gewoon ongelooflijk vervelend.
1: Ja.
2: En ook als ze uitbreiden, ja, de N225 is niet groot genoeg daarvoor. Hè?
1: Moet er ook allemaal weer bij gemaakt.
3: Ja, hij staat echt wel, dat is heel voor de mensen die de situatie niet kennen, hij staat echt pal. De fabriek, dan heb je een weg en daarnaast staan gewoon heel veel huizen. Dus het is echt pal aan het dorp staat die fabriek.
0: Ja, het is eigenlijk plaatje uit een andere tijd eigenlijk.
3: Ja, dat is, je bedoel, je ziet het, niemand zou hem daar nu nog neerzetten. Dus dat
2: 1400 huishoudens, zij wonen binnen de 1000 meter zone rondom Parenco en hebben dus een enorme stank. Dus meer geur daar dan vergund ook, hè, dan waar ook in Nederland.
4: Ja, dat is ook niet het enige, hè, want dat wordt wel eens aan voorbij gegaan. Maar Parenco is de grootste stikstofuitstoter. Daar gaan jullie het ook nog vandaag
1: over hebben.
4: Van Gelderland. En dan in combinatie met dat ze zoveel wel veel water onttrekken, ja, heeft een enorme impact op
1: maar
4: de natuur.
1: Dat is ook heel raar, want je ziet toch ook heel vaak bij bepaalde gebieden, dan moet je ook op afstand staan met stikstof. Maar dat hier is dus praktisch in de woonwijk. Ja.
2: Nou, we wonen zowat op het industrieterrein.
3: Ja. Ja. Het mooie is hier dat Gelderland heeft stikstofzones waar strenge regels komen rondom stikstof.
1: Ja.
3: 500 meter rondom de Veluwe. En Parenco ligt daar net buiten.
1: Ja. Hoe is het zul je net zien. Wil nog iets zeggen?
4: Nou ja, het is wel grappig. Hè? Ik heb een brief meegenomen. Ik heb nog even bijna uit de oud papierbak gevist. Maar dan hebben alle inwoners die in die 500 meter zone, ik ben er daar eentje van met mijn gezin, die hebben een brief gekregen van ja, misschien gaan we wel iets vragen van de inwoners. En dan denk ik van ja, als dat nodig is voor het beschermen van de natuur, dan denk ik van nou we willen best ons best daarvoor voor doen. Maar dat Parenco dan eigenlijk helemaal naar buiten valt en heel weinig of helemaal niks van gevraagd wordt, ja, ik vind dat eigenlijk niet kunnen.
1: Nee. Goed, dank voor dit gesprek. Mariska Hulsewee van bewonersvereniging Dorpen in het Groen. Pro-fractievoorzitter Marijn Biemans. En journalist voor de Gelderlander Albert Heller.
0: Dank je wel.
1: Ja, we hebben vanavond live muziek van Jack Jarrett, die geboren en getogen is hier in Renkum. Goedenavond.
5: Goedenavond. Ja. Ja.
1: Jeroen heet je eigenlijk in werkelijkheid. Ken jij die stinklucht van Parenco eigenlijk?
5: Ja, ik zou het best omschrijven als natte hond.
1: Oh,
5: eigenlijk.
1: Ja, daar heb ik wel een idee.
3: Natte hond.
5: Ja, ik woon gelukkig net ver genoeg er vandaan dat ik er niet mee wakker word. Maar als je even lekker naar de bakker gaat om een broodje te halen, dan kun je dat erbij verwachten. Ja. Oh,
1: een warme, natte hond. Ja. Nou weet ik, Hans Dorrestein, die heeft een gigantische hekel aan honden.
0: Ja, die haat honden.
1: Ja. Ja. En vooral natte honden vindt hij nog veel erger, heb ik begrepen.
0: Snap ik ook wel.
1: Wat ga je voor ons spelen?
5: Still Love.
1: We zijn benieuwd. Jack Jarrett, Still Love.

0: Ja. Jack Jarrett met Still Love.
1: Dit is Dijkstra in evenbleekte plekken live vanuit Renkum. En hier in het dorp Frank ligt op de begraafplaats begraven Ben van Londen.
0: Ben van Londen?
1: Ben van Londen.
0: Even denken. Is dat die... Ja, dat is die hordenloper, toch?
1: Dat
0: die
1: was bekende... Ben van Londen, dat was een kunstschilder.
0: Oh, nou,
1: kunstschilder. En dat is echt een fenomeen hier in de regio. Ben van Londen die stond bekend om zijn riviergezichten. En zijn dochter die weet nog hoe die tot stand kwamen. Zij zegt, zodra het schilderachtig weer was... dan stapte vader Ben in zijn roeiboot, genaamd Platypus. Doek mee, schilderspullen, apilpet op... en een heupflacon cognac op zak en een hele dag schilderen. En dan kwam hij zo terug bij het woonschip zo rond theetijd... en dan tilde... mijn moeder het nog natte schilderij voorzichtig uit de boot.
0: Ja, mooi beeld.
1: Toch mooi.
0: Ja,
1: niet mooi,
0: mooi beeld, ja.
1: Jij kent hem niet, maar Alexander Pechtold, die is heel groot fan. Ik las een interview in Dagblad Trouw vorig jaar. Toen zei Pechtold, ik heb 7 schilderijen van Ben van Londen op mijn kantoor hangen.
0: Zo, dan ben je echt fan.
1: Toch? En de assistent, die heeft er 3 op zijn kantoor.
0: Zo. Nou, mooi hoor. Ben van Londen.
1: Ben van Londen, grote kunstenaar.
0: Nou, tot zover de kunstgeschiedenisles, Erik Dijkstra. Voor nog veel meer en echt interessante feitjes over de gemeente Renkum... verwijs ik u graag naar de kortste spreekbeurt van Roan Hoeksma.
2: De kortste spreekbeurt.
3: Ja. We zijn in Renkum. Deze Gelderse gemeente bestaande uit Hilsum, Wolfhezen, Doorwerth, Heveadorp, Oosterbeek... en natuurlijk Renkum telt 31.355 inwoners. In 2013 droeg Renkum bij aan een wereldrecord. Zwembad Aquarijn was een van de 35 locaties... die deelnamen aan het wereldrecord watertrappelen. In totaal hielden op al deze locaties 1276 zwemmers... al watertrappelend het hoofd en handen voor zo'n 10 minuten lang boven water. Oosterbeek was in 1944 een belangrijke plek tijdens de Slag om Arnhem. Zo fungeerde Hotel Hartenstein als het hoofdkwartier van de geallieerden... en werd er bij het dorp een verdedigingslinie gevormd met de Rijn als basis. Voor het oudste fragment uit de tv- en radioarchieven gaan we terug naar 1951. Renkum krijgt dan hoog bezoek vanwege een bijzonder jubileum.
4: In Renkum bestond deze dagen het sanatorium Oranje-Nassau-Oort 50 jaar. Oorspronkelijk was het hoofdgebouw een paleis van koningin Emma. Het gouden jubileum van het Oranje-Nassau-Oort werd met enige plechtigheid herdacht in aanwezigheid van prinses Wilhelmina...
3: Wist je dat Heveadorp haar naam en bestaan heeft te danken aan een rubberfabriek? In 1914 verhuisde de Groningse Dirk Frans Wilhelmie zijn rubberfabriek, de Hevea-fabriek, naar Doorwerth. Om al zijn werknemers te kunnen huisvesten, realiseerde hij een dorp rondom de fabriek, wat uiteindelijk werd vernoemd naar de Latijnse naam voor de rubberboom, Hevea. En dan nog een record, want in deze gemeente kun je heerlijk eten. Restaurant De Kromme Dissel in Hilsum had in 2025 al 54 jaar achter elkaar een Michelinster. Geen enkel ander restaurant in Nederland houdt dat al zo lang vol. Wist je dat topatlete Femke Broedersbol in deze gemeente woont? En Femke is natuurlijk niet zomaar in het leten, want naast deze iconische sprint op de Spelen in Parijs in 2024...
5: Bol gaat goud pakken! Femke Bol pakt goud! Hoe is het in vredesnaam mogelijk?
3: Pakte ze in augustus haar 8e EK-medaille en is daarmee succesvoller dan Fanny Blankenskoen. Dit was mijn spreekbeurt over Renkum. Joe.
0: Oh, ja, als ik dat commentaar hoor van Andy Houtkamp... dat was volgens mij een van zijn laatste wedstrijden... Ja. die moest becommentariëren. Die heeft echt 180 jaar atletiek verslagen. En Nederland was eigenlijk altijd een kutland... als het op atletiek aankwam, toch? Ja, we deden wel mee, maar...
1: Een beetje.
0: En toen kwam Bol, en die deed dit. En die heeft in één keer het hele leven van Andy Houtkamp... maar ook van de rest van Nederland... een stukje gelukkiger.
1: Ja. En Femke Broedersbol die komt uit deze omgeving.
0: Ja.
1: We hebben haar al gebeld. En weet je wat ze zei?
0: Geen interesse.
1: Geen interesse.
0: Ja, dat dacht ik al.
1: Of het nu gaat om Jufferswaard, het Beekdal of de Renkumse Heide... deze gemeente zit vol met prachtige natuur... waar de vogels nog vrolijk kwetterend te bewonderen zijn. En kijk dan ook niet verschrikt op als u een vriendelijke... doch licht melancholische man met een baard, een ronde bril... en een verrekijker op de borst voorbij ziet stiefelen. Ja, dat is inderdaad Hans Dorrestein, die hier om de hoek woont... en graag vogels komt sporten.
0: Als schrijver en cabaretier beschikt hij over een groot oeuvre... van prachtige liedjes. De een is grappig, de ander zwartgallig... of juist weer opbeurend. Zingen doet hij ze niet meer. We hebben het hem echt gevraagd, maar hij komt graag samen met ons... wel hier langs om er naar te luisteren.
1: Ja, Hans Dorrestein, wat fijn dat je er bent.
6: Ja, vind je?
0: Ja, ik vind het wij wel, ja.
1: Ik wel, ja.
6: Oké.
0: Okay. Ja.
6: Ja, goed.
1: Hoe is het eigenlijk met je?
6: Wisselend.
0: Ja? In welk verband?
6: Nou ja, de ene dag goed en de andere dag niet goed. Dus ja. Fysiek.
0: Ja.
6: Ik begin echt oud te worden, hoor.
1: Ja. Nou, we belden jou. Een paar jaar geleden trad je nog bij ons op in Wageningen. Ja. Start, en we wilden eigenlijk heel graag dat je weer ging zingen.
6: Ja, ja.
1: Maar toen zei
6: ja,
1: je, dat doe ik niet meer.
6: Nee, ja, maar bij zo'n interview doe ik het niet. Maar als ik gewoon mijn eigen programma doe,
0: ja,
6: dan zing ik nog wel. Ja.
0: Ja.
6: Het is niet best meer, hoor, maar...
0: Nee?
6: Nee. Nou ja, ik bedoel... Ik ben 86, dan heb je niet meer een jong geluid.
0: Nee, nee, maar dat kan nog steeds wel ontzettend mooi en ontroerend klinken.
6: Het is heel ontroerend.
0: Ja. Er zijn gelukkig wel heel veel liedjes, Hans, die jij geschreven hebt. En soms ook inderdaad toch zelf gezongen. Daar gaan we naar luisteren en ook over praten. Zoals ook deze, gezongen door Wieteke van Dort, Huistiran.

0: niet dat hij sloeg, zijn humeur was genoeg. Ik was mijn leven lang bang voor mijn man, huistiran.
1: Ja, huistiran.
2: Ja.
1: Ja, wij zaten natuurlijk oude interviews van jou te lezen. Daar heb je ook wel eens verteld over dat jij een boze stiefvader had waarmee je opgroeide.
2: Ontzettend boze stiefvader.
1: Was hij de inspiratie voor dit nummer, Huistiran?
2: Dat moet het wel geweest zijn, maar ik wist helemaal niet meer. Ik stond paf dat ik dit geschreven heb.
3: Ja. Oh ja? Ja.
1: Goed liedje eigenlijk, hè?
2: He?
1: Goed liedje eigenlijk.
2: Redelijk. Ja. Ja.
3: Ja.
2: Nou ja, maar muziek Harry Bannink, dan wordt het altijd leuk.
3: Ja.
2: Maar die boze stiefvader was echt, hoor.
3: Ja, wat was dat voor man?
2: Nou, die kreeg de ene driftaanval naar de andere. Die was nooit zeker. En als hij thuis kwam uit de fabriek, dan konden we aan zijn voorwiel stoten dan tegen het hekje. En dan hoorden we al of het heel erg was of minder erg.
3: Ja, ja.
1: Ja?
2: Ja, en vele ruzies enzovoort.
1: Want als dat hekje werd opengebeukt met het voorwiel,
2: ja,
1: nou, dan wist je het is helemaal niet.
2: Ja, dan kon
3: je maar
2: schreeuwen en tieren. Het allermooiste wat ik meegemaakt heb, en toen kreeg ik echt ook respect voor het kwaad. Op een gegeven moment, ik zat daar met mijn broer, mijn stiefbroer en met mijn moeder. En dan kwam hij uit de fabriek thuis en dan liep hij de kamer door, want dan ging zijn jas in de gang ophangen. En wij riepen dan, dag oom Jo. En mijn moeder riep, dag Johan. En mijn stiefbroertje die riep, dag pa. En dan draaide ze zich bij de deur aan de andere kant van de kamer om. En brulde, waarom groeten jullie me niet? En dat vond ik, toen dacht ik...
1: Terwijl jullie
3: met iedereen begonnen, dat had gedaan.
2: Ja. Met z'n vier zo luid mogelijk, want...
3: Ja.
2: En toen dacht ik, jezus, wat is het kwaad toch prachtig.
3: Ja?
2: Wat is dat?
3: Ja.
2: Ja,
3: wat dat bewerkstelligt bij mensen, ja.
2: Ja, toen kreeg ik er bijna respect voor. Maar ik heb namelijk wel de kunst verstaan om het over het algemeen te verwerken.
3: Ja, ja. Godzijdank.
2: Ja, en dat begon al... Dat begon al dan was er een vreselijke ellende weer op een weekend. En met geschreeuw en getier. En dan was ik echt ongelukkig, maar dan dacht ik wel met mezelf... dit ga ik morgen aan Tjeerd en Rob vertellen. En dan wist ik, als ik het vertelde, lachten ze zich helemaal kapot.
3: Ja, dan was je er ook
1: wel een goed verhaal,
2: ik heb het, en dan was ik nog een jaar of 15 of zo.
3: Ja, ja.
2: Dus dan moet je wel cabaretier worden.
3: In die zin heeft het wel geholpen.
1: Niks anders, nee.
3: Eerder dit jaar kwam ook jouw boek De Kwartelkoning uit.
2: Ja.
3: Dit gaat over jouw biologische vader.
2: Oh ja.
3: Waarom heet het boek zo?
2: Nou, ja, dat is ook raar. Ik in een brief van mijn vader, die heb ik weet bij God niet bij wie, van wie ik die kreeg. Maar daar beschreef mijn vader dat hij op weg naar zijn werk... hij woonde in Ede en hij werkte in Wageningen bij uitgeverij Van Veen als typograaf. En onderweg had hij de kwartelkoning gezien, schreef hij. Nou, toen sloeg ik stijl achterover. Ik heb al 30 jaar vogels gekeken, nog nooit een kwartelkoning.
1: Nee, want die is zeldzaam.
2: En hij is zeldzaam en je ziet hem bijna nooit. En dus dat maakt een diepe indruk op mij.
3: Ja.
2: En
3: zou het waar zijn?
2: Mijn vader loog nooit.
3: Nee, dus het is waar, ja.
1: maar ik vind het zo bijzonder, want je zegt net zelf... Hè, je bent 86 en dan schrijf je een boek over je vader. Pas op je 86ste. Waarom heeft dat eigenlijk zo lang geduurd?
2: Ja, nee, dat is maar één stukje ook uit het boek, hoor.
1: Ja, maar ik vond het wel een interessant stukje.
2: Ja, ik weet wel dat de grote schrijver Jan Siebelink... die was er eigenlijk altijd verontwaardigd over... dat ik veel boeken heb geschreven waarin die boze stiefvader een rol speelde. Waar ik mijn eigen vader...
3: Ja.
2: Maar ik had niks met die man meegemaakt. Ik heb hem alleen maar dood gezien... toen hij in 1942 in een kist thuis werd bezorgd. En toen heb ik hem... moet ik hem gezien hebben, dat weet ik ook niet meer. Maar mijn moeder heeft later verteld dat ik in de kist keek... en zei, papa slaapt.
3: Mm.
2: Dus...
3: Ja. Ja, nou, even iets om wat vrolijker van te worden. Want wij kregen niet lang geleden de klacht van een luisteraar... dat het in ons programma te vaak over masturberen zou gaan.
2: Ja.
3: Begrijp jij dat, Hans? Dat mensen daarover klagen?
2: Nee, dat zou, je doet er niemand kwaad mee.
3: Nee, vind ik ook. Ja.
1: Nou ja, het gaat erover dat Frank vaak heel slecht kan slapen op de nacht voordat wij het land intrekken.
3: Ja,
1: het
3: wedstrijdspanning.
1: En dan probeert hij eigenlijk van alles om te kunnen slapen.
2: Ja, en onder andere.
1: Ja, nou bijvoorbeeld even een plasje, een glaasje warme melk.
2: Ja, maar ook, en dan heb je hem
1: ook een klein rukje. Dus.
2: Ja. Denk je, gaat wel even verder.
3: Ja, precies.
1: Ja, toch? Ja, om maar te kunnen slapen. Ja. Maar wij kregen daar klachten over.
2: Jongens, wat ik een van de waardeloosste dingen van het leven vind, dat je als kleine jongen in de tijd boekjes had van pedagogen en psychologen. En die schreven dat masturberen verschrikkelijk was en het was slecht voor je gezondheid en het was een schande enzovoort enzovoort. Dat die kerels die dat schreven, waren oplichters, want die deden het zelf ook.
3: Ja, precies. Ja,
2: en die schreven dan over arme kinderen die, of jongetjes van een jaar 14 die dat gaan doen. Ja. Die de stuipen op het lijf. Ja,
1: nou, daar ben ik heel boos over geweest. Laten we even luisteren naar jouw liedje daarover. Belangrijk liedje, dan gaan we naar het jaar 1979 uit het kinderprogramma J.J. de Bom. Het lied Pieleman.
4: Mijn pink.

0: Ja, mooi liedje.
1: Ja, ik vind het echt een heel mooi liedje. Ja.
0: Ja.
1: Kreeg jij destijds hier ook klachten over? Kreeg jij destijds hier ook klachten over?
2: Nee, persoonlijk niet. Maar we hadden geweldig geluk. Er kwam een enorm woedend stuk van Henk van der Meijden in de Telegraaf te staan.
1: Ah. Ja.
2: En die vond het verschrikkelijk dat zulke smerigheid op de televisie kwam. En terwijl hij zichzelf ook helemaal blauw trok.
1: Ja, natuurlijk. Leer mij Henk van der Meijden kennen.
0: Nou, zou dat nog kunnen nu, zo'n liedje als Pieleman? Zou dat nog kunnen?
2: Oh, nou, nee, ze zijn tegenwoordig weer een stuk fatsoenlijker geworden. Nee, ja. Ik denk niet dat ik nog meer aan de beurt kom.
0: Ja. Wij hadden contact met jou. Toen hadden we het over liedjes, ook over liedjes die jij zelf graag weer eens zou willen horen. En toen zei jij het nummer Pas Geteerd.
2: Ja.
0: En dat is door jou geschreven, door Harry Bannink op muziek gezet. Ja. Waarom dat liedje? Waarom koester je dat liedje?
2: Nou, omdat de tekst echt briljant is.
1: Ja. Zullen we er maar naar gaan luisteren?
0: Ja, waar gaat het over? Dat moeten we wel even een beetje voelen.
2: Nee, dat meen ik. Ik heb ook onzin geschreven. Ik heb zware dingen, slappe dingen geschreven. Maar deze, die deugt.
0: Maar waar gaat het over dan, Hans?
2: Het gaat over een jongen die naar zijn vriendinnetje rijdt en fietst. Maar ze doet hem niet. Ze stuurt hem van de deur. Ze maakt het dus uit. Nou ja. Maar muziek, Harry Bannink, ja, dan ben ik heel blij mee.
1: Ja, laten we even gaan luisteren. Het is gezongen door Martin van Dijk en door Hans Dorenstein. Pas Geteerd.

0: is het net of mijn hart in mijn lichaam omkeert.
1: Ja. Prachtig. Hans, laatste vraag. Over wie ging dit liedje?
2: Oh ja. Oh ja, wat prachtig. Nou, dat was een meisje van de kweekschool waar ik op zat. Ik deed de kweekschool, de pedagogische academie. En die tamboer heette ze. En dat was een buitengewoon grote pianiste. Die heb dingen gespeeld, Debussy, op schoolavonden, dat ik achterover sloeg, hoe iemand dat kan.
1: Ja.
2: En ik was er niet verliefd op, maar ik vond haar wel heel interessant.
1: Ja, ja.
2: En ik heb ook nooit een verhouding met haar gehad.
1: Nee.
2: Maar die heb ik gewoon bijverzonnen.
1: Ja, nou ja, prachtig.
3: Mooi.
1: Hans,
2: ja?
1: Ga je in dit leven de kwartelkoning ooit nog zien?
2: Ik vrees het ergste.
1: Dankjewel. Hans Dorrestein.
3: Ja, Jack Jarrett, dat is onze Renkumse muzikant van dienst vanavond. Jack, je gaat de single spelen die deze week uitkomt.
4: Ja, jullie hebben echt de absolute primeur. Hij komt vrijdag uit. Het is voor het eerst dat hij live ergens te horen is.
3: Kijk aan, hier is Jack Jarrett met Jaded.

0: Ja, Jack Jarrett, Jaded. Ja, een loslopende puma op de Veluwe. Kent u die nog? In juni 2005 stond het natuurgebied en eigenlijk zo'n beetje het hele land op zijn kop door dat beest. Hij werd voornamelijk gespot rondom de Ginkelse Heide, hier ten noorden van Renkum. Na een aantal meldingen van mensen die de puma hadden gezien, startte de politie een grootschalige zoektocht.
1: Ja, en die zoektocht naar de puma die hield Nederland toen wekenlang in zijn greep. Mede doordat de media erover bleven berichten en berichten. Hier nu aan tafel bij ons zit bioloog Mark Damen, die was destijds werkzaam bij Burgerzoo in Arnhem. En naast hem zit Theo Meder, volksverhalenonderzoeker van het Meertens Instituut. Heren, welkom.
2: Dankjewel.
0: Ja, Theo, jij schreef een reconstructie over dit verhaal, hè, van 21 jaar geleden. Ja. Waar begint dit verhaal mee? Wat waren de eerste berichten?
2: Nou, eigenlijk begon het met één grote klap. Meteen RTL met de mededeling: er is een puma op de Veluwe. Ja. En de politie is op zoek naar hem met een stuk of 60 man. Met terreinwagens en een helikopter. Dus ja, wie ging er nog twijfelen aan...
1: Maar het was meteen boem een feit. Er is een puma op de Veluwe.
2: Kijk, er is natuurlijk het nodige aan vooraf gegaan. Maar dat hebben wij nooit gehoord als publiek.
0: Nee.
2: Dus er zijn wat soldaten in de kazerne geweest. Die hebben hem voorbij zien lopen, dachten ze. En nog wat ooggetuigen. En er was een reekalf gevonden. Een lijk met een kop eraf en een poot eraf. En ja... Toen dacht iedereen van, dat moet wel een puma zijn.
0: Ja. En Mark, jij woont in de buurt van Arnhem. Hoe kwamen die eerste berichten bij jou?
3: Nou, inderdaad, ook uit de media. Ik denk, wat gebeurt hier? Wat is hier aan de hand? Er loopt een puma rond op de Veluwe.
0: Wat was je eerste reactie toen je hoorde dat het ging om een puma op de Ginkelzijde?
3: Eerlijk? Mijn eerste reactie was, het kan niet.
0: Nee.
1: Maar waarom niet dan?
3: Omdat er in Nederland geen puma's voorkomen.
1: Daarom was het zo bijzonder.
3: Niet alleen in het wild bedoel ik, maar ook in dierentuinen niet. En voor zover we weten, ook bij particulieren werden op dat moment ook geen puma's gehouden.
1: Ja, maar het kan natuurlijk altijd dat je dan denkt van ja, misschien heeft een particulier ergens illegaal een puma gekocht. Ja. En dat gebeurt wel eens.
3: Dat zou theoretisch allemaal kunnen, maar dan nog, als zoveel mensen beweren het dier gezien te hebben, nou, dan zou het een fotootje toch anno 2005 ook niet zo gek geweest zijn.
1: Ja, nee. Nou, 2005 maar, ja.
0: Theo, wat gebeurde er in de natuurgebied en in het land nadat die eerste nieuwsberichten over die puma naar buiten kwamen? Wat
2: nou ja, de politie ging allemaal bordjes ophangen van puma gespot, pas op.
1: De politie, hè? Officiële bordjes.
2: De politie deed dat, ja. En tegelijkertijd kwam er een heel puma-toerisme op gang. Dus allerlei Nederlanders kwamen op de fiets hier in de rondte fietsen in de hoop de puma te spotten.
0: Ja.
2: Maar ook wel een beetje bang natuurlijk, want je zou wel eens gegrepen kunnen worden. Ja. Het is een roofdier.
0: Ja.
2: Maar er was gelukkig één fietser die zei, ja, maar ik kan harder fietsen dan een puma kan rennen.
0: Ja.
2: En dat is niet waar.
0: Dat is niet waar. Nee, maar inderdaad, de lokale autoriteiten die namen het verhaal heel serieus. Luister ook maar even naar de woordvoerder van de politie die op het radiojournaal wordt geïnterviewd.
4: Hoe zag het beest eruit? Laten we daar eens mee beginnen.
5: Nou ja, typerend puma. Hij is vrij groot. En lichtbruin van kleur, een vrij grote kop. Echt heel katachtig natuurlijk en lange staart. Ja, zoals een puma eruit ziet.
4: Ja, maar u bent er met 60 mensen mee bezig.
5: Nou, de Marge C die gaat inderdaad in shifts de Edese en de Ginkelse Heide vanavond al afspeuren. Dat doen ze met voertuigen. En ja, dan hopen we toch zo snel mogelijk de puma te kunnen lokaliseren.
1: Ja, Mark Dame, als je dit hoort, wat denk je dan?
3: Ik zit weer te schudden.
0: Je zit echt te lachen.
3: Ik heb de zomer van mijn leven gehad. Ik zal het eerlijk zeggen. Er was geen enkel bewijs. Een puma is overigens niet buitengewoon gevaarlijk. Hè. Ik heb het even nagekeken. Maar sinds 1890 zijn natuurlijk verspreidingsgebied van de puma Noord-Amerika 6 mensen op het leven gekomen door een puma. Dat zijn er 6 te veel. Laten we wel weten. Maar in 135 jaar, terwijl er zoveel puma's daar leven,
0: valt het reuze mee.
1: Maar jij zegt, jij moet erom lachen. En dat snap ik wel. Maar we horen hier wel iemand. Dit is een politievoorvoerder.
3: Ja, zeker.
1: En die zegt gewoon een puma met een grote kop, kenmerkend, bruine vacht.
3: Hij ziet eruit als een puma. Dus het is een puma. Ik kon daar geen spel tussen krijgen.
0: Nee,
3: alleen ik wilde graag een foto zien.
0: Nee, maar toch beweerden heel veel mensen dat ze de puma hadden gezien. En het bleef een mysterie. Dat bleef ook iedereen maar bezighouden, ook alle journalisten. En we hebben een fragment van een persconferentie op 23 juni over de puma, die weer gespot was. En nu hoort u puma-jager Arno van der Valk van de organisatie Pantera.
6: Het dier is 4 hazen groot. Want daarmee kun je het vergelijken. En het heeft de houding van een puma en ook het gedrag. Hier zit een bosrand van waaruit gewapend ingegrepen kan worden. Daarna een zweet- en bloedhond, het dier volgen tot waar die in slaap valt en dan kunnen we meenemen. Dus de kans dat we hem pakken is daadwerkelijk en zeer reëel.
7: Waarom heeft u nu niet geschoten?
6: Wij hadden geen wapen wat over die 40 meter heen kwam, maar het is nu inmiddels wel aanwezig.
8: Er gebeuren hier heel rare dingen. Die man hier heeft het over het dier. Dat is
0: zweet- en bloedhonden.
8: Vier hazen groot. Dat is blijkbaar een lengtemaat.
0: Die ken ik ook nog niet, ja.
8: Maar dit was een organisatie. Pantera heette die club.
3: Klopt.
8: En die man die zegt, we hebben nu een wapen klaar liggen en we gaan erop jagen.
3: En hij deed dat niet zomaar. Hij had opdracht gekregen van de burgemeester van de gemeente Ede. En later ook van de burgemeester van de gemeente Apeldoorn. Hij kreeg daar €300 per burgemeester per dag voor. Niet om de burgemeester te schieten overigens, maar om de puma leven te vangen.
8: Oké, okay. Wat was dat dan voor een club, Pantera?
3: Pantera zat in Nijerbekoop. Daar zit tegenwoordig nog steeds een hele professionele roofdierenopvang voor leeuwen en tijgers uit Oost-Europa. Maar vroeger was Pantera een organisatie die inderdaad van particulieren allerlei katachtig euro per burgemeester per dag voor. Niet om de burgemeester te schieten overigens, maar om de puma levend te vangen.
8: Oké, okay. Wat was dat dan voor een club, Pantera?
3: Pantera zat in Nijerbekoop. Daar zit tegenwoordig nog steeds een hele professionele roofdierenopvang voor leeuwen en tijgers uit Oost-Europa. Maar vroeger was Pantera een organisatie die inderdaad van particulieren allerlei katachtigen opving.
8: Ja. Oké.

0: Ja, laat ik van tevoren zeggen, ik ben aan dat onderzoek begonnen omdat ik dacht, dit is weer zo'n broodje-aap verhaal.
1: Ja.
0: Dus wij weten, internationaal staat dit verhaal bekend als Big Cats Running Wild. De Amerikaanse encyclopedie, die heeft dat allemaal over. Dus in allerlei westerse landen lopen dit soort dieren rond volgens het verhaal, het broodje-aap verhaal. Altijd exoten, altijd gevaarlijk. En wat vaak het geval is, dingen gebeuren en dan ga je een verhaal vertellen. Maar er is ook zoiets als ostentie. Dan gebeurt het omgekeerde. Dan is er een verhaal, dus een broodje-aap verhaal, dat internationaal ook gekend is, waar mensen in gaan geloven. Het beïnvloedt je gedrag, het beïnvloedt je denken en je kijken. Dus als jij iets in de bosjes ziet schuifelen,
1: dan moet dat wel een puma zijn.
0: Omdat dat puma-verhaal al in je kop zit.
2: Ja. Dus dan maakt je hoofd daar automatisch de puma van.
0: Precies, ja.
1: Maar en Theo, hoe kijk jij dan hoe de journalistiek hier destijds mee om is gegaan?
0: Nou, er waren een paar kritische journalisten die mij ook al in een vroeg stadium gevraagd hebben, is dit geen broodje-aap-verhaal? En dat heb ik dus bevestigd, maar dat waren regionale kranten en dat maakte niet zoveel indruk. Na verloop van tijd begonnen journalisten wel te twijfelen. Maar in het begin hadden ze gewoon een prachtig komkommerverhaal.
1: Ja.
0: Elke zomer moet je een keer een komkommerverhaal of een poempoema-verhaal
1: hebben. Ja, precies. Ja.
2: Ik vind het een mooi verhaal, omdat ik ook wel geïnteresseerd ben in dat soort mechanismes. Het is ook een soort van massa-hysterie waar je het over hebt. Ja. Maar wij gingen deze week bezig met dit verhaal. En we zijn blij dat jullie er zijn. Want Mark, wij hebben heel veel betrokkenen gesproken uit die tijd. Ja. Maar heel veel mensen waren uitgesproken negatief.
1: Ja, 21 jaar na dato waren ze helemaal klaar met het Puma-verhaal. En die wilden er niet meer over praten.
2: Nou,
1: en
2: snap jij dat?
3: Dat snap ik wel. Maar wie zegt mij dat het Puma er niet nog leeft?
1: Ja,
3: het monster van Loch Ness, sinds 500 na Christus wordt daarover gesproken.
1: Weet je, het probleem is, ik wil dit gesprek niet bederven, maar ik stond in mijn auto te parkeren en toen kwam ik eerst een kwartelkoning tegen en vervolgens een Puma.
2: Ja, ik zou vijf hazen lang.
3: Ik zou een staatslot kopen vandaag. Want,
2: Maar hoe kan dat dan dat mensen nu daar toch liever niet meer over willen praten?
3: Ik denk dat heel veel mensen toch er een soort van ingetrapt zijn. Die daar echt van overtuigd waren.
2: Ja, is dat het, Theo? Dat
0: mensen
2: zich een beetje schamen bijna?
0: Ja, die hadden hem bijvoorbeeld gezien. Die dachten de puma gezien te hebben. En dan komt daar zo'n meneer uit Amsterdam en die zegt van het is broodje aanval. En dan denken ze, ik word beschuldigd van liegen.
1: Ja.
0: Maar die mensen hebben niet gelogen. Ze hebben alleen niet goed gekeken.
1: Nee, dat is het.
0: Er liep een kat. Of een labrador.
1: Ja, precies.
0: En die hebben ze gezien. En dan voelden ze zich toch een beetje genept als iemand anders zegt van ja, je hebt niet goed gezien. Je loopt te liegen.
1: In 2008 werd de puma toch gespot. Maar dit keer in de vorm van een kunstwerk. Getiteld Kooi met geen puma erin.
0: Ja.
1: Gemaakt door kunstenaar Maarten de Reus. Van veraf lijkt het stalen werk op een kooi met een reusachtige puma erin. Maar wie dichterbij komt, ziet het roofdier langzaam maar zeker verdwijnen. Voor de liefhebber, het werk is te bewonderen in Apeldoorn. Bioloog Mark Dame en volksverhalenkenner Theo Meder. Hartelijk dank voor jullie komst.
0: Graag gedaan.
2: Ja, en dan komen wij aan het einde van het eerste uur van Dijkstra en Leefbeleid de plekken live vanuit Renkum. En dan gaan we er even uit voor de sterren en de wishjournaal.
1: Ja, maar we hebben deze week een iets kortere uitzending door de interland van het Nederlands elftal. Die straks gaat beginnen.
2: Ja.
1: Maar we zijn er wel terug een half uurtje Dijkstra en Leefbeleid de plekken vanuit Renkum. Ja.
2: Vind je toch niet jammer dat die puma, ik zou het zo graag willen geloven, weet je dat?
1: Nou ja, misschien kom je er in Amsterdam vanavond ook wel eentje tegen. Weet je wat ik liever zou zien? Een leeuw.
2: Een leeuw.
1: Ja, midden in de stad.
2: Dan moet je nog een paar drankjes doen, denk ik.
4: BNN VARA. Op NPO. Voetbal.
5: Zometeen. In een extra NOS langs de lijn.
6: Meerdink neemt het mee. Meerdink schiet en Meerdink scoort.
5: De vierde wedstrijd van de Oranje Mannen in de Nations League.
6: De omhaal van blijft liggen. Goal.
5: Deze keer in Eindhoven. Voor de tweede maal tegen Servië.
6: Wat een goal.
5: Langs de lijn, zometeen om 8:30.
6: Ja.
4: Wie luistert, weet meer. Ster. Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek.

0: onderzoek van Bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
1: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
2: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
3: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
4: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
7: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
8: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
6: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
7: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
9: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: NPO Radio 1.
11: 8 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval vanochtend. Een vrachtwagen kantelde toen en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Rijkswaterstaat dacht eerst nog tot vanavond bezig te zijn om de A9 bij Amstelveen te repareren. Maar het werk gaat langer duren, mensen kunnen omrijden via de A10. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd het explosief onder een auto gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte niemand gewond in Eindhoven. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten ook zeker 35 mensen bij gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de dader of daders is nog niks bekend, ook niet over mogelijke motieven. En het Nederlands elftal maakt zich op voor de volgende wedstrijd in de Nations League. Zometeen wordt in Eindhoven afgetrapt tegen Servië. De opstelling is inmiddels bekend. Teun Koopmeiners krijgt een basisplaats als centrale verdediger naast Virgil van Dijk. En verder mag Noah Lang voor het eerst in deze interlandperiode starten. De wedstrijd tegen Servië begint om 9:15. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst nog grijs, maar later is er meer zon en wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
13: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu bij Dirk, Wagner Piccolini's, 1,69. Klein prijsje toch?
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
5: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: NPO Radio 1. BNN VARA.
8: Dijkstra en Even Blij ter plekke.
9: Ja. Goedenavond en welkom terug bij Dijkstra en Even Blij ter plekke. Ik klink in één keer als een gastoel. Hoe je dat? Goedenavond. Live vanuit restaurant De Beekdalhoeve in Renkum.
10: Ja, straks houdt Els Knapen, of eigenlijk ja, nu al bijna, een pleidooi voor een vrouw die naar wie in Renkumse straat vernoemd zou moeten worden.
9: Ja, en we gaan het hebben over nieuwe stikstofmaatregelen hier in Gelderland die tot een crisis in de provinciepolitiek hebben geleid. En er is live muziek natuurlijk van Jack Jarrett.
11: Ook ik, Birgit Lewis, wil meer vrouw op straat.
10: En nou zat jij er gewoon dwars doorheen.
9: Ja, sorry. Wie was het?
12: Birgit Lewis.
9: Birgit Lewis. Birgit Lewis wil meer vrouw op straat. Want vol strijdlust zit de redacteur Els Knapen weer bij ons aan tafel. Want in iedere plek waar wij komen pakt zij de provincieplattegrond bij de hand. Gaat daar met een stofkam doorheen. En komt dan stevast op de proppen met een vrouwspersoon die nog geen straatnaam heeft. Maar die wel zou moeten hebben. Ja,
10: ik ben ontzettend benieuwd welke vrouw uit de gemeente Renkum dringend geëerd moet worden. Maar voor je onthult wie dat is, wilde jij nog een filmintro uit 1977 laten horen?
12: Ja.
9: Ja?
10: We maken er maar gelijk een filmquiz van. Welke film is dit?
13: It's hard to remember now, but Europe was like this in 1944. The Second World War was in its fifth year and still going Hitler's way. German troops controlled most of Europe. D-Day changed all that.
10: Ja, Erik, jij bent natuurlijk een groot filmkenner.
9: Ben ik.
10: Jij kijkt wekelijks in ieder geval western.
9: Ja, ook
10: maar deze herkende je wel.
9: Ja, A Bridge Too Far.
10: Juist hem.
9: Sean Connery, Anthony Hopkins, Michael Caine, Stop de Tijd. Maar dat zijn allemaal mannen, toch?
12: Ja, dat klopt. Maar je hoorde actrice Liv Ullmann in de rol van Kate ter Horst. En Kate, die komt hier uit de gemeente en verdient een straat.
9: Oh, oké. Okay.
12: Kennen jullie haar?
9: Nooit van gehoord.
12: Nee. Nou,
9: Kate ter Horst.
12: Het wordt tijd. Ja, door de geallieerden werd ze wel The Angel of Arnhem genoemd. En dat zit zo, want in september 1944 ziet Kate talloze witte pluimpjes neerdwarrelen. Parachutisten, duizenden.
14: Operation Market Garden.
12: Ja, zij dacht, zijn we dan eindelijk vrij? De vrijheid lonkte. Maar inderdaad, de operatie was begonnen. Een grote poging van de geallieerden om bruggen te veroveren op de Duitsers en zo door te kunnen stoten naar Berlijn. Maar jullie weten het, hè, dat is jammerlijk mislukt. Bij de slag om Arnhem vielen vele, vele duizenden doden. En Kate die was toen 38 en woonde met haar man en 5 jonge kinderen in een oude pastorie in Oosterbeek. Haar man die zat bij het verzet en zat elders ondergedoken. En dan, de dag na die luchtlanding, klopt er een Britse dokter aan. We horen Kate ter Horst zelf in 1964.
15: Als ik eraan terugdenk, dan zie ik weer voor me hoe op die zondagmiddag ineens een kleine jeep voorreed. De dokter eruit sprong, een jonge man van 24 jaar, en die op de stoep stond en vroeg: kun ik hier een paar gewonden binnenbrengen? Ik zal er niet veel hebben. En wij zeiden ja, komt u binnen. En we waren maar al te blij dat we hem konden helpen natuurlijk. En we waren allemaal toen nog niet erop verdacht dat zelfs die avond er al 25, 30 gewonden zou liggen in één kamer. En de volgende dag toen ik boven kwam, de hele gang en de andere, alle kamers beneden in dit huis, helemaal vol lag met gewonden. Ik kon eigenlijk nauwelijks tussen zijn deur.
9: Ja. Wat, ik kon nauwelijks tussen zijn deur.
12: Ja, het was een deftige daal.
9: Ja.
12: Ze kwam oorspronkelijk.
9: Maar wat een beeld, he. Zo'n hele bovenverdieping van een huis. Helemaal vol met gewonde soldaten.
12: Ja, zelfs in de wc lagen de gewonden. 300, uiteindelijk 300, voornamelijk Britse soldaten, werden bij haar verpleegd. En voor Kate, dienstmeisje Nel en haar 5 kleine kinderen, waaronder haar babytje, is er nog maar 1 plek over, de kelder. Dus daar schuilen zij dagenlang. Een generaal die gewond in het huis ligt, vertelt later, en nu citeer ik, ze was druk met haar kinderen voeden en toch verwaarloosde zij haar soldaten niet. Vraag niet hoe. Ze hielp de jonge arts en zijn ziekenverzorgers. Ze troostte degene die op sterven lagen en sprak de gewonden moed in. De hele kamer leefde op als zij binnenkwam.
9: Zo, wat een mooi citaat.
12: Bijzonder, hè? Ja. En ze werd ook echt als een moeder gezien. Ze was 38, dus hè, zo oud was dat nog niet. Maar in ieder geval een moederfiguur. En die pastorie die lag geïsoleerd in de frontlinie, midden in de frontlinie. Geen stromend water, geen eten. En Kate die schepte het water noodgedwongen uit de spoelbak van de wc en ging dan rond bij die mannen om ze om de beurt een slokje te laten nemen. Ze offerde haar kleding op, lakens, gordijnen, allemaal als verbandmiddel. En wat het eten betreft, als de mannen er helemaal doorheen zaten, dan deelden ze gewekte kersen uit. Of een lepeltje bessensap uit haar zo kostbare voorraad. Met intussen dus 5 jonge kinderen in de kelder, hè, die ook eten, drinken en kleding nodig hadden. En ze hadden geen idee hoe lang ze daar nou nog zouden moeten blijven zitten. Maar het bekendste beeld van Kate is dat ze een psalm voorleest uit de Bijbel van de Britse veldpredikant. In de film Theirs is the Glory uit 1946, dus vlak na de oorlog, speelt Kate zichzelf terwijl ze die psalm voorleest.
14: All I can do for you is to read a few lines of a psalm. I just read them to my own children. Shall I? Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that flieth by day.
12: Ja. Wees niet bang, zegt ze eigenlijk.
9: Ja, maar een mooi fragmentje horen. Ja. Het is natuurlijk nagespeeld, maar je hoorde gewoon het oorlogsgeweld in de achtergrond.
12: Ja, en zo was het ook. En dat zijn natuurlijk precies de woorden die die zwaargewonde jonge kerels met overal wapengekletter en explosies om zich heen nodig hadden. Het gevoel van veiligheid. Nou, 1 keer per jaar wapperen de airborne vlaggen hier in de omgeving. Hè? 4 in de wind, vorige maand nog. Intussen liggen ze weer op zolder. Maar wat mij betreft is elke dag een dag om stil te staan bij, ja, bij onze vrijheid. En bij die duizenden en duizenden doden. In Kate's tuin alleen al werden 64 mannen begraven.
9: Zo.
12: En ik weet niks over de oorlog. Hè. Ik heb het natuurlijk niet meegemaakt. Maar ik bewonder Kate's filosofie. Want zij vond, hoe groot de verwoesting ook is, hoeveel dood, verderf en wanhoop je ook ziet, er is altijd menselijkheid. En altijd hoop. En of dat nou een klaproos is, of een vrouw die je voorleest, terwijl alles om je heen kapot gaat, het is er, als je maar goed kijkt. The Angel of Arnhem, of eigenlijk de Engel van Oosterbeek, die mogen we elke dag eren, vind ik. Dus ik zou zeggen, gemeente Renkum, plant de paal in de grond, schroef dat bordje eraan, want het is hoog tijd voor de Kate ter Horststraat. Wij willen meer vrouwen op straat.
9: En zo is het.
10: Ja, ik mag toch hopen dat de gemeente Renkum goed heeft opgelet, want Kate ter Horst verdient absoluut een eigen straat.
9: En wij hebben nog plek voor een laatste nummertje van Jack Jarrett. Wat gaan jullie spelen? En Jack, je moet ook even vertellen wie je bij je hebt.
16: Ja,
9: we horen alleen jou de hele tijd, maar je hebt die man mee.
16: Ja, kost nog moeite gespaard. Hugo Filius, mijn toetsenist.
9: Ja, Hugo Filius, dames en heren. Ja, ja, nou klink ik in één keer weer Wilfred Gené, hoor je dat?
10: Ja. Ja, top zo.
16: Ja, we gaan Guilty Pleasure spelen en er komt een meezingstukje voor jullie. Dus bereid je vast voor. Ja.
9: Oké, we zitten op scherp. Hier is die, Jack Jarrett.

0: Jack Jarrett, Guilty Pleasure. Dank jullie wel. Gelderland heeft vorige week nieuwe maatregelen vastgesteld om stikstofuitstoot te reduceren. En daarmee loopt de provincie vooruit op de landelijke plannen van landbouwminister Jamie van Essen. Gelderland wil de natuur herstellen en de vergunningverlening weer op gang brengen.
1: Maar zonder slag of stoot ging dat niet. In een vergadering van maar liefst 14 uur besloot de BBB-fractie uiteindelijk om individueel te stemmen. Dus iedereen apart stemmen. En dat ging gepaard met veel emoties.
2: Als statenlid, moeder en als partner van een melkveehouder weet ik dat de keuzes die we hier maken ernstige gevolgen zullen hebben. Ze raken gezinnen, ondernemers en de toekomst van onze landbouw. Het werk dat onze gedeputeerde heeft gedaan, daar geloof ik in en ben ik oprecht trots op. Maar het is niet genoeg.
0: Josette Rijsemus was dat en die stemde dus tegen. Maar ondanks die tegenstemmende BBB'ers werden de stikstofmaatregelen toch aangenomen. In een gemeente als Renkum, die grotendeels uit Natura 2000-gebied bestaat, zullen boerenbedrijven dat zeker gaan merken. We praten hierover met Rick Loeters, fractievoorzitter van BBB Gelderland, en Renkumse bioboer Jan Wieringa. Van harte welkom, heren.
3: Dankjewel.
1: Ja, even te beginnen met u, meneer Loeters, ook van de BBB-fractie. We horen uw collega, mevrouw Rijsemus, ja, die was emotioneel. Snapt u dat?
3: Dat begrijp ik helemaal. Er waren, eigenlijk in de hele fractie was het eigenlijk wel heel emotioneel de hele dag. Kijk, we hebben met onze fractie vanaf het begin dat dit voorbereidingsbesluit in 2025 is genomen, dat deze stroken zouden komen, hebben we eraan meegewerkt. Alleen in juni 26 kwam daar ook de landelijke stikstofbrief overheen. En toen kwam de twijfel van, ja, wat doen we deze mensen aan? Kijk, wij staan achter ons gedeputeerde, Ans Mol, en haar ambtenaren die dit beleid voorbereid hebben. Daar staan we achter. Alleen door die stapeling zagen een aantal mensen het niet meer zitten van wat gaan we de mensen aandoen? En ik heb zelf voorgestemd.
1: Ja, dat wil ik net vragen, want u hebt zelf voorgestemd. Hè?
3: Ja,
1: want
3: omdat
1: ik voel die worsteling in jullie fractie. U hebt voorgestemd. Waarom?
3: Omdat het een duivels dilemma is. Zelf ben ik een groot tegenstander van dat we nog steeds een stikstofwet hebben in Nederland. Ik denk dat we een stikstofwetprobleem hebben en dat we minder een stikstofprobleem hebben. We moeten actief in de natuur kijken. Wat is er aan de hand? Is het hier in de beek, daar water of wat anders?
1: We hebben het nu even over die wet, hè? Maar die is er nou eenmaal?
3: Nou, in de provincie hebben we nu het beleid aangenomen. En ik heb voorgestemd omdat anders een grote kans is dat er heel veel boeren en ondernemers in die stroken met handhavingsverzoeken van een bekende meneer uit Nijmegen zouden te maken krijgen. Dus daarom heb ik voorgestemd.
1: U bent bang voor meneer Vollebroek en zijn organisatie bijvoorbeeld?
3: Ik ben niet bang voor de heer Vollebroek en zijn organisatie, maar wel voor de dramatische gevolgen wat dat zou kunnen hebben. Ja, en dat is dus een duivels dilemma waar we in de fractie voor stonden. En daarom heb ik als fractievoorzitter gezegd, we maken hier een soort van medisch-ethische kwestie van. Iedereen mag vrij stemmen.
0: Ja. Over die nieuwe maatregelen. Er komt dus nu een zone van 500 meter rond de Veluwe en kleinere Natura 2000 gebieden in Gelderland. En in die zones komt een verbod op nieuwe stookinstallaties voor bedrijven en nieuwe veehouderijen. 5 jaar later volgt er een verbod op kunstmest met stikstof. En vanaf 2035 dan gelden er echt fors lagere uitstooteisen. Meneer Wieringa, bioboer, hoe kijkt u eigenlijk naar deze plannen?
4: Zijn draconisch, voor mijn collega's. Gaat heel ver. Maar ja, wij als biologische boeren, er kan nog wel zijn hoor, dat er links of rechts iets is wat nog gerepareerd moet worden. Maar daar is overal de intentie om te zeggen van, het kan toch niet zo zijn dat biologische boeren daar ook door geraakt worden. Want we zijn super extensief. Onze mest bevat 60% minder stikstof dan het gemiddelde in Nederland.
0: Ja.
4: Dus ja.
0: Eventjes, hoe komt dat eigenlijk?
4: Dat komt omdat wij rechtstreeks leveren aan de consument.
0: Ja.
4: En wij vragen de consument, wilt u graag melk uit kunstmest of uit mest of uit klaver?
0: Ja.
4: En dan zegt de consument, doe mij maar melk uit mest.
0: Ja, wat
4: en dat betekent dus dat wij gebruiken geen kunstmest. We gebruiken weinig krachtvoer. Als je diezelfde vraag stelt aan consumenten, wilt u melk uit
0: Koeien met krachtvoer?
4: Uit gras of uit krachtvoer.
0: Ja, gras.
4: Ja, dan zegt 99% doe mij mijn gras. Sommigen zeggen nog van, goh, hoezo ook alweer. Ja. Maar goed, hè, dus, dus daardoor, doordat we weinig krachtvoer
0: met stikstof... Ja, meneer Loetens, u wilde daarop reageren?
3: Ja, dat is natuurlijk biologische landbouw is fantastisch. Maar als alle melkveehouders in Nederland over zouden gaan naar biologisch, dan stort die markt in. En heel veel consumenten zeggen inderdaad van wij willen biologisch, maar in de supermarkt kiezen ze toch vaak wat anders. Ja. En ik wil daarbij ook zeggen dat een gangbare boer ook nooit meer kunstmest of wat dan ook zou gebruiken als nodig is. Want dat is de kostprijs verhogend.
1: Ja, ja, dat begrijp ik wel. Maar ik proef toch in uw woorden, meneer Wieringa. Want u hebt op een gegeven moment in uw boerencarrière... hebt u waarschijnlijk een beslissing genomen dat u zegt... ik word een bioboer.
4: Ja.
1: Wanneer was dat dan?
4: Dat was in 1999.
1: Zo, dat is al een tijdje terug.
4: Toen ben ik begonnen als boer. Dus ik ben ook niet van huis uit boer, maar ik had een kantoorbaan. En toen dacht ik van ik wil er een inkomen uithalen. En toen was voor mij als startende boer de overweging... En ik was sowieso voor duurzaam, et cetera. Maar ook om er een inkomen uit te kunnen halen... was voor mij de overweging, ik ga biologisch... want dan heb ik meer kans dat ik er een inkomen uit kan halen. Dan heb ik het even over
1: startend. Maar dat was toen al voor u al een bewuste keuze... dat u toen eigenlijk dacht van, als ik zo naar de toekomst kijk... is dat misschien een betere pad voor mij?
4: Ja. Ja.
0: Maar wat u dacht er meer inkomen uit te halen... Mm-hmm. Dat, dus het was eigenlijk vanuit commerciële gedachten bedacht...
4: Ja, beide. Ik heb ook eerst een enquête rondgedaan met van wie wil er mijn producten gaan gebruiken.
0: Ja.
4: Dat was toen 20%. En in die zin heeft Rick gelijk.
0: In de supermarkt
4: dat is maar 20%.
0: Ook.
4: Maar er zitten hier zo'n 100.000 mensen in de buurt. Als 20% daarvan gaat meedoen, dan is dat best aardig.
0: We hebben
4: nu 3600 gezinnen die lid zijn van onze boerderij en die consumeren.
0: Maar als u geen niet-biologisch zou boeren, waarom zat daar geen brood in dan?
4: Nou, mijn inschatting was dat de consument... en ik was startend, dus ik moest zien dat ik de hoogste marge zou halen...
0: Mm-hmm.
4: dat de consument meer geïnteresseerd zou zijn in biologisch.
1: Ja. Nou hebben wij, toen wij bezig waren met deze uitzending... hebben wij ook contact gezocht met veel andere boeren hier uit de omgeving. Ik zal maar zeggen, wat klassiekere boeren. Veel die wilden liever niet aanschuiven. Een van hen die zei, en dan citeer ik... wij staan nu op het schafot, onze doodstraf is uitgesproken... alleen de datum, daar durven verantwoordelijke mensen die erover gaan... die durven dat nog niet te noemen. Meneer Loetens, snapt u die reactie van veel boeren? Dat die zeggen van ja, jongens...
3: Die snap ik meer dan dat het gevoel is. Want het wordt maar gestapeld en gestapeld. De boeren hebben al vanaf 1990 meer dan 69% reductie gehad. De afgelopen jaren is alleen al door alle stoppersregelingen... is er ook nog eens een keer rond de 20-30% minder uitstoot. Dus wanneer is het genoeg? En wij zijn van mening... dat je moet kijken naar de natuur. Wat is het probleem in de natuur? Is het water? En als het stikstof is, moet je daar ook naar kijken. En in veel gevallen is het niet stikstof het probleem. Dus zijn we wel met de juiste dingen bezig. Zoals iedereen weet, in Brussel is er nooit over stikstof gesproken. Je moet die natuur goed beheren. Ga dan in die natuur en ook daadwerkelijk met de poot in de klei... kijken wat er aan de hand is.
0: Maar
3: dat gebeurt niet.
0: Dat zegt u nu, maar u heeft... Wat voor reacties heeft u eigenlijk van boeren gekregen... omdat u toch voor deze nieuwe maatregelen heeft gestemd?
3: Dat ik persoonlijk de reacties... ik heb heel wat boerenleiders zeg maar gesproken... en ook tijdens de vergadering, want 14 uur... daar had ik tijd voor om ook af en toe wat mensen te bellen. En die zei letterlijk van... Rick, het is een duivels dilemma, maar als ik dan kijk... zeggen ze van naar de plannen in de verschillende provincies... dan heeft de provincie Gelderland nog het minst beroerde. En wat ik zeg, ik heb voorgestemd... omdat ik mijn gedeputeerde steun... maar vooral dat we die vergunningverlening... weer op gang kunnen brengen. En dat is ook een van de eisen. En we hebben de toezegging van GS gekregen... dat mocht door de landelijke maatregelen... er stapeling van maatregelen bij die boeren komen...
0: Mm-hmm.
3: dan gaan wij terugdrukken... en dan gaan we dat van tafel zien te krijgen.
0: Ja.
3: En daar zat ook de angst bij de rest van de fractie... dat gaat ons nooit lukken.
1: Ja, dat snap ik. Maar wat ik wel interessant vind... is dat veel boeren die zeggen... Ja, wij voelen ons eigenlijk totaal overvallen door dit beleid. Hè. Het komt als een soort van stoomwals over ons heen. En nu staan we met de rug tegen de muur. Meneer Wieringa, u bent ook al actief als boer al sinds eind jaren 90. Snapt u dat boeren dat zeggen? We worden helemaal overvallen door al deze regels.
4: 40 jaar geleden hadden we het al over een mestoverschot. Daar is van alles nog wat tussendoor gekomen aan terminologie. Er wordt 2 à 3 keer zoveel land buiten Nederland gebruikt om hier voer naartoe te halen. Ja, ik begrijp wel dat het zo gekomen is. Maar ja, erg logisch is het niet om zoveel... En wel economisch op het ogenblik, hè?
0: Ja.
4: Om zoveel voer uit het buitenland te halen.
0: Ja.
4: En ik wil nog even terugkomen op dat het probleem gaat ontstaan... dat er heel veel boeren biologisch zouden kunnen worden. Daar heeft de stikstofbrief van de minister in voorzien. Want daarin staat dat... als de markt niet uit zichzelf zorgt dat er meer geconsumeerd gaat worden... dan komen de wettelijke maatregelen.
3: Sorry.
0: Ja, wat?
4: Nou, dat is dé oplossing voor alle boeren in Nederland.
1: Welke dus, wettelijke maatregelen bedoelt u dan?
4: Nou, dat gezegd wordt van... en dat gaat vanaf 30 december gebeuren voor hout... of voor producten die ontbossing hebben tot gevolg gehad...
0: Ja.
4: Dat er geen producten meer verkocht mogen worden... die ontbossing tot gevolg hebben gehad.
0: Ja.
4: Diezelfde analogie kun je neerzetten voor duurzame
0: voor
4: producten.
0: Agrarisch,
4: je kunt zeggen van alleen
0: alleen
4: A-merk koelkasten, A-label koelkasten mogen verkocht worden... of alleen duurzame producten.
0: Waarom lacht u daar zo om?
3: Nou ja, de biologische landbouw, wat een schitterende bedrijfstak
0: ja,
3: is...
0: Ja.
3: is 2,5%, voor de melkveehouderij is het ongeveer 2,5% van de productie. En dan gaan we tegen de mensen zeggen dat ze in de supermarkt zeggen... van tegen de supermarkt zeggen, u moet verplicht... alleen nog dit soort producten mag u verkopen. Nou, de producten die in Nederland verkocht worden... die gaan richting Duitsland en verderop... Europa in, want 80-90% blijft gewoon in Europa, 80% in Duitsland. Dus dat vindt zijn weg wel. Alleen de prijs in de supermarkt, die gaat sky high. Dit gaat never nooit werken.
4: Ja. Nee, die prijs die gaat naar beneden. Want als er alleen nog maar biologische yoghurt in de supermarkt mag liggen... dan kan daar die schaal vergroten. En dan krijg je daar dat als de boer 15 cent meer krijgt... dat de consument ook 15 cent meer moet betalen.
0: Ja, ja. Ja,
3: en dan gaan we met z'n allen naar Duitsland en België boodschappen doen. Gelijk
4: denken. Maar die gaan ook mee, want die zitten natuurlijk met dezelfde problematiek. Die moeten naar 25% duurzame landbouw, biologische landbouw. Ja. Dat gaat er ook niet vanzelf.
1: Maar meneer Loeters, ik vind wel, meneer Wieringa zegt wel iets heel interessants. Die zegt van ja, kijk, bijvoorbeeld als het hebben over dat mestoverschot en dat soort dingen, dat zien we eigenlijk al jaren en jaren aankomen.
3: Nou, daar kan ik op zeggen.
1: En natuurlijk heeft Nederland voortdurend een uitzonderingspositie bedongen in Brussel. En op een gegeven moment zeggen ook mensen, ja, dat houdt ook een keer op. Dus nou ja, dan kun je toch wel zo heel... Het is een beetje gek dat boeren zich daar zo overvallen voelen.
3: Nee, dat is ook niet zo. Het is zo dat de regelgeving steeds de plafonds naar beneden getrokken hebt... van wat je aan organische mest, wat ik volledig eens ben met Jan... dat de beste is voor de voeding van de bodem en voor de voeding van de plant. Hier in Wageningen heeft de heer Herman de Boer een onderzoek gedaan... dat we mogen nu maximaal 170 kilo stikstof per hectare op grasland brengen... uit organische mest... en de rest mag aangevoerd worden met stikstof. In mijn ogen ook totale waanzin. Daar is uitgekomen uit dat onderzoek. We kunnen veel beter 350 kilogram stikstof uit organische mest op het grasland brengen... en dan juist minder kunstmest. Dus ik denk dat daar de kunstmestlobby heel goed werk gedaan heeft. Maar als je puur praktisch en naar de onderzoeken... ook van Wageningen Universiteit kijkt... kun je beter meer organische mest op de grond brengen. En dan heb je naar verhouding een veel lager mesten. Ik zie geen mestprobleem. Het is
1: meneer Wieringa, nog heel even. Hè. Zou u die boeren die nu zeggen... ja, we staan met onze rug tegen de muur... Hè, zou u die nog aanraden om te zeggen... turn je bedrijf om tot een biologische boerderij?
4: Ik denk dat heel verstandig is... want ze staan straks in een hele sterke positie. He, dan mogen supermarkten alleen nog maar biologische yoghurt verkopen... of biologische rode kool. We hebben het nu over stikstof. Dan moeten de verwerking en de handel... moeten op zoek naar boeren die dat willen gaan doen.
0: Ja.
4: Die boeren zeggen dat wil ik wel doen. Maar als u niet goed betaalt, dan exporteren we het naar het buitenland.
0: Ja. En dan moeten ze nog wel betalen.
4: Het buitenland komt zeker om de hoek kijken. Dat is best handig dat we veel exporteren.
0: Ja.
4: Want die boer staat op dit moment sterk. En op een gegeven moment...
1: We moeten eruit, want we gaan voetballen zo. Mag ik jullie bedanken. Jan Wieringa en Rick Loeters.
3: Dank u wel.
0: Ja, dit was ter plekke live vanuit Renkum. Ga lekker naar Nederland zelf te kijken. Wat denk je?
1: Nou, het is vooral nog ver rijden.
5: BNN VARA. NPO Radio 1.
6: De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde daar een vrachtwagen en daardoor zijn er diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad en daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst heeft in een buurt in Eindhoven een deel van een explosief weggehaald. Vanmiddag werd het explosief onder een voertuig gegooid en ontplofte het deels. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond. En Xandra Velsenboer gaat naast het shorttracken ook lange baan schaatsen. Ze wil het één keer in de week doen om even iets heel anders te proberen. Van een serieuze uitstap naar de lange baan is voorlopig alleen nog geen sprake. Velsenboer zegt dat het antwoord op die vraag op dit moment nee is, omdat ze het shorttracken nog het allermooiste vindt.
5: NPO Radio 1.
7: BNN VARA.
8: De Rode Draad. Knoopt de losse eitjes aan elkaar.
9: Lid van de kindergemeenteraad in Hoorn. Goedenavond, Elise. Ik dacht, jij hoort al lang op bed te liggen.
10: Nee, zeker niet voor dit telefoontje.
9: Kijk, zo verkoop je dat.
11: Ik wil niet mensen inderdaad helemaal de put in praten. Nee. Dat ga ik zo meteen wel doen. Maar... Okay.
9: Of iemand zegt, hallo, ik vind je knap, ik wil met je zoomen.
12: Vind ik naar heel heftig, hoor. Als iemand zo direct naar je toe komt en zegt, ik vind je knap, ik wil... Nou...
9: Ja.
7: Sport, kunst, cultuur en politiek. De Rode Draad. Met Natasha Gibbs en Stefan Komduur. Maandag tot en met donderdagavond van 7 tot 9. En vrijdagmiddag van 2 tot 4.
5: NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
13: Ster. In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
14: Nu, later en altijd.
15: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
16: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
17: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
16: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
18: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
19: Nee, ik heb een leiding geraakt.
18: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
20: Ah, hier kan het.
18: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
13: Ster.
21: Denkt u wel eens na over wat u nalaat? Verhalen? Herinneringen? Of iets wat nog langer meegaat? Een toekomst zonder diabetes. Een ziekte die mensen van hun vrijheid berooft, elke dag bezighoudt en tot hartkwalen, nierfalen of dementie kan leiden. Stelt u zich eens voor dat de volgende generatie zonder die dreiging mag opgroeien. Iedereen vrij van diabetes. Daar kan uw nalatenschap aan bijdragen. Download de brochure op diabetesfonds.nl.
22: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
23: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
24: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson.
25: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
26: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten.
0: Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
1: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
2: NPO Radio 1.
3: Langs de lijn.
4: Jeroen Stomphorst.
6: Een heel goedenavond. Welkom bij een extra lange zondagavondeditie van Langs de Lijn. De eerste interlandperiode onder Xavi Hernandez wordt vanavond afgesloten in Eindhoven. Met een interland tegen Servië. Het 100ste interland wordt dat voor Virgil van Dijk. En er is ook nog een verrassende opstelling. We gaan naar Aman Afsaroglu.
26: Ja, maar op deze 4 oktober, Dierendag, heeft bondscoach Xavi toch opeens een konijn uit de hoge hoed getoverd. En dat konijn luistert naar de naam Teun Koopmeiners. Die staat opeens centraal in de verdediging naast de jubilaris Virgil van Dijk. Dat is een opvallende wijziging in de opstelling van het Nederlands elftal.
6: Ja, en daar vindt Hedwigis Maduro vast ook wat van. Hij is vanavond onze analist. Maar eerst weer even terug naar Eindhoven, waar dat duel dus wordt gespeeld vanavond. Onze commentatoren naast Arman zit ook Jeroen Elshoff. Mannen, een heel goede avond. Nog meer verrassing in de basisopstelling of is dat eigenlijk niet mogelijk?
27: Nou, het was eigenlijk niet zo'n grote verrassing dat de twee op het middenveld terugkeerden. Reinders en Gravenberg. U hoort op de achtergrond het Wij houden van Oranje gezongen door een stuk of 9... zangers en zangeressen in de middencirkel met allemaal mooie lichtjes. De sfeer zit er goed in. We moeten wel even ons stem flink verheffen om er bovenuit te komen. Ik hoop dat dat lukt met verder. Ja, gelukkig maar. Noah Lang als linksbuiten. Dus zijn invalbeurt heeft ervoor gezorgd. Zijn goede invalbeurt dat hij nu een basisplaats krijgt in de ploeg van Xavi Hernandez. Geen Timber dus. Wel Koopmeiners. Reinders en Gravenberg zijn dus terug. En Noah Lang speelt voor Van Bommel. Verder zien we de namen die we eigenlijk wel hadden verwacht. Met dus weer Max Meerdink in de spits bij het Nederlands elftal. En het gaat natuurlijk vooral allemaal om de man die al in de spelerstunnel klaar staat. Virgil van Dijk, de elfde Nederlander die de 100 interlands gaat halen.
26: Ja, het wordt zijn avond en hij gaat er ongetwijfeld van genieten met zijn hele familie hier aanwezig op de tribunes in Eindhoven tegen een tegenstander, dus Servië, dat het niet heel makkelijk heeft. Ze zitten in een reeks vol nederlagen, ook de 3 eerste wedstrijden in deze Nations League verloren. En ze zijn flink aan het roleren geslagen. Er staan 7 andere spelers in de basis ten opzichte van de verloren wedstrijd tegen Duitsland. Wie wel speelt is Dusan Tadic. Hij voorin bij de Serviërs. Geen plek in het elftal voor Filip Kostic in zijn eigen stadion, want hij speelt voor PSV. Maar hij start op de bank bij Servië, dat een 4e nederlaag op rij in de Nations League dus probeert af te wenden op de avond van de captain van Virgil van Dijk. Het moet zijn avond worden. Hij gaat zo dadelijk beginnen aan zijn 100ste interland voor het Nederlands elftal.
6: We komen zo bij jullie terug als die wedstrijd gaat beginnen. Ik zei het al, Hedwigis Maduro hier in de studio. Hedwigis, ja, dat is wel een verrassing, hè, dat Koopmeiners daar speelt.
28: Ja, zeker. Hij komt toch altijd wel als verrassing telkens in het elftal. Hè. Je denkt, hij is al onder Koeman rechtsbuiten eens een keer ingevallen.
6: Ja.
28: Deed hij het best wel aardig. Nu staat hij weer links centraal. Dus,
6: het duizend dingen doekje van het Nederlands elftal. Nou, laten we eens gaan luisteren wat het idee is. Want je kunt nog van alles over denken natuurlijk. Want waar staat hij dan echt? Ja, op papier staat hij links centraal. Maar staat hij dat ook zometeen in het veld? Laten we gaan luisteren naar Xavi Hernandez. Hij spreekt met Jeroen Stekelenburg.
29: He will play as a center back because we expect that we need a very good build-up. He understands very well the free man. He can switch play. He can do the filter passes. He has the capacity to do a very good building up.
30: Yeah, that's the reason that he's sort of a midfielder in the last line. That he's good in passing the ball.
29: Exactly.
30: Is that the reason that you choose him over Nathan Ake, over the other maybe defenders that you have in the squad?
29: Yeah, because there are two reasons, in defense and then in attack. Because we want to attack better, you know, progress better. And I think Koop have the capacity to do this.
6: Ja, Koop is Teun Koopmeiners. Goed in de bal, zegt Xavi. En daarvoor krijgt hij bijvoorbeeld, daarom krijgt hij de voorkeur boven bijvoorbeeld Hato, Ake. Je kan ook nog iets bedenken met Van der Ven in het centrum natuurlijk. Hedwig, wat vind je van deze oplossing?
28: Wel een duidelijke oplossing vanuit zijn oogpunt. Hè. Dus vanuit het balbezit denken vooral. Want Ja. Daarin snap ik het wel, want het is eigenlijk een middenvelder. Hè? Dus eigenlijk moet je wel beter worden daarin. Maar ja, dan moet je ook verdedigen. Dus het is maar hoe je het bekijkt. We weten ook allemaal dat Dumfries altijd opkomt. Hè? Dus misschien eindig je of ga je juist opbouwen met 3 verdedigers. En ik denk dat hij dat wel heel goed kan.
6: En het is ook zo dat, dat Oranje speelt tegen Servië. Het is geen Argentinië.
28: Nee, zeker.
6: Dat scheelt ook, toch?
28: Ja, zeker. En ze verwachten natuurlijk dat ze heel vaak de bal gaan hebben. Net zoals in de uitwedstrijd. Hè? Dat je goed aan de bal moet zijn. Daarin kan je koopmijn dus wel echt achterin zetten. Ik denk ook een beetje met de veldbezetting. Daar moeten we goed op gaan letten. Hè? Gaan we spelen zoals tegen Griekenland een beetje in de tweede helft. Dus Summerville op 10. Dat we een ruit gaan maken en Dumfries heel hoog.
6: Ja.
28: Of dat Dumfries gewoon hoog ook gaat en Summerville het breed blijft houden. Dus daar moeten we het een beetje gaan opletten.
6: Maar kan dat ook te maken hebben met de positie van Koopmeiners? Want dat is natuurlijk geen pure verdediger. Dus je zou kunnen zeggen, hij speelt misschien iets meer voor de verdediging. Als je dan ook nog Dumfries naar voren laat gaan, dan hou je achterin weinig hoofd.
28: Ja, nee, maar ik denk als Dumfries naar voren gaat, dan blijven we met Van Dijk, Koopmeiners en Van de Ven achterin houden. Echt 3 spelers die verantwoordelijk zijn voor de opbouw.
6: Je kunt ook zeggen, achterin heb je mannen als Van de Ven, die dus altijd centraal speelt bij zijn club. We hebben AK, die kan centraal. Hato speelt basis linksback, waardoor Van de Ven binnen. Wat zegt dit over die spelers die dus niet op hun favoriete plekje worden gezet?
28: Dat is wel een duidelijk signaal.
6: Ja.
28: Dat zij ook moeten verbeteren aan de bal. Want normaal gesproken moeten zij ook in staat zijn om goed de bal rond te kunnen spelen. En de juiste vrije man moeten kunnen vinden op het veld. Dus het is wel een duidelijk signaal. Want Koopmeijer is duidelijk een middenvelder. Heeft zelfs als 10 vaak gespeeld. AK en Hato, die moeten wel aan de bak gaan.
6: Ja. Je kunt zeggen, bij de vorige wedstrijd, een uitstekende invalbeurt. Was iedereen wel het over eens, volgens mij, van Zirkzee, hè? Ja. Had jij niet verwacht dat hij in de spits zou gaan spelen?
28: Ik denk dat hij al wel weer gaat invallen. Hè. Meerdink gaat het denk ik weer niet 90 minuten volhouden.
6: Nee,
28: ik denk
6: ook dat daarom ook misschien, hè, dat roleren iets meer. Ja. Timber speelt natuurlijk ook niet achterin. Hè. Dat is eigenlijk de reden waarom Koopmeijer speelt. Want die komt net terug van een
28: blessure. Maar ik denk ook wel dat hij vertrouwen wilt geven aan Meerdink. Een spits is toch een ander geval vaak. Die hebben juist vertrouwen nodig. En hij geeft Meerdink weer de kans om zijn stempel te drukken. En dan komt Zirkzee waarschijnlijk wel weer in.
6: Die verwacht je dan in de tweede helft? Of,
28: Ja, na minuut 60 ongeveer.
6: Ja, en de terugkeer naar het middenveld Graafberg, Veerman, Reinders. Ja, dat is ook gewoon terug naar dat middenveld dat het zo goed doet eigenlijk. Hè. Dus hij is daar wel uit, lijkt het, hè, als Venkie
28: er
6: niet is.
28: Ja, en de vorige wedstrijd tegen Griekenland hadden we heel veel gerouleerd op het middenveld. Hè, en dat was echt dramatisch, de eerste helft. En dat heeft natuurlijk ook zijn ogen geopend dat hij dat niet meer kan doen. Het middenveld is eigenlijk de motor, het hart van het elftal. En die herstelt hij weer. Vandaar dat er daar geen wijzigingen zijn.
6: En het moet nu een keer echt gaan gebeuren vanaf de aftrap. Hè? Want dat is nu duidelijk geworden de afgelopen 3 wedstrijden. De eerste 3 wedstrijden onder Xavi. Ja, matige tot zeer slechte eerste helft.
28: Ja, we beginnen eigenlijk altijd heel slecht. En de tweede helft is altijd beter dan de eerste helft. En nu is het zaak om de hele wedstrijd te kunnen controleren en te domineren. Zeker tegen Servië thuis. Dus dat moet de volgende stap zijn.
6: Wordt dat een heel andere wedstrijd, denk je, dan het heenduel?
28: Nee, ik denk dat Servië weer in een laag blok gaat spelen. Een paar keer gaat kunnen omschakelen. Mm-hmm. Dus onze restverdediging moet heel goed zijn. Verder moeten wij gewoon heel goed aan de bal zijn en het tempo bepalen. En veel diepteloopacties maken weer. Zodat dat blok uit elkaar getrokken wordt. Ik verwacht gewoon dat we veel beter zijn.
6: Ja. En dus Van Dijk in zijn 100ste interland. Ja. En dan niet op zijn favoriete plekje. Dat is toch wel een sneu voor hem.
28: Ja, maar dat maakt niet zoveel uit in principe. Tuurlijk speelt hij liever aan de linkerkant. Maar in ieder geval 100 wedstrijden, waanzinnig. Waanzinnig, ja zeker.
6: Nou, we gaan natuurlijk extra op hem letten. De mannen staan klaar voor de wedstrijd. De aftrap zal niet lang meer op zich laten wachten. We gaan onze commentatoren Armand Afsaroglu en Jeroen Elsof. Heel veel plezier bij Nederland-Servië.
5: Bal ligt bijna op de middenstip. Sterker nog, de bal ligt op de middenstip. Waar Nederland gaat aftrappen naar de volksliederen dus. En na een mooie ambiance opgepompt door het publiek hier in het stadion van PSV. Laatste wedstrijd in deze cyclus is in gang gezet. 4e in korte tijd. Nederland de 2e plek in de Nations League. Groep achter Griekenland. En Nederland moet natuurlijk winnen van Servië.
27: Want we hebben in Belgrado gezien hoe zwak deze opponent is. Dus gelijk de eerste kans en bijna de eerste goal. Maar hij wordt op het laatste moment weggetrapt. Zo na 20 seconden was daar bijna onder meer Reinders met de openingsgoal. Na goed werk van Meerdings, maar hij valt nog niet.
7: Ja, en na drie wedstrijden waarin Nederland een betere tweede helft speelde dan eerste helft, zal het elftal en de bondscoach er toch op gebrand zijn om vandaag vanaf het begin al direct het mooiste gezicht te laten zien. Dit is een hoopgevend begin. De hoekschop. Er staan een hoop mensen in het veld die hem zouden kunnen trappen. Maar het wordt Teun Koopmeiners die vanaf links de voorkeur krijgt. Hij trapt en daar staat natuurlijk Virgil van Dijk die graag zou willen scoren in zijn 100ste interland. Maar die krijgt de bal niet op zijn hoofd. Wel Nederland dat door kan via Reinders. Die loopt zich dan uiteindelijk vast op Strahinja Pavlovic. En dan heeft Servië voor een paar seconden de bal. Levert het snel weer in, maar doet Nederland dat ook. En kan Servië misschien uitbreken. Hoewel, dat is ook weer van korte duur. Want die bal wordt ook zomaar weer ingeleverd. En Nederland neemt dus weer over. Tweede minuut van de wedstrijd. We zijn begonnen in Eindhoven. Nederland al direct in een rechte lijn op weg naar de goal van Milinkovic, Savic. En ook heel veel de bal in de eerste minuut.
27: Servië staat laatste in de groep. Het verloor alle drie de wedstrijden. 2-1 van Griekenland. 2-1 van Nederland. En 2-0 van Duitsland. Nederland weet dus wat het te doen staat. En het bouwt op via de rechterkant. De veelbesproken rechterkant van die eerste helft tegen Griekenland. Dumfries krijgt hem niet verderop bij Somerville. Krijgt wel een tikje van Tadic. Dat zijn niet de grootste vrienden. Die hebben wel een verleden met elkaar. En dit was het eerste duel die tussen die twee te zien was. Xavi gaat wat heen en weer voor zijn dugout. Als Nederland de bal verovert op het middenveld. En daar komen ze dus weer. Nederland heeft er zin in die openingsfase. En het gaat weer naar de rechterkant waar Nederland opstoomt. En is zien of het nu al wat kan opleveren. Met Somerville aangespeeld door Gravenberg. Voorzet van Somerville. En daar moet hij toch gaan. Maar gaat hij nog niet. Het zou alsnog kunnen met Meerdink. Die hem overschiet. Nou, zo zijn we 2 minuten 14 seconden onderweg. En had Nederland eigenlijk op een 1-0 voorsprong kunnen staan. Weer was Reinders gevaarlijk. Als laatste de poging van Meerdink. Maar hij zit er nog niet in.
7: Nou, Meerdink gaat de lucht in. Mist de bal net als de doelman. En dan schrikt Noah Lang dat die bal Pardoes voor zijn voeten valt. Want hij had daar geen rekening mee gehouden. Anders had hij nog wel misschien richting het doel kunnen sturen. Nu denkt hij, oh, die bal die komt opeens mijn kant op. Raakt hem verkeerd. Uiteindelijk nog de kans voor Meerdink die hem overschiet. In de derde minuut begint Nederland dus goed aan deze laatste van de vier wedstrijden. In deze lange cyclus. Waar veel spelers en coaches over klagen. Niet alleen in Nederland, maar internationaal. Het was uiteindelijk toch allemaal iets te veel om zoveel wedstrijden te spelen. In korte tijd er is eigenlijk niemand te vinden die dit positief vond, deze verandering. Ten opzichte van de voorgaande jaren. Maar voorlopig gaat het ook in de komende jaren zo zijn. 4 interlands in een blok van een dikke 2 weken. De ingooi is voor Nederland aan de rechterkant. Dumfries in de vierde minuut 0-0. In Eindhoven vol Philipsstadion. Mooi contrast met dat duel in Belgrado vorige week, toen het stadion van Rode Ster daar nog niet eens voor een derde gevuld was. Daar heeft de fans niet zo heel veel meer op met het Servisch nationaal team. Nederlandse fans natuurlijk altijd heel trouw aan Oranje. Ze zijn dus weer massaal op dit duel afgekomen op deze late zondagavond in Eindhoven. Met balbezit voor Joey Veerman. Die stuurt hem naar rechts naar Dumfries. En Dumfries dan naar Somerville.
27: Somerville kijkt even om zich heen. Vindt Gravenberg die snel opendraait en hem geeft aan Veerman. Veerman verplaatst de bal naar de linkerkant van het veld waar Noah Lang nu aan het werk wordt gezet. Die zo goed was, Noah Lang. In Thessaloniki. Nu levert hij in. Maar wordt de bal heel snel weer opgepikt door Mickey van de Ven. En van de Ven geeft hem aan Veerman. En Veerman verplaatst hem heel snel naar de man van de 100 in de lands inmiddels. Want dat is nu een paar minuten officieel. Virgil van Dijk. Hij stond bij het volkslied met een van zijn kinderen. De andere kinderen en zijn vrouw zitten op de tribune. Het wordt natuurlijk en terecht gevierd vanavond zijn jubileum. Voor het eerst de overname van Servië. Zien of dat iets gaat opleveren.
7: Aan de rechterkant proberen ze eruit te komen. Maar Van de Ven is dermate snel dat hij Kosta Nedeljkovic zonder al te veel problemen eruit kan lopen. Dus kan Nederland weer overnemen. Verliest Meerdink het kopduel van Goedelje. En gaat de bal uiteindelijk naar de doelman Vanja Milinkovic Savic. Die dan heel snel weer de opening naar de rechterkant heeft. Maar die is niet al te best. Gaat in één rechte lijn over de zijlijn. En zo mag Nederland gaan gooien aan de linkerkant. 5 minuten gespeeld. 0-0. Een aantal spelers in de Nederlandse basis hebben geen minuut gemist. van alle vier die interlands. Verbrugge bijvoorbeeld, Van de Ven en ook Van Dijk. Ook Somerville heeft bijna alles gespeeld op 7 minuten na. Een groot contrast bijvoorbeeld met Teun Koopmeiners. Die nog amper iets heeft gespeeld. Die stond op 0 minuten en start nu vanaf het begin. Dat zijn verschillen in speelminuten. Terwijl Servië wat meer heeft gerouleerd in de loop van die 4 wedstrijden in de afgelopen weken. Servië probeert in het 16 meter gebied van Nederland te komen. Dat lukt niet. Babic kan wel oppikken achterin. En zo heeft Servië een iets langere fase nu de bal in de 6e minuut van de wedstrijd met een 0-0 stand.
27: Van Dijk staat dus rechts centraal achterin. Dat gebeurt niet zo heel vaak. De laatste keer dat hij dat deed voor het Nederlands elftal was op 9 november 2017 tegen de Schotten. En nu dus min of meer noodgedwongen daar neergezet na een hoop uitvallers. En natuurlijk een aantal die ook rust krijgen hier is weer Servië met een goede voorzet. Die wordt weggekopt bij de eerste paal door Koopmeiners. Noah Lang heeft hem te pakken. Terug dus op bekend terrein natuurlijk. Hij speelde hier voor PSV. Reinders krijgt hem naar de andere kant. Voordeel gegeven door de scheidsrechter Roemsas uit Litouwen. En zo is Nederland met de bal aangekomen aan de rechterkant bij Somerville. Somerville geeft hem aan Gravenberg. Gravenberg kijkt even rechts van zich waar die Dumfries zit. Maar het gaat naar Somerville nu alsnog. Naar Dumfries. We zijn 6 minuten onderweg. En de stand in Eindhoven is nog 0-0.
7: Van Dijk, Veerman. En die komt dan met zo'n Veerman-paas. Bijna perfect was hij op Somerville. Die alsnog aan de bal komt. Somerville in het 16 meter gebied. Een subtiel balletje om de buitenkant heen. Richting Meerdink. Die komt niet aan. Meerdink pikt op, glijdt weg, staat op. En heeft de bal weer om in de voeten. Meerdink die veel heeft gespeeld de afgelopen weken. Hopelijk blijft hij helemaal heel en fit. Oh. Terwijl hij de bal krijgt aangespeeld. Geen buitenspel staat. Maar uiteindelijk de actie niet kan vervolgen. Was een prachtige bal die hem aangeboden werd. Hij krijgt er alleen geen passend vervolg aan. En zo heeft Nederland nu een aantal keer met fijne steekballetjes geprobeerd om die Servische verdediging uit elkaar te spelen. Wat in Belgrado zo moeilijk lukte. Maar in Eindhoven hopelijk wat sneller voor elkaar gebokst gaat worden.
27: Ja, wordt wel eens gezegd dat hij harde voeten heeft, Denzel Dumfries. Maar hij gaf hier toch een vrij aardige bal op Meerdink. Dat had niks met harde voeten te maken. Het leidde uiteindelijk dus net niet door een doelpoging. Er zijn een aantal spelers die een paar keer nu zijn weggegleden. Dat valt op. Misschien niet de goede schoenen gekozen. Het is dus kennelijk, het is vlak voor de aftrap nog gesproeid. Wat glad in Eindhoven op het veld. Tussenkomst van de Ven die neergelegd wordt. Maar er wordt voordeel gegeven. Reinders, die komt de volgende kans aan. Reinders wil hem steken op Somerville die binnendoor komt. Maar daar net geblokt. Nederland heeft veel meer balbezit. Nederland is aan het aanvallen. Maar Nederland heeft nog niet na die eerste kans in de eerste minuut iets gecreëerd. Waarvan iedereen nu achterover slaat. Maar het zit er wel aan te komen.
7: Ja, het ziet er ook bij
27: gelegd wordt. Maar er wordt voordeel gegeven. Reinders. Die komt de volgende kans aan. Reinders wil hem steken op Somerville. Die binnendoor komt. Maar daar net geblokt. Nederland heeft veel meer balbezit. Nederland is aan het aanvallen. Maar Nederland heeft nog niet na die eerste kans in de eerste minuut iets gecreëerd. Waarvan iedereen nu achterover slaat. Maar het zit er wel aan te komen.
7: Ja, het ziet er ook bij Vlagen echt goed uit. Wat we voorgeschoteld krijgen.

0: Bal snel weer terug. Goed werk van Koopmeiners. Lang op de rand van het 16 meter gebied. Zet de actie in. Buitenom probeert hij er langs te gaan. Bij Nedeljkovic geeft de voorzet die door diezelfde Nedeljkovic nog wordt getoucheerd. Nieuwe hoekschop voor het Nederlands elftal. Lang is gebrand. Dat hadden we gezien in Thessaloniki waar hij zo goed inviel. En nu ook in de eerste minuten probeert hij de bal naar zich toe te trekken. Terwijl we Lucherel Geertruida zien op de tribunes bij, in het stadion waar hij tegenwoordig speelt. Bij PSV natuurlijk een van die spelers met een blessure. Zoals er een aantal zijn geweest in deze interlandperiode. Veel afvallers. Met name in de aanval natuurlijk bij het Nederlands elftal. Koopmeiners staat er wel in. En hij neemt de hoekschop vanaf de linkerkant.
1: Hij heeft lang kort bij zich. Voor de rest is het een opvallende formatie in het 16 meter gebied. Want ze staan ver van elkaar af. De spelers van het Nederlands elftal. Dus gaat het kort. Nu naar Somerville. Komt er een schot van afstand van Veerman. Zou kunnen. Veerman wordt geblokt halverwege. En behandelt de bal daarna niet goed. Maar hij herstelt het dan op het laatste moment zelf. En zo heeft Nederland het balbezit snel weer terug.
0: In 11 interlands dit kalenderjaar heeft Nederland zelf toch geen enkele keer de nul gehouden. Altijd een tegengoal. Nou, het zou toch moeten kunnen tegen dit Servië in Eindhoven om een keer geen doelpunt te incasseren. Maar dat is van late zorg. Nederland is eerst maar eens aan het aanvallen. In de tiende minuut bij een 0-0 stand. Gravenberg terug naar de Jubilaris. Van Dijk. Van Dijk dan naar Van de Ven. Van de Ven gaat op zoek naar Koopmeiners. Maar ja, die staat in de dekking. Lastige bal die gespeeld werd door Van de Ven. Hij is hem ook kwijt. Krijgt nog een tikje. Teun Koopmeiners. Maar Nederland heeft de bal in een paar seconden alweer terug. Want hij is bij Verbrugge. En Koopmeiners strompelt nog wat. Hinkt nog wat. Ja, niet weer een blessure daar. Op die plek. Dat kan je er nu echt niet meer bij hebben. Timber, ja, die zit wel op de bank. Maar die kan eigenlijk niet heel veel spelen. Nou ja, kan misschien wel. Maar dan neem je een risico. Hij is net terug van een lange blessure. Zal zijn club ook niet blij mee zijn. Arsenal. We hebben het uitval natuurlijk van Van Hekken al gehad. Geertruida zit op de tribune. En zo zijn er een aantal verdedigers geweest die af zijn gevallen deze periode. Balbezit voor Veerman. Die hoopt hem naar het middenveld te kunnen spelen. Maar het wordt een ingooi voor Oranje.
1: Veerman gooit best snel. Eén keer raken met de buitenkant. Meerdink zo verplaatst Nederland. Op die manier het spel heel snel naar de andere kant. Dat is goed gedaan. Tempo zit er goed in. Nederland laat hem snel rondgaan. En dat moet ook wel natuurlijk tegen het compact spelende Servië. Met die vijf man nu toch wel op één lijn. Drie daarvoor. En dan nog weer één daarvoor. En eigenlijk maar één diepe spits als ze in de verdedigende formatie staan. Met het balbezit van Nederland nu helemaal achterin. En het gaat heel snel nu naar de linkerkant. Naar Koopmeiners. Paas van Koopmeiners op belang. Is te hoog en te hard. En belandt in de voeten van de Servische doelman. En dus zijn de eerste 11 minuten verstreken. Loopt lang een beetje moeilijk. Ik weet niet of hij last heeft van een blessure. En staat het nog 0-0.
0: Op de bank zit nu dus Ruben van Bommel. Die na de basisplaatsen die kreeg in Griekenland. Nu dus weer op de bank zit. Lang viel daar goed in. Van Bommel had het moeilijk tegen de Grieken. En mag zo dadelijk waarschijnlijk wel weer gaan invallen. Terwijl Milinkovic-Savic hoopt een aanval op te kunnen zetten. Dat lukt niet, want Veerman onderschept. En Veerman komt weer met zo'n fijne bal richting Somerville aan de rechterkant. Somerville heeft de tijd om hem nu voor te geven of de actie in te zetten. Somerville in het 16 meter gebied legt hem even terug op Veerman die schiet. En een hele moeizame redding van de keeper van Servië. Die een rebound moet weggeven. En die rebound wordt door Max Meerdink naast gekopt. Dat is weer een kans voor het Nederlands elftal. En hij raakt de bal bovendien niet als laatst. Meerdink, want er zit nog een Servische hoofd of ander lichaamsdeel aan. Een hele zwakke ingreep van Milinkovic-Savic op een niet al te hard schot van Joey Veerman. Geplaatste bal. Deze doelman is lang. 2 meter 2. Maar hij heeft hem niet heel overtuigend. En er komt dus een nieuwe hoekschop aan voor Oranje. Weer met Koopmeiners achter de bal.
1: Hoekschop nummer 3. Is zien of hij Van Dijk kan bereiken. Daar hoopt natuurlijk iedereen op. Op een goal op deze dag van Van Dijk. Hij bukte. En vlak voor hem wordt de bal aangeraakt. Maar door Meerdink. En dus is het een doeltrap. Hoest de bondscoach even. Die zal ook wel moe zijn na deze periode. Maar hij heeft alle tijd om even uit te rusten. Nou, ook niet weer heel veel tijd. Want de volgende 2 interlands staan best snel weer voor de deur. 13 november gaat Nederland thuis spelen tegen Griekenland. En 16 november de laatste groepswedstrijd. Misschien wel beslissend voor een plek in de eventuele kwartfinale van de Nations League tegen Duitsland. Maar dat heeft alles te maken met de wedstrijden die nu ook gespeeld worden en die nog gespeeld gaan worden. De eerste 2 uit deze groep gaan naar de kwartfinales. En die daaronder moeten gaan strijden tegen eventuele degradatie. Maar ook daar moet je heel erg je best voor gaan doen. Een overtreding van Dumfries. En ze waren een vrije trap voor Servië. Maar die moeten nog een flink stuk afleggen om in de buurt te komen van Verbrugge.
0: Ja, want vrije trap is te nemen op de eigen helft nog van Servië. Een meter of 2 voor de middenlijn. De bal ligt bijna op de linkerzijlijn van het veld. Na een minuut of 13 bij 0-0 stand hier in Eindhoven.

0: die vrije trap nu genomen. Gaat die bal naar Cvetkovic. Nog altijd aan de linkerkant van het veld. Cvetkovic legt hem even terug. Maar in plaats van de aanval te zoeken kiest Servi nu de weg terug. En die weg terug is geen al te beste. Want daar zit Lang tussen. En die wordt dan hard geraakt op zijn hoofd. En daar komt de gele kaart ook aan. Vroeg in de wedstrijd. En die is voor de man met nummer 19. Stefan Goudelje. Niet te verwarren met Nemanja Goudelje. Die we wat beter kennen in Nederland. Die zit op de bank. Maar deze Stefan Goudelje krijgt nu de kaart vanwege een harde ingreep. Op Noah Lang die eerder bij de bal komt. En dan echt heel hard en nageraakt wordt op zijn neus. Ja, hij zit daar met zijn linkervoet. Goudelje echt heel hoog.
1: Bij de Johan Cruijffschaal op dit veld zagen Veerman. Veerman eraf gaan op deze manier.
0: Ja, enigszins inderdaad vergelijkbaar. Maar nu komt de VAR niet op de lijn. Want het spel is alweer hervat. Maar het zal wellicht ook wel door Veermans hoofd zijn geschoten. Want die staat nu opnieuw binnen de lijnen. Zijn derde basisplaats op rij bij het Nederlands elftal. Hij moest toen vertrekken. Nu mag Goudelje blijven staan. Wel met een gele kaart op zak. En nog altijd met die 0-0 tussenstand na 14 minuten.
1: Verbrugge heeft de bal en dacht even aan een verre trap. Maar loopt nu toch met bal en al in de voeten een flink stuk buiten zijn 16 meter gebied. Om hem volgens mee te geven aan Van de Ven. Die hem wat schrikachtig meegeeft aan Reinders. En die geeft hem alweer op zijn beurt mee aan Noah Lang. Die probeert er voorbij te komen. Wordt vastgepakt aan het shirt. En krijgt op die manier een ingooi. En die ingooi gaat genomen worden door Koopmeiners. Koopmeiners kijkt even om zich heen. Hij is veel aan die linkerkant te vinden. Teun Koopmeiners. En krijgt de bal nu terug nadat hij hem heeft gegooid via Noah Lang. Het gaat helemaal terug zelfs naar Verbrugge. Zo bouwt Nederland rustig op. Dan gaat hij nog altijd op eigen helft naar de rechterkant. Naar Dumfries. En Dumfries geeft hem aan Van Dijk. Van Dijk weer terug naar Dumfries. Gravenberg is in beweging, maar is eigenlijk de enige. En het gaat naar Somerville. Somerville geeft hem dan mee aan Gravenberg. Die moet hem dan voor het doel zien te krijgen. Dat lukt niet, want hij struikelt over zijn eigen benen na een zetje van Pavlovic. En dan gaat hij via Gravenberg over de achterlijn. En dan levert dit helemaal niets op.
0: Zo was het begin heel veelbelovend voor Oranje. Probeert het Nederlands elftal dat momentum nu vast te houden. Tegen deze stugge tegenstander die zelden heel veel goals moet incasseren. Maar wel vrijwel altijd verliest. En dat dus ook altijd heeft gedaan. Tot nu toe in deze Nations League. Maar nooit met meer dan twee doelpunten verschil. De Duitsers wonnen dus met 2-0. En Nederland en Griekenland versloegen de Serviërs eerder deze periode met 2-1. Ja, dat zegt natuurlijk wel dat het geen elftal is waar je er even 3 of 4 tegen maakt. Zo staan ze dan ook wel op het veld gepositioneerd. Heel defensief, fysiek sterk. Lastig om er veel doorheen te komen. Nederland speelde een goede tweede helft in Belgrado. Waar het uiteindelijk door een knappe goal van Max Meerdink de zegen naar zich toe wist te trekken. Nu Milinkovic-Savic die de bal inspeelt richting Lazar Samardzic. Op het middenveld. De bal dan per keer in de post terugkrijgt. En dan met een zwakke trap komt die onderschept kan worden door Mickey van de Ven. Maar Nederland kan de bal niet heel lang in de ploeg houden. Nu een subtiel balletje van Tadic. Die dan zelf doorloopt in de hoop om weer terug te krijgen. Dat lukt niet. Maar Dumfries probeert een paas te onderscheppen. En dat lukt ook niet echt. Dus kan Servië aan de linkerkant door. En probeert het zelf nu wat beter in de wedstrijd te komen. Met Dusan Tadic die hem mee wil geven. Maar daar zit Van Dijk dan tussen. Bal wordt door Nederland weggewerkt. Wel ten koste van een ingooi voor de Serviërs.
1: Nederland zakt een beetje weg. Na de eerste 10 minuten die in een behoorlijk hoog tempo gingen. Gaat het nu ietsje minder. Je ziet het ook in het balbezitpercentage. De ploeg van Manovic, de bondscoach, heeft wat meer balbezit gekregen. Hè? Komt nu ook in het 16 meter gebied van Nederland. Daar wordt de bal weggehaald door Verbrugge. Nog wel dat 60% balbezit voor Nederland. 40 dus voor Servië. Maar Servië is nu in deze minuut op de doelman na. Met iedereen te vinden op de veldhelft van het Nederlands elftal. En dat gaat best aardig. Al levert het nog niet zo heel veel terreinwinst op. Nu gaat het naar de rechterkant van het veld. Dus moeten Reinders en Van de Ven daar verdedigen. Van de Ven is gek genoeg gezien. En als de voorzet komt, had het een kans kunnen worden. Maar nu verdedigt Nederland toch uit. Dat gaat ook niet helemaal naar wens. Nederland heeft het nou niet echt lastig in deze 2-3 minuten. Maar ziet wel dat Servië de bal even heeft. En Nederland krijgt even geen grip. Even geen druk op Servië.
0: Dan maar wachten op de tweede helft, zou je bijna gaan zeggen. Met wat we deze periode hebben gezien. Maar hopelijk kan Nederland zichzelf weer een beetje in gang trekken straks. Of hopelijk sneller dan straks, zoals nu. In de 18e minuut bij een 0-0 stand is hier Max Meerdink. Meerdink met wat ruimte. Meerdink heeft Reinders mee. Ze geeft de bal op Lang. Lang goed aangespeeld in het 16 meter. Lang heeft hem nu voor de rechter. Lang in de korte hoek. En die bal gaat nipt naast de goal van Milinkovic-Savic. Dat is een aardige bal. Aardige kans voor het Nederlands elftal. De actie van Noah Lang. Snelheid in de aanval gebracht door Meerdink. lang bediend. En die schiet de bal door de benen van Goedelje. Maar ook net naast het doel van Milinkovic-Savic. Die in Belgrado twee keer geklopt werd door Max Meerdink. Maar nu zijn doel nog schoonhoudt zoals hij daar het eerste half uur overigens ook deed. Want toen werd er gescoord na een half uur uit een strafschop door het Nederlands elftal. Werd het vlak na rust 1-1 door een goal van Jovic. En wist Meerdink uiteindelijk nog een keer te scoren. Zodat Nederland won die wedstrijd. De enige zegen tot nu toe. In het tijdperk Xavi, want verder natuurlijk die twee gelijke spelen. Thuis tegen Duitsland en uit tegen Griekenland nog maar een paar dagen geleden. Nu is het balbezit voor het Nederlands elftal. Want een vrije trap in de 19e minuut. Is het een wedstrijd die nu even in balans is. Na een goed begin voor Nederland heeft Servië zich ook een aantal keer nu gemeld. En wil Nederland dat momentum, dat goede gevoel van die eerste minuten weer terug zien te krijgen.
1: Pavlovic haalde Dumfries onderuit. En Dumfries was niet blij. Dat ging wat Italiaans, denk ik, richting Pavlovic. Pavlovic, speler van AC Milan. Dumfries jarenlang speler van de aartsrivaal Inter. Nu bij Real Madrid aanbeland. Maar die had hem nog wel het een en ander toegebeten voordat het spel uiteindelijk doorging. Doorging met Noah Lang, die hem probeert te geven op Meerdink. Meerdink krijgt hij hem terug naar de doorgelopen Lang. Nee, dat lukt niet. Dan gaan er twee Serviërs over elkaar heen, waarvan er één achterblijft op de grasmat. Babic van Spartak Moskou heeft pijn en is geblesseerd. Zo te zien aan het hoofd na een duel met Meerdink. Dat komt omdat Meerdink zijn arm even in het gezicht terechtkomt. Niet met opzet van Babic, maar het kan wel pijn doen natuurlijk. Het zwaait hem een beetje naar de linkerachterkant. Heeft nog een gesprekje nu met de scheidsrechter uit Litouwen. En die Babic die schudt even met het hoofd, kijkt om zich heen. Zijn kaak zit er nog op. En dus gaat hij zonder blessurebehandeling. We zien trouwens de laatste tijd heel weinig blessurebehandelingen door die nieuwe regels. Dat is wel lekker. Gewoon verder. En zijn we aanbeland na precies 20 minuten. Bij een vrije trap voor het Nederlands elftal. Die wordt genomen. En die stand is nog altijd. En dat begint een beetje te irriteren. 0-0. Want er mag wel wat meer gebeuren voor de doelen.
0: Het was buitenspel voor Alexa Terzic. En daardoor dus de vrije trap voor Oranje. Die is inmiddels al genomen. En Somerville tussen twee lange, sterke Servische tegenstanders. Haalt hij een vrije trap eruit. Want hij wordt omver geduwd en getrokken. Vrije trap ook weer snel genomen aan de rechterkant. Dumfries weg voor Nederland. 21ste minuut. Dumfries voorzet weer op een Serviër. Ja, ze liggen, staan, zitten overal vlak voor. Dus is het moeilijk voor Nederland om tot grote kansen te komen. Er zijn een aantal mogelijkheden geweest. Ook weer niet overdreven veel. De eerste minuten waren eigenlijk de beste. Eén schot op doel voorlopig voor Nederland. 6 pogingen in totaal. Dat is wel veel. Servië staat nog op 0-0. Geen pogingen, niks op doel, helemaal niets. Wel 40% het balbezit gehad. Nederland opnieuw met Noah Lang. Die natuurlijk een verleden heeft hier in Eindhoven. Speelde bij PSV een tijdje. Nu heeft hij het lastig bij Napoli. Na een jaar verhuurd te zijn geweest aan Galatasaray. Is er balbezit nu voor Van Dijk. Die staat op 14 goals in 99 interlands. Is een heel veel scorende verdediger. Evenveel goals heeft hij gemaakt als de voormalig bondscoach Ronald Koeman. Die natuurlijk ook op zijn plek speelde in het hart van de verdediging. Via Van de Ven gaat de bal naar links. Naar Koop Meijners, die in de eerste minuten veel betrokken was in de opbouw. Nu ietsje minder. Hij loopt zelf door als centrale verdediger. Krijgt de bal ook nog van Noah Lang. En krijgt hem zelfs nog voor het doel. En er ligt dan weer een Servië tussen. Waardoor Koop Meijners met de bal naar de hoekvlak kan lopen om een volgende hoekschop te nemen. Dat is alweer de derde of de vierde zelfs al voor het Nederlands elftal.
1: Ik dacht eigenlijk de vijfde zelfs. Maar als ik het scherm moet geloven gaan we nu naar 4. Overigens Van Dijk, die nu zijn arm omhoog doet omdat hij de bal graag op het hoofd krijgt, staat op scherp. Dus als hij tijdens dit jubileum geel krijgt, dan mist hij de volgende thuiswedstrijd tegen Griekenland. Daar zal hij niet mee bezig zijn. Hier komt de hoekschop van Koop Meijners. Daar gaat Van Dijk omhoog. Maar het mag nog niet zo zijn, want hij ligt zelf op de grond. En de bal is terug in de voeten van Koop Meijners. Van Dijk blijft wel staan, dus weet Lang wat hem te doen staat. Nog een keer zo'n voorzet. Dat is een goede voorzet. En daarna krijgen we een volley van Reinders. En die belandt ergens ver en hoog achter het doel. Niet zo'n mooie volley op de pantoffel als in Thessaloniki. En dus wandelt Van Dijk terug. Zijn we halverwege de eerste helft nog altijd met die 0-0 stand.
0: Nou, het staat natuurlijk wel een beetje in de sterren geschreven dat Van Dijk juist vandaag een doelpunt maakt. Maar goed, niet altijd voltrekt het scenario zich zoals het in de sterren geschreven staat. Dus het is allerminst zeker dat het vandaag gaat gebeuren. Maar het zou dit jubileum voor Virgil van Dijk nog mooier maken. Hij heeft natuurlijk wel prachtige momenten beleefd in het Nederlands elftal. Denk bijvoorbeeld terug aan die wedstrijd die hij in Groningen speelde. Waar hij bijna groot is geworden, kan je wel zeggen. En daar wel een doelpunt maakte. Dat zou hij hier toch ook wel heel graag willen doen. Met zijn hele familie aanwezig. Dus iedereen overgekomen zo ongeveer om dit mee te maken. Met Van Dijk, die in de jaren dat hij international is, bijna geen interlands heeft gemist. Op dan dat ene vervelende jaar na, waarin door een kruisbandblessure helemaal niet tot voetballen wist te komen. Verder is hij er eigenlijk altijd bij geweest. En ook vrijwel altijd de aanvoerdersband gedragen. Want van die 100 interlands draagt hij die band nu voor de 85ste keer. Dat zijn ook ongelofelijke cijfers eigenlijk. De eerste 15 interlands slechts niet. Van Dijk, die in alles een echte leider is en zo ook wordt gezien door zijn ploeggenoot. Ik kan het allemaal vertellen omdat die bal bij Verbrugge is. En hij er heel weinig mee doet voorlopig. En nu speelt hij Veerman in en Veerman dan naar Koopmeiners. Koopmeiners kijkt eens om zich heen en kiest dan voor een bal die omhoog gaat. En daardoor heel lang onderweg is richting Meerdink. Dan valt hij naar beneden en Meerdink probeert er dan nog het beste van te maken. Maar is de bal kwijt. Heeft hem toch te pakken. Meerdink, Somerville, Reinders. Nu schiet Reinders en dan ligt er weer iemand tussen. En dat is Pavlovic.
1: Het was een mooie aanval van Nederland. En die aanval is nog niet voorbij. Ik zag de bal de kruiskant ingaan. Maar daar dacht Pavlovic anders over. Misschien wel de beste aanval tot nu toe. Nu is de bal aan de rechterkant. Waar Nederland hem uiteindelijk teruglegt in de voeten van de aanvoerder van Van Dijk. Van Dijk zoekt het gevaarlijke centrum. Dat gaat dan bijna even mis. Maar de overtreding die gemaakt wordt door diezelfde Pavlovic, die helemaal doordekt op Somerville, zorgt ervoor dat Nederland een vrije trap krijgt in de 25ste minuut van de wedstrijd. Het is wachten op de 1-0. Nederland dringt niet echt super aan, zoals we misschien hoopten in de openingsfase. Maar er gaat er echt wel een vallen. En misschien wel sneller dan we denken. Want Van de Ven is nu aanbeland in het 16 meter gebied. Lang wil er langs dribbelen. Dat lukt niet. En dan wordt er een overtreding gemaakt van, door Joey Veerman. En dan is er even lucht voor Servië. Ja, kansen zijn er wel voor Nederland. Doelpunten nog niet. U hoort het ook in het stadion. Het begon allemaal vrij lawaaierig. Maar nu is het heel rustig als we voor ons op de monitoren nog een keer dat mooie hakbalje zien van Somerville. En het schot van Reinders dat net wordt geblokt na het goede werk van Meerdink daarvoor. Dus moeten we maar gaan wachten op de volgende mooie aanval. En op de volgende kans na 25 minuten is het 0-0.
0: En heeft Servië de bal in het eigen 16 meter gebied. De bal gaat terug naar de doelman Milinkovic. Savic, druk van Meerdink. Lang komt helpen. Lang zet linker, meest linker centrale verdediger, meest rechter centrale verdediger moet ik zeggen, onder druk. Maar die blijft rustig onder die druk. En via Tadic kan Servië doorvoetballen. Aan de rechterkant ligt er wat ruimte bij Samardzic. Samardzic en dan glijdt Reinders half weg. Daardoor kan Samardzic door. Vindt die Tadic. En Tadic dacht aan een schot. Komt toch met een paas. Maar die paas leidt voorlopig niet tot heel veel gevaar. Servië blijft wel aan de bal. Dit ziet er dreigend uit. Komt de voorzet van Servië. En wellicht nu wel een kans als ze bij Oranje achterin elkaar toch wat staan aan te kijken. Geen echte mogelijkheid. Maar die aanval blijft in leven. Weer Tadic. Oh, dat is een heel mooi balletje van Tadic. Nu wel een kans. En die wordt maar net naast geschoten. Dit is een hele aardige aanval van Servië. Het schot van Mihailo Svetkovic. Speler van Anderlecht. Heel jong nog. 19 jaar. Die krijgt opeens die bal voor de voeten. Na een fijne, subtiele bal van Tadic. Maar Svetkovic schiet die bal nipt naast de goal van Verbrugge. En zo komt Servië opeens tot een grote kans. Of nou ja, ik zeg nipt. Het is iets meer dan nipt. Het is wel een paar meter. Maar het is wel degelijk een mogelijkheid voor Svetkovic. Laat het een waarschuwing zijn voor Oranje. Want ze denkt dat het heel makkelijk gaat vandaag. Zo zal het zeker niet zijn. Gelukkig gaat deze bal dus naast de goal van Verbrugge. Het
1: zou kunnen zijn natuurlijk dat je na zo'n flinke tijd samen misschien wel een beetje moe bent of denkt aan wat er gaat komen. Namelijk terug naar huis en terug naar je club. Maar je moet toch ook nog even proberen Servië te verslaan. En dat zag je in de eerste 10 minuten wel. Maar daarna is het toch wel wat meer gelijk opgegaan. Nederland heeft de bal nog steeds wel veel. Maar tempo is wat omlaag gegaan. En we zien Servië toch wat minder in de problemen komen. Na 27 minuten moeten we dan inderdaad toch weer gaan wachten. En het laten gaan afhangen van helft 2. Het zou zomaar kunnen. Maar dan kunnen we wel echt gaan spreken van een patroon. Zover is het nog niet. We zitten in de 28ste minuut als Servië weer komt. En Dumfries de deur dichtgooit op het laatste moment. Dat doet hij goed. Veerman gaat dribbelen met de bal. Dat doet hij heel gemakkelijk langs Tadic. En geeft hem vervolgens goed op Meerdink als kapstok. Maar Meerdink wordt vastgepakt. En dus krijgt Nederland een vrije trap. We gaan richting het half uur. Het staat 0-0 tussen Nederland en Servië in Eindhoven.
0: Ja, doet Meerdink handig terwijl Dumfries is gaan liggen. En dat is niet, ziet er niet best uit. Want hij gaat opeens op de grond zitten na dat duel dat hij daar heeft. En is het de enkel van Dumfries?
1: Hij,
0: schoen is uit. Dan valt het meestal wel mee. Een schoen die uitvalt. Dat is meestal geen hele nare blessure. En dus heeft hij die schoen snel weer aangetrokken. Of daar is hij althans mee bezig. En dan moeten de veters nog gestrikt worden. Iemand ging op de hak staan. En dus ging die schoen uit. En moeten we even wachten tot Denzel Dumfries weer terug kan. Richting de helft van Servië. Want het Nederlands elftal gaat daar een vrije trap nemen. Goed uitgelokt door Max Meerdink. En dus mag Dumfries ook mee. Als er in de 29e minuut van de wedstrijd zit, de scheidsrechter fluit. En die vrije trap genomen wordt door Joey Veerman.
1: Ja, gaat die Veerman echt wachten op Dumfries? Denk het wel. En als hij is aanbeland op het randje van het 16 meter gebied, Dumfries. En dat is nu gebeurd, kan Veerman hem gaan trappen. Dat doet hij richting de tweede paal, richting Van Dijk. Maar die staat vast en komt niet los. En dus gaat de bal er overheen. Nee, het wordt er niet heel erg veel leuker op in deze fase. Dat kansje van Reinders, dat was aardig om te zien, die combinatie. En daarna zagen we ook een hele leuke combinatie van Servië. Maar daar het allemaal van hebben vanavond, dat is niet helemaal de bedoeling. En we gaan toch richting het laatste kwartier van deze eerste helft. Ergens moet er iets gebeuren. Nou, bijvoorbeeld Servië dat de bal zomaar weggeeft. Ook zij denken, laten we dan gaan meedoen met die fase van wat minder. En dus heeft Nederland hem heel snel terug en nu al gegooid.
0: Via Noah Lang, ja, die schoot ook nog één keer nip naast. Dat kan je er dan ook nog wel bij optellen. Maar dat is het wel een beetje geweest in die eerste helft voorlopig. Na 29 minuten, Veerman naar Summerville aan de rechterkant. Summerville, oh dat is mooi. Summerville komt er langs en wordt hij toch nog vastgegrepen. En komt er wederom een kaart aan voor Servië. Dat is echt prachtig gedaan door Summerville. Met een paar snelle flitsende bewegingen is hij Pavlovic zo de baas. En die denkt dat laat mij niet gebeuren. Ik trek jou omver. Hij vangt hem op. Oh, dan heeft Summerville die denkt, als jij mij vastpakt dan vang ik jou ook nog even op. En zo hebben ze allebei eventjes zichzelf laten gelden. Maar is de vrije trap uiteindelijk voor het Nederlands elftal goed gedaan door Summerville. Die na vandaag weer terugkeert naar Saudi-Arabië. Naar zijn club Al Hilal. En nu zich meldt in het 16 meter gebied. Of daarnet buiten. Want er gaat een vrije trap aankomen voor Oranje. Die ligt op een fijne plek. Rechterpunt van het 16 meter gebied. En doelman altijd in twijfel. Want ga je het ineens doen, Koopmeiners? Of wordt het een voorzet?
1: Ik denk dat hij erin gaat. Zullen we eens een voorzetje geven wat dat betreft?
0: Zeker.
1: Hier komt 1-0 aan voor Nederland. Zo, manifesteren heet dat. Achter de bal. Koopmeiners met de vrije trap op een mooie plek. Er zijn er een heleboel mee naar voren. Wat gaat Teun Koopmeiners bedenken? Een trap ineens en daar gaat hij er dus in. En heeft hij hem geraakt, dan heeft hij zijn goal. Virgil van Dijk, ja zegt hij. Hij is van mij. Koopmeiners vraagt het nog even voor de zekerheid. Van Dijk viert hem. En dus is het 1-0. Al lacht Koopmeiners ook. Er moet nog wel even goed naar gekeken worden. Want Koopmeiners wordt ook bejubeld. De scheidsrechter hoort van Servië. Is het geen buitenspel omdat de mensen voor onze neus staan? Daar zullen we dan ook nog naar kijken. Koopmeiners trapt. Ja, Van de Ven staat buitenspel. Maar dat lijkt me niet echt hinderlijk. En raakt Van Dijk hem dan? Wow. Het moet dan. Nee, ik denk niet dat hij hem raakt. Ik ga voor lopig voor Koopmeiners, maar Van Dijk juicht ook. De speaker zegt Koopmeiners. Ja, wat zou Virgil doen als het hem na afloop wordt gevraagd? Ja. De scheidsrechter gaat nog wel laten kijken door de VAR naar buitenspel. Dus ik ben benieuwd wat er gebeurt met de positie van Van de Ven daar. En of de goal sowieso doorgaat. En hij zegt ja, daar hebben ze even de tijd voor nodig. Michael Salisbury is de Engelse VAR en die heeft gezegd, hij telt. Dus het staat 1-0. En de doelpuntenmaker is voorlopig en officieel, als we voor ons op de monitor kijken, Koopmeiners. Maar dat wordt nog wel een hele leuke discussie na afloop. Want we hebben er een vergrootglas nodig om dit echt te zien. Inzoomen met die boel straks.
0: Ja, maar uiteindelijk zie je geen bewijs dat Van Dijk hem raakt. En dat is dan toch de reden waarom ik ook voorlopig denk dat het Koopmeiners is. Ben ik wel benieuwd of jij weet wat er verder nog allemaal gaat gebeuren vanavond.
1: Want, hadden we maar wat ingezet.
0: Ja,
1: ging het in het casino maar zo.
0: Dit was goed voorspeld. Ja. 1-0 voor Nederland. Na ruim een half uur door de goal voorlopig dus van Koopmeiners. En dat is fijn uit een vrije trap. Na een prachtige actie van Crescencio Summerville. Want daar begon het mee. Daarna de vrije trap. En die werd er dus ingeschoten door Koopmeiners. En dat is goed nieuws. Want nu hoop je, hoewel dat misschien ook wat ijdele hoop is, moet ik zeggen, tegen deze tegenstander, dat je iets meer ruimtes gaat krijgen. Doorgaans is Servië daar niet zo van, ook niet bij een achterstand. Dan denk je, nou, dan gaan we gewoon vrolijk verder. Maar niet om heel erg nadrukkelijk en meer aan te gaan vallen. Maar goed, je mag altijd hopen. Het staat in elk geval 1-0, dankzij de goal dus van Teun Koopmeiners. En kijken of Nederland daarop voort kan bouwen. Balbezit in elk geval voor Verbrugge. Met nog een klein kwartier in de eerste helft. Verbrugge op zoek naar Noah Lang. Bal gaat over Lang heen. Het wordt een ingooi voor Nederland of voor Servië. En die gaan ze nemen aan de rechterkant.
1: Mooi is die reactie van Van Dijk naar die goal. Die echt gelijk naar het publiek kijkt en zijn arm omhoog steekt. En daarna komt die Koopmeiners tegen. En dan moet je in een fractie van een seconde beslissen. Ga ik gewoon toch zeggen dat ik hem geraakt heb? Of durf ik het niet aan? Want er is tegenwoordig ook gewoon een cameraatje of 10 bij zo'n wedstrijd. Als er niet meer zijn. Want dan ziet iedereen dat ik de boel in de maling neem. En dat is nou ook weer niet zo heel erg leuk op je eigen feestje. Maar goed, iedereen zal te beginnen. Voorlopig staat hij nog altijd gewoon op naam van Koopmeiners. En Nederland heeft nog altijd het balbezit. We zitten in de 34ste minuut. Het staat 1-0. Even was er een fase waarin Servië wat meer in de buurt kwam bij Verbrugge. Maar Nederland heeft het heft nooit uit handen gegeven. En gaat nu verder met Meerdink die hem kaatst op Gravenberg. En Meerdink gaat er zelf vandoor. Maar die bal is aan de harde kant. En dus is daar de doelman van Servië die hem in de handen heeft. En dacht aan een korte hervatting voor zijn neus. Maar ik denk dat het een lange trap naar voren gaat worden.
0: Vierde interland goal voor Teun Koopmeiners in zijn 33ste cap. Zijn eerste in bijna 2 jaar. Uit een vrije trap dus. En daar scoort Nederland niet heel vaak uit de laatste jaren. Sterker nog, de laatste keer was 5 jaar geleden. Toen was het Memphis Depay. Dus er zijn heel veel bijzonderheden aan deze goal. Zeker als hij inderdaad op naam komt van Koopmeiners. Inmiddels valt Servië aan. Aan de linkerkant wordt Tadic vrijgespeeld. Die is inmiddels in het 16 meter gebied beland. Geeft hem mee aan de linkerkant. Voorzet komt en de gelijkmaker ook zegt. En dan is het Pardoes 1-1. En heeft Nederland dus weer een tegengoal te pakken. Is dit toch onvoorstelbaar hoe makkelijk dit dan gaat. De eerste de beste aanval zo ongeveer na de goal van Koopmeiners. Levert de 1-1 op van Svetkovic. Die wordt bejubeld en is het toch weer reden tot zorg. Want hoe krijgt Nederland toch zo eenvoudig dit soort goals tegen? En hoe krijg je het eruit? Dat is nog wel belangrijker bijna. Het gaat te makkelijk als de diepte wordt gezocht aan de linkerkant. En uiteindelijk er een voorzet komt die op het hoofd valt van Svetkovic. Goed werk van Tadic die een prima meegeeft. Een prima voorzet vervolgens ook. En dan staat hij ook wel heel erg vrij. En is Van Dijk de man die er het dichtst bij staat en die daar niet ingrijpt. Ja, en dit mag je de aanvoerder van Nederland toch wel kwalijk nemen. Koopmeiners is er ook. Hij valt een beetje in het midden. De aandacht wordt ook een beetje afgeleid door iemand die in de rug van Koopmeiners staat. Hoe dan ook, de centrale verdedigers van Nederland kunnen beide niet ingrijpen. En het is dankzij de goal van Svetkovic 1-1.
1: Ja, dat is een pijnlijke constatering. Dus inderdaad weer een tegengoal. En dan moet Nederland weer opnieuw beginnen na die goal dus van Koopmeiners zelf. Maar een paar minuten heeft Nederland kunnen genieten van die voorsprong. Een minuut of 3-4. En hetzelfde verhaal. Alleen Servië scoort iets eerder dan in eigen land. Toen gebeurde het vlak na rust. En was het ook al een goal die niet bepaald ontstond door heel goed verdedigen. En dat was dus nu ook het geval. Bal is aan de linkerkant van het veld. Waar Servië probeert op te stomen met de bal in de voeten. Zelfde moment weer aan die linkerkant. Tadic heeft hem. En dus moeten ze in het midden oppassen. Daar staat Koopmeiners weer gekoppeld aan de man die zojuist kopte. Ook niet de langste trouwens, natuurlijk 1,75. En nu haalt Nederland weg via Van de Ven. En moet Nederland ineens een beetje naar achter. Pavlovic krijgt hem er tussendoor. Gaat misschien zelf schieten. Nee, legt af. Hier komt Servië. Servië ruikt in deze fase ineens dat er misschien wel wat meer valt te halen. Gelukkig let Nederland op. Veerman wil heel snel counteren. Maar draait eerst om zijn eigen as en geeft hem daarna misschien nog wel beter aan Somerville. En die kan nu versnellen.
0: Somerville ziet zich wel geconfronteerd met 3-4 Serviërs. Blijft heel rustig onder die druk en bereikt toch weer Veerman. Maar dan heeft Servië inmiddels al 6-7 man achter de bal staan. En wordt het voor Nederland nu lastig. Terwijl Lang probeert de snelheid erin te houden. Lang buitenom, bal hard voor. Daar is Meerdink tegen 2 verdedigers van Servië. Moeilijk voor hem om daar iets van te maken. Bal valt terug in de voeten van Joey Veerman. Veerman naar Van de Ven. Van de Ven breed naar Van Dijk. In de 38ste minuut is het 1-1. Zo hard gewerkt om die voorsprong te bewerkstelligen. En zo kort ervan kunnen genieten het Nederlands elftal. En dus alweer een tegengoal. Dat zal wel weer een discussie worden na afloop. Dat dat toch weer iets te makkelijk hen is overkomen. Nederland dat dus het hele kalenderjaar bijna gaat afsluiten met een tegengoal in elke wedstrijd. Speelt nog 2 in het land. Straks tegen Griekenland thuis en Duitsland uit. Die hebben ze nog om te voorkomen dat je een heel kalenderjaar vol goals tegen krijgt in wedstrijden. Ze krijgen nu een hoekschop. Nederland zelf al voor alle duidelijkheid in de 38ste minuut. Eerst volgens mij vanaf de rechterkant. Vanaf links werden ze getrapt door Koopmeiners en vanaf rechts blijkbaar ook.
1: Van Dijk komt weer en wandelt naar de penalty stip. Is zien of hij nu wel bereikt kan worden. We krijgen het treintje denk ik met Meerdink, Dumfries en Van de Ven. Inderdaad achter elkaar als wagon aan elkaar gekoppeld. Hier komt de Hoekschop van Koopmeiners. Het is de 38e minuut. Koopmeiners trapt richting Van Dijk. Die kopt en die gaat er met de voet naartoe. En dan is het uiteindelijk niets. Als de bal wordt binnengehouden, dan zou die nog een keer voor het doel kunnen komen. Maar dat lukt niet zodanig dat het direct kan gebeuren. Wel een ingooi voor Nederland. En dus blijkt Van Dijk staan. Omdat er door de lucht kan gebeuren, namelijk een voorzet. Maar dan moet Nederland nog wel via Lang uit de hoek komen. En dat is nu gebeurd.
0: Hij heeft de bal ingeleverd bij Gravenberg. Die als laatste man net buiten de middencirkel op de helft van Servië staat. Gravenberg richting Veerman. Veerman naar Koopmeiners. Koopmeiners krijgt de bal voor het doel. Daar is Meerdink, maar die ziet de bal over zich heen gaan. Van Dijk met een volley. Oh, die zag ik er ook wel in waaien zo. Want hij raakt hem echt goed. Maar hij raakt hem ook vol met tegenstander. Daar was hij toch opeens weer. Virgil van Dijk nog altijd voorin te vinden. Na die afgeslagen hoekschop. Hij raakt hem echt lekker hoor. Hij had misschien net naast gegaan. Naast de goal van Milinkovic-Savic. Maar we zullen het nooit weten. Want de poging van de aanvoerder van Nederland zelf al werd geblokt door een van die vele, vele Servische verdedigers. Servië dat nu een vrije trap krijgt. We gaan richting de eindfase van de eerste helft. Zo, terwijl iemand van Brugge ver voor zijn doel ziet staan en het maar probeert, is de keeper zelf. Ja. Milinkovic-Savic, dat was heel bijzonder geweest. Maar Verbrugge schrikt niet heel erg van dit schot. Zet een paar passen achteruit en heeft de bal gewoon in zijn handen.
1: Wat een gast is dat. Die keeper van Servië. Verbrugge schrok wel even, maar een paar passen was genoeg. Meerdink in duel om de bal in de voeten te krijgen. Maar hij ligt en Servië heeft de bal. 40e minuut, 1-1. Goals Koopmeiners en Svetkovic. Nederland kwam op voorsprong, maar een paar minuten later was het al gelijk. Nog een keer de doelman van Servië die hem weer hoog en lang trapt naar de linkerkant. Maar daar is het buitenspel en dus neemt Nederland over. En dan gaan we echt naar de slotfase van de eerste helft. 5 minuten nog met die 1-1 stand.
0: Nou, terwijl wij naast ons zojuist een deel van de staf van Nederland zelf ook al naar beneden zagen gaan. Adi Oramzi onder andere om zich te gaan melden in de kleedkamer. Om de bevindingen te delen van als je heel hoog in het stadion zit. Zoals natuurlijk ook een aantal assistenten zitten. Vanuit alle hoeken en standen wordt alles in de gaten gehouden. Om maar te kijken waar en wat je dan precies kunt verbeteren straks na rust. En we weten dat er vaak na rust het nodige verbeterd kan worden. Bij het Nederlands zelf, dat hebben we in de vorige drie interlands wel gezien. Hopelijk vandaag ook weer. De scheidsrechter raakt nu de bal. En dus legt hij het spel even stil. En wordt het weer hervat met een scheidsrechtersbal. Het Nederlands zelf houdt de bal in de ploeg. Veerman naar Somerville. Moet toch even gewacht worden. Omdat er nog druk gesproken wordt door wat Servische spelers in het bijzonder Sasha Lukic met de scheidsrechter. Duurt allemaal lang. Ik weet niet zo goed waar ze nu zo boos over zijn. De bal is in elk geval bij Joey Veerman in de 41ste minuut van deze eerste helft. Het staat 1-1 dankzij goals van Koopmeiners. Uit een vrije trap en Svetkovic die heel snel daarna gelijk maakte. Nu balbezit voor Reinders. Reinders dan naar Koopmeiners. Koopmeiners kijkt, gaat lopen met de bal. Toch maar weer terug naar Van Dijk. En zo is het grote zoeken weer begonnen. En wordt er door Van Dijk ingeleverd bij Veerman.
1: Andere wedstrijd staat nog 0-0 tussen Griekenland en Duitsland. Dus verandert er niet zoveel in de stand. Dat is dan weer gunstig voor Nederland. Dat op deze manier, zoals nu is, 1 punt voorsprong houdt op Duitsland. En er 2 achter staat op de Grieken. Maar je moet vanavond natuurlijk gewoon winnen. Dat is vrij simpel gezegd. En dat zou ook vrij simpel gedaan moeten worden gezien de opening van de eerste helft, maar die gelijkmaker heeft voorlopig roet in het eten gegooid. Nu de 42ste minuut met Nigel de Jong en Marianne van Leeuwen op de tribune. Die kijken naar de bondscoach die ze hebben aangesteld. Die staat namelijk op van de stoel, want er komt de volgende hoekschop aan. Hoekschop nummer 6. En die gaat weer getrapt worden door Teun Koopmeiners.
0: Koopmeiners nu vanaf de linkerkant met Lang bij zich, maar die stuurt hij weg. Dus Koopmeiners zelf maar lang. En de bal gaat richting Meerdink. Maar die komt niet tot een poging. Somerville pikt de bal op 3 minuten nog in de eerste helft. Staat 1-1 bij Nederland-Servië. De 4e wedstrijd in de Nations League. De nummers 1 en 2 plaatsen voor de kwartfinale. Voorzet van Lang in de handen van die lange kale man. Met wel een indrukwekkende baard. Vanja Milinkovic-Savic die snel heeft gegooid. En zijn ploeggenoot Nedeljkovic heeft bereikt. Krijgt de bal ook heel snel weer terug nu van Goudelje. Goudelje naar Milinkovic-Savic. En die stuurt de bal nu naar de linkerkant. Meerdink loopt overal achteraan. Werkt zich een slag in de ronde. Maar doet het nu wel helemaal alleen. En dan levert het vaak niets op. Aan de andere kant Tadic die al een aantal aardige dingen heeft laten zien in de eerste helft. Krijgt deze bal ook weer bij een ploeggenoot. Maar die levert dan weer in bij Gravenberg. En zo kan Nederland nu omschakelen. En is in een geweldige bal van Gravenberg op Meerdink. Maar die krijgt hem niet mee. En als hij dat wel had gedaan, had hij in één rechte lijn door kunnen lopen op Milinkovic-Savic.
1: Ja, het zag er een beetje knullig uit, want hij liet de bal niet langs de voeten gaan. Maar hij kwam juist tegen de hakken aan. En zo hield hij zijn eigen vrije doortocht eigenlijk wat knullig tegen. En geeft Gravenberg hem nu weer weg. Ja, we gaan richting de rust. 2 minuten nog. En Nederland heeft in het tweede gedeelte van deze eerste helft toch ook dingen laten zien die er wederom niet fantastisch uitzagen. Er zit wel af en toe muziek in, maar er zitten ook wat valse noten tussen. En dus moet het weer gebeuren in de tweede helft. Het is niet een zwaar reparatiebedrijf dat in werking gezet moet worden door Xavi Hernandez. Maar 1-1 is ook weer te weinig na de weerstand die Servië zeker in de eerste 20 minuten bood. Daar komt Servië weer. En Nederland heeft er 5 op 1 lijn waar Reinders ook bij staat. Maar die staat lucht te dekken. En datzelfde geldt nu voor Van Dijk. En dan had dit de voorsprong kunnen zijn voor Servië. Van Dijk ziet de bal over zich heen vallen. En het is dat de afronding niet goed is naar die bal van Tadić. Want dan was Van Dijk hier op zijn jubileum toch even flink gezien. Want hij stapt in, laat Pavlovic notabene lopen en laat hem daarna eigenlijk ook gaan. Geen geweldig moment voor de aanvoerder van het Nederlands elftal. Ook geen geweldig moment voor Pavlovic, die hier toch echt de kans had om Servië op voorsprong te schieten. Maar dat laat hij na.
0: Nederland heeft af en toe moeite met de rol van Tadić, die zich laat wegzakken uit de spits. En die dan toch weer heel vaak vrij komt te staan. Een beetje op het middenveld en dan krijgt hij te veel ruimte. Nederland probeert nu zelf gevaarlijk te worden. Het zou kunnen als een bal in de voeten wordt gespeeld van Gravenberg. Laatste minuut van de eerste helft. Reinders naar Veerman. Veerman naar Gravenberg. Het is heel, heel druk daar. En wie vindt dan wel de ruimte en de oplossingen? Reinders is het niet, want die deelt hier een tik uit. En is de eerste speler van Nederland met geel. Wordt hem getoond door de scheidsrechter. Die hebben we volgens mij nog niet eens genoemd. Die komt uit Litouwen, de beste man. Donatas Roemzas. Floot wel eens Nederland in Eindhoven. Nederland-Bosnië. Nu zien we dat Van Dijk inderdaad, of Van Dijk, Reinders op de voet van Terzic gaat staan. En dus de gele kaart moet incasseren. De 45 eerste minuten zitten erop. We krijgen er nog 1 extra bij. En als Terzic de pijn heeft verbeten, mag de vrije trap door de doelman genomen worden. En gaan we dus de laatste minuut voetballen van deze eerste helft. Die niet overdreven veel kansen heeft opgeleverd. Wel heel veel pogingen heeft Nederland ondernomen. 12 maar liefst richting het doel van Milinkovic-Savic. Slechts 2 tussen de palen. 1 daarvan leverde een goal op. Die werd gemaakt door Tönko Meiners. Maar de gelijkmaker die was er ook. En die kwam op naam van Svetkovic. 1-1 is het dus.
1: Als Nederland hier niet weet te winnen vanavond. Het heeft nog een helft. Want de eerste zit er bijna op. Dan is dat toch een domper aan het einde van deze eerste reeks. Onder Xavi Hernandez. Dan is dat toch te weinig. Want er moet vanavond gewoon, na al die wisselvallige wedstrijden, en dit is er dus eigenlijk ook weer een tot nu toe, gewonnen worden van Servië in deze groep. Maar vooral ook om een beetje progressie te laten zien. Maar voorlopig komt Servië weer en grijpt Dumfries uiteindelijk in. Want anders was er een volgende kans geweest. 1 minuut verstreken. En dus is hier het rustsignaal weer. Werk aan de winkel. Daar gaat de garage open. En de oranje wagen wordt erin gereden. Het staat halverwege tussen Nederland en Servië. 1-1.
2: Jurel Sofvendarman, Afsaroglu. Ja, als je oranje auto dan de garage in gaat, dan moet het reparatiebedrijf aan het werk. En dat werkte de afgelopen 3 keer prima. Maar ja, dat wil je natuurlijk helemaal niet, Hedwigis Maduro.
3: Nee, het is wel weer teleurstellend. We begonnen heel goed. Heel fris ook. Ja. Een aantal goede aanvallen. Komen verdiend op 1-0. Maar Servië nam wel over, helaas.
2: Ik zeg repareren. Moet er iets gerepareerd worden?
3: Ja, zeker. Zeker verdedigend weer. Want de laatste paar minuten was het wel weer open. Ik denk dat we dan ook weer geforceerd gaan zoeken naar de aanval. Maar we moeten wel echt opletten op de restverdediging. Want ze komen er snel uit.
2: Zometeen praten we verder over die eerste helft. Die is dus afgesloten met 1-1. Zometeen de tweede helft. Nu naar het uitgestelde journaal van 9 uur.
4: Nooit meer slapen.
5: VPRO.
4: De culturele late night show van NPO Radio 1. Met Femke van der Laan.
6: Ik ga in gesprek met zangeres Betty Kraft.
7: Vannacht wil ik met dich gelukkig zien.
6: Op haar 11e stond ze al op het podium. En een paar jaar later, in 1961, verscheen haar eerste plaat. Ze groeide uit tot een van de populairste Limburgse artiesten. Dit jaar staat Kraft om haar 80ste verjaardag te vieren in de theaters met een muzikale voorstelling Beppie 8.0.
4: Nooit meer slapen. In de nacht van dinsdag op woensdag vanaf 12 uur op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
5: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
8: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
9: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
10: doei doei
9: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
9: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
11: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
15: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
17: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
18: NPO Radio 1.
2: Het uitgestelde journaal van 9 uur hier, Sydney Dijkers.
19: De chauffeur van de bus die vorige maand van de weg raakte in Zwitserland heeft voor het eerst gereageerd op dat ongeval. De bus kantelde en 5 Nederlanders kwamen daarbij om. De chauffeur schrijft op zijn eigen social media dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid en dat het verdriet nog steeds groot is. Om het ongeval te verwerken bezocht hij ook onlangs de plek met zijn vrouw. Waardoor de bus vorige maand van de weg raakte is nog niet duidelijk. De Zwitserse politie doet er nog altijd onderzoek naar. In Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week waren er veel protesten in het land tegen de grote klassen en het lerarentekort. Een aantal keer liep dat ook flink uit de hand. De scholen kunnen morgen niet open omdat er gevreesd wordt dat het opnieuw uit de hand kan lopen bij dergelijke protesten. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23 jaar oud. Er raakten ook zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de dader of daders is nog niks bekend. Ook niet over mogelijke motieven. En ruim 7 miljoen bezoekers hebben het Oktoberfest in München bezocht. En dat is een record. Ook het aantal liters bier dat werd gedronken bereikte een record. Er ging dit jaar in 2 weken tijd 6,7 miljoen liter bier over de toonbank. Het weer nog. Het is een heldere avond met weinig wind. En op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het dan eerst nog grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het in de middag zo'n 20 graden.
20: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
18: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
24: NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn.
25: Jeroen Stomphorst.
2: Welkom terug bij Langs de lijn op de zondagavond. We kijken naar Nederland tegen Servië. Oranje kwam op voorsprong door Koopmeijners, maar dat duurde niet lang.
26: Het wordt Tadic hier vrijgespeeld. Die is inmiddels in het 16 meter. Het beland geeft hem mee aan de linkerkant. Voorzet komt en de gelijkmaker ook zegt. En dan is het Pardoes 1-1 en heeft Nederland dus weer een tegengoal te pakken. Is dit toch onvoorstelbaar hoe makkelijk dit dan gaat?
2: Ja, genoeg om over verder te praten met Hedwigis Maduro. Ja, Hedwigis, want dat was natuurlijk wel een tegenvaller, die 1-1. En dat uiteindelijk de bal gebroken was natuurlijk. Door Koopmeijners, dat is de man over wie er natuurlijk het meeste praten.
3: Ja.
2: Hoe bevalt je het experiment? Want Koopmeijners, voor de mensen die dat misschien niet hebben meegekregen, staat centraal links achterin.
3: Ja, zeker verdedigend. Maar aan de bal schuift hij vaak in. En dan wordt het eigenlijk een soort van 3-4-3 voor Nederland. Dus aan de bal heeft hij wel goede dingen laten zien. Alleen bij die tegengoal zie je ook wel een beetje zijn zwakte. Hè? Dan wordt hij geklopt in de rug en zijn man scoort de goal, Svetkovic.
2: Ja. En hij viel er mooi tussen, die bal. Dat kan je niet anders zeggen. Dat was natuurlijk prachtig gedaan.
3: Ja, zeker. Zeker. En dat is een beetje, niet het gok hoor. Maar natuurlijk denk je meer vanuit het balbezit.
2: Ja.
3: Maar ja, we krijgen elke wedstrijd wel een goal tegen. En dat moet natuurlijk ook veel beter.
2: Het balbezit, wat dat betreft, ziet het er goed uit voor Oranje, maar daar koop je niet meer zoveel voor natuurlijk. Met 65% om 35.
3: Ja, want we hebben ook niet echt super grote kansen gecreëerd, wel mogelijkheden.
2: Begin was goed.
3: Begin was
2: Oranje
3: heel goed.
2: Goed in de startblokken. Ja. Precies wat Xavi en iedereen natuurlijk graag wil zien.
3: Zeker. Na minuut 2 kreeg wel een grote kans met Meerdink. En daarna had hij nog een grote kans. Mooi steekballetje van Dumfries, alleen draaide hij de verkeerde kant op. Maar daarna hebben we niet echt meer een hele grote kans gehad. Wel de bal en mogelijkheden, voorzetten en gekraakte schoten. Maar dat moet eigenlijk ook nog veel beter, vind ik. In de laatste fase op het veld van Servië, dat we de keuzes beter gaan maken, zodat het echt een grote kans gaat worden.
2: We hebben hem wel veel gezien, hè, om terug te komen op Koopmeijners. Je zei al, met de bal is dat uitstekend. We hebben hem zelfs links buiten zien staan.
3: Ja.
2: Hij Haken is open
3: buiten. Door.
2: En bedoel, hij doet wat dat betreft goed.
3: Ja.
2: Vind je dan dat je hem elders op het veld beter kan gebruiken en meer defensief wat zekerheid inbouwen met misschien wat kan je doen? Je kan Ake zetten, je kan van alles. Je kan Hato naar links brengen, je kan van de Ven naar links centraal zetten, noem maar
3: op. Als dit het speelplan was om door te schuiven, dan heb je eigenlijk een middenvelder nodig meer als een Koopmeijners. Dus dat verklaart wel zijn keuze voor hem. Hè? Dat je een bal bezit, dat hij echt richting het middenveld gaat of af en toe zelfs op kan komen dat hij hier links buiten eindigt. Dat kan natuurlijk een AK wat minder en een Hato ook wat minder. Dus
2: maar is het nodig ook tegen dit Servië? Of zeg je van, Oranje heeft zoveel meer kwaliteit, we moeten dat gewoon uitbuiten?
3: Eigenlijk had je dat wel kunnen verwachten, dat je heel veel de bal zou hebben. Mm-hmm. En nog dominanter zou moeten zijn. Dat snap ik wel. Alleen, het kwam er nog niet echt uit in kansen. En dat heeft niks met Koopmeijners te maken, maar ook met de rest. Meerdink vond ik niet echt goed betrokken in het spel, in het open spel. Middenvelders weinig gezien.
2: Niet goed betrokken. Ligt het dan aan hemzelf of wordt hij te weinig gezocht?
3: Ja, wordt te weinig gezocht ook. Een beetje een combinatie van Reinders heel weinig gezien, Gravenberg heel weinig gezien. Ik denk ook dat Meerdink oogde niet fris meer in de laatste 10 minuten van de eerste helft. Dus de kans is groot dat hij ook uitgaat, denk ik.
2: Verwacht je veel wissels, ja?
3: Nee, in de rust misschien eentje. Maar in minuut 60 kijken we wel hoe de wedstrijd verloopt. En dan kan je nog aanvallend wisselen met een Van Bommel bijvoorbeeld. Maar ik verwacht wel dat Zirkzee erin gaat komen.
2: Nee, die verwacht je na de rust voor Meerdink?
3: Oh ja, eigenlijk wel, ja.
2: We gaan het zo meteen zien. Over een paar minuten gaan we verder.

0: Ja, train season is over. Dua Lipa, stuur haar naar huis, want we gaan weer naar Eindhoven, naar Jeroen Elshoff en Normandaf Soroglu. De rust is voorbij. Is er wat gerepareerd, jongens?
1: Ja, het reparatiebedrijf is natuurlijk weer flink bezig geweest. En is tot de conclusie gekomen dat Max Meerdijk in de kleedkamer is achtergebleven. Of dat nou echt een reparatie was of dat die bondscoach dacht... Nou, het is ook wel goed met al die minuten voor Max Meerdijk. Dat zullen we hem na afloop vragen. Hij is in elk geval afgelost door Joshua Zirkzee die in de ploeg is gekomen. Nou ja, training season's over. Dat zegt niet alleen Dua Lipa, maar dat zullen de spelers van Nederland zelf dat nu ook toch wel beseffen. Want dit is geen training meer. Er moet simpelweg gewonnen worden in deze tweede helft van Servië.
2: Ja, en ik vraag me ook af nu ik deze wissel zo opschrijf en zie of ook wel contact is geweest met de clubs. Want natuurlijk, Armand zei het al in de eerste helft, Max Meerdink staat niet bekend om zijn fitheid de laatste jaren. Daar moet voorzichtig mee omgesprongen worden. Het zou me ook niks verbazen als er een seintje is geweest van niet te veel risico nemen. Terug naar Alkmaar, want we willen hem graag geheel hebben. Het aanvallen is van Servië en die gaat op voorsprong komen. Nee zeg, die gaat er dus niet in, maar dat had een goal moeten zijn. Weer van Svetkovic. 53 seconden, hoe ging het ook alweer in Belgrado, weet u nog. Toen kwam Nederland de kleedkamer uit en scoorde vrij snel Servië. En dat had hier ook kunnen gebeuren, want niet op de benen blijven. Dat is wat Koopmeiner doet. Met een sliding glijdt hij langs de spits die ook al de 1-1 maakte. Maar die plaatst hem nu naast het doel van Verbrugge. Hier had Servië op 2-1 moeten komen. Dat gebeurt niet en Nederland heeft heel veel geluk.
1: Zo, dat was weer eens een heel zwak begin van die tweede helft voor het Nederlands elftal. Nou, die minuut zullen we dan maar vergeten. En dan gaan we nu echt beginnen aan de tweede helft. Het staat 1-1. Nederland heeft dus gewisseld. Zirkzee gekomen voor Meerdink. 8e interland voor Joshua Zirkzee. En hij hoopt hier in Eindhoven te laten zien dat hij ook een echte kandidaat is voor die plek in de spits bij Nederland. Somerville is er langs en gaat er neer. En dat gebeurt er net buiten. En dus wordt het geen penalty, maar een vrije trap. En Dumfries met dat schitterende verongelijkte hoofd kijkt naar die scheidsrechter en denkt, wat doe je nou? Want dit is gewoon een penalty toch, scheidsrechter. Maar die heeft iets heel anders in gedachten, namelijk een vrije trap. Nou, de vorige vrije trap die ging er in één keer in. Terwijl we kijken naar waar die overtreding gemaakt wordt.
2: Ja, hij is net buiten.
1: Hij probeert erin te vallen, Somerville. Maar hij wordt ingezet en afgerond. Net buiten het 16 meter gebied. En dus wordt het inderdaad een vrije trap voor het Nederlands elftal. In de 48e minuut heeft Teun Koopmeiners, de man die net zo vervelend werd uitgekapt. Terwijl hij op de grond viel, de sliding inzette. Maar daar niet succesvol in was. Die Teun Koopmeiners, speler van Juventus, heeft de bal opgeëist, klaargelegd. En op de rand van het 16 meter gebied neergelegd. Hij is een echte specialist, zoals er weinig meer van zijn. Hij staat natuurlijk met Joey Veerman, want die kan het ook. Maar dit lijkt mij een kolfje naar de hand van Koopmeiners.
2: Schrijf maar op. Hier komt 2-1 ja, voor Nederland aan.
1: Ik schrijf mee. 2-1, Koopmeiners.
2: Dat kan toch eigenlijk niet missen, want met zijn traptechniek gewoon langs het muurtje en dan langs die doelman. En dan misschien nog via de paal of via de onderkant van de lat erin. Dat is dan wat ik me hierbij voorstel. Maar dan moeten ze eerst het gesprek afmaken. Tadić klaagt en praat. Wat praten die Serviërs veel, hè, vanavond met de scheidsrechter uit Litouwen. Die legt van alles uit. Waar moet die muur staan? Kijk, die heeft een streep getrokken. Die scheidsrechter heeft een streep getrokken. En de bal ligt op 16 meter. Nou, doe er eens 9 meter 15 vandaan. Dan heb je het 5 meter gebied, Armand. Jij hebt het gymnasium gedaan, geloof ik. Hè?
1: Ja, wiskunde A altijd.
2: Ja, dus de bal ligt op 16 meter. En die andere lijn is het 5 meter gebied.
1: 16
2: dus, ja.
1: Min 9.
2: Dus volgens die Serviërs vinden dat die muur veel te ver moet. En die scheidsrechter is het nu zat. Dus die heeft gezegd, nu stoppen met zeuren. Nou, dan gaan we alsnog kijken. Lukic krijgt geel. Dat is ook vrij dom, want die mist daardoor de volgende wedstrijd van Servië. Thuis tegen Duitsland. Dan kan Koopmeiners hem er nu in gaan schieten. Dat wat we graag willen. Dan gaat hij nog een keer die lijn trekken. Nou, Armand, doe jij dat maar, want ik ben er wel klaar mee.
1: Tweede lijn. Heel veel lijnen nu. En nu Koopmeiners. Die krijgt hem van Veerman en schiet hem er natuurlijk in. Nee, zeg. Hij gaat via de muur en dan krijgt die bal een wending. Waardoor die lange doelman op het verkeerde been staat. Of eigenlijk ligt, want hij ligt op de grond. En dan ziet hij, als hij de andere kant op kijkt, die bal tergend langzaam in de goal rollen. Maar heeft hij nog net op tijd de helderheid van geest om dat flinke lichaam van hem overeind te trekken. Om die bal toch nog rechts van zich op te rapen. En vlak voor de doellijn weet hij dus de 2-1 van Nederland te voorkomen. En is jouw geluk nu wel op. Want deze goal is helaas niet goed voorspeld door jou, Jeroen. Want dat hadden we graag anders willen zien.
2: Ik heb hem niet moeten afgeven, denk ik.
1: Nee. Dat, ja, hij nam hem ook niet eigenlijk. Hij kreeg hem, hij kreeg hem van Veerman. Een kort balletje breed. En toen Koopmeijers dus met de poging. Dus helaas niet in het doel. Bijna. Maar dat telt helaas niet. Zirkzee heeft de bal nu en geeft hem terug op Veerman.
2: Veerman dribbelt wat op. Ja, zo zie je de kracht van Koopmeijers die natuurlijk prima aan de bal is. En prima met standaard situaties. Maar het is geen centrale verdediger. Dat zie je dan weer bij de verdedigende momenten. Dat zagen we bij de tegentreffer. En dat zagen we bij die kans tegen in de eerste minuut na rust. Dat is het risico wat je neemt met hem op die positie. Je hebt veel aan de bal. Maar je hebt wat minder in verdedigend opzicht aan hem. En Nederland heeft nu de bal met Zirkzee. Die hem door probeert te tikken op Somerville. Dan komt hij in de voeten bij Van de Ven. Die we niet zo heel veel hebben gezien in de eerste helft tot nu toe. En nu zitten we in de tweede. Die is bijna 6 minuten oud. Met de 1-1 stand tussen Nederland en Servië. En Nederland moet gewoon winnen. Dat is het aan de stand verplicht. Na de overwinning in Servië. Nu thuis tegen de nummer 43 van de wereldranglijst. En dus op zoek naar het volgende moment met Gravenberg aan de bal.
1: Had naar Reinders gekund. Gravenberg durft het niet aan. Toch breed naar Van de Ven. Van de Ven dan naar Lang. Xavi heeft nog Van Bommel naast zich zitten op de bank. Die zou die zo dadelijk nog kunnen brengen natuurlijk als aanvallende impuls. Om nog wat voor elkaar te boksen. Zegiel viel ook goed in tegen Griekenland. Die heeft hij ook nog achter de hand. Van Dijk nu naar Gravenberg. Gravenberg had misschien terug kunnen hakken op Somerville. Maar probeert het via een paas buitenom op diezelfde Somerville. Maar die krijgt hij niet in bezit omdat Terzic verdedigt. Schiet hem over de zijlijn. Ingooi voor het Nederlands elftal die door Denzel Dumfries genomen zal worden. Hoewel, heeft hij daar wel zin in. Dan laat die bal rustig op die pilon zitten waar die ballen tegenwoordig op staan. Dan moeten de spelers hem oppakken en gaan gooien. Geen ballenjongens meer om hem te geven. Zodat onsportief gedrag voorkomen kan worden. Als zo'n ballenjongen denkt, ik hou hem iets langer bij me. Dat kan allemaal niet sinds een paar jaar. Die ballen liggen gewoon op die pilons. Zodat voor iedereen het allemaal gelijk is. Die ingooi levert heel weinig op overigens. Want Nederland is de bal snel weer kwijt. En dus Servië, dat ook alle tijd neemt voor elkaar en gaan gooien. Geen ballenjongens meer om hem te geven. Zodat onsportief gedrag voorkomen kan worden. Als zo'n ballenjongen denkt, ik hou hem iets langer bij me. Dat kan allemaal niet sinds een paar jaar. Die ballen liggen gewoon op die pilons. Zodat voor iedereen het allemaal gelijk is. Die ingooi levert heel weinig op overigens. Want Nederland is de bal snel weer kwijt. En dus Servië, dat ook alle tijd neemt voor een nieuwe ingooi. Zo gaat het tempo wat uit.

0: brengen tot aan Rijn dus, maar dat lukt niet.
1: Ja, Zerkzee speelt natuurlijk hier al met het Nederlands elftal in dit stadion. September 2024, toen we op zoek waren naar een soort van opvolger voor Memphis, toen al. Toen eerst Brobbey, die het heel goed deed. En toen in dit stadion Zirkzee, die deed het ook heel goed. En toen dachten we, nou, de nieuwe spits van het Nederlands elftal, die hebben we binnen. Dat wordt Zirkzee, maar dat werd het uiteindelijk helemaal niet. En nu is hij goed ingevallen in de wedstrijd. Verrassend toch, want hij kwam er later bij tegen Griekenland. En nu staat hij dus weer een helft in dit stadion. In de spits van het Nederlands elftal. Zo blijft het een plek die veel wisselt. Ondanks het feit dat er voldoende opties zijn. Het is Van Dijk die nu speelt op Zirkzee. Meer voetbal in de ploeg met Zirkzee. Die wat meer zich uit die punt laat vallen dan hiervoor Meerdink deed in de eerste helft. En er wordt ook wat meer gevonden. Maar dit loopt uiteindelijk ook stuk in de 53ste minuut. En dus blijft het 1-1. En heeft Servië weer de bal. Maar die is hem ook heel snel weer kwijt. En dus Verbrugge nu buiten zijn 16 meter gebied. Maar Nederland gaat proberen een volgende aanval op te zetten.
0: Verbrugge nu via Koopmeiners naar Van de Ven. En dan weer naar Koopmeiners. Die zijn vorige interland als basisspeler op, overigens speelde als rechtsbuiten. Dat was tegen Noorwegen. En nu staat hij als centrale verdediger. Dat zal toch ook niet heel vaak het geval zijn geweest bij spelers in de geschiedenis van Nederland zelf. Van rechtsbuiten naar centrale verdediger. Koopmeiners kan het allemaal. Terwijl Veerman nu probeert in te grijpen, maar daar niet in slaagt. Dan komt er een schot van Servië. En dat gaat ook maar net naast. Ja, de eerlijkheid gebied toch te zeggen. Dit schot overigens van Samardzic. Dat Servië gevaarlijker is in de tweede helft dan Nederland. Dit was een prima uithaal. Gaat een dikke meter naast het doel van Verbrugge. Maar die kans in de eerste minuut na rust van Svetkovic. Dat was de grootste kans van de tweede helft. Nederland heeft weinig nog in de melk te brokkelen gehad. Voorlopig in het tweede bedrijf van deze wedstrijd. En dus is het reparatiebedrijf misschien op zondag gewoon gesloten. Zoals wel meer winkels. Dat kan natuurlijk ook het geval zijn. En werkt het daarom niet. Nederland heeft nog 35 minuten om een gelijkspel hier te voorkomen. Er is genoeg tijd. Maar je moet toch wel thuis kunnen winnen. Zou je zeggen van Servië.
1: Van Bommel, Til. Dat kan straks allemaal nog komen. We zien er een aantal warmlopen. Ook Zegiel is bezig met een warming-up. Hato, daar geldt het ook voor. Ja, wie breng je in om de wedstrijd te kantelen? Wie breng je in omdat er genoeg speeltijd is geweest voor anderen? Van Dijk geïrriteerd op Somerville. Het loopt voor geen meter. Het applaus is van Xavi aan de zijkant. Maar dat is meer oppeppend applaus van jongens wel blijven gaan. Maar het is wel klaar ook. Want we zien Van Bommel, Zegiel en Hato. Die nu al drie het leeuwentenu nu uitdoen. Ik kan geen grap meer maken over Dierendag. Want dat heeft Armand al in het begin gedaan. En die valt moeilijk te overtreffen.
0: Nooit genoeg grap over Dierendag.
1: Maar het is nu wel zaak dat Nederland met die drie invallers die er nu gaan komen. Echt de wedstrijd weer gaat oppakken. En dus gaat Xavi ingrijpen. En ik geef hem geen ongelijk. Want de pit en de energie is er behoorlijk uit in de eerste 10 minuten van de tweede helft. Servië heeft de bal. Laat die rondgaan achterin. Somerville laat dat allemaal lopen. En dus gaat het terug naar de Servische doelman. Die maar weer is trapt. En dat doet hij op maat naar de rechterkant.
0: En daar probeert Servië dan weer snel naar voren te komen. En wat ligt er opeens voor ruimte als Van de Ven heel simpel wordt uitgespeeld. En nu Servië met de overlap komt. En dan moet Van de Ven kiezen. Komt er een nieuw schot. Verbrugge laat los. Rebound. En dan kan hij er alsnog in. Via Terzic. Maar grijpt Nederland nu wel in. Het is niet best wat het Nederlands elftal laat zien op deze zondagavond in Eindhoven. Het gaat te makkelijk. Ze creëren te veel kansen op een te eenvoudige manier. En het ziet er defensief toch wel heel, heel kwetsbaar uit. En dat kan natuurlijk ook te maken hebben met het feit dat je er eigenlijk maar één centrale verdediger hebt staan. Dat is Virgil van Dijk. Want naast hem staat iemand die geen verdediger is. En gaat Xavi daar dan ook wat aan doen? Met Hato die klaar staat. Is dat iemand die bijvoorbeeld voor Koopmeiners gaat komen? Dat zou kunnen. Of voor Veerman. Dat kan ook nog. Als het Servië de hoekschop heeft genomen en er een voorzet komt van Stankovic. Verbrugge komt en heeft de bal. Die redding zo even. Die gaf dus wel een rebound weg. Maar het was net genoeg voor Verbrugge die ingreep. Die heeft nu haast om een snelle uitbraak te forceren voor Oranje. Bal gaat ook wel richting Lang. Maar die wordt even vastgehouden. Terwijl de wissels zich klaar hebben gemaakt. En zo dadelijk gaan komen. Van Bommel met Van Nistelrooy. Dat zijn toch ook twee mooie namen. Van Nistelrooy die overigens ook een voetballende zoon heeft. Je weet het nooit. Misschien gaat hij zich ook nog wel melden. Over een paar jaar in het Nederlands elftal. Nu de zoon van Mark van Bommel. Die zich dus meldt langs de zijlijn. En Hato en Zegiel melden zich nu ook. Maar er wordt nog even gewacht met deze drievoudige wissel.
1: Nee, dan voetbalt er ook nog een bij Servië. Alexander Stankovic. Dat is de zoon van Dejan Stankovic. Die dan weer de Champions League won. Met Wesley Sneijder en Inter. In 2010 42-voudige international. Zijn zoon staat hier dus binnen de lijnen als Nederland aanvalt. Weer

0: Man, mooie paas. Hier komt de goal. Nee, van Reinders. Die te veel naar de zijkant hangt met zijn lichaam. En de bal dus te veel plaatst naar de rechterkant. Hij dacht aan een bal in de verre hoek. In de verre kruising misschien wel. Na een paas. Een goede paas van Veerman. Het is geen buitenspel. En Reinders die hem redelijk aanneemt, plaatst hem daarna over en langs het doel van Servië. Hier komen de wissels. Het is Veerman. Nee, Lang die naar de kant gaat. Ja, ook Veerman die naar de kant gaat. En dan mis ik er nog één.
1: Van Bommel voor Lang. Hato voor Veerman. En Zegiel, die gaat komen.
0: Gravenberg.
1: Voor Gravenberg. Dat zijn de drie wissels bij Nederland. En dan gaat Hato dus naar de linkerkant van de verdediging. Gaat Mickey van der Ven centraal achterin spelen naast Van Dijk. Schuift Koopmeiners door naar het middenveld. En wordt er dus heel veel gewisseld nu in het team van Oranje. Niet alleen als het gaat om de poppetjes, maar ook om waar ze staan. Want er wordt flink van positie gewisseld. En Xavi zag blijkbaar ook dat die defensieve kwetsbaarheid hem toch iets te gortig werd. En Koopmeiners wordt daar nu dus weggestuurd. Wordt naar het middenveld gedirigeerd. Eerste minuten voor Hato in deze cyclus. Speler van Chelsea waar hij het goed doet. Van der Ven speelt nu ook op zijn favoriete plek. Centraal achterin. Nou, dat is flink wat gewissel bij Oranje. En hopelijk brengen die nieuwe spelers ook wat nieuwe energie. Dat gebeurde wel in Griekenland. Toen kwamen ze al wat vroeger in de wedstrijd. Al in de rust. Nu dus na een uur. En balbezit is voor Van der Ven. Centraal achterin. Die geeft hem goed. Direct naar voren op Reinders. Siriksee geeft hem nog een keer terug op Reinders. Maar die kan net niet doorlopen. En dan kan Servië de bal wegschieten.
0: Ja, ik vind het wel een soort van wedstrijd voor Van Bommel. Want er ligt aan die linkerkant echt wel wat de ruimte. Nu Servië wat meer de bal heeft en wat meer aanvalt. Kan hij zichzelf misschien wat meer lanceren. Dat lukte natuurlijk tegen de Grieken totaal niet. Die hadden dat prima voor elkaar. Aan de rechterkant voor de Grieken en aan de linkerkant dus voor het Nederlands elftal. En eens zien wat Nederland nu kan in deze nieuwe formatie. Van der Ven heeft hem in de middencirkel en speelt Hato aan. Die dus lang heeft moeten wachten bij deze nieuwe bondscoach voor zijn eerste kansen. Hij krijgt nu dus ruim een half uur in Eindhoven tegen Servië. 1-1 is de stand. Doelpoging heeft Nederland genoeg ondernomen. 14, 3 tussen de palen, 1 raak. Maar Servië inmiddels ook 8 doelpogingen en ook een goal. En ook flinke kansen in de tweede helft. Somerville en Dumfries houden hem niet binnen de lijn. En dan gaat het naar Servië. Ja, het zal nu toch met deze moeten gebeuren. Want heel veel wissels verder heeft hij niet meer. Xavi Hernandez. En wissels hebben ze bij Servië trouwens nog wel. Want die hebben nog geen één keer iets laten zien. Maar waarom zouden ze ook? Want het ziet er allemaal best aardig uit in de tweede helft voor Servië.
1: Daar leek Nedeljkovic weg aan die rechterkant. Hij wordt machtig achtervolgd door Van Bommel. Die er echt een fantastische sprint uitperst. En dan zie je ook de geweldige snelheid die hij kan bereiken. Dat is mooi om te zien. De sprint van Van Bommel. Nu moet Nederland wel oppassen. Wordt de bal heel simpel ingeleverd. En een schot van afstand van Cvetkovic opnieuw. Die test Verbrugge. Stelt hem op de proef. En Verbrugge slaagt voor die proef. Hij bokst de bal naar de zijkant. Weer Cvetkovic. Volgende goede kans voor de spits van Anderlecht. Die vandaag zijn eerste interlandgoal maakt op jonge leeftijd voor Servië. Het was de 1-1. Hij had vaker kunnen scoren. Deed dat niet. Gelukkig maar voor Nederland. Nog een half uur. En Oranje heeft het lastig in deze vierde wedstrijd in deze Nations League cyclus. Zegiel aan de rechterkant. Zegiel op zoek naar Zirkzee. Zirkzee legt hem klaar voor Reinders. Reinders en dan Somerville. Die bal gaat er niet in. Hij gaat omhoog. Komt naar beneden. Dumfries wint het kopduel. Maar blesseert daarbij ook doelman Milinkovic-Savic kopt hem vervolgens over. Het is allemaal net niet voor Oranje. Wel bijna. Er beginnen wel wat kansen te komen. Reinders dus. En nu Dumfries. Maar wederom geen doelpunt voor Oranje.
0: Ja, Dumfries moet zijn neus gaan zoeken in de baard van de doelman van Servië. Want daar loopt hij zo'n beetje echt dwars doorheen. Als die bal omhoog gaat. Die keeper, dat is zo'n ongelofelijke beer. 2 meter 2. Maar Dumfries is ook niet de kleinste natuurlijk. Ja, uiteindelijk levert het Nederland niets op. En staat het dus nog 1-1. Wel een mooi spectaculair moment in de 62e minuut van deze wedstrijd. Waar Servië de bal nu naar voren heeft getrapt. 19 is hij, hè, die spits. Die Cvetkovic van Anderlecht. En hij maakt wel indruk, hoor, vind ik vanavond. Met de momenten die hij krijgt. Hij heeft dus een goal gemaakt. Maar heeft ook 2 keer Verbrugge toch getest met de kansen die hij in de tweede helft kreeg. Goeie speler. Die nog een lange carrière voor de boeg heeft. 19, 1,75 meter. Niet al te groot daar in de punt van de aanval. Maar wel wendbaar, snel en gevaarlijk. De bal is bij Van Bommel en bij Hato. De nieuwe linkerkant van het Nederlands elftal. Daar gaat het nu niet over, want het gaat via Van de Ven en de nog altijd Jubilaris, die minder voor de goal komt in de tweede helft, naar Zegiel aan de rechterkant.
1: Zegiel naar Dumfries. Dumfries wordt geschaduwd en achtervolgd. Moet hem even terugspelen op Zegiel. En dan is het Sirkzee. Ja, je kan daar toch wel heerlijk mee verder voetballen met Sirkzee. Die al die balletjes heerlijk weglegt. Achterloos, een beetje nonchalant, flegmatiek. Maar het is wel technisch een hele fijne speler. Die je ook lekker in je ploeg kan hebben. Af en toe mis je alleen de echte wil bij Sirkzee. Om alles te geven. Maar misschien is het ook gewoon zijn stijl. Waardoor het er zo uitziet. Is wel een technisch hele fijne speler. In de 64ste minuut. Nederland op 1-1 tegen Servië. Komt de voorzet van Hato. Hier is Sirkzee. Gaat de lucht in. Net als Zegiel. Ja, je zou ze bijna door elkaar gaan halen. Want met die wapperende, schitterende krullen van beide spelers. En wij zitten hoog in het stadion. Hebben ze wel iets van elkaar weg. Allebei geweldige spelers. De een van United en de ander van Feyenoord. Nu balbezit voor Servië. Want Terzic heeft overgenomen en via Stankovic, zoon dus van, wat jij al zei Jeroen, de grote Stankovic van Inter. En bevriend, dat is natuurlijk ook heel grappig, met Ruben van Bommel. Want hun vader speelde tegelijkertijd in Milaan toen zij daar nog kind waren en nog op straat speelden. En droomden van een voetbalcarrière die ze nu dus in realiteit hebben gebracht.
0: Balbezit voor Mickey van der Ven aan de linkerkant met die goede Svetkovic die hem dus achtervolgt. Maar Nederland komt er redelijk uit en kan nu een aanval inzetten, maar die aanval die stopt. Dat gaat terug naar de doelman. Ook een beetje met wat pijn en moeite, met een schuin oog. Kijken we nog altijd naar die tussenstand in die andere wedstrijd tussen Griekenland en Duitsland. Is het ook nog 0-0, omdat het die groep echt interessant maakt. En het blijft op deze manier met deze tussenstanden interessant. Dat doet Nederland dan zichzelf aan. Want het zou gewoon prima zaken kunnen doen op het moment dat het weet te winnen vanavond. En Duitsland doet dat niet. Want dan heb je 4 punten voorsprong op de Duitsers. En dan kan je eigenlijk gewoon in de ene laatste wedstrijd de boel al safe stellen. Als je weet te winnen van de Grieken op 13 november. Maar dan moet Nederland eerst vanavond winnen. En dat wil maar niet lukken. 25 minuten nog op de klok. Het staat 1-1. Nederland heeft de bal 60% om 40%. Maar de Servische ploeg is gevaarlijker geweest in deze tweede helft. Misschien nu. Met Zegiel Nederland halverwege de helft van Servië. Somerville heeft hem in de voeten en wacht rustig op aanbod. Maar dat krijgt hij niet. Dus kort Dumfries. De driehoekjes zouden kunnen. Want er staan er daar 3. Zegiel, Somerville, Dumfries. Maar het gaat terug naar Van Dijk. En dan gaat het naar Van der Ven.
1: Interessant is nog wel, als je naar de selectie van Oranje kijkt, dat op de reservekeepers na er nog maar 1 speler is die 0 minuten heeft gemaakt in deze cyclus. Dat is Jeremy Frimpong. Toch een speler van Liverpool die nu nog op de bank zit. En ziet hoe Nederland misschien wel gevaarlijk kan worden. Maar daar niet in slaagt Somerville. Krijgt de bal terug van Reinders, maar kan er niet bij. Maar het zal voor Frimpong toch wel zuur zijn dat hij hier is. 1 keer op de tribune moest plaatsnemen. Dat was in Belgrado. En de andere keren dus wel op de bank mocht zitten. Maar niet is ingevallen. Hij loopt wel warm. Dus er is nog altijd een kans dat hij minuten gaat maken. Xavi Hernandez mag nog 1 keer wisselen. Maar het is voor zo'n speler van zo'n grote Europese topclub natuurlijk wel vervelend. Als je dit gaat overkomen. En ik ben benieuwd hoe dat dan verder gaat. 2 wissels bij Servië. Tadic wordt vervangen door Jovic. En ik zie ook Maximovic die in de ploeg gaat komen. Hij als vervanger van Alexa Terzic. De band gaat om de arm van Pavlovic. En zo is dat ook allemaal weer gemeld. Heeft Servië de eerste 2 wissels ook doorgevoerd. 25 minuten nog om niet in mineur deze eerste interlandcyclus van Xavi Hernandez af te sluiten. Nederland tegen Servië in Eindhoven. 1-1.
0: Opletten van Nederland. Jovic is er dus ingekomen. Dat is de maker van de goal in Belgrado. De 1-1. Nederland won die wedstrijd dus uiteindelijk door een treffer van Max Meerdink. En eens zien of Nederland nu ook weer kan winnen in de tweede helft. Want hier komt Reinders bijna op aangeven van Sirkzee. Het is buitenspel. Dus als het was gelukt om die bal daar te krijgen, dan had de treffer niet geteld. Maar je ziet wel op het moment dat hij gevonden wordt dat er iets gebeurt. En dat had ik in Griekenland ook wel een beetje op een andere manier. Met Sirkzee in de punt van de aanval. Hij speelt niet veel bij zijn club. Maar maakt zeker in deze momenten die hij nu krijgt bij het Nederlands zelf nog geen beroerde indruk. Rechts buiten Somerville. Spits Sirkzee. Links buiten is Van Bommel. Daarachter staat de Reinders. En daarachter dan weer Zegiel en Veerman. Die voor de verdediging staan. Die gevormd wordt in het hart door Van de Ven en Van Dijk. Die moeten de lange bal gaan opvangen. Of wordt het Dumfries. Dumfries wint. Kleunt er hard in met het hoofd. Heeft geleerd van het verliezen van de duels in Griekenland. Maar nu is de bal toch al snel aan de andere kant. Dan gaat Svetkovic weer. Nu is Van de Ven op tijd. Dat is Hato ook. Die doet dat knap. En Nederland zou moeten versnellen naar de kaats van Somerville. Zegiel herkent dat. Kaats was van Reinders. En de bal komt terug in de voeten bij CGL. Het tempo versnellen is er nu wel uit.
1: CGL met de bal breed naar Koopmeiners. Die nu dus op het middenveld staat. Na de wissels doorgevoerd door Xavi Hernandez. Onder andere Veerman dus naar de kant gehaald. En Koopmeiners staat eigenlijk op zijn plek nu. Waar Veerman in de eerste helft stond het eerste uur. Want nu daar dus Koopmeiners die de bal geeft op Van Dijk. Van Dijk naar Zegiel. Summerville in beweging. Zegiel ziet het wel. Hij durft de paas niet te geven. Toch maar terug naar Van Dijk. Nog een kwart wedstrijd voor de boeg. 68ste minuut. Het publiek is wat stil in Eindhoven. In afwachting op een nieuwe goal. Het nieuwe momentum is euforisch te worden om te juichen. Want dat willen ze natuurlijk graag. Maar het is nog niet gelukt in die tweede helft. Wel nu Van Bommel die de bal handig meeneemt. Van Bommel, Van Bommel. Maar het is te druk daar. Hij kan er niet zomaar doorheen lopen. Ruben Van Bommel in zijn stadion. Waar hij de komende weken gewoon weer gaat spelen. Maar dan als speler van PSV. Hier in Eindhoven. Ballen snel weer terug bij Van Dijk. En zo kan Nederland opnieuw een nieuwe aanval in gang zetten. Servië heeft de betere kansen gehad. Na rust. Nederland heeft ook wel een aantal mogelijkheden gehad. Om nou te zeggen dat de goal er echt aan zit te komen. Dat je hem in de lucht voelt hangen. Zo is het ook weer niet. Hopelijk word ik heel snel gelogenstraft als Reinders in de aanval is en nu de bal aan de linkerkant.
0: Heb jij goede ogen, Arman?
1: Niet echt, maar hoezo?
0: Omdat ik zie iets in de middencirkel liggen. Ik zou zeggen scheenbeschermers of zo, maar of tapes, kan ook. Maar ik ben wel benieuwd wat het is.
1: Een briefje?
0: Ja, een briefje. Is Lodewegens in het stadion te vinden? Nou goed, dan zou het kunnen. Het is Nederland dat de bal heeft en die rondspeelt. Nu naar Zegiel. Diepgang wordt er gemaakt door Summerville. Zirkzee loopt er langs. Reinders krijgt hem niet te pakken. Van Dijk vangt op. Het is echt stil in Eindhoven. Het publiek zou misschien wat meer achter het Nederlands elftal moeten gaan staan. Om er een extra zetje te geven. Want het valt allemaal niet heel erg mee vanavond. Nederland heeft het toch lastiger dan we allemaal zouden denken met Servië. Als de laatste 20 minuten van deze wedstrijd ingaan. En Nederland de bal nu minutenlang heeft. Maar echt vooruit, dat lukt maar niet.
1: Van Dijk kijkt waar die bal wel naartoe kan. Ja, Zirkzee wellicht. Aardig idee, maar er zit weer iemand tussen. Toch Dumfries voor Nederland. Dumfries terug naar Van Dijk. Ook de wissels kunnen het voorlopig dus niet. Servië heeft het allemaal goed voor elkaar. Heeft de zaakjes goed verzorgd. En Nederland kan er niet zomaar doorheen voetballen. Wel een heerlijke beweging van Reinders. Die Zirkzee vindt de bal terug. Gaat weer de mist in. Maar Van de Ven benadert het duel goed en heeft de bal ook weer snel te pakken in de 70ste minuut. Koopmeiners naar Van Dijk. Iedereen op Verbrugge na op de veldhelft van Servië nu. Met de doelman die wat gehurkt staat te kijken. Milinkovic-Savic tot er een bal zijn kant op komt. Maar dat gebeurt niet. De bal blijft een beetje rot gespeeld worden op het middenveld. Nederland heeft het antwoord niet. En de wissels eigenlijk ook niet meer. Want nog maar één optie om te wisselen. Deze elf moeten het voorlopig gaan doen met de CGL en Summerville. Summerville kan de actie nu inzetten. Summerville heeft even wat twijfel. Toch terug weer naar Koopmeiners. En Koopmeiners balletje onder de voet door. En weer terug. Ja, weer naar Van Dijk.
0: Van Dijk naar Koopmeiners. Verbrugge staat bijna op de middenlijn trouwens. Met een bal van Koopmeiners naar Van de Ven. Van de Ven dan weer naar de linkerkant naar Hato. Dan wil Van Bommel hem graag. Komt hij in een 1 tegen 1? Nee, niet echt. Want het gaat terug naar Hato. En Hato gaat hem dan weer spelen naar Van de Ven. Van de Ven weer terug naar Hato. En Hato dan naar Van Bommel. Hato gaat wel lopen. Dat zou wat kunnen worden als Koopmeiners dat heeft gezien. Jazeker. Hato krijgt hem ook mee. Ja, dan zit er nu wat aan te komen voor Nederland. Als Zegiel hem snel doorplaatst. Dit ziet er heel erg goed uit. Dumfries voor langs. Ja, daar gaat hij. En dat is dan een perfecte aanval van het Nederlands elftal. En de goal die wordt gemaakt mag er zijn. Zirkzee werkt hem uiteindelijk tegen de touwen. Maar de aanval die heel lang loopt is echt van een niet ongekende schoonheid. Maar wel van een prachtige schoonheid. Met uiteindelijk dus de bal die wordt binnengelopen in de 72e minuut. Daar is de voorsprong dan toch. Nederland heeft er hard voor moeten werken. Moest heel geduldig deze bal laten gaan. Maar dit past allemaal prima en het begon bij Hato.
1: Ja, en hoe lang zou Oranje deze bal in de ploeg hebben gehad tot hij erin gaat. Geweldig van kant gewisseld. Doen de voorzet van Dumfries nog een keer teruggelegd. En Zirkzee blijft echt heel goed achter de laatste man staan. Waardoor hij geen buitenspel staat. En de assist van de voorassist van Dumfries. De echte assist van Reinders kan hij dan zo vlak voor de doellijn binnen tikken. Omdat er zo weer op de doellijn nog een Servische verdediger ligt. En die staat dus nog achter Zirkzee. Die dus geen buitenspel zat en zijn tweede goal maakt als international. En wat een belangrijke zeg in deze vierde wedstrijd in de Nations League. Want het ging allemaal niet makkelijk. En Zirkzee, die tot twee weken geleden zo ongeveer de vierde spits was in de rangorde, die staat er nu wel gewoon. En ook nog eens op de juiste plek. En dan is dit, was het een lange aanval. Maar als de bal erin gaat, noemen we hem geduldig en heel goed opgebouwd.
0: Zivkovic is erin gekomen als Nederland doorgaat. Met Zegio komt er dan gelijk nog één. Reinders kan het doen en doet het niet. En dus blijft het 2-1. Reinders nadrukkelijk aanwezig in deze fase van de wedstrijd. Nederland moet wel oppassen voor de omschakeling van Servië. Want het is zeker nog niet gedaan. Het is niet zo dat Nederland zo dominant was dat het nu de buit binnen heeft. Hier komt Servië dus. Voorzet richting de tweede paal. Dat is een hele aardige. Maar de kopbal, als hij binnengehouden wordt, zou de aanval nog door kunnen lopen. Maar dat lukt niet. En dus kijken we naar de klok. Zien we 73 minuten onderweg. Staat het nog altijd 2-1. En dat komt vooral omdat Reinders hem niet langs de Servische doelman krijgt. Die goed redt met dat lange lichaam van hem. 2,2 meter is lang genoeg om te strekken en te pakken.
1: Nou, Zirkzee zou het liefst alle wedstrijden in Eindhoven tegen tegenstanders van de Balkan willen spelen. Want daar is hij heel succesvol mee. Zijn enige andere interland goal maakte hij namelijk ook in Eindhoven tegen Bosnië en Herzegovina. Nu dus in Eindhoven tegen Servië. 2 goals voor Zirkzee en 8 interlands. Het is een fijn opsteken voor een speler die een moeilijk jaar beleeft tot dusver. Want hij speelt amper bij zijn club. Maar dus wel in oranje. En is ook trefzeker nu terwijl de geel komt. Bij Servië voor invaller Maximovic, die op scherp stond in de volgende interland voor Servië mist. Hij krijgt de kaart vanwege het vasthouden, die zeer opzichtig, van Givaj Zegiel. Het is nog een dik kwartier. Nederland met deze stand virtueel op 8 punten in de Nations League. Dan zet het een reuze stap richting de kwartfinale. Als je dan thuis wint van Griekenland, dan zou dat wellicht al genoeg kunnen zijn. Voor die kwartfinale plek zit je bij de beste 2, dan ben je daarvan verzekerd. En dus ziet het er allemaal heel goed uit voor Nederland. En dus de nieuwe bondscoach die met een goed gevoel zal terugkijken op dit blok. Als zijn elftal hier wint. En dan lijkt het voorlopig wel op balbezit voor Somerville. Geeft hem mee op Zirkzee.
0: Zirkzee aan de rechterkant. Voor het doel staat Dumfries. Maar hij tikt hem naar Zegiel. Zegiel zou terug kunnen naar Zirkzee. Hij is veel aan het zwerven. Hij voelt zich lekker zo te zien. Koop Mijners. Maar het schot wordt gepakt in de hoek. Een schuiver over de grond. Gepakt door de doelman van Servië. Virtuele stand is zo dat Nederland nu inderdaad bovenaan staat in groep A2. Met 8 punten uit 4 wedstrijden mocht het zo blijven. Want Griekenland en Duitsland houden het in Thessaloniki nog altijd op 0-0. En dus is het misschien wel een mooie avond als het gaat om de stand. Over het voetbal zou je nog van alles kunnen zeggen. Maar uiteindelijk gaat het ook om winnen. Een kwartier nog te gaan in Eindhoven. Het staat 2-1 voor Nederland door een goal van Zirkzee. Nadat Nederland een aantal grote kansen van Servië wist te overleven aan het begin van het tweede bedrijf. En nu moet Servië maar zien dat het nog tot iets komt. Ze wisselen. Zivkovic is er al ingekomen. Kostic is er al ingekomen. En dan komt er zometeen nog eentje in. En dan zit het er wat dat betreft voor Servië ook op dat de bal niet heeft. Want die is in het bezit van Nederland.
1: Nederland met Koop Mijners die even om zijn as heen draait. Dan Dumfries bereikt. En Dumfries vervolgens goed gespeeld richting Ato. Maar die komt niet tot een poging op het doel. Bal schiet helemaal de andere kant op. Maar na een prima sprint van Bommel. Kan op een applausje rekenen van Van Dijk. Heeft Nederland de bal terug. Ja, toch een interessante discussie rondom die spitspositie. Want ja, wie is nou eigenlijk de eerste spits als iedereen fit is? We dachten allemaal...
0: Iedereen.
1: Het wordt Malen. Maar ja, toen kwam Brobby. Die was ook hartstikke goed. Toen kwam Meerdink. Die was eigenlijk ook hartstikke goed. Nu komt Zirkzee. Die is eigenlijk ook heel goed. Dus wat moet je nu? Als iedereen fit is, wat doe je dan als bondscoach? Wie stel je daarop? Eigenlijk ook niet heel lekker dat je dat niet weet. Want ze hebben allemaal iets. Maar zijn ook weer allemaal niet echt zo verschrikkelijk goed. Dat je 100% zeker kan zeggen dat is mijn spits. Maar goed, dat is van late zorg voorlopig. Je kan ook zeggen je hebt veel keuze. Somerville nu met de voorzet. Daar is Zirkzee. Maar Milinkovic-Savic heeft de bal voor Joshua Zirkzee. Ja, wie stel je op in de volgende interland? Wie roep je op?
0: Ja, wie roep je?
1: Want je moet er een paar ook nog buiten je selectie laten. Ja, als iedereen fit is. Dat wordt best nog wel een keus voor Xavi om te maken straks.
0: Ik denk wel dat er een in Brazilië zit die...
1: Die niet, denk ik.
0: Ja, met oranje pensioen is zo langzamerhand als je dit allemaal ziet. Balbezit voor Nederland. Koop Mijners heeft hem opgevangen en geeft hem aan Van de Ven. En Van Bommel draait nu weg. En nu kan hij gaan. En dan gaat hij vanaf eigen helft. En dan sprint hij zijn tegenstander met bal er makkelijk uit. Van Bommel houdt hij wel even in. En verplaatst hem naar de andere kant, naar Van Dijk. Veel minder nadrukkelijk op zoek naar een doelpunt in deze tweede helft. Waar hij in de eerste helft dichtbij was. Toen Nederland op 1-0 kwam via Koopmeiners. Bijna raakte de veter van Van Dijk de bal. Maar uiteindelijk is de goal op naam gekomen van Koopmeiners. Werd daarna 1-1. Nu staat het 2-1. En zitten we in de 78ste minuut. Als de bal aan de rechterkant van het veld is aanbeland bij Somerville. Somerville kijkt even en wil combineren met Zegiel. Zegiel tikt hem terug naar Koopmeiners. En nog altijd wachten ze bij Servië. Met het inbrengen van Goodelje. Nemanja Goodelje. 34 is hij inmiddels. Speler bij Getafe. Die we natuurlijk ook kennen van de Eredivisie van diverse clubs hier. De jeugdopleiding gehad van NAC Breda. Maar nu toch al een tijdje international bij Servië. En aanbeland in de herfst van zijn carrière. Hij moet er nog iets aan proberen te gaan doen. En hij gaat nu komen.
1: Goodelje, de laatste wijziging bij Servië. De vijfde wissel in de 79ste minuut. Hij probeert te kijken onder de cameraman door. Want het ontzicht wordt enigszins geblokkeerd door de camera's hier op het platform. Voor wie die komt. Ik heb eigenlijk nog steeds geen idee. Ik zie het. Ja.
2: 18.
1: Dat is Svetkovic. De man van de goal gaat naar de kant. Nee, het is 19. Het is Goodelje voor Goodelje. Dat is overzichtelijk. Er blijft een Goodelje staan. En er gaat een Goodelje af. Stefan maakt plaats voor Nemanja. En zo kunnen we weer verder aan de wedstrijd. In de 79ste minuut is de goal van Zirkzee. Na een prachtige aanval. Voorlopig datgene dat het verschil maakt. Bij Nederland tegen Servië. In Belgrado werd het 1-2. En hier in Eindhoven staat het 2-1.
0: Ja, dat zou dan in ieder geval betekenen dat Xavi tijdens zijn eerste periode ongeslagen blijft. Want dan zou Servië er 2 moeten maken. Nou, dat zien we natuurlijk niet gebeuren in de laatste 10 minuten. Maar winnen zou natuurlijk het enige zijn dat telt. Dan moet Nederland wel gaan oppassen, want er komt een vrije trap aan een overtreding van Reinders in de 80ste minuut. En de bal ligt halverwege de helft van het Nederlands elftal. Een beetje aan de rechterkant. En dan komen de lange koppers mee van achteruit bij Servië. En dan moet Nederland dus gaan verdedigen. En dat doet het door ze weg te houden uit het 16 meter gebied op het randje. En dus kiezen de Serven ervoor om die hoekschop of die vrije trap kort te nemen. En die bal die wordt dan het 16 meter gebied uitgekopt. Er is nog weinig gevaar van Servië. Maar Nederland is wel helemaal terug. En nu gaan ze een nieuwe poging doen om de bal in te brengen via Kostić. Dat gaat over de grond. Dan wordt hij weggeramd door Van Dijk. Ja, is dit al een slotoffensief? Dan is het een slap slotoffensief. Maar Servië heeft wel de bal. Als Nederland hem weet te heroveren, dan ligt er een zee van ruimte. Maar dat lukt niet.
1: In de 80ste minuut. 2-1 voor Nederland. Servië gaat hard op weg naar de vierde nederlaag in even zoveel Nations League wedstrijden. Ploeg is bezig aan zijn slechtste periode sinds het Servië heet. Heeft al 5 keer op rij verloren. En lijkt nu voor de 6e keer tegen een nederlaag aan te gaan lopen. Hoewel, het ligt opeens helemaal open daar bij Nederland achterin. Het gat wordt nu dichtgelopen door Hato. En Van Dijk kan hem dan terugspelen op Verbrugge. Niet de 0 gehouden, maar 1 goal voorlopig weggegeven. Het Nederlands elftal tegen deze op papier zwakste tegenstander in de Nations League pool. Die op 0 punten staat, maar er komt weer een voorzet. Die gaat richting invaller Jovic. Levert een hoekschop op en zo moet Nederland nu wel massaal terug om deze corner te verdedigen. In de 81ste minuut van deze wedstrijd. Het staat 2-1 voor dankzij een goal van Zirkzee 10 minuten geleden gemaakt. En het is nu een kwestie van over de streep trekken de laatste 10 minuten.
0: Ja, het is wel een beetje tam. Dus ergens heb je het gevoel dat er zomaar nog wel een goal. Ondanks het feit dat het helemaal niet heel dwingend aanvoelt dat aanvallen van Servië. Een goal uit de lucht kan vallen aan die kant. Nou, Kostić gaat nu in ieder geval de hoekschop trappen. Verbrugge blijft op zijn lijn staan. Het wegkoppen is van Zirkzee. Het opnieuw inbrengen waar het heel druk is van Servië. Waar Nederland de bal niet echt wegkrijgt. Ja, nu wel. En flink ook via Reinders. Weg is weg. Maar het is niet zo dat het voelt als de buiten zal binnen. Alles behalve dat in de 82ste. Dus komt er nog een wissel aan bij het Nederlands elftal. Quinten Timber gaat worden gebracht. Geen geweldige wedstrijd achter de rug. Alles behalve dat. En Reinders gaat naar de kant. In Griekenland was Timber niet goed. En nu gaat hij weer doen wat hij zo vaak deed. Namelijk invallen. In de tweede helft bij het Nederlands elftal. 82ste minuut. En Timber wordt hier ingezet om een beetje pit terug te brengen in de strijd tegen Servië. Voor de laatste fase van deze wedstrijd.
1: Ja, en dan blijft Frimpong dus zeker op de bank. Want de wissels zijn nu op bij het Nederlands elftal. Quinten Timber van Crystal Palace tegenwoordig. is in de ploeg gekomen bij Oranje. Servië heeft de bal via Goedelje. Goedelje naar rechts, krijgt de bal ook snel weer terug. Goedelje met Van Bommel, die houdt hem vast en gooit hem zo de andere kant op. Dat betekent dat Servië een vrije trap te nemen krijgt. Die mag genomen worden door Lukic. Heeft hij inmiddels snel gedaan. Bal breed gespeeld en dan vervolgens balbezit voor Babic. Babic naar de linkerkant naar aanvoerder inmiddels Pavlovic. Pavlovic geeft een tikje breed. Dat is allemaal goed wat Servië doet, Kostic. En zo schuift Servië meter voor meter wat op. Is hier opnieuw Pavlovic die doorloopt. En dan moet Van Dijk wegkoppen. Doet dat goed, maar de bal is niet helemaal weg. Goedelje kan door, valt over een been. Niks aan de hand, zegt hij. Oef, dat leek toch echt op een overtreding van het Nederlands elftal. Maar een te makkelijke valpartij blijkbaar van Servië daar. De scheidsrechter uit Litouwen vindt dat daar niets aan de hand is. Roemzas is nu wel op zoek naar iemand om een kaart te geven. Dat zal iemand op de bank wel zijn.
0: Trainer, denk ik.
1: Op de Servische bank. Ja, nou, als ik hem zo zie schelden, vermoed ik inderdaad ook dat het de trainer is. Want hier zit geen woord Servisch bij. Of nou ja, eigenlijk heel veel woorden Servisch. Ja, jasje gooien. Ja, ja. Hij gaat jasje gooien. Jasje gaat uit. En gooit hij hem weg? Of gaat hij hem... Ja. En? Oh, schitterend. Jeroen, dit is schitterend. Er is niets mooiers dan een gefrustreerde trainer die zijn jasje weggooit. Hij is eerst de scheidsrechter helemaal stijf aan het uitschelden. Vervolgens is hij pontificaal zijn trainersjasje aan het uittrekken met die ritsen in de weer. Dan heeft hij hem uitgetrokken, pakt hij hem in zijn hand en gooit hij hem zo nadrukkelijk naar de bank. Het is...
0: Hij ging niet echt lekker uit.
1: Nee, hij moet dan eigenlijk in een vloeiende beweging om die woede nog meer kracht bij te zetten. Ja. Maar elk jasje gooien, daar geniet ik van. En dit was er weer één.
0: Trainingsjasjes gooien, is niet, dat werkt gewoon niet helemaal.
1: Nee, je moet een colbertje.
0: Als je echt Hans Kraaij juniortje wil doen, dan moet je echt zo'n goed jasje hebben.
1: Ja, jammer. Een tip voor de volgende keer. Wat constructieve feedback voor deze man.
0: Ja, precies. Ja. Het was wel zo dat die scheidsrechter dacht, ja, ik heb nu al geel gegeven. Kan er natuurlijk echt een zaak van maken door hem nog een keer geel te geven als hij dit doet. Maar daarvoor duurde het jasje gooien net even te lang. Dus de scheidsrechter uit Litouwen laat het bij deze gele kaart. Hij heeft er behoorlijk wat uitgedeeld hoor, met deze trainer mee. 1, 2, 3, 4, 5 voor Servië. Eentje aan de kant van Nederland. Dat maakt er verder niet uit. Reinders. Zo kan iedereen er gewoon bij zijn bij de Nederlands elftal als de ploeg zich gaat melden. Halverwege november voor de wedstrijden tegen Griekenland en in Berlijn. Wel een heel mooi affiche in het Olympiastadion tegen Duitsland. Het staat bij Griekenland-Duitsland nog altijd 0-0. Nederland staat dus virtueel op kop en gooit hem nu naar voren. Summerfield erachteraan, maar die keeper is heel lang. En die doet dan een paar van die reuze passen en dan staat hij sneller op de middenlijn dan dat Summerville vertrokken was. En dan krijgt Nederland nu een vrije trap tegen na een overtreding van Zirkzee.
1: Ja, en die wordt snel genomen door de Serviërs. Aan de linkerkant is Pavlovic, 85e minuut. Pavlovic schiet hem tegen Dumfries op. En een ingooi voor Servië is nu het gevolg. Ik vraag me wel of die bondscoach spijt heeft van het jasje uittrekken. Want ja, ik heb mijn jasje aangetrokken. Het is best wel afgekoeld in Eindhoven. En hij loopt daar nu rond met een t-shirt in korte mouwen. Best wel fris.
0: Afkoelen. Ja, dat moet hij ook doen. Dus. Ja,
1: maar als hij het koud heeft, kan hij zijn jasje altijd nog pakken. En dan kan hij het gewoon weer aandoen. Maar dan zwaai je wel een beetje met de witte vlag. Als je dat eerst zo pontificaal had weggegooid. Servië heeft inmiddels de ingooi snel genomen. Balbezit is voor Servië nog altijd via Babic. Babic krijgt de bal nu terug. Van zijn collega centraal achterin. Babic is aan het kijken. Aan de linkerkant is Kostic aan speelbaar. Gaat die bal er ook naartoe? Nee, toch terug. Het is nog niet echt een daverend slotoffensief. En Nederland heeft ook nog niet heel veel kansen moeten weggeven naar de goal van Zirkzee. Maar het is nog niet helemaal in veilige haven. Daarvoor is het nog net te lang. 5 minuten nog in deze wedstrijd. Maar wel de overname nu via Quinten Timber.
0: Timber geeft hem naar de linkerkant. Zegiel, hier komt een kans aan. En gaat hij het dan doen? Oh, nee dus, is het antwoord. Zegiel, dat had een hele mooie goal kunnen zijn in zijn tweede interland. Maar het is het net niet. De actie is prima. Hij neemt hem mee. Hij laat zich hier zien. We weten wat hij kan natuurlijk. De beweging naar binnen. En het mooie schot gaat net naast. Jammer. Zo blijft het spannend. Dat is één. Maar ook jammer voor Zegiel die zo goed bezig is bij Feyenoord. Deze uitverkiezing verdiende. En nu dicht bij zijn eerste interland goal was. We zitten in de 87e minuut. Het staat 2-1 voor Nederland tegen Servië. Het is geen geweldige avond. Weer niet.
1: Oh.
0: En de overwinning is nog altijd niet binnen.
1: Foutje van Koopmeiners. Die probeert het dan recht te zetten. Maakt een overtreding. Schrijft zich de pas de voordeelregel toe. Voorzet van Servië. Kans voor Servië. Die bal gaat maar net naast. In Zivkovic tikt hem daar bijna binnen. De gelijkmaker van de Ven maakt het hem nog knap lastig. Wordt daarbij ook nog even geraakt. Mickey van de Ven. Maar het is echt een grote kans voor Servië. Oh, hij heeft echt pijn. Ja, van de Ven.
0: Aan zijn arm, denk
1: aan
0: ik.
1: Zijn arm, hand. Hij heeft echt last. Ja.
0: Of hij moet naar de wc, dat kan ook.
1: Dat ziet er bijna zo uit alsof hij even heel erg buikpijn heeft. Foutje van Koopmeiners. Die kan het vervolgens dus niet recht zetten. Komt er een voorzet van Zivkovic die de voorzet geeft. En dan is het denk ik Jovic die hem naast tikt. En die raakt daarbij inderdaad de schouder of de hand van Van de Ven. Die heeft nog steeds heel veel pijn. Die heeft het echt niet lekker. En hij heeft al een enorme pleister op een vinger. En hij heeft heel veel last van zijn hand. En hij loopt erbij alsof hij elk moment gaat omvallen. Maar Nederland kan niet meer wisselen. Dus ik vraag me af of dit allemaal goed gaat. Want Mickey van de Ven heeft heel veel pijn. Maar probeert ten koste van alles nog wel te blijven staan. Hoeveel moeite hem dat ook kost.
0: Ja, kijk naar zijn hand. Krijgt daar daar wordt zijn pols. Volle gewicht op de pols van Van de Ven. Krijgt dan nog wel een handje gelukkig. Dat is een andere pols. En dan moet hij dan even doorheen. De man uit Wormer. Maar hij heeft zo te zien een behoorlijk hoge pijngrens. Want hij kan verder. Hij zal ook wel verder moeten. Hier komt Servië dat echt gevaarlijker is in deze laatste minuten van de wedstrijd. De 89ste minuut gaat nu in. Alles behalve een feeststemming. Hè? Dat moet er dan straks nog ingeramd worden. Want we krijgen nog een soort van huldiging voor Virgil van Dijk. En kijk, als hij wel zijn pols gewoon gebroken heeft of iets anders.
1: Dan moet je er gewoon uit.
0: Dan moet je er gewoon uit. En hij gaat er nu toch bij zitten. Want het kan niet. Het doet te veel pijn. Ja. En hij kan niet verder. En hij moet er sowieso uit omdat hij nu behandeld wordt. Dus dan weten we dat Nederland met 10 komt te staan. De vraag is hoe lang. Ik denk de rest van de wedstrijd. En dus hebben we Oscar en Xavi nu. Als een duo aan de kant die zeggen hoe het moet. Oh, hij heeft, het is zijn hand echt. Hè. Dat denk ik. Het is echt vol op zijn hand waar hij op terecht komt. Zo,
1: met die noppen.
0: Het doet heel veel pijn.
1: Ja, het ziet er akelig uit. Ja, ja, ja.
0: Vol het gewicht erop.
1: Heel vervelend. En je moet dan ook niet heel veel risico's gaan nemen. Want als er iets gebroken is, kan ik bijna nog erger gaan maken. Van de Ven die wordt behandeld op het veld nu. Staat natuurlijk wel zelfstandig. Alleen, de vraag is of hij verder kan. En Xavi is druk in overleggen met zijn assistenten over hoe je het nu
0: Koopmeiners weer
1: moet
0: een stukje
1: gaan neerzetten. Ja, je kan met Koopmeiners blijven schuiven. Ik heb niet het gevoel dat Van de Ven terug gaat keren in deze wedstrijd. Hij wordt door de arts van Nederland nu naar de kant begeleid met heel veel pijn. Aanvoerder van Tottenham Hotspur, hergesluiter in de Premier League. Die kijken natuurlijk ook toe, want dit is voor Tottenham een heel belangrijke speler. Ze zagen Jean-Paul van Hekken, die andere verdediger, ook al uitvallen in deze interlandperiode. Ze staan al laatste. En dan is nu ook Van de Ven geblesseerd aan de pols, de hand dus. En hij gaat met de dokter ook, lijkt het gelijk naar binnen. Of niet? Hij blijft toch even staan.
0: Zegt, het gaat echt niet verder, zegt hij. Het doet zoveel pijn.
1: We zitten in de slotminuut van de wedstrijd. Er komen er zeker 4 of 5 extra bij. Nederland met 10 man. En een poging om die 2-1 te verdedigen. Ik zie overal omheen mensen naar huis gaan. Het stadion loopt echt leeg. Het is eigenlijk al half vol, half leeg nu.
0: Morgen werken.
1: Het is laat, dat weet ik ook. Maar het is toch ergens ook wel weer gek. Ik denk echt dat er nog zo'n 20.000 mensen zitten. Maar het is toch nog best spannend in de slotfase.
0: Balbezit voor Nederland. 5 minuten extra tijd is ingegaan. Als Van Bommel er achteraan gaat en bijna met succes. Hier is de doelman van Servië die wil gaan opbouwen. Er zijn er 4-5 van Servië die voorin staan te wachten op een lange bal. Maar voorlopig heeft de keeper hem in zijn eigen 16 meter gebied. Dan gaat hij nu uitwanden, wordt niet gestoord. Nederland heeft hetzelfde trekje als dat het had onder Koeman trouwens. Het is aan het teruglopen. En het zet geen druk meer op de bal. Dat zagen we bijvoorbeeld, ik noem maar wat, tegen Japan natuurlijk. En later ook nog tegen Marokko in die slotfase. Het is achteruitlopen het eigen 16 meter gebied in. Daar wilden ze eigenlijk vanaf, maar dat lukt nu niet. En dat is vragen om problemen in deze slotminuten van de wedstrijd. Al heeft Servië kennelijk niet de kwaliteit om daar echt iets mee te doen. Want dit schot van Pavlovic is heel erg matig. En hij kijkt daarna ook heel schuldbewust. Maar Nederland loopt naar achter. Misschien ook wel logisch met een man minder. Want Van de Ven gaat nu naar binnen. Kan hier niet doorheen door de pijn. En Nederland moet dus nog 3 minuten en 50 seconden met 10 tegen 11.
1: En kan het volhouden met Koopmeiners. Nu dus weer terug in de laatste lijn. Die is weggehaald van het middenveld. Zirkzee als enige man nog voorin. Voor de rest moet Oranje deze voorsprong nog zien te verdedigen. Zien vast te houden. In een stadion waar veel mensen met andere dingen bezig zijn. Namelijk met het zoeken van de auto. De aanwezigen die er nog wel zijn proberen nog met wat gezang de ploeg te steunen. Om die laatste minuten door te komen in deze vierde Nations League wedstrijd. Nederland staat voor. Voor alle duidelijkheid met 2-1. Dankzij een goal van Zirkzee in de tweede helft. Maar staat nu wel met 10 man. Omdat Van de Ven geblesseerd is en niet verder kan. En Nederland al 5 keer heeft gewisseld. Nog Dik 3 minuten. Servië is ook weer niet in staat om heel gevaarlijk te worden voorlopig. Maar het hoeft maar 1 keer. Hè. Zo'n bal hoeft maar 1 keer goed te vallen. En dat ben je gezien. Babic voor Servië. Bal gaat naar Kostic. Kostic gaat lopen met de bal van Bommel, zijn ploeggenoot. Achtervolgt hem wat, maar ook weer niet heel overtuigend. Speelt de bal breed. Dan komt er een schot van Goedelje. En Verbrugge zegt. Oh, dat is echt een fantastische redding van Bart Verbrugge op een enorme pegel. Dat hebben we wel eens vaker zien doen toen nog in Nederland. En Manja Goedelje die hem echt heel lekker raakt. En Verbrugge raakt hem ook heel lekker. En tikt hem uit de kruising. Heel belangrijk nog. Hoekschop voor Servië. En een doelman van 2,2 meter gaat mee naar voren voor deze corner.
0: Ja, wie gaat hem dekken? Zegel kijkt om zich heen. Moet ik dat nou gaan doen? Dat lijkt me niet zo heel verstandig. Doel is leeg. Er is niemand voor. Dus heel Eindhoven juicht. Zo van, ja, doel is leeg. Maar er is helemaal niemand van het Nederlands elftal voorin om die bal het lege doel in te schieten. En die doelman denkt, ik blijf gewoon staan daar voorin. Schitterend. Alle ballen op de doelman bij Servië. Dat gaat nu gebeuren. Weer zo'n hoge bal. Die gaat Van Dijk wegkoppen. Als Nederland de bal in het bezit krijgt, dan is het doel nog altijd leeg. Maar Nederland krijgt hem niet in het bezit. En het is zelfs Pavlovic die hem uiteindelijk in de voeten krijgt en er niks mee doet. Zegiel probeert hier de boel nog even op te pompen. Met nog een kleine 2 minuten op de klok. Ja, het is niet een... Nederland gaat misschien winnen, misschien ook niet. Na die geweldige redding van Verbrugge. Maar het is geen avond om met heel veel vrolijkheid op terug te kijken. Want je voelt en proeft het aan alles. Het had veel beter gemoeten vanavond.
1: Maar ja, toch Nederland 4 duels ongeslagen doorgekomen. Om toch nog maar de positieve aspecten te benadrukken. Het spel is niet altijd even overtuigend geweest. Zeker niet. Vandaag allerminst. Maar goed, wel een overwinning die aanstaande lijkt. Die doelman gaat de vrije trap nemen. Diep op de helft van Nederland. Ja, het is bijna een soort ijshockey. Als je achter staat, dan stuur je de doelman weg.
0: Hij kan ook schieten.
1: Hij kan ook schieten. Dat hebben we al een keer gezien. Stuur je de doelman weg en dan heb je een extra speler erbij. Dat doen ze in die sport heel vaak. Het voetbal zie je iets minder vaak. Zoals deze keeper dat doet. Hij neemt de vrije trap kort. Dan gaat hij toch het 16 meter gebied in. Voetbal hebben we nog 1 minuut. Het is de laatste minuut. En Servië gaat nog 1 kans krijgen. Weer Goedelje die zich meldt. Komt nu niet tot een schot. En dan kan Nederland die bal toch wel wegwerken. Zou je zeggen, ja, want hier is Van Bommel. En nu moet je het uitspelen.
0: Nee, dat lukt ook niet. Daar is de doelman op de middenlijn. En nu is het doel wel leeg. En nu moet de bal erin. Maar die zet een blok. Nu gaat hij met die grote handschoenen ingooien. En dan is het nog altijd spannend. 30 seconden nog. Als Nederland dit weggeeft met 10 tegen 11. Dan is het echt een beetje eigen schuld, dikke bult. Want hier komt Servië. Laatste kans van de wedstrijd. Servië gaat het nog 1 keer proberen. Krijgt het ook een kans. Het zou nog kunnen, want er is hier een vrije man aan de rechterkant. Geen buitenspel. Is dat Hens? Nee. Is de bal weg? Ook nog niet. De klok nog 15 seconden.
1: En oh, die Serviërs raken de bal nu helemaal verkeerd. Schieten hem recht omhoog. Het kan nog 1 keer via Goedelje. Dan valt hij nog bijna goed ook. Van Dijk is hem bijna kwijt, maar hij heeft hem net op tijd toch weer gevonden. Wat een gigantische paniek. Wat een chaos nu. Jovic bijna met de gelijkmaker. Er komt toch nog een laatste corner. Nu wil hij 5 minuten erop zitten. En daar komt hij weer. Die man van 2,2 meter. En ze kijken bij Nederland allemaal naar hem. Gaat die bal op zijn hoofd? Nee toch? Nou, het lijkt er wel op. Maar hij raakt hem op zijn achterhoofd. Komt hem achterwaarts. Die scheidsrechter fluit nog altijd niet af. Keeper blijft staan. Nog een voorzet. En dan is het bal wegwerken. Een schot. En vlak voor de lijn nog. Weet Nederland op te ruimen via Hato. Het spel gaat nog altijd door. Wat een bizarre slotfase. Maar het is nu afgelopen in Eindhoven. Het werd nog even heel hectisch. Het werd heel spannend. Maar Nederland wint op een gekke avond. Waar het allemaal zo overtuigend was. Maar de staf van Nederland zelf dat elkaar nu wel jubelend in de armen valt. Want we hebben gewonnen. Joepie. 2-1 de eindstand. Nederland wint van Servië. Dankzij een winnende goal naar rust van Joshua Zirkzee.
3: Arman Lassroglu en Jeroen Elsof met het commentaar. En het was billenknijpen. Tot de laatste seconde, Edwiges.
4: Ja, ongelooflijk, hè? We konden nauwelijks stilzitten.
3: Nou, voor zo'n wedstrijd, het is natuurlijk best vermakelijk, maar...
4: Ja, en we eindigden ook met 10 man.
3: Dat is waar.
4: Servië kwam nog eventjes gevaarlijk een paar keer opzetten. Goede voorzetten, de keeper ging mee naar voren. Wij konden de bal zelf niet meer houden.
3: Goedelje wel met een schitterend afstand.
4: Ja, een goede redding van Verbrugge.
3: Lekker zwabberen bal.
4: Na de goede 2-1 hadden we eigenlijk 3-1 moeten maken met Reinders. Hè. Dan is de wedstrijd wat rustiger.
3: Maar binnen de minuut, hè? Na de 2-1, dan gooit slot erin. Hè?
4: Ja, en dan weet je natuurlijk als het 2-1 blijft... dat je de laatste paar minuten, 10 minuten, moet je overleven. Ja. Maar in ieder geval, we hebben gewonnen. En dat is het allerbelangrijkste. En dat is wel wat Xavi zei. Hè. Winnen en ook sommige dingen over de streep kunnen trekken als groep. Dat is ook een, is goed voor het proces als groep zijnde.
3: Ja, dat je hem toch wel over de streep trekt. Toch?
4: Ja, dus hard werken met elkaar. Het gevoel hebben van nee, het was niet best inderdaad. Maar als het niet voetballen lukt, moeten we wel in ieder geval strijd tonen. En dat hebben ze wel gedaan.
3: Ja, en straks komen we nog te spreken natuurlijk over deze hele reeks. Maar ja, hoe beoordeel je dit Oranje van vandaag dan?
4: Want vandaag was het ja, een magere zes. Dat je het wint. Ik vind dat je bij Vlagen weer goede momenten hebt gezien. Maar ook heel kwetsbaar weer nog steeds in de verdediging. Op het middenveld vond ik ons heel kwetsbaar. Ook vermoeid ogen.
3: Wat vond je van de omzettingen dan? Want laten we zeggen, ja, rond de 57e minuut volgens mij uit mijn hoofd werd er gewisseld.
4: Ja, zeker. Koopmeerders ging naar het middenveld. Veerman eruit, Hato erin. En Van de Ven werd linker centrale verdediger. Kwam meer stabiliteit in. Toen namen het wel een beetje over. Hadden we ook echt een wereldgoal, hè, niet vergeten. Het was echt een tiki-taka goal van links naar rechts.
3: Nou, hoeveel passen zouden daaraan voorop zijn gegaan?
4: Ik zou het niet weten, maar dat was echt een hele mooie goal.
3: Dat was echt een voetballende goal. Ja, een Spanje goal.
4: Ja, een Spanje goal.
3: Je loopt hem over de lijn heen.
4: Ja, beter kan niet. Echt van links naar rechts, ja, zeg maar Servië suf gespeeld. Dus dat was wat beter. Alleen ja, Van de Ven moest eruit. Met een handblessure volgens mij.
3: Ja, hij had al twee vingers ingetaped. En ja. Uiteindelijk stond die speler ongelukkig op zijn pols, leek het.
4: Ja, ja.
3: Het zou zomaar gebroken kunnen zijn.
4: Ja, dat denk ik wel. Zo gaat het er wel een beetje uit. Maar in ieder geval, we hebben overleefd. We hebben deze wedstrijd gewonnen. En als het goed is, staan we denk ik bovenaan.
3: Ja, de Duitsers hebben niet kunnen winnen van de Griekenland. Thuis verloren ze van de Grieken. In Thessaloniki is het 0-0 gebleven. Eén afgekeurd doelpunt. Spraak van Hens van de Duitsers. Daardoor werd hij afgekeurd in de aanloop naar het doelpunt. Nederland aan de leiding met 8 punten uit 4 wedstrijden. De Grieken hebben er ook 8 uit 4. Dat moet gezegd. Duitsland 5 uit 4. En Servië nog 0 punten. Vooraf had jij, toen we het hadden over koopmijners, wat moet je ermee? Werd dus links in centraal gezet. Jij zei toen ook al van, ja, je kunt ook Hato.
4: Ja.
3: Tussendoor hadden wij het even over Joro Hato. Toch een speler. Linksback van Chelsea, ja. Premier League. Waarom speelt ze jongen niet?
4: Ja, dat weet ik niet eigenlijk.
3: Kent Xavi hem nog niet? Want hij misschien zit er wel bij, dus hij heeft een beoordeel.
4: Precies. En ik vind wel dat hij ook aan de bal heel goed is. Maar hij viel eigenlijk ook goed in. Dat werkt belangrijk bij de goal.
3: Ja.
4: Dus hij kan echt wat daar spelen. En Van de Ven speelt wekelijks natuurlijk als linker centrale. Alleen Virgil van Dijk wil daar spelen natuurlijk. Dat is ook natuurlijk het probleem wat het Nederlands elftal altijd heeft.
3: Ja.
4: Dat Van Dijk daar wil spelen. Alleen hij heeft het, vind ik, niet zo slecht gedaan hoor, als rechter centrale. Daar moet hij ook gewoon kunnen spelen. En 100 interlands natuurlijk niet te vergeten. Vandaag. En jammer dat heel veel mensen al weg zijn gegaan. Want misschien wordt hij nog gehuldigd. Of,
3: ja, hij wordt nog gehuldigd. Dat gaat straks nog gebeuren. En daarna gaan we hem ook nog spreken natuurlijk. Virgil van Dijk die nu een shirt overhandigd krijgt. Met 100 achterop. 100 interlands. Hij is de 11e speler van Oranje die dat geweldige aantal bereikt. We praten zo meteen verder. En horen dus ook nog Virgil van Dijk. Na dit fijne plaatje.

0: Teben. Zijn ze klaar? Ja, Teben Pala. Loser. Ja, losers, dat was Oranje zeker niet. Het won dus met 2-1 opnieuw. Met dezelfde cijfers dus als de uitwedstrijd van Servië. Ja, de honderdste interland van de aanvoerder Virgil van Dijk. We gaan hem wellicht later nog spreken. Hij is bezig aan een heerlijke ereronde. En er wordt waarschijnlijk nog een feestje gevierd. Op de dag af 11 jaar geleden debuteerde hij tegen Kazachstan. 10 oktober 2015. 7 jaar later in 2022 speelde hij voor het eerst een eindtoernooi. Dat is natuurlijk veel te laat eigenlijk op dat WK. En 2 WK's en 1 WK verder zijn we hier beland. Er kan er natuurlijk nog een Europees kampioenschap bij komen, Hedwiges. Ja, op zijn 24e is hij pas gedebuteerd. Dat is eigenlijk best laat, hè? Voor zo'n hoe groot hij nu is.
1: Het is sowieso een laat bloeier, hè?
0: Ja.
1: Dus eigenlijk heeft hij via een omweg heeft hij echt de top gehaald. Hè? Dus ook via Celtic, nog Groningen, zeg maar. Dus je zou niet, hij heeft niet echt in de top van Nederland gespeeld. Maar hij heeft wel de top gehaald.
0: Ja, dit is een speler waarvan je toch wel. Waarbij alle topclubs, alle drie de topclubs zeggen. Wacht even.
1: Ja.
0: Hoe hebben we deze ooit kunnen laten lopen?
1: Wel. In die tijd wel. Dat wordt nu al altijd goed gezegd. Hè. En die hebben echt lopen slapen.
0: Ja.
1: Was ook niet echt de typische Nederlandse voetballer, zeg maar.
0: Of het was echt een laadbloeier. Dat hij er gewoon toen nog niet
1: aan
0: toe was.
1: Ja, maar hij was fysiek heel sterk. En in Nederland kijken we toch naar verdedigers. Is hij ook goed aan de bal? Kan hij inschuiven? En daarom ging hij ook naar Schotland. En daar was hij een beest. En ja, daarna naar Engeland was hij ook een beest. En ondertussen was hij ook voetballend aan het ontwikkelen. En uiteindelijk is hij de beste, zelfs tot de beste verdediger ter wereld. Was een fase dat hij dat echt was. En ja, enorm veel respect voor hem.
0: Is hij ook echt de personificatie van Oranje van de laatste 10 jaar? Denk je dan meteen aan hem? Als je het Nederlands elftal denkt?
1: Ja, wel. Want hij staat er altijd. Het is wel een boegbeeld voor het Nederlands elftal. Zeker wereldwijd is het gewoon echt een wereldvoetballer. Dumfries hoort er ook wel bij. Hè? Als je kijkt naar deze lichting, Frenkie de Jong. Die zijn wereldwijd echt bekend. Als die op straat lopen, weten ze allemaal van... Hey, die spelen in het Nederlands elftal.
0: Ja.
1: Dus die vertegenwoordigen Nederland. En daar moeten we zuinig op zijn.
0: Ja, daarover gesproken. Hij zei in aanloop naar deze duels in de Nations League... tegen journalisten van... ja, weet je, het respect krijg ik in het buitenland meer dan in Nederland.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Zijn wij te kritisch op Van Dijk?
1: Nee, kritisch is wat anders. Wij hebben weinig minder respect.
0: Kritisch waar zit hem dat dan in?
1: Ja, aan de vraagstelling. Dat hoor je toch. Valentijn Driessen heeft totaal geen respect voor Ronald Koeman gehad. Na de uitschakeling. En het gaat om de toon. Hoe je iemand benadert als mens. Dus als je zegt, ga je terug met het vliegtuig met het Nederlands elftal? Of heb je al een slag ingediend? Ja, dat is geen vraagstelling met respect. Als je zegt, zit je hier met corvée? Is geen respect. Je kan het ook op een andere manier vragen. Van,
0: maar er zijn er dus 1, 2, 3 journalisten die het eigenlijk...
1: vind ik wel.
0: Voor dat stempel zorgen.
1: Ja, en dat is een beetje wat hangt. Als je aan Ruud Gullit gaat vragen... waar heb je meer waardering? In Nederland of in Italië?
0: Ja, nou,
1: dat is Italië. Snijder zegt het al jaren. Van der Vaart zegt het al jaren. Ik denk dat iedereen dat allemaal zegt. Dus daar moeten we, vind ik, wel een beetje aan werken. Kritiek mogen we allemaal hebben... Maar je moet ook wel een beetje respect hebben voor de boegbeelden. De iconen een beetje van het Nederlands elftal. Dat moet met respect en de toon vooral.
0: Dan heb je ook nog de oud-voetballers, zoals jij. Maar zoals al die andere grote voetballers op radio en televisie. Die in ene kant natuurlijk een bewieroken. Want het is echt een leider. Maar die toch ook wel kritiek hebben.
1: Ja, nee, ik heb ook wel kritiek op hem. Alleen, je moet het wel met respect zeggen.
0: Ja, en
1: ik vind dat hij ook af en toe op het WK bijvoorbeeld beter moest dekken. Of dat hij door moest dekken. En dat hij ook nog wel iets meer leiderschap kon tonen aan de bal. Of initiatief kon tonen. Maar dat kan je op een hele goede manier gewoon uitleggen. En ook hem bevragen. Alleen ik kan hem ook tegen hem zeggen van, wat was het nou? Weet je? En dat voelt hij ook. En dan denk je van, wie ben jij om dat zo tegen mij te praten? Tenminste, zo kan je in ieder geval gaan denken. En ik denk dat hij dat...
0: Hij wil gewoon een gesprek op basis van respect voor elkaar.
1: Ja, en dat had Koeman ook.
0: Ja.
1: En ik vind dat we
0: er
1: daar...
0: Er zitten een paar lui bij die dan te...
1: Ja, vind ik wel. Vind
0: te
1: ik
0: veel
1: wel.
0: Uitzetten op sensatie.
1: En het is ook wel is ook logisch, hè? Want het is een soort van verdienmodel in Nederland. Hoe kritischer je bent of hoe meer headlines je kan halen. Dat vinden mensen leuker om te lezen om te reageren... dan als je positief over iemand bent. Dat is tegenwoordig eenmaal zo.
0: Over zijn voetbalkwaliteiten gesproken. Kan hij nog gewoon mee volgens jou met Oranje op deze plek in de basis tot en met het volgende EK?
1: Ja, dan moeten we. Ik vind
0: even als hij zo blijft spelen. Is
1: ja, maar per periode zien. Ook kijken hoe hij gewoon presteert bij Liverpool.
0: Ja.
1: Je ziet wel af en toe dat hij wat kwetsbaarder wordt. Hè? Zeker met ruimte in zijn rug. We hebben gezien tegen Duitsland. Dus dat is de kritiek die ik een beetje op hem heb. Dat oogt het kwetsbaar als hij eruit gesprint wordt. Vandaag was er een moment, ook in de eerste helft, wordt die bal over hem heen gechipt. En was Pavlovic volgens mij, die was weg en die schoot naast. Dus dat zijn wel dingen die hij moet verbeteren. Maar ja, als je kijkt wat hij bereikt heeft allemaal spelen, dat is natuurlijk topkwaliteit.
0: Zo is het. Van Dijk, die gaat een feestje vieren. En daarom hebben we hem nog niet voor de microfoon gezien. Wel Denzel Dumfries. Jeroen Stekelenburg vroeg Dumfries naar de zoveelste keer dat Oranje in de problemen komt. En of dat wel mag als het Nederlands elftal.
2: Ja, ten eerste allerbelangrijkste natuurlijk, dankjewel met de overwinning. Natuurlijk op het einde wordt het vechten. Maar goed, dat hebben we uitstekend gedaan. Op het einde nog met 10 man. Ja, dat hebben we gewoon uitstekend gedaan. Hebben we laten zien dat we leeuwhart hebben. Ik snap je punt of het wel mag. Tuurlijk moet je ook zo eerlijk zijn als je kijkt naar de afgelopen weken. Natuurlijk nieuwe coach voor informatie. Je probeert alles zo goed mogelijk uit te voeren. Bij Vlagen zie je dat het heel goed uitkomt. Bij Vlagen zie je ook wel, denk ik, vandaag dat je slordigheidje ziet. Heel eerlijk is eerlijk, mag het ook wel gezegd worden. Het is ook wel zwaar. Dus een stukje vermoeidheid, slordigheidjes, waardoor je dat krijgt. Maar overal goede overwinning en op naar de volgende.
3: Merk je dat dan nu, dat dit de vierde wedstrijd in 11 dagen is?
2: Ja, tuurlijk. En als ik het zeg, dan mag je het aannemen dat het...
3: Man van staal, toch?
2: Nee, dat zeg ik niet over mezelf. Maar ik ben wel een van de jongens die natuurlijk daar altijd voorop gaat daarin. En het is natuurlijk de vierde wedstrijd. Vrijdag teruggekomen uit Griekenland. Dat zijn wel de feiten. Dat is geen excuus, maar zijn wel de feiten. En uiteindelijk laten we zien dat we nog steeds in staat zijn om de overwinning over de streep te trekken.
3: Niet misschien op alle slakken zout leggen. Je kunt een keer een tegengoal krijgen, maar als we iets uitzoomen, daar ging het gisteren ook al even over. Dat gebeurt te vaak, hè? Want dit hele kalenderjaar nog geen één wedstrijd zonder tegengoals. Is dat iets waar jullie ook je misschien wel een beetje zorgen om maken?
2: Nou, zorgen niet, maar het is zeker wel een thema. Je wilt natuurlijk geen tegengoals krijgen. Dat geeft wel aan dat we gewoon te veel tegengoals krijgen. Dat is iets waar we aandacht aan besteden, wat beter moet. En dat is ook een goede uitdaging voor ons om dat te veranderen.
3: Tot slot, word je nog voor de aanvoerder?
2: Ja, fantastisch. 100ste in het land. Gisteren al gezegd, een voorbeeld. Fantastisch. En een voorbeeld voor de ploeg. Dat is hoe het hoort. En zoveel mogelijk in het land spelen. En fantastische prestatie.
3: Als je opschiet, ben je op tijd voor zijn speech, denk ik.
2: Ja, ik hoop dat ze wachten, maar ik denk het wel, hoor.
0: Vast wel. Op Denzel Dumfries, die toch wel aangeeft dat hij het was ook gewoon hartstikke zwaar.
1: Ja, dus dat... eigenlijk moest dit een proefperiode zijn, vind ik. Ja. Ik weet, maar dat kan natuurlijk niet, maar... Ik had ook al dat gevoel. Als je kijkt ook naar alle andere wedstrijden. Ik denk dat Elbe...
0: Duitsland weet niet te winnen. Nee. Denzel Dumfries, die toch wel aangeeft dat hij het was ook gewoon hartstikke zwaar.
1: Ja, dus dat... eigenlijk moest dit een proefperiode zijn, vind ik. Ja. Ik weet, maar dat kan natuurlijk niet. Maar ik had ook al dat gevoel. Als je kijkt ook naar alle andere wedstrijden. Ik denk dat Elbe...
0: Duitsland weet niet te winnen. Nee, Portugal met moeite.
1: Ja, maar je ziet het ook. Okay.

0: Zondagwedstrijd al lekker, maar die gasten die vliegen en die moeten herstellen. En,
1: ja. Ja, zijn niet kortom, je kunt ook niet het allerbeste Oranje verwachten misschien. Nee, en ook
0: qua,
1: niet,
0: qua frisheid af en toe niet. En ik vond het dus heel interessant, want ze zeggen ja, die groep is wel langer bij elkaar. En, maar als je 4 wedstrijden speelt in 11 dagen...
2: Je kan bijna niks trainen.
0: Nee, je kan niet trainen en op een gegeven moment is de tank ook leeg. Dus je ziet dat kwaliteit eigenlijk misschien in die laatste wedstrijd veel minder gaat zijn. En ik vind dat UEFA dat moet evalueren. Moeten we dan weer terug naar 2?
1: Ja,
0: dat je
1: 3. Gewoon
0: of 3, dat je inderdaad 3 keer je sterkste elftal kan opstellen met meer tijd ertussen.
1: UEFA is ook gebaat bij kwalitatief hoogstaande wedstrijden.
0: Daarom, en dat is wel zonde natuurlijk.
1: Heel kort nog conclusie na 4 wedstrijden onder Xavi Hernandez, de nieuwe bondscoach van Oranje.
0: Bij Vlagen heel aardige dingen gezien. Ook aan volgend voetbal gezien. Mooie goals gemaakt natuurlijk. Hè? Denk aan Van Bommel en Gakpo.
1: Ja.
0: Maar de conclusie is dat we nog niet 90 minuten lang gedomineerd hebben. En daar moeten we wel naartoe.
1: Ja, en dat kan dan bijvoorbeeld op vrijdag 13 november... als Oranje de volgende wedstrijd speelt. Dan de thuiswedstrijd tegen Griekenland. Win je die, dan ben je eigenlijk wel geplaatst voor de kwartfinale van de Nations League. Doe je ook weer mee. En 3 dagen later speelt Oranje dan in Berlijn tegen Duitsland. Hedwig is hartstikke bedankt.
0: Graag gedaan.
1: We sluiten af natuurlijk met de Hollandse Interland van Virgil van Dijk. En daarin won Oranje dus. Weliswaar moeizaam, maar won wel van Servië.
3: Wat gaat Teun Koopmeiners bedenken? Een trap ineens en daar gaat hij er dus in. En heeft hij hem geraakt, dan heeft hij zijn goal. Virgil van Dijk, ja zegt hij. Hij is van mij. Koopmeiners vraagt het nog even voor de zekerheid.
4: Wordt Tadic hier vrijgespeeld. Die is inmiddels in het 16 meter gebied beland. Geeft hem mee aan de linkerkant. Voorzet komt en de gelijkmaker ook zegt. En dan is het Pardoes 1-1 en heeft Nederland dus weer een tegengoal te pakken.
3: Het ziet er heel erg goed uit. Dumfries voor langs. Ja, daar gaat hij. En dat is dan een perfecte aanval van het Nederlands elftal. En de goal die wordt gemaakt. 6-1.
1: En zo werd het 2-1. Morgen zijn we weer vanaf 9 uur met Langslijn Ontsteken en het Sportforum. Zometeen het oog met Mieke van der Wij. Onder meer over het fotoboek met foto's van George Harrison. Veel plezier bij de avond.
5: NPO Radio 1. Human.
6: Iedereen heeft wel eens een situatie meegemaakt die je Kafkaesk kan noemen. Een beklemmende sfeer waarin je je machteloos voelt. Dat begrip verwijst naar het werk van schrijver Franz Kafka. De afgelopen maanden zijn al zijn boeken opnieuw in het Nederlands uitgegeven. En ik, Lara Billy Rensen, praat met literair criticus Elsbeth Etty over waarom Kafka ruim 100 jaar na zijn dood nog altijd zo intrigeert en zoveel gelezen wordt.
7: Luister zometeen vanaf 12 uur Wat blijft.
5: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
8: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
9: Echt waar, joh?
8: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
10: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
11: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
12: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
11: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
13: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
14: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Mühle Museum. Mis het niet.
13: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
15: Denkt u wel eens na over wat u nalaat? Verhalen? Herinneringen? Of iets wat nog langer meegaat? Een toekomst zonder diabetes. Een ziekte die mensen van hun vrijheid berooft.

0: elke dag bezighoudt en tot hartkwalen, nierfalen of dementie kan leiden. Stelt u zich eens voor dat de volgende generatie zonder die dreiging mag opgroeien. Iedereen vrij van diabetes. Daar kan uw nalatenschap aan bijdragen. Download de brochure op diabetesfonds.nl.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval vanochtend. Een vrachtwagen kantelde en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade aan de weg, er zitten scheuren in, waardoor er nieuw asfalt gelegd moet worden. De A9 is in de richting van Diemen vanavond wel weer open gegaan. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij zich met teksten als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uitten mensen hun kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door de partij van Poetin. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest in Moskou door de politie werden opgepakt en in busjes werden weggereden. In Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week waren er veel protesten tegen de grote klassen en het lerarentekort in het land. Een aantal keer liep het uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen bij die protesten gewond. De scholen kunnen morgen niet open omdat er gevreesd wordt dat het opnieuw uit de hand kan lopen bij nieuwe protesten. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels was afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van dat explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. De chauffeur van de bus die vorige maand van de weg raakte in Zwitserland heeft voor het eerst gereageerd op het ongeval. De bus kantelde en 5 Nederlanders kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft op zijn eigen social media dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid en dat het verdriet nog steeds erg groot is. Waardoor de bus verongelukt is nog steeds niet duidelijk. De Zwitserse politie doet daar nog onderzoek naar. Het Nederlands elftal heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. De laatste paar minuten moest Oranje het ook met 10 man op het veld doen. Een speler van Servië ging per ongeluk op de arm van Mickey van de Ven staan. En dat deed zoveel pijn dat hij niet door kon. Doordat Oranje ook alle wissels al gebruikt had, kon hij ook niet worden vervangen. Door de overwinning op Servië is Oranje nu geëindigd als koploper in de Nations League groep. Poolgenoten Griekenland en Duitsland speelden afgelopen avond gelijk met 0-0. Het weer droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. Morgen dan eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
3: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
7: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
6: Gun jezelf een Holland America Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerica.com.
8: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
9: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Mieke van der Wij.
2: Vandaag was de jaarlijkse oogdag met alle redacteuren en presentatoren. Dat is altijd heel gezellig. Zo vaak treffen wij elkaar namelijk niet. Maar er moet ook altijd iets nuttigs gedaan. Tot mijn grote schrik kregen wij vandaag een soort cursus hoe om te gaan met conflicten. In een strandtent dat ook nog. Dus, als u op de webcam deze week een presentator ziet met een blauw oog of een verband om zijn kop, dan weet u hoe dat komt. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Fysiotherapeut in Gaza-stad, hoe is dat? Ik spreek zometeen Guido Verschoor. Hij doet wat hij kan. En de oorlog in Soedan lijkt ver weg, maar blijkt zich ook in Nederland af te spelen. Lisa Schallenberg en Giddy Pols maakten er een podcastserie over. Ze vielen van de ene verbazing in de andere. Bijna een leven heet het nieuwe theaterstuk van toneelgroep Maastricht. En dat gaat over hoe de woningnood mensenlevens ontwricht. En Jorik van Noorden is hier, groot Beatle-fan. Hij gaat niet alleen spelen en zingen, maar ik praat ook met hem over een prachtig ontroerend fotoboek van George Harrison, die een begenadigd fotograaf blijkt. En hoe het gaat in Brazilië, waar er presidentsverkiezingen zijn, daar heb ik zo contact over met Nina Jurna. Maar eerst het nieuwsoverzicht van vandaag.
1: Zondag 4 oktober.
3: Bliksem, donder, heel veel lawaai en echt kletterende regen.
2: Noodweer gisteravond en vannacht in Catalonië. Door de hevige regenbuien waren er overstromingen.
4: Het was voor ons hier in Barcelona een ongezien tafereel. We hebben heel uitzonderlijk regen in Barcelona. Soms als een buitje, maar gisteren was het dus echt wel extreem.
2: Veel toeristen wilden weg, maar dat ging nog niet zo makkelijk.
5: Als het echt onweert, dan kan er niet zomaar gevlogen worden.
2: Er zijn door het noodweer 2 mensen omgekomen en ook is er nog iemand vermist.
4: Het had gisteren wel even een zware impact op ons leven hier.
2: Ja. Het weer sloeg in de loop van de dag weer om.
4: Blauwe hemel, de zon schijnt en we hebben nu 23 graden, dus zo snel kan het hier ook keren.
2: Campinggasten bij het Italiaanse Gardameer moesten vanmorgen snel maken dat ze wegkwamen vanwege brand.
6: Ik wilde de auto nog meenemen, maar dat kon niet meer. Ze zei, was te laat. Het gras om de auto heen stond al in brand. Het was echt bizar.
2: Het vuur ontstond in een bungalow en verspreidde zich snel naar verschillende staakcaravans.
7: Het was zo verschrikkelijk warm toen we uit die caravan stapten. En,
8: je zit gewoon vol adrenaline.
7: Ja, adrenaline.
2: 24 mensen raakten gewond. Gelukkig logeerde een groep Duitse brandweermannen op de camping. Die wekte mensen en haalde gasflessen weg. Toch is de schade groot.
6: Het is één grote ravage. Alles is weg. Het is gewoon één grote asvlakte.
2: Jarenlang was het normaal, maar tegenwoordig is het bijzonder. Een Grand Prix-zege van Max Verstappen.
9: Verstappen, try the long way round. Try to turn that outside line into the inside line.
10: Dit weekend is hij de beste.
11: Wat een fantastische weekend.
12: Ja, deze is heel mooi.
13: Yes, Max. Hier de maat erbij.
2: Het was zijn eerste zege van het seizoen. En race die werd geteisterd door slecht weer, waardoor de Formule 1-wagens het niet meer deden.
14: Welkom in Kuala Lumpur.
15: Keiharde bliksem onweer.
16: Moet je kijken, iedereen valt gewoon stil.
2: Verstappen liet zich niet van de wijs brengen en kwam als eerste over de finish. En dus hoorden we ook dit weer. En
1: 4 oktober
2: is Dierendag. Op veel plekken werden dieren extra verwend en gezegend.
17: De pastoor Zandbelt gaat eerst een algemeen gebed uitspreken over alle dieren hier aanwezig.
2: In grote getale waren mensen met hun dier naar de kerk gekomen.
18: Dieren horen bij de schepping. En dieren worden op heel veel plaatsen echt misbruikt. En ik vind het heel belangrijk dat de dieren ook gezegend worden.
2: De baasjes hopen dat de dieren er ook iets aan hebben.
19: Nou, ik hoop stiekem dat ze iets rustiger wordt. Ze zit nogal best wel druk. Ze is pas anderhalf.
2: Zelfs niet-levende dieren werden gezegend.
20: Hoe heeten die knuffels?
21: Flip.
20: Flip? Mooi. Mooie knuffel. En misschien dat straks wel een echt hondje wordt dan, hè?
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
22: Nou, de vader en zoon hebben het
20: is. Amen.
2: Ja, mooi. In Brazilië zijn de stembussen een uur geleden gesloten. Bijna 160 miljoen Brazilianen mochten onder meer kiezen wie de nieuwe president wordt. In de peilingen gingen twee kandidaten nek aan nek. De linkse president Lula en zijn uitdager, de radicaal-rechtse Flavio Bolsonaro. Correspondent Nina Jurna in Rio de Janeiro. Dag Nina.
12: Goedenavond.
2: Ja, wat zeggen de eerste uitslagen?
12: Nou, die laten zien dat Flavio Bolsonaro meer dan 10% voorloopt op Lula. Ik moet erbij zeggen dat zijn nu nog 10% van de stemmen is geteld. En ik keek net nog even en toen stond Flavio op 51% en Lula op 40%. Nogmaals, het is 10%. Het gaat hier de hele avond nog door. Want hier is de telling in real time, zoals ze dat hier noemen. En daarbij het grote noordoosten van Brazilië. Dat is echt het bolwerk waar Lula een grote achterban heeft. Moet ook nog geteld worden. Dus het kan nog alle kanten opgaan. Maar in deze eerste tendens zie je dus dat Flavio Bolsonaro voorloopt.
2: En dat betekent dat er niet nog weer een nieuwe ronde hoeft te komen? Als hij
12: Daar kunnen we ook nog niet. Als hij uiteindelijk inderdaad dit een uitstand zal zijn. Hè, want de winnaar moet uiteindelijk meer dan 50% halen. Hè, dus 50% plus één stem. Als dat gehaald wordt vanavond, dan gaat er geen tweede ronde plaatsvinden. Lukt dat niet, dan is er op 25 oktober een tweede definitieve ronde.
2: Ja, en dan krijg je dus nog eens 3 weken van politieke campagnes. Ik kan me voorstellen dat ze daar in Brazilië ook niet op zitten te wachten.
12: Nee, ik moet je eerlijk zeggen, die campagne was echt ontzettend heel erg gepolariseerd, heel fel en zeker de laatste dagen. En iedere dag kwam wel weer iets nieuws naar buiten wat dan een van de twee kandidaten in een kwaad daglicht stelde. Dus tegelijkertijd leert de ervaring, ik heb hier een aantal verkiezingen meegemaakt, dat het heel uniek is als er al in die eerste ronde direct een president wordt gekozen. Dus dat zou in die zin ook wel heel bijzonder zijn als dat nu gaat. De opkomst is wel heel hoog. Ik ben ook bij een paar stembureaus geweest en daar was het ook hartstikke druk. Verder ook best een rustige dag. En dat is dan weer in contrast met die felle campagne. Er waren geen onrusten, dat vertelde ook de woordvoerder van het Kieshof in een persconferentie. Dus nu is het afwachten. In de Nederlandse nacht weten wij meer.
2: Heeft de vader van de kandidaat Flavio Jair Bolsonaro nog een rol gespeeld? Die zit in huisarrest, hè?
12: Nou ja, kijk, die zit in huisarrest. Die mag officieel ook helemaal niet van zich laten horen. Die mag ook niet stemmen. Maar hij hangt hierboven. Want zo'n Flavio Bolsonaro, die staat op de lijst. Eigenlijk namens zijn vader, kun je zeggen. Want het was heel erg belangrijk voor het Bolsonaro-kamp, hè, voor de partij, dat er een Bolsonaro op die lijst zou staan. En zo'n Flavio heeft ook al gezegd, als ik de verkiezingen win, het eerste wat ik doe is mijn vader amnestie geven. Dus hij hangt erboven. En er waren ook bij de campagne veel portretten van hem. Dus absoluut.
2: Oké, dankjewel Nina Jurna. Wij gaan verder met de krant van morgen. Alvast ingezien door Jeroen van Kam.
21: De Russische geheime diensten lijken gewelddadiger te worden bij het uitvoeren van acties in Europa, dat schrijft NRC. De krant analyseerde bijna 170 acties van de afgelopen jaren, variërend van beïnvloedingscampagnes tot bomaanslagen. Vorig jaar waren er, voor zover dat valt te achterhalen, 63 acties. Dit jaar tot nu toe 34.
2: Dat klinkt geruststellend, zeker omdat er in 2024 bijna 80 Russische acties werden geteld. Maar dat is het niet. De aard van de interventies verschuift van relatief onschadelijk naar gewelddadig.
21: Ja, dit jaar ontstond bij verschillende Europese munitiefabrieken brand. In Duitsland is waarschijnlijk een liquidatiepoging op de topman van een dronefabrikant voorkomen. En in Leipzig werd voor het eerst een Russische aanvalsdrone ingezet. Daar mislukte een aanslag op een Oekraïns vrachtvliegtuig. De onderzoeker zegt tegen de krant: het zou me niet verbazen als deze escalatie een voorproefje is van wat ons de komende jaren te wachten staat.
2: Het UWV legt bij fraudeonderzoeken meer en hoger boetes op aan mensen met een migratieachtergrond. Dat blijkt uit onderzoek van het AD en 1Vandaag. Op basis basis van vertrouwelijke documenten en gesprekken met medewerkers.
21: Die medewerkers die alleen op basis van anonimiteit willen reageren zeggen dat discriminatie en racisme onlosmakelijk verbonden zijn met het functioneren van de afdeling handhaving. Dat bleek ook al uit intern onderzoek, maar daar is minister Veilbrief van Sociale Zaken niet over geïnformeerd.
2: De Telegraaf heeft een verhaal dat leest als een jeugdserie uit de jaren 80. Nadat een straatrover zijn 97-jarige oma had beroofd van een gouden ketting, wist kleinzoon Bing wat hem te doen stond. De politie had weinig tijd, maar met zijn vrienden Tom en Jits stortte Bing zich op eigen recherchewerk.
21: Je kan zo de voice-over doen bij de serie.
2: Ja.
21: Het drietal ging de route na, bekeek berichten op Marktplaats, probeerde camerabeelden in handen te krijgen, en het leverde uiteindelijk duidelijke beelden op van de verdachte. Die beelden verspreidden ze online en ze lieten ook een poster maken.
2: Uiteindelijk werd de dief opgepakt in Duitsland, mede dankzij de beelden die de jongens van hem hadden verspreid. Alleen oma's gouden ketting bleek helaas al verkocht.
21: Ik heb gehoord dat er hier gedeeld wordt, klinkt het op een parkeerterrein in Rijswijk. Voordat de vragen kunnen worden gesteld aan de man, fietst hij alweer door, een grijns op zijn gezicht. Hij heeft gelijk, tussen de kippenkraam en de kaasboer, schuin voor de ingang van tuincentrum Groenrijk, staat een dealer.
2: Zo begint een stuk in de Volkskrant. Je denkt dat het gaat over een dealer in drugs, maar het blijkt hier om een nieuw soort dealer te gaan. De kinderboekendealer.
21: Ja, achter het initiatief gaat oud-jeugdbibliothecaris Tamara de Belschuil, die met haar kinderboekendealerbus, goed scrabblewoord, overuren draait tijdens deze kinderboekenweek. Ik wil een verslaving aanwakkeren, zegt ze tegen de krant. Een leesverslaving. Je begrijpt, Mieke, ik ga vanavond nog mijn boekendealer bellen.
0: Ja. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
2: Ja, straks praat ik over een nieuw fotoboek met foto's die Beatle George Harrison maakte in de jaren 60. Ontroerend, vind ik tenminste. Met Jorik van Noorden doe ik dat. Hij is singer-songwriter en Beatle-kenner. Hij begint volgende week aan een theatertournee. Abbey Road, The Beatles, Pink Floyd en ik heet die tournee. En daaruit speelt hij nu het nummer I Will Be There.
3: Let me tell you a story for when we're apart.

0: Dankjewel, Jorik. Altijd heerlijk als iemand zo lekker staat te zingen bij je in de studio. En dan denk je dat het alleen voor jezelf is, maar dat is natuurlijk ook voor de luisteraar. Zometeen spreek ik met je over dat mooie fotoboek. En dan ga je ook een nummer van George Harrison nog spelen. Ja, heel leuk. Ondertussen gaan wij naar Gaza. Officieel is er een staakt het vuren daar. Maar de drones vliegen elke dag boven het gebied. Vrijwel elke nacht wordt er gebombardeerd. Dit weekend kwamen 5 mensen om door een Israëlische luchtaanval, waarbij een Hamas-leider doelwit was. Guido Versloot is fysiotherapeut. 2,5 jaar geleden was hij in Gaza voor het Rode Kruis. En nu is hij in Gaza-stad voor de Norwegian Aid Committee. Kort voor de uitzending sprak ik met hem. En hij vertelde dat de controle om Gaza binnen te komen ontzettend streng is.
1: Je mag eigenlijk alleen maar persoonlijke spullen meenemen. Zoals kleding, wat medicijnen, wat paracetamol voor jezelf. Maar voor de rest helemaal niks.
0: Nee.
1: Wat eten voor onderweg en wat snacks, wat chocoladereep, dat soort dingen. Voor de rest helemaal niets.
0: Nee.
1: Het wordt zwaar gecontroleerd op het moment dat je de grens overgaat.
0: Ja, en hoe ging die reis via Jordanië?
1: Ja, we zijn naar Jordanië gevlogen. Daar gaan we met de bus naar de grens met Israël. Daar wordt alles uiteraard gecontroleerd. Heel uitgebreid. Dan word je per konvooi in een touringcar met een politieauto voor en een legerauto erachter naar Gaza gereden. Daar kom je bij de grens aan en dan wordt alles weer opnieuw gecontroleerd. Ja. En dan ben je Gaza in en dan mag je door naar het ziekenhuis waar je werkt.
0: Waarom vinden ze dat eigenlijk zo erg als je wat meer eten of medicijnen mee zou nemen?
1: Dat zou ik eigenlijk niet weten. We krijgen gewoon instructie, doe het niet. Want ze houden het tegen. Als ze wat vinden in de koffer, dan nemen ze het in. In sommige gevallen mag je dan zelfs de grens niet meer over.
0: En ze is de douane.
1: Dus we houden ze eraan.
0: Ja.
1: De douane, de Israëlische douane.
0: Ja. Ja. En wat eten jullie dan als je daar bent?
1: We eten hier. Ik woon en werk in een ziekenhuis. En we krijgen hetzelfde als de patiënten. Komt neer op een bord met rijst en wat brood. Er is buiten het ziekenhuis wel iets aan groenten en dergelijke te vinden. Maar ja, dat is en heel prijzig. En wij vinden het dat dat meer voor de lokale mensen moeten zijn. Wij kunnen wel een tijdje zonder.
0: Ja, jullie zijn solidair met de patiënten.
1: Ja, we weten hoe moeilijk het alles binnen te krijgen is. Dus om dan als hulporganisatie hun eten ook nog eens te kopen en nog duurder te maken. Ja, dat is natuurlijk niet waar we hiervoor naartoe komen.
0: Nee, jullie zijn daar, of in ieder geval jij bent daar voor 3 weken. Wat kun je doen in zo'n korte periode?
1: Het belangrijkste wat we doen is het ondersteunen van de lokale collega's hier. Die natuurlijk al bijna 3 jaar in die oorlog zitten. Die gewoon moe zijn. We nemen het gedeeltelijk van ze over. We trainen ze, we geven ze aandacht. Wat ook heel belangrijk is. Dat we steun geven ook vanuit het buitenland. Dat we ze weten dat ze niet vergeten zijn. We horen de verhalen aan van ze. Ik heb vorige week met een collega zitten praten hier. Die was zijn zoon verloren 1 jaar geleden. Dus die was helemaal in de war. Maar die zei van ja, ik kan met de lokale collega's, met andere mensen hier er niet over praten. Want ja, ik heb slechts mijn zoon verloren. Terwijl anderen hun hele familie verloren zijn. Dus hoe kan ik daarover over hebben? En dat is ook een belangrijke taak die we hier dan hebben. Gewoon met de collega's. Gewoon even zitten, kopje koffie nemen en aanhoren.
0: Ja, en jullie trainen ook mensen?
1: Ja, ik ben hier dus als fysiotherapeut. Dus ik train lokale fysiotherapeuten. Het niveau in Gaza is vrij hoog. Maar door de oorlog en door de vermoeidheid moeten ze af en toe weer even helpen herinneren van ja, we kunnen het ook nog op deze manier doen. En je kan het ook nog iets slimmer of iets efficiënter aanpakken dan wat je op dit moment aan het doen bent.
0: Ja. Ik neem aan dat de fysieke problemen heel anders zijn dan in Nederland, in de westerse wereld. Of niet?
1: Ja, het gaat. Op zich valt het de fysieke problemen zijn op zich hetzelfde. Maar de aantallen zijn veel groter. We komen hier ook mensen met amputaties tegen die ook in Nederland tegenkomt. Alleen ja, in het revalidatiecentrum waar ik nu bijvoorbeeld werk, hebben ze een wachtlijst van 600 mensen die op een prothese zitten te wachten. Tellen ook, de materialen komen er niet naar binnen.
0: Ja.
1: Dus ze zitten echt te wachten tot. Ik kan bijna zeggen wat ze hier heel erg doen. Is als er iemand komt te overlijden, dan levert hij zijn prothese weer in. Kunnen ze de spullen weer gebruiken van die prothese om een nieuwe prothese te maken? En dat gaat dus ja, helaas gaat het ook met redelijk grote getallen tegelijk.
0: U bedoelt, die mensen die overlijden, bedoelt u dan met grote getallen?
1: Ja, precies. Precies. Dus er komen elke dag komen er wel weer oude protheses binnen die dan weer hergebruikt kunnen worden. En dan, ja, dan zie je dat zo staan op de gang om weer hergebruikt te worden. En denk je, ja, dit is ook een onderdeel van van de oorlog.
0: Dat klinkt wel heel schrijnend.
1: Absoluut, ja. Dat is het ook. En dit soort gevallen, ik bedoel, we zijn gewend om met amputaties te werken. Ja, dit soort gevallen, wat er dus bij komt, ja, dat maakt het, zorgt wel dat het allemaal even binnenkomt, zeg maar.
0: Ja, u zei net al, de collega's hier zijn moe. Echt moe.
1: Ja.
0: Ze hebben weinig
1: echt
0: energie.
1: Gewoon... Ja. Ja, toen ik hier 2,5 jaar geleden was het iets van, we pakken eventjes door, het is heel erg wat er nu aan de hand is. Maar over een paar maanden is het afgelopen en dan kunnen we weer tegenaan en gaan we weer opbouwen. Wat je nu heel erg merkt is dat die hoop, dat gewoon weg is. Ja, het zou wel een keertje goed komen, maar we zien wel, we weten niet wanneer. Dus we sudderen gewoon maar een beetje door totdat er beter nieuws is. Ja. Dus die hoop is weg en dat is een heel groot verschil met 2,5 jaar geleden.
0: Dus mensen hebben ook minder energie om te helpen? Of blijft dat toch wel?
1: Ja, het is bewonderenswaardig hoe ze zich nog inzetten. En dat terwijl ze hebben en weinig te eten gehad en ze zijn dus moe en ze zijn familieleden verloren. En ja, alle ellende die zich maar opstapelt en geen einde dat in zicht is. En toch blijven ze maar hun eigen landgenoot proberen te helpen op elke mogelijke manier. Ja. Alleen dat gaat natuurlijk, als je moe bent, niet zo efficiënt meer. Nee. En niet meer zo gemakkelijk als het 3 jaar geleden zeg maar ging.
0: Nee, en de hulpvraag van de patiënten, is die ook veranderd ten opzichte van 3 jaar geleden?
1: Nee, mensen die hun been verloren zijn of een dwarslesie hebben opgelopen, ja, die hebben dus dezelfde hulpvraag.
0: Ja.
1: Alleen ja, nog maar de materialen zijn er niet. Mensen met een dwarslesie, ja, die zouden een rolstoel moeten krijgen. Maar die staan aan de andere kant van de grens, die komen er niet in.
0: Ja.
1: Dus daar zit je, die kun je dus gewoon niet helpen.
0: En waarschijnlijk is de omgeving ook veranderd vergeleken bij de vorige keer dat je er was. Het ziet er anders uit.
1: Ja, er is gewoon een gedeelte van. Vorige keer heb ik in Rafa gezeten. Nou, die stad bestaat gewoon niet meer. Die is gewoon helemaal plat. Je kan geen straat meer herkennen, helemaal niets. Op dit moment zelf zit ik in Gazastad. Dat valt dan relatief nog mee. Maar waar je kijkt, je ziet over ingestorte gebouwen of half ingestorte gebouwen waar mensen nog in wonen.
0: Ja.
1: Zoals 2 weken geleden dat gebouw wat ingestort is, waar er zoveel doden bij gevallen zijn. Ja, het staat hier vol met dit soort gebouwen die op het punt staan van instorten. Maar mensen kunnen nergens heen, dus die woonden er nog in.
0: Ja. Komende week ga je naar huis. Ik kan me voorstellen dat dat ook wel dubbel voelt.
1: Ja, absoluut. Je weet, je komt hier voor een aantal weken. Je weet, je gaat weg. En ik kan weer weg.
0: Ja.
1: En de vraag van zowel collega's als van patiënten, van, nou, kan ik alsjeblieft met je mee? Want vooral met patiënten, in Nederland kan ik wel geholpen worden.
0: Ja.
1: Of breng me in ieder geval de grens over dat ik ergens anders. En het enige wat je kan zeggen van ja, ik zou het graag willen, maar dat gaat dus gewoon niet.
0: Nee.
1: Dus weet je wel van, ik zeg straks aan, doei, ik ben weg en ik ga weer lekker in het veilige Nederland zitten.
0: Ja. Nou, ik wens je nog heel veel sterkte, Guido Versloot, en dank je wel voor dit gesprek.
1: Graag gedaan. Fijne avond.
0: Ja. Ja, de oorlog in Soedan duurt al ruim 3 jaar. Er zijn minstens 50.000 doden gevallen en meer dan 10 miljoen mensen sloegen in Soedan op de vlucht. Toch is het voor veel mensen een oorlog die ver weg lijkt. Maar hij is dichterbij dan je denkt. Dat is de conclusie van 2 NOS-journalisten die er een podcast over hebben gemaakt. Dat zijn Lisa Schallenberg en Gidi Pols. Goedenavond, ze zijn hier allebei in de studio. Ja, jullie werken voor de economieredactie. Maar toen kwam dit op jullie pad en het is een serie van 6 afleveringen geworden. Gidi, vertel.
2: Ja, ik hou me al wel lang bezig met waar financiën en oorlog elkaar ontmoeten. Ook bij sanctiespakketten, zo met Rusland bijvoorbeeld. En toen op een wat stillere avonddienst dacht ik, ik duik eens in Soedanese bedrijven die op de sanctielijst staan van de EU. Ja, en toen rolde ik in dit verhaal en daar kwamen al die andere verhalen uit.
0: Uit voort.
2: Ja.
0: En want wat vond je aanvankelijk? Dat er in Nederland een Soedanese bedrijf was gevestigd?
2: Dat een bedrijf van het Soedanese leger op de sanctielijst staat. En dat er een Nederlands bedrijf daar zakelijke banden mee heeft. Of had eigenlijk.
0: Ja, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de sancties op die manier worden omzeild.
2: Ik zou zelf die conclusie niet durven te trekken. Maar juristen die we spreken en advocaten die we spreken zeggen dat is heel goed mogelijk. Ja, dus dit is echt, advocaten die we spreken zeggen, dit is wel iets waar de field naar serieus naar moet gaan kijken inderdaad.
0: En ja, wat is dat voor bedrijf, Lisa?
3: Ja, dat is dat Soedanese bedrijf is eigenlijk een van de grootste bedrijven in Soedan. Wij hebben veel mensen in de Soedanese gemeenschap ook gesproken. En ja, het is een beetje zoals Heineken of Shell voor Nederlanders. Iedereen kent dat. Het bedrijf heet Zadna. Dat is een soort conglomeraat, landbouw, maar ook in infrastructuur zitten ze bijvoorbeeld. Echt een gigantisch groot bedrijf. En hier in Nederland, in een Zaanse huurflat, was dat Nederlandse bedrijf ingeschreven met vrijwel een identieke naam. En zo kwam Gidi eigenlijk op de vraag van ja, wat doet dat Nederlandse bedrijf hier in Nederland?
0: En jullie hebben die man benaderd? En toen?
3: Ja, we zijn hem gaan opzoeken. En uiteindelijk kreeg jij hem, Gidi, aan de telefoon na een aantal pogingen.
0: En gaf antwoord op jullie vragen.
2: Hij begon met antwoord te geven op vragen. En hij was eigenlijk eerst heel afwijkend. Hij zei van, ik ken Zadna helemaal niet. Wat al opmerkelijk was. Ook omdat hij een bedrijf wat zelf zo heet.
0: Ja.
2: En gedurende het gesprek gaf hij steeds meer toe eigenlijk.
0: Ja. En toen hebben jullie nog gevraagd, want ik heb de eerste afleveringen al gehoord. Toen zeiden jullie van nou, we willen wel iets preciezer antwoord op de vragen. En dan zei hij, stuur ze maar over de mail.
2: Ja, hij gaf al toe in het gesprek dat er een band was.
0: Ja.
2: En toen wilden we nog dieper doorvragen. En toen zei hij, stuur me op de mail.
3: Ja, WhatsApp hebben we gedaan uiteindelijk. En nog een keer gebeld. En hij heeft bevestigd dat hij de vragen had gezien. Maar hij zei, ik ben op vakantie, dus dat komt allemaal later. En uiteindelijk, een paar maanden later wachten we nog steeds op antwoord. Dus heel precies heeft hij het niet willen vertellen. Maar wel inderdaad dat er dus banden zijn. Dat is aan zich is dat wel al heel opmerkelijk en verdacht.
0: Dat hij daar ook openlijk voor uitkwam dan?
3: Uiteindelijk schoorvoetend beetje.
0: Toch wel, ja. Een ander opmerkelijk verhaal waar jullie op stuiten was een Soedanees met 1 miljoen volgers op TikTok. Nou ja, die staat in Rotterdam bij de Maas. Vertel, wat doet hij daar?
3: Ja, dat is een soort influencer, zou je misschien kunnen zeggen. Dat is iemand met 1,2 miljoen volgers. Voornamelijk volgers van mensen in Soedan. En die vertelt daar verhalen. Als je niet weet wat hij zegt, dan lijkt het comedy, grappig. Hij vertelt het met heel veel gelach, maar ook soms heel kwaad en woedend. En wij hebben dat laten vertalen door een tolk. En dan komen daar hele gewelddadige, angstaanjagende teksten uit.
0: Want jullie wisten aanvankelijk natuurlijk helemaal niet wat hij zei.
3: Nee, wij spreken dat niet. Nee, ja, nee.
0: We hebben een fragment waarin hij. Jij zegt, als je één keer weet wat hij zegt, dan reizen de haren je te bergen. Wat voor dingen zegt hij?
3: Nou, hij beschrijft bijvoorbeeld. Eind vorig jaar in oktober is er in de stad El Fasher gevallen in handen van de Rapid Support Forces. En achteraf wordt daarvan gezegd dat er genocide is gepleegd door bijvoorbeeld de Verenigde Staten en de Verenigde Naties. Dus dat is heel gruwelijk geweest. Er zijn ongelooflijk veel mensen in korte tijd vermoord, vermist op gruwelijke wijze.
0: Verkracht ook.
3: En als je dat beeld voor je hebt en je hoort dan wat hij op die dag dat die massamoorden begonnen vertelt op dat pleintje in Rotterdam, dan is dat een jubelend verhaal over de helden die gewonnen hebben en niemand
0: dat klinkt zo
3: heeft overleefd. Op 26 oktober, toen die massamoorden in El Fasher begonnen, stond hij ook op dat plein. Lachend. Hij stond de inname te vieren.
4: Vanuit hier maken we bekend dat El Fasher nu in handen is van onze helden. Het was een verpletterende nederlaag. Dit nieuws is zo mooi. Het is net een feestdag. Ik zat hier al zo lang op te wachten.
0: Ja, en die man hebben jullie uiteindelijk ook gevonden.
2: Ja, die hebben we opgespoord en heel lang in een theetuin uiteindelijk mee kunnen praten. En dat was ook een beetje een gesprek met twee gezichten, waar die ook best amicaal kon zijn, zoals in die video's. Maar ook waar echt wel spanning in dat gesprek kwam op een gegeven moment.
0: Ja, en wat vertelde die? Want jullie hadden een tolk erbij. Dat hij inderdaad opriep tot geweld. Of draaide die daar ook een beetje omheen?
2: Hij draaide er wel een beetje omheen. Hij zei, uiteindelijk hebben we hem dingen laten horen. En zei hij, ik zei dit in een emotionele opwelling. Dan lieten we dus echt dingen horen dat hij het over bloedbad had. Of over dat hij een oorlogsmisdadiger die opschept over duizenden doden. Dat hij die tip-top noemt en zo. En dan zegt hij, ja, ik deed het in een opwelling. Ik was zo geëmotioneerd door het geweld van de ander. Dan roep ik dit soort dingen maar gewoon. Maar het is heel structureel in zijn video's. Dus daar, ja.
0: Hoeveel volgers heeft hij?
3: Ja, 1,2 miljoen volgers, ja.
0: Mag die man gewoon zijn gang gaan in Nederland?
3: Ja, dat is
0: wel, vraag je wel af als je dat allemaal hoort.
3: Ja, het is een hele goede vraag. En veel Soedanese Nederlanders die wij hebben gesproken, die ook familieleden hebben in Soedan. En dat is natuurlijk enorm kwetsend als je iemand dit soort teksten hoort uitslaan. Die vragen zich dat ook af. Mag dit? En het is wel een moeilijke vraag. Wij zijn naar juristen gegaan daarmee. En uiteindelijk is het beeld wat wij daarvan krijgen is, je zou het misschien kunnen onderzoeken in het licht van opruien tot genocide bijvoorbeeld, of opruien tot oorlogsmisdaden. Maar dat zijn misdaden die heel moeilijk te bewijzen zijn. Je moet dan ook bewijzen dat wat hij zegt ook daadwerkelijk gevolgen heeft gehad op het slagveld in Al-Fashir. Dat mensen in Al-Fashir dat gehoord hebben, daardoor op bepaalde plekken. Ja, dat is heel moeilijk te bewijzen. Hij zegt zelf overigens dat hij vindt dat hij niet heel concreet oproept tot geweld. Hij zegt bijvoorbeeld van, ja, er zijn andere mensen die zeggen, je moet die doodmaken, die zitten daar, dat doe ik allemaal niet. Uiteindelijk noemt hij zichzelf nog een van de meest gebalanceerde, zegt hij. Ja, dus wat het juridisch is, dat is natuurlijk altijd een heel moeilijk veld.
0: Wordt die man betaald door een partij?
3: Dat is ook een hele goede vraag. En er zijn zeker mensen die dit soort dingen doen, weten we uit onderzoeken. Die worden vaak betaald door, in dit geval, de Rapid Support Forces. Dus de paramilitairen in Soedan. Dat hebben wij hem ook gevraagd. En dan zegt hij nee. Nou ja, wij hebben niet op zijn bankrekening kunnen kijken. Dus veel verder dan dat kunnen we niet komen. Maar we weten wel dat dit soort mensen doorgaans wel betaald kunnen worden. Inderdaad. Ja.
0: Dus de eerste aflevering ging over de zakenman. De tweede over de TikToker. Jullie hebben al heel wat ontdekt. Er zijn 6 afleveringen. Er staat dus nog heel wat meer op stapel, Giri.
2: Zeker, ja. Ik vind eigenlijk misschien aflevering 3 en 4 vind ik de grootste ontdekking. Maar die houden we nog even een beetje geheim.
0: Ja, maar ik begreep dat ze al wel online staan.
2: Je kan ze na de aflevering, of na de uitzending, kan je de hele nacht doorluisteren. Sjoe.
0: Nou, het is super spannend en gruwelijk tegelijk. Dank jullie wel, Lisa Schallenberg en Giri Pols. En de podcast heet Oorlog in de Achtertuin.

0: Sufjan Stevens was dit met To Be Alone With You. Ja, een van de grote vraagstukken van deze tijd, tenminste in dit gedeelte van de wereld, krapte op de woningmarkt. Vooral starters en alleenstaanden moeilijk of bijna onmogelijk aan een huis kunnen komen. En dat heeft grote gevolgen voor hun leven. Toneelgroep Maastricht maakte er een voorstelling over.
1: Ik ga morgen tekenen, pap.
2: Beton.
3: Ja, ja, ik heb geen ton. Ik leef ook voor de eerste keer. Ik probeer maar wat. Ik kan niet beter.
0: Ja, we hoorden de stem van Jack Wouters, hè?
4: Ja. Ja.
0: Bij mij in de studio is Zorba Huisman, regisseur van deze voorstelling, Bijna een Leven. Hartelijk welkom.
4: Dank.
0: De woningmarkt, ja, je denkt er misschien niet in eerste instantie aan als een onderwerp voor een voorstelling. En sexy is het al helemaal niet.
4: Hoewel dat wel is gelukt, hoor. Ook in de voorstelling zit
0: toch wel?
4: Ja, vind ik wel. In de voorstelling zitten een paar goede stukjes.
0: Nou, hoe kwam je erop?
4: Ik heb eerder, dit is mijn tweede voorstelling bij Toneelgroep Maastricht. En eerder heb ik Longen van Duncan Macmillan geregisseerd daar. En dat was al eigenlijk dat was gewoon heel concreet een liefdeskoppel, een liefdesdrama ten opzichte van een maatschappelijk probleem. Namelijk de klimaatproblematiek en de vraag, kunnen wij nog een kind op deze wereld zetten?
0: Ja.
4: En toen heeft de artistiek leider Michel Sluismans mij daarna gevraagd van, goed, je hebt de toon gezet met Longen. Hoe gaan we die lijn voortzetten? En voor mij was het is zo'n actueel gegeven en het is zo om me heen bezig op dit moment. En als je kijkt naar, hoe gaan we weer een nieuw liefdesdrama creëren ten opzichte van welk maatschappelijk probleem dat nu leeft. En dat is absoluut de woningnood.
0: Want het is een liefdesdrama.
4: Ja.
0: Want in hoeverre beïnvloedt de woningnood de liefde dan?
4: Ontzettend. Dat is ook eigenlijk waar de hele inspiratie uit voortkomt. Hoe meer ik om mij heen kijk en hoe meer ik verhalen van geliefden om me heen hoor, dat je merkt hoezeer de woningnood keuzes in je persoonlijk leven afdwingen. En ook in mijn eerste huizenzoektocht weet ik nog dat mijn aankoopmakelaar zei, je kan beter op Tinder of op Raya gaan in plaats van naar een hypotheekadviseur, want in je eentje haal je het niet. Dus het heeft iets heel tragisch en iets, maar tegelijkertijd ook iets heel grappigs, dat soort opmerkingen. Maar het zet wel echt aan tot denken.
0: Ja, en wat is dan het verhaal? Het is een liefdeskoppel?
4: Ja, je volgt voornamelijk het hoofdpersonage Yara, gespeeld door Sinem Cavus. In het is een twee acten waarin in de eerste acte een lange relatie ruzie plaatsvindt, waarin zij uiteindelijk de knoop doorhakt en zegt, dit is niet het leven wat voor mij, dit is niet genoeg voor mij.
0: Wat is dan niet genoeg voor haar?
4: Het huis, de omstandigheden, de jongen, de alles om daarheen. Het is niet genoeg. En dat komt ook heel erg voort uit de druk die ze voelt vanuit haar werk, vanuit de woningmarkt, uit de huur die weer omhoog wordt gezet, de lekkages uit het huis. En ze denkt, dit is niet goed, ik ga het nu zelf doen. En met alle gevolgen van dien wanneer ze dat besluit maakt.
0: Want ze wil dan weg bij haar partner?
4: Ze gaat weg bij haar partner. Ja, ze
0: gaan
4: naar elkaar en vanaf dat moment besluit ze, ik ga het alleen doen. En vanaf dat moment volgen we haar in alle botsingen met de wereld, namelijk in haar eigen werk. Ze is regisseur van een actualiteitenprogramma.
0: Ja,
4: ze heeft de touwtjes erg sterk in handen en ze gaat zelf die woningmarkt op.
0: Een heel sterk iemand dus.
4: Ja, precies. Ja. Echt ook een hele mooie, gecompliceerde vrouwenrol, ja.
0: Ja, en maar waar komt Jack Wouters dan om de hoek kijken? Die we net hoorden. Ja, dat is zo'n stem. Die herken je uit duizenden.
4: Theatericoon, ja. Nee, ja. Jack speelt drie rollen in deze voorstelling. Hij speelt voornamelijk de rol van Joachim, dus de vader van Yara. Uh-huh. En daarna speelt hij de televisiehost en de makelaar. Dus eigenlijk drie gekke machten in de vorm van natuurlijk de woningmarkt, haar werkgever en ook de generatie boven haar.
0: Ja, die hele generatie leidt daaronder.
4: Ja.
0: Ik zie dat ook in mijn omgeving. Ja. Alhoewel ik zelf natuurlijk comfortabel zit.
4: Heerlijk.
0: Als boomer. Ja, nee.
4: Maar goed.
0: Maar ik vind dat niet fijn. Zeggen mensen wel eens van, goh, jouw huis is nu vast wel heel veel waard. Dan denk ik, ja, maar ik ben daar helemaal niet blij om.
4: Nee. En het was ook echt een andere tijd natuurlijk. Maar het is die botsing van generaties daarin die het ook iets heel tragisch geeft zonder dat iemand daar, in ieder geval in dit stuk, heeft niemand daar een kwaaie bedoelingen.
0: Nee, en ja. Er wordt natuurlijk ook vaak over die generatie gezegd van ja, maar ze zitten wel iedere dag voor €6 koffie te drinken.
4: Ja, precies, dat wordt ook
0: op
4: gezegd.
0: Op het terras, of weet ik wat voor matcha. Hè?
4: Ja, precies. Maar ik denk dat in dat opzicht vindt er in dit stuk ook echt een botsing tussen twee generaties plaats.
0: In de vorm van Jack dan?
4: Ja, precies, tussen Jack en
0: mensen die in als vader, of je zei net, Maar goed, zij zegt dus, ik wil het niet zo. Hè?
4: Ja.
0: Ze heeft het gevoel dat ze stilstaat.
4: Ja.
0: En heeft ze daarmee ook het gevoel dat ze dus aan de verliezende hand is?
4: Ja, dat is ook heel erg. Kijk, ik vind het heel belangrijk om hierin een vraag te stellen aan mijn generatie en de mensen om me heen. Van in hoeverre is de druk die wij voelen iets wat we ons, wat we meemaken uit onze omgeving, of dat wat we onszelf opleggen? En uiteindelijk loop ik weg. Het heeft geen happy end, maar tegelijkertijd ook weer wel omdat je een soort verlossing krijgt op het einde van het besef dat stilstaan niet hetzelfde is als verliezen.
0: Ja, het is een zwaar thema, maar het is toch niet... Is het ook heel zwaar of zit er ook nog lucht in
4: het verhaal? Nee, maar daarin komt Jack Wouters het toch wel echt zeer goed van pas. Die ontzettend grappig weet te spelen. En daar zit heel veel humor in, gelukkig maar.
0: Ja.
4: Ik denk dat je daarmee ook vaak via humor benadruk je de tragiek van een situatie.
0: Ah.
4: Ja, en dat is wel...
0: Tragicomedie heet dat.
4: Absoluut, precies.
0: Dat is al heel oud. Ja. Even terug naar vrijdag. Toen zijn jullie in première gegaan in Heerlen. Hoe waren de reacties?
4: Heel erg goed. Ik ben echt heel erg blij.
0: Ja?
4: Ik zit hier ook heel blij.
0: Nou, wat vind...
4: Ja.
0: Nee, maar veel jonge mensen.
4: Ja, en ook wel echt een mooie combinatie van natuurlijk het toneelgroep Maastricht publiek, wat ook een oudere generatie is, gemengd met mensen.
0: Meestal zitten er veel oudere mensen in de zaal, hè?
4: Ja, maar dit keer toch ook. Er komen ook wel wat mensen kijken van, goh, wat heeft ze nu gemaakt? En het zijn ook veel leeftijdsgenoten of vakgenoten. En dat was eigenlijk een hele mooie uitwisseling. Met als hoogtepunt een vrouw van 72 die mij echt met tranen omhelst. En ze zei, had ik dit maar gezien toen ik 30 was.
0: Echt waar?
4: Dus dat is heel fijn.
0: Ja. Dat is heel mooi.
4: Ja.
0: Nou, komen jullie ook in Amsterdam?
4: Absoluut.
0: Oké, dan ga ik kijken.
4: Wees welkom.
0: Ja, dankjewel, Zorba Huisman.
4: Dankjewel.
0: Regisseur. En heel veel succes.
4: Dank.
0: Ja, hij werd wel de stille Beatle genoemd, George Harrison. Net als de andere Beatles vond hij het ook leuk om foto's te maken. En dinsdag verschijnt het boek Het Derde Oog met zijn foto's uit de jaren 60, toen de Beatles in korte tijd uitgroeiden tot de beroemdste band van de wereld. Singer-songwriter en Beatle-kenner Jorik van Noorden heeft het boek al. We hebben al in zitten bladeren. En het is inderdaad ontzettend schattig. Dan zie je daar opeens John Lennon in een zwembroek en een kopje thee. Goed, daar gaan we zo meteen over praten. Maar eerst speelt Jorik een van de mooiste songs die George Harrison schreef.

0: Mooi. Here Comes the Sun van George Harrison. En dan moet Jorik gauw aan tafel komen zitten. Daar ligt ook dat fantastische boek, dat fotoboek. Tenminste, ik vond het erg leuk, Het Derde Oog. Jorik, klopt het een beetje bij het beeld dat je van George Harrison had?
1: Ja, zeker wel. Maar wat ik heel mooi vind aan het boek is eigenlijk voornamelijk dat je ziet, ja, de Beatles waren zulke jonge jongens, ja, in de tijd die dit boek beslaat.
0: Een soort babyvet op de wangen nog.
1: Ja. En het is ongelooflijk als je door dit boek bladert hoe vooral opvalt, ja, dat die jongens gewoon opgroeiden in een hele arme, vieze stad, het Liverpool van de jaren 40, 50, vroege jaren 60. En dat ze eigenlijk gewoon in een mum van tijd uitgroeien tot een wereldfenomeen.
0: Ja, dat Liverpool, dat was inderdaad een arme, vieze stad. Maar, want er staan ook wat stukken in, hè? Ook bijvoorbeeld één stuk van Colm Tóibín, een Ierse auteur. En die schrijft, ja, maar door een mogelijkheid om voor arme jongens, het kon er toch naar een soort gymnasium, zijn ze eigenlijk gewoon toch geworden wie ze werden. Dat heeft ze toch opgetild.
1: Ja, want Groot-Brittannië kende best wel een klassensysteem. Mm. Maar doordat ze toen het onderwijs nogal herzien hebben, konden ook opeens dit soort jongens uit de arbeidersklasse naar een gymnasium.
0: Ja.
1: En dat heeft ze ook toch die kans gegeven om...
0: Niet dat George daar veel van gebakken heeft, maar dat is al niet te min. En dat levert dus ook hele mooie foto's op, bijvoorbeeld van zijn moeder.
1: Ja.
0: Hè? Dat is toch ook ontroerend. Ik zei net, ik heb het woord ontroerend nu geloof ik al drie keer genoemd, maar dat vond ik ook echt om te zien inderdaad hoe jong ze waren. Wat vond jij de mooiste foto's?
1: Nou, wat ik zelf erg mooi vond was om te zien hoe ze tijdens een eerste Amerikaanse tournee een dagje vrij hebben in Florida. En dan zitten ze bij een zwembad. En daar zitten ze dan aan een tafel met z'n allen gezellig te lunchen. En ja, dan realiseer je toch ook inderdaad van, ja, wat een gekte was dat allemaal. En ja, dat ze toch dit soort momenten ook met elkaar hadden waarin het eigenlijk betrekkelijk normaal was. En hoe belangrijk waarschijnlijk ook die groep en die inner circle was om daar op een gezonde manier mee om te proberen te gaan.
0: Je komt soms fysiek heel dichtbij. Er staan foto's in met van Ringo Starr, een soort bloot bovenlijf. Of ik zei net al, John Lennon met een kopje thee in een zwembroek.
1: Mm.
0: Dan zie je ook dat het een beetje onhandige lijven eigenlijk nog hadden.
1: Nou, dat vind ik er wel heel leuk aan. Want we kennen natuurlijk heel veel fotoshoots van de Beatles. Ze behoren wel tot de meest gefotografeerde popsterren. Maar dit laat er heel erg leuk een kijkje achter de schermen zien, waarin het allemaal niet zo geregisseerd is. Iemand komt net uit bed, zijn haar is nog nat van de douche.
0: En,
1: en daardoor zie je ook wel een bepaalde kwetsbaarheid en zachtheid die heel puur is.
0: Ja, want er wordt ook altijd gezegd dat er toch ook veel animositeit tussen de heren was. Dat zie je niet in dit boek.
1: Nee, maar dat kwam echt toch pas jaren later, echt tegen het einde, dat een probleem werd, denk ik.
0: Want Yoko Ono bijvoorbeeld, die komt er niet in voor.
1: Nee, die zien we niet in het boek. Ja, het komt eigenlijk omdat na de reis die de Beatles naar India maakten, eigenlijk ook geleid door voornamelijk George Harrison's grote interesse in transcendentele meditatie en de Maharishi, dan zie je toch eigenlijk dat het boek vrij snel eindigt.
0: Ja.
1: Dus het beslaat vooral die periode daarvoor.
0: Ja, daar staan trouwens ook veel foto's van in, hè, van die reis. Dat is logisch. Je zei, is hij een goede fotograaf? Kan je dat zeggen?
1: Dat het voor mij moeilijk om te beoordelen, omdat ik zelf geen fotograaf ben.
0: Nou,
1: ik vind wel sommige beelden wel heel sprekend en wel heel geslaagd en heel mooi.
0: En wat ik ook leuk vond, was dat je op een gegeven moment ziet hoe fotografie zich ontwikkelt.
1: Ja.
0: Dan opeens dan tikt hij een groothoeklens op zo'n fisheye lens op de kop. En dan gaat hij daar dan verwoed mee aan de slag.
1: Ja, die foto's behoren ook wel tot mijn favorieten. Het is natuurlijk heel erg iets wat we met de jaren 60 associëren. Het wordt niet zo heel veel meer gebruikt op die manier. Maar je ziet hem daar heel erg mee experimenteren. En dat zijn ook wel foto's die tot de mooiere beelden behoren. Dan zie je hem ook experimenteren met gekke kleuren en contrasten.
0: Ja.
1: En dan ook dubbele foto's schieten en zo. Ja.
0: Ja. Is George jouw favoriete Beatle?
1: Het is moeilijk om een favoriet aan te wijzen. Ja. Maar ik vind het wel mooi bij George Harrison. En ook als je dit boek ziet, dan je hebt John en Paul. En dat zijn toch wel de haantjes, de ego's. Ringo was de allemansvriend, voor niemand een gevaar. Voor niemands ego een gevaar.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en George was toch wel, denk ik, een beetje de cynische realist. Iemand die nooit een blad voor de mond nam. En toch binnen die groep wel heel belangrijk was om om zich uit te spoelen. En dat zijn toch wel de haantjes, de ego's. Ringo was de allemansvriend, voor niemand een gevaar. Voor niemands ego een gevaar. Mm-hmm. Ja, en George was toch wel, denk ik, een beetje de cynische realist. Iemand die nooit een blad voor de mond nam. En toch binnen die groep wel heel belangrijk was om zich uit te spreken ook.
0: Maar keken Paul en...

0: Gepatroniseerd misschien, ja.
1: Ja. En de meisjes, komen die er ook in voor in het boek?
0: Ja, ja, en dat siert op zich ook zijn weduwe Olivia wel. Want ja. Zijn eerste vrouw Patty Boyd, het fotomodel, daar bracht George Harrison eigenlijk deze periode grotendeels mee door. Maar ja, het is dan ook niet zo dat die foto's niet in het boek staan of zo. Nee. Dus.
1: Nou, Olivia heeft zelfs het voorwoord geschreven voor het boek.
0: Ja, ja.
1: Dus het draagt toch wel weer iets bij tot alles wat er al in de wereld bestaat rondom de Beatles.
0: Ja, en dat is vrij veel. Maar ja, ik vind het toch wel een heel, heel mooi inkijkje geven. Ja. Zo in die gekte van de jaren 60 voor die jongens.
1: Ja, het is een mooi boek. Jij gaat nu op theatertournee.
0: Ja.
1: Met een Beatle-nummers.
0: Nou, onder
1: en
0: andere.
1: Pink Floyd.
0: Ja. Onder andere.
1: Dacht
0: ja.
1: ik, hoe ga je dat doen, Pink Floyd?
0: Ja, nee, dat snap ik. Dat is ook wel een uitdaging. Maar ja, het is eigenlijk zo dat ik een paar jaar geleden een album heb opgenomen in de Abbey Road Studios.
1: Oh ja.
0: En eerder dit jaar Paul McCartney daarop ontmoet. En toen dacht ik, ja, dit zijn zulke bijzondere ervaringen geweest. Ik ga er een show over maken met liedjes die opgenomen zijn in die studio door heel veel artiesten. En verhalen vertellen daarover.
1: Nou, heel veel sterkte en veel succes en plezier erbij.
0: Ja, dankjewel.
1: Dankjewel voor je komst. Dit was Het Oog. Morgen zit hier Chris Keijne. En in Wat blijft praat Lara Billy Rensen met Elsbeth Etty over Franz Kafka. Van wie afgelopen periode alle boeken opnieuw in het Nederlands zijn uitgegeven. Maar of het nou een nieuwe vertaling is, nou, dat hoort u zo meteen. Ja,

0: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
1: En weet nog meer.
0: Wat was er de afgelopen week te horen en te zien? Wat kun je komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
1: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
0: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
1: NPO Radio 1.
0: Wie luistert,
2: weet meer.
1: Ster.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
6: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
7: Zonder echt contact knikt je collega ja, maar denkt nee. Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken. In ieder gesprek. Ga naar lovaneck.nl.
8: Zondag 11 oktober klinkt aandacht voor het klimaat net even anders. Tijdens het eerste kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
7: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
9: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
10: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
9: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
11: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
12: Zeker weten.
11: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
0: NPO Radio 1.
13: Middernacht, het begin van maandag 5 oktober. Sydney Dijkers met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de Russische regering in Moskou zijn 60 mensen opgepakt. De demonstranten uiten onder meer kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots werden gewonnen.

0: door de partij van president Poetin. Op hun protestborden stonden kreten als weg met de tsaar, waarbij ze ook mogelijk doelen op Poetin. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. Het onderzoek naar het ongeval in Zwitserland loopt nog steeds. Ed Sheeran heeft een nieuwe artiest gevonden die in zijn voorprogramma wil optreden tijdens een Amerikaanse tour. Het is Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Ed Sheeran was op zoek naar een nieuw voorprogramma nadat rapper Macklemore uit de tour werd gezet. De eigenaren van de concertzalen wilden hem niet op hun podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Isaac Slade had het in zijn eerste optreden als voorprogramma ook al kort over de situatie in Gaza. Hij zei dat wat daar gebeurd is verkeerd is, maar dat er ook mensen nodig zijn die een middenpositie innemen. En Oranje heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31e minuut, maar niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal nu geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, het is droog. In het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. Human.
2: Wat blijft? Lara Billy Rensen.

0: Goedenacht en welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We duiken wekelijks in de levensverhalen en levenslessen van bijzondere mensen. We zijn op zoek naar dat wat blijft. Heb je wel eens een situatie meegemaakt die je Kafkaesk kan noemen? Zo'n beklemmende sfeer waarin je je machteloos voelt. Dat begrip verwijst naar het werk van schrijver Franz Kafka. In de afgelopen maanden zijn al zijn boeken opnieuw in het Nederlands uitgegeven. Zometeen is literair criticus Elsbeth Etty hier en ik praat met haar over waarom Kafka ruim 100 jaar na zijn dood nog altijd zo intrigeert en nog zoveel gelezen wordt. Over Kafkaeske situaties gesproken. Het thema van de podcast Goliath. In het tweede uur beginnen we met het tweede seizoen van deze serie, waarin journalist Annette van Soest samen met oud-rechter Ibo Buruma onderzoekt of de Nederlandse rechtsstaat er wel voor iedereen is. In deze aflevering volgen ze jurist en internetdeskundige Danny Mekic, die het sociale mediaplatform X voor de rechter sleept nadat hij daarvan is verbannen.
1: Nou, weet je wat een van mijn lievelingszinnen misschien wel is? Dat is, zullen we zo langzamerhand eens aanstalten gaan maken? Dat vind ik een heel lekkere zin. Zullen we zo langzamerhand eens aanstalten gaan maken? Vooral natuurlijk vanwege dat aanstalten, want niemand weet precies wat dat is.
2: Ik zou dus als man in de middeleeuwen willen wonen, ja, als troubadour. En dan met een maillot met twee kleuren. Trekken van kasteel tot kasteel.
3: Nou, er is nog wel een verschil, want je hebt de klankschaal die gewoon boing doet, maar soms doen ze ook een soort roerende beweging. En dan krijg je een soort migraine. Ook al horen we ons schuldig te voelen over alles wat we vanwege een algeheel gevoel van manjana hebben nagelaten, ik wil hier toch een lans breken voor het uitstellen van het Sint-gedicht tot het laatste moment. Want soms is het juist het tijdgebrek dat ervoor zorgt dat je met je gedicht helemaal los durft te gaan. Dat je halfrijm eindelijk accepteert als een mogelijkheid. Astma mag ineens rijmen op vast maar. Ook de logica mag overboord. Sinterklaas rijmt nu op winterkaas. Winterkaas, wat is dat nou weer? Precies, dat bedoel ik. Die vrijheid van denken.
0: Ja, wat gaan we haar missen. Pauline Cornelissen, een alleskunner. Ze schreef, stond op de planken, maakte podcast en tv-programma's. En in al die disciplines had ze haar eigen kenmerkende stijl. Met een scherp oog voor details en een groot gevoel voor taal en humor. Afgelopen woensdag overleed ze aan de gevolgen van kanker. Ze werd 50 jaar. En de reacties op haar overlijden waren overweldigend, ontroerend en kwamen zowel van gewone lezers, luisteraars en kijkers als van vakgenoten en zelfs minister-president Rob Jetten. Ik heb contact met collega-journalist Petra Possel, die we de komende tijd vaker gaan horen als onze nachtcorrespondent. Petra, goeienacht.
4: Dag Larry, Billy.
0: Wat heb jij zien gebeuren na het nieuwsbericht dat Pauline Cornelissen was overleden?
4: Ja, dat verdriet was natuurlijk collectief. Dat was inderdaad, zoals je zegt, van de gewone tv-kijker, van de slimste mens, de boekenlezer, de Volkskrantlezer, alle vakgenoten en inderdaad minister-president Rob Jetten, burgemeester Femke Halsema ook. Nou, de Volkskrant die vat het eigenlijk samen in één goede kop. Pauline Cornelissen was iemand met wie je op afstand een beetje bevriend raakte. En volgens mij was dat aan de hand.
0: Is dat ook de verklaring voor die collectieve rouw, denk je?
4: Nou ja, Pauline was natuurlijk nog tamelijk jong, 50 jaar. Ze is vrij plotseling overleden. We zagen haar elke avond nog op televisie. En belangrijker, ik denk dat iedereen van haar hield. Ze was heel origineel en creatief op een manier die maar weinigen gegeven is. En dat herkennen mensen meteen. Ze was anders dan wij. Ze hield ons eigenlijk wel een beetje een spiegel voor, maar altijd mild en menselijk en met verwondering en nooit uit de hoogte of arrogant of bedweterig. Ze was ook verademend nuchter en dat vinden we natuurlijk in Nederland ook altijd heel fijn.
0: Hey, er zijn natuurlijk heel veel in memoriams verschenen en necrologieën. Ja. Wat is jou daarin opgevallen?
4: Ja, het was een zee aan memoriams. De Volkskrant natuurlijk, die heeft een ongelooflijk eerbetoon aan haar gebracht, dagenlang. Met columns, met verhalen, met mensen. Nou, ongelooflijk. Eva Jinek, die moest huilen op televisie. Dat is ook wel vrij ongebruikelijk. Ze praatte met collega-cabaretier Maaike Meijer over Pauline. En Maaike, zichtbaar aangedaan, vertelt dat ze zich enorm verwant voelt met Pauline. Dit is een fragment uit dat gesprek.
5: Maaike, je bent hier, want je zou komen praten vanavond over je film, gebaseerd op een boek wat je hebt geschreven. En jij kende Paulien. En natuurlijk ben je ook heel erg geraakt door dit nieuws. Dus je zei, dit is belangrijker, we gaan het over Paulien hebben. En je zei ook tegen mij, vlak voor de uitzending, zei je, ze heeft mijn kijk op het leven veranderd. Mm-hmm. In welke zin?
6: Nou, Paulien is een kijker en is een kijker in het detail. En ik heb van haar gewoon geleerd om in alles wat zij doet, om te kijken naar dat kleine en dat te vangen in woorden. En ik vind eigenlijk, ik zat net ook te kijken, ik laat het niet te diep doordringen, want dan zit ik alleen maar te huilen. Maar zij is in staat om het kleine groot te maken. Dus om in alles verwondering te zoeken. En dat is zo knap. Ik geloof dat ik eigenlijk altijd een beetje verliefd op haar ben geweest.
0: Dat gaat ver natuurlijk, hè?
4: Ja, ik snap dat wel een beetje. Ik geloof dat ik dat ook wel een beetje had. Ja. Ze had iets waar je bij wilde zijn.
0: Wat is je verder opgevallen?
4: Nou ja, dat is iets geks met die collectieve rouw. Je hebt natuurlijk enerzijds de intimie, de familie, de echte vrienden. Dat zijn natuurlijk de mensen om wie het eigenlijk gaat. En om Paulien vanzelfsprekend. En deze mensen hoor je nauwelijks in het openbaar. Die zijn er ook helemaal niet toe in staat. Die willen dat niet. En daarnaast heb je een hele grote groep van BN'ers en gewone mensen die Paulien niet echt kenden. En dan toch het gevoel hebben iemand te zijn kwijtgeraakt. Hè? Dat wordt een groot podium, maar dat vermenigvuldigt zichzelf. Dus dat wordt steeds meer. En ik zag bijvoorbeeld, en dat vond ik zelf grappig, voormalig tv-criticus Angela de Jong, ook bij Jinek, en zij was ook heel verdrietig. En toen zei ze in de uitzending, ik vind het bizar. En ze kon niet op een ander woord komen. Ja, dat zijn van die momenten dat ik denk dat Paulien er heel hard om gelachen zou hebben. Bizar is natuurlijk zo'n modieus woord en niet passend in deze context. Ja. De Speld had dat mooier opgelost, vond ik. Die hadden een prachtige post op Instagram. Nederlandse taal mist woord voor verlies Paulien Cornelissen. Ja. En dat was natuurlijk heel goed gezegd. En dan haar man, podcastmaker, radiomaker Chris Baeyema, de man met de microfoon, zo heet hij. Die postte de ochtend na haar overlijden op Instagram een bericht. Een foto van een grote bruine envelop. En dat verwijst ook een beetje naar een project van hemzelf. Namelijk de grote bruine envelop, wat hij een paar jaar geleden deed. En Paulien had een jaar daarvoor die bruine envelop op zijn bureau achtergelaten met de woorden: mocht ik plotseling doodgaan, wat te doen? Voor je weet maar nooit. En dat vind ik een heel mooi Paulien zinnetje, voor je weet maar nooit. En hij schrijft dan, ik heb hem vannacht opengemaakt. Eigenlijk vond ik dat meer zeggen dan alles, al het andere. Ja.
0: Kende jij Paulien Cornelissen persoonlijk?
4: Ja, eigenlijk wel. Maar meer door Chris Baeyema. Want ik heb 20, 30 jaar met hem samengewerkt. En zij waren 20 jaar samen. En ze hadden samen een show op de parade. Ze werkten samen aan allerlei producties. En zo dook Paulien en ook hun zoon Wiek en bijvoorbeeld ook Chris' moeder regelmatig op in zijn bijzonder grappige reportages die hij maakte voor mijn radioprogramma Mandjare over eten en koken. En ik heb zo'n fragmentje meegenomen, want ik had Chris op interview gestuurd naar de beroemde kookboekenschrijver Jotam Ottolenghi. Maar Paulien moest en zou mee. Dit is 2019.
7: Paulien,
3: ja?
7: We gaan zo naar Ottolenghi. Die staat bekend om zijn ingewikkelde recepten. Maar die heeft nu een boek gemaakt.
3: Simpel.
7: En staat elke letter van simpel staat voor iets.
3: Van S is snel, I is weet ik veel. Ingrediënten. Minder dan
7: en nu heb ik ook een methode ontwikkeld voor een snel gesprek met hem.
3: Bam!
7: Kort heet het. En elke letter van kort staat voor iets. De K is kom lekker binnen. De O is over zichzelf. De R is reacties. En de T is technisch.
3: Perfect.
8: Oké, we reizen af naar Jotam Ottolenghi. En we komen meteen lekker binnen. Met een observatie. Namelijk een heerlijk gerecht. Wat Paulien heeft gemaakt, maar daar stond curry in. Klopt toch niet helemaal?
3: Nou, mild currypoeder.
7: Mild currypoeder.
9: Mild currypoeder.
10: Ja, maar curry. Curry is something different than curry, don't you think? Do you know curry?
9: because we bought it especially.
10: What is Kerry?
9: Yeah, well, this is... What is
10: Can Kerry? I open it?
9: Yeah, please.
10: Taste it.
0: Ja, mooi. Het valt op dat curry vertaald is als Kerry en dat het niet zomaar hetzelfde is. Is dat tekenend voor hoe zij naar de wereld keek?
4: Ja, ik geloof het wel. Want het was echt haar grote held, Otto Lengi. Paulien hield heel erg van koken en van eten en van Otto Lengi. En dan zoomt ze in op één zo'n woord. En dan gaat het daar de hele tijd over. Ja, dat vind ik echt heel erg grappig.
0: En je hebt nog een bijzonder fragment meegenomen, hè?
4: Ja, weer van Chris Baeyema. De laatste aflevering van zijn podcast, Man met de microfoon, vanuit het Antonie van Leeuwenhoek, waar hij vanwege haar ziekte de laatste tijd veel doorbracht. En ik vind dit een prachtig fragment. Paulien en Chris waren namelijk communicerende vaten. Hè? Dat hoorden we net ook al. Ze kwamen altijd in elkaars werk voor. De een zat bij de ander en de ander bij de een. En dit is zo'n fragment.
11: En tot slot de opmerking waar ik eigenlijk de hele tijd aan moet denken, want daar herken ik mezelf heel erg in. Ook vooral in de situatie met de ziekte van Paulien. Dat wij allebei, Paulien en ik, allebei heel graag werken. En Paul Citroen zegt over zijn eigen werk: het doen is belangrijker nog dan het resultaat. Het doen, dat is het. En de rest, nou ja. Je hoopt het beste. Dat men niet aan zichzelf denkt. Dat men zo in het doen bezig is. Dat men zichzelf vergeet. En dat is prachtig. En die uitspraak vind ik weer prachtig. Want dat is eigenlijk wat werk zo mooi maakt in tijden van cholera, om het maar zo even te zeggen.
4: Ja, dat vind ik echt ontroerend.
0: Ja. Het ging in de herinneringen vaak ook over de slimste mens natuurlijk. Haar boeken, Taal is zeg maar echt mijn ding, De wereld draait door. Is er iets over het hoofd gezien wat jou betreft?
4: Nou, het is logisch dat het daarom ging, want dat waren de grote publieksevenementen, zal ik maar zeggen. Maar je had bijvoorbeeld die fantastische productie Echt Gebeurd, die ze samen met Micha Wertheim maakte. Een middag vol met verhalen, vertellers in het theater, en dat werd dan een podcast. Ze is een jaar naar Sheffield gegaan en ze nam het hele gezin onder de arm en werd artist in residence. Ze wilde ook even een adempauze van het BN'er zijn, denk ik. Ze ging in eigen beheer haar boeken uitgeven, wat echt donderslim was. Ze heeft een eigen team om zich heen geformeerd om dat te doen. Ja, zij was natuurlijk ook heel erg van zelf doen. En ze had iets aanstekelijk enthousiast, avontuurlijk. Ik wil nog heel graag een fragmentje laten horen uit De Eeuw van de Amateur van Ipe Dries en Botte Jellema. Dat is een podcast en Paulien schoof daar regelmatig aan. En ik heb Botte deze week even gesproken die met haar bevriend was. En hij zei, het was meteen superleuk toen we kennis maakten. Paulien begon ook te luisteren en te reageren op De Eeuw. Ze hield echt van het medium podcast. En al heel gauw zat zij regelmatig aan tafel. En er ontstond bovendien een hechte vriendschap tussen Paulien, Ipe en mij. Er was een appgroep waarin we vrijwel dagelijks berichtjes uitwisselden. En we hebben zoveel pret met elkaar gehad, tot en met ons laatste uitje naar de voorstelling van Chris op de parade afgelopen zomer. En ik heb Botte gevraagd een fragment te selecteren. En dit is haar laatste optreden in De Eeuw van de Amateur van 30 oktober vorig jaar, toen ze net ging wennen aan alle reacties op haar rol in De Slimste Mens.
2: Want eerst had je natuurlijk, je hebt dan altijd zo'n kijkersvraag aan het begin. Ja. Dat is zodat ik alvast wat gezegd heb, zeg maar.
10: Oh ja.
2: En bij het eerste seizoen waren die ook aan mij gesteld. Maar ja, toen wisten ze natuurlijk nog niet helemaal wat ik daar ging doen.
12: Nee, wat voor vlees in de kuip.
2: Ja, hadden. Dus nu merk je wel aan die vragen die nu worden opgestuurd dat wat beter afgestemd is.
10: Oh ja. Kritischer.
2: Ja, nee, maar gewoon dat je denkt, oh ja, hier kan ik inderdaad wel.
10: Oh ja, ja, ja.
2: En niet alleen maar van, wat zijn nou jouw jeukwoorden? Oh, sorry. Sorry, dit is een vraag. Dit is helemaal niet ten opzichte van de slimste mens kijkersvraagstellers. Maar iets wat ik gewoon nu reeds sinds 2008 heel vaak op mij afgevoerd krijg.
10: Omdat het nou eenmaal echt je ding was.
2: Of 2009, sorry. Ja.
12: Het moet toch wel vervelend zijn om door een deel van de mensen zo eindeloos verkeerd begrepen te worden eigenlijk.
2: Ja, maar ja, dat had Jezus natuurlijk ook. Ja, nee, dat is zo.
0: Als je alles zo op een rijtje zet, wat blijft dan wat jou betreft, Petra van Paulien Cornelissen?
4: Ja, toch maar iets privés. Haar zoon Wiek, haar boeken, haar podcast, haar originele geest, die blijft gewoon een geest van een creatief kunstenaar. En de herinnering aan, en ik hoop dat ze hier een beetje om zou lachen, een mooi mens in alle opzichten. Echt een goed mens.
0: Petra Possel, dankjewel. En aan het einde van de uitzending hebben we nog een levenswijsheid van Paulien Cornelissen in de zin van de dag.
13: Wat blijft? Met Lara Bilirensen.
0: Iemand moest kwaad van Jozef K. hebben gesproken, want zonder dat hij iets slechts had gedaan, werd hij op een ochtend gearresteerd. Dat is de beklemmende openingszin van het boek Het Proces van schrijver Franz Kafka. De schrijver werd postuum bekend en geldt als een van de meest invloedrijke stemmen uit de westerse literatuur. Kafka's personages belanden vaak in vervreemdende situaties. Ze lopen vast in een weerwar van systemen en regels. En die thematiek leverde zelfs een nieuw bijvoeglijk naamwoord op. Kafkaesk, we zeiden het al aan het begin van de uitzending. Zijn werk blijft hertaald worden en onlangs verscheen er ook weer een nieuwe hertaling in het Nederlands van de gedaanteverwisseling. En in de bioscoop is deze week een film te zien over zijn leven met de titel Frans. Wat maakt dat Kafka ruim 100 jaar na zijn dood nog altijd zo intrigeert en zoveel gelezen wordt? Ik spreek er vanavond over met literair criticus Elsbeth Etty. Fijn dat je er bent, Elsbeth. Die openingszin net, hè, van Het Proces. Waarom is dat meteen zo'n typische Kafka-zin?
14: In het Duits is die nog veel erger. Wil je hem horen in het Duits?
0: Ja, graag, gerne.
14: Ergens, even kijken. Dat is echt... Dus dat Duits is sowieso een beetje een Kafkaeske taal, zal ik maar zeggen. Maar dat is, die zin die luidt zo. Jemand moest Jozef K. verleumdet hebben. Denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet. Dan zie je toch wat rillen in je stoel als je zoiets leest.
0: Ja. En dit is echt zo'n, om je daarmee ook je boek te openen, dat is meteen, dat is wat Kafka deed. Ook in die verwandeling natuurlijk.
14: Nou, en in verwandeling, dat is de gedaanteverwisseling, metamorfose, heet het in het Engels. Ja, dat is ook zo'n gruwelijke zin. Dat is ook zo, wil je hem horen?
0: Ja, die gaan we straks doen.
14: Dat is ook zo, echt zo'n gruwelijk. Iemand die wakker wordt uit een nachtmerrie.
0: Ja.
14: En dan blijkt het geen nachtmerrie te zijn, maar werkelijkheid.
0: Want dat woord Kafkaesk, dat gebruiken we voor allerlei beklemmende situaties, hè? En absurde situaties. Wat bedoelen we wij daar eigenlijk mee nu?
14: Nou, ik weet niet wat andere mensen ermee bedoelen, maar volgens mij staat het eigenlijk voor een soort juridische term. Als mensen ergens in terecht komen, verslagen worden, verstikt worden door de bureaucratie, door regeltjes die niemand snapt. En in dat proces, en ook in die verwandeling eigenlijk, gaat het over mensen die dus iets beticht worden, maar ze weten niet waarvan.
0: Ja.
14: Er is dus geen beschuldiging, er is geen aanklacht. Ze weten niet wie hun rechters zijn. En nou ja, als je dus bijvoorbeeld denkt aan de de affaire met die...
0: Het kindertoeslagopvang, schandaal.
14: Ja, de toeslagenaffaire.
0: Ja.
14: Dat is nou typisch een Kafkaeske situatie. Dat mensen daarin terechtkomen, vreselijke gevolgen, en niemand snapt
0: hoe dit
14: waarom
0: zo, ja.
14: en hoe het zover heeft kunnen komen.
0: Ja. En zou je ook andere situaties heden ten dagen als Kafkaesk omschrijven? Trump misschien?
14: Ja, nou ja, wel de situaties die hij veroorzaakt, bijvoorbeeld met ICE, dat mensen gewoon maar van de straat worden gepikt omdat ze ervan verdacht worden dat ze illegaal zijn.
0: Ja.
14: Maar
0: het is ook verpletterd worden door het systeem eigenlijk, hè?
14: Ja, maar waar het ook heel vaak op aankomt, is dat mensen dus echt niet weten waarvoor ze vervolgd worden. En nou ja, dat is natuurlijk in al zijn boeken. En wat heel, heel gek is eigenlijk, dat is ook heel vaak over hem gezegd en geschreven, dat men dacht dat hij een heel erg vooruitziende een blik had. Mm. Dat hij dus eigenlijk al, zeg maar, in de jaren 1910, 1920, dat hij toen al eigenlijk beschreef wat er in de Holocaust zou gebeuren. En dat bijvoorbeeld, vanmiddag heb ik nog eens een keer in de strafkolonie gelezen. En dat gaat over een verschrikkelijk martelapparaat. Waarmee dus mensen die ter dood veroordeeld zijn, terwijl ze niet weten waarom, worden ze op dat martelapparaat gelegd. En dat wordt dus helemaal tot in detail beschreven. En deze veroordeelde, die heeft een meerdere beledigd en is een beetje opstandig geweest of zo. Nee. En dan komt hij op dat apparaat te liggen en dat tatoeëert in zijn huid, over zijn hele lichaam, waar hij van beschuldigd of wat hij fout gedaan heeft. En dat is dan, u zult u meerdere eren. Hmm. Dat wordt dan overal gegraveerd totdat hij gewoon doodbloedt.
15: Bezwijkt.
14: Bezwijkt, ja.
15: Ja. Waar haalde hij zijn inspiratie vandaan voor het schrijven van die Kafkaeske situaties?
14: Ja, ik denk uit zijn persoonlijkheid en zijn persoonlijke omstandigheden. En hij was.
15: Maar had hij iets meegemaakt dan? Of kende hij situaties zoals die beschreven worden in het proces bijvoorbeeld?
14: Nee, dat geloof ik niet. Maar hij had een verschrikkelijke hekel aan zijn vader. Hij haatte zijn vader. En het was ook een hele moeilijke relatie. Hij haatte, omdat die vader zo verschrikkelijk was, haatte hij ook eigenlijk alle autoriteiten. Mm. Vind ik ook heel herkenbaar. En,
15: voor jou persoonlijk bedoel je?
14: Ja. Zeker als je op de leeftijd waarop Kafka begon te lezen, dus zo rond de 15, als je puber bent, dan spreekt dat ontzettend tot je verbeelding natuurlijk. Zo'n jongen die geen kant uit kan, die daar in zo'n burgerlijk gezin zit. En die ouders die alleen maar aan zaken denken, want die hebben dan een winkel en dan moeten ze keihard werken. Die vader die is eigenlijk een ghetto-jood die in het ghetto van Praag is opgegroeid. Die heeft zich helemaal omhoog gewerkt. En het enige waar hij aan denkt, dat is gewoon zijn status.
15: Ja.
14: En die zoon die dus heel intelligent is en naar het gymnasium gaat, daar heeft hij eigenlijk alleen maar minachting voor. En daar komt hij tegen in het geweer.
15: En hij heeft toch ook, las ik ergens, bij een verzekeringsinstituut gewerkt? Zou hij daar ook verhalen opgedaan hebben misschien?
14: Nou, hij heeft daar, dat was trouwens, dat denk je altijd van, oh, wat verschrikkelijk saai en wat zielig voor die man, dat hij zo'n talent dan bij zo'n verzekeringsmaatschappij moest werken. Maar dat was een hele goede baan die hij daar kreeg. En het was eigenlijk dankzij de vader van een vriend of zo. Maar het was volkomen onmogelijk eigenlijk als Jood om daar aangenomen te worden. Het was een soort semi-overheidsinstelling. Mm-hmm. Dus het was heel gunstig dat hij daar een baan kreeg. Hij was jurist, hij was gepromoveerd jurist. En hij heeft daar natuurlijk wel bureaucratie mee gemaakt.
15: Precies, ja.
14: Maar het was een verzekeringsmaatschappij voor arbeiders. Dus hij ging ook naar bedrijven toe en zag daar hoe die mensen inderdaad
15: behandeld werden.
14: Behandeld werden, maar ook in machines terechtkwamen, verwondingen opdeden. En dan moest hij dus zorgen dat die mensen een goede uitkering kregen. Nou, daar heeft hij dus wel heel veel gezien van dat soort ellende.
15: Ja. Hey, ik weet nog dat ik op de middelbare school die verwantelijk moest lezen.
14: Ja.
15: En ik dacht, wat is dit? Wat lees ik? Jij kent het werk van Kafka al heel lang. Wanneer drong het voor jou voor het eerst door dat hij zoiets bijzonders schreef en maakte? Wanneer was dat bij jou?
14: Dat was bij de lezing van die verwandeling die ik in het Duits gelezen heb, ook op de middelbare school.
15: Ah ja.
14: En dat heeft me zo verschrikkelijk geschokt en aangesproken. En op mijn eigen angstgevoelens gewerkt. Ik bedoel, het zal je maar gebeuren.
15: Dat je wakker wordt.
14: Dus het verhaal is eigenlijk dat een jonge man die een baan heeft als handelsreiziger, die voor het hele gezin de kost verdient eigenlijk, die wordt op een ochtend wakker en dan voelt hij en dan kijkt hij naar zijn lichaam en dan blijkt hij dus in een in een mestkever veranderd te zijn met van menselijke omvang. Dus het is een enorm eng beest. En
15: zou je nu misschien die eerste zinnen daarvan willen lezen?
14: Ja, moet ik even mijn bril zoeken.
15: Ja, die ligt op je op het boek.
14: Oké. Toen Gregor Samsa op een morgen uit onrustige dromen ontwaakte, ontdekte hij dat hij in zijn bed in een monsterachtig ongedierte was veranderd. Hij lag op zijn hard gepantserde rug en zag, als hij zijn hoofd enigszins optilde, zijn gewelfde, bruine, door boogvormige geledingen verdeelde buik, waarop de deken, op het punt omlaag te glijden, nauwelijks houvast kon vinden. Al zijn in vergelijking met zijn overige omvang zielig dunne pootjes flikkeren hulpeloos voor zijn ogen. Wat is er met mij gebeurd, dacht hij. Het was geen droom. Het is een toestand die maandenlang...
15: Ja.
14: Het wordt niet precies aangegeven.
15: Wat gebeurt er verder ook weer in dat boek?
14: Nou ja, hij wordt dus wakker in die kamer en...
15: Blijft hij daar al die tijd liggen dan?
14: Ja, en hij kan die kamer niet uit, want hij kan die deuren niet openmaken. Ja.
15: Hij
14: kan eigenlijk niks meer. Maar hij moet altijd heel vroeg naar zijn werk. Maar hij kan niet naar zijn werk. En hij, nou ja, dat is dus vreselijk. Uiteindelijk staat zijn hele familie, zijn zus en zijn vader en zijn moeder, die staan aan die deur te trekken. Maar...
15: Want hij is kostwinner ook, zeg je.
14: Ja, hij is kostwinner voor de hele gezin. En dat is juist ook zo zielig. En dan komt uiteindelijk ook een hoge pief van dat bedrijf waar hij dan, vertegenwoordiger van is. Die komt daar, de procuratiehouder. En die eist dat hij die kamer uitkomt en naar zijn werk gaat. Maar dat kan dus niet. En hij kan ook niet meer praten. Hij kan alleen maar rare dierlijke geluiden uitstoten. Nou ja.
15: Helemaal gevangen in dat beest. Ja,
14: en dan wordt hij dus... Ja, goed, hij weet dus zeker dat hij zal worden ontslagen, want er verandert niks. Nou, en die familie die wordt helemaal gek. En alleen zijn zus, Grete, die zorgt nog een beetje voor hem. Die gooit dan wat eten naar binnen af en toe. Maar ja, het is, als je dat als puber leest, dan denk je, ja, het kan mij ook over... Als ik het nu herlees, ik heb het heel vaak herlezen, dan denk je, oh, het is een psychose waar zo iemand...
15: Het is heel knap beschreven ook, hoe hij dat heeft gedaan. Ja.
14: Het is dus een volkomen... eigenlijk surrealistische situatie, maar hij beschrijft het zo realistisch dat de schrik slaat je
15: om het hart.
14: Het is vreselijk. Maar ja, uiteindelijk wordt dus, die familie helemaal gek. Ze moeten namelijk zelf gaan werken. En die autoritaire vader die wordt bankbediende. En daar krijg je in die tijd kennelijk in Duitsland een uniform bij. Dat uniform draagt hij ook in huis. Met van die blinkende knopen en zo. Zijn moeder moet lingerie naaien voor een of andere zaak. En zijn getalenteerde zus Grete, die eigenlijk violiste had willen worden, die moet ook gaan werken. Dus ja, dat hele gezin valt. En dan komen er ook nog huurders in dat huis. Want ze moeten hun kamer verhuren.
15: Ze moeten
14: aan geld komen.
15: Ja.
14: En die huurders die maken een keer die deur open. Die zien dus dat enge beest. En die zeggen ook die huur gelijk op. Die rennen weg.
15: Wow,
14: uiteindelijk eindigt hij bij het oud vuil. Daar komt het op neer. Hij gaat dood.
15: Om zijn boeken beter te begrijpen, moeten we misschien terug naar zijn leven. Hè? Uit wat voor milieu kwam Franz Kafka? Wat weten we daarover?
14: Nou, hij groeide dus op in... Ik neem even een slokje water.
15: Ja.
14: Hij werd geboren en hij groeide op in een Joods milieu in Praag. En dat was natuurlijk... Tsjechië bestond nog niet. Het was deel van het Habsburgse Rijk, Bohemen. Daar groeide die op. En daar waren ze, daar waren die Kafka's, behoorden daar tot de Duits sprekende Joodse minderheid. Mm-hmm. En nou ja, goed, hij ging dus wel. Hij was de oudste zoon. Daarna werden er nog twee jongetjes geboren die allebei heel vroeg gestorven zijn. En daarna kwamen er nog drie zusjes. Hij heeft ook zijn hele leven zich schuldig gevoeld over de dood van die broers. Hij voelde zich altijd overal schuldig voor. Alsof alles zijn schuld was. Of hij het gedaan had.
15: Hoe zou dat komen?
14: Ja, dat zat in zijn aard. En dat komt ook in al die boeken tot uitdrukking. Het gaat altijd over schaamte, schuld, boete en angst. Dat zijn eigenlijk de thema's. Nou, toen is hij naar het gymnasium gegaan. En daarna nog naar de universiteit, heeft hij rechten gestudeerd.
15: Oké, okay. Ja, zo werd hij jurist. Ja.
14: En toen is hij dus ook, ja, zijn grote passie was schrijven. Maar dat had hij eigenlijk helemaal
15: altijd,
14: geen...
15: altijd zo geweest, ja, in zijn leven.
14: Ja, maar daar had hij eigenlijk helemaal geen tijd en mogelijkheden voor. En daar, hij moest werken overdag en dan 's middags en 's avonds dan, tot diep in de nacht, dan schreef hij.
15: Dan sliep hij weinig, denk ik.
14: Heel weinig, ja. Ja.
15: En als je zijn boeken leest, zou je misschien ook een somber mens verwachten. Hoe was Kafka in het dagelijks leven? Wat weten we daarover?
14: Nou ja, er zijn heel veel biografieën van hem verschenen. Ik heb er hier eentje bij me. Het leven van Franz Kafka door Ernst Pawel.
15: Mm-hmm.
14: En ja, daar komt hij eigenlijk, ja, heel anders uit naar voren dan je zou denken als je die boeken leest. Het was een vrij lange man, 1,80 meter ongeveer.
15: Ja.
14: Heel mooi. Die foto's van hem zijn natuurlijk wel bekend. Mooi gezicht, mooie kop, mooie ogen. Hij was dus eigenlijk heel sociaal. Mensen hielden van hem. En je kon met hem lachen. Hij hield van uitgaan. Dus veel naar film, theater. Veel naar bordelen ook. Dat hoorde er echt ook wel bij toen. In zijn kring dan. En dat het, ja, dat, ja, het was een helemaal niet zo'n enge, gesloten of
15: sombere man.
14: Nee.
15: En we hebben nog een fragment, dat is misschien wel mooi om te laten horen. Zijn goede vriend Max Brood, die vertelde jaren na de dood van Kafka in een interview, dat is uit 1968, over Kafka. Laten we even luisteren.
16: Hij was niet zo depressief wie hij heute gezien werd. Aber froh Natur kann man ihn nicht nennen. Er war, wenn man mit ihm allein war oder in einem kleinen Kreis, von einer bezaubernden Witzigkeit und Spritzigkeit. Aber in großer Gesellschaft verstummte er. Aber das unter vier Augen oder in unserem kleinen Kreis von vier Menschen, also 4 × 2, muss ich sagen, 8, unter 8 Augen, war er zeer leefhaft.
15: Hij zegt dus dat Kafka niet zo depressief was als wordt beweerd. In kleine kringen was hij juist heel spraakzaam en sociaal. Jij zei dat al. Je kon niet echt zeggen dat hij een vrolijk karakter had. Dat is dan weer het andere uiterste. Maar wanneer hij dus met mensen was bij wie hij zich prettig voelde, dan was hij juist heel geestig. Dat beeld, hè, dat hij zo depressief zou zijn, waar komt dat, waarom is dat zo sterk, denk je?
14: Ja, dat komt denk ik voornamelijk door die boeken. Die
15: dat naar geestige uit die boeken.
14: Ja, maar ook die angst. Altijd maar die angst en die schaamte. Mm. En niet begrijpen wat er gebeurt met je, waardoor je vervolgd wordt, achtervolgd wordt. Dus ja, dat is beklemmend. Of die nou depressief is, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ja, ik denk dat hij wel zijn hele leven toch melancholiek op zijn minst geweest is.
15: En hij was heel hypochonder, heb ik begrepen. Ja. Heel erg bezig met zijn lijf en zijn gezondheid.
14: Ja, tot echt absurd. Dat is ook trouwens een kenmerk van Kafka, van zijn boeken, dat het absurdistisch is. Hè? Maar hij was zelf ook een soort, als hij met dat eten bezig was, en ging hij weer naar een nieuw natuurgeneeskundige. En die zei dan bijvoorbeeld dat je op ieder stukje van je eten, dat je daar 20 minuten op moest kauwen of zo.
15: Dan deed hij dat.
14: En dan deed hij dat. En tot grote ergernis van zijn familie. Hij heeft dus zijn hele leven thuis gewoond eigenlijk. En bijna zijn hele leven. En ook thuis gegeten. Maar die vader die kon daar bijvoorbeeld helemaal niet tegen. Niemand wilde weer met hem aan tafel zitten. Want dat eindeloze gekauw en dat gedoe. En nou ja, hij was ook vegetarisch, wat is helemaal niet in dat milieu paste. Zijn vader was de zoon van een kosher slager.
15: Oh,
14: dus ja, hij had geen vlees en hij had überhaupt heel weinig. Hij heeft ook een boek geschreven of een verhaal, De Hongerkunstenaar. En dat is uiteindelijk ook helemaal werkelijkheid geworden. Want op een gegeven moment kreeg hij dus TBC. En dat werd op een gegeven moment ook zo ernstig dat hij helemaal niet meer kon eten en slikken. Dus een heleboel van die dingen die hij geschreven heeft, die zijn ook werkelijkheid geworden.
15: Maar klopt het ook dat hij door die TBC uiteindelijk kon stoppen met dat werk voor dat verzekeringskantoor? Is dat?
14: Ja, hij kreeg heel vroeg eigenlijk pensioen.
15: Ja. Dus, dus toen kon hij schrijven?
14: Ja, maar toen was hij ook wel al. Dat deed hij ook wel, maar hij was toen wel al behoorlijk
15: echt ziek.
14: Echt ziek natuurlijk, ja.
15: Oh ja. Hey, en zijn slechte zelfbeeld, hè? Dat heeft ook te maken met zijn vader. Jij zei al, die vader-zoon-relatie, die was slecht. Speelde ook een belangrijk ja, rol in zijn werk. Welke invloed had zijn vader op Kafka?
14: Enorm. Enorm. Ja. Hij keek dus ook enorm tegen die man op. Maar hij, die man zorgde ook wel voor zijn het aanwakkeren van dat schuldgevoel. Dat hij dus altijd benadrukte waar hij vandaan kwam. Die zichzelf helemaal had opgewerkt. En als dan die zoon, die alle kansen van de wereld had, die vader nooit had gehad, als die dan begon te zeuren en hypochondrisch begon te doen, dan wekte dat natuurlijk woede op. En heeft, dat is een van zijn beroemdste boeken ook, Brief aan den Vater geschreven. Toen was hij al in de 30 toen hij dat schreef. Die vader heeft die brief overigens naar verluid nooit gekregen. Hij heeft hem aan zijn moeder gegeven en die heeft dus niet dat.
15: Ik dacht, dat gaan we maar niet geven aan papa.
14: Zoiets, dat is het verhaal wat Brood ervan verteld heeft. Okay. Ja.
15: Hey, en hij tekende ook. Ik heb hier wat tekeningen liggen. Ik wist dat helemaal niet, joh.
14: Ja.
15: Kan jij eens omschrijven wat we hier zien? Voor de luisteraars?
14: Ja, dit is denk ik een man die op zijn schrijftafel, met zijn hoofd op zijn schrijftafel ligt. Want hij deed ook heel erg lang over zijn boeken. En iedere zin werd 15 keer herschreven. En dit is een soort
15: beetje wanhopig beeld.
14: Wanhopig,
15: hè?
14: Beeld.
15: Eenmaal zwart, echt zwart-wit.
14: Ja, ja, ja. En hij heeft ook wel veel. Ja, er is een paar jaar geleden, ik weet niet precies wanneer, is er een boek verschenen met die tekeningen.
15: Okay.
14: Met al zijn tekeningen. Of nou ja, eigenlijk ja, alles wat bekend is van die tekeningen. En dat zijn ook meestal tekeningen waar mannen voor een hek staan in een rechtbank. Of,
15: oh ja.
14: En dat, ja, dit is een tekening. Ik denk dat het een soort gymnastiekoefening. Of het is een beginnende transformatie tot eng insect. Dat kan ook natuurlijk. Ja.
15: Hey, en relaties, want dat is ook wel interessant. De liefde was niet alleen de relatie met zijn vader was ingewikkeld, maar relaties überhaupt. In de liefde heeft hij ook wel wat problemen ervaren. Hè? Hoe zat dat? Wat kan je daarover vertellen?
14: Nou, hij heeft een 5 jaar durende relatie gehad. Relatie, nou ja, met een vrouw die had hij ontmoet bij Max
15: bij Brood.
14: Brood thuis. Het was een aangetrouwde nicht van Brood. En het was een vrouw was veel jonger dan Kafka. En een dag nadat hij haar ontmoet had, zij heette, even kijken, ik vergeet net al die namen. Ze heette Felice Bauer. En hij begon onmiddellijk haar brieven te schrijven. En niet één per week, maar 3 per dag ongeveer. En dat heeft hij 5 jaar volgehouden. En, hij begon dus gewoon een soort papieren liefde. Zij begreep dat eerst helemaal niet, maar later kwamen er ook brieven terug. En hij heeft zich 2 keer met haar verloofd. Maar iedere keer werd hij daar zo ontzettend angstig van, dat hij daadwerkelijk zou moeten trouwen met haar.
15: Een soort bindingsangst of zo? Wat had
14: nou ja, voor bindingsangst. Ja, er zijn biografen die zeggen, hij kon helemaal niet van anderen houden. Maar ja, hij
15: had maar dat was ergens totaal geobsedeerd door haar. Hij bleef maar brieven sturen, maar echt samen zijn lukte niet.
14: Nee, dat wilde hij niet, dat kon ook niet. En als hij eraan dacht dat hij, het vreselijkste wat hem zou kunnen overkomen, dacht hij, dat was trouwen en dat hij dan de huwelijksplicht moest voltrekken. Dus dat hij met zo'n vrouw verplicht naar bed moest. En dat kon hij wel bij de hoeren, maar niet bij iemand van zijn een soort van zijn eigen stand, zou ik maar zeggen. Dat vond hij dus eng. En ja, het was een enorm schrikbeeld voor hem. Dus dat, nou ja, na 5 jaar toen is uitgegaan, ook omdat hij toen die TBC kreeg. En daar was hij eigenlijk dolblij mee, want toen had hij eindelijk een goed excuus om niet met haar te hoeven trouwen. Aan de andere kant vond hij het ook wel nodig om te trouwen, want hij dacht, als ik niet trouw, dan ben ik niks. Maar waar hij ook heel bang voor was, was dat hij dus vader zou worden. En dat hij dan gewoon zelf de rol zou spelen als zijn eigen vader.
15: Dus weer veel angsten.
14: Ja, ja. Ja, maar dat herkende ik dus ook zo erg. Een heleboel vrouwen hebben dat met hun moeder gehad. Dat je denkt, nou ja, als ik maar nooit zo word als zij, weet je wel. Dus dat had hij in hevige mate. En hij wilde absoluut geen kinderen. Dat was een schrikbeeld voor hem.
15: Maar snap jij, want ik begrijp dat een jonge generatie heel erg dweept met Kafka. En dat hij online ook wel de koning van het verlangen wordt genoemd. En dat jonge vrouwen ook citaten delen uit zijn brieven aan geliefdes. Hij schreef zijn geliefde Milena weer een dag zonder brief.
14: Ja, ja.
15: Dus er zat een enorm verlangen toch naar de liefde in hem.
14: Ja, maar dat was dus wel op papier.
15: Ja,
14: dat
15: was dus, als het op papier was het voor hem te doen.
14: Maar dat was gewoon schrijven. Dat was zijn manier om zich te uiten. Dus hij alles stopte die in die teksten.
15: Ja.
14: Maar als het nou, op die hoe heet ze? Milena, daar is hij echt wel verliefd op geweest. En zij was ook de eerste vrouw eigenlijk die zijn boeken in het Tsjechisch vertaalde. En het was een hele bijzondere, zeer getalenteerde vrouw, feminist. En nou ja, en hij wilde met haar wilde hij dus wel echt iets, maar dat wilde zij dus niet. Ach. En zij was bovendien getrouwd met een. En zij was niet Joods. En haar vader was een verschrikkelijke antisemiet. En ze was dus getrouwd met een Joodse man. En dat was ook een verschrikkelijk huwelijk natuurlijk. Dus, in ieder geval,
15: maar dan gaat hij dus voor iemand die eigenlijk onbereikbaar is. Zeg je, want ze was getrouwd.
14: Ja, nou ja, dat was niet zo'n probleem dat ze getrouwd was. Ik denk ook wel dat zij... Het
15: was niet geen probleem dat ze getrouwd was.
14: Nee, dat vond hij geen probleem.
15: Oh,
14: en zij ook niet. En die... die echtgenoot van die Milena, die had dus ook allemaal relaties. Dus dat vonden ze niet zo'n probleem. Maar zij wilde gewoon. Zij dacht gewoon, ja, die man is zo geobsedeerd. Die zag dat ze dan helemaal niet meer een normaal leven zou kunnen leiden. En later is ze. Ik geloof dat ze nog bij die man is gebleven een tijdje, maar ook niet echt heel lang.
15: En de relatie met zijn vriend Max Brood, hè? Die heeft hem heel veel houvast gegeven. En Max Brood heeft heel veel betekend voor Kafka, ook postuum, hè? Die heeft eigenlijk de boeken aan de wereld gegeven, begreep ik. Hoe zit dat?
14: Nou ja, Max Brood, zij leerden elkaar kennen eigenlijk na het gymnasium pas. Dus in 1902 ongeveer. Max Brood was 1 jaar, die kwam uit dezelfde Joodse minderheid, dezelfde kring als Kafka. En die, nou ja, ze hebben ook al ontmoet op de Karls. Universiteit in Praag, waar Brood, die al bezig was een beetje literator te worden, die hield daar een lezing en daar kwam Kafka. En dat was gelijk vriendschap. Maar Kafka heeft in zijn testament laten opnemen dat heeft hij aan Brood verteld, heeft van Brood eigenlijk geëist dat hij al zijn werk zou vernietigen na zijn dood. En dat heeft Brood, godzijdank, niet gedaan. Er waren maar een paar boeken waarvan Kafka zei dat ze konden blijven, maar de rest moest allemaal weg. En Brood heeft dat dus niet gedaan. En hij heeft het later verdedigd dat hij dus de laatste wil van zijn beste vriend niet heeft uitgevoerd, met het argument: Kafka wist heus wel dat ik dat nooit zou kunnen en dat ik dat nooit zou doen. Maar hij had dat dus wel geëist. Maar dat is niet gebeurd. En Brood heeft dus al dat werk later, dus na postuum, uitgegeven. En ook al die dingen die dus helemaal niet voltooid waren van zijn grote romans. Dus het proces en het slot en Amerika.
15: Nadien zijn die volbracht en...
14: Nou, die zijn niet af. Die werken zijn niet af, maar...
15: Maar uitgegeven
14: maar
15: door Brood.
14: Maar Brood heeft ze dus... En heeft ook aan de teksten geprutst natuurlijk. Die heeft er een verhaal van gemaakt. En die heeft ook bijvoorbeeld de titels bedacht. Andere titels dan Kafka in zijn hoofd had. Maar goed, ik denk dat we toch die Brood wel dankbaar moeten zijn eigenlijk.
15: Dat hij dat gedaan heeft. Ja. Ja. En nu ruim 100 jaar na zijn dood. Hè? Waarom is het dat Kafka nog zo leeft onder de mensen?
14: Ik denk, wat ik al eerder zei, dat het komt omdat zijn teksten tijdloos zijn. In zijn eigen tijd was hij zijn tijd ver vooruit. En dit was een soort profeet van die dingen voorspelde eigenlijk. Of... Ja, zijn biografen zeggen, hij voorzag niet alleen dingen, hij doorzag ze. Hij wist gewoon hoe het leven in elkaar zat, zou ik maar zeggen.
15: En ook wat systemen kunnen doen met mensen natuurlijk. Dat doorzag hij.
14: En gelijk na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk... mensen als hij heeft zoveel invloed gehad op alle grote schrijvers eigenlijk, in internationaal. En Sartre, de Beauvoir, die zei... Kafka zal altijd belangrijk blijven omdat hij over ons schrijft. Omdat hij ons heeft geleerd hoe wij moeten leven in een wereld zonder God. Hè, of zonder gezag of zonder norm. En dus, ja, ik denk dat dat is... En die vervreemding en de angsten die hij verwoordt. Maar ik weet helemaal niet of die nou zo verschrikkelijk gelezen wordt, hoor. Nog steeds. Is dat zo?
15: Nou, ik heb wel het idee, ja. Zeker onder jongeren, ja. Dat Kafka weer... er is een enorme revival, lijkt wel. Die film die komt nu uit. Er is continue interesse nog steeds in Kafka.
14: Ja, er is een paar jaar geleden, natuurlijk, toen was hij 100 jaar dood. En toen zijn er wel allemaal stukken verschenen... Waarin ik dat ook tegenkwam. Dat er op internet hele clubs waren die met t-shirts met enge kevers erop. En, ja, weet je, ik heb dat nooit helemaal begrepen.
15: Nee.
14: Waar dat vandaan komt.
15: Ga je naar die film?
14: Ja,
15: kijk
14: zeker.
15: Kijk je daar naar uit? Ja?
14: Ja, zeker. Ik heb ook een paar recensies uit Amerikaanse tijdschriften en kranten gelezen. En die zegt, ja, er staat in dat het gewoon een meesterwerk is. En dat het ongelooflijk is, ja, het lijkt mij niet te doen, hoor, om een film te maken over zo'n oeuvre en zo'n
15: maar
14: leven.
15: Ik heb een trailer gezien, dat zag er echt indrukwekkend uit. Ja, ik ga er ook heen.
14: Ja, tuurlijk, iedereen moet er heen, ja.
15: Hey, en die invloed, die reikt verder dan de literatuur natuurlijk, hè, en de film dus. Zijn werk is op toneel gebracht, verfilmd, ook in de popmuziek duikt hij op. Robert Smith, de frontman van The Cure bijvoorbeeld, is een groot Kafka-fan. Hij houdt er zelf ook wel van om duistere gevoelens te omarmen. Ja. Dat weet natuurlijk van The Cure. Dat zie je ook terug in zijn gothic kledingstijl. Laten we even luisteren naar een stukje van het nummer A Letter to a Lead.
14: Oh ja.

0: Ja, nummer dat is gebaseerd op de brieven die Kafka schreef aan zijn eerste geliefde, die jij al noemde. Ja. Dat is dus die Felice Bauer, hè?
1: Ja, Felice. Ja.
0: Later samengebundeld in brieven aan Felice. Robert Smith bezingt het gevoel dat je je liefde nooit helemaal kan begrijpen. I know I'll never really get inside of you.
1: Ja, nee, ik weet ook niet of Kafka dat echt van plan was, hoor, om zijn geliefde te begrijpen.
0: Nee?
1: Nee, die brieven gingen alleen maar over hem.
0: Oh, echt?
1: Ja, ja.
0: En over
1: alles. Hij, op een gegeven moment begon hij ook een dagboek. En het zijn ook een soort dagboekbrieven. Maar ja, het was gewoon zijn
0: een manier om zich nodig of zo.
1: Het was zijn manier om zich te uiten.
0: En om zichzelf te begrijpen misschien ook?
1: Ja, dat denk ik, ja.
0: Wat is het in Kafka's werk, denk je, dat zich zo goed leent voor die vertalingen? Naar film, naar theater, naar dit geval muziek. Waar zit hem dat in, denk je?
1: Nou ja, hij had dus een hele compacte stijl eigenlijk. Het zijn ook, ja, eigenlijk zijn het allemaal parabels. Waar altijd een thema in zit. En dat is, het gaat meestal over morele kwesties. Het zijn mensen die voor een keuze geplaatst worden. En die dat moeten dan, ja, die moeten een keuze maken. En dat, daar kan je natuurlijk van alle kanten mee op.
0: Het gaat dus ook over menselijke dilemma's.
1: Ja, ja, precies. Continu. Daar gaat het over. Ja. En over gevoelens die de meeste mensen hebben of herkennen. Maar dan hebben wat ik dus zei, schuld en schaamte en angst. Heel groot thema, angst. Daar kan je alle kanten mee op. En het zijn dus niet helemaal afgeronde verhalen. Meestal is het ook een soort open einde. Of dat je, als je het uit hebt, dan snap je het nog niet helemaal. En dan moet je het nog een keer lezen en nog een keer lezen.
0: Want hoe vaak heb jij al alle boeken gelezen, denk je?
1: Nou, ik heb niet alles gelezen. Ik heb bijvoorbeeld zijn dagboeken ken ik niet. En van die brieven ken ik ook niet. Het zijn 500 brieven aan die
0: Felice.
1: Ja, dat heb ik niet allemaal gelezen. Maar ik heb hier, dat heb ik nu ook bij me, dat is het verzameld werk van Franz Kafka. Dus vertaald. Nog niet in de vertaling van Willem van Toorn, maar andere vertalers. En dat heb ik een keer gewoon op vakantie meegenomen als enig boek. En toen heb ik dat allemaal achter elkaar gelezen. Maar dan ben je dus wel rijp voor het gekkenhuis. Als je dat allemaal.
0: Ja, hebt, hoe voelde je daarna?
1: Nou, beroerd kon ik. Ja. Ja.
0: Dat was op je vakantie.
1: Ja.
0: Oh, lekker.
1: Ja. Ja. Maar ik vind het wel grappig. Dat ik, nou ja. Ik, sommige verhalen heb ik vaker gelezen. En zoals vanmiddag heb ik dus dat in de strafkolonie. Dat trouwens ook in die film een rol speelt, heb ik begrepen. Dat heb ik dan herlezen. En dan denk je, god, ik heb dat toch toen ik 18 of 19 was, toch heel anders begrepen dan ik het nu interpreteer.
0: Ja, was er dan het verschil in dan?
1: Nou, ja, bijvoorbeeld zijn biograaf, die Pavel, die heeft daarover gezegd van, nou, de beul in dat boek, hè, dat is het, dus in die
0: kolonie.
1: In die strafkolonie met het apparaat, daar is dus, wordt iemand veroordeeld. En de kernzin van het boek is, de schuld staat van tevoren vast. Hè, dus er is geen proces, de beul is gelijk rechter. En nou ja, en die biograaf die zegt van ja, een voortreffelijk portret van Adolf Eichmann in die beul. Maar dat is natuurlijk flauwekul, want dat kan helemaal niet. Maar je krijgt wel, naarmate je meer van de geschiedenis weet, als je ouder wordt, dan krijg je toch wel beelden erbij. En dan denk je toch, jeetje, wat profetisch eigenlijk, wat heeft hij allemaal voorzien?
0: Ja, dat is wel wonderlijk, ja.
1: Ja.
0: Als je dat met de kennis van nu terugleest, dat je ziet hoe scherp hij was.
1: En ja, en ook die, want daar moest ik zo aan denken, dat in Auschwitz werden mensen getatoeëerd, hè, met zo'n nummer op hun arm. Nou, dit apparaat.
0: Dat martelapparaat was één grote tatoeërend apparaat.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Ja. Hey, en als we alle mythevorming, hè, en alle interpretaties even loslaten. Hoe, want dat is eigenlijk wat jij nu zegt, met de kennis die je nu hebt. Hoe moeten we het werk van Kafka nu lezen?
1: Oh, dat vind ik wel een hele moeilijke vraag. Ik denk dat iedereen het op zijn eigen manier moet lezen. Je neemt je eigen ervaringen mee. En wat wel één ervaring voor mij is, dat is toen ik die Verwandlung had gelezen in het Duits dus, dat ik onmiddellijk benieuwd werd naar al zijn andere werk.
0: Ja?
1: Ja, en ik heb toen niet alles kunnen lezen.
0: Dus zou je ook zeggen, als je nog nooit iets van Kafka hebt gelezen, begin met die gedaanteverwisseling.
1: Maar goed, hij heeft Hij heeft een heleboel hele korte verhalen geschreven. Daar kan je ook,
0: mee beginnen.
1: Ja, dus, maar die strafkolonie en de gedaanteverwisseling, dat zijn dus ook nog vrij compacte verhalen. De brief aan die vader, dat is eigenlijk, dat vind ik ook ontzettend mooi. En dat is ook, dat levert ook echt biografisch materiaal op.
0: Hmm.
1: Dus je kan best beginnen met die kortere dingen, denk ik. Ja.
0: Okay. Dank je wel voor je komst naar de studio, Elsbeth. We gaan nog even luisteren naar het nummer dat The Cure over Kafka maakte.

0: The Cure. Over Franz Kafka ging het afgelopen half uur.
1: Wat blijft Lijn?
0: We vroegen wie op u, lieve luisteraars, een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Vannacht gaat het over Gunnar Kuban. Gepubliceerde in 1987 haar autobiografie De Kleur van de Liefde in Turkije, waar ze het taboe rondom homoseksualiteit wilde doorbreken. Dat boek sloeg in als een bom. En Turkse lesbiennes schreven Kuban brieven met dankuitingen, vragen en verhalen over hun eigen leven. Tijdens zijn reis naar Amsterdam ontmoette Kuban haar grote liefde, Tony Meerhof. En samen openden ze Homo Lulu in Amsterdam. Het moest de ideale nachtclub worden, met discotheek en restaurant. Een plek waar lesbiennes in alle rust konden eten, dansen en kletsen met hun familie en geliefden. Mieke Martelhof kwam daar vaak en vertelt over Gunnar Kuban.
2: Ik ben in contact gekomen met Gunnar in de begin jaren 70. Een vriend van mij nam me mee naar de bistro Piano Bar op de Nieuwezijds Voorburgwal nummer 169 in Amsterdam, met de naam De Poort van Amsterdam. Gunnar was de eigenaresse van deze horecagelegenheid. Dit was in een tijd dat het voor mij nog niet echt duidelijk was dat ik op vrouwen viel. En daar ontmoette ik voor het eerst Gunnar en haar grote liefde Tony. Het was een gezellige bistro en sfeervol. Daar was Gunnar goed in en zij was er duidelijk aanwezig. Ik vond Gunnar altijd amusant en stijlvol. Ze had altijd wel iets te vertellen. Gunnar wilde graag meer. Iets met een grote dansvloer. Dus kwam er een nachtclub. De Nieuwezijds liet ze achter zich na 2 jaar en ze startte in 1975 de Homo Lulu in de Kerkstraat in Amsterdam. Ik herinner me daar de legendarische vrouwenzondagmiddag, bomvol met vrouwen, goed verzorgd en lekker eten. Later hebben Kuner en ik samen nog een aantal keren in de Homo Lulu vrouwenmiddagen en avonden georganiseerd. Zo hebben we ook een keer een karaokeavond georganiseerd in de Homo Lulu. Ik zong samen met Gunnar Strangers in the Night, waar we samen goed op geoefend hadden. Ik zal het nooit vergeten. Gunnar was een goede, zeer goede gastvrouw, duidelijk zichtbaar en charmant, met een sterk karakter.
0: Mieke Martel van over Gunnar Kuban. Gunnar overleed op 16 september. Ze was 91 jaar. Welk leven maakte op u een blijvende indruk? Laat het ons weten via een e-mail naar watblijft@human.nl. Dus watblijft@human.nl. En als het nodig is, dan helpen wij u uiteraard met het vertellen van het verhaal, zodat het hier te horen is op Radio 1. In het tweede uur van Wat Blijft horen we een aflevering van de podcast Goliath. Het tweede seizoen van de podcast. U krijgt aflevering 1. En Stine Jensen stuurt ons de nacht in met een levenswijsheid van, jawel, Paulien Cornelissen. Dus graag tot straks na het nieuws van 1 uur.

0: NPO Radio 1.
1: 1 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook deze nacht nog dicht. Gisterochtend kantelde er een vrachtwagen bij Amstelveen. En daardoor zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot vanochtend dicht. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht. Of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren daar de straat op. Ze voerden onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen bij die protesten in Frankrijk gewond. Afgelopen week werden ook honderden scholieren opgepakt. Gevreesd wordt dat het bij nieuwe protesten opnieuw uit de hand kan lopen. En daarom zijn de scholen dus dicht. In Moskou zijn zo'n 60 mensen aangehouden bij een protest. Demonstranten hadden borden bij zich met teksten als vrije

0: verkiezingen, laat de politiek gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen werden door Poetins partij. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest door de politie worden opgepakt en in busjes worden weggereden. En Virgil van Dijk heeft een gouden schaal gekregen van de KNVB. De wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Servië was zijn 100ste interland. En traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de voetbalbond. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 2026 en het EK van 2024. Naast dat hij een prijs kreeg, keek Van Dijk ook tevreden terug op de wedstrijd zelf van Oranje. Tegen Servië werd het gisteravond uiteindelijk 2-1. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. En op sommige plekken ontstaat ook mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het is daarbij 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. Human.
2: Wat blijft met Lara Billy Rensen.
3: Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma waarin we u wekelijks meenemen in levensverhalen en levenslessen van bijzondere mensen. Paul Scheerder was een bekend figuur in de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord. Bij een groot publiek werd Paul bekend door Schuldig, de documentaire serie van Omroep Human uit 2016 van Sarah Silbing en Esther Gold over mensen die leven met schulden in Amsterdam-Noord. Met het Leefkringhuis, organisatie die hij 40 jaar geleden oprichtte, gaf Paul Scheerder advies, steun en hulp aan mensen in de buurt die het nodig hadden. En Scheerder overleed afgelopen dinsdag. Hij werd 80 jaar. Ik heb contact met een van de makers van de serie Schuldig. En dat is Esther Gold. Esther, goedenacht.
4: Goedenacht.
3: Paul Scheerder dus, die speelde een zeer belangrijke rol in jullie serie. Voor de mensen die Schuldig niet hebben gezien, wat was de rol van Paul Scheerder?
4: Nou, Paul Scheerder in onze serie, wij noemen hem eigenlijk altijd de godfather van de Vogelbuurt. Hij was eigenlijk de onorthodoxe hulpverlener. In de serie volgen we ook DORAS, dat is de maatschappelijk dienstverlener namens de gemeente. En Paul Scheerder die runde het Leefkringhuis en dat ging er heel anders aan toe. In de zin dat hij wars was van bureaucratie. Hij had heel erg, hij hing eigenlijk de gedachte aan dat problemen zich niet in laten delen in loketten. Mm-hmm. Dus hij hield gewoon een spreekuur en dan kon je binnenstappen met welk probleem dan ook. Of het nou huurschulden waren, armoede, problemen met de Belastingdienst, wat dan ook. Je was bij hem welkom. En dan ging hij het probleem oplossen, zei hij altijd. Ja, en dat deed hij ook.
3: Ja, dat heb ik gezien. En laten we even luisteren naar een fragment uit jullie serie, waarbij Paul de mensen verwelkomt bij zijn organisatie in het Leefkringhuis.
5: Allemaal welkom hier in deze nederige stulp. Dit is een centrum van hulpverlening. Als je een probleem hebt, kom je hier binnen en dan word je geholpen. Punt uit. Verder geen gezeur, geklets. Heb je 3 dagen niet gegeten, dan ga je vanavond eten. Word je al 12 jaar geslagen, dan was gisteren de laatste keer dat dat gebeurd is. Wij zijn bezig met de problemen in Amsterdam-Noord. Nummer 1 op de probleemlijst is alles wat te maken heeft met armoede. Er zijn heel veel mensen die moeten denken, hoe kan ik in vredesnaam rondkomen? Kortom, drama.
3: Ja, hij is hier vrij doelgericht in wat hij zegt. We gaan je helpen, geen gezeur, punt uit. Zat daar voor hem een gedachte achter, Esther?
4: Nou, volgens mij zat bij hem de gedachte erachter wat ik eigenlijk net zei, dat problemen zich niet laten categoriseren. Mm-hmm. Dat ze oplosbaar waren. En ik vond het eigenlijk altijd heel opvallend hoe hij niet cynisch werd. Hij heeft dit werk 40 jaar lang gedaan. En ik vermoed dat heel veel hulpverleners gewoon na een tijdje ook cynisch raken, of ja, cynisch eigenlijk. Ja. En dat werd hij nooit. Dus elk probleem opnieuw. En uiteraard had hij ze in de loop van zijn carrière heel vaak dezelfde problemen horen langskomen. En toch ging hij er vol moed in. En ging hij het oplossen.
3: Maar kon hij die belofte ook waarmaken? Want het is nogal wat natuurlijk om te zeggen, als jij geslagen wordt, dan is het vanavond de laatste keer dat dat gebeurt.
4: Ja, ik denk eigenlijk van wel. Ik denk dat hij soms wel worstelde met, wat zullen we zeggen, de Nederlandse bureaucratie zoals iedereen dat doet. Mm. Maar hij zet zich altijd 100% in. En ik denk dat het waar is. Hij zet gewoon altijd zijn tanden erin. Totdat het opgelost was. En daar haalde hij heel erg veel eer uit. Dus zijn eigen eer stond op het spel, zou ik bijna zeggen.
3: Ja. En dat leefkringhuis, waar dat allemaal plaatsvond, wat was dat voor plek?
4: Ja, dat is een plek waar je. Het is ook een plek overigens waar ze opvang aanboden en nog altijd aanbieden voor moeders met kinderen. Die door huiselijk geweld of om welke reden dan ook dakloos zijn geraakt. Maar daarnaast hield hij een spreekuur en dan mocht je gewoon binnenkomen met welk probleem dan ook. En dan ging hij samen met zijn medewerkers daar werk van maken.
3: Ja. En ik heb begrepen dat de serie Schuldig eigenlijk door Paul Scheerder is ontstaan. Hoe zit dat?
4: Ja, dat klopt. Wij kennen Paul Scheerder eigenlijk. Sarah Selbing en ik hebben al inmiddels bijna 25 jaar documentaires gemaakt in die vogelbuurt. Dus wij kwamen daar al. En wij kenden hem al. Hij is een fenomeen in de vogelbuurt. En hij vertelde ons eigenlijk op een gegeven moment dat het aantal huisuitingen wegens huurschulden schrikbarend toenam. Mm-hmm. En toen wij dat hoorden, toen dachten wij, dit willen we uitzoeken. Voordat wij de serie Schuldig maakten, hadden wij eigenlijk een heel close-up portret gemaakt van een gezin dat in armoede opgroeide. En we hadden eigenlijk de behoefte om uit te zoomen. En Paul Scheerder, die gaf ons eigenlijk het zaadje. Want die zei, het is niet normaal wat hier gebeurt. Er wordt ongelooflijk veel ontruimd. Mm. En hoe kan dat nou eigenlijk? En daar zijn wij toen ingedoken. Kijk, de vogelbuurt is gewoon van oudsher een beruchtarme wijk. Het staat al decennia op de lijst van zogenoemde vogelaarwijken. Dus dat wist ik wel. Ons erop wees van, het gaat helemaal niet goed hier. Het aantal ontruimingen neemt schrikbarend toe. En eigenlijk zei hij ook, en niemand wil dat. En dat werd een beetje de crux van onze serie. Van, oké, als niemand wil ontruimen, hoe kan het dan dat het steeds vaker gebeurt?
3: Mm-hmm. En ben je erachter gekomen wat, want hij richtte het Leefkringhuis op in 1985, toen was hij zelf 39. En jij zei al, hij heeft zo ongelooflijk lang mensen geholpen op deze manier. Wat dreef hem?
4: Ja, het is een hele goede vraag. Kijk, hij haalde er denk ik heel veel genoegen uit om mensen te helpen. Mm-hmm. En ik weet dat er ook wel eens over hem werd gedacht dat hij wat ijdel was daarover. En tegelijkertijd dacht ik altijd, wat maakt dat nou eigenlijk uit? Hè? Dus in mijn ontmoetingen met hem dacht ik heel vaak van, oh ja, bijvoorbeeld over moeder Therese werd ook wel gezegd van, deze zit voor zichzelf of voor de ander.
3: Ja.
4: Maar als in de kern maakt dat natuurlijk eigenlijk niet uit of je dat voor een ander of voor jezelf doet, als je het maar doet. Dus ik denk dat Paul een licht ijdele kant had. Dus dat hij er echt genoegen uit haalde om iemand te helpen, om de bureaucratie te doorbreken, om iets van elkaar te krijgen. Ik denk dat hij ook hield van wat zullen we zeggen, de complimenten die hij daarvoor kreeg. Mm-hmm. En tegelijkertijd wat ik altijd fascinerend vond, ja, is waar ik, wat ik eerder aanraakte, dat hij niet cynisch werd. Want ik denk dat heel veel hulpverleners in Nederland wel met de jaren licht cynisch worden. Een soort van, oh ja, daar gaan we weer. En daar heb ik hem nooit op kunnen betrappen. En dat vind ik fascinerend. En tegelijkertijd, daar heb ik dus ook nooit helemaal mijn vinger achter kunnen krijgen. Hoe dat nou kan.
3: Nee, want hij maakte heel veel uren volgens mij. Hij werkte keihard.
4: Non-stop. Hij werkte dag en nacht. Hij was altijd bereikbaar.
3: Ja, dus dat werk was ook alles voor hem, zo lijkt het al dan.
4: Alles, ja. Alles. Dat is zo. En ja, hij heeft zijn leven gegeven eigenlijk aan die vogelbuurt vooruit helpen.
3: Ja. Hey, en wat ik ook wel opmerkelijk vond, is dat hij zich tot ongeveer 30 jaar geleden bekeerde tot de islam. Hè? Hij nam toen de naam Said aan. Wat betekende de islam voor hem? Heb je dat van hem begrepen in zijn hulpverlening?
4: Ik weet wel dat hij mede daardoor het vertrouwen won van heel veel bewoners in de vogelbuurt met een islamitische achtergrond of geloof. Dat hielp natuurlijk enorm. Ik bedoel, het was wel zo dat de spreekuurkamer van Paul Scherder zat ook vol met heel veel islamitische bewoners die misschien wat vaker iets argwanender zijn ten opzichte van de reguliere hulpverlening.
3: Mm-hmm. Hey, en heb jij, je hebt hem best een tijd meegemaakt dus, heb jij dingen van hem geleerd?
4: Ja, dat gebrek aan cynisme.
3: Ja.
4: Dat heb ik van hem geleerd.
3: Hoe leer je dat dan, een gebrek aan cynisme?
4: Ja, dat je gewoon keer op keer met vol goede moed er tegenaan gaat. Dus eigenlijk, hij heeft mij wel geleerd dat je moet waken om vooroordelen te ontwikkelen.
3: Ja, dus je moet je ook blijven verwonderen en nieuwsgierig blijven naar mensen misschien.
4: Ja, blijven openstaan. Ik weet niet of hij zich verwonderde, maar hij bleef openstaan. Hij bleef openstaan voor het probleem. En een tweede ding dat hij me heel erg geleerd heeft, of wat me is bijgebleven, is dat hij zei, en dit is een beetje een feministisch verhaal, maar hij zei, hij zei van heel veel situaties, gevallen van ernstig problematiek, multiproblematiek, zei hij, is er een waardeloze man in het spel. Hij had eindeloos veel meer geduld, dat dan toch wel. Hij hielp iedereen, maar hij had veel meer oog en geduld voor vrouwen die in het gedrang kwamen. En hij zei, je ziet gewoon heel vaak als het helemaal misgaat, is er een loser van een man in het spel.
3: Dat is een uitspraak van Paul Scherder.
4: Ja, ja.
3: En dat resoneerde wel bij jou? Of?
4: Nou ja, ik weet niet of het resoneerde, maar ik dacht gewoon, deze man heeft ervaring. Ik bedoel, wie heeft daar 40 jaar lang toch problemen aangehoord van allerlei aard?
3: En ziet daar patronen in?
4: Als hij dat patroon ziet, dan neem ik dat vol van hem aan.
3: Wat deed het met je, Esther, dat je hoorde dat hij was overleden?
4: Ja, ik was wel heel geraakt. En wij waren ook bij het afscheid van hem in de vogelbuurt. Dus er was eerst een dienst in de moskee, maar daarna werd er een soort erehaag gevormd bij het Leefkringhuis, midden in die vogelbuurt. En ik zag allerlei mensen die ik al jaren, mee gefilmd heb, ken. En ik sprak zijn vrouw ook even, die zei dat hij de week voordat hij overleed nog naar Schuldig had gekeken.
3: Ach.
4: Dus het heeft ook heel veel voor hem betekend. En ik was wel geraakt en ontdaan. En tegelijkertijd vond ik het prachtig hoe die buurt daar stond. Hè, er stonden eigenlijk niet zoveel bobo's. Of ik denk eigenlijk dat ik geen bobo's zag. Mm-hmm. Geen gezagsvoerders, geen mensen uit de Amsterdamse politiek. Maar de buurt stond daar.
3: Prachtig om mee te eindigen.
4: Dat vond ik ontroerend.
3: Dankjewel, Esther. Esther Gold. Paul Scheerder overleed afgelopen dinsdag op 80-jarige leeftijd.
2: Wat blijft?
3: Danny Mekic is jurist en internetdeskundige. Hij heeft een betaald account op X en als hij daar op een dag onvindbaar is, blijkt dat hij een zogenaamde shadowban heeft gekregen. En als hij dan navraagt waarom dat is gebeurd, krijgt hij nul op het gekest. En daarom besluit hij het bedrijf van Elon Musk voor de rechter te dagen. Lukt het hem om zijn gelijk te halen? Dat horen we in de podcastserie Goliath.
6: Wat gebeurt er als je verwikkeld raakt in een juridisch gevecht met X, het bedrijf van de rijkste man ter wereld, Elon Musk?
7: Ik vond het walgelijk. Dat doe je gewoon niet. Je gaat niet mijn familieleden betrekken in je pleidooi.
6: Danny Mekic is jurist en internetdeskundige. Hij heeft een betaald account op X. Als hij daar op een dag onvindbaar is, blijkt dat hij een shadowban heeft gekregen.
7: Toen ontdekte ik dat Twitter mij toen kennelijk heimelijk onzichtbaar heeft gemaakt, op het platform onvindbaar heeft gemaakt.
6: Danny wil weten waarom dat is gebeurd. Hij wil zijn persoonsgegevens inzien en de verwerking daarvan. Maar X weigert. En dus stapt Danny naar de rechter. Er volgt een harde strijd.
7: Als ze dit soort fratsen moeten uithalen, ja, kennelijk hebben ze wat te verbergen. Kennelijk zit ik op het goede spoor.
6: Lukt het hem om alle informatie waar hij recht op heeft naar boven te krijgen? Voor de wet is iedereen gelijk. Klinkt mooi, maar klopt het ook? Je luistert naar Goliath. Iedere week onderzoek ik, Annette van Soest, een rechtszaak waarin een burger het opneemt tegen een groot bedrijf of de overheid. Als een David tegen Goliath. Hoe sterk sta je dan in de rechtsstaat Nederland? Ik doe dat samen met Ibo Buruma, voormalig rechter in de Hoge Raad. Deze keer in Goliath, in gevecht met Big Tech. Ibo, we zijn terug.
8: Ja, geweldig toch?
6: Seizoen 2. Ja, voelt goed. Zit jij op social media?
8: Nou, als ik eerlijk ben, moet ik zeggen eigenlijk niet. Ik heb me lang geleden ingeschreven in LinkedIn en in de tijd Twitter. Eigenlijk om het een beetje te volgen. Maar wat daar gebeurde, maar ik ben een slapend lid.
6: Je bent zo'n lurker.
8: Lurker, ja.
6: Nee, want ik tag je wel eens in berichten en dan komt er nooit een reactie. Nee. Is daar een reden voor? Ben je als rechter ook wat voorzichtiger met het delen van je mening, van persoonlijke informatie?
8: Absoluut. Dat speelde heel zwaar een rol. Ik weet dat ik collega-rechters heb die daar wat minder moeite mee hebben. En zeker eerste lijnsrechters, sommige daarvan doen dat zelfs geweldig. Die plaatsen zelf ook heel mooie dingen. Maar ik ben bij dat deel van de rechtspraak dat geneigd is om nou maar niet te veel op die manier in de openbaarheid te treden.
6: Goed. Tweede seizoen van Goliath. We hebben in het eerste seizoen al heel veel reuzen voorbij zien komen. In allerlei soorten en maten. En dit keer gaan we het hebben over een Goliath die steeds vaker in de rechtszaal bevochten wordt. De techreus. Die hebben we nog niet eerder gezien. We hebben een bijzondere zaak, hè?
8: Ja, dat is echt bijzonder. Om allerlei redenen. Een van de allerbijzonderste dingen is dat Danny het zelf in zijn eentje doet. Want tot nu toe hebben we een paar keer gehad dat er, zeg maar even, actiegroepen, zoals Bits of Freedom, die heeft een grote zaak gehad tegen Meta, die ze hebben gewonnen. En er was ook een andere zaak van Stichting Off Limits, die bezwaar maakte tegen de uitkleedfunctie van Grok.
6: De AI-bot van X.
8: Ja. Nou ja, in ieder geval, dat waren dus succesvolle acties van clubs die echt gericht zijn op alles wat er op in de digitale wereld gebeurt. Maar dat je nu ook een individu hebt die ook, en dat zullen we zien, echt heel individueel, hoogst individueel nadeel heeft gehad van de zijde van Big Tech. Ja, dat maakt het spannend.
6: Je gaat zo meteen alles door elkaar horen. X en Twitter. Komt ook omdat X eerst nog geregistreerd stond als Twitter, hè, juridisch. Ja. In Ierland, waar het Europese hoofdkantoor staat. Het komt ook omdat Danny Mekic X eigenlijk geen naam vindt, maar een letter. En zelf dus de voorkeur geeft aan het gebruik van Twitter. Goed, laten we snel beginnen. Wat gebeurt er als je het opneemt tegen een groot Amerikaans techbedrijf? Ik zat in de rechtszaal bij een aantal zittingen. Maar eerst neem ik je mee naar de Universiteit van Amsterdam.
9: Hi.
10: Hey. Ik doe het even zo, want mijn armen zitten vol. Je vroeg iets of ik iets mee kon nemen. Dat heb ik geprobeerd, maar het was iets zwaarder dan ik vanochtend had ingeschat.
6: Danny Mekic, 39 jaar, heeft zijn handen vol aan zijn rechtszaak tegen X. Letterlijk. tassen vol papieren heeft hij bij zich.
9: Loop je hier al de hele dag mee te sjouwen?
10: Nee, dat niet. Maar wel afgelopen half uur. En dat is iets, iets zwaarder dan verwacht. En dit is dus zeg maar nog niet eens een kwart.
6: We hebben afgesproken bij de Oude Manhuispoort in Amsterdam, waar hij ooit rechten studeerde.
10: En dit is de plek waar ik voor het eerst in aanraking kwam met het recht. En waar ik echt een grote liefde heb opgebouwd voor het recht. En heb leren wat het recht inhoudt.
6: Dus als jij hier niet had gestudeerd, had je die zaak tegen X of tegen Twitter nooit kunnen voeren?
10: Nee. Nee, dan was het niet in me opgekomen. Had ik niet geweten hoe.
9: Even kijken. Dan kunnen we hier een sleutel ophalen volgens mij. Hallo?
6: Danny Mekic werd bij het grote publiek bekend als internetondernemer en technologie-expert in de media.
10: Bijna niks veranderd. Hij is nog steeds muf.
6: Nu is hij vooral in het nieuws vanwege zijn juridische strijd tegen een van de machtigste techbedrijven ter wereld.
10: Als ik nu terugdraai en kijk waar we nu staan, dan denk ik, dit is een hele belangrijke zaak geworden. We hebben grote techbedrijven die hebben ongevraagd onze communicatie en interactie en sociale contacten en nieuwsvoorziening overgenomen. Welke mensen we ontmoeten, welke berichten we te zien krijgen. Ze bepalen het debat, dus ze hebben gewoon een soort directe lijn met de breinen van miljarden mensen. En de wetgever heeft eenmaal bepaald, als je dat soort dingen wil doen, dat je je wel aan de wet moet houden. En dat je dus dan transparant moet zijn. En dat je dus de gegevens die je verwerkt moet delen. En als je dat recht niet uit kunt oefenen, dat zou het moment zijn waarop we dus echt definitief onze samenleving uit handen hebben gegeven aan een heel erg klein, beperkt aantal techbedrijven. En dan zijn we de samenleving kwijt. Dan doen we, en dan krijgen we een soort democracy theater. Dan doen we alsof we een democratie zijn. Maar juist datgene waar je de meeste controle op zou willen hebben, daar is dan geen controle op mogelijk.
6: Maar over deze belangrijke maatschappelijke vragen en dat zijn zaak zal uitgroeien tot zoiets groots, denkt hij allemaal nog niet als hij eraan begint. Dit verhaal start heel ergens anders als Danny een opiniestuk schrijft voor de Volkskrant. Het is oktober 2023 en de Europese Commissie voert campagne op X voor een omstreden wetsvoorstel.
10: De Europese Commissie worstelt heel erg met de verspreiding van kindermisbruik online. En zijn heel erg gaan geloven in dat als je iedereen's communicatie zou gaan scannen, dat je het dan zou kunnen stoppen. En dat is helaas niet zo, maar het zal wel tot een gigantische inbreuk op fundamentele rechten gaan leiden. Dus daar ging dat stuk over, daar ging die campagne over. En toen bleek dat ze ook nog eens bijzondere beschermde gegevens aan het gebruiken waren om te bepalen wie die advertenties wel of niet te zien kregen.
6: Om het wetsvoorstel te promoten, maakt de commissie gebruik van micro-targeting.
10: En dat mag niet. En ik vond dat met zo'n campagne zou het heel fout zijn als vervolgens die wet was aangenomen. En daarom heb ik dat artikel geschreven.
6: Danny is promovendus bij e-law, een onderwijsinstituut van de Universiteit Leiden dat zich richt op recht en digitale technologie. Hij plaatst zijn opiniestuk op X.
10: Toen kreeg ik van mensen berichten dat ze zeiden, wat is er met je account gebeurd? Ik zeg, ik begreep die vraag niet. Wat is er met je account? Hoe bedoel je? En toen kreeg ik op een gegeven moment screenshots van mensen dat ze mijn account niet meer konden zien. Dus als je mijn naam intoetste, kreeg je te zien, gebruiker niet gevonden. Als je me probeerde te taggen, verscheen mijn naam niet meer. Dus ik schrok daar wel heel erg van. Ik dacht in eerste instantie ook dat het een storing was of dat het een foutje was.
6: Maar het is geen foutje.
10: Toen ontdekte ik dat Twitter mij toen kennelijk heimelijk onzichtbaar heeft gemaakt, op het platform onvindbaar heeft gemaakt.
6: Danny heeft een shadowban gekregen.
10: Dit is iets waar ik in het verleden wel eens over heb geschreven, heb gesproken, heb bestudeerd. Het fenomeen dat mensen dus opeens met zo'n heimelijke maatregel worden getroffen.
6: En nu overkwam het jezelf.
10: En nu overkwam het mezelf.
6: Danny vermoedt dat X hem automatisch heeft gelinkt aan kindermisbruik, omdat hij een bericht heeft gepost over de online verspreiding daarvan.
10: Er worden gewoon labeltjes gehangen aan wat je doet. Je wordt geprofileerd eigenlijk, je wordt in hokjes gestopt. Ik vind het helemaal niet erg om gelinkt te worden aan een onderwerp waar ik onderzoek naar doe. Maar het probleem is natuurlijk wel dat geautomatiseerde systemen niet het onderscheid kunnen maken tussen iemand die wetenschappelijk onderzoek doet naar een bepaald onderwerp en iemand die misschien binnen dat onderwerp de wet schendt.
6: Wie dat onderscheid wel kunnen maken zijn contentmoderatoren. Maar na de overname van Twitter door Elon Musk is 80% van die moderatoren ontslagen.
10: Dus de mensen die eerst, die voorheen die alerts kregen, dus die check, waarbij je dus onschuldige mensen niet ten onrechte klassificeert als misbruikers of monddood maakt, die heeft hij wegbezuinigd.
6: Danny wil weten waarom hij een shadowban heeft gekregen en hoe hij in de systemen staat. Maar als hij navraag doet bij X, krijgt hij geen inhoudelijk antwoord. Hij dient een inzageverzoek in.
7: Bij mij ontstond inmiddels het vermoeden dat er mogelijk een veel grotere misstand gaande zou kunnen zijn. Namelijk een structurele schending van de AVG door dit bedrijf.
6: Dat is de Europese privacywet.
7: Ja.
6: Wat was de reactie van X op dat inzageverzoek?
7: Ja, een soort knip en plak standaard template. Bedankt voor uw verzoek. U kunt hier onze privacyvoorwaarden lezen. En u kunt hier klikken en dan kunt u een klein deel van uw gegevens downloaden. En daar stond boven, u kunt hier niet op reageren. De deur werd gewoon dichtgesmeten eigenlijk. Dus ik dacht, nou, weet je wat ik doe? Ik start een procedure bij de rechtbank. De rechtbank stuurt het dan door naar Ierland. En op dat moment komt het bij een mens terecht. En
6: wordt er serieus gekeken?
7: Nou ja, gewoon. Ik dacht bij mezelf, ik vraag toch niks raars? Ik dacht, dit komt straks daar op dat kantoor bij iemand terecht. En die mailt mij en zegt, sorry, excuses. En hierbij alsnog de volledige toegang tot al je gegevens. Dat dacht ik op dat moment nog.
6: Danny sleept een van de grootste social media platforms ter wereld voor de rechter. X. Een bedrijf dat in handen is van de rijkste man ter wereld. En hij heeft geen idee wat hem te wachten staat.
7: Op dat moment was ik natuurlijk niet bezig met Twitter, Elon Musk, de rechtszaak zelf. Het is een laagdrempelige procedure. Je schrijft een brief aan de rechter en er komt een zitting. Dus het voelde allemaal heel erg klein. En dat was het ook. Ik zat daar met mijn partner en aan de andere kant was het drukker dan bij ons. Ze hadden allemaal advocaten en zo meegenomen. Ja.
6: Danny voert twee rechtszaken tegen X. De ene om inzage te krijgen in zijn persoonsgegevens. De andere om uitleg te krijgen over de shadowban. Hij doet dat in zijn eentje, zonder advocaat.
7: Dit is gewoon met alles in het leven. Wat heeft Pippi Lanka's ooit gezegd? Hè? Dat ik weet niet hoe ik iets moet doen, dus ik denk dat ik het wel kan. Dus het is,
6: ik heb het nog nooit gedaan, dus ja. Ik denk. Maar dat blijkt dus een foutieve quote te zijn.
7: Jammer, want ik denk wel dat het waar is. En ik had het heel graag toegeschreven aan haar personage. Maar het is wel zo. Dus de eerste keer was gewoon super spannend. Van hoe gaat het en komt het goed? En ja, vervolgens de tweede keer kun je leren van de eerste keer.
6: Je had nog nooit hoeven pleiten in de rechtszaal. Dus hoe pak je het dan aan?
7: Ja, je probeert gewoon wat. Er staan op internet wel een aantal goede pleitnotities. Je hebt een aantal van die grote klimaatzaken gehad waar dan de betrokken partijen de processtukken online zetten. Dus daar kijk je naar. Hoe bouw je dat op?
6: Ja, kijk naar de Urgenda-zaak.
7: Onder andere, ja. Maar je laat ook gewoon je gevoel spreken. Dus wat is hier eigenlijk nou de essentie? En de strategie bij Twitter in de rechtbank, de eerste zaak was, we hebben alles verstrekt en voor zover iets niet is verstrekt, dan komt dat omdat het niet bestaat. En ik moest dus met name voldoende aannemelijk maken dat er nog heel veel was wat ze niet hadden verstrekt.
6: Dat lukt, Danny. Hij wint alle twee de rechtszaken. Maar je voelt hem al aankomen, daar eindigt het niet.
7: Even zoeken waar het is. Dit is dus een uitdraai uit eigenlijk het moderatielogboek. En dat is een soort samenvatting van wat daarin staat, denk ik. Ik weet het niet precies zeker nog. Ja, daar zou je dus kunnen zien welke beslissingen het bedrijf over jou genomen heeft. En daar is van op iedere regel eigenlijk alle informatie die daar dan zou staan, waarvan ik dus ook niet weet wat daar staat, is dus dat gewoon weggepoetst.
6: Niet eens zwart gelakt, gewoon daar staat niks.
7: Ja, er staat dan het woordje redacted. Maar ik heb ook al gezien dat op niet alle plekken zelfs het woordje redacted staat. Dus je kan ook niet precies weten op welke plekken dingen wel of niet weggehaald zijn. Ja, langzaam begin je toch het idee te krijgen, ze gaan gewoon niet geven wat ze moeten geven. Ze gaan het gewoon niet doen.
6: X wil Danny geen volledige inzage geven in de verwerking van zijn gegevens. Het techbedrijf gaat in hoger beroep. Zometeen hoor je hoe het verder gaat. Eerst naar Ibo in de studio. Ibo, ja, Danny start twee rechtszaken. Hij wint ze allebei. Laten we ze even langslopen. Wat heeft de rechter beslist?
8: Nou, de rechter zegt dus in de eerste zaak, die gaat over die shadow ban, over het onvindbaar maken van Danny op het internet, dat niet had gemogen. En bovendien voegt de rechter er nog aan toe, en als je het al vanwege bijzondere omstandigheden of iets wel onvindbaar had mogen maken, dan had hij daarvan op de hoogte moeten worden gesteld. Dus het is helemaal fout.
6: Waarom is Danny niet geïnformeerd? Wat denk je?
8: Nou, ik denk dat het te maken heeft met wat Danny zelf ook al aanvoerde over het afschaffen van die content moderators. En dat betekent dus dat de mensen die controleren wat er gebeurd is, die zijn weg. En dat gaat nu automatisch. Dus ze hebben hem automatisch geshadowband, automatisch onvindbaar gemaakt. En daar hebben ze niet aangekoppeld dat ook automatisch dan een berichtje aan Danny wordt gestuurd. Hallo, je bent onvindbaar gemaakt, want volgens ons hou je je bezig met kinderporno.
6: belangrijke beslissingen, die moeten eigenlijk ook altijd worden genomen door een mens, toch? Dus je kan een machine wel een eerste selectie laten maken, maar er is toch altijd ook een menselijke blik nodig.
8: Ja, dat vinden wij, zeg maar, de afgelopen jaren heel gebruikelijk. Dan zeggen ze wel van, er moet een human in the loop zijn. Hè? Dan moet een mens in het geheel zitten. En dus echt die definitieve beslissingen die jou echt raken, die moeten door een mens worden genomen. Er is wel steeds meer, zie je in, kort gezegd, in de werkelijkheid, een tendens om deze regel, dit uitgangspunt, dit belangrijke uitgangspunt, naar mijn stellige overtuiging, om toch te zeggen van, ja, maar het is wel erg ingewikkeld. Laten we dit maar even niet doen.
6: Het kost ook geld om een mens in te zetten.
8: Hartstikke veel geld, ja.
6: Waarom is het zo belangrijk om die mens daarin te zetten?
8: Kijk, je hebt natuurlijk ook situaties dat er een automatische beslissing wordt genomen. Denk maar eens, je rijdt te hard op de A2 en je krijgt volautomatisch een bon van een robot. Hè. Maar als je daar kun je makkelijk tegen opkomen, want dan ga je naar de rechter toe en zeggen, ja, mijn vrouw lag net te bevallen of zoiets. Hè? Mm-hmm. Dus dan kun je daar tegen opkomen. Er zijn ook voorbeelden denkbaar dat je het eigenlijk ook als content moderator wel ziet. Oh, maar dit valt hier niet onder. Dat zou denk ik bij Danny heel duidelijk zijn geweest.
6: Dit is een wetenschapper.
8: Dit is een wetenschapper die iets zegt over een wetsontwerp. En helemaal niks te maken heeft met kinderporno zelf. Dat was nogal wies.
6: Goed. In deze zaak over die shadowban wordt X veroordeeld tot het betalen van $1,87. Het is het abonnementsgeld van Danny, gedeeld door het aantal dagen dat zijn account werd beperkt. En ik dacht meteen, ja, dat is een bedrag waar de meeste mensen niet voor naar de rechter stappen.
8: Nee, dat is waar. Maar het ging Danny natuurlijk om het principe. En dat is, dat mag. Dat kan je ook doen naar een rechter. Als het bedrag ook niet te hoog is, kan het ook met zo'n makkelijke procedure.
6: Maar is dat ook de reden waarom dit soort zaken, die over belangrijke fundamentele dingen gaan, niet worden gevoerd?
8: Dat
6: omdat er geen
8: wel
6: groot financieel belang is?
8: Ja, ik denk dat dat voor veel individuele mensen zeker een oorzaak zou zijn. Ja.
6: Dan die andere zaak over zijn inzageverzoek. Wat zegt de rechtbank daarover?
8: Nou, vrij duidelijk dat X de Europese privacywet, de AVG, heeft geschonden. Ze hadden hem inzicht moeten geven in de labels die ze aan hem hebben gehangen. En de rechter vindt het zelfs zo belangrijk dat hij er een dwangsom op zet als X niet levert, geen inzage geeft, van €4.000 per dag.
6: Daartegen gaat X dus in beroep tegen die tweede uitspraak. De advocaten van X zeggen tegen de rechter dat de gegevens waar Danny om vraagt er niet zijn. Voor zover er iets niet is verstrekt, komt het omdat het niet bestaat. Dat zeggen de advocaten. Blijkt dus niet te kloppen. Mag je eigenlijk liegen in de rechtbank als advocaat?
8: Eigenlijk is dit een ingewikkelde vraag waar heel veel over te zeggen is. Maar in een civiele procedure zoals dit geldt dat de partijen de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid moeten aanvoeren. Ook als die feiten nadelig voor henzelf zijn. Dat staat in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering en het staat ook in een van de gedragsregels van de advocaten. Dus in zoverre is het antwoord, je mag niet liegen. Nou, is dat wel een regel die heel ingewikkeld toe te passen is?
6: Nou, dit is toch redelijk duidelijk zoals je het nu
8: zeker
6: stelt.
8: Maar nee, dat lijkt ook wel zo. Maar in de praktijk wordt daar weinig heel hard over geprocedeerd. Dus ik weet niet genoeg van het tuchtrecht af om te zeggen, dit is tuchtrechtelijk fout. Maar ik denk dat bijna iedereen zal zeggen, fatsoenlijk was dit niet.
6: Goed. We gaan terug naar Danny. Hij heeft dus gewonnen, maar de strijd is nog niet gestreden. X stapt naar de rechter om de dwangsommen die zijn opgelegd, die €4.000 per dag, te stoppen. Of in ieder geval te verlagen tot na het hoger beroep. Kortom, Danny moet weer aan de bak. Nachtenlang werkt hij aan zijn pleitnota. Ik tref hem in de rechtbank in Amsterdam.
11: Nou, volgens mij bent u allemaal zover. Ik begin met te zeggen dat er pers in de zaal is, maar dat was u al medegedeeld. Er worden geluidsopnames gemaakt.
6: De rechter opent de zitting. Daarna is het woord aan de advocaten van X.
12: Uit alles blijkt dat Mekic grote argwaan blijft houden en Twitter er kennelijk van verdenkt dat zij informatie achterhoudt. Twitter probeert geen gegevens achter te houden. Zij houdt geen gegevens achter. Zoals bij Mekic de indruk kennelijk is ontstaan dat Twitter hem oneigenlijk onder druk probeert te zetten. Zo zou er sprake zijn van intimidatie. Zou er expres voor zijn verjaardag met hem gecommuniceerd worden. Oftewel zijn vrouw in het ziekenhuis zou liggen. Dat is absoluut niet het geval.
13: Sorry, wacht even. Nee, je zou liggen.
14: Lag.
12: Ja, ik,
13: dus... nee, maar wacht even. Ze lag in het ziekenhuis.
12: Ik ontken dat niet, meneer Mekic.
13: Nee, maar dat raakt me.
14: Nee, maar ik probeer. Ja, ik snap dat het u raakt, maar laat elkaar hier wel uitpraten.
13: Sorry.
14: Ja.
12: Meneer Mekic, dat ontken ik niet. En dan heb ik me verkeerd uitgedrukt.
14: Het staat ook anders in uw pleitnota, overigens.
12: Ja, dus exact.
6: Wat gebeurde er toen je dit hoorde?
15: Nou ja, twee dingen. Het eerste is gewoon het niet kloppende verhaal van we houden niks achter. We hebben alles verstrekt en wat we niet hebben verstrekt bestaat niet. Pas daarna kwamen ze dus op de proppen met pagina's volledig weggelakte stukken. Maar dat op een gegeven moment mijn partner erbij wordt betrokken. En dat de advocaat zegt dat zij in het ziekenhuis zou hebben gelegen. Nou, dat vind ik wel heel erg ver afliggen van een inzageverzoek op grond van de AVG. En de suggestie die daarmee werd gewekt, alsof dat niet zo zou zijn, vond ik echt veel te ver gaan. Je gaat niet mijn familieleden betrekken in je pleidooi. En je gaat zeker niet, terwijl ze wel in het ziekenhuis lagen, de suggestie wekken dat ze niet in het ziekenhuis lagen. Dat pik ik gewoon niet.
6: De advocaten van X die impliceerden ook dat jij uit was op maximale dwangsommen. Jij vroeg de voorzieningenrechter ook om een verhoging van de dwangsom. Waarom?
15: Kijk, de bedoeling van een dwangsom is eigenlijk dat je hem nooit gaat krijgen, omdat die dwangsom zo afschrikwekkend werkt, dat zo'n bedrijf denkt, oh nou, we gaan doen wat we moeten doen, want we willen die dwangsom niet betalen. En het effect is een beetje tegenovergestelde geweest. De prikkel is er wel. Ze verstrekken ook wel af en toe iets. Maar de inspanningen zijn met name gericht op dan constructies maken om niet aan de uitspraak te voldoen. Dus met heel veel advocaten stukken produceren die nog wel ergens op lijken, maar dan uiteindelijk niet de informatie bevatten die ze moeten bevatten.
6: Dus die dwangsom was niet hoog genoeg om ze aan de uitspraak te laten voldoen?
15: Mijn conclusie is ja, dat wil je hier uitkomen eigenlijk. Dan moet de dwangsom veel hoger worden.
6: De rechter vindt dat X wel kan, maar niet volledig wil voldoen aan de uitspraak van de eerste rechtbank. En dus veegt ze het verzoek om de dwangsom op te heffen van tafel. Danny's tegeneis om de dwangsom te verhogen wordt ook afgewezen. Maar daarmee is de kous niet af. Dat ik als journalist opnames heb gemaakt tijdens de zitting heeft consequenties. Een paar maanden later krijgt Danny een bijzonder verzoek via de mail.
15: En daarin werd mij gevraagd door het gerechtshof of ik in 2 dagen zou kunnen laten weten of ik kon instemmen met het verzoek. En het verzoek was dat mij een spreekverbod opgelegd zou worden.
6: Laat dat even tot je doordringen. X vraagt het hof om Danny een spreekverbod op te leggen.
15: Omdat er journalisten aanwezig waren bij het kort geding. En omdat ik mij zou hebben uitgelaten over de zaak tijdens een bijeenkomst van de Universiteit Leiden. Een lezing die ik daar gaf. Terwijl ik in die lezing alleen maar zei, ik ga het niet over het hoge beroep hebben, want het is onder de rechter. Terwijl ik mag natuurlijk prima over die zaak praten. We hebben in Nederland gewoon hier de vrijheid van meningsuiting.
6: Danny leest voor uit de brief van X.
15: Er dient dus rekening mee te worden gehouden dat Mekic niet alleen ten behoeve van een eigen persoonlijk belang inzage wil, maar ook uit is op publiciteit en ook de Guano-notes wil kunnen openbaren, althans daaruit wil kunnen citeren.
6: Wat dacht je toen je dit las?
15: Ja, weer een nieuw dieptepunt. Ja, ik doseer gegevensbeschermingsrecht aan verschillende universiteiten. En ik moet gewoon vrij kunnen praten over dat vakgebied, over zaken die spelen en juist over de grootste spelers op dat gebied. En dat zijn nou eenmaal de bedrijven die over het algemeen de wet schenden. En dat is dus ook Twitter.
6: Volgens X is een deel van de gegevens die het moet verstrekken bedrijfsgeheim. Het gaat om de zogeheten Guano-notes. Daaraan kun je zien hoe het automatisch detectiesysteem van X berichten signaleert. Als bekend wordt hoe dat werkt, kunnen kwaadwillenden de contentmoderatie omzeilen, aldus X. De advocaten hebben Danny eerder gevraagd om een geheimhoudingsverklaring te tekenen. Dat weigert hij. Nu probeert het bedrijf die geheimhouding dus via de rechter af te dwingen.
16: Ik open de zitting van de burgerlijke kamer van dit hof. Welkom allemaal.
6: Op 22 september 2025 is het zover.
15: Twitter vraagt om een spreekverbod ten aanzien van 100 pagina's onbekende persoonsgegevens. De reikwijdte is zo onvoorzienbaar dat niemand, ook uw hof niet, de gevolgen kan overzien. Mag ik mijn naam nog gebruiken? Mijn eigen Twitterberichten citeren? Mag ik nog iets zeggen over de gegevensverwerkingen van Twitter? Of bega ik dan een misdrijf?
17: mag ik studenten nog begeleiden bij een onderzoek naar de AVG-naleving van social media bedrijven. En als de Amerikaanse ambassade bij mijn visumverlenging vraagt, bent u ooit geassocieerd met de seksuele uitbuiting van kinderen of kinderporno? Labels die Twitter kennelijk ten onrechte aan mij heeft gekoppeld. Wat moet ik dan antwoorden?
6: Je zei dat je zelfs bang was om in de gevangenis te belanden.
15: Natuurlijk. Dit is een middel. Kijk, zo'n verzoek om een geheimhouding, dat gebeurt vaker in zaken. Dan gaat het bijvoorbeeld om de naam van een slachtoffer van een misdrijf. En dan zegt de rechter, nou, de naam van dat slachtoffer, niemand die bij de zitting aanwezig is, niemand mag die naam naar buiten brengen. En als je dat wel doet, dan zwaait er wat. Het is natuurlijk niet bedoeld om iemand die zijn grondrechten uitoefent te intimideren en monddood te maken. Tegelijkertijd was het ook hoopgevend. Want ik dacht ook, als ze dit soort fratsen moeten uithalen, ja, kennelijk hebben ze wat te verbergen. Kennelijk zit ik op het goede spoor.
16: Dus alles wat met die systemen van doen heeft, die zijn allemaal gelakt.
18: Dat is gelakt.
16: Ja.
18: En daarbij de namen
16: blijft,
18: van...
16: En dan blijft
18: van,
16: er dus verder niks over. Dat is dan de conclusie.
18: Dan blijft er weinig over. Dat ben ik met u eens.
16: Ja, weinig. Ja. Niks.
6: Het gerechtshof wijst het door X verzochte spreekverbod af. Heb je nooit gedacht, ik schik de zaak?
15: Nee.
6: Dan ben ik er vanaf?
15: Nee.
6: Geen enkele seconde?
15: Geen enkele seconde. En niet eens een fractie van een seconde.
6: Ibo, laten we beginnen bij het begin. De dwangsommen. Volgens Danny werken die niet en zijn ze te laag. Wat vind jij?
8: Nou, daar ben ik het wel mee eens. We hebben het over 4000 euro per dag. Nou, dat is peanuts voor zo'n bedrijf. En daarbij kun je ook bedenken dat de Amsterdamse rechtbank in een zaak van Bits of Freedom tegen Meta tot concrete maatregelen binnen 2 weken, best een strenge eis hoor, opriep voor een dwangsom van 100.000 euro per dag. En dan heb je het dus wel over verschrikkelijk veel meer. En dan was dat met een maximum van 5 miljoen. En dan is het aardig om te weten dat in hoger beroep werd gezegd, ja, die 5 miljoen is eigenlijk te laag, daar maken we 10 miljoen van. In die zaak, hè, die dwangsom. Dus in die verhouding kun je zeggen, dit is inderdaad wel een erg lage dwangsom.
6: Dit stelt niks voor. En dus is het voor X reden om zich niet aan die uitspraak te houden?
8: Nou, ik denk dat 10 miljoen eigenlijk ook voor zo'n bedrijf als X ook geen speciale reden zich er niet aan te houden. Maar het,
6: heeft Elon Musk er ook wel voor over?
8: Dat hebben ze er ook wel voor over. Dus ik ben daar bijzonder cynisch over in hoeverre dit werkt. Maar het oogt een beetje gek, zulke lage bedragen.
6: Dan, ja, we hoorden hoe het eraan toe ging in de rechtszaal bij die voorzieningenrechter. Hoe luister jij naar het pleidooi van die advocaat van X waarbij hij de familie van Danny betrekt?
8: Ja, als ik zou bijna zeggen de hartstocht waarmee Danny dit vertelt en daarop inging hoor, dan durf ik bijna niet te zeggen wat ik nu ga zeggen. Ik neem het de advocaat niet zo heel erg kwalijk. Ik proefde hier veel meer de tekst van een advocaat die nou eenmaal nooit iets feitelijk zegt, maar altijd praat in zou.
6: Altijd een voorbehoud.
8: Er zitten altijd dat soort voorbehouden in van, ja, dat wordt gezegd. Ik weet niet of ik op een later moment hier nog misschien op terugkom. En het was op dit moment, en dat zei die advocaat ook direct van, ja, dat had ik zo niet moeten zeggen. Ik ben er wat milder over dan Danny. Ik kan me dit voorstellen. Het komt niet goed over. Het is vervelend dat hij dit zei. Want je ziet wat het betekent voor een individu. Hè. De manier waarop Danny hierop reageert is volkomen authentiek. En dat begrijpt de rechter ook wel. Dat merk je aan haar reactie. Maar ja, zo worden die dingen gezegd.
6: Dan het spreekverbod. Ja, dat was toch een duveltje uit een doosje wat niemand zag aankomen? Ik ook niet.
8: Ja, zo als je me net een beetje mild hoorde over de advocaat, begrijp ik hier dus echt helemaal niks van. Mij schoten echt allerlei hele ernstige woorden door het hoofd in de trant van misbruik van rechten. Als het evident is dat het een kansloos verzoek is. Ik vind het ook echt heel gek. Er was tevoren aan Danny een soort van geprobeerd door vanuit
6: een geheimhouding om
8: een geheimhouding te laten tekenen. Nou, dat mislukt dan. Maar dan ga je daarna toch niet naar de rechter toe om dat te proberen. Terwijl dit alle schijn heeft van wat we wel noemen een slap. Een slap betekent strategic litigation against public participation. mondvol Engels, maar betekent strategisch procederen, eigenlijk om publicatie van deze problematiek te voorkomen. Het is
6: om kritische stemmen,
8: om kritische stemmen de mond te snoeren. En daar gaat dit natuurlijk eigenlijk om. Hoezo hierover zwijgen? Wat is dat nou voor onzin?
6: Dus het is en misbruik van recht, volgens jou, en het is een slap.
8: Nou, ik wil zelf nog niet onmiddellijk zeggen misbruik van recht, maar een slap vind ik het wel.
6: Goed. Moet X Danny inzage geven in zijn persoonsgegevens? Blijft de uitspraak van de rechtbank staan? We gaan naar het hoger beroep. Op 11 december 2025 stroomt het gerechtshof in Amsterdam weer vol met belangstellenden. Familie van Danny, wetenschappers, media en een hele delegatie van X. De zaal is te klein.
17: Ik weiger deze inzage al meer dan 2 jaar... en wil koste wat kost verhinderen dat ik mijn rechten kan uitoefenen. En daarvoor gaat X heel ver. X spreekt feitelijk nooit de waarheid. Want na het vonnis bleef het stil. Geen extra gegevens, geen informatie, geen reactie op mijn conclusie verantwoord van 110 pagina's waarin ik gedetailleerd uiteenzet wat er ontbreekt, en zelfs de proceskosten zijn niet vergoed. De dwangsom loopt op en lijkt voor X een afkoopsom voor wettelijke verplichtingen en rechtelijke bevelen. Mag ik 1 minuut pauze nemen, want anders ga ik stotteren.
16: Neemt u gerust een slokje water en neemt u vooral ook de tijd. U probeert u niet al te snel te praten. Dat helpt misschien.
6: Jij sprak ontzettend snel. Was je nog gespannen?
15: Die zitting was wel spannend, want het dossier was heel erg groot geworden inmiddels. Twitter heeft het zo ongelooflijk complex gemaakt dat ik ook wel veel dingen wilde zeggen nog op dat moment.
6: Hoe heb je naar de uitspraak toegeleefd?
15: Ik was gewoon heel nieuwsgierig. Het is alsof je een nieuwe, weet je, de nieuwe film of zo, de volgende Harry Potter komt uit, of The Lord of the Rings. En het is wachten totdat de film begint. En dat is dus die uitspraak. Dus op een gegeven moment, je hebt er ook wel zin in. Van, kom maar.
6: Danny wacht verwachtingsvol op het oordeel van het hof. Maar de première van deze film stelt zijn geduld wel op de proef. Na 3 maanden is er eindelijk een uitspraak. X verliest het hoger beroep. David verslaat Goliath. Opnieuw. Als jouw zaak tegen X 1 ding laat zien, wat is dat dan?
15: Dat je in Nederland niet kansloos bent tegenover een van de grootste bedrijven ter wereld. Ja.
6: Volgens de wet moet een burger dit in zijn eentje kunnen. Jij hebt het gedaan. Bewijst dat de wet deugt?
15: Ik denk dat de wet deugt. Maar dat hij niet altijd in de praktijk zo uitpakt als de opstellers ervan hadden bedacht, denk ik. Nee. Want het is weliswaar gelukt, maar ik zou niet kunnen zeggen dat het helemaal zo werkt als het ooit bedacht is.
6: Jij bent een promovendus in het gegevensbeschermingsrecht. Ja. Dus het is niet voor iedereen te doen wat jij hebt gedaan, toch?
15: Nou, en ik heb op een aantal momenten ook al gedacht van dit is toch eigenlijk ondoenlijk. Wat hier nu gebeurt. Het kan toch niet zo zijn dat ik dit nu weer moet gaan doen. Dus een voorbeeld is die constante brei aan processtukken die vanaf de andere kant wordt ingediend. Dan vraag je een aantal keren aan de rechter, kunt u daar paal en perk aan stellen? Ja, dan is toch het recht niet zo ingericht dat daar direct een actie op volgt. Dat had wel een verschil gemaakt. Dit doen ze gewoon alleen maar om de hoeveelheid werklast, het aantal stukken, de hoeveelheid tijd die het kost, om die te verhogen. En ik was op dat moment heel erg blij dat het tijd kostte, maar geen geld. Want als je op dat moment een advocaat hebt ingeschakeld, die wordt ook geacht die stukken te lezen. Die wordt ook geacht daar weer een reactie op te schrijven. En dan wordt het echt onbetaalbaar.
6: Dacht je dat als je een advocaat zou nemen, dat dat een reden zou zijn geweest voor X om jou op kosten te jagen zelfs?
15: Tuurlijk,
6: dus.
15: Zeker. Tuurlijk. Waarom niet?
6: Wat heeft het je allemaal gekost?
15: Veel tijd, veel geld, vertalingen, deurwaarders op pad sturen, enorme vertraging van mijn onderzoek. En wat het heeft gebracht is een nog steeds super interessante ervaring. En dan kijk je in de keuken van een wereld die, ja, zeg maar voor een promovendus of voor een individu of voor iemand die dit interessant vindt. Je ziet dit gewoon nooit. Het is natuurlijk de binnenkant van de procedure. Het is de machinekamer eigenlijk. Het is voor mij ook een soort verkenningstocht geweest in het gegevensbeschermingsrecht.
6: Danny heeft 5 procedures tegen X gewonnen. Toch heeft hij, zo laat hij ons weten, nog steeds geen volledige inzage in de verwerking van zijn persoonsgegevens. X heeft eerder gezegd zich niet neer te leggen bij de uitspraak van het Hof en door te zullen procederen tot aan de Hoge Raad. Het bedrijf heeft nog tot half juli de tijd om in cassatie te gaan. Wij hebben X meerdere malen per mail om een reactie gevraagd, maar kregen daarop geen antwoord. Ja, X moet Danny bijna volledige inzage geven in de Guano Notes. Alleen de namen van de medewerkers en de exacte tijdstippen mogen zwartgelakt of weggelakt blijven. De dwangsommen die blijven ongelimiteerd doorlopen. Wat vind je? Wat valt je op in de uitspraak van het Hof?
8: Die uitspraak van het Hof die sluit ook wel heel erg mooi aan bij een hele ontwikkeling die je in het Europese recht ziet. Het Hof van Justitie in Luxemburg, dat over die AVG gaat. Waarbij heel nadrukkelijk wordt gezegd, wanneer gegevens van een burger worden verwerkt, wanneer daar dingen plaatsvinden, dan heb je daar recht op om daar te kunnen controleren of die verwerking wel rechtmatig heeft plaatsgevonden. Daarvoor kun je als bedrijf niet volstaan met een soort A4'tje waar je wat algemeenheden op zegt. Je moet dat echt in context leveren. Mm-hmm. Dat is een tamelijk vergaande eis die door het Europese recht dus al wordt gesteld. En de Nederlandse rechter volgt die lijn van denken in eigen bewoordingen. Dus ook, dat vind ik zelf heel fijn en goed. Maar ik wil dan wel, hè, dat is natuurlijk ook mijn rol hier, en dat wil ik ook wel benadrukken. X voert daartegen aan van ja, maar kwaadwillende zouden dit toch dan kunnen misbruiken als de buitenwereld dan te makkelijk ziet hoe wij kijken wanneer mensen hier nou hele rare dingen opzetten, hoe ze het systeem kunnen omzeilen.
6: Game in the system heet dat, hè?
8: Ja, zo is dat. Dat is op zichzelf een heel belangrijk, vind ik echt heel serieus, een belangrijk tegenargument. En de rechter is in deze zaak daarin eigenlijk gewoon snoeihard. Je zou een punt kunnen hebben, maar je hebt niet genoeg aangevoerd om dit aannemelijk te maken, dat hier speelt. En bovendien blijft altijd overeind staan, dat doet niet af aan het recht van die burger om te kunnen controleren, ben ik niet onrechtmatig behandeld.
6: Danny verslaat X maar liefst 5 keer voor de rechter, maar hij zegt dat hij nog steeds niet alles van X heeft gekregen waar hij recht op heeft. We hadden het eerder over die dwangsommen. Hoe kun je nou afdwingen dat een uitspraak ook echt wordt nageleefd als die dwangsommen niet werken?
8: Nou, dat is een beetje lastig, want in het gewone burgerlijk recht zou ik dan als eerste roepen, nou, je kan iemand gijzelen, maar dat kan niet bij een bedrijf. Gijzelen betekent dus vastzetten in een gevangenis. Hier is eigenlijk niet gek veel meer te doen dan vragen om verhoging van die dwangsommen. Of dat werkt, daar liet ik al eerder enig cynisme horen. Maar nou ja, wie weet. Kijk, het grote punt waar het hier om gaat is eigenlijk dieper. Het is verschrikkelijk dat techbedrijven zich kennelijk niet houden aan uitspraken van rechters. Een dwangsom is al een uiterste middel. En als ze dan, ja, ondanks die dwangsom zich niet aan die rechtelijke uitspraak houden en Danny zijn gegevens niet geven, wat betekent die rechtspraak dan nog? Daarom is het wel echt een ernstig punt.
6: Tot slot, Ibo, wat toont deze zaak voor jou aan?
8: Wat ik een van de allerbelangrijkste dingen van deze zaak vind, is dat die Europese regels, de Digital Service Act, de AVG, zijn van die afkortingen. Dat is heel abstract. En bij deze zaak krijgen dat soort regels plotseling een gezicht. En dat vind ik nou zo belangrijk om te onderstrepen, omdat er op dit moment eigenlijk een soort tendens is om te gaan zeggen van, is het niet allemaal een beetje te veel? Eerst irriteerden we ons allemaal over het gezeur van sommige AVG-regels. True, ik ook. Inmiddels is er ook zoiets, moet Europa dat niet minder doen, want we verliezen onze concurrentiepositie tegen Trump. Een heel grote lobby om het allemaal te beperken. En dan zeg ik, deze zaak leert van, als je het gaat beperken, hou goed voor ogen. Dit gaat wel ook over zaken van mensen met 2 ogen en een neus. Mensen zoals Danny.
6: Ibo, dank je wel weer.
8: Jee.
6: Tot de volgende.
19: We hoorden een aflevering van de podcastserie Goliath in het 2e seizoen, waarin Annette van Soest en oud-rechter Ibo Buruma onderzoeken of de Nederlandse rechtsstaat er voor iedereen is.
2: Wat blijft? Met Lara Billy Rensen.
3: En we sluiten af met de zin van de dag, gemaakt door onze huisfilosoof Stine Jensen. Voor als u straks opstaat of voor een goede nachtrust. Stine Jensen zet iedere dag een denker in het volle licht. Van Nietzsche tot Dolly Parton. En vannacht is dat uiteraard de deze week overleden Paulien Cornelissen.
20: Als je twijfelt wel of geen discobal, altijd wel een discobal. Paulien Cornelissen. Dit was de afsluitende zin van Paulien Cornelissen in haar programma Om mij moverende redenen. Een levensadvies is het. Ze ligt dan op het podium in een kleine kas op een bedje van mos. Ze heeft een obsessie met mos en droeg in die tijd een gebreide muts met daarop moswachter. Paulien is ziek. Ze heeft kanker. Ze schrijft alsnog 3 columns per week voor de Volkskrant. Is dit najaar weer te zien als jury bij het tv-programma De Slimste Mens. En staat komend najaar met een nieuw programma in het Amsterdamse De La Mar Theater. De verwondering over taal en menselijke interacties zijn het vuur onder Paulien's werk. Ze heeft alsnog 3 columns per week voor de Volkskrant. Is dit najaar weer te zien als jury bij het tv-programma De Slimste Mens. En staat komend najaar met een nieuw programma in het Amsterdamse De

0: komt als afgevaardigde van de organisatie. Op slimme en grappige wijze bespot ze dit soort vrouwen niet, maar benoemt de geruststelling die uitgaat van hun aanwezigheid. En dat ze al je vragen kunnen beantwoorden. Aan het einde van het cabaretprogramma mijmert ze over de dood en hoopt dat er daarvoor nog een iemand met een hoge paardenstaart en clipboard is van de organisatie. Die nog wat onduidelijkheden uit het leven kan ophelderen. Die vertelt wat er is gebeurd met haar gestolen auto. En of die enge man inderdaad een seriemoordenaar was. Ja, maar hij was op vakantie. En dat extreem langzaam groeiende mos. Viert dat feest? Ja, het langzaamste feest ooit.
1: En dat mos gaat ook nog heel lang door met dansen. Net zo lang totdat er allang geen mensen meer op aarde zijn. En iedereen allang uitgestorven is. Wel nog danst het mos door. Oh ja, en als je twijfelt, wel of geen discobal? Altijd wel een discobal.

was Stine Jensen met de zin van de dag. De bijdragen van Stine zijn iedere dag te beluisteren via je favoriete podcast-app. Onder de titel, u raadt het al, de zin van de dag. Dit was Wat Blijft. Volgende week zijn we er weer. Dan gaan we het hebben over Henri Matisse. De schilder die het bekendst is geworden met zijn grote en kleurrijke uitgeknipte bladeren. Maar hij heeft op nog veel meer manieren de moderne kunst vernieuwd. Ik praat over hem met Paul Mostert, directeur van Museum Hart. En in de podcast Goliath horen we het verhaal van Ben. Die werkt al 40 jaar met veel plezier voor de politie. Als u opeens op het matje wordt geroepen vanwege een parkeerrekening. Na een langslepend intern politieonderzoek volgt een strafontslag. Maar volgens Ben heeft hij geen eerlijke kans gehad. Lukt het hem om zijn onschuld te bewijzen en zijn strafontslag succesvol aan te vechten in de rechtszaal? Dat horen we volgende week. Op deze zender luistert u naar De Nacht van Caro en CRV. Voor nu een heel fijne nacht. En hopelijk tot de volgende Wat Blijft.

0: NPO Radio 1.
1: 2 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran daarachter zit. Er zou nu opnieuw een dreiging zijn vanuit Iran, en daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. Ze werden eerder door de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot bij hem is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. En de overwinning van Oranje op Servië gisteravond is voor aanvoerder Virgil van Dijk extra bijzonder geweest. Het was namelijk zijn 100ste interland.